0: nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers zoals de industrie. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app.
2: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Trump wil lagere rentes, de Fed hint juist op hogere. Wie heeft de macht over de Amerikaanse economie? En AI en ruimtevaart zorgen voor ongekende beurswaarderingen. Dat en meer met het beleggerspanel. Martien Hafkamp hier van Vintessa Vermogensbeheer. En Karel Merks van Beleggersbelangen. Welkom leden van het panel. Karel neemt ondertussen een slok water. Althans, is van plan dat te gaan doen. Maar ik moet nog even een glaasje inschenken. Karel, nu je er toch bent, begin ik met het nieuws van Martine. Welk nieuws wil jij bespreken?
5: Nou, je had het net over rente stappen of wel of niet. Nou, mevrouw Isabel Schnabel heeft in navolging van meneer Martin Kocher, ook al ECB-bestuurder die dat van het weekend deed, toch gepleit voor een renteverhoging van de ECB in juni. Nou heeft ze wel vaker al vanaf dat ze zeg maar in het beleidsbepalend comité van de ECB zit, heeft ze al vaker de richting aangegeven.
4: Dit is een beetje haar signature.
5: Ja, ja. Dus, en nou ja, bedoel, al de geesten worden rijp gemaakt. Omdat dat toch wel dat eerste rentestapje in juni er komt. En dan zegt ze ook, nou, het heeft eigenlijk, het maakt niet uit meer of er nou wel of geen vredesakkoord of wat dan ook is tussen Iran en de Verenigde Staten. Want energieschok, die is er nou eenmaal. Tweede ronde effecten zijn nog niet duidelijk, dus er moet iets gebeuren.
4: Maar als Schnabel het zegt, dan nou, wordt de kans dat er iets gaat gebeuren wel aanzienlijk groter?
5: Nou ja, zij is natuurlijk ook niet de enige. De kans, de geesten worden rijp gemaakt, of de markt wordt ervoor rijp gemaakt, dat er wel een rentestapje zal komen. Omdat ze dan ook zegt, dat geeft ze dan een bij aan. Want dat is natuurlijk het andere punt. Of de economie dat aan kan. Nou, dan zegt ze van, nou, de economie is flexibel genoeg. Dat moet kunnen. Nou, zal dat ook niet van 25 basispunten afhankelijk zijn. En moet je veel meer kijken naar de lange rente. Maar ja, je moet als, denk ik, als centrale bank ook laten zien. En dat ECB heeft natuurlijk wat dat betreft niet het allerbeste track record. dat ze dan ook nu zeggen van, nou ja, we zitten er bovenop en we moeten wat doen.
4: Een blauwe Ferrari. Karel, ben je er klaar voor om er iets over te zeggen?
6: Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Elektrische Ferrari ook.
6: Klopt, die komt eraan.
4: Ton.
6: En het gaat net zo'n succes worden volgens mij als de traditionele Ferrari. Dus dat wilde ik als nieuws van de dag meenemen. Helemaal omdat de aandelen Ferrari vandaag 7-8% lager staan op de beurs.
4: Je moet het nu kopen, begrijp ik.
6: Ik ga het analyseren om het misschien te kopen. Dus ik durf nu het niet te zeggen. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Want ze gaan dezelfde trucjes toepassen als bij de gewone Ferrari. Dus als jij denkt van, ik wil een elektrische Ferrari kopen, Thomas, dan word je gewoon weggestuurd uit de showroom. Niet omdat je voldoende geld hebt, want dat zal je vast hebben. Maar omdat jij geen Ferrari hebt. Wat ik bedoel,
4: de hoogte rijbewijs.
6: Nee,
4: ook namelijk ook niet.
6: Oh, nou, als je wel een rijbewijs had, dan werd je ook weggestuurd. Wat ik bedoel, de belangrijkste eis om een Ferrari te kopen is dat je een Ferrari hebt. Dus ze zeggen van, ja, koop maar een tweedehands ergens op de markt. Bouw een relatie op en breng, kom maar weer een keertje terug. Kom een keertje naar onze fabrieken in Italië. Zo scoor je punten. En dan mag je een auto kopen. We hebben in de wereld hebben wij ook duizenden Ferrari-verzamelaars. Die hebben een heleboel Ferraris. En je wil natuurlijk de eerste elektrische Ferrari wil je hebben. Dus hoe speelt Ferrari daarop in? Door veel te weinig te produceren van die eerste
4: Schaarste.
5: Ja, maar ze hebben er wel een hele fabriek voor neergezet. Dus het moet er ook wel uitkomen. Ja,
6: volgens mij
5: dus
6: komen we uit die gewone fabriek kunnen ook in worst case scenario's volgens mij ook brandstofauto's rijden, toch?
5: Nou, ik weet niet helemaal, maar ik weet wel dat ze er heel veel in geïnvesteerd hebben. Dus dat het ook wel een succes moet worden. En daarom denk ik dat er ook niet zo'n ontzettende positieve reactie nou is op de beurs. Dat eerste ding van de band
6: is. Dat is wel heel erg mooi. Want in 2021 kwamen we net uit COVID. Toen betaalde je 80 keer de winst voor Ferrari. Nu is het 30 keer. Geloof mij dan maar, ze gaan als goede broodjes.
4: Geloof Karel maar.
6: Nee, maar kijk, het is heel erg leuk. Ja. Want er komt ook een hele nieuwe brandstof Ferrari aan. Kijk, op het moment dat jij als verzamelaar weigert om een EV te kopen, dan mag je ook niet die nieuwste brandstof Ferrari kopen. Dus ik denk dat het een heel mooi aandeel is om in ieder geval nu te gaan analyseren en
4: meer
6: naar te
4: in de
6: kijken.
4: Raketten, Karel. Nee, we gaan even naar Elon Musk. Want na een robbertje vechten in de rechtszaal zijn Elon Musk en Sam Altman nu verwikkeld in een andere race. Wie is als eerste op de beurs? De beste papieren lijken in handen van SpaceX. Het prospectus verscheen een paar dagen geleden. Maar voordat we daaraan beginnen, waarom die haast?
5: Nou, het momentum is daar. Iedereen is nog veel te enthousiast over kunstmatige intelligentie en noem het allemaal maar op.
4: De paus niet.
5: Nee, de paus niet. Er zijn ook nog wel een paar andere criticasters. Maar het gemiddelde belegger denkt, nou, we profiteren gewoon van het momentum wat er nu is. En SpaceX, die zal waarschijnlijk, is het, volgens mij staat de beursgang gepland voor 12 juni. Dus die gaat de race winnen.
6: Ja, vergeet niet, Thomas, dat elke van die drie beurs-IPO's op zich een nieuwe grootste beursgang ooit in theorie zouden kunnen zijn. Oftewel, er moet zoveel geld worden opgehaald in de markt. Je wil gewoon nummer 1 zijn en niet nummer 3.
4: Want nummer 3... krijgt het ook echt moeilijker om geld op te halen? Het
6: zou in ieder geval moeilijker zijn. Want ik bedoel, als 1 of 2 minder goed gaan, heeft 3 gewoon een probleem.
4: Maar gaat het om de volgorde of gaat het toch ook nog om welk bedrijf het is?
6: Ja, het is allemaal natuurlijk ook AI. Want in SpaceX is ook Grok gehangen.
4: SpaceX heeft ook nog raketlanceringen, heeft satellieten. Dat hoort er allemaal bij. Dus je zou kunnen zeggen, die hebben een wat diverser pakket.
5: Nou. Ja, of dat nou echt zo is. Het meer, zeg maar, dat enige wat een succes tot nu toe is Starlink. En dat is het enige wat dan een beetje geld verdient. Maar dat moet je ook weer een beetje in verhouding zien. Want wereldwijd zijn er 10,3 miljoen abonnees. Dus er wordt wel heel veel. Als je al die onderdelen analyseert en dan hele optimistische schattingen erop loslaat, zou je op een beurswaarde uit kunnen komen of een marktwaarde van 700 miljard. Nou ja, dat is in geen verhouding tot wat er gepland staat, wat er moet gebeuren. En als je dan al die drie grote IPO's bij elkaar optelt, nou zou er in één nu, op dit moment, zou er meer naar de beurs geld opgehaald worden dan in de hele 5 jaar van voor de dotcom
4: barsten. Dus jij zegt ook, als de logica gerespecteerd wordt, dan is het geld een keer op. En dan heeft de nummer 3 het moeilijker dan de nummer 1.
5: Buiten dat, je zit nu in het goede sentiment. Dat moet je altijd nog maar weer zien in september.
4: Over een paar maanden.
5: Ja, bedoel, er kan veel gebeuren in een paar maanden. Dat zie je heel vaak. We kennen in Nederland ook diverse beursgangen die dan op het laatste moment toch niet doorging omdat het beurssentiment niet zo goed was. Dus dat is wel degelijk een punt. Maar er wordt ook alles aan gedaan om in ieder geval op de korte termijn een succes te maken. Het mag zo in indices opgenomen worden. Er wordt wel een beetje geschoven met wat tot nu toe gebruikelijk
4: zijn
5: was.
4: Zijn dat onverantwoorde risico's? Dat die indices vrij gemakkelijk zijn en je dus niet een jaar lang jezelf nog moet bewijzen?
6: Nee, ik was de eerste die dat zij. En zij maakten het punt dat vroeger, toen we beursgangen hadden, bedrijven heel klein waren. En ze worden elke keer groter. En nu de beursgangen zo groot zijn, is het risico ook een stukje kleiner om het in de index te stoppen. En ja, uiteindelijk op korte termijn wordt het voor de belegger juist minder risicovol. Want als ze maar heel weinig aandelen naar de beurs brengen, je kan er maar een paar kan je er bemachtigen. Andere mensen gaan kopen en dan komen al die indexfondsen, zoals andere, jouw pensioenfonds, Thomas, die het dan ook gaat kopen, want het in de belangrijkste indices komt. Ja. En dan kan je best wel een goede start krijgen.
4: Maar heb je er ook iets van gelezen van het prospectus?
6: Nee.
4: Martine?
5: Jawel.
4: Kijk! Nou, hij betaalt zich uit.
5: Nou, daar staat natuurlijk echt ontzettend veel in. Wat allemaal nog maar. Hij is een hele goede verkoper. En als je dan Musk als in het kader van Tesla. Het is een hele goede autoverkoper. Als het dan daarin blijft in dat thema. Want er wordt heel veel natuurlijk op hele lange termijn. Moet je dat allemaal zien als potentiële belegger. Als investeerder. Ja,
4: wat moet je allemaal zien? Wat kom je allemaal tegen?
5: Nou, dan moet je dus zien dat er in de die ruimte bedoel en die datacenters die daar draaien, want dat is allemaal veel. Dat is dan nog tot daar aan toe.
4: Ja,
5: maar
4: want
5: een kolonie op Mars.
4: Bedrijven die dat
5: ja,
4: zeggen,
5: precies. Ja. Maar bedoel, dat zou kijk, het is ook allemaal zo. En dan die kolonie op Mars waar 1 miljoen mensen moeten gaan wonen. Nou ja, bedoel, dat zie ik nou nog niet zo heel snel allemaal gebeuren. En
4: de mens als interplanetaire soort.
5: Ja. Mooi gezegd.
4: Ik koester de momenten dat we nog met z'n drieën gewoon in een kleine ruimte zijn.
5: Ja, dus koester dat inderdaad. Want nou ja, wij gaan het sowieso niet meer zo meemaken, denk ik. Maar als je gewoon verder kijkt, wordt wel heel veel op heel veel verwachtingen, op heel veel beloftes, wordt er wel heel veel. Het blijft heel veel, maar heel veel van wat nog wel moet gaan blijken of dat ooit wat gaat worden.
4: Eva Schram, die schreef een column in het FD met als titel Omdat het Elon is. En zij zegt dat dat wel heel erg weinig is. Maar er zijn mensen die beweren, ja, Elon Musk heeft vaker dingen geflikt die we voor onmogelijk hielden. En toch is het zo uitgekomen. Maar het is te weinig om er met veel vertrouwen in te stappen. Als je dit wel allemaal voorbij hoort komen, Karel. Denk jij dan toch, ja, maar het is wel Elon Musk?
7: Het is wel Elon Musk. En je hebt mensen natuurlijk die het hartstikke leuk vinden. En je hebt mensen natuurlijk die dat afstoot. Ik bedoel, mij persoonlijk stoot het af.
4: Ja, dat denk ik ook. Want als het je had aangetrokken, dan had je er iets van.
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat ze niet de volledige AI inkopen die ze nodig hebben, omdat het te duur aan het worden is. Dat zijn op zich wel hele interessante dingen van, hey, er zit wel een cap aan van wat bedrijven kunnen betalen. En er zit natuurlijk ook een rem aan hoeveel energie wij op aarde kunnen gaan vinden. We hebben nog geen enkel detail van OpenAI. Dus
3: op over alleen de aarde. Dat is zo beperkt.
4: Ja.
3: Je moet verder kijken natuurlijk.
2: Ja.
4: Ja, maar als je ook kijkt, bijvoorbeeld dit weekend kwam ook DeepSeek. Die gaat zeggen, nou, we zetten gewoon het mes heel erg in de prijzen. Die gaan gewoon met 75% naar beneden. Dus dan kan je ook daar een hele prijzenslag krijgen. En dan wil je niet zeggen dat gelijk iedereen naar Chinese modellen overstapt. Maar het is wel een teken aan de wand dat er ook op prijs gevochten
3: maar
4: kan
3: 75%, hoe lang kan DeepSeek? Want dit klinkt als een soort stuntkorting om te bewijzen dat het kan. Maar niet zo heel erg lang, toch?
4: Nou ja, dat ligt eraan als je genoeg mensen, of als je genoeg daarvan klanten kan krijgen, dan zal dat wel lukken, denk ik. Maar je hebt hier in het Westen heb je heel veel extra dure dingen. Je hebt die chips die duurder zijn geworden, die datacenters waar heel veel in geïnvesteerd nog steeds moet worden, en die energie. Dus er moet ook wel wat gebeuren. En je ziet ook, als je dan kijkt bij OpenAI en Anthropic. Anthropic haalt nu OpenAI in. En OpenAI die zit nog te bogen op een beetje resultaten uit het verleden. Maar ja, ik kijk toch ook wel naar waarderingen, of ik daar wel in wil stappen. En dan denk ik, nou, op dit moment, laat eerst maar eens gebeuren.
2: Maar natuurlijk ook die econoom, hoe heet die ook alweer? Jevons, volgens mij, die heeft gezegd, op het moment dat de prijs daalt, dan gaat het gebruik omhoog. Ja. Ik bedoel, ik zat een podcast te luisteren van de grote baas van VanEck. En die geeft nu jaarlijks $700.000 uit aan Anthropic. Nou, sommige bedrijven kunnen dat niet betalen. Gaat de prijs door 4, misschien koopt hij dan dubbel zoveel. En andere bedrijven juist weer meer. Dus de vraag is een beetje van, zorgt het ook voor minder omzet als de prijzen dalen?
3: Benieuwd naar wat jullie kopen of verkopen. Tijd voor de laatste transactie.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Martine Hafkamp is hier samen met Karel Merks, leden van het beleggerspanel. Wat is die laatste transactie? Duolingo?
2: Nee, ik heb Micron verkocht.
3: Oké, waarom?
2: Omdat het bedrijf maal 8 is gegaan in aandelenkoers in het afgelopen jaar. Kijk, en ik denk nog steeds dat memory iets van cyclus is. En wat heel erg opvallend is dat op het moment dat jij een HBM-chip koopt die je nodig hebt voor Anthropic of bijvoorbeeld voor OpenAI, dan is het zo moeilijk om te maken. Er zijn maar 3 partijen die dat kunnen. En de helft van de chips mislukken bij het bakken van die chips. Dus de yield is maar 50%. Waarschijnlijk gaan er nu duizenden mensen in de wereld aan het kijken hoe die yield omhoog kan. Dus ik denk dat we naar overcapaciteit gaan met de memory chips ergens in de komende jaren. Dus ik heb hem gedumpt uit mijn portefeuille.
4: Gedumpt zelfs?
2: Ja, ik bedoel, maal 8 voor een large cap is echt bizar. Ik ben nu 30 jaar aan het beleggen, heb ik nog nooit gezien dat iets maal 8 is
3: maar
2: gegaan.
3: Maar gedumpt met goede herinneringen, begrijp ik.
2: Ja. Hele goede herinneringen.
4: Nou ja, Nvidia is ook een goede herinnering, toch? Tenminste voor mij. Maar ik heb afgeroomd een paar
3: niet
4: bedrijven.
3: Gedumpt?
4: Nee, ik dump niet zo heel snel. En dan noem ik het geen dumpen, maar verkopen. Dat klinkt liever. Nee, maar ik heb afgeroomd Nvidia, TSMC en ASML. Omdat die ook, bedoel, dat is altijd een beetje hoe wij dat doen. Als de belangen te groot worden in de portefeuille, dan halen we er iets van af. En dat investeren we dan, of we zetten het even langs de zeilen. Maar dan kijken we naar een betere investering in wat anders. Omdat we vinden, kijk, risicobeheer is vooral ook dat posities niet te groot worden. Maar als je nog wel steeds vertrouwen hebt in de toekomst van de bedrijven waar je in belegd zit, dan is dat een mooie methode om dat te doen.
3: Hoeveel vertrouwen hebben beleggers in CSG? Dat is een Tsjechisch defensiebedrijf, genoteerd hier in Amsterdam. Heeft geprobeerd om de beleggers in ieder geval gerust te stellen met sterke kwartaalcijfers, nadat eerder de shortseller Hunter Brook forse kritiek uit op het bedrijf. CSG presenteerde een omzetgroei van bijna 14% naar ruim 1,5 miljard euro. Waarna het aandeel inderdaad weer wat omhoog ging. Martine, het is een van onze favorieten de afgelopen weken.
4: Deze
3: dagen.
4: Week
3: we hebben het erover
4: vorige
3: gehad.
4: Week hebben we het er veel over gehad.
3: Maar ook wel met een reden, omdat het een bedrijf is met een nog korte, maar turbulente beursgeschiedenis in Amsterdam. Met, even onderaan de streep, toch nog wel 40% sinds de introductie verloren, geloof ik. Hè?
4: Ja, we zijn op 25 naar de beurs gegaan in januari. En daarna, het is eigenlijk niet, nou, het is nog

0: heel klein oplevingje gehad. En daarna ging het eigenlijk naar beneden. Ja, er zijn veel oorzaken voor aan te wijzen. Natuurlijk ook dat ze, dat het een van de verwijten was dat ze heel erg afhankelijk zijn van Oekraïne. En, maar ja, dat kwam dan uit de cijfers niet zo naar voren. Ze zijn juist aan het diversificeren. Dus ze zijn wel degelijk goed bezig. Toen kwam er weer dat er dus een Spaanse dochter, dat die niet voor NAVO aanbesteding in aanmerking zou komen. Maar ja, ze hebben net ook weer, dat hebben ze ook bij de kwartaalcijfers gezegd, een grote order gekregen voor Amerika.
1: Omdat het dochterbedrijf geschorst zou zijn,
0: ja,
1: en niet zou mogen meedoen.
0: Nee, daarom, die mochten niet meedoen. En dan hebben we nog een groot aandeelhouder waar ze een akkefietje mee hebben. Daar zeggen ze van, dat gaan we gewoon, dat heeft helemaal geen invloed op CSG, op de bedrijfsvoering. Dat gaan we gewoon één op één proberen we dat op te lossen. Dus zo proberen ze een aantal van die aantijgingen, sowieso wat er allemaal speelde sinds de prospectus, waar dat allemaal niet in stond.
1: Nee, precies. Dat is ook nog even voor de volledigheid. Moet er volledig zijn dan de prospectus zelf, inderdaad. En Hunter Brook kwam nog even langs, zei, hè, dat is van origine geloof ik een journalisteninitiatief, maar ze zitten er toch ook vrij actief in. Bedrijven kregen vanzelf ook weer de kritiek dat ze oude informatie opwarmden. Hebben nu een tweede rapport naar buiten gebracht waar niet of nauwelijks op gereageerd is. Dus die klap is CSG wel ongeveer te boven?
2: Sowieso. Ik bedoel, bij de eerste klap kwamen analisten meteen naar buiten. Die zeiden, er staat niks nieuws in. Het bedrijf zei van, het is allemaal niet waar wat erin staat, om het even kort door de bocht te zeggen. En je zag weer de aandelenkoers. Je had een klap volgens mij van 20% of zo gehad. Ja, herstelde daarna weer. En dan is het ook gewoon klaar. En dan ga je verder kijken.
1: Maar in algemene zin, die defensieaandelen, vandaag ook weer een stuk in de krant, dat het toch iets meer gaat draaien om de orders, om wat je kunt laten zien. En iets minder om de intenties die wereldwijd worden geuit om het diplomatieke verkeer. Hebben ze een iets te grote opmars meegemaakt, defensiebedrijven in den brede, en vindt er nu een soort reality check plaats?
2: Nou, het is meer even stagneren natuurlijk. Want volgens mij hebben we 3 grote opleuvingen gehad in de defensieaandelen in de afgelopen jaren.
1: Maar daar zit jij nu inmiddels dik in, toch?
2: Ja,
1: ook?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, stapje 1 was natuurlijk de start van de oorlog. Stapje 2 was dat de Republikeinen de wapenleveranciers voor maanden konden blokkeren aan de Oekraïne. Weet je, stapje 3 was toen Trump losging en wat het Groenland wou inleven. En al die rest van de tijd is het vooral zijwaarts of licht naar beneden gegaan. Als je kijkt naar waar we het net over hadden, die Amsterdamse nieuwe beurskomer, CSG. Orderboek staat volgens mij wel op een high. En ik zat gisteren ook even te kijken naar de Duitse tv. En daar maken ze ook nog steeds voorbereidingen, zodat in 2039 Duitsland het sterkste Europese leger heeft. Zijn ze schuilkelders aan het bouwen, ziekenhuistreinen, tuigers op, et cetera. Dus die orders die komen wel en die zijn er ook echt wel.
1: Zie jij het zo?
0: Nou, de orders zullen wel komen, maar het wordt natuurlijk ook niet voor niks zo aangedrongen op bedrijven om ook echt veel meer te investeren, zodat dat ze dan ook dat echt kunnen gaan. Want bedoel, de productiecapaciteit is een van de grootste bottlenecks nog steeds. En dat zag je ook bij CSG natuurlijk, want dat was dan weer van dat ze dus oudere munitie zouden recyclen en doorverkopen. En ze zeggen, nou, dat is ook weer veel meer. Ze gaan steeds meer zelf produceren. Maar dat zijn wel stappen die moeten gebeuren. En er is, denk ik, in het verleden is er heel veel in door Oekraïne en noem het allemaal maar op. En NAVO, die NAVO-normen die omhoog gaan, is er wel heel veel op de muziek vooruitgelopen door beleggers. En moeten defensiebedrijven ook echt laten zien dat er ook, bedoel, je hebt die productiecapaciteit ook niet 1, 2, 3 opgeschaald. Het is niet van vandaag op morgen gedaan. Daar moet je ook voor investeren. Dus en dan komt dat wel, want de lange termijn is inderdaad, de trend is dat er gewoon meer geïnvesteerd moet worden. Maar ja, bedoel, het zal niet alleen de munitie zijn. Er zijn natuurlijk heel veel andere manieren van oorlogsvoering inmiddels.
1: De benoeming van Kevin Warsh ging ook niet van vandaag op morgen, maar hij is het inmiddels wel, vet president, en hij betreedt meteen een lastig speelveld. Terwijl Donald Trump al langere tijd lagere rentes wil, hint de Amerikaanse centrale bank juist op mogelijke renteverhogingen. Bleek afgelopen week uit de notulen van de laatste FED-vergadering. En als je het prospectus van Elon Musk hebt overgeslagen, dan denk ik de notulen van de FED-vergadering misschien ook wel, Karel.
2: Nee. Ik bedoel, daar kijk ik wel naar.
1: Oh, wel.
2: Want ik bedoel, dat is heel erg belangrijk, ook voor alle andere aandelen. Wat ik bedoel, mocht de inflatie boven de 4% uitkomen, was het altijd in de geschiedenis zo dat aandelen een tik naar beneden kregen. Dus dat moet je gewoon volgen.
1: Oké, en wat is jouw conclusie dan?
2: Nou ja, ik denk dat de rente echt wel later dit jaar omhoog gaat. Als je dan kijkt naar december, dan heb je ook de rente futures. Die voorspellen wat de kans is op een Amerikaanse renteverhoging. Begin van het jaar 2, 3 renteverlagingen ingeprijsd. En nu is er een renteverhoging ingeprijsd. En volgende maand begint de piek olieseizoen, noem ik het maar eventjes. Dus we zitten nu, als je het hele jaar bekijkt, in een heel rustig vraag gehad naar olie. In de zomer neemt het op het noordelijk halfrond toe. Onder andere vanwege de airco's en zo die gaan draaien. Dus het oliegebruik gaat omhoog. Straat van Hormuz is ja ook nog steeds zo goed als dicht.
1: Voor dus een renteverhoging, terwijl vanuit het Witte Huis ongetwijfeld directies uitgevaardigd worden om tot een renteverlaging over te gaan?
2: Ja, maar de Fed-voorzitter is onafhankelijk. En ik denk dat Wars ook nog steeds onafhankelijk
1: is. Benoemd op het Witte Huis overigens. Dat schijnt uitzonderlijk te zijn voor het eerst in 40 jaar.
2: Ja, nee, klopt. Ik bedoel, de banden lijken te worden aangehaald. Maar je kan niet. Kijk, de Fed-rentebesluit is niet eens zo'n moeilijk besluit. Weet je, Martine, jij en ik kunnen dat ook met z'n drieën doen. Want sinds er een rentebesluit is, volgt het Amerikaanse rentebesluit altijd de Amerikaanse tweejaarsrente. Dus op het moment dat de tweejaarsrente stijgt, volgt de Fed. Op het moment dat de tweejaarsrente daalt, volgt de Fed ook. Nee, de rente is aan het stijgen.
1: Moet ik nog vragen om jouw stem, Martine, of is het dan heel duidelijk? Moet je gewoon de tweejaarsrente volgen en dan...
0: Nou ja, en de inflatie erbij. Dus ik denk dat de Fed helemaal geen ruimte heeft om niet onafhankelijk te zijn. Je wordt überhaupt gedicteerd door de markten. En niet alleen de tweejaarsrente. Ook natuurlijk als je kijkt naar de dertigjaarsrente. Gewoon in Beursnerd dat helemaal niet zoveel was.
1: Doet er niet meer toe.
0: Maar als je gaan kijkt van de afgelopen, op welke niveaus het allemaal staat. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa en in Japan. Dat is dat toch in minimaal 10 jaar. En dan ben ik nog heel voorzichtig. Ja, nee, maar het ligt eraan welke markt. Bedoel,
2: ja, ja, zeker.
0: Ik heel
2: voorzichtig. De belangrijkste markt is allemaal 18 jaar.
1: Dus daar word je door. Maar er wordt vrede gerealiseerd ergens in Iran. Dan zie je meteen dat het toch ook wel weer een flinke snok van de paniek afgaat, of niet?
0: Nou, paniek, ik denk dat er helemaal niet zo heel veel paniek is. En dat er gewoon gerealistisch gekeken wordt naar alles wat er geleend wordt. Niet alleen door overheden, maar ook door bedrijven die allemaal naar de beurs gaan. En als je het dan hebt over grote beursgangen, daarnaast heb je nog heel veel grote bedrijven die heel veel geld uit de markt willen trekken. Dus op een gegeven moment wil je daar dan een wat hogere rentevergoeding door voor dan dat er nu misschien wel geleverd wordt.
1: En al te principiële discussies over de onafhankelijkheid of de afhankelijkheid van de Fed. Jij zegt de markt dicteert.
0: Ja.
1: Kevin Warsh heeft zich daar ook naar te gedragen.
0: Ja, en hij heeft nog hele ambitieuze plannen met het verkleinen van de balans. Nou, ik wens hem daar heel veel succes bij.
2: Maar je moet luisteren, Thomas. Want ik bedoel, het bekendste voorbeeld van de afgelopen jaren, van waar er niet geluisterd was, was er natuurlijk in de Liz Truss in het Verenigd Koninkrijk. Daar zeiden ze ook van, we gaan gewoon de belastingplannen erheen doen. Rente schoot omhoog. Op een gegeven moment schoot de munt naar beneden. Ze dachten, wacht even. Nou, toen crashte alles. Ja, dan moet je gewoon ingrijpen. Dus ik bedoel, als je niet luistert, krijg je tik op je neus.
1: Ik zou zeggen, dat moet de nieuwe slogan zijn van het beleggerspanel. Als je niet luistert, krijg je een tik op de neus. Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer was hier. En Karel Merks van Beleggersbelangen. Tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
0: Elke vrijdag om 3:00.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lodewijk de Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Beleggen kan iedereen overal en altijd. En dat is vooral door de opkomst van de neobroker, zoals het in 2013 opgerichte Bux. Met een paar euro kun je via je smartphone zo aan de slag op de beurs. Dat is populair, zo populair dat ABN AMRO, de Amsterdamse start-up, een paar jaar terug overnam. Wat wil ABN AMRO met wat ooit een rebelse fintech was? Marlou Jennekes is de CEO van Bux. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Allereerst, wat is Bux nu precies? Is het een broker, is het een bank, is het een spaarpot? Jouw eigen woorden.
8: Ja, Bux is een beleggingsplatform. En bij Bux kun je op een hele makkelijke manier eigenlijk beginnen met beleggen. Maar tegelijkertijd kun je er ook je niet belegde geld laten staan tegen een aantrekkelijke rente. En ook in de toekomst zullen we verder ontwikkelen met een meer volledige spaarpropositie. Dus ik denk dat het toegroeit vanuit puur een beleggingsplatform echt naar een platform voor vermogensopbouw, maar dan op een hele digitale en innovatieve manier.
7: Want een beleggingsplatform, daarvan zijn er vele inmiddels. Dus waarom zou je dan voor Bux kiezen?
8: Ja, de concurrentie is er. En dat is denk ik ook goed. Bux zet echt in op gemak. Dus om de drempels echt zo laag mogelijk te maken.
7: Ik weet dat ik heel veel mensen kan uitnodigen die ongeveer hetzelfde zullen zeggen en dan voor hun eigen platform.
8: Ja, klopt. En als ik zeg we willen het zo betaalbaar mogelijk maken, dan heb je er waarschijnlijk ook een aantal. Klopt, maar ik denk dat we een hele unieke positie hebben, want dat zijn er niet veel. We combineren eigenlijk de snelheid en de innovatie van een fintech met een van de grootste Nederlandse banken erachter. En het vertrouwen van de bank met honderden jaren beleggingsexpertise.
7: Waarom is die bank dan zo belangrijk? Want Bux bestond al een tijdje, ook voordat ABN AMRO zich meldde, was sterk groeiende ook. Heb je het vertrouwen nodig van een bank om ervoor te zorgen dat beleggers je platform zien?
8: Nou, ik denk dat het wel een rol speelt. Als we kijken naar klantonderzoek, dan zie je dat om een beleggingsplatform te kiezen, dat vertrouwen eigenlijk de belangrijkste factor is naast gebruiksgemak. Dus dat vertrouwen is belangrijk. Je ziet daarin ook dat onze klanten dat fijn vinden. Ze willen weten dat hun beleggingen veilig staan, dat hun geld veilig staat en ook dat je door een toezichthouder wordt gereguleerd.
7: Veiligheid en vertrouwen, dat is natuurlijk eigenlijk de basishygiëne van welk beleggingsplatform dan ook. Althans, dat zou het moeten zijn. Maar als dat het punt is waarop je voor Bux kiest, dan zou je net zo goed via de grootbank zelf kunnen beleggen, toch?
8: Ja, dat klopt. Wij zetten daar dus echt in op een andere manier van het aanbieden. Dus bijvoorbeeld, we hebben beleggingsplannen waar je op een hele gemakkelijke manier elke maand vast in een bepaald potje kan beleggen. Gespreid in tijd, gespreid in producten. En heel gemakkelijk via je app. En dat doen we echt anders dan hoe ABN AMRO dat doet. Daarnaast bieden we ook andere prijsstructuren, een andere rente. Omdat er ook klanten zijn die echt kiezen voor dat.
7: Het kan zelfs gratis, maar je betaalt natuurlijk altijd linksom of rechtsom iets voor jullie dienstverlening. Maar jullie basispakket is gratis, maar dan zie je wel dat het wat duurder wordt om te handelen. Je hebt natuurlijk nog te maken met verschillende valuta. Dat zijn geen kleine lettertjes, maar dat moet je wel in de gaten houden. Niks is helemaal gratis.
8: Ja, nee, daar ben ik het volledig mee eens. Je zou me nooit horen zeggen dat beleggen helemaal gratis is. Ik denk ook niet dat je financiële dienstverlening kunt aanbieden zonder dat je daar iets voor vraagt. Want er worden gewoon kosten ingemaakt. Er zijn mensen die eraan werken. Je moet een technologieplatform bouwen en dan uiteindelijk ook nog in de lucht houden. Je werkt met partners. Dus het is niet gratis. Wat we wel belangrijk vinden is dat we daar heel transparant over zijn. En we hebben met onze prijsmodellen eigenlijk een model wat voor elke belegger kan passen. Dus voor de kleinere belegger, nou, dan betaal je geen maandelijkse service fee, dan zijn misschien andere kosten wat hoger. En voor de meer gevorderde belegger met een grotere portemonnee hebben we dan weer een ander model.
7: Maar voor dat gratis model, daar komt het feitelijk op neer, dan zou je bijna op je handen moeten blijven zitten. Want vanaf het moment dat je een transactie uitvoert, moet je daarvoor betalen, toch?
8: Nou, daar komen de beleggingsplannen om de hoek. En die bieden we aan zonder commissie. Dus dat betekent zonder kosten om die aankoop te kunnen doen. Dus dat is eigenlijk een heel aantrekkelijke manier voor een kleine klant om in te stappen zonder die hoge commissies te hebben op een trade. Dus op een transactie.
7: Je moet misschien ook mijn beeld even bijschaven. Want ik dacht, Bux is een handelsplatform. Daar draait het om veel doen.
8: Ja.
7: Terwijl veel beleggers natuurlijk door de jaren heen veel passiever zijn geworden.
8: Ja.
7: Wat wil Bux nu precies?
8: Ja.
7: Is Bux nog altijd dat soms ook agressieve handelsplatform? Nou, of is het vooral voor die passievere belegger?
8: Ja, ik denk een heel terecht punt. Want als ik ook kijk naar de historie van Bux en waar we nu staan, zie ik ook echt dat we daar een draai hebben gemaakt en aan het maken zijn verder. Dus Bux is opgestart met ook wat meer risicovolle producten.
7: Contracts for Difference onder andere.
8: Exact. Eigenlijk als een van de eerste is er toen ook heeft Bux crypto aangeboden. En je ziet dat over de afgelopen jaren zijn die producten uitgefaseerd binnen het Bux wat het nu is.
7: Vind je dat dat goed gegaan is, dat uitfaseren van crypto? Want er is een rechtszaak over geweest van mensen die dachten, weet je wat, we hebben een token van Bux en wij dachten ook op basis van wat ons is verteld dat we daar rijk van zouden kunnen worden. Die hebben vooral bijgekocht. En bij de overname van ABN AMRO is die dienstverlening op het gebied van crypto verdwenen.
8: Ja, nou kijk, allereerst vind ik het altijd heel verdrietig als mensen het idee hebben dat ze geld hebben verloren aan diensten die door ons platform zijn aangeboden.
7: Tegelijkertijd, het idee dat ze geld hebben verloren of zijn die muntjes gewoon niks meer waard?
8: Ja, ik vind het inhoudelijk best lastig om hier iets over te zeggen, want het zijn niet de activiteiten die ABN AMRO heeft overgenomen.
7: Mm-hmm.
8: Dus het zijn echt dingen die daarvoor gebeurden.
7: Ja, een bedrijf dat jij nu leidt, draagt nog altijd dezelfde naam?
8: Het draagt dezelfde naam, maar het heeft die producten biedt het niet meer aan.
7: Nee.
8: Het heeft daar ook bewust voor gekozen om alleen delen van Bux over te nemen. Daar, die activiteiten die zijn ook afgestoten of die zijn overgeheveld. Ik ken de dingen die in het nieuws zijn gekomen. En tegelijkertijd denk ik, ik ben hier om vooruit te kijken naar het groeien van het platform. En
7: maar
8: wij
7: als je
8: willen
7: vooruit
8: alles.
7: Kijkt, dan stel jij ook vast, wij zijn een draai aan het maken. Als
8: klopt.
7: Bux.
8: Ja.
7: Dus jullie zijn nog niet waar jij denkt dat Bux uiteindelijk terecht zal moeten komen?
8: Nee, dat hoop ik niet. Want we hebben hele grote groeiambities. Dus ik denk dat we de aankomende jaren ook flink willen groeien. En ook juist meer willen inzetten op beleggen voor de lange termijn. Ik denk dat in het verleden inderdaad wat meer speculatief, wat meer korte termijn. Ik geloof zelf niet in het heel snel geld maken met beleggen. Dus dat is toch echt iets wat je in wil zetten als je op de lange termijn een extra potje wil opbouwen.
7: Dus het publiek dat Bux bedient, van oudsher toch ook de wat jongere belegger, de beginnende belegger, dat zal steeds meer de 30er, 40er worden?
8: Nou,
7: 50er?
8: Kan ook. Kijk, wij. Ik denk, als je kijkt naar 2020, toen Bux Zero toen ongeveer is gelanceerd, toen was de gemiddelde leeftijd ongeveer 26 jaar oud. Die is wel wat opgeschoven naar nu inmiddels 34. En dit jaar gaat dat weer wat omhoog. Dus wat we een beetje zien is dat je met je klanten meegroeit, maar ook dat er wat oudere klanten inderdaad ook bij ons willen komen beleggen.
7: Zit er ook meer geld? Is het ook zo plat?
8: Laten we eerlijk zijn, zo plat is het natuurlijk.
7: Oké, okay. dat is dan weten zo. We dat.
8: Ja. Ja, ik denk dat belangrijk is ons core product. En dat is het gemak. Dat geldt natuurlijk in die end voor alle leeftijden. Er zijn op alle leeftijden mensen die willen beginnen met beleggen. Dus wij zijn ook aan het nadenken van, joh, hoe kun je nou het product wat je hebt, wat heel erg gewaardeerd is, ook inzetten voor verschillende leeftijdscategorieën.
7: Jij gaf net aan dat de Bux niet in zijn totaliteit is overgenomen. Die crypto activiteiten die horen er niet bij.
8: Nee.
7: Vanaf welk moment in de deal of het nadenken vanuit ABN AMRO over het overnemen van Bux was jij betrokken?
8: Ik ben denk ik sinds 2023 ben ik eigenlijk betrokken. Toen zijn we in het begin gaan spreken met het managementteam om te kijken of daar een potentiële interesse was voor verdere samenwerking. Dus eigenlijk vrij vroeg.
7: Hadden jullie toen gesprekken met meerdere beleggingsplatforms?
8: Nou, dit was een gemakkelijke en warme introductie. Ik denk dat ABN heeft gekeken naar heel veel verschillende partijen in het verleden. Ben ik niet allemaal bij betrokken geweest. Laat ik dat ook eerlijk aangeven. Maar ABN had al een heel klein aandeel via een venture fund in Bux. En daar spraken we af en toe mee om te kijken of we daar meer mee konden samenwerken. En wij vonden toen een aantal dingen heel interessant. App, supersnelle app, waar je eigenlijk heel gemakkelijk nogmaals mee kunt beleggen.
7: Ja, is dat voldoende duidelijk geworden? Het is echt makkelijk hoor, via Bux. Ja. Vertel. Ja,
8: nou, ik ben blij dat is blijven hangen in ieder geval.
7: Ja.
8: Nee, dus een innovatieve brand en de jongere belegger. Want die wilden we ook graag.
7: Maar je wilde een jongere belegger, maar je kondigde net aan dat eigenlijk jullie propositie zometeen veel meer is gericht op het oudere belegger.
8: Nou, ik denk dat de jongere belegger is waar we zijn begonnen. En die blijven we ook altijd. Die blijft heel belangrijk in ons aanbod. Maar wat we eigenlijk zien is dat het product dat we hebben gebouwd, dat het ook interessant is voor oudere beleggers. We zien dat gewoon in onze klantenbasis, dat ook de oudere belegger daar interesse in heeft.
7: Maar wordt het Bux van vroeger nu niet doodgeknuffeld door de vijand van toen? Ik kan me zo voorstellen, je bent die fintech, je gaat het allemaal anders doen. Je bent wat rebels, je durft ook wat meer. Je durft misschien zelfs al eens een keertje over een grens te gaan. En nu ben je, god beter, in het eigendom van een grootbank.
8: Ja.
7: Hoe heeft het zo kunnen verkeren?
8: God, wat klinkt dat dramatisch. Nee, maar ik snap heel goed wat je zegt. Want hier zit natuurlijk een heel belangrijk verhaal in. Ik denk wel dat we bij ABN AMRO een hele mooie soort onderdeel zijn van een mooie vijver aan innovatieve brands. Dus we zitten ook op een andere locatie dan ABN AMRO. We zitten in het centrum van Amsterdam. Ja. Er zit ook Tikkie, er zit Buut, er zit Nutan.
7: Jij kent ABN AMRO ook nauwelijks. Die werkt er pas 16, 17 jaar.
8: Nee, joh, wat is ABN AMRO eigenlijk? Ja, geen idee.
7: Het staat helemaal los van.
8: Nee, ik heb zelf ook een achtergrond bij ABN, dus ik kan het hartstikke goed. Maar we hebben dat wel bewust op afstand gezet. Dus ja, dat is een mooi woord, at arm's length. En het is wel echt heel erg belangrijk om juist ook die innovatieve spirit te behouden. Want inderdaad, als je dat helemaal gaat integreren in de bankprocessen, dan vernietig je eigenlijk alle waarden.
7: Maar zijn daar afspraken over gemaakt? Of die armlengte, de ene keer is de arm wat minder lang dan de andere keer?
8: Ja, zeker. Ja, er zijn helemaal vanaf het begin hebben we daar afspraken over gemaakt. Is ook echt wel belangrijk om, daar challengen we onszelf ook continu op. Maar daar heeft Bux best veel bewegingsvrijheid. Binnen bepaalde kaders natuurlijk om sneller dingen naar de markt te brengen, om wat meer risico te nemen hier.
7: Gebeuren er dingen bij Bux die bij ABN AMRO net iets te ruig zouden zijn, of waar ze toch net iets terughoudender in zouden zijn? Zijn er duidelijke voorbeelden van?
8: Ik denk dat Bux, de manier bijvoorbeeld waar Bux de klant benadert, is echt anders dan ABN AMRO. Dus dat is wat meer richting de jonge klant. Het is wat sneller. We zullen ook wat sneller experimenteren met een bepaald product. Terwijl er bij ABN AMRO helemaal van A tot Z zal worden uitgedacht.
7: Maar nu staat er ook eigenlijk ABN AMRO achter of boven Bux, waardoor je ook denkt, ja, we gaan hier toch niet heel veel uitglijers ons meer kunnen veroorloven.
8: Ja, ik denk dat we ons sowieso niet heel veel uitglijers willen veroorloven. Ik denk ook als je terugkijkt en vooruitkijkt, we maken gewoon een stap ook in volwassenheid van ons eigen bedrijf. En we zijn ook gewoon een gereguleerde instelling. Dus we moeten ons ook aan de regelgeving voldoen. En dat willen we ook.
7: Maar het is niet meer helemaal voor eigen rekening natuurlijk. Ik denk dat er ook met bepaalde zaken misschien wat verlies geleden kan worden, omdat ABN AMRO de aanloopverliezen voor zijn rekening zou kunnen nemen. Of is dat niet zo?
8: Sorry,
7: met bepaalde producten die misschien net niet helemaal lopen zoals je denkt, dan word je natuurlijk misschien nog wel financieel gesteund door ABN AMRO, of niet?
8: Nou, kijk, ABN AMRO wil investeren. Dus dat is voor ons heel erg fijn. En dat is ook, denk ik, een kracht van de combinatie. We willen hard groeien. Dat betekent ook dat we bouwen, dat we voorbouwen aan producten, dat we grotere klantengroepen gaan aanspreken. En daar horen ook investeringen bij. En daar support ABN AMRO wel bij. En nou, dat is voor ons ontzettend prettig.
7: Maar is Bux als zelfstandige divisie binnen ABN AMRO winstgevend op dit moment?
8: Nou, ik denk dat de ambitie is om een groot en winstgevende partij te zijn. Uiteindelijk moet er een duurzaam businessmodel staan.
7: Hè? Ja, ik ben mijn vraag niet vergeten, hoor, maar dat is dus nog iets waar aan gewerkt wordt.
8: Nou, we zijn op de goede weg.
7: Ja, maar nog niet.
8: We zijn op de goede weg. Daar kun je uit afleiden wat je wil.
7: Ja, oké, nee, dan ga ik er nog even over nadenken. Heb jij lang na moeten denken over de vraag of je CEO wilde zijn van Bux?
8: Nee, eigenlijk niet. Nee, voor mij was het een hele mooie kans. Die kans kwam op mijn pad vorig jaar. Eigenlijk toen de voormalig CEO een stap ging maken binnen ABN AMRO. Dus die werd hoofd innovatie van ABN AMRO.
7: In het persbericht stond heeft een rol geaccepteerd binnen ABN AMRO. Ging het van harte?
8: Volgens mij wel.
7: Okay, nee, ik dacht meer de formulering, ja. Daar bleef ik even op hangen.
8: Nee, volgens mij was het voor beide partijen een hele mooie mogelijkheid. Dus daar ging hij graag op in. En ik ging heel graag in op de mogelijkheid om hier Bux verdere groei te supporten.
7: Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Je bent jarenlang betrokken geweest bij allereerst de overname naar de integratie. En toen moest er ook nog een CEO gevonden worden. En toen werd er plotseling aan jou gedacht.
8: Ja, bizar. Ja.
7: Ja. Was dat altijd al het grotere plan?
8: Kijk, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er nooit over na heb gedacht. Het was niet het grotere plan, dat kan ik je ook eerlijk vertellen. Maar het was voor mij natuurlijk een supermooie kans. En een supermooie kans ook om waar te maken wat we ooit op papier hebben bedacht.
7: Marlou Jennis-Kessens hier. Zij is dus de CEO van Bux. En we praten over beleggen. Dat kan via Bux, maar het kan op verschillende manieren. Sterker nog, er is onder andere vanuit Europa aangegeven dat beleggen, dat moet eigenlijk cultureel iets meer op de voorgrond komen binnen de hoofden van al die Europeanen. Maar dat is een lange weg blijkbaar. De AFM heeft ook nog redelijk recent gezegd, er zijn 800.000 huishoudens die wel kunnen beleggen, maar ze doen het niet.
8: Ja.
7: Waarom doen ze het niet?
8: Ja, god. Je hoort het van alle kanten. Er zijn ontzettend veel onderzoeken naar geweest. En uiteindelijk een aantal redenen is gewoon, mensen zijn bang om geld te verliezen. En mensen hebben het idee dat ze te weinig kennis hebben om te gaan beleggen. Dat zijn denk ik de allergrootste redenen. En ik snap die barrières heel erg. Die had ik zelf ook eigenlijk, heel eerlijk, voordat ik begon met beleggen. Maar het mooie is dus dat je door het te proberen en door met kleine beetjes bijvoorbeeld elke maand in te leggen, dat je dat, die angst, dat die ook snel kan verdwijnen.
7: Maar dit verhaal wordt natuurlijk al jaren verteld. Ja. Vooral door beleggers zelf, die dus al over die drempel heen zijn.
8: Ja.
7: Waarom zou dat deze keer een groter publiek bereiken, denk je? Heeft dat te maken met de spaarrekeningen waar je weinig rente meer ontvangt? Wat is het?
8: Ja, kijk. Op je spaarrekening, gecombineerd met een hoge inflatie, voor de lange termijn ga je daar eerder geld op verliezen dan dat je er geld op gaat winnen. Als je kijkt naar historische resultaten,
7: let op, jullie gaan ook een spaarrekening aanbieden, toch?
8: Zeker, ja, klopt.
7: Nee, nou, dus ik ben meteen enthousiast.
8: Nou kijk, uiteindelijk denk ik dat er een combinatie van sparen en beleggen, dat die altijd belangrijk is. Ik doe het zelf ook allebei. Ik denk dat het heel gezond is om het allebei te doen. Voor geld wat je wat meer op de korte termijn nodig hebt, dat zet je even op een spaarrekening. Geld wat je op de lange termijn nodig hebt en wat je op de korte termijn kan missen, daar kun je mee beleggen. Ja. Dus ik denk ook dat het iets is wat altijd in de hoofden van mensen speelt. Hoe maak ik die keuze tussen die twee? En als je daar één geïntegreerd verhaal van maakt richting je klant en een propositie die klanten begrijpen, dan denk ik dat je daar heel mooie groei mee kan bewerkstelligen.
7: Hoe lang denk je dat het nog bijzonder is dat jij een vrouwelijke CEO in de financiële wereld bent?
8: Ja, ik hoop eigenlijk dat het helemaal niet bijzonder is. Dat zou ik heel erg mooi vinden.
7: Maar dat
8: vinden.
7: Is het wel. Op dit moment nog.
8: Ja, het is het nog steeds.
7: Bij ABN AMRO natuurlijk niet. Hè? Nee. Dat is ook een vrouwelijke topvrouw, vrouwelijke leider uit Frankrijk. Maar jij maakt ook sterk voor vrouwen op topposities, vrouwen in de financiële wereld. Dat doe je denk ik niet, omdat je denkt dat de strijd gestreden is.
8: Nee, zeker niet. Nee, en ik denk dat er nog een wereld te winnen is. Ik denk tegelijkertijd ook wel dat we hele mooie stappen maken. Ik vind het zelf heel mooi om hier nu onderdeel van te kunnen zijn en deze stap te laten zien dat het gewoon kan. Maar ik denk ook dat het soms mensen moeten gewoon wat meer durven. En soms wat langer zoeken voor bepaalde posities. Want die vrouwen die zijn er echt wel.
7: Maar je begint met mensen moeten meer durven. Dus de vrouwen die de kwaliteiten bezitten, die de ervaring hebben, die moeten ook zelf een stap naar voren doen. En ja, laten dat na?
8: Ik denk op beide kanten. Ik denk dat het ook de gevestigde bedrijven zijn. Die moeten durven om wat langer te zoeken naar een geschikt profiel. Om daar een vrouw neer te zetten die misschien niet per se meteen alle boxen tikt. Maar juist een hele andere nieuwe ervaring brengt. Die heel erg aanvullend kan zijn. En tegelijkertijd is het ook een moment voor vrouwen om naar voren te stappen.
7: Welke box tik jij eigenlijk nog niet aan als je eerlijk bent? Waar moet jij je als leider nog verder in ontwikkelen?
8: Ja, ik geloof altijd dat je je hele leven moet doorontwikkelen. Kijk, voor mij was dit echt een nieuwe ervaring. Een statutair directeur waar je echt eindverantwoordelijk voor bent. En daar ook meer naar buiten te durven treden. Dat is ook iets waar ik nu, bijvoorbeeld nu we hier staan, ook mee bezig ben.
7: Ja, je hebt het bijna overleefd.
8: Ja, bijna. God, hoe lang hebben we nog?
7: Ja, nog 30 seconden, maar daar gaat het denk ik niet meer in verkeer.
8: Nee, daar gaan we niet meer redden.
7: Komt er ook een moment dat je buiten ABN AMRO, dus helemaal buiten ABN AMRO durft te kijken, want als je het toch hebt over andere dingen doen, risico's aan durven gaan, dan valt het natuurlijk op dat jij tot nu toe een cv hebt dat helemaal gekleurd wordt door ABN AMRO.
8: Ja, nou zeker. Kijk, ik ben hier net begonnen, dus ik kijk vooral nu naar de komende jaren. Maar uiteindelijk een stap naar buiten, dat zou altijd hartstikke mooi zijn. Maar ik denk dat ik daar misschien over een aantal jaren wat meer over kan praten dan op dit moment.
7: Want pas een paar maanden CEO van Bucks.
8: Ja.
7: Dus daar blijf je nog wel even?
8: Ja, zeker. Daar blijf ik nog zeker wel even. En ik denk ook, als we het net hadden over vrouwelijk leiderschap. Een ander belangrijk punt voor mij persoonlijk is ook om meer vrouwen eigenlijk te helpen met financiële zelfredzaamheid. En dat is wel een topic die is heel close to my heart. Die staat me dicht bij me.
7: Waarom?
8: Omdat ik heel veel vrouwen om me heen zie. Die toch daar afhankelijk zijn bij een onverwachte situatie.
7: Maar ook echt om je heen.
8: Ja,
7: het
8: ook
7: komt in je persoonlijke leven voor.
8: Ja, en die dan ineens in de persoonlijke sfeer iets meemaken, waardoor ze ineens op eigen benen moeten staan, maar dat eigenlijk niet kunnen. Dus ik help daar ook graag mee, mensen in mijn omgeving mee. En ik denk dat financieel inzicht en wat meer support bij financiële zelfredzaamheid, dat heel mooi is. En daar zou ik ook graag verder vrouwen mee willen ondersteunen.
7: Marlou Jenniskens was hier, CEO van Bucks. Dank voor je komst.
8: Dankjewel.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Georgette Fijneman, topvrouw van Zilveren Kruis, stapt over naar pensioenuitvoerder PGGM. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Doorgelicht.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessakus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in 1 keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
5: Het verhaal vandaag is denk ik Arcadis, drijvende midcap ingenieursbureau, is er aan de hand.
6: Arcadis gaat samenwerken met het Noorse energieadviesbedrijf DNV en kernenergiespecialist Nuclear 21.
7: Is er stront aan de knikker bij Arcadis in Brazilië?
8: Nee, niet in Brazilië.
9: I know that Arcadis can accomplish great things when we have the right people, the right minds and the right passion to support the challenges that we see today.
10: Genoeg te doen omtrent klimaatverandering en de energietransitie dus. Je zou zeggen dat het gouden tijden zijn voor ingenieursbureau Arcadis. Toch heeft het bedrijf het de laatste tijd moeilijk. Hoe komt dat? En gaat de nieuwe CEO van Arcadis het helemaal anders doen? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het ingenieursbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Arcadis-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
5: Hoi Nina.
10: We gaan het dus vandaag hebben over Arcadis. Trouwens was weer een tip van een luisteraar. Sean, dankjewel voor je suggestie. Een van de redenen dat hij het interessant vindt, mailde hij, is dat het aandeel het afgelopen jaar eigenlijk best wel hard gedaald is, hè?
5: Ja, dat is iets van de afgelopen 1,5 jaar. En heeft de koers een behoorlijke opdoffer gehad. Het stond zo'n €65 in 2024. En nog niet zo heel lang geleden, begin van het jaar, toen stond het bijna 25. Dus er is echt veel van die koers af.
10: Dan gaan we zo meteen horen waarom dat is gebeurd. Altijd eerst natuurlijk even de disclaimer die we altijd geven. We geven geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Nee, maar wat we wel gaan geven, dat is veel informatie over bedrijf Arcadis, cijfers. Ja, het is een ontwerp, ingenieurs en adviesbureau.
10: Ja, dan misschien moeten we dat even uitleggen. Wat doet een ingenieur nou eigenlijk?
5: Nou, in dit geval Arcadis, het helpt eigenlijk overheden, bedrijven, gemeentes bij het oplossen van complexe vraagstukken. Dan op het gebied van water, energie, klimaat, infrastructuur, vastgoed. Maar ik denk dat iedereen heel veel grote projecten wel kent waar Arcadis bij betrokken was. Bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn, project van wat Arcadis begeleidde. Maar ook de Shell-toren en de ombouw naar de Amsterdam-toren.
10: Maar Noord-Zuidlijn, weet je hoe lang die vertraging heeft opgelopen en hoeveel dat uit de klauwen is gelopen qua financiën?
5: Ja, en dat is wel vaker gebeurd dat dat gebeurde. Ook een ander project wat ze in Engeland deden, hoge snelheidslijn.
10: Oh ja.
5: Wat ook uit de klauwen liep. Nou ja, heel actief op veel fronten, maar vooral in bouw, projecten, infrastructuur, water en alles.
10: Watermanagement, ja.
5: Ja, en wel met een hele, nou ja, ik zeg maar even ecologische afdruk. Ze zeggen zelf ook, we willen de way of life, de quality of life willen we verbeteren.
10: Ja, oké, dat is hun basis. Of het bedrijf Arcadis net zo stabiel is, dat ga je horen in de geschiedenis van het bedrijf. Ja, en we moeten echt ver terug voor de start van Arcadis. Namelijk naar het jaar 1888. Het jaar waarin Jack the Ripper de straten van Londen onveilig maakt. En het jaar waarin Vincent van Gogh zijn oor afsnijdt. En het is ook de tijd van een grote Europese landbouwcrisis. Door de import van goedkoop graan vanuit de VS en Canada dalen de prijzen hier flink en komen dus ook boeren in de problemen. Werknemers trekken naar de industrieën in de stad en daardoor dreigt het platteland leeg te lopen. En daarom wordt op 5 januari 1888 in Arnhem de Nederlandse Heidemaatschappij opgericht. Dat is de voorloper van Arcadis. Nu kennen we het dus als een gerenommeerd ingenieursbureau, maar het begint gewoon als een vereniging. En die vereniging die moet de Nederlandse landbouw gaan redden door innovatie en efficiëntie en ook zorgen voor werk op het platteland. En vooral de rijke notabelen zijn lid van die vereniging. Zelfs koning Willem III is lid van de Nederlandse Heidemaatschappij. En het is het doel om de Nederlandse bodem productiever te maken. De vele heidevelden die Nederland op dat moment nog heeft, die moeten plaatsmaken voor nieuwe, strak ingerichte agrarische bedrijven.
8: Het transport in de landbouw wordt op het platteland ten zeerste bemoeilijkt door de vaak slechte, onverharde landwegen. Sinds enige tijd is de Nederlandse Heidemaatschappij echter bezig om dergelijke wegen volgens een geheel nieuwe methode te verharden. Belangrijk bij dit systeem is het feit dat het tekort aan funderingsmateriaal voor de wegverharding geen rol meer speelt, omdat men gebruik kan maken van materiaal uit de omgeving, zoals zand. Dankzij deze nieuwe methode is men in staat om 75 meter weghelft per uur te verharden. De nieuwe verharde wegen die goedkoper dan voorheen kunnen worden aangelegd, zullen een economische bedrijfsvoering van de landbouwbedrijven mogelijk maken, doordat het vervoer thans beter en sneller kan geschieden.
10: Ja, er komt herbebossing om zandverstuivingen tegen te gaan. Moerassen en venen worden gedempt en afgegraven. En later wordt ook ruilverkaveling een belangrijk instrument om de boerenbedrijven te laten groeien. Oftewel het herverdelen van grond, zodat boeren grotere aaneengesloten kavels kunnen creëren. Kortom, de Nederlandse Heidemaatschappij die heeft echt een enorme invloed gehad op hoe Nederland er vandaag de dag uitziet. Maar dan, de jaren 30, een grote wereldwijde crisis, weten we, die komt dan. Dan wordt de Heidemaatschappij een belangrijk onderdeel van de Nederlandse werkverschaffing. Nou, er worden allerlei projecten opgetuigd om mensen maar aan het werk te zetten. Uiteindelijk werken er zo'n 40.000 arbeiders aan 2.000 projecten. Denk aan het Twentekanaal, het Goffertpark in Nijmegen, het Amsterdamse Bos. En die arbeiders worden allemaal ondergebracht in werkkampen. Nou, de werkverschaffing die is al niet zo populair. Maar die kampen die krijgen al helemaal een negatieve bijklank als Nederland wordt bezet.
11: Mei 1940. Zeiss Inquart, de juist benoemde Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden, aanvaardt zijn taak in de Haagse Ridderzaal met een verheerlijking van Adolf Hitler. Hoezeer Nederland feitelijk een Duits wingebied werd, bleek uit de geregelde bezoeken van hoge Duitse leiders, zoals de schurkachtige SS-commandant Himmler, die als een vorst ontvangen werd in het NSB-hoofdkwartier in Utrecht. Hij was na Hitler de hoogst verantwoordelijke voor de vervolging van de Joden.
10: Ja, de Duitsers gaan die werkkampen dus gebruiken voor de opsluiting en de deportatie van Joodse dwangarbeiders. De Heidemaatschappij wordt ingeschakeld als de uitvoerder. Ja, dat is natuurlijk een enorme smet op het blazoen van het bedrijf, waarvoor Arcadis trouwens later in de jaren 90 een schadevergoeding betaalt van, hou je vast, 150.000 gulden. Er was toen ook geen excuses. Die excuses die zijn ook nog gekomen, maar wel pas in 2023, kun je nagaan. Direct na de oorlog is er nog helemaal geen oog voor wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen jaren. De blik gaat vooral vooruit. De vereniging Heidemaatschappij die groeit. Steeds meer gemeenten, waterschappen en andere instellingen worden lid. En in 1960 telt de vereniging 10.000 leden, 2500 medewerkers. En in 1963 krijgen ze dan het predicaat Koninklijk. Dan wordt het dus de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, afgekort tot de KNHM. En dan in 1972 is het moment dat het echte bedrijf ontstaat. Want er komen steeds meer commerciële klussen binnen. Daarom wordt de vereniging gesplitst. De commerciële activiteiten die worden ondergebracht in de NV Heidemaatschappij Beheer. En dan ga je de naam horen, afgekort Heidemij. Nou, dat zal veel luisteraars, oudere luisteraars misschien wel wat zeggen. En daarnaast blijft de ideële vereniging, de KNHM, ook bestaan als enige aandeelhouder van die NV. Maar daarna gaat het toch al snel mis, want door een combinatie van mislukte overnames en investeringen is Heidemij helemaal niet bestand tegen de economische crisis van de jaren 80.
12: De recessie had Nederland in haar greep. Er vielen massa-ontslagen. En de verhouding tussen werknemers en werkgevers stond op scherp.
13: Willen we naar de Dam? Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam! Dan gaan we naar de Dam!
10: Het zijn turbulente tijden en zeker ook voor Heidemij. Het bedrijf gaat langs de rand van de afgrond, maar wordt gered via een zogeheten sterfhuisconstructie. Dus de ongezonde onderdelen worden dan afgestoten of failliet verklaard. En de kernactiviteiten worden ondergebracht in een nieuwe holding. En die kan dan verder. Het personeel krijgt daarbij een deel van de aandelen in handen. Die brengen ze onder in de zogeheten Stichting Lovinklaan. Met bijna 20% van de aandelen is Stichting Lovinklaan nog steeds een grote aandeelhouder van Arcadis. En ook een belangrijk wapen tegen eventuele vijandelijke overnames. En als je denkt, Stichting Lovinklaan, wat een rare naam. Nou, het toenmalige hoofdkantoor van Heidemij, die zat aan de Lovinklaan. En wie is Lovink dan? Dat was de allereerste directeur van Heidemij. Nou, had ik ook een feitje voor jou, Jim.
5: Ja, en die wist ik zeker niet.
10: Nou, bij deze. Heidemij vindt de weg weer omhoog. Fuseert in 1993 met het Amerikaanse Garrity & Miller. En dat zorgt voor een flinke uitbreiding in de Verenigde Staten. En dan ook, Jim, een plekje op de beurs.
5: Ja, door die fusie met Garrity & Miller. En Garrity & Miller, dat was al genoteerd sinds 1988 op de Amerikaanse beurs. Het was overigens wel een gewaagde en gedurfde stap om op deze manier te fuseren. Maar Arcadis zei van, ze ineens opgingen in een veel groter bedrijf of andersom. En Arcadis heeft wel vaker dit soort wat risicovollere stappen genomen. Maar in dit geval zeiden van, daarmee krijgen we in één keer voet aan de grond op Amerikaanse bodem. We hebben ook in één keer een beursnotering in, want het bedrijf was al beursgenoteerd. Nou, dat was dan in 1993. 2 jaar later dan volgt er ook een notering op de Amsterdamse beurs. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat is een soort IPO geweest. Want dat deden ze toen ook om geld op te halen voor meer overnames. Ze hebben toen 65 miljoen opgehaald en de aandelen die waren 25 gulden per stuk op dat moment.
0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Bijzonder. Dus het wordt in 97 Arcadis, afgeleid van Arcadia, volgens de Griekse mythologie de prettigste plaats op aarde om te leven. Maar dan, Jim, dan komen eigenlijk de problemen voor Arcadis.
3: Ja, Arcadis heeft zich misschien een beetje vertild op dat moment aan de expansiedrift. Ze hebben heel veel overnames gedaan. Grote bedrijven die heel gezond leken en misschien ook wel waren. Maar Arcadis deed dat overnemen vooral met vreemd vermogen. Dus de schuldpositie van Arcadis die liep op. Dus daar moesten ze best wel rigoureus ingrijpen. Nou, dat werd gedaan door de nieuwe CEO. Die werd aangesteld in 2017, toen was dat. En dat was Peter Oosterveer. Mm-hmm. Die heeft behoorlijk moeten ingrijpen, gewoon afschrijving gedaan, belangen ook volledig afgestoten en het bedrijf weer gezond te maken. En onder hem wist het bedrijf de marge weer op peil te brengen, omzet te laten groeien. En dat deed de koers ook goed. Want ja, op een gegeven moment stond het aandeel zo'n 15 euro. Dat was in 2020, een paar jaar later 40, 50 en dus zelfs 60 euro.
2: Nou, dat ging dus de goede kant op. En dan zou je ook zeggen, klimaatadaptatie, energietransitie, waterveiligheid. Het zijn natuurlijk de afgelopen jaren zeer belangrijke thema's geworden die Arcadis op het lijf geschreven staan. Maar toch begint het wel weer te wringen. De marges die blijven achter, marktaandeel glipt weg. En als dan ook nog eens een keertje de vrije kasstroom flink daalt, dan gaat het aandeel van Arcadis toch weer hard onderuit. Afgelopen jaar is de waarde met bijna 40% gedaald. Oorzaak van die dalende vrije kasstroom is toch knullig en typisch tegelijk. Simpelweg nog niet alle rekeningen naar klanten zijn verstuurd. De medewerkers die moeten namelijk wennen aan het nieuwe procesbeheersingssysteem van Oracle. Tekent allemaal toch hoe Arcadis de laatste jaren een beetje worstelt. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld ook 1100 banen geschrapt. Ook voor dit jaar verwacht Arcadis te snijden in het personeelsbestand. En er is weer een nieuwe CEO, Heather Polinsky, zij is eerder dit jaar benoemd. Die moet nu eigenlijk opnieuw, net als Peter Oosterveer, het tij gaan keren.
4: In order to meet the challenge that lays ahead of us, we need to make bold moves. Bringing the engineers, scientists, planning and permit, our biologists together to make sure that we can really make this happen and be successful. This is something that's never been done before and it's going to take all of us to make it happen.
2: Nou, dit zei Polinsky 2 jaar geleden. Toen zat ze nog op een andere hoge positie binnen Arcadis. Want ze werkt al decennia lang voor het bedrijf. Dan zou je zeggen dat is een pluspunt, want ze kent het bedrijf van haver tot gort. Aan de andere kant, het zorgt juist ook voor wat twijfel. Zij is namelijk niet eerder CEO geweest van een bedrijf. En de vraag is nu, heeft Arcadis niet een misschien wat meer ervaren crisismanager nodig? Toch gaat zij het doen, ze zal het moeten doen. Ze vindt dat de degelijke ingenieurs van Arcadis meer commerciële verkopers moeten worden. En ze verwacht dat het in de tweede helft van 2026 al financieel beter zal gaan. Is die belofte genoeg voor de aandeelhouders? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En dan maken we uiteraard een SWOT-analyse van Arcadis. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten van Arcadis, Jim.
3: Nou, beleggers die zijn in elk geval wel weer enthousiast, want we hebben het er heel de tijd over dat het zo slecht gaat met de koers. Maar vrij kort voordat we dit opnamen, kwamen de kwartaalcijfers uit en ook de guidance. En ja, dat is maar hele korte termijn, maar die waren wel heel goed, waardoor het aandeel ineens weer opveerde van 28 naar 38 euro op het moment dat we het opnemen.
2: Ja, dus, dat is begin mei 2026.
3: Ja. Beleggers die hebben wel weer het. Die zien echt wel weer
2: potentie
3: in het aandeel Arcadis. En daar is ook wel heel veel voor te zeggen. Als je kijkt naar wat het bedrijf doet, waar het actief is. En ook ja, de wijze waarop zij nu inzetten op verduurzaming en digitalisering. En daar dus ook gemeentes in adviseren, overheden, bedrijven. Dus ze hebben echt wat dat er gaat wel de juiste weg gekozen door digitalisering en de verduurzaming als kernfactoren te nemen. Mm-hmm. Dat zijn markten die consequent groeien. Places, vastgoed, altijd. Mobility, infrastructuur. Er is altijd vraag naar en dat doen ze in meer dan 70 landen. Dus mm-hmm. Al de voordeel is ook wel dat ze veel terugkerende inkomsten hebben, omdat het heel vaak langlopende
2: contracten
3: zijn.
2: Ja, precies. Zwaktes, die zijn er ook.
3: Ja, ik zou willen beginnen met het verleden. Jij noemde al even Oracle. Nou ja, als je vergeet om 40 miljoen te factureren, tik toch aan. Mm. Ik noemde al even Heider, waar ze grote problemen en grote afschrijvingen ook hebben gehad. Nou, dan kwam ook nog kort.

0: aan bod, ja, die fase in de Tweede Wereldoorlog, waarbij dus eigenlijk
1: uitvoerder van de werkverschaffing.
0: Ja, dus het verleden van Arcadis is wel een aantal keren ook negatief geweest. Nou, wat net ook eventjes naar voren kwam, is dat de nieuwe CEO ook aangaf van, ja, we moeten meer een commercieel bedrijf zijn. Leuk dat je engineer bent, maar je moet ook denken aan omzet. Dus op dit moment moet er een cultuuromslag plaatsvinden. Nou, wat we ook echt moeten noemen, als je het hebt over marges, we gaan straks over de cijfers praten, is het eigenlijk zo dat de marge structureel achterloopt op de doelstelling. En dat is natuurlijk iets waar op een gegeven moment beleggers wel een beetje klaar mee zijn. En
1: maar hoe komt dat dan?
0: Nou ja, de kosten zijn relatief hoog en er wordt te weinig verkocht. Zo simpel is het. Ja. Als je het WSP, dat is een Amerikaans bedrijf, die heeft een marge van bijna 20%. Dat is twee keer zo hoog.
1: Ja. Ja, dat is wel echt een heel groot verschil.
0: Ja, dus aan de andere kant kun je het zeggen, ja, als ze dat weer goed op orde weten te krijgen, is er ook veel potentie.
1: Ja, dus dat is ook werk aan de winkel voor mevrouw Polinski. Het is misschien ook een kans dus. Maar waar liggen die kansen?
0: Nou, en weet je wat grappig is? Wij noemen vaak bedreiging als bedreiging regelgeving. Ja. Maar in geval van Arcadis is regelgeving denk
1: heel
0: ik de ultieme kans. Als je het hebt over milieusanering, maar
1: energietransitie.
0: Exact, ja. Energietransitie. Misschien op een gegeven moment ook wel een switch naar kernenergie. Zou natuurlijk ook, of nog een switch, hè, steeds meer investeringen in kernenergie.
1: Ja, dat is voor Arcadis ook heel goede business.
0: Ja.
1: Eerst nog even naar de bedreigingen. Nou, die regelgeving en kansen, die kan je hier niet noemen. Concurrentie, WSP.
0: Ja, en Stantec ook nog. Die pakken best wel wat marktaandeel af van Arcadis. Zij groeien, terwijl Arcadis marktaandeel verliest.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en Arcadis heeft een omzet komen zo op die eigenlijk al jarenlang stabiel is. Of zelfs een beetje krimpt, terwijl de markt groeit. En dat is natuurlijk niet fijn.
1: Oké, nou dat zijn duidelijke dreigingen. Gaan we toch die boeken even openen?
0: Ja, dat zal zeker moeten.
1: Wat zien we?
0: Nou, laten we beginnen met omzet. En zien we eigenlijk iets heel bijzonders toch wel. Dat de omzet, nou, die was een tijdje dalende natuurlijk. En ik heb het ook genoemd, hè, dat 2015 tot 2020, ja, dat er weinig gebeurde. Zelfs een tijdje omzetkrimp. Maar de omzet die leek weer in de lift te zitten. 2023 was goed. 3,8 miljard.
1: Mm-hmm.
0: 2024... 3,9 miljard, 2025 3,8 miljard. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de omzet stabiel op dit moment is gewoon 3,8 miljard. 2026 wordt die verwacht op 3,7 miljard. Nou,
1: tikkie lager.
0: Ja, en dan 2000, het jaar erop 3,8 miljard. Dus het is gewoon 3,8 miljard.
1: Er zit dus weinig groei in.
0: Ja, en dat is dus ook wel het probleem. Ik noem het, hè, Arcadis verliest marktaandeel, groeit niet. Concurrenten groeien wel. Als de omzet van Arcadis vlak blijft en de winst of de marge die verbetert niet, ja, dan is het niet interessant. Dan is het terecht dat het een stuk goedkoper is dan WSP.
1: Mm-hmm.
0: Gelijktijdig, als de nieuwe CEO wel dat commerciële weer weet terug te brengen in het bedrijf, het is een Amerikaanse, daar ben ik wel positief over.
1: Oh, hoezo?
0: Nou, kijk,
1: positiever dan over Nederlandse CEO's?
0: Nou, ik wil dat niet in zijn algemeenheid zeggen, maar de Amerikaanse inborst en ook, hè, de hele Amerikaanse cultuur is veel meer winstgedreven dan wat we in Nederland zien.
1: Zijn we iets behoudender.
0: Ja, ja. Alle innovatie komt vooral uit Amerika. We denken wel, we hebben ASML. Maar als je puur kijkt naar de productiviteit en de economische groei over de 20 jaar die achter ons ligt, ja, dan staat Nederland stil, Europa staat stil, maar Amerika niet. Daar is de innovatie en de echte groei. En dat zie je ook terug op beurskoersen. Dus
1: ja.
0: En ook als je kijkt naar de regelgeving in Nederland, ja, die ontmoedigt het eigenlijk om te ondernemen en dus te innoveren. En ja, een Amerikaanse, hè, die heeft wat dat er gaat wel de juiste cultuur. Die kan flink op de, aan het bedrijf rammelen door inderdaad te saneren, door te focussen op omzet en marges te verbeteren. En dat is wat het bedrijf nodig heeft. En dan nu een heel lang antwoord om terug te komen op jouw vraag. Als dat lukt, ja, dan heb je hiermee wel een turnaround kandidaat. En Arcadis heeft in het verleden ook laten zien dat ze dat kunnen.
1: Laten we naar een conclusie gaan. Hoewel jij die misschien al een klein beetje hebt gegeven, toch voor wie, voor welke belegger zou een aandeel Arcadis interessant kunnen zijn?
0: Nou, voor iemand die wil beleggen in een bedrijf met veel historie, maar wel helemaal van nu is en bovendien een zware ESG-footprint heeft. Als je wil beleggen in een bedrijf dat duurzaamheid ademt, intern en ook in haar dienstverlening, en ook op zoek bent naar iets, ja, wat goedkoop lijkt en bij, ja, correcte uitvoer van de strategie. In september komt er Investor Day. Ja, als
1: dan kan gaan vliegen.
0: Ja, dan is het wel iets wat goedkoop lijkt en in de toekomst wel potentie heeft. Waarbij het ook zo is dat Arcadis vaker in zwaar weer heeft gezeten en daar
1: en eruit kwam.
0: Prachtig uitkwam.
1: Dit was Arcadis Doorgelicht. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op BNR op de radio, weet dan dat als je hem als podcast luistert in je favoriete podcast app, dat hij een stuk langer is. In de volgende aflevering, oh, deze is ook leuk, we gaan het hebben over Rolls Royce.
0: Ja.
1: Jij bent een autoliefhebber.
0: Ja,
1: het gaat niet over de auto's.
0: Nee,
1: ja, okay, het gaat ook over
0: eventjes
1: de auto's.
0: Ja, we gaan het hebben over, vooral over vliegtuigmotoren. Want dat is eigenlijk wat Rolls-Royce doet.
1: Nou, precies. Althans, het automerk nog steeds. Maar vliegtuigen, daar verdienen ze geld mee. We gaan het er uitgebreid over hebben volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je natuurlijk terug in je favoriete podcast-app of de BNR-app. We zijn ook te mailen, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
0: En ik ben Jim Terpoer.
1: Doei.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessakus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in één keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het Europese bankenconsortium Kivalis. Want die werkt aan een Europese stablecoin en nu dan ook ABN AMRO en Rabobank mee. En we bespreken de stormachtige opkomst van Hyperliquid, een decentrale crypto-exchange die ook de traditionele financiële wereld nu weet te bereiken. Dit is CryptoCast 431 en ik heb een co-host, Raoul Essenboom. Goed dat je er bent.
9: Dank u.
8: Oprichter van CryptoTakkies en content specialist bij Blocks. Ja, en wij gaan eens even het nieuws bij de hoorns vatten, zoals ze dat zeggen, Raoul. Want het Europese bankenconsortium Kivalis heeft 25 nieuwe leden aangetrokken, waaronder dus ABN AMRO en Rabobank. Dat nu in totaal 37 banken uit 15 Europese landen werken aan een euro stablecoin die later dit jaar moet verschijnen. Ja, toch een interessant verhaal. Raoul, dat consortium Kivalis, wat doen ze precies, die euro stablecoin dus? Maar vertel daar eens wat over.
9: Ja, nou eigenlijk heb je het al heel mooi verwoord. Het is dus een consortium, dus een groep van hele belangrijke spelers, in dit geval Europese banken. Ja. En die werken dus aan een gereguleerde euro stablecoin. Dus eigenlijk gewoon een eurotoken, maar dan uitgegeven door private banken en bedoeld voor betalingen, settlement, maar ook gefocust op de toekomst, dus tokenized assets.
8: Ja, precies. Nou, we wisten al, ING deed al een tijdje mee in dit project. Dat werd vorig jaar al bekend. Nu voegen dus ook ABN AMRO en Rabobank zich bij de club. Net zoals andere Europese banken, 25 nieuwe leden. Gaan nu echt richting de 40 leden. Dus heel breed gedragen in Europa op dit moment. Wat zegt dat jou? Dat de twee andere Nederlandse grootbanken nu ook werken aan die gezamenlijke Europese stablecoin?
9: Ja, aan de ene kant is het ook een soort van toch een beetje stiekem een yes. Want ik heb nu zoiets van, ze doen eindelijk mee. En ze maken dat ook publiek. Ja. Maar het zegt eigenlijk vooral twee dingen. En dat is enerzijds dat dus het vertrouwen in stablecoins en dus ook de onderliggende technologie, dat die toeneemt. En dat zien we nu bij banken. Ja. En dat is wel anders. Want dit is heel duidelijk, denk ik, een signaal dat het niet meer iets van, stablecoins horen alleen bij crypto-exchanges of DeFi.
8: Was een beetje twijfel altijd over bij de banken. Hè?
9: Precies. Maar nu wordt het echt van, dit kunnen we ook gebruiken in onze eigen business. En twee, ook dat Europa dat heft dus meer in handen wil nemen. En ik denk dat als meer financiële markten straks tokenized gaan worden, en ja, dat denk ik dat dat gaat gebeuren.
8: Die kant gaat het op, zeker.
9: Dan wil je dus niet volledig afhankelijk zijn van die dollar stablecoin. Of een buitenlandse infrastructuur, want dat zien we nu. Hè. Denk aan Visa, Mastercard, et cetera. En wat grappig is, ik ben toen gaan nadenken en toen dacht ik, hey, ik heb dit ergens teruggezien. Dus toen ben ik een visie op betalen, 2026, 2028, van DNB erbij gaan pakken. Ja.
8: Toezichthouder DNB.
9: Exact. Nou, en die lieten dus ook zien dat ze af wilden van die afhankelijkheid. En dat wilden ze eigenlijk doen middels drie tussenhaakjes pijlers. Er zijn er eigenlijk meer, maar ik heb er even drie opgeschreven. Eén is systeem van centrale bankdiensten mee laten groeien met innovaties in het betalingsverkeer. Mm-hmm. Betalingen naar niet-eurolanden sneller en goedkoper maken. En Europese stablecoins de ruimte geven zich volop te ontwikkelen. Nou, ja. En toen dacht ik, waar wil ABN die stablecoin dan voor gebruiken? Nou, dat is dus die snellere afwikkeling, betere liquiditeitsbeheer en meer transparantie bij betalingen en digital assets. Ja, dus heel vet, want we weten dat er al heel veel experimenten zijn geweest. ABN, ze kwamen ook al terug met, hey, in 2023, we hebben een obligatie, een groene obligatie.
8: Digitale obligatie.
9: Precies, geplaatst op de publieke blockchain. Groeiende interesse in cryptovaluta, die is er. En daardoor hebben ze ook een nieuw product op de markt gebracht. Ja. Zag ik trouwens een leuk detail, want ik kwam een foutje tegen op de website. Dus ABN, als je dit hoort, ja, jullie hebben een mooi kopje geschreven. Groeiende interesse in cryptovaluta. En daar hoort nog een andere kop bij. En dat is de beschikbaarheid van producten in Europese markten. Ja, dus dat wil ik even aangeven, dat als jullie dat serieus nemen, pas even de tekst aan.
8: Kijk, nou, tot zover. Ik hoop voor de meeste schrijvers dat dat genoteerd is. Maar heel goed, je koppelt die visie aan betalen van DNB ook aan dit project. Nou, DNB is hier toezichthouder van. Zie jij nu ook dat geopolitieke randje, wat ook een beetje in die tekst van DNB zit, zit dat ook in het project van Kivalis en al die dat bankenconsortium dat nu aan die stablecoin werkt?
9: Ja, ik denk zeker weten. Wat we zien, en dat is ook grappig trouwens, daar kom ik ook zo op. Maar alles wat we zien van stablecoins, dat wordt genoteerd in dollars.
8: Ja.
9: En ik ging dus die visie op betalen in. En dan zie ik ook weer dat de hoeveelheid aan stablecoins ook in de visie op betalen genoteerd is in dollars.
8: Ja.
9: Bij de DNB, waar we het hebben over de euro. Dat willen we. Maar goed, dus even terug naar dat geopolitieke stuk. Want ik dacht, ik ga terug naar de geschiedenis. En ben ik gaan kijken naar Christine Lagarde. En die heeft het veel eerder gehad over stablecoins. Maar onlangs heeft ze ook een speech gedeeld, en daar kom ik straks denk ik ook nog eventjes op terug. En dan gaf ze aan dat de stablecoins inmiddels zijn gegroeid tot meer dan 300 miljard dollar is het. En dat geeft ze ook aan in die visie op betalen. En Europa moet dus zien te voorkomen dat die toekomstige tokenized markten echt volledig gaan draaien op deze dollar stablecoins. En ja, dat is dus niet omdat Kivalis morgen USDT of USDC gaat verslaan. Want ja, ik denk niet dat dat realistisch is.
8: Ja, dat zijn de twee dominante stablecoins van Tether en Circle.
9: Juist.
8: En
9: die zijn geen Europese partijen.
8: Nee, die vormen samen met de andere dollar stablecoins meer dan 99% van de markt. Dus de euro zijn op dit moment kansloos. Je zegt, misschien niet morgen gaan ze te verslaan, maar maakt die coin wel een kans dan van Kivalis, stablecoin?
9: Ja, ik denk kans. En dat moet je dan ook weer goed definiëren. Maar het gaat erom dat ze nu, ze zijn bezig om een soort van Europese settlementlaag te maken. Dus die infrastructuur.
8: Ja.
9: En dan heb je het, aan de ene kant heb je het dus over innovatie, maar ook over het stuk monetaire autonomie van Europa. En daar komt dus ook weer dat geopolitieke stuk, dat speelt daarin een rol. Dus ja, ik denk niet dat Kivalis morgen de dollar stablecoins gaat verslaan. Zeker niet. Dat is ook grappig. Floris Lucht, die was hier ook in
8: januari.
9: In januari. Als het goed is, 411, want dat heb ik gecheckt.
8: Ja.
9: En ik dacht, ik ga hem ook nog eventjes beluisteren. Maar het is wel zo dat Kivalis, als ze dit gaan doen, dat ze de euro stablecoin markt serieuzer kunnen maken. En dat is waar het om gaat. Want het is nu echt, in mijn optiek, echt een vlokje.
8: Ja,
9: en dat moet toch wel een beetje groeien tot een soort van grotere
8: sneeuwbal. Er zijn wat kleinere private projecten ook. Hebben we ook in de CryptoCast. Wel eens Kantos is zo'n voorbeeld. Maar dat zijn inderdaad projecten die nog niet echt die tractie krijgen. En misschien dat deze groepen banken dat wel kan doen. Nog even, op welke doelgroep richt Kivalis zich primair? Want het, volgens mij is niet de bedoeling dat wij over een jaar met die stablecoin in de supermarkt kunnen betalen.
9: Hij gaf hier in de podcast aan dat het ook wel een beetje gaat om retail. Hij had het in eerste instantie vooral over dan de crypto retailers. Ja. Dus dan praat je dus over de exchanges en de handel die daar plaatsvindt, waar retailers dan gebruik van maken. Maar het ging vooral over B2B. Dus dan kun je denken aan de bedrijven, banken, handelsplatformen, maar ook institutionele partijen. En waarom dan die partijen? Nou, die zakelijke betalingen, die moeten natuurlijk sneller. En dan misschien wel als het gaat over grensoverschrijdende betalingen. Beurshandel, liquiditeitsbeheer. Ja, dan werkt die settlement van die stablecoin, die werkt een stuk efficiënter.
8: Precies. Ja. Je noemde net al Christine Lagarde, voorzitter natuurlijk van de ECB. Die heeft dus ook een mening over dit soort stablecoins. En die vond ik wel opmerkelijk, want die is niet zo'n fan.
9: Ja, en ik vond dit zo leuk. En ik gaf net al aan van, ik ga even terug in de tijd. En ik ben teruggegaan naar 2019. Toen zaten we nog in de bear market. Ja. 12 december 2019, om precies te zijn. Nou, toen werd er door Christine Lagarde, en dat is dus de voorzitter van de ECB, werd ook aangegeven dat ze nu al, of toen al, bezig waren met een taskforce om die op te zetten en experiment uit te voeren. Want over stablecoins is zoveel gezegd, maar ze zei toen, ja, we moeten wel heel duidelijk krijgen wat de doelen zijn, de objectives. Ja. En is dat enerzijds omdat we de kosten willen verlagen, of omdat we de middleman eruit willen halen, of omdat we, inclusive finance willen mogelijk maken. Nou, toen kwam ze tot de conclusie van, my personal conviction is that given the developments we are seeing not so much in the Bitcoin segment, but in the stablecoin projects, we'd better be ahead of the curve if that happens. Dan had ze het over die groei van die stablecoinmarkt.
8: 7 jaar geleden, zei ze.
9: 7 jaar geleden. Nou, nu ben ik benieuwd, Daniel, of jij dan denkt of we nu ahead of the curve zijn in Europa.
8: We constateerden net 99% van alle stablecoins die wordt uitgedrukt in dollars. Dat wordt uitgegeven door private bedrijven. Dus ik denk dat ze het voor elkaar hebben gekregen om niet ahead of the curve te zijn.
9: Nou, en dat had ik dus ook. Maar goed, dan moet je weer vooruit. Want dit was 7 jaar geleden. Hoe staat het er dan nu voor? Nou, onlangs gaf ze dus ook weer een keynote. En dat is overigens ook leuk om als luisteraar zelf eventjes te bekijken of te luisteren. En als je dat niet wil, dan kun je het ook nog lezen. De speech die heet Stablecoins and the Future of Money, Separating Functions from Instruments. En daarin gaf ze eigenlijk aan dat stablecoins die hebben technologisch iets heel belangrijks laten zien. Ze maken namelijk snelle, programmeerbare settlement mogelijk. En vooral bij tokenized assets kan dat dus heel handig zijn. Ja. En Lagarde die noemt zelfs de standaard cash lag voor atomic settlements, dat geldt voor stablecoins. En ja, ik denk dat dat een hele bijzondere ontwikkeling is. Maar daarnaast gaf ze ook aan dat monetair gezien ze het een veel minder interessant instrument vindt. En ja, toen dacht ik wel van ja, daar heeft ze misschien ook wel een punt, dat het wel een beetje kan zorgen voor wat financiële instabiliteit. Allemaal als er dingen verkeerd gaan. Dus haar kernpunt, want ik vond wel dat ze daar kritisch in was, maar toch ook wel een beetje genuanceerd. Dat ze zei van, nou, Europa moet niet blind, zeg maar, die stablecoin-strategie kopiëren die er is, maar juist kijken naar de onderliggende infrastructuur. En dan zeg ik niet van, nou, ze is negatief. Maar ik vind eigenlijk wel dat ze heel realistisch is. En ik vind ook dat we zouden moeten focussen op die infrastructuur. Dus al met al denk ik dat Europa positief is over de ontwikkelingen, maar wel kritisch over stablecoins als fundament van geld. Ja. Want ja, heel eerlijk, dat is het niet.
8: En we moeten natuurlijk wel er goed bij stilstaan dat de ECB onder leiding van Christine Lagarde ook werkt aan een digitale euro.
9: Exact.
8: Die over een paar jaar komt. Hebben wij onlangs ook besproken met Mahir Alkaya in de CryptoCast. De conclusie is daar natuurlijk wel uit. Die duurt nog even. Er zijn nu allerlei private partijen, banken dus, ook bezig met een stablecoin. Dat gaat elkaar concurreren. Dus misschien is het daarom ook wel logisch dat ze er niet zo'n trek in heeft. Maar dat is mijn mening.
9: Ja, en misschien heb je wel gelijk.
8: Goed, we gaan door, Raoul. Want de decentrale crypto-exchange Hyperliquid, ja, dat is wel een fenomeen. Die boekt de laatste tijd succes na succes. Het token steeg deze week bijna met 40%, over de maand zelfs 60%. En de traditionele financiële wereld die begint zich nu ook een beetje te roeren. Dat is heel interessant. Eerst maar even, voor de luisteraars die dat niet weten, kan ik me heel goed voorstellen, Hyperliquid, kan jij het ons uitleggen, Raoul?
9: Ja, nou, het eerste begint al mooi, hè? Hype. Dus het zorgt ook op dit moment voor een mooie hype. En de hete token heet ook nog eens hype. Ja. Maar Hyperliquid is dus een handelsplatform. En het mooie is dus dat het gebouwd is op een eigen blockchain. En het is vooral bekend geworden door de perpetual futures die ze mogelijk maken. Dat zijn dus producten met een hefboom en die hebben geen vaste einddatum.
8: Ja.
9: Maar aan de voorkant voelt Hyperliquid als een soort supersnelle exchange. En zo ziet het er ook uit. Blauw en eigenlijk wel redelijk rustig, maar alles werkt goed. Je kunt er spotmarkten, perpetuals en inmiddels ook de synthetische markten handelen. Maar ja, het vette aan Hyperliquid is, ja, ik ben helemaal een beetje enthousiast geworden erover. Ik heb geen tokens, nee. Maar ik ben er wel naar gaan kijken. Ja, ze hebben dus een eigen Layer 1 blockchain. En die bestaat dus uit grofweg de Hypercore voor de exchange-infrastructuur en ook de Hyper-EVM. En ja, die zitten allemaal op een soort van eigen consensuslaag.
8: En wordt wel ingewikkeld nu, hoor.
9: Ja, dit wordt ingewikkeld, maar ik ga niet te diep daarin. Ja. Maar ja, waar ze voor hebben gezorgd met die twee stukken is dat Hyperliquid ontzettend snel is. Ze geven zelf aan dat Mainnet ongeveer 200.000 orders per seconde ondersteunt. Dus heel samenvattend, het is een soort van on-chain derivatenmarkt. Alleen dan ja, extreem geoptimaliseerd voor echt snelheid en trading. En dat is echt super vet.
8: Ja, dus eigenlijk een crypto-exchange zoals we bijvoorbeeld van Bitfavo kennen hier in Nederland. Waar je gewoon kan handelen in coins voor euro's, voor dollars, voor bitcoin, et cetera. Maar dan draait dit bedrijf op een... Nou, het is eigenlijk geen bedrijf, maar deze organisatie draait op een crypto-blockchain. De eigen Hyperliquid-blockchain. En je kan dus supersnel handelen. Wat ik interessant vind daaraan, de Hyperliquid schurkt op die manier ook een beetje tegen de traditionele financiële wereld aan. De crypto-exchanges die houden het vaak bij crypto. Maar zij, als je decentraal bent, kun je ook allerlei dingen doen die eigenlijk misschien een beetje niet helemaal mogen of niet helemaal zouden mogen als je een gereguleerde partij bent. Waaronder dus de pre-IPO. Dus dat zijn eigenlijk de handel in aandelen van bedrijven die nog niet naar de beurs gaan. Nou, een prachtig voorbeeld daarvan is natuurlijk SpaceX van Elon Musk. Dat waarschijnlijk volgende maand zijn beursgang gaat maken. En daar wordt volop in gehandeld, die pre-IPO's. Kan je eens uitleggen hoe dat daar gaat op Hyperliquid?
9: Ik heb ze openstaan. Ik ben gaan kijken op 17 mei. Werden ze volgens mij gelanceerd, als ik hier kijk naar die grafiek van Hyperliquid. Maar het gaat inderdaad om de pre-IPO van SpaceX. En de ticker, dat is SPCX. Ja. En dat is dus ook een perpetual op Hyperliquid. Het belangrijke van deze pre-IPO is dat je dus geen echt SpaceX-aandeel koopt. Je krijgt dus geen eigendomsrecht, geen aandeelhoudersrechten, geen officiële claim op SpaceX, je moet dat weten. Dat is wel belangrijk, want de naam pre-IPO, als ik daaraan denk, dan denk ik dus, oh ja, ik ben alvast aan het voorhandelen voor als er een echte beursgang komt en ik dat aandeel kan kopen. Maar dat is dus niet zo. Wat je koopt is een synthetisch contract en dat probeert een soort van de marktverwachting voor een mogelijke toekomstige SpaceX-aandeel te volgen. En het werd ook al omschreven door andere partijen. Coindesk, die omschrijft een pre-IPO perpetual future contract als een soort van een marktgeïmpliceerde prijs. Dus ik denk dat de simpele uitleg hiervan is dat traders speculeren op wanneer SpaceX ongeveer zou gaan handelen, als dat dan naar de beurs zou gaan. Nou, en dat is toen gebeurd met eigenlijk dit stuk.
8: Ja, je hebt ook een bedrijf, een AI-bedrijf, Cerebras, moet ik zeggen. Die had onlangs een IPO en er zat de markt op Hyperliquid angstvallig dichtbij. Dus de prijs die IPO uiteindelijk bereikte. Nou, ze hebben dus ook markten voor OpenAI en Anthropic, twee grote AI-aanbieders die misschien nog wel eens naar de beurs kunnen gaan dit jaar. Dus dit is overduidelijk heel spannend. Ook de handel rond olie, Raoul, dat vind ik ook een verhaal. Want het was heel populair, zeker in de vlak na het uitbreken van de oorlog in Iran, tussen Iran, Israël en de VS. Waarom was daar zoveel handel in die olie? Ja, futures.
9: Ja, het vette is dus nu bij Hyperliquid dat ze het dus mogelijk maken om dus ook de synthetische markten te treden. Maar je snapt het, olie en de geopolitiek op dit moment. Er is ontzettend veel spanning rondom de landen. Ik denk dat dat al 100.000 keer is besproken, de straat van Hormuz. Ja. En de impact die dat heeft. Maar het belangrijkste is bij Hyperliquid, de markten, het is een cryptomarkt. Dus die is 24/7 open.
8: Precies.
9: En jij weet dat het nieuws wacht niet tot de beurs weer open is. Hè, op maandag 9 uur. Nee, dat gebeurt niet. Dat nieuws dat is er gewoon. Dus als handelaren kunnen handelaren en ze kunnen dat kunnen handelen en ze kunnen dat snel doen, dan willen ze dat. Dus als er iets in het weekend gebeurt of 's nachts gebeurt, dan kunnen traders heel gemakkelijk op zo'n platform meteen actie ondernemen.
8: Soms vind ik dit soort platforms, Hyperliquid, daar denk ik een van de mooiste voorbeelden van. Dat vind ik echt een kijkje in de toekomst. Ja. Hoe misschien de beurshandel over een paar jaar er ook wel uit gaat zien. Want ja, de 9 tot 5 handel is gewoon niet meer van deze tijd.
9: Nee, maar dat vind ik ergens ook wel een beetje eng. Dat die 9 tot 5 handel, ik zeg niet dat dat moet zijn. Maar het mooie met die technologie is, dat kun je natuurlijk inprogrammeren. We kunnen altijd zorgen voor een bepaalde delay.
8: Ja. Precies, maar ja, vroeger kon je gewoon als het vrijdag 5 uur is, als de beurs dicht gaat op Damrak, kon je daar een lekker biertje gaan drinken. En dan was het gewoon, had je gewoon weekend.
9: Had je
8: en
9: even nu, wat rust.
8: Nu is het 24-7. Goed, dat succes van Hyperliquid, want daar hebben we het nog steeds over, de decentrale crypto exchange, heeft ook zijn weerslag op de prijs van dat token, de Hype token, dat noemde je net al. Nou, dat is een prachtige naam voor een token dat heel goed doet. Waarom heeft die token zo succes? Waar krijgt hij die waarde van?
9: Ja, het is echt. En er is heel veel over geschreven. En dat is grappig, want het is een van de weinige munten die dus tijdens deze bear market wel een all-time high heeft bereikt. En dat wil ik eventjes erbij vermelden. Ik ben daarvoor ook een Forbes-artikel gaan lezen. En ja, daar zeiden ze eigenlijk dat de kern is dat Hype profiteert van de groei van Hyperliquid zelf. Ja. En dat wil dus zeggen dat er iets aan de hand is met het platform. Als er namelijk veel op dat platform wordt gehandeld, dan genereert dat platform fees. Dat herkennen we ook van Uniswap, van eigenlijk alle andere platformen.
8: Zitten ergens kosten aan verbonden?
9: Er zitten kosten aan verbonden. En die kosten, die zijn natuurlijk omzet voor de partij. En wat gebeurt er nou? Forbes die zei van nou, als Hyperliquid die omzet dan genereert, dan vloeit een groot deel van die fees, die vloeit terug via via buybacks richting dat Hype token.
8: Ja.
9: Dus dat wil zeggen dat de tussenhaakjes organisatie die koopt zelf weer die Hype tokens op. En dan ontstaat er dus een soort van koopdruk richting dat token. En nou, er is al handelsvolume, dus dat zorgt er dan voor dat die tokenprijs langzaamaan gaat stijgen. En dat helpt dan weer voor dat narratief. Dat trekt natuurlijk ook andere traders aan. Ja. En daarnaast zeggen ze dat die ETF's ook wel geholpen hebben, maar dat is niet de grootste case.
8: Er zijn dus ook beursbeleggingsproducten die het Hype token volgen. Exact. Zoals je dat ook bij Bitcoin hebt. Die doen het inderdaad ook vrij goed.
9: Ja, die doen het vrij goed.
8: Maar het is vooral toch dat succes van dat platform, dat er steeds meer mensen aan het handelen zijn.
9: Dat is wel een beetje de conclusie. Dat het platform zo succesvol is. En natuurlijk, weet je, dan helpt die ETF ook weer mee in dat narratief. Ja, en dan gaat het ook er vanzelf lopen.
8: Ja. Goed, daar gaan we het even bij houden wat betreft Hyperliquid. Prachtig platform in ieder geval. De moeite waard om te volgen. Misschien niet super decentraal, maar daar gaan we een andere keer dieper op in. En dan tot slot hebben we ook nog wat stablecoin nieuws, Raoul. Want we hebben het net over de Europese stablecoin gehad. Maar ook elders in de wereld gaat het erg hard met deze ontwikkelingen. Tether, een Amerikaanse partij, mind you, heeft een akkoord bereikt met de Georgische overheid om een stablecoin voor de Georgische lari te lanceren. Nou,
9: ja, ik las het en ik dacht ook.
8: Koek.
9: Nee, dit is geen larikoek.
8: Nee.
9: Wat moeten we erover zeggen? Als je Terra niet kent, die Terra moet je inmiddels wel kennen. Dus dan weet je dat ze dit soort, ik noem het eventjes, streken kunnen uithalen. Ja,
8: de grote stablecoin van de wereld op dit moment. De USDT van het bedrijf Tether.
9: Ja, en die moet natuurlijk altijd $1 waard blijven. Dus Tether moet je inmiddels wel kennen. En die stablecoins die worden dus gebruikt om snel die waarde te verplaatsen tussen exchanges. Maar tegenwoordig worden die stablecoins ook gebruikt door steeds meer landen en individuen. En die gebruiken de stablecoins om gewone betalingen te doen. Of eigenlijk een waardevaste munt te hebben. Nou, en wat is dan het doel? Want die nieuwe munt, die heette Geld. Spreek je dat goed uit?
8: Ja, Geld. Ja. G-E-L-T.
9: G-E-L-T, ja. Nou, en die moet dan dus die Georgische lari vertegenwoordigen. Ja. En het doel is dan om een nationale munt op de blockchain rails te zetten. En ja, je hoort het al, die infrastructuur, die rails, die is dan van Tether.
8: Ja.
9: En het vervelende hierbij is dat Georgië, die heeft nog een tijdje geleden geprobeerd om een kandidaat, kandidaat lidstaat te worden. Volgens mij was dat
8: van de Europese Unie.
9: Precies, van de Europese Unie. Dus dat was volgens mij in 2022 of 2023. Het opvallende is dus dat dit nu gebeurt met de steun van de Georgische overheid.
8: Ja.
9: Maar ja, zij weten ook dat de Europese Commissie heeft gezegd van, we zijn bezig met een Europese strategie. Dus ik denk niet dat dit helpt om dichter naar Europa toe te komen.
8: Ja.
9: Maar goed, je ziet hier dus, het is niet zomaar een private stablecoin. Het is echt iets met een overheidshaakje.
8: Ja.
9: En dat is geopolitiek gezien erg interessant.
8: Ja, maar inderdaad, want de geeft een overheid, de Georgische overheid in dit geval, niet misschien iets te veel macht aan een toch al machtig techbedrijf, moet het maar noemen, namelijk Tether, uitgever van die stablecoin?
9: Het simpele antwoord is ja.
8: Ja, want dat is best spannend dat je geld digitaal gaat maken, dat is op zich een prima ontwikkeling, denk ik. Maar om dan dat allemaal in het mandje van één bedrijf te leggen. En ook nog eens een Amerikaans bedrijf. Misschien een beetje spannend.
9: Ja, ik denk niet een goede stap. Want er waren ook allerlei voorschriften dat als ze alsnog zo een lidstaatkandidaat, als ze dat weer toegekend zouden willen krijgen, dan zouden ze aan bepaalde stappen moeten voldoen. Maar ze ondernemen die stappen niet. En dat kan ook iets heel bewust zijn.
8: Ja.
9: Ja, en daardoor wordt dit speelveld steeds interessanter.
8: Ja.
9: Maar goed.
8: Zijn er verder al details bekend? Wanneer gaat dit gebeuren? Of is dat nog onduidelijk?
9: Beperkt. Ik ben gisteren een beetje gaan lezen. Ik heb wel gezien dat Terra dat plan heeft aangekondigd. Maar niet met een exacte lanceerdatum. En het is ook, en dat was wel vaker bij Tether het probleem, onduidelijk waar de reserves komen te liggen, wie de kosten die doet.
8: Ja.
9: En hoe het met de redemption praktijk
8: precies.
9: Gaat zitten.
8: Ja, inmiddels is het voor de grote stablecoin wordt het wel geaudit. Dat is na lang wikken en wegen hebben ze dat eindelijk voor elkaar gekregen. Maar dit is toch interessant om even kort te bespreken. De Georgische overheid die met een Amerikaans techbedrijf in zee gaat om hun eigen geld te tokeniseren. Dat is spannend. Goed, wij gaan zometeen ook nog een podcast opnemen, Raoul. We hebben een heerlijke uitzending voor de boeg, want waar gaan we het over hebben en wie hebben we te gast? Dat ten eerste.
9: Ja, we hebben te gast Nico Smit. Ja. Met de D, niet te verwarren met Smit met de T, dus geen familie van Jan. Nico Smit die is de oprichter van Digital Mining Solutions en we gaan het eens hebben over de mining-industrie, want die is enorm aan het veranderen en AI lijkt daar een hele grote rol in te spelen. Dus.
8: Inderdaad, ja. We spreken in principe nog van de Bitcoin-mining-industrie, maar in principe is het eigenlijk ook gewoon de AI-infrastructuur. Industrie. De alle grote beursgenoteerde miners die zijn voorzichtig of niet zo voorzichtig de overstap aan het maken naar AI datacenters. Want daar is toch veel meer vraag naar. Er zitten vele tientallen, honderden miljarden aan investeringsgeld in. En wat betekent dat voor Bitcoin en Bitcoin mining in het algemeen? Nou, er is vreselijk veel interessants gaande en dat gaan we allemaal bespreken met Nico Smit in de podcast. Dus wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Voorde in de Achterhoek is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is toch niemand aangehouden? Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werken en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer $60 miljoen. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Dinsdag 26 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En we beginnen vandaag met Kees IJsbrandé, die in toenemende mate ziet dat drones een cruciale rol in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne spelen. Nou, dat kan kloppen. Er is al vaker gesproken over de zogenaamde killzone. Ja. Dagelijks leidt het tot enorme verliezen aan vooral Russische kant en wordt het steeds moeilijker ook voor de Russen om aan te vallen. Zien jullie, vraagt Kees, ook een toekomst waarin de verdediging van Oekraïne aan het front volledig gedomineerd door drones wordt, waardoor er nog nauwelijks Oekraïnse slachtoffers vallen? Als dit het geval is, betekent dit dan ook dat de belangrijkste strategie voor Europa is om zich juist te gaan verdedigen met drone-eenheden?
8: Nou, even een paar punten. Dus in de eerste plaats klopt het op dit ogenblik niet dat er geen of weinig slachtoffers aan de Oekraïnse kant vallen. Mm. Want die vallen er wel degelijk. Mm. Dus wat de Oekraïners doen met die droommuur, dat doen de Russen ook. Alles wat beweegt op het slagveld, van voertuigen, tanks, alles, mensen, dat wordt gewoon geëlimineerd. Zo simpel is het. Dat zal ook zo blijven bestaan. Dat is ook de essentie van een killzone. Kun je alleen maar dat doen met drones? Nee. Want op het moment dat je de drones niet kunt gebruiken, bijvoorbeeld als het mistig is, als de weersomstandigheden zich daartoe lenen, dan zie je dat er gemechaniseerd kan worden opgetreden. Dus dat betekent dat er dan een situatie is waarin die drones eigenlijk gewoon hun doelwitten niet goed kunnen onderkennen. Het is ook heel lastig bijvoorbeeld om dat te doen in bossen. Daar worden nu wel oplossingen voor bedacht, maar het is lastig. Dus dat is ook niet goed te doen. En je ziet dus dat de Russen eind vorig jaar opmars hebben gemaakt. En daarbij hebben ze gebruik gemaakt van de weersomstandigheden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het succes van de Oekraïners nu ook te maken heeft met de weersomstandigheden. Omdat ze nu die drones volledig en heel erg effectief kunnen inzetten. Dus nee, dat gaat dus niet gebeuren. Dus je wordt nooit je krijgt nooit een situatie waar je compleet immuun wordt voor welke aanval daarom, omdat je een droommuur hebt. Wat betekent het nou voor Europa? Nou ja, voor Europa betekent dit op zich dat je zo'n droommuur ook moet bouwen. Mm-hmm. Ik heb volgens mij een aantal weken geleden heb ik gemeld dat ik in Litouwen was, aan de grens van Belarus. Daar heb ik ook met eigen ogen kunnen zien hoe zo'n droommuur wordt gebouwd. Ik heb ook met de afgelopen dagen in Praag weer gesproken met mensen die erover gaan in de andere Baltische staten. Ik was ook in Estland, daar werd ook over gesproken. Dus eigenlijk zie je op dit ogenblik in die Baltische staten dat er een droommuur wordt gebouwd. Dat er prikkeldraadversperringen worden gebouwd. Dus eigenlijk versperringen. Er komen mijnenvelden. Het is inderdaad heel lastig voor Rusland om daar overheen te kunnen. Maar je moet wel een enorm gelaagde luchtverdediging hebben om het gebied echt helemaal te beveiligen. Nou, gisteren hebben we het erover gesproken hoe zo'n Oreshnik wordt afgevuurd. Nou, daar heeft Oekraïne geen mogelijkheid voor om die tegen te houden. Er wordt gezegd dat het met de Patriots wel kan. Maar dan had dat in dit geval ook moeten kunnen volgens mij. Want de Patriots hebben ze nog en die gebruiken ze ook nog rond Kiev. Dus hoe dat precies zit, dat moeten we nog eens echt gewoon uitzoeken. Hoe dat technisch zit, want daar gaat het eigenlijk om. Je moet er dus rekening mee houden dat die Russen bezig zijn ook met wapensystemen te ontwikkelen die dat kunnen penetreren. Dus helemaal veilig ben je nooit. Ja, maar wat het allerbelangrijkste is, dat je dus niet met troepen zo'n gebied in kan. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En voor de NAVO is dat heel erg belangrijk. Omdat een onderdeel is van de afschrikking. Hugo, ja. Sorry.
9: Ja, dat ik me dus wel kan voorstellen als je zegt van ja, met die drones kan je dus alles wat beweegt kapot maken. En dat geldt twee kanten op. Maar dat is dan wel, lijkt me, in het voordeel van de verdedigers. Want die hoeven niet per se te bewegen. Die kunnen gewoon in het putje blijven zitten.
8: Dat klopt, maar je kunt dus achter zo'n droommuur moet je nog steeds ontzettend uitkijken met wat je hebt. Hè. Dus over zo'n droommuur heen wordt geschoten. Dat heet Battlefield Air Interdiction. Dus dan probeer je dus de opmars van troepen probeer te stuiten. Je probeert munitiedepots aan te vallen. Je probeert commandocentrales aan te vallen. Je probeert oprukkende troepen aan te vallen. Dus de NAVO zou in de Baltische Staten ook betrekkelijk weinig kunnen met normale regels. Reguliere troepen in bijvoorbeeld Estland, Letland of Litouwen. Dus daar zit al een geweldig probleem in. Dus je kunt niet veel, maar je kunt wel eigenlijk heel goedkoop kun je proberen om een eerste verdedigingslinie op te werpen, waardoor het echt uitermate moeilijk wordt om NAVO-grondgebied te penetreren. Dus in die zin is die droneoorlog die nu gevoerd wordt een absolute revolutie en heel erg gunstig voor de NAVO. Totdat er effectieve antidroonsystemen worden gebruikt.
9: Ja, ik zag van de week een in Oekraïne ontwikkeld groot lasersysteem. Ik moest daarbij denken aan een gesprek dat we hadden met de commandant landstrijdkracht alweer meer dan een half jaar geleden. Toen kwam dat ook ter sprake. En die hadden toen over van ja, als je dit soort systemen kleiner kan maken, zodat je op elke tank een klein radartje kan zetten en een klein lasertje waarmee je gewoon die FPV-drones uit de lucht kan paffen, dan heb je ineens weer een totaal andere situatie.
8: Klopt. Ja. Dat is ook de reden waarom droomfabrikanten op dit ogenblik ook aan het nadenken zijn over de verkoop van het bedrijf en het met de opbrengsten te gaan investeren in bijvoorbeeld lasersystemen. Huh? Dus ze zijn alweer aan het nadenken over de volgende fase in de oorlog.
10: Het is niet alleen een wapenwetloop, ook een technologische wapenwetloop.
8: Ja, het is vooral een technologische wetloop op dit ogenblik. Ja. Het is helemaal niet zo ongelooflijk kostbaar. Je moet niet uit eigen zak willen betalen. Maar voor een land is het niet zo ongelooflijk kostbaar. Hè. Dus in het verleden hadden we die hele discussie gebaseerd op een IISS-rapport. Dus een instituut uit Londen, hartstikke gerespecteerd. Die zei van als wij de Amerikaanse spullen één op één willen gaan gaan vervangen in Europa en de Amerikanen uit Europa willen hebben, dan gaat dat een biljoen dollar kosten. Dat is een astronomisch bedrag, kan je niet betalen. Het gaat 10 jaar kosten. Dat is een rapport dat eigenlijk nog maar 1,5-2 jaar geleden is verschenen. En dat is eigenlijk totaal achterhaald op dit ogenblik, vind ik. En dat wordt nu ook dat merk ik nu ook dat wordt erkend door heel veel militairen, dat dat zo is. Maar veel politici zitten nog steeds in het oude denken en die roepen nog steeds Rutte voorop van het keep on dreaming als je van de Amerikanen af wil. Maar hij realiseert zich denk ik ook wel dat de Amerikanen inmiddels ook met de Oekraïners bezig zijn om te kijken hoe ze kunnen samenwerken bij de ontwikkeling van drone-technologie. Nee? Want ze kunnen het zelf niet.
9: Gaan we naar Allard. Die luistert altijd met veel genoegen naar de podcast en heeft ook een plus abonnement genomen. Boekesteinendewijk.nl. Kortingscode NAVO. 25 euro's voor een heel jaar. Met allemaal extra's. Zeg ik eventjes tussendoor. Maar hij heeft ook een vraag over Hormuz. Namelijk, zou het kunnen dat Iran die tol wil heffen om de situatie te rekken en Amerika pijn te doen? Het lijkt me toch, zegt Allard, dat Iran ook wel weet dat het niet de tol kan heffen en dat China en andere landen nooit akkoord zullen gaan omdat het internationale wateren zijn. Het lijkt alsof, als je het zo bekijkt, of Iran kijkt hoe lang en hoe ver het kan gaan in de situatie met Amerika. En Amerika eigenlijk wanhopig aan het zoeken is naar een oplossing. Paniek, lichtelijk in paniek, waar Iran van hoopt te profiteren. Hoe wordt daar door de deskundige heren, dat zijn jullie, tegenaan gekeken?
10: Ik heb een artikel gelezen vanmorgen in The Atlantic van Robert Kagan. Het heet checkmate, dus schaakmat. Hè? Het is heel lastig. Natuurlijk is het een straat met, in feite met internationaal recht wat er met Hormuz gebeurt. Hè? Maar ga dat maar eens proberen te veranderen. Zeker als Iran met Oman gaat samenwerken en praat over navigatievies en al dat soort dingen. Ik denk dat Iran en ook Oman er alles aan zullen doen om dat eruit te slepen. En ik denk dat dat lastig is voor China en ook voor Europa om daar echt wat aan te doen. De Amerikanen maken bijvoorbeeld de Europese pogingen om daar dat straks te gaan ontmijnen, maken ze een beetje belachelijk door te zeggen van ja, de Europeanen willen dat alleen doen als die schepen niet meer geëscorteerd hoeven te worden. Maar als het wel moet, dan durven ze het niet. Ja. Hè? Dus het is, weet je, dit is het grote probleem waar Trump overheen heeft gekeken. Het is heel moeilijk om de Straat van Hormuz open te houden.
8: Ik weet het niet. Ik denk, kijk, het is compleet wat Iran wil. En dus nu kennelijk gesteund door Oman, maar dat weten we ook al een behoorlijk aantal weken dat Oman er ook achter zit. Het is in strijd met het internationale recht. Er is geen land op de wereld die dit wil. Inclusief China niet. Die heeft ook al, Xi heeft ook al gezegd, dit gaat niet gebeuren, dit willen we niet. Ik denk dat dit inderdaad een manier is om de Amerikanen onder druk te zetten. Je kunt dit niet volhouden. En bovendien zien we op dit ogenblik al dat de Golfstaten door middel van pijpleidingen bezig zijn om de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz te verminderen. Dus dat gaat allemaal ten koste ook van Iran. Het is maar zeer de vraag of uiteindelijk Iran ook niet geblokkeerd wordt door de Amerikanen of een ander land als ze die straat niet open willen gooien. Ik heb het gevoel dat dit een onderhandelingsstandpunt is. Natuurlijk is één ding duidelijker geworden. Je kunt als eigenlijk tamelijk zwak land, kun je door middel van dit soort asymmetrische oorlogsvoering heel gemakkelijk kun je een supermacht het leven zuur maken.
11: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De midterms komen eraan. Ja. Hè? Ja. Als een regering in Iran bereid is om zoveel burgers af te slachten, dan zijn ze ook bereid om allerlei economische ellende over die bevolking neer te storten.
3: Zeker.
2: En ik ben dus bang dat de druk immens is door Iran. En dat Iran dat niet zomaar opgeeft. Waarom? Omdat de controle van de Straat van Hormuz is het eigenlijk nog interessanter dan een kernwapen.
3: Ja. Nee, dat is absoluut waar. Maar het precedent wat je daar dus mee schept is gigantisch.
2: Is gigantisch.
3: Want het betekent namelijk dat elk land wat beschikt over zo'n straat, ja, eigenlijk kan het doen en laten wat hij wil. En daarmee ontrafel je het internationale recht. En op dit punt is denk ik de wereld redelijk verenigd in de opinie dat dat niet kan.
4: Ja.
3: Ik bedoel, het internationale recht wordt vaak aan de bij het grof vuil gezet. Maar in dit geval is het toch echt gewoon overeenstemming dat je dat niet moet doen.
4: Ja. Nou, interessant dus dat de deskundige heren er enigszins verschillend naar kijken.
3: Ja.
4: Wij gaan door naar Frank uit Voorschoten. Die luisterde naar een aflevering van de Rachman Review. Goeie podcast is dat ook. Met Kuleba, de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. En die zegt daarin dat het essentieel is voor de EU om niet al te traag te zijn met uitbreiden. Dat geldt voor Oekraïne, maar ook voor andere landen die in het proces zitten. Want als de EU te langzaam is, zullen volgens Kuleba anti-EU-krachten in die landen de kop opsteken. En die van buitenuit de EU ondermijnen. Maar, zegt Frank, is toetreding tot de EU wel een goed medicijn voor die anti-EU-krachten? Want ook binnen de EU steken die krachten steeds meer de kop op en leggen al regelmatig van binnenuit de besluitvorming lam. Denk natuurlijk aan het Hongarije van Orbán. Verlamming kan funest zijn, juist voor wat er nu allemaal in Europa moet gebeuren. Dus hoe zien jullie dat? Hè? Is het zoals Kuleba stelt, beter sneller? Of moet de EU dus eerst hervormd worden om de uitdagingen van de nieuwe situatie aan te kunnen voordat we die nieuwe landen kunnen integreren?
2: Ja, dit is een vraagstuk waar Rob en ik heel veel over hebben gesproken in het verleden. En daar denken we eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde over.
3: Dat moet ook blijken hoor.
2: Kijk, moet je luisteren. Als je dus het heel sterke VVD-standpunt inneemt, hè, vanwege electorale reden, dat moeten we niet doen, want de EU kan het niet aan en die mensen moeten nog heel veel hervormen, dan neemt dus de invloed van China en van Rusland in die landen toe. En dat is dus het eeuwige dilemma dat je hebt. Ik zou zeggen, wat ik wel een vrij goede benadering vind, ook ten aanzien van Oekraïne, dat je dus halfway gaat, hè, dus een soort geassocieerd lidmaatschap, waarbij je dan nog wat tijd wint.
4: Wat Merz heeft geopperd, hè? Ja.
2: Dat lijkt mij toch het beste. Maar hij heeft natuurlijk, de vraagsteller, Frank heeft natuurlijk gelijk, dat in de EU je bevinden betekent niet dat de anti-EU-krachten dan opeens gaan slapen. Want we hebben er zelf ook last van. Hè?
3: Ja.
2: Maar het is wel zo dat meneer Orbán is nu toch een toontje lager gaan zingen. Heel prettig is dat.
3: Nou ja, ik ben het niet met de collega eens wanneer hij zegt dat als die landen geen lid worden, de anti-EU-krachten in die landen sterker worden en dat ze van buitenaf de Europese Unie gaan ondermijnen. Ik denk dat dat gewoon niet zo is. Wat ik wel heb gezien, ik heb nog niet zo lang geleden een keer ook met de premier van Albanië daarover kunnen praten. En die was echt, die had iets van, ja, hoor eens, kunnen we nou eens een keer lid worden of hoe zit dat? Want anders hoeft het niet meer. Dan hebben we er gewoon geen zin meer in. En Arjan noemde China. Nou, dat heeft hij dan niet gezegd dat hij denkt van, dan ga ik wel naar China kijken. Maar voor Servië geldt dat wel degelijk.
2: Ja.
3: Dus er zijn een aantal landen die op dit ogenblik op de wachtlijst zitten. Dat is Montenegro. Die is eigenlijk gewoon klaar om lid te worden. En dat duurt maar en dat duurt maar. Daar word je helemaal gek van. Waar in eind van dit jaar moeten alle hoofdstukken zijn afgerond.
4: Wat dus ook geldt voor Albanië, hè? Die is volgens mij.
3: Ja, Albanië, idem dito. Ja. Maar Montenegro is nog veel verder. Ja. En die zou dan in 28 lid kunnen worden. Maar dan nog, ik bedoel, maak zo'n land er gewoon in 26 lid. Servië, nou, dat is een heel ander verhaal. Albanië hebben we het net over gehad. Noord-Macedonië gaat ook redelijk goed. En dan heb je Moldavië en Oekraïne. Nou, die hebben nog wat meters te maken. Maar het allerbelangrijkste is, en dat is heel erg lastig, vind ik, voor nationale politici om uit te leggen dat dit moet, is dat de uitbreiding van de Europese Unie gewoon een geopolitiek project is geworden. Dus

0: Jan heeft al China genoemd. Wil je inderdaad de Russische en Chinese invloed terugdringen in Europa, dan zul je echt gewoon je eigen invloedssfeer moeten gaan verbreden. Dat is eigenlijk wat het is. Ik vind het ook niet leuk, maar welkom in de 21ste eeuw, zou ik zo zeggen.
1: En toch een opmerking over Servië. Er zijn enorme demonstraties tegen Vučić aan de gang afgelopen weken. Het wordt erger en erger. Het is een totaal verdeeld land. Ik geloof ook niet dat Vučić nou de meest ideale staatsman is die ze daar ooit gehad hebben. En je ziet een groot conflict ook tussen de jongeren en de oude generatie. Het zou natuurlijk de hervormingsbeweging in Servië sterker kunnen maken als ze dus uitzicht kregen op lidmaatschap. En het lijkt mij uiteindelijk beter om dat wel te doen dan heel conservatief te zijn en dat niet te doen. En vervolgens dus ook die conservatieve krachten eigenlijk te versterken door onze weigerachtigheid.
2: Ja, maar je kan dus ook de nieuwe Orbán binnenhalen.
1: Dat is ook waar.
2: Alles die overal nee tegen zegt.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk de vrees. De vrees is gewoon dat je een corrupt zootje binnenhaalt. Dat je een nieuwe Orbán binnenhaalt.
2: Dat je Poetin binnenhaalt.
0: En dat je Poetin binnenhaalt. Ja, dat is absoluut een grote vrees. En die, en tegelijkertijd, als je gewoon bekijkt wat er de afgelopen decennia is gebeurd. Oekraïne, dat is gewoon afgezakt. Dat is instabiel geworden. Daar is een strijd over ontstaan. Omdat aanvankelijk de regering van Oekraïne toetreding was. Tot de NAVO een associatieakkoord wilde tekenen. Daar hebben wij nog over gestemd. En dat werd vervolgens werd dat in één pennenstreek door de presidenten van tafel geveegd. Waardoor dus eigenlijk de opstanden begonnen en feitelijk dus de oorlog begon. Maar als je kijkt, Oekraïne is zeker in die tijd heel erg vergelijkbaar in omvang. In economische activiteiten, in bevolking en bevolkingssamenstelling met Polen. Ongeveer even groot is het allemaal. Ja. Nou, als je dan vervolgens kijkt wat Polen is overkomen sinds dat ze lid zijn geworden van de Europese Unie. Het is stabiel geworden. Natuurlijk hebben we shit met radicaal rechts in Polen. Dat is heel erg vervelend. Maar tegelijkertijd is toch ook echt de conclusie dat Polen behoorlijk stabiel is geworden en behoorlijk welvarend is
2: rijk,
0: geworden.
2: In tegen
0: en rijk. Het is gewoon, het is gewoon een van de belangrijkste landen aan het worden in Europa. Ja. Poolse loodgieters, waar we echt heel goed mee konden werken hier in dit land, die zijn allemaal verdwenen, bij wijze van spreken. Ja. En die zijn weer terug omdat ze in eigen land meer kunnen verdienen. Het heeft wel enorme effecten voor een land. En je had er toch niet aan moeten denken dat de Europese Unie in de jaren 90-2000 niet was uitgebreid. Dan had je dus allemaal Oekraïners langs je grenzen gehad. Dat vergeten mensen vaak. Maar dus de stabiliteit die dit heeft gebracht, ondanks de shit die we hebben met radicaal rechtse types als Orbán en Nawocki in Polen. Dan nog is de prijs die we daarvoor hadden moeten betalen als we niet hadden gedaan, hoger dan wat we nu hebben gekregen.
2: Ja, Frank die haalde ook ergens, ik had het even bij moeten laten staan, aan dat, volgens mij was het van Lyndon Johnson, de uitspraak van dat je iemand liever inside the tent pissing out hebt dan outside pissing in. Maar, zei Frank, we hebben dus met Orbán geleerd dat iemand ook prima in de tent zelf in de tent kan pissen.
0: Ja.
2: Dus het is lastig.
0: Maar jongens, dat is wat het is in een club van soevereine landen. Ja. Dit heb je ook te accepteren als je accepteert dat Hongarije of Polen gewoon een soeverein land is met een eigen democratisch systeem. Ja, dan kun je dus ook ervan verwachten dat dit soort mensen aan de macht komen. Maar ik bedoel, Nederland kan er ook van meepraten hoor. Laten we dat wel lezen.
2: Hey, ik had nog Remy Kamp staan met dank voor de dagelijkse podcast. En afgelopen week had je van het Center for European Reform het rapport China Shock 2.0. Dat klinkt heel dreigend over Duitse industrie en de dreiging van de Chinese industrie. En zijn vraag is, wanneer gaat Nederland ook de gevolgen van de China Shock 2.0 merken? En gaan Nederlandse politici hier strategieën op bouwen? Ik vermoed dat het antwoord van die laatste vraag van jullie nee zal zijn, jullie kennende. Maar misschien de eerste vraag.
1: Nou ja, kijk, ik heb dat hele stuk gelezen van Sander Tordwaar en Brad Setzer. Hè? En ze noemen een aantal feiten die je toch wel aan het denken zetten. Hè? Men had verwacht dat pas eind 2030, dus aan het eind van de decade, China 10 miljoen auto's zou exporteren. Maar dat is nu al in 2025 is dat aan het einde al gebeurd. Hè? Nou, wat is nou het probleem? Ik heb altijd lelijke dingen gezegd over Duitse auto's. Dan moet ik een beetje te grote mond. Want de BMW iX3 die kan 800 kilometer. Dat is wel, maar goed, dat kreng kost 70 mil. Dat is het probleem. Ja. En die Chinese auto's zijn echt veel goedkoper. En daar komt nog bij dat ze dus ook China, die voorkomt de appreciatie van hun munteenheid. Dus ze zitten het nogal te dumpen eigenlijk. Mm-hmm. Nou, dan is het zo, als China dus echt oneerlijk opereren. Als het geen fair trade is, ja, dan moet je toch gaan praten over bescherming. Hè? Dat gebeurt al een beetje. Maar iemand als Sander Tordwaar houdt daar dus ook een campagne, voert hij ervoor dat de EU dat meer gaat doen, omdat hij het gewoon oneerlijk vindt wat er gebeurt. Mm-hmm. En hij wijst er ook op dat de Duitse economie enorm hiermee struggelt, ook vanwege de hoge energieprijzen. Ik denk dat die discussie in Nederland ook speelt voor bijvoorbeeld de chemie sector, die natuurlijk heel veel energie. Heel veel mensen zeggen dan van ja, dan gaan we gewoon chemie, doen we niet meer. Ja, dat is niet zo makkelijk om chemie niet, want die heb je ook, dat is een sleutelindustrie. Dus ik denk ik ben een liberaal hoor en ook een vrijhandelman, maar ik denk dat het onvermijdelijk is dat je toch de Europese economie een beetje gaat beschermen om niet alles te verliezen. Wat denk jij erop?
0: Nou ja, kijk, wij zullen minder worden geraakt dan Duitsland. De exporten van Duitsland zijn afgezet tegen de omvang van de economie naar China veel groter dan die van ons. En dat heeft gewoon te maken met de auto-industrie die daar ook gevestigd is en fabrieken heeft in China. Maar voor de hele Europese Unie geldt dat we natuurlijk ongelooflijk afhankelijk zijn van allerlei kritische grondstoffen en componenten uit China. Daar moet wat aan gebeuren. We hebben nu een hele discussie achter de schermen over Made in Europe. Dus dat betekent dat je eigenlijk dat het adagium gaat worden: koop Europese waar. Er is één lichtpuntje voor de Duitse auto-industrie. Dat is hier nu al gebeuren, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de auto-industrie die wij tot voor kort hadden in Limburg, VDL. Waar de minis werden gemaakt. Er is nu zo veel vraag naar de defensieproducten, dat in zekere zin tot compenserend werkt. Dus dat is wel iets wat we even moeten meenemen.
2: Goed, we laten het hierbij. Dankjewel. Tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Voorde in de Achterhoek is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werken en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer $60 miljoen. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
7: Weer een lang weekend is voorbij. Goed dat je erbij bent op deze dinsdag 26 mei. Al zat trouwens niet iedereen stil in dat lange weekend.
8: Huawei touting this breakthrough when it comes to chips. Currently there is about a 5-year gap when it comes to what it can create in advanced production chips with TSMC. This new technology could actually help to close the gap a little bit.
7: Ja, zometeen hoor je alles over de gevolgen van die ontwikkelingen bij Huawei voor TSMC en ook zeker voor ASML.
9: En dan ook meer over een overname in de markt van maaltijdbezorgers.
10: Uber has offered to take over Delivery Hero in a deal that could value the German company at about $11.6 billion. Uber, which already owns 20% of Delivery Hero, would have to pay about $9.31 billion under those terms.
9: Ja, of het doorgaat en wat dat voor grote aandeelhouder Prosus betekent, hoor je straks.
7: En we vertellen je hoe beleggers reageren op de allernieuwste elektrische Ferrari.
9: Op de Amerikaanse beurs is het beeld gemengd. Onze AEX is in de min gesloten op 1,1%. Grootste daler op deze zonnige dag, Magnum, 3,6% eraf. Ondanks dat er vandaag toch een hoop ijs over de toonbank zal zijn gevlogen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Dag Mark.
11: Goedenavond.
9: Avond.
7: Ja Mark, hier scheen de zon de hele dag, maar jij komt tot ons vanuit het waarschijnlijk nog zonnigere Spanje. En toch wil ik beginnen in nog een ander zonnig land, het prachtige Italië dan weer. Op de beurzen zag het er daar de afgelopen decennia ietsje anders uit, wat druileriger. Of tenminste voor de mensen die al voor het jaar 2000 hun geld in de aandelen daar stopten. Maar nu kan de zon eindelijk weer gaan schijnen.
12: Ben ritrovati a tutti i telespettatori e telespettatrici di classe CNBC. Inizio di settimana con record storico per Milano. Subito i driver della giornata di oggi. Vede il nostro listino sfondare.
7: Klinkt dus de Italiaanse CNBC. Ja, dan weet je dat ook weer. Ik
9: helder.
7: Er kwam nog een soort ratel achteraan waar je al helemaal niks van maakt.
9: Oh, dit kun je nog wel volgen.
7: Een waterval van Italiaanse woorden. Nou, hier pikte ik nog een paar uit. Bijvoorbeeld het woord record. Core zat ertussen.
9: Ja. En, CNBC.
7: Ja, 2000 werd ook nog genoemd. Ja, ik kan me dus voorstellen dat je geen idee hebt wat hier gebeurde. Dus de vertaling, de Borsa Italiana, is eindelijk over de dotcom-crash heen. 26 jaar heeft de Italiaanse hoofdindex erover gedaan om de recordstand van toen te verleggen. Uiteindelijk waren het de stijgingen van energie- en chipbedrijven die het dan uiteindelijk toch voor elkaar kregen.
9: Nou, fijn dat jullie er een beetje weer erbij hebben, Italianen. En ik heb nog een verhaal uit Italië voor je. De allereerste elektrische Ferrari is een feit. De Ferrari Luce. Dit zei de topman erover.
13: This is a very important day. I was looking for this day since 5 years. It's the day when we open a new chapter in our history book.
9: Ja, en vandaag is de dag dat het aandeel de berm in vliegt. Ging 8,4% onderuit. De markt heeft gesproken, schrijft CNBC. En ja, meer dan een 500.000 euro voor iets wat in de verste verte niet op een Ferrari lijkt.
7: Het is een duur apparaat.
9: Zou jij het ervoor over hebben, Mark?
14: Nee, ik denk het helaas niet. Ik weet wel, het is een hele beroemde ontwerper die volgens mij ook voor Apple heel veel mooie dingen heeft gedaan.
9: Ja.
14: Maar ik denk als je zo'n auto koopt, de stijgende paardjes, dan moet hij ook een beetje lawaai maken als Toys for Boys. En niet te elektrisch zijn, denk ik.
9: Nou, leuk dat je het zegt, want ik heb ook even opgezocht hoe het dan ongeveer moet gaan klinken. Oordeel zelf.
7: Ja, ik denk toch dat het niet in de buurt komt van het echte geluid. Misschien als je erin zit met de trilling,
9: ja.
7: Maar goed.
9: Ik weet ook niet of het voor gebruikers aan gaat slaan. Beleggers misschien wel, we gaan het zien. De voormalig topman, meneer Luca di Montezemolo, is gevraagd wat hij ervan vindt. En die zegt, en ik zal het in tegenstelling tot Maxime even meteen vertalen. Als ik zou zeggen wat ik werkelijk denk, zou ik Ferrari beschadigen. Het spijt me oprecht. Ik hoop dat ze in ieder geval het stijgerende paard van die auto willen verwijderen.
7: Ja, ik vind het toch mooi dat ze het proberen. Maar goed, ja. Dan scheuren we door naar serieuzere zaken. Bij BP, waar de bestuursvoorzitter op staande voet wordt ontslagen.
15: Press release from the company. The board of PP announces that it has today unanimously decided that Albert Manifold should no longer serve as chair and director with immediate effect. The board has been surprised and disappointed to learn of governance oversight and conduct issues it deems unacceptable and has taken decisive action.
7: Ja, het bestuur van de oliereus maakte zich dus over van alles zorgen bij die manifold. Wat er precies aan de hand is, dat is onduidelijk. Maar het is wel opvallend. Hij zat er nog niet zo lang. Pas in oktober werd hij aangesteld. Hij kreeg wel nog een soort bedankje mee van een van zijn collega's. Die zegt, hij was wel belangrijk voor de transformatie van BP. Van het energiebedrijf dat zich focuste op groene energie. Terug naar die gouden oude olie- en gasmarkt. Ja, beleggers die schrikken er toch van dit plotselinge ontslag. Het aandeel verliest net zo spontaan 5%.
9: Zo. Nou, en dan nog even wat anders. Hedgefondsen die hebben een lucratieve inkomstenbron aangeboord. Het shorten van online gokbedrijven namelijk. Zo'n 2,3 miljard hebben ze er dit jaar al mee verdiend. Ja, beleggers die zijn extreem pessimistisch over die bedrijven. Het grootste beursgenoteerde online gokbedrijf bijvoorbeeld, Flutter. Dat staat al 50% lager dan begin dit jaar. FanDuel is ook al 30% gezakt. Ja, en een van de oorzaken is toch die opkomst van voorspellingsmarkten. Dus denk aan Polymarket, aan Kalshi. Online platforms waar je kunt inzetten op de uitkomst van gebeurtenissen, zoals verkiezingen, een staakt het vuren in Iran, voetbalwedstrijden. En ja, dat wordt nog niet gezien als gokken, waardoor die voorspellingsmarkten veel minder belasting hoeven te betalen dan echte gokbedrijven. Maar goed, ik denk wel dat het een kwestie van tijd is slechts voor ze een toezichthouder daar in de nek hebben. Dus dat is dan wel weer iets waar ik mijn geld op zou durven inzetten.
7: Straks hebben we het over de overname van Just Eat-concurrent Delivery Hero. En dat is een die de eigenaar van Just Eat dan weer niet leuk vindt.
9: En we vertellen je tot hoever in de hemel de bomen nog kunnen groeien voor chipmaker Micron.
7: Maar eerst een andere chipmaker, het Chinese Huawei. Dat zou nog jaren achterliggen op westerse concurrenten. Maar het heeft iets gevonden.
16: They are closing the gap in terms of their ability to manufacture chips at the cutting edge versus TSMC, that crucial foundry, of course, that sits in Taiwan, that everyone from Apple to Nvidia are dependent on. Why are we saying they're closing the gap now?
7: Ja, en dat doet Huawei met logic folding, een techniek waardoor er niet per se meer transistoren op chips passen, maar de tijd die transistoren nodig hebben om signalen aan elkaar door te geven, die wordt korter. Huawei denkt daarmee de strijd aan te kunnen gaan met TSMC, al verwachten ze die chips wel in 2031 te kunnen produceren, terwijl TSMC dan weer over 2028 heeft voor dezelfde prestaties. Maar wel allemaal zonder aanwezigheid van de meest geavanceerde machines van ASML. Ja, Mark, het is altijd een beetje koffie kijken als het om de chipsector in China gaat. Maar hoe serieus moeten we dit nemen?
14: Je moet het altijd serieus nemen, maar je hoeft het niet te overschatten. Het is vind voor mij het vooral het bewijs dat die exportrestricties tegen China Vooral ervoor zorgen dat China een omweg aan het zoeken is om ze zeg maar op eigen manier dan te omzeilen. En om creatiever te worden. En dat doen ze met Huawei dan op deze manier. Maar het wil nog niet zeggen dat met deze technologie, wat natuurlijk misschien in een demo-omgeving goed heeft gewerkt. Dan moet je ook nog even afwachten, maar stel dat het goed heeft gewerkt. Dat betekent nog niet dat je met een supply chain en een high volume manufacturing omgeving hetzelfde kunt bereiken. Dus we moeten het serieus nemen, maar niet overdrijven.
7: Ja, want ze zeggen zelf, ja, er zijn wel een aantal problemen. Die yield die kan dan lager liggen, dus hoeveel bruikbare chips daaruit komen. Hitteproductie is vermoedelijk hoger. Maar goed, ze zeggen, ja, een aantal van die problemen hebben we ook wel ondervangen. Dus het klinkt wel alsof ze ja, ook wel al best wel ver zijn in het ontwikkelen van die techniek.
14: Ja, best wel ver. Ze zeggen het ook pas 2031. Dus ze hebben nog 5 jaar nodig om het proces te optimaliseren of perfectioneren. En inderdaad, op het moment dat je natuurlijk een andere manier vindt om steeds meer de afstanden tussen transistoren of zeg maar de chips efficiënter te maken, betekent ook dat ze dichter op elkaar moeten zitten. En als ze dichter op elkaar zitten, dan kunnen er hitteproblemen ontstaan. En de regel is volgens mij wel altijd dat als China wat roept, je moet het serieus nemen. Maar in de praktijk, dat hebben we toen ook met DeepSeek gezien, die zouden iets zonder Nvidia-chips hebben gedaan. En achteraf bleek dat ze toch wel stiekem via grijze import met Nvidia-chips hebben gewerkt. Dus ook hier denk ik, nou, laat het gewoon rustig afwachten. Ze hebben nog 5 jaar nodig. Ze lopen sowieso een aantal jaar achter dan op wat Nvidia of TSMC met de chips doet. Ja, wederom serieus nemen, maar niet overdrijven.
7: Ja, nou ja het is dus nog wel echt kijken in de toekomst wat zij doen. Is het dan nu voor nu goed nieuws dat zij eigenlijk bevestigen dat ze nog wel een stuk achter liggen?
14: Ja, ik denk het wel. Kijk, het gaat vooral om om de roadmap. En je ziet natuurlijk dat bij zowel Samsung maar vooral bij TSMC, dat die een roadmap voor minimaal 5, maar misschien wel 10 jaar hebben over wat ze in de toekomst gaan doen. Daar zit TSMC ook echt de voorsprong in. Die relaties met klanten, de betrouwbaarheid, de yield. Dat moeten we natuurlijk nog allemaal maar gaan zien hoe dat met Huawei gaat. Maar het is in ieder geval een teken aan de wand, denk ik, dat uiteindelijk die exportrestricties China heel creatief maken. Ja. En ook, ze hoeven niet te concurreren met Nvidia-chips. Ze moeten gewoon zorgen dat voor de interne Chinese markt die chips goed genoeg zijn. En ja, of het uiteindelijk qua performantie, of hoe je het wilt noemen, in de buurt gaat komen, dat is misschien van tweede zaak belang. Het feit is wel dat ze steeds creatiever worden met het bedenken van omwegen om zeg maar die exportrestricties de baas te zijn.
7: Ja, die exportrestricties, dat is natuurlijk wel echt het grote ding waar het hier om gaat. Die machines van ASML, die belangrijkste, meest geavanceerde machines, die mogen niet naar China. Wat is nou het effect hierop? Want ik kan me ook voorstellen dat het Witte Huis bijvoorbeeld zegt, nou, in dit geval kunnen we er ook uit opmaken dat ze niet streng genoeg zijn geweest.
14: Ja, nee, ik denk dat het ook eerder meer restricties gaat worden dan minder. Zeker richting de AI-chips. Wat je ook nu ziet is natuurlijk de geheugenchips en dan de high bandwidth memory, het segment wat het natuurlijk enorm belangrijk aan het worden is. Maar ook de geavanceerde packaging, waar BESI, onze Nederlandse trots, een belangrijke rol in speelt. En ja, je weet gewoon dat de VS dit niet ziet als een gewone handel, maar ook als een geopolitieke machtsbalans. En het gaat uiteindelijk om wie de macht in de wereld bezit op AI, want die zal waarschijnlijk ook op militair gebied dominant kunnen zijn. Dus ja, de VS probeert op alle mogelijke manieren China zoveel mogelijk te vertragen. En ja, China die weet dat als ze dus geen toegang krijgen tot de westerse leidende technologie van bijvoorbeeld ASML of van een Nvidia, dat ze het op een andere manier moeten doen. En ja, Huawei die is natuurlijk wel heel creatief aan het worden. Alleen we moeten gaan zien of dat in een hoog volume omgeving, waarop grote getallen wordt geproduceerd, of ze dan nog steeds zo efficiënt zijn en of die chips inderdaad niet oververhit raken binnen een uur.
7: Ja, en dan is de vraag natuurlijk weer, gaat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld weer daarin mee? Ze hebben de afgelopen jaren hebben ze de boot best wel goed af kunnen houden tegenover de VS die meer exportrestricties eisen. Hoe zit dat? Wat denk jij?
14: Nou ja, ik denk wel dat we af en toe wel een tegenzet moeten doen, of wisselgeld moeten hebben. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen door heel sterk te zijn met ASML rondom Veldhoven, de hele supply chain, maar ook rondom de Philips Hightech Campus moeten we veel meer sterker maken. We hebben natuurlijk rondom Nijmegen de NXP-omgeving en de Universiteit van Nijmegen, de Universiteit van Twente. We zijn sterk in fotonica. Laten we vooral onze krachten benutten om wisselgeld te hebben richting Trump en de VS. Op het moment dat ze weer iets verzinnen waarbij wij indirect als Nederland zijnde worden getroffen door allerlei maatregelen. Omdat vooral de wereld heeft en ook de VS hebben ASML bijvoorbeeld keihard nodig. Dus dat moet ook uiteindelijk een onderhandeling zijn waarbij onze regering best wel kan laten zien dat we de lange termijn relaties zeer waarderen. Maar dat we toch ook wel echt wel onze eigen kansen niet willen ingooien. Dus dat is uiteindelijk een heel kritiek proces, denk ik. En ik hoop dat ze in Den Haag dat goed zullen aanpakken.
7: Ja, en dan is er ook nog, jij zegt al, BESI en ASMI bijvoorbeeld, waar bijvoorbeeld extra exportrestricties op kunnen worden toegepast. Zijn zij degene die het misschien als eerste gaan merken voordat echt aan ASML geschroefd weer gaat worden?
14: Nee, ik denk dat het. Kijk, voor de VS is met name ASML, denk ik. Die is, hoe sterker je bent natuurlijk als partij, en ASML is natuurlijk berensterk als quasi-monopolist. Hoe gevaarlijker het is voor de VS als je zeg maar bang bent dat China je inhaalt als het gaat om technologie. Dus hoe sterker de partij, hoe groter waarschijnlijk het risico is op wat meer restricties. Dus ik denk eerder dat dat risico vooral bij in Veldhoven, bij ASML zal liggen. Maar niet kort daarachter, ook zeker bij ASMI en bij BESI. Maar nogmaals, we moeten gewoon als land en als regio gewoon een vuist maken ook terug naar de VS. Want zij hebben ons net zo hard nodig als andersom. Dus laten we vooral niet de underdog spelen in dit spelletje. Laten we gewoon vooral ook gewoon met gestrekt been terug erin gaan.
7: Ja, dan is er ook nog de concurrentie met TSMC en Nvidia, die Huawei eigenlijk wel eerder direct aangaat. Wat betekent het daar nu uiteindelijk voor?
14: Nou ja, ik denk voorlopig niet een echte bedreiging. Ik denk dat het duidelijk is als we pas in 2031 een product zien, dat zeker de komende jaren geen bedreiging voor TSMC gaat zijn. En TSMC's voordeel zit natuurlijk ook in zijn, wat ik al zei, ecosysteem, zijn yield, zijn schaalgrootte, zijn verschillende geografische locaties natuurlijk. De klantrelaties die het al heeft met alle grote partijen, van Nvidia tot en met Apple, tot en met Broadcom, AMD, noem ze allemaal maar op. Iedereen laat op dit moment wel zijn chips bij TSMC produceren. En dat heeft natuurlijk ook jarenlange proceskennis daardoor opgedaan. Waardoor voor geavanceerde productie kun je eigenlijk niet anders terecht als bij TSMC. Waarbij Samsung Foundry misschien 10% marktaandeel nu heeft ten opzichte van de 70 die TSMC heeft. En Intel is nog voorlopig op één hand te tellen. Maar goed, die komen er de komende jaren waarschijnlijk ook wel aan. Maar ja, dat voordeel van TSMC, dat is natuurlijk niet zo snel weg.
4: BNR Beurs.
7: Dan door naar iets wat ik laatst heb voorspeld. Ja, oh. Er even trots op zijn. Een overname van het Duitse Delivery Hero door Uber.
9: Nou, ga jij anders even jezelf wat schouderklopjes geven daar in de hoek? Dan pak ik het wel even over. Uber dus, ja, dat heeft al 20% van het bedrijf in handen. Maar het wil de rest dus ook hebben. Ze bieden €33 per aandeel voor Delivery Hero. Maar beleggers die schoten daarop uit de bocht.
17: Opvallend is dat de koers van Delivery Hero inmiddels hoger staat. Dus nog hoger dan het bod van Uber. Ze rekenen op een hoger bod. Ze willen eigenlijk daarmee een hoger bod afdwingen.
9: Ja, en het zou ook nog kunnen komen door een gerucht uit de Financial Times. Dat meldt dat grote investeerders van Delivery Hero het bod ook te laag vinden. Wat dan weer tegenwerkt, dat zijn de toezichthouders. Want die overname die zou nogal een supermacht binnen de bezorgingsmarkt kunnen creëren. Ja, mededinging hebben we het dan over. Mark, wat denk jij? Gaat dit door?
14: Niet tegen de €33, denk ik. Als je naar de koers kijkt vandaag, zijn we bijna €39. Dus en het risico dat de mededingingsautoriteiten hier natuurlijk wat van vinden of dwars gaan liggen, is natuurlijk ook zeker aanwezig. Dus ik denk dat Uber ofwel het bod moet verhogen, ofwel dat Delivery Hero onderdelen moet gaan verkopen. Bijvoorbeeld Talabat bij de Emiraten in het Midden-Oosten is een onderdeel wat ook wel graag door anderen wordt gekocht. Korea zou eventueel kunnen worden verkocht. Oftewel, er moeten nog wel wat remedies, zoals het heet, plaats gaan vinden voordat dit doorgang kan vinden. En het feit ook dat die consolidatie natuurlijk nu zo versnelt. We hebben natuurlijk al eerder met Prosus en Just Eat dit gezien. En nu met Uber en Delivery Hero en wat er allemaal omheen speelt. Het betekent wel dat de EU blijkbaar ziet dat dit een consolidatieslag is waar ze in ieder geval vinger aan de pols moeten houden. Dus ik verwacht wel dat ze heel streng zullen zijn. Dus ik denk uiteindelijk dat het wel door kan gaan. Maar niet tegen die 33 euro die ze nu hebben geboden.
7: Ja, want de beleggers zijn er dus ook niet echt blij mee met die 33 euro. Bij Just Eat zagen we dat ook al. Investeerders die het bod van Prozis destijds echt een fooi vonden eigenlijk. Mede ook wel door de gigantische pieken die die aandelen beleefden tijdens COVID een paar jaar terug. Wordt er misschien ook een beetje te veel te gedroomd over de hoogtes van die tijd?
14: Ja, dromen mag altijd. Hè. Ik denk dat... Kijk, mijn ruwe inschatting is dat er een kansrijke deal is, zeg maar in de zone 39 tot 42 of zo. En dan voelt zeg maar die 33 euro die ze nu hebben geboden meer als een openingsbod en niet als een knock-out bid. En ze proberen gewoon denk ik discipline te tonen in dit proces. Maar ja, als ze echt Delivery Hero willen hebben, dan zullen ze meer op tafel moeten leggen. Want DoorDash, de andere partij in Amerika met wie ze graag willen concurreren, internationaal. Die zal ook wel met de aandeelhouders van Delivery Hero hebben gesproken over onderdelen of in ieder geval over de prijs. Dus ik denk dat dit alleen maar door kan gaan als ze iets minder gedisciplineerd over de prijs gaan onderhandelen. En als, nou ja, wat ik zeg, de mededingingsautoriteiten met bepaalde remedies komen die goed te behapstukken zijn voor deze partijen.
9: Ja, en Prozis is hier ook een van de grote aandeelhouders. Hè? Dus dat is het techfonds, dat heeft een belang in Delivery Hero. Maar moet dat versneld afbouwen vanwege die overname van Just Eat? Ja, dan zou je toch zeggen dat is kassa.
14: Dit is wel een potentieel een cadeautje. Want ze zitten door die Just Eat takeaway deal in een gedwongen verkooppositie. Waarbij in principe natuurlijk als je gedwongen moet verkopen, dat het niet het beste is voor je prijs natuurlijk. Want iedereen weet dat je moet verkopen. Maar ja, nu komt er een strategische koper langs. En dan ben je in plaats van een gedwongen verkoper nu ineens iemand met wat meer onderhandelingsmacht. Dus ze zijn overigens niet meer de grootste aandeelhouder. Want ze hadden 17. Maar ze moesten hem voor oktober 2026 afbouwen naar beneden de 5 volgens mij. Dus de grotere aandeelhouders, wat je net al zei, Uber heeft al 20%. Je hebt ook nog Aspects Management, die zo'n 15% bezit. Maar ik denk dat al deze, vooral Aspects en Prozis, wel iets meer willen hebben dan die 33 euro ook. Dus dit is op zich wel een cadeautje dat nu zeg maar gaat spelen.
4: BNR Beurs.
7: Goed, een rondje langs de vrienden in New York dan snel. De Dow Jones die staat in het rood, 0,3%. De S&P 500 krijgt er 0,5% bij. En de Nasdaq zelfs 0,9% daarbij.
9: En dan een hattrick bij Eli Lilly. De Amerikaanse farmaceut gaat 3 vaccinontwikkelaars overnemen. Deals die optellen tot $3,8 miljard in totaal, waarmee ze hun activiteiten uitbreiden tot ver buiten die succesvolle markt voor obesitasmedicijnen. Ze willen ziekte bij de bron gaan voorkomen in plaats van de gevolgen te behandelen, zegt de topman daar. Vaccins maken dus tegen allerlei besmettelijke ziektes. Denk aan gordelroos. En beleggers vinden het in ieder geval een puikplan en die zetten het aandeel. Nou ben ik dat even vergeten op.
7: Dus. Oh jee, daar gaan we. Maar er komt eraan.
9: Ja, 12% in de plus.
7: Zo, flink ook. Ja. Ik heb een aandeel dat nog dikker in de plus staat. Dat van Micron, de chipmaker. Dat staat de 17,5% in de plus. Onder andere na een shout-out van Donald Trump himself.
18: The president name-checking the company at a rally on Friday, calling out how much they're investing into the United States. They have committed about $200 billion to build out manufacturing capabilities in the United States.
7: Nou, dat was dus vrijdagavond. Gisteren was Wall Street dicht vanwege Memorial Day en dus nu de reactie. En er was nog meer, want Micron kreeg ook nog een verhoging van het koersdoel door UBS. En de CEO die zegt dat het tekort aan geheugenchips nog wel even aanhoudt. Misschien zelfs tot volgend jaar. En met die koersstijging doorbreekt Micron ook de grens van $1 biljoen aan beurswaarde. Ja, Mark, Micron steeg dit jaar al ruim 170%. En dat is nog niks in vergelijking met de afgelopen 12 maanden. Ik zeg, UBS verhoogt het koersdoel, maar het verdriedubbelt het zelf. Hoe ver kan dit nog groeien?
14: Nou ja, kijk, bij dit soort aandelen, dat geldt trouwens ook voor zijn sectorgenoten Samsung en Hynix, betaal je enkelcijferige koers-winstverhouding voor het komend jaar. En dat heeft te maken met dat veel beleggers die historie van de geheugenchipsector weten dat het een hele cyclisch segment is. En de enige manier dat je nu praat over een koers-winstverhouding van 9 keer volgend jaar is als je denkt dat het volgend jaar piekwinst zal zijn en dat de winsten daarna weer in elkaar kukelen. Maar ja, als ik iedereen beluister in deze sector, dan is door de vraag naar AI-chips wordt er nu wel gezegd dat zelfs tot 2028, 2029 misschien wel een tekort gaat zijn. Dus als het nu waar is dat er geen piekwinst zal zijn in 2027... Ja, dan kan die koers-winstverhouding van nu 9, die zou eigenlijk weer genormaliseerd wat hoger moeten zijn. Dus ik denk dat dat de reden is dat UBS het nu verdrievoudigt. Want die zien blijkbaar een koers-winstverhouding van ergens in de 20 keer als reëel.
9: Oké, nou bijna zijn wij er doorheen. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Nou, het is allemaal wel te overzien wat er te gebeuren staat. Drie bedrijven komen met cijfers. Ten eerste de kwartaalcijfers waar beleggers waarschijnlijk het meest gespannen voor zijn. Die van Salesforce, het Amerikaanse bedrijf dat software als CRM-systemen maakt. Dat verloor dit jaar al ruim 30% van de waarde. Terwijl het een jaar geleden nog op recordhoogte stond. Dat heeft alles te maken met twee letters, AI. En de grote vraag is, vormt dat nu echt zo'n bedreiging voor het verdienmodel? Omgekeerde verhaal zien we bij Marvel Technology. Het Amerikaanse bedrijf maakt halfgeleiders, maatwerk. En dat aandeel is dit jaar al 130% gestegen. De markt loopt vooruit op goed nieuws. Kijken of ze dat kunnen waarmaken. Nou, en het derde en laatste bedrijf waar het allemaal draait om AI, Snowflake. Dat probeert zich als een belangrijke speler op het gebied van cloud en data-infrastructuur te positioneren. Ook dat doet de boeken open.
7: En dat allemaal van onze special Snowflake, Milou. Nou, dit was de BNR-beurs van dinsdag 26 mei. Een stralende dag, maar wie echt kon shinen, dat was Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Dank je wel weer.
9: En jij bedankt voor het luisteren. Doe dat morgen weer. Tot dan.
7: Tot morgen.
6: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Markussen niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markussen in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sloot eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. Driekwart blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt een derde dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Kunstmatige intelligentie is cruciaal. Maar voor het bedrijfsleven levert het nog niet zo heel veel op. En waarom moeten we dan toch doorpakken? En hoe en op welke manier gaat AI ons leven op zijn kop zetten? Zowel als mens, bedrijf en land. Deze week ga ik erover in gesprek met 4 kopstukken, niet 5. Want we hebben natuurlijk door Pinksteren een uitzending gemist in BNR's Big Five van de AI-revolutie. En ik begin de week met Willem Jonker. Hij is voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland. Dat is een organisatie die innovatie met kunstmatige intelligentie in Nederland aanjaagt. En dat doen ze met financiering van het Nationaal Groeifonds en het Ministerie van Economische Zaken. Van harte welkom.
7: Dankjewel.
6: En ik moet natuurlijk nog wat aantal zaken nog bij je opmerken. Want je bent ook hoogleraar Computer Science aan de TU Twente. Je loopt al heel lang mee in de AI-wereld. Promoveerde aan de TU Delft op kennissystemen. Dat is eigenlijk een vroegere vorm van AI, toch? En deed tal van functies in het bedrijfsleven. En je hebt ook nog 12 jaar in Brussel aan digitale innovatie gewerkt binnen Europa. Wat vind je zo mooi aan die hele wereld van computers, AI, innovatiesystemen?
7: Nou, het mooiste is dat ik met de neus in de boter gevallen ben. Want toen ik afstudeerde, toen begon het eigenlijk, hè, met de hele computerwereld, met het internet, met AI. Toen al, nu natuurlijk in volle bloei. Het is een fascinerende wereld. Het is soms een ongrijpbare wereld. En het gaat waanzinnig snel. En toch is het bij te benen.
6: Okay.
7: Je ziet dat mensen het heel snel oppakken. Dat verbaast mij dan altijd weer.
6: Ja.
7: Dan zeggen mensen, mobiele telefoon, heb ik dat nou nodig? En ze komen er en binnen de kortste keren heeft iedereen er een.
6: Ja. Ja.
7: ChatGPT, ingewikkeld, moeilijk. En binnen de kortste keren zit iedereen ermee te experimenteren.
6: Dus we kunnen er beter eigenlijk dan dat we zelf denken, zeggen. Uiteindelijk gaan we toch uiteindelijk mee in bewegingen die er zijn. Daar gaan we straks ook uitgebreid over praten. Ook hoe de overheid beweegt, hoe het bedrijfsleven beweegt en wat er nog allemaal nodig is. Maar laten we eerst even beginnen met de pauze. En toen jij binnenkwam, begon jij er ook meteen over. Ik wilde ermee beginnen, maar jij ook. Hij heeft trouwens een bachelor in wiskunde, de paus. En heeft bij zijn aantreden ook gezegd, AI is het speerpunt voor mij. Dus dat geeft wat aan. En hij heeft met Pinksteren gewaarschuwd voor kunstmatige intelligentie die de mensheid domineert. Hij zegt, AI moet worden ontwapend om de negatieve effecten onschadelijk te maken. Ben je het eens met de paus?
7: Ik begrijp de paus. Ik begrijp de paus. Ja, en inderdaad, toen hij paus werd, was ik ook heel blij. Ik heb tegen heel veel vrienden gezegd, we krijgen een wiskundige in het Vaticaan. Kijk eens aan. Ja. En, ja, dat hij een encycliek wijdt aan AI, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Ja. Maar dat geeft wel aan hoe AI iedereen bezighoudt, inclusief de paus. En ik denk dat de paus inderdaad op de juiste dingen wijst. De paus die komt toch vanuit de ethiek, die komt vanuit een goede afweging van belangen, die komt vanuit een balans en die komt ook voor een rechtvaardige wereld op, waar dingen op een goede manier verdeeld worden. En ja, daar zie je bij AI wel een en ander niet helemaal goed gaan. Dus dat hij daarop wijst is denk ik wel belangrijk, ook wel tijdig. Tegelijkertijd moet je daaruit niet de conclusie trekken van, oh, het is een gevaarlijk ding, we moeten er heel voorzichtig mee zijn.
6: Maar hij zegt ook wel, we moeten het omarmen. Hè? Dus precies, hij zegt ook, we moeten erin mee.
7: Ja.
6: Maar hij zegt wel, het is gevaarlijk. Hè? Want hij noemt dan een aantal concrete gevaren, zoals vrijwel autonome wapensystemen, ja, algoritmes die mensen op basis van verkeerde aannames de toegang tot werk, zorg en zekerheid ontzeggen, en een nieuwe vorm van uitsluiting, omdat mensen geen stem hebben in de besluitvorming die hen raakt.
7: Ik snap dat hij dat zegt. Ik zou zeggen, het is gevaarlijk, is misschien niet de manier om het te zeggen. Het kan gevaarlijk zijn, dat is natuurlijk wel iets anders. Hè? Je kunt dingen op een gevaarlijke manier inzetten en dat moet wel, ja, beteugeld worden.
6: Ja.
7: En daar moet regelgeving om. Hoe je die AI dan wel op een verantwoorde manier, en daar zijn wij natuurlijk ook heel erg mee bezig. Hè. Wij praten over AI Fair Tech. Dus wat dat betreft zitten we ook heel erg op de
6: aan
7: lijn
6: de kant van de paus
7: die hij aangeeft, ja, inderdaad. En ja, sommige ontwikkelingen zijn inderdaad zorgelijk. Geldt niet alleen voor AI. Ik denk dat met name als hij het zegt van, ja, je hebt een schifting in de maatschappij kan er ontstaan. Dat geldt voor digitale technologie in bredere zin, zou ik willen zeggen. Hè? Dat het gaat heel erg snel in die digitale wereld als je daar niet goed. En je hebt eigenlijk ook geen keus. Je moet erop aangesloten zijn. En als je daar niet goed mee kan komen. En er zijn altijd groepen in de samenleving die daar moeite mee hebben.
6: Ja, wat mij gewoon opvalt is als je naar die AI-wereld. Want dan zegt de ene kant, we moeten door. Hè? Ja. En dat snappen we ook allemaal. Want we komen straks nog wel op Amerika. Dan lopen we ver op achter. En tegelijkertijd hoor je mensen waarschuwen. Zoals de paus. Maar ook OpenAI pleit voor een nieuw sociaal contract. Omdat die zich ook zorgen maken. Er zit weer ChatGPT achter. En AI-onderzoeker Soares is ervan overtuigd dat de huidige ontwikkelingen in AI zullen uitmonden in de vernietiging van de mensheid. Mogelijk nog in ons leven. En hij wordt wel serieus genomen ook. Hè? Dus hij is ook niet zomaar iemand. Hoe moet ik nou naar die twee uitersten kijken?
7: Ja, ik ben wat optimistischer. Ja, dus misschien ook omdat ik wat ouder ben. Ik denk dat ik het nog wel haal. Nee, kijk, doemdenken. Ik ben een optimist. Dus ik denk wel dat we met z'n allen in staat zullen zijn ook deze technologie op een goede manier in te zetten en de uitwassen te beteugelen.
6: Ja.
7: Maar daar moet je wel iets voor doen. Dat gaat niet vanzelf. Is die technologie af te remmen? Ik denk dat het heel moeilijk is om dit soort dingen af te remmen. Die ontwikkelingen gaan gewoon door.
6: Ja.
7: En dat is niet alleen in het Westen. Dat gebeurt ook in Azië. Gebeurt ook in andere landen. En ook daar is een balans belangrijk. Want als je zegt van wij stoppen ermee, want het is veel te gevaarlijk.
6: Ja.
7: Terwijl op andere continenten we zeggen, ja, maar wij zien dat heel anders. We gaan er wel mee door.
6: Dan heb je sowieso een probleem.
7: Dan krijg je ook een probleem.
6: Ja.
7: Hè? Dus uiteindelijk moet je daar een goede balans vinden. En het is een lastige technologie. Kijk, soms wordt het wel eens vergeleken met nucleaire technologie. Dat is ook heel erg bedreigend. En we zijn er toch in geslaagd om dat te beteugelen. Maar deze technologie heeft nog een extra risico. Is dat het is omnipresent, zou je haast in goed Nederlands willen zeggen.
6: Ja.
7: Het is overal. En het is heel erg gedemocratiseerd. Want iedereen heeft er toegang toe.
6: Ja.
7: En dat
6: terwijl de pauze juist zegt van we moeten oppassen dat we mensen niet uitsluiten. Hè? Dat is ook wat er tegelijkertijd gebeurt. En er zijn zo ook zorgen over de techbros die eigenlijk de macht in handen hebben.
7: Ja, dat zijn twee verschillende dingen, denk ik. Hè? Die uitsluiting heeft vaak te maken met kun je het veroorloven om die technologie te hebben? Een deel van die technologie is gratis, maar dat betaal je met je data of met je privacy, hoe je het maar wil noemen. Een deel van die technologie moet je voor betalen en niet iedereen kan dat betalen. Dus je wil niet in een situatie terechtkomen waarbij bijvoorbeeld in het onderwijs een deel van de leerlingen via geld toegang heeft tot dit soort tools en daardoor veel beter kan presteren dan anderen. Dus dat wil je voorkomen. Daar moet een equal playing field, level playing field ontstaan.
6: En zorgen dat we niet dom worden, want daar ga ik het met hoogleraar Erik Scherder over hebben.
7: Oké. Ook daar maak ik me minder zorgen over. Okay. Hoor. Ik bedoel, het feit dat we rekenmachine gebruiken en niet meer hoofdrekenen, zijn we daar dommer van geworden of gebruiken we die cycles nu om AI te ontwikkelen en nog slimmere systemen te maken? Dus daar kun je het over hebben. Maar ik ken zijn betoog inderdaad. Ja. Vooral luiheid is een gevaar. Ja. Hè? Dus misschien nog meer luiheid
6: dan domheid. Ja,
7: en het andere punt is waar je nog even over had, is de techbro's.
6: Ja.
7: Ja, en dat is zorgelijk. Hè? Kijk, wat daar voor mij de zorg is, dat aan de ene kant heb je marktdominantie en aan de andere kant heb je een geopolitiek spel wat speelt. En wat je de techbro's ziet doen, die kruipen heel dicht tegen de macht aan in Amerika. En daardoor krijg je de combinatie van aan de ene kant dominantie vanuit de technologie en de markt, gecombineerd met dominantie vanuit de politiek en geopolitiek.
6: Ja, en dan begint het scary te worden.
7: Maken het wel serieus. Gelukkig zijn we wakker geworden in Europa. Ja. Want ik denk dat we lange tijd gedacht hebben, nou, dat is eigenlijk wel mooi dat die andere mensen dat allemaal voor ons doen en dan gebruiken wij het wel. Gold niet alleen voor technologie trouwens, gold ook voor onze defensie.
6: We worden steeds meer wakker, elke keer weer een nachtmerrie.
7: Precies, dus dat komt allemaal bij elkaar. En je ziet dat we in Europa ons realiseren dat, oké, we hebben heel veel aandacht besteed aan waar de pauze het ook over heeft, om het op zorgvuldige manier te doen, om wet en regelgeving te maken. Tegelijkertijd zien we ook wel een beetje dat we misschien wat doorgeschoten zijn en wel een nieuw speelveld hebben gecreëerd. Ja. Maar de spelers die op dat veld moeten te weinig gestimuleerd hebben, waardoor je...
6: Ja, dat kan me zo wel. Want dat is natuurlijk ook een punt innovatie en ook waar jij ziet dat een en ander belemmerd wordt. Misschien moeten we nog even met elkaar afhechten. We hebben deze Big Five, wat eigenlijk een Big Four is, hebben we AI-revolutie genoemd.
7: Ja.
6: Is het inderdaad op dit moment, want je kan het elke keer over AI hebben, de afgelopen jaren al. Zitten we nu echt op een punt van een revolutie?
7: Zware evoluties en revoluties die komen altijd dicht bij elkaar. Hè? Ik zou wel de stelling aandurven dat ze met een revolutie te maken hebben. Het gebeurt op zoveel. Ik twijfel wat, omdat het gebeurt op veel plekken. Het heeft veel potentie. Maar we zullen er ook nog wel aan toekomen dat we merken dat het nog niet overal een doorslaggevend succes is als je het echt gaat toepassen en in je bedrijven gaat toepassen. Dus.
6: Daar zit jouw twijfel. Maar als je het met een revolutie zou moeten vergelijken, vergelijk je het dan met de industriële revolutie?
7: Ja, ik vergelijk het wel. Kijk, was de komst van het internet een revolutie? Ik denk van wel. Hè? En ik vergelijk het een beetje met de komst van het internet. En ik vergelijk het ook een beetje met op een moment dat een tool als ChatGPT beschikbaar komt, krijg je een democratisering van de technologie. Want er werd daarvoor natuurlijk ook gebruikt. Ik bedoel, we zijn al jaren met machine learning bezig. Hè? Maar het is nu grootschaliger geworden. Het is krachtiger geworden, maar het is ook gedemocratiseerd. En dat heb je bij het internet ook gezien. Daar werd ook al jaren met die netwerken geëxperimenteerd. Maar toen kwamen de browsers. En toen kon opeens iedereen. En toen kreeg het een enorme vlucht. En toen kreeg die revolutie.
6: Ja, dus als we toch even dan benoemen, dit is echt een AI-revolutie waar we nu in zitten, ben ik ook heel erg benieuwd met al jouw kennis van zaken. Wat is nou een vergezicht waarvan jij denkt, wauw, dit gaat ons leven echt enorm veranderen?
7: En mijn droom is dat het echt gaat helpen om ons door de chaos van de informatie.
8: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
9: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
8: Is AI de oplossing?

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Als ik bijvoorbeeld iets wil aanvragen bij de gemeente, dat stukken sneller gaat. Ik hoop dat als ik naar een helpdesk ga, dat ik veel sneller...
7: Wat een stuk sneller? Is het, gaan we dan van een week naar vijf minuten?
6: Nou, laat ik een goed voorbeeld noemen. Hè. Kijk, we zitten nu, en dat is misschien een beetje zijpad, want betreft mij niet persoonlijk, maar we zitten nu met veel problemen met de tijd dat het duurt voordat asielzoekers zich aanmelden en een beslissing krijgen. Dat duurt nu gemiddeld 1,5 jaar. Dat moet terug naar 3 maanden. Dus dat, we spreken over dat soort dingen. En je zou kunnen zeggen, die beslissingen kunnen nog veel korter genomen worden. Alleen dan komen we in een andere ethiek, waar weer de pauze het ook over had. Haal je de mens dan uit de loop om die snelheid te bereiken? En wordt de mens niet af en toe, en de beschikbaarheid van de mens vooral, he, voldoende expertise beschikbaar, wordt dat niet de bottleneck in de processen. Maar de technologie kan die processen enorm terug.
7: Oké, een spanningsveld dus.
6: Ja.
4: De Big Five. Diana Matroos.
7: Mijn gast is Willem Jonker. Hij is voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland. Overigens, dat voor, dat is een viertje.
6: Ja.
7: Ja, dan weten mensen dat ook eventjes. We gaan nu even kijken hoe iedereen daarmee bezig is. Dan kunnen we ook steeds meer naar een concreter niveau gaan. Allereerst de overheid. Waar staat die? Wetende dat we in principe in een AI-revolutie zitten. Hoe klaar zijn die daarvoor?
6: De overheid is er op dit moment niet klaar voor om AI grootschalig in te zetten. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft allereerst te maken met het redelijk op orde hebben van je IT en je informatiehuishouding en je informatiesystemen. Want AI bouwt daar bovenop. En op het moment dat je dat niet heel goed in de vingers hebt en heel goed hebt afgestemd, ja, dan wordt het lastig. En dan krijg je al vrij snel dat je allerlei, ja, individuele eilandjes krijgt met allerlei ad hoc AI-toepassingen. En dat kan de overheid zich eigenlijk niet permitteren. Want de overheid moet wel een soort, ja, uniformiteit hebben in de manier waarop ze met de burger omgaat.
7: Ja.
6: In de manier waarop zij haar beslissingen neemt.
7: Dus je zou eigenlijk één groot datasysteem moeten hebben met AI.
6: Nou, je moet ze in ieder geval goed op elkaar afstemmen.
7: Ja.
6: En je moet eigenlijk beleid en regelgeving hebben om te zeggen, zo gaan wij hiermee om. En je ziet dat de overheid daarmee worstelt. Dus de overheid is wel aan het experimenteren op verschillende vlakken. En
7: voorbeeld?
6: Nou, bijvoorbeeld de politie is het aan het experimenteren met slimme camera's die boven de weg hangen en kijken of je op je mobiele telefoon zit te kijken. Ja, daar zit AI in. De overheid is aan het experimenteren met sneller kunnen samenvatten van informatie die ze binnenkrijgt. Alleen het punt waar het dan gaat op, ik heb die informatie nu sneller kunnen verzamelen, maar ik moet op basis daarvan een beslissing nemen. Ja, dan komt de discussie, wil je dat aan een AI-systeem overlaten? Wil je dat überhaupt niet aan een AI-systeem overlaten? Wil je dat hand in hand doen?
7: Waarbij je noemde net al even de ethische dilemma's rond asielzoekers. Hè?
6: Ja.
7: Als je die beslistermijn flink kan inkorten met AI. Ja. Maar we weten natuurlijk ook met de toeslagenaffaire wat er allemaal is gebeurd.
6: Nou ja, precies. Hè. Dus dat is, nou ja, dat is eigenlijk vanuit vertrouwen begonnen. Hè.
7: Ja.
6: We hadden vertrouwen in de mensen. Dat bleek toch niet helemaal oké te zijn. En dan moet je. En ik denk dat met name het oplossen van dat soort problemen, zie je dat dat gaat ontzettend lastig. Want dat zijn geen standaard processen. Dat moet opnieuw ingericht worden. Ik woon zelf in Groningen. Nou, het aardbevingdossier is een vergelijkbaar iets.
7: Ja.
6: Lange doorlooptijden. En waarom is dat? Die processen zijn niet de standaard processen. Dus die moeten ontwikkeld worden. Hoe ga je met de data om? Welke data is daarbij relevant? Waar komt dat vandaan? Hoe neem je dat mee? En dat duurt heel veel. Dat kost heel veel tijd. Je moet daar experts mee hebben. Wat je natuurlijk ook in die processen krijgt, is dat je neemt een beslissing. Vervolgens wordt die beslissing weer aangevochten. Dan kun je weer aan de slag gaan.
7: Ja, ja.
6: Ik hoorde dat bij de IND. Dat ze zeggen van, ja, kijk, je ziet dat ook de verspreiding van AI het makkelijker maakt om bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen. Want je, ja, het bezwaarschrift komt binnen, je gooit het in het zin.
7: Ja,
6: dat is even,
7: ideaal.
6: Kom eens wat suggesties hoe ik hier eens tegen ik kan gaan.
7: Ja.
6: En daar ga je weer. En dat kost dan weer tijd. En dan voel je als overheid ook een beetje eigenlijk gehinderd. Want dan zou

0: zou je zeggen van ja, dan zou ik dat ook wel graag willen doen om dat sneller kunnen af te handelen.
1: En dat kan dus dan eigenlijk niet.
0: En dat kan dan weer niet, ja, omdat je daar met die regels...
1: En die worsteling, hoor ik ook, die begrijp je. Maak je er zorgen over dat het echt nog maar bij een beetje experimenteren staat, terwijl we dus in die AI-revolutie zitten?
0: Ja, daar maak ik me wel zorgen over. En ik denk wat daar is voor nodig is dat je als je overheid... Het begint toch met je beleid en je strategie. En ik denk dat de overheid moeite heeft. Er worden goede pogingen ondernomen. Hè? En ik zie de zaken ook goed convergeren. Ik zie bijvoorbeeld, er komt meer aandacht voor. Ik pleit al een eeuwigheid, zou ik haast zeggen, voor een minister van Digitale Zaken. Nou ja, we hebben in ieder geval nu een staatssecretaris die zich daar volledig aan...
1: Maar in het coalitieakkoord waren nog wel weinig woorden aan besteed, toch?
0: Nou, ik, misschien ben ik te optimistisch. Ja, zie ik het glas al vol.
1: Ik hou van optimistisch mensen.
0: Ik zag behoorlijk wat aandacht voor digitaal. Ik zag behoorlijk wat aandacht voor AI. Het rapport Wenning komt met toch digitaal als een heel belangrijke pijler. Dus dat het kon minder, zeggen we dan in het noorden. Dus ik ben er niet ongelukkig over.
1: Maar wel dus zorgelijk over waar het nu staat bij de overheid. Dat moet echt versnellen en dan zit is dus wel met bepaalde dilemma's.
0: Ja,
1: ook.
0: Wat de overheid nodig heeft is denk ik toch een middellange termijn strategie van hoe wil ik met AI omgaan en daar dan ook een consistente uitrol doen. En wat je ziet is de overheid. Ik begrijp het probleem. Hè. Je hebt veel legacy systemen, je hebt veel druk van nieuwe regels die... Nou, kijk maar wat er bij de Belastingdienst regelmatig gebeurt. Dan komen er weer nieuwe regels, de systemen moeten aangepast worden. Ja, en als je weet hoe complex systemen zijn, dan weet je dat dat geen triviale zaak is. We hebben het bij DigiD gezien. Worden we toch ook weer een beetje verrast, denk ik dan zelf. Hè? Want ja, je ziet er toch aankomen dat over een aantal jaar dat verloopt. Je weet wat er...
1: Je bedoelt dat het in Amerikaanse handen komt.
0: Precies. Hè?
1: Zeer waarschijnlijk. Ja,
0: zeer waarschijnlijk. En dan,
1: we hadden overigens de hoogste privacyambtenaar, voormalig moet ik bij zeggen, want die is op non-actief gesteld, omdat hij Pieter van Oort, omdat hij naar buiten is gekomen. Maar je begrijpt zijn zorg, hoor ik jou zeggen.
0: Ja, ik begrijp die zorg. Dat heeft ook te maken met de dynamiek. Te weinig rust hebben om een middellange termijn uit te zetten. En dat ook steeds. En dan als je geen middellange, dan kom je in een meer reactieve mode terecht. En dan overkomen dingen je. Mm-hmm. En dan is het. Ja, maar het contract moet nu over 2 weken getekend worden. Want anders heb je het helemaal niet meer.
1: Ja. En dit is ook waar de paus op wijst. Hè? Die zegt, de politiek moet zijn... Niet dat de paus nou alles, alle waarheid in pacht heeft. Hè? Laat ik dat ook even die nuance erbij maken. Maar het is nu actueel dat hij... En bijzonder dat hij ook met Pinksteren hier aandacht aan besteedt. Dat hij zegt, de politiek moet verantwoordelijkheid pakken. En daar lees je toch ook een beetje uit dat de politiek te veel wegkijkt.
0: Ja, of de complexiteit moeilijk onder controle krijgt. Hè? Ja. Want de politiek kijkt niet weg, zou ik zeggen. Ik bedoel, we hebben goede regelgeving in het Europese parlement gemaakt. Het is misschien een beetje te complex geworden. Het is misschien een beetje te veel. Maar de essentie hebben ze daar wel te pakken. Mm-hmm. Dus men kijkt niet weg. Alleen, ja... de wereld is ingewikkelder dan je denkt. Hè? Je kunt bijvoorbeeld bij wetgeving... en daar zitten we nu in, die AI-act...
1: Die is uitgesteld, toch?
0: Nou, er zijn een stuk. De wet niet als geheel, maar er zijn stukken inderdaad. Er wordt nog even opnieuw naar gekeken, om het zo maar te zeggen. Ja. Hè? Dus je hebt dat omnibus package heb je, waarbij vereenvoudigingen worden nagestreefd. Maar ja, onder de mom van vereenvoudigingen worden hier en daar ook afzwakkingen voorgesteld, natuurlijk. Hè? Dat krijg je altijd in zo'n proces. Dus dat is wat daar gaande is. Maar de politiek is daar wel mee bezig. Maar heeft ook met de realiteit te maken van de handhaving. Want daar wilde ik eigenlijk even naartoe hebben. We zijn nu bezig om de handhaving in Nederland in te richten. We zijn dat breder aan het inrichten. Maar de handhaving heeft ook iets geopolitieks. Hè? Dus als je zegt van ja, wij willen bepaalde dingen niet, dan moet je ook in staat zijn om overtreders daarvan daadwerkelijk ook aan te pakken.
1: Ja.
0: En je ziet dat daar geopolitiek weer om de hoek komt kijken. Dat het nog niet altijd zo eenvoudig is om hele grote marktpartijen aan te pakken. En dat baart ook zorg. Hè? Dus die handhaving die... die loopt eigenlijk achter. Dat is altijd zo, want ja, je moet eerst de wet schrijven en dan ga je de handhavingen. Nou, we zijn nog tot 2030 bezig, hè, voordat we het allemaal goed ingeregeld hebben.
1: Maar als je eigenlijk al weet dat die handhaving niet zo realistisch is, dan stelt de wet ook minder voor natuurlijk.
0: Klopt, dat ondermijnt de wet. Hè. Als je wet niet kunt handhaven, nou ja, we hebben het gezien met gedoogbeleid rond koffieshops in Nederland. Ja. We hebben wel de wetgeving, maar dan gaan we maar gedogen. Ja, maar dat is niet wat je wilde. En ik denk dat AI even te belangrijk is om te gaan gedogen.
1: Ja, en dan kijk je, neem ik aan, ook gewoon naar voortbouwend hierop naar Europa. Wat zouden zij kunnen doen om onze positie te versterken? Wat zou onze unique selling point kunnen zijn in de wereld?
0: Nou, Europa heeft daar wel redelijk kijk op. Europa is als een van de eerste toch wel echt wakker geschud. En zijn ook al hele lange tijd bezig om op de essentiële elementen die we moeten doen, beleid te vormen. Dus als je kijkt, wat heb je, even heel simplistisch gezegd. Nou, je hebt infrastructuur nodig. Je hebt je eigen applicaties nodig voor een deel. En je hebt je eigen toepassingen nodig voor een deel. En dat heeft Europa toch wel goed gezien. En vooral op die infrastructuur. Europa heeft gezegd, wij moeten die infrastructuur gaan bouwen. We moeten AI-fabrieken hebben. We moeten gigafactories komen. Nou, gelukkig hebben we in Nederland ook zo'n fabriek binnen weten te halen.
1: Ja, Groningen.
0: Daar begint het mee. In Groningen.
1: Gaan we zo nog over hebben.
0: Mee. Ja. Daar begint het mee, dat is heel belangrijk. Daar kun je dan die applicatie op bouwen. Nou, daar zijn we wel. Mistral wordt altijd genoemd natuurlijk, hè, als voorbeeld van het Europese alternatief wat er is. Er moeten gewoon meer alternatieven zijn.
1: Ja, en die alternatieven moeten meer waarden ook vertegenwoordigen waar wij in Europa voor staan.
0: Ja, en dat heeft veel te maken, waar staat het hoofdkantoor? Hè? Kijk, als het hoofdkantoor in Europa staat, heb je meer grip op zo'n bedrijf dan wanneer het hoofdkantoor buiten Europa staat. Zo simpel is het. Wij ervaren dat als Nederland ook. Als we hoofdkantoren binnen het land hebben, dan heb je toch ook een zekere soft power, hè, waarbij je makkelijke toegang hebt en dingen toch beter kunt in goede banen kunt leiden.
1: Met andere woorden, zo beweegt de Nederlandse overheid, de Europese overheid, maar hoe beweegt het bedrijfsleven als het gaat om de AI-revolutie? Daarover ga ik zo meteen praten met Willem Jonker, voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland. Blijf dus vooral luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld. Tientallen miljarden, dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Guido Markussen niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markussen in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sloot eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. Driekwart blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt een derde dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met Tol van kopstukken uit de wereld van kunstmatige intelligentie. Want we hebben de Big Five, wat deze week een Big Four is, hebben we gedoopt tot de AI-revolutie. Later deze week zal ik er nog over spreken met hersenwetenschapper Erik Scherder over de effecten van het gebruik van AI voor onze hersenen. En hij vreest ook dat we daar heel erg lui van worden. Hij maakt zich daar ernstige zorgen over. Dus ook wel benieuwd om van hem te horen hoe die hersenen dan werken. Vandaag spreek ik met Willem Jonker. Hij is voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland. Dat is een organisatie die innovatie met kunstmatige intelligentie in Nederland aanjaagt. Ondersteund ook door het Nationaal Groeifonds en het Ministerie van Economische Zaken. En daarnaast is hij hoogleraar Computer Science aan de TU Twente. En je houdt je bezig met cybersecurity. Dus daar kunnen we het mooi zo meteen ook nog even over hebben. We hebben nog een paar onderwerpen te bespreken. Namelijk hoe goed het Nederlands bedrijfsleven er nu voor staat. Als het gaat om die AI-revolutie, lopen ze al voldoende mee. En hoe we onze achterstand ten opzichte van de Verenigde Staten moeten gaan inhalen. En dan komen we waarschijnlijk aan de aanleiding van de kettingvraag wel op jouw boodschappenlijstje uit. Maar laten we eerst even naar het Nederlands bedrijfsleven kijken. Hoe gaan die nu om met die AI-revolutie? Doen ze het een beetje goed? Je bent optimistisch, weet ik, maar ook realistisch.
5: Ja, je ziet grote verschillen in het bedrijfsleven. Dus wat ik merk, en dat geldt zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven. Mm-hmm. Dus er zijn grote bedrijven die in mijn optiek echt wel goed op de radar hebben staan. Ook echt goede strategieën aan het ontwikkelen zijn. Ik vind de investering die ASML doet in Mistral van ruim een miljard euro, vind ik daar een goed voorbeeld van. Dus een miljard zet je niet zomaar weg. Dus je denkt er goed over na. Je weet wat je er strategisch mee kunt en wilt. En als ik de verhalen hoor van hoe men het wil inzetten, dan begrijp ik dat. En dan denk ik van ja, die zijn heel goed bezig. Ik zie ook bedrijven die wat afwachtend zijn, die eigenlijk niet aan de top een goede strategie hebben. En er wordt in het bedrijf wel veel geëxperimenteerd, maar zo'n bedrijf haalt niet de echte waarde uit de AI, omdat het te veel lokale experimenten blijven die dan niet tot wasdom komen. Dan blijf je tot frustratie. Maar ik zie ook kleine bedrijven die heel erg actief zijn in AI. Ik was in het dorp waar ik ben opgegroeid laatst gevraagd om de ondernemersvereniging toe te spreken over AI. Dat was in een sportzaaltje, een kantine daarvan, met ik geloof dat er 35 mensen zaten. Heel leuk. Maar na afloop kwamen de twee jonge ondernemers naar me toe. En die zeiden van, nou, heel veel van de dingen, daar ben ik gewoon mee bezig. Kijk, dit ben ik aan het doen.
4: Zoals?
5: Ik ben hier gewoon mee bezig.
4: Die
5: waren met name bezig met coderen en het inzetten van van vibe coding om applicaties te bouwen. En die zeiden van, joh, ik heb een traditioneel bedrijf. Daar bouw ik gewoon op een traditionele manier software. En dat verkoop ik. En die software dan, niet het bedrijf. En uit die winsten daarvan investeer ik nu in een AI-gedreven bedrijf. Waar ik het gewoon op een hele andere manier aanpak. Mm. En ik zie dat ik veel sneller mijn applicatiecodering kan doen. Dus je ziet dat heel erg veel mee geëxperimenteerd wordt.
4: Yeah.
5: Wat je wel ziet is dat heel veel bedrijven toch wel moeite hebben om echt de waarde eruit te halen. En dat heeft vaak te maken met het feit dat, kijk, aan de ene kant gaat het over de technologie, maar aan de andere kant gaat de essentie om de waarde uit te halen is, kan ik die technologie goed in mijn bedrijfsprocessen integreren? En dat is een veel moeilijkere vraag. Ja. En dan kom je met agentic AI, het zijn Engelse termen, maar business process redesign, je moet je hele bedrijfsprocessen herdefiniëren. Ja, en dat doe je niet zomaar even. Kijk, een experiment om te zeggen van, joh, ik ga de helpdesk wat ondersteunen met AI, dat kun je snel even doen. Maar je zegt van, ja, ik ga mijn core bedrijfsproces anders inrichten. En ik weet daar, en dat is niet even, we zetten er wat AI bij. Dat is van, ik moet echt fundamenteel anders gaan nadenken hoe ik het ga doen. Nou, sectoren waar het heel hard gaat is programmeren. Hè, dan gaat het heel hard. Maar ook in dienstverlening. Met name legale dienstverlening, juristen. Je ziet daar toename van het gebruik van dit soort tools.
4: Ja.
5: Wat je ook ziet is dat die tools zijn goed om heel snel referenties na te zoeken, de achtergrond te schetsen. En dat doe je nog zelf uiteindelijk het besliswerk, maar veel voorwerk. En dat zie je ook in die consultancy business, dat, ja, daar gebruik je nu heel vaak juniors voor. Die zou het vak leren. Ja, die heb je minder en minder nodig.
4: Nou,
5: dus
4: ja.
5: men heeft daar ook wel zorgen over de opbouw van de organisatie bijvoorbeeld. En hoe leid ik mijn toekomstige
4: partners
5: mensen
4: dan wel op. Hè? Ja, dus dat is wel dat zijn dan weer dilemma's tegelijkertijd.
5: In de maakindustrie zie je het ook heel. Kijk, programmeren, hoe heet dat, de dienstenindustrie. In de maakindustrie zie je het langs een andere lijn gaan. En dan gaat het voor een deel via het toevoegen van AI in je bestaande producten. Dingen worden wat slimmer. Nou ja, je mag nu ook met je Tesla autonoom rijden in Nederland. Ja. Hè? Daar heb je net toestemming voor gekomen. Dus je ziet.
4: Je begint helemaal te glimmen als je dat zegt. Is dat dan iets dat je denkt, yes, eindelijk?
5: Ja, want uiteindelijk is een autonome auto veiliger dan een auto met een mens erin. Ja. Dus dat is een goede ontwikkeling.
4: Jij wist het al lang al, dacht je. Ja,
5: ja het verbaast me niet dat het nu toegestaan staan wordt.
4: Ja, dat geeft ook aan hoe lang we de tijd nodig hebben om dan naar zo'n moment toe te groeien.
5: Maar het geeft ook aan dat we Nederland durven.
4: Ja,
5: het geeft
4: precies
5: aan dat wij het durven.
4: Zeker,
5: dus,
4: zeker.
5: Je mag het nu.
4: Ja. Toch nog even doorpratend over die investeringen in relatie tot het rendement. Dat benoemde je net en dat was ook in het FD te lezen. Dat het bedrijfsleven flink investeert en steeds complexere taken laat doen om de productiviteit op te voeren. Maar het rendement is vaak nog onduidelijk. En KPMG heeft ook een onderzoek naar AI-gebruik bij 1200 bedrijven wereldwijd gepubliceerd. En slechts 8% zag al een duidelijk rendement van hun investeringen daarin. Dat geeft toch wel ook een dilemma aan voor dat bedrijfsleven. Want je wil door, maar ja, hoe ga je het verkopen en hoe ga je die kosten allemaal dragen?
5: Ja, misschien ben ik weer te veel een optimist. Al 10% heeft in de gaten hoe je het goed kunt toepassen.
4: precies, ja.
5: En daar is het kan daarvan leren.
4: Daar moeten we veel meer naar kijken. Mis je die blik van ons?
5: Nou, wat je wel ziet, als je kijkt naar hoe snel is de uptake, zowel bij de burger als bij het bedrijf in Amerika, dan in vergelijking tot Nederland, dan zie je ongeveer een factor 2. Dus gaat dat 2 keer zo hard. En je ziet daar dus ook die voorbeelden van de eerste productiviteitsverbetering. En daar gaat ook even tijd overheen. Hè?
4: Mm-hmm.
5: Je moet het implementeren, je moet het gaande krijgen, je moet het aan de praat krijgen. Je krijgt kinderziektes in een nieuwe systeem. Maar als dat 1 keer geolied gaat lopen, dan krijg je echt de volle winst.
4: Maar je moet dus echt gewoon heel veel kosten maken. Daar komt het gewoon toch echt op neer.
5: Dat geldt in heel veel dingen.
4: Ja.
5: Het is een complexe technologie. En dat betekent dat het inderdaad dat de kosten. En die kosten zitten deels in die technologie zelf, maar die kosten zitten er ook in om je bedrijf klaar te maken om die technologie goed te kunnen passen. We hebben het hier vooral even genoemd. Ja. Want de overheid worstelt dan met hun IT-infrastructuur, hun gegevensinfrastructuur. Als je dat allemaal niet op orde hebt, en dan merk je eigenlijk, hey, een stukje achterstallig onderhoud. Ik wil nu met die applicatie aan de gang, dan moet ik eerst dat doen. En dat kost ook. En wat je ook wel ziet, is dat AI-projecten dan uiteindelijk IT-projecten worden. En dat is eigenlijk achterstallig onderhoud.
4: Dus je moet gewoon in die lange lijnen kijken, maar toch om een beetje een idee te krijgen bij kosten. Amerikaanse techbedrijven zoals Uber en ServiceNow melden bij hun kwartaalcijfers dat ze het volledige AI-budget voor dit jaar in een paar maanden al er doorheen hebben gejaagd. Dus ze hebben iets begroot.
5: Ja.
4: Dit is ons budget, dus dat geeft wel aan om wat voor gigantische bedragen dit gaat.
5: Ja. Ik zou zeggen, gebruik een chatbot om de volgende begroting te doen. Misschien is die dan beter, hè? Maar dat zegt alleen maar hoe onbegrepen de technologie nog is. Hè? En het geeft ook iets aan over het enthousiasme, want we gaan er vol in. Maar men kan het gewoon niet goed doorzien. En ik denk dat het veel te maken heeft met dit soort dingen. Dat je denkt dat je AI gaat doen, maar het blijkt dat je ook allerlei andere dingen op orde moet maken. En het is vaak zo, je gaat een huis renoveren en je breekt een kozijntje open en dan blijkt, oh, potverdorie, er zit ook nog een stuk muur achter wat je moet doen. Hè? Ja. En je had gedacht alleen maar een kozijntje.
4: Oké, maar komen we hier ook op het punt van cybersecurity uit? Want als hoogleraar aan TU Twente ben je dus daar vooral mee bezig. En dat zijn natuurlijk nu al hoofdbrekens voor het bedrijfsleven.
5: Ja, ja.
4: Laat staan met die AI-revolutie wat er nog allemaal aankomt.
5: Nou, dat is zeker zo. Kijk, we kennen allemaal het verhaal waarschijnlijk van Mythos. Hè? Het nieuwe systeem van Anthropic. Wat nog niet gereleased wordt. Maar wat eerst met een kleine partij beschikbaar gesteld wordt om te kijken of hun code oké is. Dus je ziet dat AI gebruikt kan worden om aanvallen op systemen scherper te maken. En dat betekent dat de release van dit soort geavanceerde systemen, moet je wel even kijken of het lek dicht zit op verschillende plekken, zeg maar, voordat je die systemen die voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor kwaadwillenden gebruikt kunnen worden om jouw systemen aan te vallen en te breken, waardoor we meer hacks krijgen. Dus daar loopt het samen. Aan de andere kant, het goede nieuws is ook weer dat AI je kan helpen om te voorspellen wat voor soort attacks je kunt verwachten. En als je dus een goede organisatie hebt die goed vooruitkijkt, dan kun je op basis van je architectuur zeggen van, nou, dit zijn het soort toekomstige aanvallen die je wel eens zou kunnen verwachten. Dus neem daar alvast je maatregelen mee.
4: Ja.
5: Dus het speelt aan beide kanten.
4: Ja.
5: Waarbij het wel zo is dat het inzetten van AI ter verdediging aan regels gebonden is. De aanvaller, de cybercrimineel, die heeft vrij spel. Dus die gaat er vol tegenaan.
4: Ja, dus dat is al heel erg lastig.
5: Ja, dat is lastig.
4: En, maar tegelijkertijd staat er van alles op het spel. Jij gaat niet over corporate governance, hè, maar binnenkort ook de Eerste Kamer buigt zich over de cyberveiligheidswet, waar de bestuurdersaansprakelijkheid ook veel meer om de hoek komt kijken. Dat je niet meer kan wegkomen als bestuurder als er dingen misgaan.
5: Ja.
4: Dus dat voert nog meer de druk op. Tegelijkertijd hoor ik jou wel zeggen, we moeten heel veel geld. Alleen, je moet die technologie ontwikkelen. Je moet er ook weer heel veel geld tegenaan gooien om die cyberveiligheid op orde te hebben. Dat betekent eigenlijk dan ook, denk ik, dat alleen de grote bedrijven dit aankunnen om die omslag te maken.
5: De grote bedrijven zijn vaak de wegvoorbereiders en die maken dan die omslag. En je ziet dat het MKB dan volgend is en profiteert van de grote investeringen die daar zijn gemaakt zijn, waardoor de tools uiteindelijk beschikbaar komen, breder uitgerold worden en dan daardoor ook toegankelijk worden voor MKB. En die grote bedrijven hebben daar ook belang bij. Want veel van de grote bedrijven werken in ketens. Als je kijkt naar ASML, dat is een heel ecosysteem waar allerlei bedrijven toeleveren aan ASML. Dus ASML heeft er ook zeker belang bij dat die keten op orde komt. Dus zij zullen niet zeggen van wij moeten investeren en de rest profiteert ervan. Nee, die hele keten is voor hun van essentieel belang.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de AI-revolutie. Later deze week praat ik nog met hoogleraar Verlina Hermans over de macht achter AI die de Amerikaanse tech-CEO's nu hebben. Mijn gast vandaag is Willem Jonker. Hij is voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland. Je houdt je ook bezig natuurlijk met die innovatie. En een belangrijk punt daarbij is ook die AI-fabriek die er gaat komen. Je noemde hem al eventjes zijdelings. Wat kunnen we daarvan verwachten?
5: Nou, die AI-fabriek hebben we hoge verwachtingen van. Want we denken dat dat een aanjager gaat worden van heel veel AI-innovatie, applicatie en technologieontwikkeling in Nederland. Die fabriek die zal hopelijk over ruim een jaar de poorten openen. Mm-hmm. Het expertisecentrum wordt langzamerhand opgestart. Het mooie van deze fabriek is dat die hangt in een Europees netwerk. Dus alhoewel de fabriek fysiek nog niet helemaal af is, kunnen we al wel wat voorexperimenteren op andere fabrieken in Europa die al wel af zijn. Dat zal in een heel beperkte schaal kunnen. Dus we kunnen een soort vliegende start proberen te maken met een aantal specifieke dingen. Ik denk voor Nederland heel belangrijk dat we zelf ook die instrumenten hebben. En als je kijkt wat voor soort dingen hoop ik dat daar gaat gebeuren. Wat ik hoop is dat er veel projecten komen waar onze kennisinstelling, onze universiteiten, een TNO, samen gaan werken met MKB en start-ups en zorgen dat daar nieuwe applicaties ontwikkelen worden.
4: Voorbeelden? Voorbeelden.
5: Nou, wij hebben behoefte, denk ik, aan en dan begin ik aan de bovenkant van de laag waar ik het eerder over had, de toepassingen. Wij hebben behoefte in bepaalde sectoren aan zogenaamde foundation models. Daar worden large language models van afgeleid. En je kunt je voorstellen dat dit soort sectorbrede foundation models voor sectoren waar Nederland al heel goed in is, heel erg kunnen helpen om de innovatie aan te jagen en ook de concurrentiepositie nog verder te versterken.
4: Welke sectoren?
5: Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan waterbeheer. Mm-hmm. Daar zijn wij toch redelijk bekend om hoe we dat doen wereldwijd. Zaadveredeling zijn we heel goed in. Maar ook als je kijkt naar defensie, wij zijn redelijk goed in autonome systemen en drones. We hebben daar dual use, dat je zowel civiele toepassingen als toepassingen in het militaire bereik kunt hebben. En daar kun je echt dingen over doen. Defensie betaalt ook mee trouwens aan die fabrieken. Ja, er stopt er 30 miljoen in. Ja. Dus dat is belangrijk om dat soort dingen.
4: Oké, en als ik dan heel concreet maak, stel die AI-fabriek die gaat goed werken, bijvoorbeeld op het punt van defensie. Wat voor systeem krijgen we dan in de toekomst? Kan je dan eens een vergezicht schetsen wat er dan binnen defensie kan, wat er nu niet kan?
5: Nou ja,
4: op het slagveld bijvoorbeeld.
5: Ja, dat is natuurlijk altijd een wat gevaarlijk onderwerp. Sowieso om het slagveld rond te lopen is gevaarlijk. Maar
4: het wordt wel steeds reëler.
5: Dus wat je daar zult zien, ook daar zie je een beetje waar we het over gehad hebben. Op dit moment is ook onze defensie redelijk afhankelijk van Amerikaanse technologie. En je ziet in defensie richt het zich eigenlijk op twee hele belangrijke dingen. Aan de ene kant is het wat ze noemen het moment waarop je een doel identificeert en het moment waarop je dat doel uit kunt schakelen. Daar heb je veel informatie voor nodig. Wat zijn de goede doelen? Ben ik er zeker van dat dit een doel is? En dan moet je het systeem inschakelen om dat doel uit te schakelen. Die tijd die is enorm teruggelopen door de inzet van AI. Omdat je heel snel allerlei informatie bij elkaar kunt
4: Israël
5: halen.
4: Israël gebruikt dat ook al.
5: Israël gebruikt het. In Nederland gebruiken we het ook in beperkte mate. Amerika gebruikt het. Kijk, als je ziet hoeveel In de huidige oorlogen die helaas woeden, hoeveel targets daar in korte tijd geïdentificeerd worden en uitgeschakeld worden, dat is wat daar gaande is. Daar hebben wij zelf ook, wij willen daar meer controle over hebben. Wij willen daar ook alternatieve oplossingen voor hebben. Dus dat is één deel. En dan moet je ook goed kijken, wat is het human on the loop? Is het human in the loop? Hoe ga je dat doen? Hoe zijn die beslistijden? Is dat ethisch nog verantwoord? En dan komen we weer terug bij de pauze. Daar komen we regelmatig vandaag. Ja, heeft dat goed gezien waar het allemaal zit? En aan de andere kant heeft het heel veel te maken met autonome systemen op het slagveld. En dan gaat het over drones. Maar dan gaat het over humanoid robots die op dit moment in Oekraïne testen aan het doen zijn. Als gewoon lopende soldaten, om het zo maar te zeggen. Maar het gaat ook over kleine karretjes die daar rond rijden. Dus die hele autonome technologie, die autonome systemen, en die is op meerdere plaatsen inzetbaar. Want als jij goed, en met name ook drones kunt laten samenwerken,

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: BNR@Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessogus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen, in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat heeft de Erasmus Universiteit voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Ook vannacht hebben weer veel asielzoekers in Groningen geslapen, meer dan 100. Voor hen was geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. En bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK, zegt de Ster. Dat komt vooral doordat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je meer dan 50.000 euro. Het weer van Weer Online? Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Een buitengewoon onrustig debat gisteravond in de Tweede Kamer over geweld in de samenleving. Kan Gidi Markkersower samenwerken met coalitiepartij op zijn buik schrijven, of zijn er ondanks zijn opmerkelijke en nogal verwerpelijke uitspraken toch nog mogelijkheden? Hoor je zo meteen van onze politiek verslaggever Leonard Beekman.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren.

0: Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
2: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
3: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Met de firewall probeert Erik Smit grote techbedrijven te exposen. Wat betekent dat voor de digitale autonomie waar instanties in ons land naartoe moeten bewegen? Dat willen we graag van hem horen en dus spreken we hem in de Grote Techshow. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
5: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Ja, welkom bij de aflevering van woensdag 27 mei. Die starten we nu. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
7: Bas, goedemorgen. Bijzonder bezoek in Kiev gisteren. Daar hebben we het zo meteen over. De Belarussische oppositieleider, dat is die mevrouw Tichanovskaya. Die was daar bij president Zelensky. Toch wel opvallend bezoek. Wat kan zij betekenen voor hem of niet? Gaan we zo meteen bespreken met onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn. En woensdag, halverwege de week, ook al voelt het als dinsdag. Maar je krijgt een column van Bernard Hammelburg zo meteen.
6: Dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen in Nederland, want het Binnenhof gisteren was het toneel van een debat. Een nogal opmerkelijk debat. D66, VVD en CDA hebben geen plannen voor brede samenwerking met de groep van de Gidi Marcus over. En toch sluiten ze samenwerking op losse dossiers niet uit. Werd wel duidelijk tijdens een debat gisteren over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Het was een verheerd debat. Politiek verslaggever Leendert Beekman die volgde het. Leendert, goedemorgen.
8: Bas, goedemorgen. Je hoort me gelijk zuchten. Je zei, je volgde het. Ik heb het voor jullie gedaan. Ja. Maar niet met plezier, moet ik zeggen. Want het was echt een van de lelijkste debatten die ik de afgelopen jaren in politiek Den Haag gezien heb. Mm-hmm. Het was het whataboutisme en jijbakken debat. Het was echt lelijk met beschuldigingen over en weer. Het niet beantwoorden van vragen op elkaar. Ja. Ik ga het voor jullie. Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd samen te vatten. Ja. Maar ik hoop dat jullie wat leukers met jullie. Met deze. Gisteren was een prachtige zomeravond. Ik hoop dat jullie wat leukers ermee gedaan hebben.
6: Dat hoop ik ook.
8: Nou, maar we gaan beginnen, Bas.
6: Begin maar, Leendert.
8: Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar eventjes. Wat is er dan gebeurd dat het zo vervelend en naar was? En wat voor rol speelde Marcus Sauer daarin?
8: Nou, waarom het zo lelijk en naar was, is dat debat ging natuurlijk over geweld in politiek en de samenleving en de normalisering daarvan. Mm-hmm. En ik zal even één voorbeeld geven. En dat is niet om BBB of Caroline van der Plas nu eventjes in de schijnwerpers te zetten. En te zeggen van, nou, wat was zij nou zo slecht? Maar Caroline van der Plas begon haar betoog met, natuurlijk keuren wij geweld af, zoals in Loosdrecht. Ja. Maar hoe zit het dan met linksgeweld? En we hebben ook mensen op het spoor gezien. En dat werd ook niet afgekeurd. Nou, om even een voorbeeld te geven. En elkaar werd constant, was iedereen elkaar de maat aan het nemen. Nou, en het ging natuurlijk ook over de uitspraken van Gidi Markushauer. Ja. Onder andere over wat te doen met Palestijnen aan de grens. En hij heeft natuurlijk iets gezegd over omvolking. En dan was het wel de vraag aan de coalitiepartijen: sluiten jullie nu samenwerking met zijn nieuwe partijen, en hij noemt dat DNA, sluiten jullie dat uit? Nou, de vraag kreeg Jan Paternotte van D66 in het debat van pro-leider Jesse Klaver onder andere. En hij zei er het volgende op.
9: Ja, wij zijn altijd heel duidelijk geweest dat wij geen samenwerking willen met PVV, Forum voor Democratie, vanwege de rechtsextremistische standpunten, vanwege hun inzet om de grondwet te ondermijnen. En ik maak me echt zorgen over de normalisering van de wijze waarop die partijen ook hun werk doen. Er zijn ook nieuwe partijen hier in de Kamer. Die zeiden, we willen net anders doen. We willen niet doen de fouten die Geert Wilders maakt. We willen samenwerken. Maar ik heb hele bizarre uitspraken ook vanuit hen. Ik heb het over de heer Marcus over natuurlijk gehoord. Over maximaal geweld gebruiken tegen Palestijnen. Ik denk dat ik daar in dit debat ook wel vragen aan hem over heb. En u misschien ook.
6: Paternotte.
8: Ja, en daarbij... Ja, en daarbij zei Jan Paternotte van D66... Guido Markushauer heeft zich buiten elke constructieve rol geplaatst... met de absurde uitspraken. En dat vindt Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD, ook. Maar structureel sluiten ze hem dus nog niet uit.
10: Voorzitter, ik ga niet... er zijn allerlei vormen waarin we tot meerderheden kunnen komen. Hè, en hoe structureel daar de afspraken ook zijn. Maar er is op dit moment... wordt er niet gewerkt aan een breder akkoord of een structureel akkoord of een vorm van gedoogsteun of wat dan ook. Dus ik ga daar nu niet op vrijlopen, anders kunnen we iedere partij langslopen hier in de Kamer of we daar wel of niet daar iets in zien zitten. Het is aan het kabinet en aan de minderheidscoalitie om tot meerderheden te komen. En als daar meer structurele vormen, wat dan ook, zouden uitkomen, ja, dan zien we dat op dat moment. Maar dat ligt op dit moment ligt dat niet voor.
8: Ja, maar er werd dus een knip gemaakt tussen structurele samenwerking.
6: Ja.
8: Dan wordt er wel gedacht aan een partij waarbij je bijvoorbeeld van de zomer een grote deal mee gaat sluiten. Mm-hmm. En ook in de toekomst, de begrotingen er doorheen te krijgen. Bijna een soort gedoogsteun. Zeggen ze, nee, dat met Markushauer, dat zou niet moeten lukken. Mm-hmm. Maar incidenteel samenwerken, zoals al gebeurd is bijvoorbeeld bij de regeringsverklaring, toen het nog over de AOW-leeftijd ging, gisteren aan tafel gegaan. Dat kan wel. En dan zeggen ze, ja, andere partijen werken ook samen. We hebben gezien dat moties opstelt met de PVV. Zo gek is dat niet hier in de Tweede Kamer. Ja. Dus ja, incidentele samenwerking, nou, daar staan ze nog wel voor open. Ook met Guido Markushauer.
11: Toch is de grote vraag die overeind blijft. Hè, dat, moet je dat DNA inderdaad dan structureel uitsluiten? Of moet je er inderdaad een samenwerking zoeken op dossier? Waarom is dat zo'n belangrijke vraag? Uiteraard omdat er een minderheidscoalitie zit, kan ik me voorstellen, die moet shoppen voor meerderheden. En meteen een partij uitsluiten, ook al is hij nogal zo verwerpelijk, is dus niet altijd handig politiek, begrijp ik.
8: Nee, en vanuit PRO, dus GroenLinks Partij van de Arbeid, is dit een belangrijke vraag. Eigenlijk om drie redenen. Mm-hmm. Omdat de route op rechts lastig was in eerste instantie met het minderheidskabinet. Ja. Omdat PVV en FVD veel zetels hebben. En je dan alleen met JA21 en SGB is een beetje aan de meerderheid kon komen. Totdat Guido Markushauer afsplitste met 7 zetels. Ja. Toen waren er ineens in de Tweede Kamer meer routes. Ook als je principieel zegt, de PVV en FVD sluiten we uit. Waarom doe je dat dan niet met DNA? En vervolgens, PRO, GroenLinks Partij van de Arbeid, wordt natuurlijk uitgesloten, of in ieder geval bij het formeren, door de VVD. Omdat ze radicaal links zou zijn. En dan is de vraag vanuit PRO natuurlijk, als wij zo radicaal zijn om mee samen te werken, hoe zit dat dan met Guido Markushauer?
6: Ja.
8: En dan heeft Jesse Klaver nu nog een andere kaart. Mm-hmm. Hè, want hij wil die route natuurlijk over rechts lastiger maken. Maar hij kan nu ook zeggen dat DNA, dat is, als dat niet radicaal is, dan zijn wij dat ook niet.
6: Nee, precies.
8: Dus kom nooit meer aan met dat verhaal bij PRO dat we radicaal zijn. Want dan verwijs ik u wat weer door naar DNA.
11: Nog eventjes naar een andere rechtse leider van de FVD, Lidewij de Vos, kwam in aanvraag met een groot deel van de Tweede Kamer, ook omdat ze van die chique dingen roept.
8: Ja, haar werd natuurlijk gevraagd, hoe kijkt u naar omvolking? Ja. Hoe kijkt u naar remigratie? Mm-hmm. En zij nam daar geen afstand van. Sterker nog, ze zei, Nederland moet Nederland blijven voor de echte Nederlanders. En wil je hier niet zijn, dan helpen wij u graag mee om hier weg te komen. Hoeveelste generatie u ook bent, voelt u meer verwantschap met een ander land? Nou, denk dan aan Marokko bijvoorbeeld, misschien Suriname, Turkije. Wij willen hier eigenlijk alleen maar mensen die zich Nederlander voelen. Dus een paspoort alleen is niet goed genoeg. Zo niet, dan willen we graag remigratiebeleid. En ook over omvolking zei ze, er worden hier mensen naartoe gehaald om ervoor te zorgen dat de linkse partijen meer stemmen krijgen, of een partij zoals Denk. En dat moeten we niet willen.
6: Nee.
8: Op een gegeven moment vroeg Mona Keizer, wat vindt u nou eigenlijk, moet Nederland blank blijven? En daar weigerde Vos op te reageren. Zij wilde daar geen antwoord op geven. Nee. En dat debatje dat duurde verschrikkelijk lang, want ze gaf geen antwoord op Keizer. Mm. En toen kwam Klaver. En toen kwam Steven van Baarle van Denk. En Paternotte, die hebben allemaal achter elkaar steeds dezelfde vraag gesteld. Mm. Moet Nederland blank blijven of wit blijven? En ze wilde geen antwoord geven. Nou, en dat, nou, dat was echt pijnlijk. Pijnlijk was het om te zien.
11: Ja, ik was blij dat ik in de tuin zat, inderdaad. Ja. Achteraf.
8: Lekker met de voetjes omhoog, Bas, of niet?
11: Ja, wat staat er vanavond op de agenda?
8: Ja, geen grote debatten. Er wordt gesproken over terrorisme en extremisme. Er is een kort debatje over netcongestie en het elektriciteitsnet. Oh. Natuurlijk wel belangrijk. Er wordt nog gesproken over kernenergie. Wat nog wel iets een punt van aandacht is waar we goed naar gaan kijken, is een rondetafelgesprek met juridische expert over het handelsverbod met illegale nederzettingen in Israël.
11: Nou,
8: dat staat er vandaag op de agenda. Genoeg te doen.
11: Ja, ook dat is weer een tuinmomentje. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
7: Niet meer opbeurend dan een kopje koffie met een glaasje water erbij. Nou, dat lijkt me niks raars. En toch ligt dat in Italië heel anders. En dat heeft een Duitse toerist op pijnlijke wijze ondervonden. De Hoge Raad moest er zelfs aan te pas komen. Hoor je over een minuut of vijf.
5: Ochtendnieuws.
7: Maar eerst gaan we naar Oekraïne, want president Zelensky heeft in Kiev gesproken met de leider van de oppositie van buurland Belarus. Dat is die mevrouw Svetlana Tikhanovskaya. Opvallend, want we weten, ja, zij is dan de oppositieleider, leeft in ballingschap. De echte president is Lukashenko, alhoewel veel westerse leiders, ja, die mevrouw Tikhanovskaya toch wel zien als degene die eigenlijk de verkiezing heeft gewonnen in 2020. Maar wat kunnen deze twee nou voor elkaar betekenen? Dat gaan we vragen aan Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
7: Ja, nou, gelijk maar die vraag. Want ja, Tikhanovskaya in ballingschap heeft de facto misschien niet zoveel te zeggen. Ja, wat kwam zij daar doen?
12: Ja, ze kwam vooral op een symbolisch bezoek. Ze laat zien dat alleen een democratisch Belarus. Belarus belangrijk is voor de toekomst van de hele regio. En dat het volk van Belarus eigenlijk achter Oekraïne staat. En dat klopt ook wel enigszins uit de peilingen die we hebben. Het sociologisch onderzoek dat uit Belarus komt. Wat natuurlijk moeilijk is in een autoritaire staat. Maar daaruit blijkt dat de steun voor de oorlog tegen Oekraïne in Belarus heel erg laag is. En dat de bevolking daar eigenlijk helemaal niet zo hard achter Rusland staat. Officieel is Belarus natuurlijk een bondgenoot van Rusland. Maar ja, in de praktijk is er ook wel een reden waarom ze niet meevechten aan Russische zijde. En dat komt door de bevolking. En Tikhanovskaya laat dat nu een beetje zien met haar bezoek. Van hé, wij staan eigenlijk achter jullie.
7: Ja, en Zelensky die maakt zich wel degelijk zorgen om Belarus. Hè, met militaire oefeningen, samenwerking in Rusland. Dat is een soort lanceerplatform dat hele land gebruikt.
12: Ja, precies. Ze komt nu dus voor het eerst ooit naar Kiev op officieel bezoek. En dat doet ze ook wel op een precair moment. Want Oekraïne waarschuwt dat Belarus steeds verder de oorlog wordt ingetrokken. Afgelopen weken waarschuwt Zelensky en ook de legerleider van Oekraïne dat Belarus mogelijk inderdaad kan worden gebruikt als lanceerplatform voor drones, voor raketten. De kans op een offensief vanuit Belarus is klein, maar is nooit helemaal nul. De Oekraïners maken zich wel zorgen dat er op elk moment in theorie een nieuw front geopend kan worden. Die grens tussen Oekraïne en Belarus is rustig geweest sinds 2022... toen de Russen vanuit Belarus een aanval begonnen op Kiev. Sindsdien is het rustig, maar ja, het is een kleine afstand van Kiev naar de grens van met Belarus. Dus ja, de Oekraïners moeten daar altijd alert op blijven.
7: Ja. Of Lukashenko daar nou legitiem zit, dat is de vraag. Door velen inderdaad betwist. Ik geloof wel dat hij laatst heeft gezegd dat hij vindt dat het tijd is voor een gesprek tussen Zelensky en Lukashenko. Gaat dat er komen?
12: Nee, dat gaat er niet komen. En Zelensky maakte hier nog een grap van tijdens de ontmoeting. Zelensky zei, Lukashenko zei dat het tijd is voor een ontmoeting tussen de presidenten van onze landen. Nou, dat is er nu. Maar Lukashenko is er zelf niet bij. Dus ja, Zelensky maakte er zelf een mooie grap van. Aan de andere kant, ja, een ontmoeting tussen Zelensky en Lukashenko zit er voorlopig niet in. Dat gezegd hebbende speelt Lukashenko wel een interessante rol. Want er is nog steeds diplomatiek contact op heel laag niveau, op minimaal niveau, tussen die twee landen. En Lukashenko stuurt bijvoorbeeld, als hij politieke gevangenen vrijlaat, stuurt hij ze soms langs Oekraïne. Dus dan, er is nog één grensovergang die open is. En daar gooien de Belarussen dan hun ongewilde politieke gevangenen naar buiten richting Oekraïne. Dus er is nog enig contact en Oekraïne hoopt soms ook via Lukashenko, via Belarus, berichten door te geven aan Poetin. Of dat werkt? Nou, tot nu toe niet.
7: Tot slot, hoe was de afgelopen nacht bij jou? Want we hebben de verhalen van Poetin gehoord over de systematische aanvallen, de waarschuwingen. Haal je buitenlanders daar weg aan de EU, aan Washington. Hoe was de afgelopen nacht in Kiev?
12: Ja, de afgelopen nacht was redelijk rustig. Dat gezegd hebben we een half uur geleden ging hier nog wel het luchtalarm af, omdat er mogelijk ballistische raketten zouden worden afgevuurd vanuit Rusland. Dus de dreiging hangt echt in de lucht. Iedereen neemt die dreiging ook wel serieus. Men verwacht hier op korte termijn een volgende grote Russische aanval. Maar wanneer dat precies gebeurt, dat is niet te zeggen. Dus we wachten hier tot Rusland weer besluit om een groot aantal raketten af te vuren op Kiev. Want dat die aanval er komt, daar lijkt iedereen hier wel over eens dat gaat gebeuren.
7: Dankjewel, Chris Colijn in de Oekraïnse hoofdstad.
6: Dan vandaag een nieuwe beursdag. Milou Brandt van BNR Beurs.
13: Nou, het is allemaal wel te overzien wat er te gebeuren staat. Drie bedrijven komen met cijfers. Ten eerste de kwartaalcijfers waar beleggers waarschijnlijk het meest gespannen voor zijn. Die van Salesforce, het Amerikaanse bedrijf dat software als CRM-systemen maakt. Dat verloor dit jaar al ruim 30% van de waarde. Terwijl het een jaar geleden nog op recordhoogte stond. Dat heeft alles te maken met twee letters, AI. En de grote vraag is, vormt dat nu echt zo'n bedreiging voor het verdienmodel? Omgekeerde verhaal zien we bij Marvell Technology. Het Amerikaanse bedrijf maakt halfgeleiders, maatwerk. En dat aandeel is dit jaar al 130% gestegen. De markt loopt vooruit op goed nieuws. Kijken of ze dat kunnen waarmaken. Nou, en het derde en laatste bedrijf waar het allemaal draait om AI, Snowflake. Dat probeert zich als een belangrijke speler op het gebied van cloud en data-infrastructuur te positioneren. Ook dat doet de boeken open.
6: Ja, en meer horen erover in BNR Beurs. Elke werkdag 6:30 avonds live. Of terug te luisteren in de BNR Podcast-app. Gaan we naar de
7: krant,
6: Ivan.
7: De aanpak van klimaatverandering in ons land verdeelt de bevolking, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De meerderheid staat toch wel achter de krimp van de uitstoot van broeikasgassen, maar animo neemt af. En een groeiende minderheid die ergert zich aan alle aandacht voor klimaat, omdat andere problemen als veel belangrijker worden ervaren, was ook een beetje de teneur tijdens de laatste verkiezingen.
6: En dan in het FD. Renovatie van Brino Noordbrug gaat naar Spaanse bouwer, komt het FD. Het Spaanse bedrijf FCT Construcción die krijgt de voorlopige gunning voor het eerste deel van de renovatie van de brug bij Rotterdam. En daarmee grijpt het Nederlands consortium van Bam en Heijmans mis. In totaal gaat de renovatie 1,5 tot 2 miljard euro kosten.
7: In de Financiële Telegraaf. De kosten voor dementie lopen op tot 32 miljard euro en stijgen door, zo schrijft de krant. Kostenimpact van die ziekte beperkt zich niet alleen tot patiënten en zorgverleners, maar raakt ook gezinnen, werkgevers, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Die hebben die kosten nu voor het eerst meegenomen in hun berekening. En ze gaan er dus vanuit dat het bedrag de komende jaren alleen maar groeit.
6: En dan tenslotte in de Telegraaf. Defensie gaat met drones oefenen in Letland om zo snel mogelijk klaar te zijn voor de oorlog van de toekomst. Defensieminister Jessel is met 40 Nederlandse bedrijven op een drone-top in Riga om de krijgsmacht zo snel mogelijk te voorzien van speciale eenheden die drones kunnen besturen en van de dingen zelf.
7: En dan, ik zei het al, een kopje koffie met een glaasje water erbij. Nou, niks raars, dat krijg je hier bij ons restaurant bij de buren standaard. In Italië ligt het allemaal net een beetje anders, want de Italiaanse Hoge Raad heeft besloten dat een restaurant zijn gasten geen kraanwater hoeft te serveren. Ik moest helemaal naar de hoogste rechter dus. En die zaak draaide om een Duitse toeriste die rond kerst 2019... dus bijna 7 jaar geleden, verbleef in een 5-sterrenhotel in Corvara in de Dolomieten. Ze had een vakantie geboekt van €5700 op basis van halfpension, zonder drankjes inbegrepen. En toen ze lekker zat te eten, vroeg ze meerdere keren om een glaasje kraanwater. En ze wilde daar ook best wel voor betalen. Maar het hotel zei, nee hoor, doen we niet. We hebben alleen flessen mineraalwater en verder niks. En volgens Italiaanse media kostte die flessen mineraalwater ergens tussen de 7 en de €10 per fles of per liter.
6: €7?
7: Ja, vrij prijzig. De verhalen lopen een beetje uiteen over die prijzen, maar in ieder geval vrij duur. De vrouw was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Zij zegt, toegang tot drinkwater hoort bij de basisvoorzieningen van een hotel waar ik hier zit te eten, dus ik wil het gewoon hebben. Ze spreekt van een fundamenteel recht en eiste een schadevergoeding van €2700... onder meer vanwege stress en ongemak tijdens haar verblijf, want ze heeft niks gedronken, denk ik. Nou, de rechters die gingen daar niet in mee. Eerst niet bij de lagere rechtbank en nu dus ook niet bij de Cassazione, de hoogste rechter van Italië. En de rechter zegt dus, er is geen wet die hotels of restaurants verplicht om kraanwater te serveren. En bovendien, ja, het hotel heeft gewoon zijn afspraak nagekomen, want er was een arrangement geboekt zonder drankjes. En dus krijg je ook geen water. Nou, er is een bredere discussie in Italië over gratis kraanwater in de horeca. Bij ons is dat veel gebruikelijker. Maar in Italië kiezen veel restaurants nog steeds voor uitsluitend flessenwater aan tafel. De advocaat van het hotel die is uiteraard blij en zegt, deze uitspraak bevestigt dat ondernemers de vrijheid hebben om zelf te bepalen wat ze verkopen of niet. En wij kiezen hiervoor. En deze Duitse, ja, ik denk dat zij Italië voortaan mijt en lekker aan het Leitungswasser in eigen land blijft. Alhoewel,
6: nou,
7: ja, in Duitsland is dat ook geen vanzelfsprekendheid. Nee. Ik denk het Bundesverfassungsgericht kan ook aan de slag.
6: Dat dacht ik ook, ja. Bundesverfassungsgericht.
14: De column van Bernard Hammelburg.
15: Op 22 juni 1941 viel Duitsland de Sovjet-Unie binnen. 3 jaar, 10 maanden en 2 weken later tekenden de Sovjets de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland. Ze hadden zo'n 3000 kilometer afgelegd. De oorlog kostte hen 27 miljoen levens. Op 24 februari 2022 viel Rusland het nog niet bezette deel van Oekraïne binnen. Die oorlog duurt nu 4 jaar, 3 maanden en 3 dagen. Langer dus dan de Tweede Wereldoorlog. In die tijd is het front gemiddeld 1 kilometer of 30 opgeschoven en sneuvelden 352.000 Russische soldaten. Hoe we ook naar de oorlog kijken, wat er langs het front gebeurt is zonder meer een enorme Oekraïense prestatie. Weliswaar sneuvelden 120.000 soldaten, maar dat is aanmerkelijk minder dan aan de Russische kant en in feite beweegt het front nauwelijks. Vergeleken met de Sovjets in de Tweede Wereldoorlog zijn de hedendaagse Russen simpelweg prutsers. Vandaar dat de Russische luchtoorlog zich vooral richt op burgerdoelen, zoals deze week in Kiev. We moeten nieuwe Russische dreigementen met meer systematische bombardementen op Kiev tegen die achtergrond zien. Vladimir Poetin begint zich steeds ongemakkelijker te voelen over het gebrek aan resultaat, de enorme kosten van een oorlogseconomie en waarschijnlijk ook het geduld van zijn burgers. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken belde met zijn Amerikaanse ambtgenoot Rubio, op zichzelf al geen alledaagse gebeurtenis, om hem te adviseren Amerikaanse burgers en diplomaten uit Kiev te evacueren. Andere ambassades kregen eenzelfde waarschuwing. Niet dat Poetin ervoor terugdeinst om het dreigement uit te voeren, maar Katerina Matronova, hoofd van de EU-missie in Kiev, had het ongetwijfeld bij het juiste eind. Rusland wil angst en paniek zaaien en Oekraïne isoleren. De EU gaat nergens heen, we blijven gewoon in Oekraïne. Omgekeerd kun je zeggen, Oekraïne doet het best goed. Dat is waar, maar voor Poetin is het aanleiding om zijn inspanning met raketten en drones nog verder op te voeren. We kunnen het een nieuw offensief noemen of een wanhoopsoffensief, maar de grootste fout die we kunnen maken is zijn bereidheid om onbeperkt middelen en manschappen in te zetten te onderschatten. De EU moet juist nu politiek, materieel en financieel alles op alles zetten om Oekraïne de laatste grote zet in de rug te geven die nodig is om Poetin tot een bestand te dwingen. Dit is het moment om het initiatief te nemen door Poetins dreigement met een eigen dreigement te pareren. Als je zo doorgaat, verwacht dan een tegenaanval vanaf ons grondgebied. Het is tijd om door Poetins bluf heen te prikken.
6: Ja, hoor iets welke rol kan of moet de Europese Unie spelen in een eventueel vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne? En wie moeten we naar voren schuiven? Het centraal thema van het topoverleg tussen Europese ministers van Buitenlandse Zaken vandaag op Cyprus. En dat gaan we zo bespreken met onze Europa-verslaggever Stefan de Vries.
16: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
17: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten.
18: maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après midi, op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
20: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
22: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
23: Thomas van Zijl.
24: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de AOW-leeftijdsverhoging. Die is van de baan. En een gesprek met Hans Scheffer, een van de oprichters van Hello Print. Ik vraag hem waarom een bedrijf de investeerders van het eerste uur heeft uitgekocht. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: BNR Verkeer.
27: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 45 kilometer file. De meeste vertraging heb je op dit moment op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum staat 8 kilometer door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je nu zo'n 20 minuten extra. Flitsers, daar kan ik heel kort over zijn. Die meldt Flitsmeister op dit moment nog niet.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
28: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessogus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat heeft de Erasmus Universiteit voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Ook vannacht hebben weer veel asielzoekers in Groningen geslapen. Meer dan 100. Voor hen was geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. En bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK, zegt de Ster. Dat komt vooral doordat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je meer dan €50.000. Het weer van Weer Online? Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
29: Ja, dan de grote vraag. Welke rol kan of moet de Europese Unie spelen in een eventueel vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne? Dat is het centraal thema van topoverleg tussen de Europese minister van Buitenlandse Zaken vandaag op Cyprus. En dat bespreken we zo met onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. Tot zo.
30: Bij
0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
0: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
3: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
4: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
8: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, het is 6:45. Gooi het loket open, want het is tijd voor een nieuwe nieuwsdag. Het is woensdag 27 mei 2026. Niet zo verzengend warm als gisteren, maar gewoon normalere temperaturen voor deze tijd van het jaar. Naast me Iwan. En Iwan die weet ook wat we het voorkomende half uur allemaal gaan doen.
7: Ja, zeker. We gaan het hebben over Edinburgh. Want het Schotse parlement wil opnieuw een referendum houden over de onafhankelijkheid van het VK. Een plan gesteund inderdaad van de premier John Sweeney. Maar ja, Londen wil dat uiteraard niet. Dus hoe nu verder gaat dat clashen? Nou, dat gaan we zo meteen bespreken. En het is zo'n beetje het einde van het schooljaar. Voor heel wat mensen ook het eind van de centraal examens en dergelijke, eindexamens. En dus tijd voor Zonzuipen Ziekenhuis. We gaan eens op studenten. Nou, het kan, maar je kan ook een heel stuk verder weg. Corendon heeft een hele tak die is gespecialiseerd in dit soort jongere vakanties.
6: Oh my god.
7: En wat er dan populair is, wat dat zo'n beetje kost. En of de ouders zich grote zorgen moeten maken, gaan we zo meteen over een kwartiertje bespreken.
6: Ja, dus vast niet met kraanwater.
7: Ik denk dat er weinig kraanwater bij komt. Ja.
6: Maar eerst naar de ministers van Buitenlandse Zaken van de verschillende Europese landen. Die komen vandaag en morgen bij elkaar op Cyprus. En dat is een bijeenkomst waar veel van afhangt. Voor het eerst wordt er namelijk serieus gesproken over de rol die de Europese Unie zou kunnen spelen in onderhandelingen, vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland, tussen Zelensky en Poetin. Iets waar Brussel lang mee heeft geworsteld, waarvan de Russen het wel duidelijk hebben. Die willen Gerhard Schröder graag als bemiddelaar. Europa heeft daar een aantal andere ideeën bij. De wens om aan tafel te gaan zitten, die groeit. Maar is nog lang niet duidelijk met welk doel Europa precies aan wil schuiven en hoe eensgezind de lidstaten daarin zijn. Dat is dus allemaal op het programma vandaag in Cyprus. En daar spreken wij over met Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
6: Ja, die mannen spreken, en vrouwen trouwens ook, spreken elkaar geregeld. Hè, maar wat maakt die bijeenkomst nu juist zo belangrijk?
10: Ja, nu is Europa toch wel tot de conclusie gekomen dat we het ons niet langer kunnen veroorloven om alleen maar de rekening te betalen zonder dat we invloed uitoefenen op de uitkomst van de oorlog in de Oekraïne. Tot nu toe leverde Europa natuurlijk geld, wapens, sancties, humanitaire hulp, maar zodra er over onderhandelingen wordt gesproken, zaten de Europeanen niet aan tafel. Dat is nu veranderd. Kaya Kallas, de buitenlandschef van de Europese Unie, die zei, we moeten het wel eerst onderling eens worden over wat we willen bespreken en wat onze rode lijnen zijn. Dus dit is eigenlijk het praten over hoe gaan we praten over de vrede.
6: Ja, en tot nu toe waren de Amerikanen altijd in de lead als het ging om eventuele vredesonderhandelingen. Welke rol spelen die jongens nog?
10: Ja, formeel nog steeds. Maar ook in Washington is nu het besef wel gegroeid dat Brussel natuurlijk een grote rol moet spelen. Brussel is nerveus. Hè. Niemand wil wakker worden met een Amerikaans-Russisch akkoord waar de Europeanen dan alleen maar kennis van mogen nemen. Niet eens een handtekening zetten bij het kruisje. Ja. Die dominante rol van de Amerikanen is er nog steeds, maar als het gaat om de onderhandelingen, ja, dan is toch wel duidelijk dat Europa daar de leiding moet gaan nemen.
29: Ja, maar tot deze tijd kregen we niet eens een krukje in de hoek van de vergaderzaal of op de gang. Hoe eensgezind zijn de EU-landen nu over deelname aan gesprekken? Want dat is natuurlijk cruciaal.
10: Nou, over deelname wel, maar over hoe dan en wat dan het doel moet zijn, ja, daar bestaat onenigheid over. Mm-hmm. Polen en de Baltische landen die willen hard optreden. Waarschuwen ook dat Moskou onderhandelingen kan gebruiken om tijd te rekken en dus weer om nieuwe militaire capaciteiten op te bouwen. Andere landen kijken wat pragmatischer. Iedereen wil echt wel formeel een Europese rol. Maar over de inhoud verschillen dus de accenten. En dat is precies ook het onderwerp van vandaag in Cyprus.
29: Kun je schetsen wat de bandbreedte is? Waar gaat het over? Welke doelstellingen zou de Europese Unie kunnen en willen halen? En tussen welke piketpalen praten we dan vandaag, Stefan?
10: Ja, dat is nog wat prematuur officieel natuurlijk om een rechtvaardig en duurzame vrede tot stand te brengen. Achter de schermen zijn er wel twee stromingen. Aan de ene kant snel een bestand om escalatie en nog verdere vernietiging van Oekraïne te stoppen. De andere optie is stevige veiligheidsgaranties, ook voor de toekomst. Omdat als je nu het conflict bevriest, ja, dan zou het kunnen dat er over een paar jaar weer een nieuwe oorlog uitbreekt, omdat Rusland dan de kans heeft gehad om zich te herbewapenen. Ja. Vooralsnog blijven sancties het voornaamste drukmiddel. Eventueel aangevuld met het gebruik, dat is toch weer, wordt daarover gesproken, van de bevroren Russische tegoeden die in Europa geparkeerd staan. De echte hefboom blijft natuurlijk militaire steun en ook EU-lidmaatschap. En ook daar, ja, voor de militaire steun hebben we volgens nog de Amerikanen nog steeds nodig. Ja. Dus aan de ene kant bevriezen, aan de andere kant echte vrede en ook te voorkomen dat er nog weer een nieuwe oorlog uitbreekt.
29: Ja, it takes three to tango. Dan moet je ook meneer Poetin aan tafel krijgen die de afgelopen dagen nou niet heeft laten zien dat hij zit te wachten op vredesonderhandelingen, maar vol gas doorzet met het aanvallen van bijvoorbeeld Kiev. Wat verwacht je concreet van vandaag en morgen op Cyprus? Inderdaad, je zei het al, we gaan praten over hoe we gaan praten, als we gaan praten.
10: Ja, dat is al heel wat. Hè. Dat is al echt een groot verschil met het afgelopen 4 jaar. Vandaag gaat het over aftasten, de positionering bepalen, de ministers van Buitenlandse Zaken inventariseren of het echt haalbaar is om direct met Rusland te onderhandelen. De eisen worden opgesteld. Misschien wordt er ook al gesproken van wie zou die onderhandelingen kunnen doen namens de Europese Unie. Mm-hmm. Nou, de namen die circuleren zijn onder andere de oude Italiaanse premier Mario Draghi, de huidige Finse president Alexander Stubb, of de voormalige Finse president Sauli Niinisto. En dat zijn allemaal namen die eigenlijk wel overal op tafel liggen. Maar of dat echt een reële optie is, dat blijkt natuurlijk later. Poetin zelf geeft de voorkeur aan
29: Gerhard.
10: De oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Maar daar zit werkelijk niemand op te wachten. Europa op te wachten. Nee. Het is vandaag een informele bijeenkomst, dus dat betekent dat er geen concrete besluiten worden gemaakt. Maar misschien wel een heel klein stapje op weg naar vrede in Oekraïne.
29: Dankjewel, Stefan de Vries, Europa-verslaggever.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Parlement in Schotland wil een nieuw referendum houden over afsplitsing van het VK. Opnieuw dus. Een meerderheid in het parlement stemde voor een motie van premier John Swinney om de Britse regering in Londen om toestemming te vragen voor zo'n referendum. Zonder die toestemming komt het er niet, mag het niet worden gehouden. En Londen die zit daar helemaal niet op te wachten. En er is meer onrust. We praten erover met Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant en voormalig correspondent in het VK. Peter, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: Ja, en Swinney weet natuurlijk ook wel dat het niet gaat gebeuren. En toch blijft hij het proberen. Waarom?
11: Nou ja, hij ziet natuurlijk bij het bevolking op dit moment dat er een meerderheid zou zijn, volgens de laatste opiniepeilingen, voor een onafhankelijkheid. 52% zou er voor zijn. Ja, en hij probeert daarop in te spelen. Dat maakt natuurlijk zijn partij weer belangrijker. En de Scottish National Party is eigenlijk opgericht om deze, waar hij van de premier is, is opgericht om voor deze onafhankelijkheid. Dus dat is het grote doel van deze partij. Dus hij wil daarmee doorgaan. En hij hoopt in 2028 een referendum te kunnen houden. En ja, op dit moment is het zo dat de Britse regering in Londen daar absoluut niks van wil weten. En de Britse Hoge Rechtshof heeft bepaald, ja, dat het niet kan zonder toestemming van de Britse regering.
7: Nee, en er is ook wel kritiek op, want er zijn ook mensen die zeggen, joh, Sweeney, ga eens wat aan die problemen doen en hou eens op met deze weg bewandelen, toch?
11: Ja, zeker. Er zijn ook heel veel mensen die vinden dat er binnenlands, ja, er is een groot probleem met armoede, grote verschillen tussen rijkdom en armoede. Maar ja, daar wil hij wel wat aan doen. En ja, op dit moment is het ook zo dat natuurlijk heel veel leiders van de Schotse National Party, hè, dus zijn voorgangers, die zijn allemaal in opspraak geraakt door seksschandalen, door corruptieschandalen. En daardoor is hij premier geworden. En hij moet het dan proberen af te dwingen. Maar ja, op dit moment is het erg onduidelijk of hij daar eigenlijk een kans toe heeft.
7: Ja. Nou presenteert Sweeney dit geloof ik ook als een soort route terug richting de EU. Hè, om te kijken van dan maar zonder het VK en dan proberen we terug de EU in te komen.
11: Ja, dat was ook altijd een zijn plan. Dat was natuurlijk bij de vorige premiers ook al. Maar het heeft natuurlijk wel veranderd. In 2014 is er een referendum geweest, dus dat is inmiddels 12 jaar geleden. Toen stemde een meerderheid van de Schotten tegen. Toen hebben ze gezegd, dit probleem komt niet meer terug, of dit referendum zullen we de komende 20, 30 jaar niet meer houden. Mm-hmm. Nou komt hij na 12 jaar alsnog met een nieuw referendum. Ja, en het is het, en dat heeft zeker mee te maken dat natuurlijk het wel de dingen zijn veranderd. Onder andere natuurlijk Brexit. Dat was er in 2014 niet. En een ander ding is natuurlijk dat er een opkomst is van Nigel Farage, de Reform Party in Groot-Brittannië. En hij zal waarschijnlijk wel eens een kans kunnen maken om de eerste Britse premier te worden. En ja, daar willen ze helemaal niks van weten, want dat is een soort Engelse nationalist.
7: Ja, ja. Zie jij überhaupt meer kritiek op hoe het VK ingericht is? Want ik geloof in Wales en Noord-Ierland is er ook wel veel kritiek op deze vorm.
11: Ja, zeker. Ook in Wales hebben de nationalisten, hè, dat is de Plaid Cymru, dat is een partij, een Waalse partij, die heeft voor het eerst in de geschiedenis hebben ze de premier geleverd. En ook die partij streeft natuurlijk naar onafhankelijkheid. Ja, en dan heb je in Noord-Ierland, daar is het altijd ligt het heel erg gevoelig natuurlijk, dat is een soort tijdbom. Ja, en als je daar de katholieken vraagt, dan willen ze natuurlijk zo snel mogelijk weg bij het Groot-Brittannië en de protestanten willen hoe dan ook blijven.
7: Hoe lang is dit vol te houden voor Londen om dat te weigeren?
11: Ja, ze hebben natuurlijk op dit moment de wet aan hun zijde staan. Dus het Hoge Rechtshof heeft duidelijk gezegd dat zij toestemming moeten geven. Maar ja, dat is natuurlijk Keir Starmer is ook niet. We weten hoe penibel zijn situatie is. Dus als hij verdwijnt, kan er wel eens iemand anders komen. En die kan dan zeggen van, nou ja, ga het toch nog maar een keer proberen.
7: En zie jij het voor je, een onafhankelijk Schotland?
11: Nou ja, alles kan mogelijk. Schotland is natuurlijk tot 1700 vaak onafhankelijk geweest. Ja. Dus het kan best natuurlijk. Zo klein is het land ook weer niet. Maar het is natuurlijk wel, ik zie het toch niet meteen gebeuren. De koning, de Britse koning, die komt daar altijd vakantie houden. Hè, op zijn prachtige buitenverblijf. Dus ja, ik denk niet dat iedereen daar gelukkig mee wordt.
7: Dankjewel, Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant en voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
29: En daarmee is het 14 minuten voor 7. Eeuw het al gaan naar de ANWB. Dennis Mooij zit er achter de schermen. Dennis, nu vertraging op de A15. Waar precies? Want dat is een lange weg.
12: De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar heb je nu de meeste vertraging. Al valt het mee. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Daar heeft een auto met pech gestaan, maar de weg is daar weer vrijgegeven. En de andere kant op tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam richting Rotterdam. Dus doe je er ook 10 minuten langer over. De flitsers, daar kan ik kort over zijn. Die worden op dit moment nog niet gemeld.
13: Luister vandaag, begrijp morgen.
14: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
15: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken.
16: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
7: De meeste Nederlanders vinden het klimaatbeleid in ons land onrechtvaardig, blijkt uit een nieuwe studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP schrijft, mensen hebben vaak het gevoel dat de rekening te veel bij burgers wordt neergelegd en de grote vervuilers worden ontzien. Een ruime meerderheid vindt dat ons land klimaatverandering moet helpen tegengaan, ja, maar de steun daarvoor neemt gestaag af. Nu vindt 69% het belangrijk dat Nederland een bijdrage levert, en dat was een jaar geleden nog 73%. 4 procentpunt lager dus, en in 2022, 4 jaar geleden, ging het nog om 85%. En de bereidheid om zelf iets te doen, die daalde ook, van 71 naar 64%. Nou, hoe komt dat nou? Het SCP zegt dat heeft onder meer te maken met de oneerlijke verdeling dus voor de kosten voor die klimaataanpak. Deze ervaren onrechtvaardigheid kan het draagvlak voor klimaatbeleid ondermijnen, aldus het planbureau. Er zijn ook steeds meer mensen die zich ergeren aan de aandacht voor het klimaat. Die zijn er een beetje klaar mee. In 2024 voelde een kwart van de bevolking boosheid over de in hun ogen overtrokken aandacht voor klimaat. En inmiddels leeft dat gevoel bij een derde van alle Nederlanders. Een even groot deel heeft door alle klimaatdiscussies het gevoel nergens meer van te mogen genieten. Het klassieke verhaal: ik mag niet meer barbecuen, mag niet meer reizen, nee, mag niet meer autorijden, mag niks meer, mag alleen maar thuis zitten en doodgaan. Nou, dat is dus een veranderend hoe we dat ervaren met elkaar. En om 7:45 praten we dat uitgebreider over met de onderzoeker van het SCP.
29: Ja, en dan, zoals gistermiddag al bekend werd, heeft de non-executive board van de Britse oliegigant BP zijn voorzitter Albert Manifold met onmiddellijke ingang ontslagen. In het persbericht werd gisteren al gesteld dat het ontslag het gevolg is van ernstige zorgen met betrekking tot, en ik quote, belangrijke bestuursnormen, toezicht en gedrag, maar nu blijkt dat hij zich onder meer schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag en intimidatie. Manifold zelf verklaart dat hij zonder waarschuwing en zonder uitleg is ontslagen, en zegt tegen persbureau Bloomberg dat hij de karakterisering van zijn gedrag ten zeerste betwist en niet zal toestaan dat een onjuist verhaal onweerlegd blijft. Nou, Manifold werd in oktober vorig jaar pas aangesteld als voorzitter, nu er dus uit. En de aandelenkoers kelderde met 5% na het nieuws van zijn ontslag.
7: Maar suggereert dus wel dat hij met meer gaat komen als hij het niet onweerlegd
29: blijft. Ja, zeker. Er gaat een beerputje open. Ja, een BP, beerput. Ja,
7: benieuwd. Dan, dementie kostte de Nederlandse samenleving het afgelopen jaar bijna 32 miljard euro aan zorgkosten en maatschappelijke kosten. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit. Ongeveer de helft van dat bedrag bestaat uit directe zorgkosten aan dementie. En voor het eerst hebben die onderzoekers ook berekend wat de indirecte kosten zijn. En dat heeft dan te maken dus met de omgeving van iemand met dementie. Mantelzorgers die daardoor zelf minder kunnen werken. Aanpassingen aan woningen die moeten worden gedaan voor patiënten die thuis blijven wonen. Of jonge mensen met dementie, ja, dat bestaat ook, die vervroegd uitvallen op werk. Nou, als je dat optelt, bijvoorbeeld alleen al de ondersteuning aan thuiswonende patiënten, alleen dat aspectje kost al 9,5 miljard per jaar. En die onderzoekers verwachten dat die maatschappelijke rekening alleen maar zal oplopen de komende decennia. En dat heeft alles te maken uiteraard met de vergrijzing. We krijgen meer ouderen, we worden ook wel steeds gezonder oud, maar tegelijkertijd zijn er steeds minder potentiële mantelzorgers beschikbaar. Nou, wat is er dan mogelijk om dit probleem op te lossen? De zorgcapaciteit verhogen, ja, maar ook meer aandacht besteden aan preventie en onderzoek naar nieuwe medicijnen. Dat vraagt nu om investeringen, maar dat zou op lange termijn zich dan moeten terugbetalen. Maar ja, investeringen nu, dat kost dus geld. De groei van die kosten zou met 45% kunnen worden afgevlakt, al dus de onderzoekers. Nou, dat is aanzienlijk, dat is bijna een halvering. Maar daar valt dus wel, daar moet wel wat beleid voor worden gemaakt. En visie en investeringen.
29: Ja. 10 minuten voor 7 over visie en investering. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een stappenplan gepresenteerd om in het volgende decennium een operationele basis op de maan te bouwen. Ze gaan daartoe de komende jaren robotlanders, springende drones, wat dat mogen zijn, dat weten we niet, hebben ze wel gezegd, en voertuigen naar de maan brengen, van die rovers, die eerst het terrein moeten verkennen en daarna meehelpen met de bouw van zo'n basis. En in 2032 zal die permanente maanbasis, die wordt gevoed door kern- en zonne-energie, op de Zuidpool van de maan verrijzen. Het project kost zo'n $20 miljard en Blue Origin, ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is een van de bedrijven die uitgekozen is om die machines te bouwen. Maar of dat allemaal een haalbare kaart is binnen dat tijdbestek, wordt door nogal wat experts betwist. De verkenningsfase zou duren tot 2029... met 25 lanceringen en 4 ton aan vracht die dan op de maan moeten zijn neergezet, zegt de NASA. Maar tot die tijd moeten eerst succesvol mensen op de maan worden gezet met de Artemis 2-missie. Nou, die zijn net in april, hebben ze een rondje rond de maan gemaakt, maar that's it. Dat project is nog niet klaar. En de lander die door Musk's SpaceX wordt gebouwd, het Starship Human Landing System, dat heeft te maken met talloze tegenslagen en vertragingen. En diezelfde kritische experts die verwachten dan ook dat NASA het nog heel druk gaat krijgen om de Chinezen de loef af te steken. Want zoals het er nu uitziet, zouden die wel eens eerder hun taikonaut op de maan kunnen hebben
6: dan de Amerikanen hun astronauten. En dat doet pijn.
7: Dat is pijnlijk, ja. En dan, vandaag is het de laatste dag van de centrale eindexamens. Het eerste tijdvak. We hebben nog Fries, Russisch, Arabisch, Spaans en Turks.
6: Oh.
7: Dus voor veel mensen zal het vandaag al klaar zijn. Maar toch, wat ga je dan doen na die examens? Nou, uiteraard wachten op het telefoontje met het verlossende antwoord. Maar dat ga je natuurlijk niet in stilte doen op je kamer. Nee, ook gewoon lekker feesten, want die tijd van het jaar is ook weer gekomen. En nou, dat kan je allemaal laten organiseren door bedrijven die dat doen. Bijvoorbeeld door GoFun, dat is de jongere tak van reisorganisatie Corendon. En Willem Langenberg, die is daar de manager. Meneer Langenberg, goedemorgen.
17: Goedemorgen, heer.
7: Nou, en dus is het weer alle hens aan dek bij u, denk ik zomaar. De boekingen stromen binnen?
17: Klopt inderdaad. En gelukkig zijn de boekingen al binnen. Dus we hebben, ik denk al 90% van alle boekingen zijn al binnen. Dus het is nu de laatste zetjes, zeg maar. Maar we werken eigenlijk een heel jaar toe naar zometeen 2 maanden hoogseizoen.
7: Ja, en waar gaan we heen met z'n allen? Waar willen al die jongeren heen?
17: Nummer 1 bestemming momenteel is Albufeira in Portugal. Lorette is nog steeds heel erg populair. Die volgt net daarna Creta. Dan de afsluiters zijn Kos en Zakynthos die in opkomst zijn. En natuurlijk ook Mallorca is nog steeds heel erg populair. Ja,
7: het zijn wel een beetje de klassiekers, hè? Er zitten niet echt grote verrassingen bij.
17: Nee, wat dat betreft zijn jongeren redelijk standaard. Ze gaan toe naar waar hun broers, zussen, vrienden het jaar ervoor naartoe zijn gegaan. En ik moet zeggen dat deze bestemmingen ook wel heel erg ingericht zijn op het ontvangen van deze jongeren.
7: Ja, want ik zie dat op de website kan je allerlei bestemmingen bekijken met mooie hotels en dergelijke. Zitten die hotels dan helemaal volgestopt met al die jongeren? Of lopen die ook tussen de andere vakantiegangers rond?
17: In sommige gevallen is dat inderdaad een combinatie van. Maar wij contracteren natuurlijk hotels die echt wel gericht zijn op jongeren. Dus de meerderheid van de hotels zijn echt puur en alleen jongeren.
7: Ja, we kunnen er omheen draaien of niet. Maar het is natuurlijk gewoon even lekker een weekje zuipen, toch? Of niet?
17: Nou, ik denk met name gewoon feest en veel plezier. We hebben wel een hele duidelijke policy. Namelijk onder de 18 geen alcohol. Dat communiceren we vooraf tijdens de reis, maar ook op bestemming. Nou moeten we denk ik wel realistisch zijn. We opereren natuurlijk in bestemmingen waar jongeren zelfstandig op vakantie gaan. En we kunnen moeilijk 17.000 jongeren mee naar huis lopen. Dus ongetwijfeld zal dat gebeuren, maar dat is niet denk ik het belangrijkste.
7: Nee, dat begrijp ik. Wat kost een beetje? Want hoe lang duurt zo'n een nacht of 7, denk ik, een weekje? Wat ben je daarvoor kwijt?
17: Ja, de gemiddelde reissom ligt ongeveer op de €740. Uh-huh. En dan heb je natuurlijk uitschieters naar boven. En mensen die wat vroeger in het seizoen gaan, wat iets vroeger is. Maar dat is ongeveer gemiddeld €740.
7: Ja, en wat krijg je daar dan voor? Overnachtingen, maar ook eten, drinken en uitgaanspakketten en dergelijke bieden we ook aan, zag ik?
17: Dat bieden we wel aan, maar dat zit niet bij de reis inbegrepen. Dus wat wij aanbieden is natuurlijk de reis ernaartoe. Dus de vlucht, de accommodatie en ook het transfer naar de accommodatie toe. Dus ze zijn gewoon voorzien van. We hebben ook ter plaatse natuurlijk een hele grote groep reisleiding die hen assisteert. En het feesten, zeg maar, de feesten, dat komt daar bovenop.
7: Ja, maar dat faciliteert u ook?
17: Ja, faciliteren we ook, ja.
7: Ja. We hebben de afgelopen maanden heel veel gesproken over kerosineprijzen en dergelijke, toeslagen bij luchtvaartmaatschappijen, dat soort zaken. Speelt dat bij u ook en zorgt dat er nog voor dat er misschien wat minder animo is?
17: Nee, wij hebben als Corendon denk ik heel goed ingekocht. Dus wij hebben besloten gewoon de prijzen gewoon te laten voor wat het is. Dat gaat natuurlijk wel ten koste van onze marge. Alleen onze klanten en onze jonge klanten die zijn daar niet te dupe van. Uh-huh. Dus die betalen nog steeds hetzelfde bedrag.
7: Ja, en dan na de zomer dan gaat u weer 8 maanden in winterslaap tot de boer weer begint of zo? Of wat doet u dan?
17: Nou, leuk dat je het zegt, maar echt in oktober gaan wij, of in september eigenlijk al, starten wij alweer met de voorbereidingen van het nieuwe jaar. En dan zijn we echt gewoon 9 maanden echt met een klein team, maar wel heel erg druk mee bezig.
7: Dank, Willem Langenberg, manager bij GoFun. En dat is de jongerentak van Corendon.
6: Donald Trump roept zijn volledig kabinet vandaag bij elkaar om onder meer over de oorlog in Iran te praten. En dat terwijl de spanningen tussen beide landen steeds verder oplopen. Het laatste nieuws krijg je zo van Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
18: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
19: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
18: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
20: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
20: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
20: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete...
22: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamheid...

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
5: Nu in de BNR-app.
6: Samsung belooft de chipmedewerkers enorme bonussen, soms meer dan 4 ton. Maar die staking die is afgewend. Zeeman vertrekt uit Oostenrijk en Portugal en sluit tientallen andere winkels in Europa. En de column van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Poetins dreigement is een wanhoopsoffensief. Vind je nu allemaal in de BNR-app.
7: En wij gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, hoe staat het erbij met de ochtendspits?
8: Nou, er staat nu zo'n 85 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, dus dat valt reuze mee. Uitzondering is de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot is het oponthoud een kwartier. En in Zeeland is de N59 Burg-Haamstede richting Rotterdam bij Zierikzee afgesloten. En dat komt door een ongeluk. Flitsers, daar kan ik nogmaals kort over zijn. Die worden op dit moment nog niet gemeld.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik 30 miljard per jaar. Dat zijn niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Mensen die voor een familielid zorgen hebben namelijk minder tijd om te werken. Steeds minder mensen zijn bereid om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie. En dat voelt oneerlijk. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren naar halt sturen als ze iets flikken. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's enkel een boete uitschrijven. Maar dat zorgde soms voor problemen, omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. Een straf van halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jesselgus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. En de wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil vaak op rare tijden te zien, maar toch verwacht de ster meer reclame te verkopen dan bij het vorige WK en EK. En dat komt doordat er een record aantal landen aan het WK meedoet en er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supers hebben veel reclame ingekocht. Het weer van Weer Online? Veel zon en af en toe ook wat wolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen wordt het weer iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
7: Kijken we naar de beurs in Azië. Naar de beurzen. Nou, de Nikkei staat 0,6% in de plus. De Hang Seng 0,9% in de min. En de Kospi in Zuid-Korea 3,9% in de plus. Want ja, daar is weer een staking bij Samsung afgewend. En dan ook nog ander nieuws. Want Amerika gaat totaal bijna 21 miljard dollar terugbetalen aan importeurs die een claim indienden bij de douanedienst in Amerika. Het bedrag valt een stuk lager uit dan ze in eerste instantie aankondigden. Twee weken geleden stelde een Amerikaanse handelsfunctionaris dat bedrag op zo'n 35,5 miljard. Het is dus 21 geworden. Importeurs konden een claim indienen nadat een deel van de importheffingen van Trump door de rechter illegaal werden verklaard. Het is wel slecht nieuws voor de staatskas, want die wordt dus 21 miljard lichter. Alle heffingen beursnieuws volg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En over de regering Trump gesproken. Trump die roept zijn voltallig kabinet vandaag bij elkaar om onder meer te praten over de oorlog in Iran. En dat terwijl de spanningen tussen de beide landen steeds verder oplopen. De Iraniërs laten zich niet alles over de kant laten gaan. Gaan we zo bespreken met onze Midden-Oosten-correspondent Tarek Enkhuis.
10: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
11: Ontdek Obli en krijg toegang tot

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Er gaan berichten dat er schepen worden doorgelaten. Is dat door de Iraniërs, door de Amerikanen, door allebei? Hoe moeten we dat schetsen?
2: Dat is onduidelijk. Gisteren zijn er volgens Reuters 4 schepen doorgelaten. Met name met gas en 1 met olie die naar India, Pakistan en China gaan. Dus dat lijken met name bondgenoten van Iran te zijn geweest. Ja. Die al dan niet betaald hebben, dan wel een deal hebben gesloten met Iran, waardoor ze door kunnen gaan. Er was gisteren wel van de Wall Street Journal, een bericht dat de Amerikanen weer schepen zouden gaan veiligen en meevaren. Dat ontkent CENTCOM, het centrale commando van de Amerikanen, omdat dat een herstart van Operation Freedom zou zijn. Ja. Die operation was niet zo'n succes en wordt bovendien door Iraniërs gezien als een schending van het staakt het vuren. Dus het zou kunnen dat ze wel in het geheim een aantal Amerikaanse schepen gaan bewaken. Mm-hmm. Maar daarvan zien we nog geen bewijzen op de monitors.
1: Oké, dankjewel. Midden-Oosten correspondent Tarek Enkhuis. Wat wel zo is dat de beurzen wat anders reageren. De olies, de Brent oil staat op dit moment op $95.12. En een beetje onder druk is wat naar beneden aan het komen. Omdat het inderdaad wel op lijkt dat er mogelijk wat verkeer daar plaats kan gaan vinden.
3: En dan is Amerika van plan om het aantal gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen dat beschikbaar is voor NAVO-bondgenoten in tijden van crisis aanzienlijk te verminderen, schrijft Der Spiegel. Volgens de Duitse krant heeft een gezant van de Amerikaanse minister van Defensie, Piet Hegseth, eind vorige week hoge functionarissen van NAVO-lidstaten ingelicht over dat plan. Amerika zou nog maar de helft van het aantal strategische bommenwerpers ter beschikking willen stellen. En het aantal Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zou met een derde worden verminderd. En ook zou de Amerikaanse marine minder torpedobootjagers aan de NAVO beschikbaar stellen. En onderzeeërs überhaupt niet meer. Tijdens een conferentie die voor begin juni gepland staat zou Amerika daar meer over bekend willen maken, schrijft Der Spiegel. Nou, we weten, de NAVO onder grote druk sinds Donald Trump in het Witte Huis. Die vindt dat de NAVO absoluut niet levert, er niet voor hem is. Hij heeft al meerdere keren gezinspeeld op een vertrek uit de NAVO. En vindt ook dat bondgenoten te weinig uitgeven in het verleden en eigenlijk nog steeds wel. Ook zouden ze uiteraard Trump te weinig hebben geholpen met zijn oorlog in Iran. Nou, we weten, Mark Rutte, die daar als oliemannetje probeert om een en ander te lijmen, die is er af en toe op bezoek. Dan krijgen we op zich allerlei hele lovende verhalen van Trump over Rutte zelf. Maar de NAVO, dat blijft toch eigenlijk een waardeloos vehikel. Volgens Trump. Sommige Europese landen die vrezen dus voor een volledig exit van Amerika uit de NAVO, meldt Der Spiegel. Maar in ieder geval, ja, de bijdrage aan de NAVO en aan de gezamenlijke inspanning van de NAVO door Amerika, dat zou dus afnemen. En daar zouden we begin volgende maand meer over horen, meldt dit Duitse medium.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, gaan we naar een interessant onderzoek van consultancybureau PwC. Want die hebben voor het eerst eens in beeld gebracht wat nou de Nederlandse datastroom voor de economie betekent. Nou, wat blijkt? 10 cent van elke euro in de Nederlandse economie komt voort uit data. Nou, valt dat mee of tegen? We gaan naar Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Baarsma, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, een tiende, wat valt het u mee of tegen?
5: Nou, ik vond het eigenlijk best een hoog percentage. Mm-hmm. En wat het laat zien is dat data eigenlijk niet langer meer alleen informatie is, maar een hele fundamentele bouwsteen van onze economie is geworden. Eigenlijk vergelijkbaar met elektriciteit of infrastructuur.
1: Ja, nou is data natuurlijk best een vaag begrip, hè? Hoe definieer je dan wat impact heeft op onze economie? Hoe kunt u dat concreet maken, echt het valoriseren van data?
5: Nou, wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar mensen die met data werken. Mm-hmm. Dus, en vervolgens hebben we met AI-modellen de taakprofielen van 923 beroepen geanalyseerd. Mm-hmm. En we hebben gekeken hoeveel van de werkdag wordt besteed aan data verzamelen, aan opslaan, aan analyseren. En dat aandeel, dat doe je dan keer het loon, plus wat kosten voor software en hardware. Mm-hmm. En dan heb je een concreet getal. Dus even een voorbeeld. Mm-hmm. Neem een data scientist, natuurlijk, die verdient, laten we zeggen, een ton per jaar, die besteedt zo'n 80% van zijn tijd aan datataken. Nou, tel daar dan de kosten voor servers, software, licenties bij op. Mm-hmm. En die ene persoon produceert dan jaarlijks bijna 130.000 aan datawaarde. Nou, dat kunnen we doen voor elk beroep in Nederland, en dat hebben we ook gedaan. Mm-hmm. Van de ICT'er tot de verpleegkundige die patiëntgegevens invoert. En opgeteld kom je dan uit op die 108 miljard voor de hele economie in 2020.

0: 2024, die bijna 10% van juist, BBP.
1: Dat is nogal wat. Wat is sectorsgewijs de grootste bijdrager als we kijken naar die 10 cent op een euro?
0: Dat is verrassend genoeg de zorg- en welzijnssector. Hey. Met zo'n bijna 20 miljard in 2024. En dat komt door de enorme omvang van die sector natuurlijk. Ja. Maar ook door het feit dat zorgprofessionals heel veel tijd besteden aan het vastleggen en verwerken van patiëntgegevens. Ja. Dus patiëntendossiers, diagnosegegevens, behandelregistraties. Mm-hmm. Dus dat vloeit eigenlijk voort uit de wettelijke taak. De tweede grootste sector is de zakelijke dienstverlening. En ook gemeten naar intensiteit per medewerker scoort die zakelijke dienstverlening, de financiële dienstverlening, de ICT-sector het hoogst. Mm-hmm. Wat mij opviel toen ik hier naar ging kijken, naar al die sectoren, is dat de publieke sector, die slaat data op omdat het moet.
1: Ja.
0: De private sector omdat ze het willen. Mm-hmm. En ondernemingen die meer gericht zijn op het waarde halen uit data.
1: Ja.
0: Die zitten toch in de private sector. En publieke organisaties zijn daar minder op gericht.
1: Ja, ja.
0: En ook de zorg zou eigenlijk dat datakapitaal moeten kunnen verzilveren door data veel breder in te zetten voor hogere kwaliteit en arbeidsproductiviteit.
1: Ja, even los van dit, een bijkomend effect. Je zou ook kunnen zeggen, met dit onderzoek kan je ook kansen meten die AI biedt om in die data-economie ingezet te worden, hè?
0: Zeker, want ons rapport laat zien dat in Nederland er een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen 2013 en 2024. Daar hebben we over gekeken van het verzamelen en organisatie van data in databases naar het genereren van inzichten uit data, dus met data science. En die investeringen in data science die zijn enorm gegroeid sinds 2013 met zo'n 86%. En AI versterkt dat verder. En wat we zien is dat 1% meer AI gebruik, dat hangt samen met zo'n bijna 0,4% meer datawaarde per werknemer. En AI verlaagt namelijk drempels. Hè, beroepen die voorheen geen inzichten uit data konden halen, kunnen dat straks wel.
1: Precies.
0: Maar ik wil wel wijzen op één risico. En dat is dat als data en AI-tools geconcentreerd blijven bij een kleine groep grote bedrijven, dan ontstaan er mogelijk wel nieuwe scheidslijnen in de economie.
1: Ja.
0: Die je nu eigenlijk ook al een beetje ziet tussen enerzijds grote en kleine bedrijven, tussen de publieke sector en de private sector. Mm. En dat is wel iets waar we op moeten letten.
1: Juist.
0: Want
1: dat kan een ongewenst effect krijgen, dat je een soort hersen-hefsenots krijgt in de datastructuur. De overheid heeft daar een rol, zou je kunnen zeggen. De publieke sector, duidelijk. Wat moeten die doen? Hoe zou je als overheid dit kunnen gaan stimuleren, Anton Meren?
0: Ja, ik vind het heel belangrijk dat we veel meer aandacht hebben voor data. Want uit het onderzoek blijkt namelijk dat sectoren die meer data investeren per werknemer het jaar daarna ook veel sneller groeien.
1: Ja.
0: Dus 1% meer data-intensiteit hangt samen met 0,13% hogere economische groei in het jaar daarna. En dat klinkt misschien als weinig, maar op macro-schaal is dat echt veel.
1: Ja.
0: Dus de overheid moet hier veel meer aandacht aan besteden.
1: Ja.
0: 1. Behandel data-infrastructuur echt als een basisdienst. Net zo gewoon als elektriciteit.
1: Als elektriciteit, dat u zegt,
0: ja. Ja, zorg dus dat bedrijven toegang hebben tot datacenters, rekenkracht, veilige connectiviteit. En de tweede is, de overheid zou veel slimmer data kunnen benutten, maar ook delen. De overheid zit zelf op een berg met data. We hadden het net al even over de zorg. Maar denk ook aan uitvoeringsorganisaties die elk hun eigen systemen hebben. En die onderling niet goed met elkaar praten. Als je die data nou beter koppelt en er daadwerkelijk analyses op loslaat, dan kun je de dienstverlening en de productiviteit van de publieke sector echt wel flink opschroeven.
1: Duidelijk.
0: En tot slot, die is, er zijn data-intensieve functies hebben een groot arbeidstekort. En beroepen zoals ICT-specialisten, ingenieurs, business-analysten, die zijn schaars. Terwijl daar heel veel datawaarde wordt opgeleverd. Dus investeer nou in
1: opleidingen.
0: Leven lang leren, inderdaad. Actief arbeidsmarktbeleid. Ga meer mensen die vaardigheden geven.
1: Ja, dan kunnen we van 10 cent misschien naar een kwartje.
0: Ja, dat zou wel heel erg.
1: Het bekt wel mooi. Dank. Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. 18 over 7 gaat het Dennis Mooij van de ANWB. Hoe staat het erbij op de weg, Dennis?
2: Nou, het valt reuze mee, relatief gezien. Er staat 85 kilometer file verspreid over het land. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de A58 Breda-Eindhoven ben je bij Moergestel echter een kwartier extra kwijt. En de N59 Burger-Haamstede richting Rotterdam, die is bij Zierikzee dicht. Dat komt door een ongeluk. Flitsmeister meldt een camera op de A73 richting Nijmegen bij 61,2.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
4: Nou, begin juli moet het gaan gebeuren. Dan gaat minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar China voor een handelsmissie, zo schrijft de Telegraaf. Dat hij zou gaan, dat wisten we al. We weten ook wanneer. Volgens de krant bezoekt hij Peking en Shanghai van 6 tot en met 9 juli. Met allerlei officiële ontmoetingen. Een moment waarop Nederlandse en Chinese zakenmensen elkaar ontmoeten. En dat is dus allemaal uit informatie die de krant heeft opgetekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niks kwijt over een eventueel programma of data. De woordvoerder zegt er wordt gewerkt aan een bezoek. En waarom is dit nou interessant? Nou, met name omdat Sjoerdsma lange tijd niet naar China leek te mogen reizen, omdat hij op een sanctielijst stond. Hè, als D66-Kamerlid had hij een motie ingediend die de behandeling van Oeigoeren in China, in Xinjiang, als genocide bestempelde. In 2021 plaatste het land hem op een sanctielijst, maar inmiddels lijkt de kou dus uit de lucht. Sinds hij minister is, mag hij dus die kant op. En is dus niet de vraag, wordt hij bij de grens geweigerd of niet? Nou, Sjoerdsma kondigde eerder al aan dat hij inderdaad binnenkort naar China wil gaan afreizen. En dat zou dus begin juli zijn, volgens de Telegraaf.
1: Ja, en dan nog even een klein bouwberichtje voor de petrolheads onder ons. In Vaals, in Zuid-Limburg, worden de regels voor autorally's, toertochten flink aangescherpt. De gemeenteraad heeft unaniem besloten dat grote groepen auto's, motoren en scooters voortaan niet meer zomaar de weg op mogen. Zo moet je een tocht met meer dan 10 voertuigen van tevoren melden. En vanaf 50 heb je zelfs een vergunning nodig. Nou is dat een beetje van de rare, want zoiets staat al in de wegverkeerswet omschreven, dat als je een toertocht organiseert, dat je daarvoor toestemming moet krijgen, vergunning. Maar Vaals geeft zo'n vergunning maar 4 keer per jaar uit. Sommige oldtimers die extra herrie maken krijgen überhaupt geen toestemming meer. Maatregelen komen omdat er aanhoudende klachten zijn van inwoners die drukte en lawaai zat zijn. De populaire routes, zoals door het heuvelachtig wijngebied rond Veilen en Kamerich, die trekken veel groepen liefhebbers. En er komen tijdsregels alleen tussen 9 's morgens en 6 's avonds en niet op feestdagen. Critici vrezen overigens dat het probleem zich simpelweg verplaatst naar andere gemeenten, hè, met het zogeheten waterbedeffect. En er zijn ook vragen over de handhaving, want hoe ga je controleren of er 49 of 50 voertuigen meerijden? Nou, ik denk dat iedere zichzelf respecterende club zal zeggen, we geven het gewoon op, we vragen vergunning aan en that's it, punt.
4: Jullie waren anderhalve maand geleden nog in Limburg, toch? Met Petroheads.
1: Ja, met Petroheads, ja. Ja. Toen mocht het nog.
4: Toen mocht het nog, ja.
1: En toen waren we met 30 auto's of zoiets. Ja. Keurig netjes, alle vergunningen aangevraagd. Helemaal, dan moet je het provinciaal en gemeentelijk aanvragen. Dan kan je een bordje, schildje opdoen en iedereen keurig zich aan de snelheid houden. Dan heb je nergens last van. Wij zijn gelukkig wel welkom.
4: Kom meer bij kijken dan je denkt.
1: Dat wou ik zeggen.
4: Steeds meer Nederlanders vinden het klimaatbeleid onrechtvaardig, blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onvrede zit hem niet zozeer in het feit dat er klimaatmaatregelen zijn en energiemaatregelen, maar vooral in de uitvoering ervan. Zo zouden de kosten van klimaatbeleid oneerlijk zijn verdeeld en gaat er te veel aandacht naar klimaatproblematiek. Yvonne de Kluizenaar is teamcoördinator Klimaat en Samenleving bij het SCP. Is dus verantwoordelijk voor dit onderzoek. Mevrouw de Kluizenaar, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, het aantal mensen bijvoorbeeld dat echt boos is over de aandacht voor klimaat, hè, dat er maar over klimaat wordt gesproken de hele tijd, is met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hoe komt dat? Is dat er misschien mee te maken dat er misschien weinig bereikt wordt en dat er veel over gepraat wordt, maar er gebeurt niks?
5: Ja, wat we eigenlijk zien is dat inderdaad die ergernis over de aandacht voor klimaat ten opzichte van andere problemen, die is gestegen van 24% naar 34%. Dus inmiddels is een substantiële minderheid van de mensen die maakt zich daar druk over. Dat heeft waarschijnlijk te maken met twee dingen. Aan de ene kant zien we dat er hele grote brede zorgen leven over de de tekort aan betaalbare woningen, over criminaliteit en veiligheid, over internationale spanningen en oorlog. Er zijn heel veel zaken waar mensen zich zorgen over maken. En we zien ook al langer in ander onderzoek dat er veel onvrede is over de politiek. Die lijkt dat mensen heel veel grote problemen ervaren. Mm-hmm. Maar het gevoel hebben dat de politiek die problemen maar niet opgelost krijgt. Ja. Dus dat kan ook meespelen in deze onvrede. Tegelijkertijd past daar wel de nuancering bij dat nog steeds een ruime meerderheid van de mensen het belangrijk vindt dat Nederland blijft bijdragen aan klimaataanpak. Mm-hmm. En er zijn nog altijd meer mensen die vinden dat de regering te weinig doet aan klimaat dan te veel.
6: Ja.
5: En daaruit spreekt ook wel dat het misschien niet zozeer het klimaat is wat mensen dwars zit, maar vooral ook de aandacht voor andere problemen die mensen ook belangrijk vinden.
6: Ja, en nou vinden veel mensen bijvoorbeeld ook dat de staat dan met name luistert naar bedrijven, meer dan naar burgers, dat die bedrijven eigenlijk te weinig bijdragen. Hebt u ook onderzoek gedaan naar of die perceptie dan klopt of vooral naar wat mensen ervan vinden en denken?
5: Nee, we hebben dus dit onderzoek dat richt zich erop van hoe ervaart de samenleving alle veranderingen rond klimaat en energie. Mm-hmm. En daar zien we dit. We zien dit ook al langer. Hè. Dus we zien al langer dat mensen het gevoel hebben dat vooral grote bedrijven verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor een bijdrage aan klimaataanpak. Dat mensen grote uitstoters ook het meest daartoe in staat achten. En dat mensen nog het gevoel hebben dat die te weinig doen.
6: En dat
5: zien we ook nu eigenlijk weer terug. We zien ook dat mensen vinden dat de lasten, dus de kosten van klimaataanpak, mensen hebben het gevoel dat die oneerlijk verdeeld zijn tussen burgers en bedrijven en ook tussen arme en rijke burgers in Nederland.
6: Ja, en we hebben alle initiatieven geweest met klimaatberaden en mensen meepraten en dergelijke, maar dat helpt dus niet om daar draagvlak voor te creëren.
5: Dat zijn hele belangrijke initiatieven. Om burgers meer te betrekken bij die beleidsontwikkeling. Ook om beleid beter aan te laten sluiten bij wat ook voor burgers belangrijk is. En daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om goed aandacht te hebben voor wat burgers belangrijk vinden, wat we ook weten uit onderzoek. En er iets aan te doen dat burgers nu het gevoel hebben dat hun belangen minder zwaar meewegen dan de belangen van grote partijen.
6: Als je experts vraagt, dan zeggen die we moeten iets doen aan die klimaatverandering, maar ook klimaatadaptatie, ons aanpassen. Is daar dan ook geen steun voor dat soort maatregelen, of dat wel?
5: Wat we zien is zowel voor mitigatiebeleid, dus het tegengaan van klimaatverandering, als voor adaptatiebeleid is voor veel maatregelen brede steun. Dus we zien dat de steun eigenlijk voor klimaat- en energiemaatregelen, we hebben 25 maatregelen ook dit jaar weer uitgevraagd, en die steun is vrijwel onveranderd met eerdere jaren. Dus er is nog steeds brede steun voor investeringen in de energietransitie en allerlei maatregelen rondom vooral rond energie.
6: Ja.
5: En adaptatiebeleid, daar is ook brede steun voor. Dat gaat dan bijvoorbeeld om stedelijke vergroening, extra middelen voor het versterken van onze waterveiligheid. En ook bijvoorbeeld het verplichten van verhuurders om huurders beter te beschermen tegen hitte in hun woningen.
6: U hebt uw rapport 91 pagina's gisteren aangeboden aan de minister van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven. Wat moet zij hiermee nou doen? Wat is uw boodschap aan haar?
5: Ja, het is dus bij het maken van klimaatbeleid belangrijk om goed oog te hebben voor wat burgers ervaren, dat de verdeling naar draagkracht nu niet goed is. De meest kwetsbare groepen, dus de mensen met de lage inkomens, onvoldoende beschermd worden en onvoldoende ondersteund in alle veranderingen die nodig zijn. Ook om die energierekening omlaag te brengen. En burgers willen graag veel meer ondersteuning ook voor die lage inkomensgroepen.
6: Dank, Yvonne de Kluisenaar, teamcoördinator Klimaat en Samenleving bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.
1: Ja, zonnigheid dus voor zonnepanelenbezitters betekent dat soms negatieve stroomprijzen. Dan moet je gaan betalen. Nou, we hadden het net over klimaatadaptatie. Is dat wenselijk? Gaan we zo verder over spreken bij BNR.
7: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
8: De afscheiding van Friesland.
9: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
8: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
7: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
15: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
16: Van Bentum en Keulen Advocaten.
17: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
18: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
15: Vijvert, dat klopt voor jou.
19: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
22: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
23: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
21: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
24: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
22: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
21: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: BNR Verkeer.
27: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Dus dat valt reuze mee. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen Weert Noord en Leende. En in Zeeland is de N59 Burg-Haamstede richting Rotterdam bij Zierikzee afgesloten. Dat komt door een ongeluk. Flitsmeister meldt aan de camera op de A73 richting Nijmegen bij 61,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
28: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik 30 miljard per jaar. Dat zijn niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Mensen die voor een familielid zorgen, hebben namelijk minder tijd om te werken. Steeds minder mensen zijn bereid om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie. En dat voelt oneerlijk. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren naar halt sturen als ze iets flikken. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's enkel een boete uitschrijven. Maar dat zorgde soms voor problemen omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. Een straf van halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jesselgus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. En de wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil vaak op rare tijden te zien, maar toch verwacht de ster meer reclame te verkopen dan bij het vorige WK en EK. En dat komt doordat er een record aantal landen aan het WK meedoet. En er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supers hebben veel reclame ingekocht. Het weer van Weer Online? Veel zon en af en toe ook wat wolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen wordt het weer iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, zometeen gaan we verder praten over de zon, want die schijnt. Nou, vandaag een beetje minder, maar morgen wel weer. Voor zonnepanelenbezitter betekent dat soms negatieve stroomprijzen. Het zijn die dingen die ze moesten kopen omdat ze goed zou zijn voor de transitie. Wat is er wenselijk? Hoor je zometeen.
1: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
2: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triathlon.nl.
7: Be Frank, pensioenalert.
8: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
9: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
29: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Het is 5 minuten over half 8. Goedemorgen. 27 mei 2026. Het is woensdag. We hebben de helft van de week. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
30: Zometeen in de tech-update hebben we aandacht voor Samsung. Nou, we weten dat daar die staking voorkomen is. En we snappen na zometeen de tech-update ook waarom. Want werknemers krijgen daar flinke bonussen. Die kunnen oplopen in de tonnen. Daar hebben we het zometeen over. En in Letland, je hoort het net al in de nieuwsupdate, wordt vandaag de tweede internationale drone-top gehouden. Wat daar dan precies gebeurt, gaan we zometeen bespreken.
0: Ja, maar nu eerst naar dit, want de zon scheen volop de afgelopen dagen. En als je zonnepanelen hebt, nou, dan lijkt dat leuk, totdat we gaan solderen volgend jaar. Maar nu nog interessant, want als de prijzen onder nul zakken, dan wordt het goedkoper om je auto te wassen of je auto op te laden of je was te draaien. Maar met de nieuwe El Niño-opkomst en de aarde die steeds verder opwarmt, zijn we nog niet van de hittegolven af. Nou, wat voor gevolg heeft dat voor ons energienet? Maar dat is dan vraag 2. Het eerste is natuurlijk eventjes, we zijn destijds allemaal door de overheid aangezet om een energietransitie door te maken. En er is ons verteld, je moet zonnepanelen op je dak hebben. Dat is belangrijk voor het stroomnet. En we gaan vanaf 1 januari gewoon salderen. Krijgen we de rekening gepresenteerd voor het hebben van goede intenties. Omdat, ja, halverwege de wedstrijd de doelpalen zijn verplaatst. We praten erover met Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Mulder, goedemorgen.
31: Goedemorgen.
0: Ja, het lijkt allemaal goed nieuws, hè, maar ja, het is niet leuk als je 29 van die panelen op je dak hebt, zoals ik. Want er zit een keerzijde aan dit hele verhaal. Het kost geld straks.
31: Ja, de keerzijde is inderdaad als iedereen met zonnepanelen op hetzelfde moment stroom gaat produceren. En dat gebeurt wanneer de zon schijnt. Dan hebben we een overproductie. Dan produceren we veel te veel.
0: Ja.
31: En dat leidt tot negatieve prijzen. En negatieve prijzen is gunstig voor consumenten. Want dan krijg je zelfs geld toe. Maar dat is ook een teken dat we gewoon te veel produceren. Want consumenten hebben eigenlijk dan helemaal geen behoefte aan meer stroom. Ze gaan alleen meer stroom consumeren wanneer ze geld toekrijgen. En dat is een beetje een gekke situatie.
0: Ja, het punt is allereerst dat we natuurlijk wel... Er is ons beloofd door een energietransitie waar u een belangrijke rol in kunt spelen. Gaan we stimuleren om zonnepanelen te kopen. Dan doen we dat met z'n allen. En dan zeggen we ineens, hey, nu is het te goed gegaan. Er komt te veel binnen. We gaan je bestraffen. Wat moeten we wel doen om te zorgen dat we dit op een betere manier managen?
31: Ja, ik denk niet dat het een kwestie is van bestraffen. Het is allemaal heel erg succesvol geweest. En we hebben nog steeds de salderingsregeling tot het einde van dit jaar.
0: Ja.
31: En de salderingsregeling wil zeggen dat je je consumptie op jaarbasis kunt salderen met je productie.
0: Precies.
31: Dan krijg je alleen maar een energierekening aan het einde van het jaar. Maar dat betekent dat iedereen met zonnepanelen, ik behoor het zelf ook toe, en wie niet, dat je helemaal niet let op de situatie in de elektriciteitsmarkt. Als de zon schijnt, ben je gewoon blij, want je krijgt dat is gunstig voor je energierekening.
0: Ja.
31: Maar voor het energiesysteem is dat niet gunstig.
0: Nee.
31: Dus de regeling is heel erg effectief geweest, maar nu leidt het tot
0: negatieve effecten.
31: Doelmatig.
0: Ja.
31: Negatieve effecten. En bovendien is het ongunstig voor mensen die geen zonnepanelen hebben. Want die betalen de rekening hiervoor.
0: Ja, nu zou je het dus anders willen doen. Want uiteindelijk willen we dan allemaal het toch wel goed doen. Wat moet de overheid doen om ditmaal te stimuleren? Moet hij dan zeggen, nou, zorg ervoor dat je opslagcapaciteit hebt. Of we gaan proberen om je een warmtepomp te verkopen met een hoop subsidie. Of een dikke thuisbatterij met een lekkere subsidie erop. Want dan stimuleren we dat er nog steeds geproduceerd wordt. Die zonnepanelen gaan niet vanzelf, die lossen niet op, hè? Op het dak.
31: Nee, dat lost het niet op, maar de markt lost het wel grotendeels op. Want vanwege de negatieve prijzen, of de hele lage prijzen, wordt het heel erg aantrekkelijk om zelf in batterijen te investeren.
0: Ja.
31: We zien nog steeds meer grootschalige batterijprojecten. En die worden rendabel wanneer we veel uren hebben, of kwartieren hebben met hele lage prijzen.
0: Ja.
31: En ook uren, s'nachts, wanneer de zon niet schijnt, om die stroom dan te produceren.
0: Ja.
31: Uit de batterijen te ontladen.
0: Mm-hmm.
31: Dus er ontstaat vanzelf door de markt een business case voor batterijen. Maar ook voor vraagrespons, zoals ze dat noemen. Dus het probleem wordt ook deels zelf opgelost door de markt. Er zijn geen subsidies voor nodig.
0: Nee, precies, maar dat is toch even de vraag. Hè? Want enerzijds hadden we wel subsidies bij het in gang zetten met die zonnepanelen. En nu dan niet, omdat u zegt, ja, de markt lost het zelf wel op. En wat hebben die mensen die geen zonnepanelen of geen warmtepomp hebben daar dan aan?
31: Dat mensen die geen zonnepanelen hebben, die betalen deels de rekening van de salderingsregeling doordat ze hoge energiebelastingen hebben.
0: Mm-hmm.
31: En, maar dat vervalt straks wanneer de salderingsregeling wordt opgeheven.
0: Ja.
31: Maar die profiteren wel van lagere stroomprijzen. Maar die profiteren ook als de stroomprijs heel laag is.
0: Nou, dus dat hebben is niet geïnvesteerd
31: voor iedereen.
0: Ja.
31: Dus ze hebben zelf niet geïnvesteerd, maar profiteren wel. Dus dat is gunstig voor hen.
0: Ja.
31: Maar degenen die wel hebben geïnvesteerd straks en zonder salderingsregeling, blijft het nog steeds gunstig om zelf je eigen zonnepanelen te hebben.
0: Ja.
31: Want je per saldo op jaarbasis zo'n 30% van je eigen productie kunt verbruiken. Ja, dan bespaar je toch heel veel op de elektriciteitsprijs en op de belastingen die je anders zou moeten
0: betalen. Ja, en het gekke is, het effect is dat mensen daardoor ineens overal waar mogelijk met een mooie zonnige dag hun airco's gaan aanzetten en eigenlijk heel veel stroom beginnen te verbruiken. Terwijl je dat veel beter zou kunnen opslaan en gebruiken inderdaad voor die nachtelijke uren of voor momenten dat het er niet is.
31: Ja, nou, iedereen is vrij om te doen wat je wilt.
0: Ja.
31: Als je wilt, je mag het airco uitzetten op een warme dag. Je bent er helemaal vrij in. Maar je kunt ook een batterij kopen en die stromen gaan opslaan.
0: Ja.
31: En die worden soms ook wel iets rendabeler, omdat de kosten van batterijen omlaag gaan.
0: Ja.
31: Dus het is.
0: Nee, maar als je kijkt.
31: We krijgen allerlei reacties uit de markt, uit huishoudens, uit bedrijven, die reageren op de situatie van overproductie.
0: Maar
31: dat is weer goed voor de energietransitie. Energietransitie is meer dan alleen maar zonnepanelen. Het is ook een aanpassing van heel het systeem. Dus ook meer flexibiliteit, meer batterijen, meer vraagreacties.
0: Dat is
31: waterstofproductie.
0: Dat is duidelijk. Maar dat zijn allemaal dingetjes die zouden we wel willen. Maar, en u zegt er geen subsidies nodig. Wil je stimuleren, wil je die energietransitie versnellen, dan is het toch juist wel goed om te stimuleren als overheid? Of zie ik dat verkeerd?
31: Ja, wel stimuleren of faciliteren. Niet zozeer stimuleren van batterijen, maar die worden gestimuleerd door de markt. Maar wel het faciliteren van netaansluitingen. Mm-hmm. En dat is nu een van de grootste problemen, netcongestie.
0: Ja, precies.
31: Dat probleem moet worden opgelost, want als we netcongestie hebben, en dat belemmert ook de verdere energietransitie. Mm-hmm. Maar verder hoeft de overheid wat dat betreft niet zoveel te doen. Omdat de marktprijzen, die geven al sterke prikkels. Dat zien we nu ook gebeuren. Er zijn heel veel commerciële initiatieven voor batterijen.
0: Ja.
31: Dus er hoeven geen subsidies tegenaan te worden gegooid.
0: Dank u wel. Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
30: Defensie gaat met de drones oefenen in Letland om zo snel klaar te zijn voor de oorlog van de toekomst, lezen we vanochtend in de Telegraaf. Minister van Defensie Dylan Jezelgus is met 40 Nederlandse bedrijven op een drone-top in Riga, waar politici, militairen, experts en dus ook bedrijven achter gesloten deuren bijeenkomen om te praten over de nieuwste ontwikkelingen als het gaat om drones. Ik praat erover met Mark Voskel, hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Meneer Voskel, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
30: Ja, nou, niet zo gek dat Defensie daar uiteraard ook bij is om daar te oefenen. Een NAVO-oefening. Is het logisch dat daar gebeurt? Zou je niet eigenlijk gewoon dat bij elke legeroefening, als een onderdeeltje moeten doen, ook een stukje drones erbij?
12: Dat laatste zeker. Hè. Op alle vlakken van oefeningen wil je ook drones integreren. Want ze zijn eigenlijk overal nuttig en interessant voor. Mm-hmm. Maar wat je daar hebt is een heel groot militair oefengebied. Waar je bijvoorbeeld ook op grote hoogte onderscheppingen van drones kan oefenen. Je kan er bijvoorbeeld ook testen of elektronische oorlogsvoeringssystemen werken. En dat zal je niet zo snel in Nederland doen. Omdat Nederland gewoon een heel klein land is. En als je hier op grote hoogte wil gaan vliegen met drones, dan heeft dat meteen een impact op het overige luchtverkeer. En als je met elektronische oorlogsvoering aan de slag gaat, ja, dan heeft dat ook een effect op de omgeving.
13: Ja, logisch.
12: Dus het is wel fijn dat je daar heel veel ruimte hebt. En tegelijkertijd ook heel veel expertise daaromheen.
13: Ja, de expertise in de vorm ook van die Nederlandse bedrijven die dus meegaan. Wat valt daarvoor voor het Nederlands bedrijfsleven te halen? Zijn wij goed in drone technologie en alles wat daarbij komt kijken?
12: Zeker. Wij zijn best wel goed daarin. Nederland is echt een kennisland. Dus er gaan bedrijven in zoals Intellic, die zich bezighouden met de software voor drones. Maar ook een bedrijf wat batterijen voor drones maakt. En bedrijven die de drones zelf maken, sensorbedrijven. En het interessante daar is, kijk, je kan daar praten met enerzijds de ministeries van Defensie, NAVO-experts. Dus eigenlijk de afnemers van je drones. Maar er zijn bijvoorbeeld ook veel Oekraïense bedrijven. En in Letland is er veel ervaring met drones. Dus je kan er ook gewoon veel kennis op doen. En tegelijkertijd praten met de mensen die misschien jouw drones en spullen willen afnemen. En je kan ook een netwerk opbouwen. Omdat een drone is één ding. Maar je moet toch opereren in een groter netwerk van software, drones, sensoren. En alles moet met elkaar praten. Dus dat is denk ik wel heel nuttig, ja.
13: Ja, die conferentie is niet openbaar. Nou, dan gaan natuurlijk gelijk allerlei voelsprieten omhoog staan. Interessant. Waarom is dat in alle geheimzinnigheid?
12: Het is niet zo'n heel geheimzinnige conferentie. Je kan gewoon de agenda en alle sprekers en alles downloaden. Maar ja, je hebt natuurlijk wel heel veel dronebedrijven vanuit, niet alleen vanuit Nederland, maar ook Oekraïne en alle Europese landen. En je wil natuurlijk niet dat mogelijke tegenstanders daar ook gaan rondneuzen en kijken wat er allemaal gebeurt en meeluisteren.
13: Ja,
12: dus je wil daar gewoon wel vrij met elkaar kunnen praten en kennis kunnen delen. Zonder dat je bang bent dat anderen daar informatie opdoen.
13: Ja, en nu noemde Oekraïne al even. Zal die top gedomineerd worden door inderdaad discussies over al dan niet leveringen aan Oekraïne, hoeveel dan enzovoorts? Of ook toch wel het bredere plaatje?
12: Dat komt zeker aan bod. Maar het is ook echt het bredere plaatje van hoe kan je nou goed innoveren met drones. En hoe kunnen we die samenwerking in Europa verbeteren. En die industrie op gang komen, krijgen. Dus het is wel wat breder dan dat.
13: Ja.
12: Voorafgaand aan deze expo of summit. Was er bijvoorbeeld ook al een wetenschappelijke conferentie op dit onderwerp de afgelopen 2 dagen. En op dat oefengebied worden parallel hieraan ook experimenten gedaan. Dus het is echt wel wat breder dan dat.
13: Nou is Letland wel een opvallende plek misschien om dit te doen. Want ik geloof dat de minister van Defensie daar, die is onlangs opgestapt nadat er wat kritiek was op de afhandeling van drone-incidenten. De regering is geloof ik gevallen over dit onderwerp uiteindelijk. Is het logisch dat dit juist hier gebeurt?
12: Klopt. Ja, kijk, Letland, de Baltische Staten, Finland, Polen, ja, die liggen langs de grens met Rusland. En dat is precies waar Europa die zogenaamde dronemuur wil oprichten. Uh-huh. Nou ja, Letland is hard aan de slag daarmee. Hè, dus ze hebben al best veel investeringen gedaan. In 2026 gaan ze nog 200 miljoen investeren. Dus ze leggen een akoestisch drone-detectienetwerk langs de grens, radars, drone-interceptors. Nu bleek een paar weken geleden toch wel vrij pijnlijk dat, ook al zijn ze er druk mee bezig, dat ze toch nog niet op orde hebben. Want een aantal Oekraïense drones kwamen terecht in Letland zonder dat die onderschept werden. Ja, dat heeft er inderdaad toe geleid dat de premier is afgetreden. En het kabinet is gevallen. Maar ik geloof dat er ook nog wel wat meer aan de hand was in dat kabinet. Dus, ja.
13: Nou, ook genoeg te leren voor Letland zelf. Dus dank Mark Vosko, hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie.
0: En dan gaan we eventjes weer bij de ANWB. Dat is mooi. Hoe staat het erbij?
27: Er staat nu 170 kilometer file. De meeste files leveren nog steeds maar een minuutje of vijf vertraging op. Maar op de A12 en de A67 heb je de meeste vertraging nu door ongelukken. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal-West doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. En de A67 Antwerpen-Eindhoven voor het knooppunt De Hocht een kwartier extra door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Flitsmeister meldt een camera op de A73 naar Nijmegen bij 61,2.
26: BNR Nieuws. De Ochtendspits. Tech-update.
0: Ja, Joe van Buren aangeschoven voor het laatste technieuws.
14: Bas en Iwan.
0: En uiteraard moeten we het hebben over het Zuid-Koreaans Samsung, want er is een katastrofale staking opnieuw afgewend. En dat is door een flinke bonus eigenlijk voor salarisverhoging, waar niet iedereen blij mee is.
14: Ja, blijft een boeiend dossier. Een heel nieuw soort chipoorlog, zou je haast kunnen zeggen, maar waar het alleen maar draait om hoeveel geld je betaald krijgt als je chips maakt. Want in dat kader dreigde die staking van 18 dagen lang door tienduizenden medewerkers. En als dat was doorgegaan, hadden we een gigantische verstoring gehad in de chipsector. Nou, dat lijkt nu toch allemaal definitief van de baan. Er is de afgelopen dagen gestemd door de medewerkers, aangesloten bij twee van de drie vakbonden, om in te stemmen met een flinke opslag. Driekwart van de leden heeft voorgestemd. Allereerst betekent dat dat bonussen ontgrendeld zijn. Eerst was het zo dat als jij chips maakt bij Samsung, je tot 50% van je jaarsalaris als bonus kon krijgen op jaarbasis. Nu is dat meer. En dan profiteer je dus wel even flink van de AI-hype mee. Samsung's geheugenchips gaan immers nog steeds heel hard. Sterker nog, er is een tekort. Daarnaast extra bonussen in de vorm van aandelenpakketten. Daarvoor reserveert Samsung nog eens ruim 10,5% van de operationele winst van de chipsdivisie. Maar ja, niet iedereen is blij, want wat we gisteren ook al bespraken in het tegenbeet, Bas, wie bij Samsung andersoortige of helemaal geen chips maakt.
0: De televisie zit. Ja.
14: De televisies, de koelkasten, et cetera. Ja. Die krijgt er veel minder bij. En bijvoorbeeld ook een groep aandeelhouders dreigt nu met juridische stappen, want die zeggen, hey, dit had ook via ons besproken en beslist moeten worden, dat jullie dit als bedrijfstop van Samsung zomaar even hebben gedaan. Over het geheel zijn aandeelhouders denk ik trouwens wel blij, want na het bekendmaken van dit akkoord en de voorstemming is het aandeel op de beurs in Seoul met 7% omhoog gegaan.
0: Precies, maar je zou kunnen zeggen, eind goed al goed, of is er nog niet een eind?
14: Poeh, ik vrees dat dit voor economen is, want experts in eigen land, dat is dan onder meer een hoogleraar arbeidsrecht, die bij Reuters gewaarschuwd heeft voor een kettingreactie, omdat Samsung was niet eens de eerste met flinke salarisverhogingen. SK Hynix deed dat namelijk. Daar begon het vuurtje een tijdje geleden. En daar kunnen sindsdien medewerkers, hou je vast, tot 3000% van hun jaarsalaris als bonus ontvangen.
0: En
14: dan denk je, dat is lekker, maar dan moet je je ook afvragen of dat nog wel goed is voor de economie van je land, als je zulke absurde bedragen gaat uitkeren. Dat gaat eigenlijk nergens meer over, zou ik zelf zeggen. We gaan zien wat dat verder gaat. Voor indicaties.
0: Ik vertelde mij vanmorgen ook nog dat een bonus bij Samsung chipdivisie op kan lopen tot 3,5 ton, geloof ik.
14: Ja, dat is wat waar het in de praktijk op neer kan komen. Per persoon, per jaar.
0: Ja, precies.
14: Ja, dat is wat, dan zou je zeggen, is lekker. Maar ik weet niet of het voor het hele land goed is. Maar ik ben geen econoom.
0: Nog even naar Brussel. Ook daar is discours, namelijk over hoe we in de Europese Unie moeten omgaan met eigen techbedrijven. En hoe we die voorkeur gaan geven. Ja. Of nee.
14: Nou ja, we hebben het vaak over marktverstoring. Hè? En dan vooral over de Amerikaanse techreuzen die vaak monopolist zijn. Maar hoe ver moet je dan gaan als Europese Unie om onze veel kleinere techbedrijven een kans te geven? Nou, die discussie woedt nu in Brussel, schrijft Reuters zojuist. Specifiek in twee telecomdossiers. Allereerst de cloudmarkt. Hè, we weten, 2/3 in handen van Amazon, Google en Microsoft. Ook in Europa de grote leveranciers. 3 juni is er een tender onder de noemer EU Cloud and AI Development Act. De vraag is, moeten daarin Europese alternatieven een voorkeursbehandeling krijgen? Daarnaast de verdeling van frequenties voor satellietcommunicatie. Nou, dat is de business van SpaceX met Starlink. Amazon ook, met wat heet Project Kuiper. Ook daar geldt, Europese alternatieven, die zouden de gunstige frequenties moeten krijgen. Die zouden daar bij voorbaat al bij moeten worden, bijvoorbeeld. Tenminste, daarover wordt nu gediscussieerd. Er zijn allerlei knoppen waar je aan kan draaien om digitale dan wel strategische autonomie te bereiken. Misschien zelfs economische groei als je het goed doet en die bedrijven echt laat floreren. Maar de angst is er toch dat de VS daar moeilijk over gaat doen. Want joh, Amerikanen, hè, hoe ze daar dan op reageren, daar zou je toch maar bang voor zijn. Is nog niet helemaal duidelijk. Henna Vierkunnen, eurocommissaris belast met tech in de portefeuille, lijkt liever regelgeving dan voortrekken te willen doorzetten. En volgens bronnen die Reuters sprak, lijkt dat toch de voorkeur te worden. Dus gaan we het toch weer niet doen, misschien. Helaas.
0: Dan meer tech. digitale autonomie gaan we het over hebben. Vanmiddag om 3:00 in de grote techshow BNR. Altijd terug te luisteren als podcast. Wie spreken? Ben van den Burger, jij, Joe.
14: Mensen van de Firewall, het collectief dat Big Tech wil exposen en zelfs aanklagen. Maar ja, dat lijkt nu niet eens meer nodig in het dossier van Solvinity, hè, de DigiD-beheerder. Gisteren gelukt. Het nieuws. Precies, ja. Dat het kabinet een streep zet door de overname door het Amerikaanse Kyndryl. Maar goed, wel een mooie actualiteit om te bespreken met zowel Bert Hubert als Erik Smit van de Firewall. En vooral ook hoe nu verder.
0: Ja, en diezelfde Ben van den Burger kun je ook al beluisteren in de Big Five straks.
14: Zeker, over AI bedoel. Dan weer. Dat is ook
0: over AI.
14: Ja. Ja.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
16: De column van Bernard Hammelburg.
17: Op 22 juni 1941 viel Duitsland de Sovjet-Unie binnen. 3 jaar, 10 maanden en 2 weken later tekenden de Sovjets de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland. Ze hadden zo'n 3000 kilometer afgelegd. De oorlog kostte hen 27 miljoen levens. Op 24 februari 2022 viel Rusland het nog niet bezette deel van Oekraïne binnen. Die oorlog duurt nu 4 jaar, 3 maanden en 3 dagen. Langer dus dan de Tweede Wereldoorlog. In die tijd is het front gemiddeld 1 kilometer of 30 opgeschoven en sneuvelden 352.000 Russische soldaten. Hoe we ook naar de oorlog kijken, wat er langs het front gebeurt is zonder meer een enorme Oekraïense prestatie. Weliswaar sneuvelden 120.000 soldaten, maar dat is aanmerkelijk minder dan aan de Russische kant en in feite beweegt het front nauwelijks. Vergeleken met de Sovjets in de Tweede Wereldoorlog zijn de hedendaagse Russen simpelweg prutsers. Vandaar dat de Russische luchtoorlog zich vooral richt op burgerdoelen, zoals deze week in Kiev. We moeten nieuwe Russische dreigementen met meer systematische bombardementen op Kiev tegen die achtergrond zien. Vladimir Poetin begint zich steeds ongemakkelijker te voelen over het gebrek aan resultaat, de enorme kosten van een oorlogseconomie en waarschijnlijk ook het geduld van zijn burgers. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken belde met zijn Amerikaanse ambtgenoot Rubio, op zichzelf al geen alledaagse gebeurtenis, om hem te adviseren Amerikaanse burgers en diplomaten uit Kiev te evacueren. Andere ambassades kregen eenzelfde waarschuwing. Niet dat Poetin ervoor terugdeinst om het dreigement uit te voeren, maar Katerina Matanova, hoofd van de EU-missie in Kiev, had het ongetwijfeld bij het juiste eind. Rusland wil angst en paniek zaaien en Oekraïne isoleren. De EU gaat nergens heen, we blijven gewoon in Oekraïne. Omgekeerd kun je zeggen, Oekraïne doet het best goed. Dat is waar, maar voor Poetin is het aanleiding om zijn inspanning met raketten en drones nog verder op te voeren. We kunnen het een nieuw offensief noemen of een wanhoopsoffensief, maar de grootste fout die we kunnen maken is zijn bereidheid om onbeperkt middelen en manschappen in te zetten te onderschatten. De EU moet juist nu politiek, materieel en financieel alles op alles zetten om Oekraïne de laatste grote zet in de rug te geven die nodig is om Poetin tot een bestand te dwingen. Dit is het moment om het initiatief te nemen door Poetins dreigement met een eigen dreigement te pareren. Als je zo doorgaat, verwacht dan een tegenaanval vanaf ons grondgebied. Het is tijd om door Poetins bluf heen te prikken.
0: Een onrustig en lelijk debat gisteravond in de Tweede Kamer over geweld in de samenleving. Met een coalitie die de deur naar samenwerking met Marco Sauer toch wel openlaat. En politiek verslaggever Leendert Beekman hoor je inderdaad zo meteen zeggen dat hij dit een van de lelijkste debatten vond die hij de afgelopen jaren zag. Waarom? Gaat hij zo zelf vertellen.
18: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
19: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
4: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
20: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
21: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
22: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
22: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
22: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
22: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
26: In de BNR-app.
30: Coalitie houdt in Kamerdebat deur naar samenwerking met Guido Markushouwer open. Brandstofauto verliest terrein in de EU. De elektrische auto zit fors in de lift. En winkelketen Zeeman weg uit Oostenrijk en Portugal en sluit nog tientallen andere winkels in Europa. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Ja, kijken we even met Dennis Mooij van de ANWB mee op de schermen. Nou Dennis, vertel eens, waar heb je de meeste vertraging nu?
24: Op de A28 nu richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort doe je er namelijk een half uur langer over. Er staat 9 kilometer file door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook een ongeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Oosterbeek en Veenendaal-West is de vertraging 20 minuten. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Flitsmeister meldt dan een camera op de A50 van Arnhem naar Os bij 165,8. En de A73 naar Nijmegen bij 61,2.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die de fout ingaan kunnen vanaf maandag ook naar Halt worden gestuurd als ze worden betrapt door een BOA. Tot nu toe konden die alleen boetes uitdelen. Maar dat levert in sommige gevallen ook een strafblad op waar jongeren nog lang last van hebben. Door ze naar Halt te sturen kunnen ze leren van hun fout zonder gevolgen. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. Daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buiten schot en de gewone man krijgt de rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. De wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil vaak op rare tijden te zien, maar toch verwacht de ster meer reclame te verkopen dan bij het vorige WK en EK. En dat komt doordat er een record aantal landen aan het WK meedoet en er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supers hebben veel reclame ingekocht.
3: En nog steeds worden er stukken oerwoud in het Braziliaanse Amazonegebied gekapt. Maar het gaat minder hard dan in andere jaren. Vorig jaar verdween een gebied zo groot als een kwart van Nederland. Als het aan de president van Brazilië ligt, moet de illegale kap van bomen over een paar jaar helemaal voorbij zijn. Het weer van Weer Online? In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Een onrustig debat gisteravond in de Tweede Kamer over geweld in de samenleving. Gaan we het zo verder over hebben, maar eerst eventjes kijken wat op de beursvloer allemaal gebeurt. Nou, de Aziatische beurzen staan allemaal een beetje gemengd. De Nikkei 0,6% in de plus. De Hang Seng Index 1,1% in de min. En de Kospi 2,9% in de plus. Daar is een deal met Samsung met medewerkers weer een nieuwe staking afgewend. Amerika gaat 21 miljard terugbetalen aan importeurs die een claim neerlegden bij de douane. Dienst allemaal nadat de importheffingen van Trump door de rechter illegaal werden verklaard. En dat is een meevaller voor de staatskas. Want het bedrag valt een stuk lager uit dan in eerste instantie aangekondigd. Twee weken geleden stelde een Amerikaanse handelsfunctionaris nog dat de terugbetaling wel eens 36 miljard zou kunnen lopen. En ondanks de verklaring van de rechter onderzoekt Amerika de mogelijkheden voor nieuwe importheffingen. Zo zegt de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger dat de Trump-regering van plan is heffingen in te voeren op producten uit Mexico en Canada. Ah, die hadden we al. Amerika en Mexico starten deze week bilaterale gesprekken om het Noord-Amerikaans vrijhandelsverdrag te herzien. Alle heffingen en beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, en dan inderdaad het debat gisteravond. Een coalitie die de deur naar samenwerking met Marco Sover openlaat. Maar wel het lelijkste debat wat Leendert Beekman, onze politiek verslaggever, in jaren heeft gezien. Waarom hij het zo lelijk vond, hoor je hem zo zelf vertellen.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
11: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
12: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Ook Beukenhorst koffie op het werk? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: En we zijn over de helft van deze spits. Het is 6:06 op woensdag 27 mei. Iwan, wat gaan we het komende half uur allemaal doen?
30: Zometeen praten we nog over AI-modellen, want ja, wie gebruikt ze niet? De ChatGPT's van deze wereld, of Claude, of Gemini van Google. Nou, wat blijkt? Eigenlijk allemaal houden ze zich niet aan Europese wetgeving. Wat er dan precies misgaat, bespreken we zometeen. En we hebben nog een bijzondere rechtszaak over kraanwater in Italië. Ja. Want ja, is dat nou een recht kraanwater in een restaurant of niet? Nou, iemand heeft het helemaal doorgevoerd naar de Hoge Raad in dat land. En die heeft nu een oordeel geveld.
0: Ja, ik kreeg gisteren een flesje, want dat was lokaal. Dat was een flesje met kraanwater. Er staat een heel mooi met krulletters. Lokaal. Lokaal. Heel handig bedacht.
30: En dat was gratis.
0: En het was gratis.
30: Ja, dat is mooi.
0: En zo wordt het ook. Maar dat is Nederland, hè? Mm-hmm. D66. En het is het enige wat we gedronken hebben op het ras.
30: Je hebt niks anders genoeg.
0: Natuurlijk niet. Gratis water. En toch op het ras gezeten. Dat is lekker goedkoop. D66, VVD, CDA, nee hoor, hebben geen plannen voor
30: een bril.
0: IJsje.
30: Oh, lekker. Met water.
0: Nee.
30: Oh.
0: Gewoon echt lekker. We gaan even naar het debat van gisteravond. D66, VVD en CDA hebben geen plannen voor een brede samenwerking met de groep Marcus over. En toch sluiten ze ook samenwerking expliciet niet uit, maar dan op losse dossiers. Dat werd duidelijk tijdens het debat gisteren over het normaliseren van geweld in de politiek en samenleving. En volgens politiek verslaggever Leendert Beekman was dat een buitengewoon lelijk debat.
1: Dat debat ging natuurlijk over geweld in politiek en de samenleving en de normalisering daarvan. En ik zal even één voorbeeld geven. En dat is niet om BBB of Caroline van der Plas nu even in de schijnwerpers te zetten, ja, en te zeggen van, nou, wat was zij nou zo slecht? Maar Caroline van der Plas begon haar betoog met, natuurlijk keuren wij geweld af, hè, zoals in Loosdrecht, ja, maar hoe zit het dan met linksgeweld? En we hebben ook mensen op het spoor gezien en dat werd ook niet afgekeurd. Nou, om even een voorbeeld te geven. En constant was iedereen elkaar de maat aan het nemen. Nou, en het ging natuurlijk ook over de uitspraken van Guidi Markushauer. Ja. Onder andere over wat te doen met Palestijnen aan de grens. En hij heeft natuurlijk iets gezegd over omvolking. En dan was uitspraken van Guidi Markushauer. Ja. Onder andere over wat te doen met Palestijnen.

0: over de normalisering van de wijze waarop die partijen ook hun werk doen. Er zijn ook nieuwe partijen hier in de Kamer die zeiden we willen net anders doen. Ze willen niet doen de fouten die Geert Wilders maakt, we willen samenwerken. Maar ik heb hele bizarre uitspraken ook vanuit hen. Ik heb het over de heer Marcus over natuurlijk gehoord. Over maximaal geweld gebruiken tegen Palestijnen. Ik denk dat ik daar in dit debat ook wel vragen aan hem over heb. En u misschien ook.
1: Paternotte.
2: Ja, en daarbij... Ja, en daarbij zei Jan Paternotte van D66... Guidi Markushauer heeft zich buiten elke constructieve rol geplaatst... met de absurde uitspraken. En dat vindt Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD, ook. Maar structureel sluiten ze hem dus nog niet uit.
3: Voorzitter, ik ga niet... Kijk, er zijn allerlei vormen waarin we tot meerderheden kunnen komen. Hè, en hoe structureel daar de afspraken over zijn. Maar er is op dit moment... Wordt er niet gewerkt aan een breder akkoord of een structureel akkoord of een vorm van gedoogsteun of wat dan ook? Dus ik ga daar nu niet op vrijlopen. Anders kunnen we iedere partij langslopen hier in de Kamer of we daar wel of niet daar iets in zien zitten. Het is aan het kabinet en aan de minderheidscoalitie om tot meerderheden te komen. En als daar meer structurele vormen, wat dan ook, zouden uitkomen, ja, dan zien we dat op dat moment. Maar dat ligt op dit moment ligt dat niet voor.
2: Ja, want er werd dus een knip gemaakt tussen structurele samenwerking.
1: Ja.
2: Dan wordt er wel gedacht aan een partij waarbij je bijvoorbeeld van de zomer een grote deal mee gaat sluiten. Mm-hmm. En ook in de toekomst, om de begrotingen er doorheen te krijgen. Bijna een soort gedoogsteun. Zeggen ze, nee, dat met Markushauer, dat zou niet moeten lukken. Mm-hmm. Maar incidenteel samenwerken, zoals al gebeurd is bijvoorbeeld bij de regeringsverklaring, toen het nog over de AOW-leeftijd ging, gisteren mm-hmm. aan tafel gegaan. Dat kan wel. En dan zeggen ze, ja, andere partijen werken ook samen. We hebben gezien dat moties opstelt met de PVV. Zo gek is dat niet hier in de Tweede Kamer. Ja. Dus ja, incidentele samenwerking, nou, daar staan ze nog wel voor open. Ook met Guidi Markushauer.
1: Toch is de grote vraag die overeind blijft. Hè, dat, moet je dat DNA inderdaad dan structureel uitsluiten? Of moet je er inderdaad een samenwerking zoeken op dossier? Waarom is dat zo'n belangrijke vraag? Uiteraard, omdat er een minderheidscoalitie zit, kan ik me voorstellen, die moet shoppen voor meerderheden. En meteen een partij uitsluiten, ook al is hij nogal zo verwerpelijk, die is dus niet altijd handig politiek, begrijp ik.
2: Nee, en vanuit PRO, dus GroenLinks Partij van de Arbeid, is dit een belangrijke vraag. Eigenlijk om drie redenen. Mm-hmm. Omdat de route op rechts lastig was in eerste instantie met het minderheidskabinet. Ja. Omdat PVV en FVD veel zetels hebben. En je dan alleen met 21 en SGB is een beetje aan de meerderheid kon komen. Totdat Guidi Markushauer afsplitste met 7 zetels. Ja. Toen waren er ineens in de Tweede Kamer meer routes. Ook als je principieel zegt, de PVV en FVD sluiten we uit, waarom doe je dat dan niet met DNA? En vervolgens, PRO, GroenLinks Partij van de Arbeid, wordt natuurlijk uitgesloten, of in ieder geval bij het formeren, door de VVD. Omdat ze radicaal links zou zijn. En dan is de vraag vanuit PRO natuurlijk, als wij zo radicaal zijn om mee samen te werken, hoe zit dat dan met Guidi Markushauer?
1: Ja.
2: En dan heeft Jesse Klaver nu nog een andere kaart. Mm-hmm. Hè, want hij wil die route natuurlijk over rechts lastiger maken. Maar hij kan nu ook zeggen dat DNA, als dat niet radicaal is, dan zijn wij dat ook niet.
1: Nee, precies.
2: Dus kom nooit meer aan met dat verhaal bij PRO dat we radicaal zijn. Want dan verwijs ik u weer door naar DNA.
1: Nog eventjes naar een andere rechtse leider van de FVD, Lidewij de Vos, kwam in aanvraag met een groot deel van de Tweede Kamer, ook omdat ze van die chique dingen roept.
2: Haar werd natuurlijk gevraagd, hoe kijkt u naar omvolking? Ja. Hoe kijkt u naar remigratie? Mm-hmm. En zij nam daar geen afstand van. Sterker nog, ze zei, Nederland moet Nederland blijven voor de echte Nederlanders. En wil je hier niet zijn, dan helpen wij u graag mee om hier weg te komen. Hoeveelste generatie u ook bent, voelt u meer verwantschap met een ander land? Nou, denk dan aan Marokko bijvoorbeeld, misschien Suriname, Turkije. Wij willen hier eigenlijk alleen maar mensen die zich Nederlander voelen. Dus een paspoort alleen is niet goed genoeg. Zo niet, dan willen we graag remigratiebeleid. En ook over omvolking zei ze, er worden hier mensen naartoe gehaald om ervoor te zorgen dat de linkse partijen meer stemmen krijgen op een partij zoals Denk. En dat moeten we niet willen.
1: Nee.
2: Op een gegeven moment vroeg Mona Keizer, wat vindt u nou eigenlijk? Moet Nederland blank blijven? En daar weigerde Vos op te reageren. Zij wilde daar geen antwoord op geven. Nee. En dat debatje duurde verschrikkelijk lang, want ze gaf geen antwoord op Keizer. En toen kwam Klaver. En toen

0: Van Steven van Baarle van Denk en Pater Notte, die hebben allemaal achter elkaar steeds dezelfde vraag gesteld. Moet Nederland blank blijven of wit blijven? En ze wilden geen antwoord geven. Nou, en dat, nou, dat was echt pijnlijk. Pijnlijk was het om te zien.
1: Ja, ik was blij dat ik in de tuin zat, inderdaad. Ja. Achteraf.
0: Lekker met de voetjes omhoog, Bas, of niet?
1: Ja, wat staat er vanavond op de agenda?
0: Ja, geen grote debatten. Er wordt gesproken over terrorisme en extremisme. Er is een kort debatje over netcongestie en het elektriciteitsnet. Oh. Natuurlijk wel belangrijk. Er wordt nog gesproken over kernenergie. Wat nog wel een punt van aandacht is waar we goed naar gaan kijken, is een rondetafelgesprek met juridische expert over het handelsverbod met illegale nederzettingen in Israël. Dat staat er vandaag op de agenda. Genoeg te doen.
1: Dat wou ik zeggen. Zijn politiek verslaggever Leendert Beekman. Kwart over acht precies en we gaan naar de ANWB. Dennis Mooij, meeste vertraging op de A28 nu bij Amersfoort.
2: Ja, veruit de meeste vertraging. Op de A28 richting Utrecht heb je tussen Strand Nulde en Amersfoort 35 minuten vertraging. Er waren daar twee rijstroken dicht door een ongeluk, maar de weg is daar zojuist weer vrijgegeven. Dus die vertraging neemt weer af. En in de rest van het land staat er bij elkaar opgeteld zo'n 160 kilometer file. En stellen de vertragingen relatief gezien niet zo heel veel voor. Flitsmeister meldt aan een camera op de A50 van Os naar Arnhem bij 168,1 en de A73 naar Nijmegen bij 61,2.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
5: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken.
6: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
7: Bij een reeks Israëlische luchtaanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn minstens 31 mensen om het leven gekomen, waaronder meerdere kinderen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. En ook raakten er 40 mensen gewond. Het Israëlische leger meldde dat het meer dan 100 infrastructuurlocaties en strijders van Hezbollah had geraakt. Allemaal nadat de Israëlische premier Netanyahu maandag zwoer de militaire actie tegen Hezbollah op te voeren, ondanks een wapenstilstand. En tijdens een vergadering van het Veiligheidskabinet, dat was gisteren, zei hij dat Israël de operatie in Libanon aan het intensiveren is. En zie daar. De Israëlische krant Haaretz berichtte gisteren al dat het Israëlische leger de grondoperaties in het zuiden van Libanon heeft uitgebreid tot boven de door Israël in april zelf ingestelde gele lijn. Een afbakening van, quote, Israëlisch grondgebied in Zuid-Libanon. Nou, dit was dus een van de zwaarste bombardementsnachten sinds het staakt het vuren in april van kracht werd. Dat staakt het vuren dat werd bemiddeld door Amerika en door beide partijen, zowel Israël als Hezbollah, is geschonden.
1: Ja, en dan de 12 bekendste AI-modellen zoals Claude, Gemini en ChatGPT overtreden eigenlijk allemaal Europese wetgeving, voldoen niet aan zowel de privacywetgeving nog aan de Europese AI-verordening. En vooral Gemini van Google komt er bekaaid af, hè, Iwan?
7: Ja, blijkt het onderzoek van Ethos. Dat is een Amsterdamse AI-onderzoeksstichting. En we praten erover met Daan Henselmans. Hij is onderzoeksdirecteur en medeoprichter van dat Ethos. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, Gemini 3.1 Pro gaat het dan om. Die voldoet volgens uw onderzoek slechts voor 10% aan de wet. Nou, eerst maar eventjes over welke wet gaat dat? Wat wordt hier geschonden allemaal?
8: Nou, we hebben 2 wetten getest. Of eigenlijk provisies uit 2 wetten. Namelijk de AI-verordening, de AI Act ook wel genoemd, en de GDPR. Dat is de AVG.
7: Ja.
8: En wat we dus zien is dat op harde wetten uit de AI Act, zoals het verbod op psychologische manipulatie, het verplicht toepassen van menselijk toezicht en het verbod op het uitbuiten van kwetsbare gebruikers, ja, dat modellen eigenlijk geen safeguards hebben om dat te stoppen wanneer ze toegepast worden in een service zoals klantenservice of een bedrijfsassistent of iets dergelijks.
7: Ja, okay, dus dat is even goed om te weten hoe we dat getest hebben. Het gaat niet om ik die als gebruiker op ChatGPT even iets gevraagd heb, maar het gaat om taalmodellen die zijn gekoppeld aan een andere tool. En u hebt op die manier gekeken. Ja, voldoet dat?
8: Ja, dat klopt. Dat klopt. We hebben die modellen dus getest met onze tool, Lara. Mm-hmm. Daarin worden ze in een simulatie gezet, waarin ze toegang hebben tot e-mail, klantgegevens, agenda's. Dus een realistische werksituatie. Ja. En gekeken of het systeem de wet overtrad als het nodig was om een opdracht uit te voeren.
7: Ja, oké. Okay.
8: En dat deed Gemini dus in 90% van de gevallen.
7: Ja, en eigenlijk al die andere modellen ook. Eigenlijk allemaal doen ze dat.
8: Ja, het beste model hield zich net iets meer dan de helft van de tijd aan de wet. 54%.
7: Ja. Kunt u nog iets verder toelichten over waar zitten die kwetsbaarheden dan? Wat wordt er precies gedaan door die modellen wat eigenlijk niet zou mogen volgens de Europese wetgeving?
8: Nou, als modellen ingezet worden voor breed gebruik, zoals de apps op je telefoon, dan heersen daar bepaalde regels voor. Zodra modellen toegepast worden in AI-systemen, dan zijn er andere regels voor. En dat hangt af van hoe die gebruikt worden. Mm-hmm. En die zijn dus niet ingedekt in de modellen zelf. En de ontwikkelaars van die AI-modellen zijn ook niet aansprakelijk wanneer die wetsovertredingen plaatsvinden. Dat is degene die het AI-systeem zo inzet.
7: Ja. Ja, maar je hebt een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld klantenservice chatbot die probeert om iemand die al op leeftijd is iets te verkopen. Terwijl die persoon is dan zichtbaar in de war. Hè. Dat zou moeten kunnen blijken uit de context van die chatconversatie. En ja, dan zou die chatbot dus moeten ingrijpen, dat taalmodel, en doet dat niet. En gaat gewoon door met het doel wat hij gekregen heeft van zijn baasje, zeg ik maar even.
8: Ja, precies. En op een bepaald niveau is het logisch. Die systemen worden getraind om te doen wat ze gevraagd wordt. En wanneer die in een situatie terechtkomt met een opdracht om iets te verkopen en er is duidelijk een verwarde persoon aan de andere kant van de lijn, dan gaat hij proberen tegelijkertijd die verwarde persoon gerust te stellen. Mm-hmm. En zijn systeem te verkopen. En dat mag natuurlijk niet. Dan maak je gebruik van kwetsbaarheden onder de AI Act. Maar die link, die zit er dan niet in. Nee. Juist wanneer er meerdere morele factoren komen kijken in een situatie, en dat heb je gewoon heel vaak bij dat soort agents, dan is die daar niet op voorbereid.
7: Maar goed, dit zijn natuurlijk vaak Amerikaanse bedrijven, Amerikaanse modellen. Misschien trekken die zich niet zo heel veel aan van wat er in Brussel besloten wordt.
8: Nee, nou ja, we hebben Mistral, het enige Franse grote LLM, maar die doet het niet veel beter.
7: Oh, nou, dat is ook niet heel erg opbeurend dan.
8: Nee, helaas. Dit is een.
7: Ja, wie moet hier wat mee doen? Want geldt dit inderdaad voor die bedrijven die die denken handig zo'n AI-taalmodel in te zetten? Of is dit toch wel een oproep aan de ontwikkelaars van die modellen?
8: Het zou zeker beter kunnen aan de kant van de ontwikkelaars van de modellen. We zien dat er een groot verschil zit tussen de verschillende modellen. Ook al is het beste dan 54%. Mm-hmm. Maar wat we vooral willen laten zien is dat je AI-systemen goed moet evalueren voordat je ze inzet. En dat ligt aan de kant van degene die AI-systemen gebruiken. Dus als je een AI-systeem in je bedrijf hebt, mm-hmm. dan moet je inventariseren wat dat dan voor systeem is en goed testen hoe dat systeem in de praktijk werkt en of het ook de wet naleeft in de praktijk, niet alleen op papier. En onze tool Lara is daarvoor ontworpen. We hebben nu dus een demonstratie gedaan eigenlijk met 10 verschillende wetten, maar in de volledige versie die in een van de volgende updates zou komen, kun je je eigen situaties invoeren en de wetten die je wilt testen. Okay. Dus daarmee kunnen alle bedrijven en individuen gratis kijken hoe AI-systemen zich in de praktijk gedragen.
7: Nou, duidelijk. Binnenkort het proberen dus op ethos.org, dat is uw website. Dank, Daan Henselmans, onderzoeksdirecteur en medeoprichter van dat Ethos. Dat is dus niet ethos van Kruidvat, maar ethos. AITHOS. Ja. Ja,
1: en mythos is dan weer niet met M-A-I-T-H-O-S, nee, maar met M-Y. Ja. Om het allemaal wat makkelijker te maken. Ai. How hard can it be? We gaan eventjes naar een kopje koffie. Als je een espresso bestelt in Italië, krijg je daar een glaasje water bij. Ook hier bij de buren, bij Dauphine. Ja. In Italië ligt dat anders. Want de Italiaanse Hoge Raad heeft besloten dat een restaurant zijn gasten geen kraanwater hoeft te serveren, maar mag dat gewoon flessenwater laten zijn. En die zaak draait allemaal om een Duitse toeriste die rond kerst 2019, 7 jaar geleden dus bijna, verbleef in een heel mooi hotel in Corvara in de Dolomieten. 5 sterren. Had de vakantie geboekt voor niet mis te staan bedrag. €5700, half pension, uitgesloten drankjes. Tijdens het diner dacht ze, weet je, ik wil lekker wat drinken, een beetje water om naast de wijn wat te flushen. En daar wilden ze ook best voor betalen, maar het hotel weigerde dat en zei, nee, kraanwater doen we niet. We hebben alleen flessen mineraalwater. Volgens de Italiaanse media verkocht het hotel die flessen tussen de €7 en €10 per fles of per liter. Loopt een beetje uiteen dat verhaal, maar toch, het is voor kraanwater in de fles, best een bedrag. En daarop stapte deze mevrouw naar de rechter. Volgens haar hoort toegang tot drinkwater gewoon bij de basisvoorziening van een hotel. Ze sprak zelfs van een fundamenteel recht en eiste dus voor de rechter een schadevergoeding van €2700. Heeft ze heel veel flessen water voor kunnen drinken. Zeker. Onder meer omdat ze stress en ongemak kreeg tijdens haar verblijf. De rechter ging daar in eerste instantie niet in mee. Ook niet in de Hoge Rechtbank. En nu ook niet bij de Cassazione. Dat is de Hoge Raad van Italië. De allerhoogste rechter, 7 jaar later. En volgens haar uitspraak bestaat er geen wet die hotels of restaurants verplicht, ook desgevraagd, kraanwater te serveren. Je mag dus gewoon zeggen, we hebben water, maar het zit in de fles. Ja. Bovendien vindt de rechter dat het hotel de afgesproken vakantie gewoon geleverd heeft, want het arrangement dat hield in zonder drankjes. Half pension. Toedeledokie. Nou, die uitspraak raakte een bredere discussie in Italië over, ja, moet je nou wel of niet gratis kraanwater in de horeca serveren? Dat is bij ons gebruikelijk. In Italië krijg je gewoon een fles water aan tafel. En in een gewoon restaurant betaal je daar een normale prijs voor. €7 is een beetje van de gek. Maar oké, volgens de advocaat van het hotel bevestigt de uitspraak vooral de vrijheid van ondernemers om zelf hun beleid te bepalen rond drankverkoop. En die Duitse, die blijft waarschijnlijk voortaan lekker in Duitsland. Ja. En het Leitungswasser. Hoewel, dat is in Duitsland ook niet vanzelfsprekend. Dan krijg je ook vaak een flesje sproedel aan am Tisch. Ja. Dat is dan weer een beetje een ander. Het nieuwe zaak. Weet je, wat je wel kan doen, is zo'n rugzak met zo'n slangetje.
7: Ja.
1: Onder je pak.
7: Ja, zo'n hardloopzak.
1: Zo'n hardloopzak. Ja. Zo'n camelback. Ja. En dat je dan af en toe even tijdens de diner zo,
7: ja, zou ik daar mijn wijn in doen? Dat zal van huis meenemen.
1: Dat is helemaal handig. Pot goedkoop met vakantie met Ivan en Bas. Welke rol kan of moet de EU spelen in het vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne? Dat is het centraal thema vandaag op een tweedaagse informele top van Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Cyprus. Wat ze bespreken, zometeen Europa-verslaggever Stefan de Vries.
3: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K+ vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
10: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Van Bentum en Keulen Advocaten.
12: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
13: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit. Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
16: Van aristocratische auto's tot vliegtuigmotoren, kernreactoren en miljardendeals met de Britse overheid. Rolls-Royce is een veelzijdig bedrijf dat profiteert van de geopolitieke onrust. Maar waar moet je op letten als je er als belegger instapt? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
18: Zie meer dan je tijdlijn op pias.edu.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
23: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
22: Obli. Meer rust, meer rendement.
24: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
22: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
25: BNR Verkeer.
2: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 160 kilometer file. Op de A28 richting Utrecht heb je voor het knooppunt Hoevelaken nu de meeste vertraging. Namelijk een kwartier extra door een ongeluk. Er staat 5 kilometer file, maar de weg is wel weer vrij. De N59 richting Rotterdam is bij Zierikzee afgesloten. En dat komt door een ongeluk. De A13 richting Rotterdam wordt dan een flitscamera gezien bij 6,7. De A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland bij 10,6 en de A73 naar Nijmegen bij 61,2.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
27: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die de fout ingaan kunnen vanaf maandag ook naar Halt worden gestuurd als ze worden betrapt door een BOA. Tot nu toe konden die alleen boetes uitdelen. Maar dat levert in sommige gevallen ook een strafblad op waar jongeren nog lang last van hebben. Door ze naar Halt te sturen kunnen ze leren van hun fout zonder gevolgen. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. Daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buiten schot en de gewone man krijgt de rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. De wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil vaak op rare tijden te zien, maar toch verwacht de ster meer reclame te verkopen dan bij het vorige WK en EK. En dat komt doordat er een record aantal landen aan het WK meedoet en er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supers hebben veel reclame ingekocht. En nog steeds worden er stukken oerwoud in het Braziliaanse Amazonegebied gekapt. Maar het gaat minder hard dan in andere jaren. Vorig jaar verdween een gebied zo groot als een kwart van Nederland. Als het aan de president van Brazilië ligt, moet de illegale kap van bomen over een paar jaar helemaal voorbij zijn. Het weer van Weer Online? In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, de Europese ministers van Buitenlandse Zaken die komen vandaag bij elkaar op Cyprus om daar te praten over hoe ze gaan praten met bijvoorbeeld de Russen en met Oekraïne. Je moet even weten namelijk dat als er vredesonderhandelingen komen, je wel weet wat je daar gaat onderhandelen, met wie je dat doet en vooral ook hoe. Nou, we gaan zo spreken in aanloop naar Praten over Praten met Europa-verslaggever Stefan de Vries.
28: Klopt, elke dag AI-cursussen zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar Fiverr.ai.
0: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
3: Vijfhart, dat klopt voor jou. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
11: Van Bentum en Keulen Advocaten.
5: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
6: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
3: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Thomas van Zijl.
9: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de AOW-leeftijdsverhoging, die is van de baan. En een gesprek met Hans Scheffer, een van de oprichters van Hello Print. Ik vraag hem waarom een bedrijf de investeerders van het eerste uur heeft uitgekocht. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, zo werd het 9:05 op deze woensdag. Iwan, wat gaan we doen in het komende half uur?
29: Zometeen praten over de plannen van de NASA voor de maan. Ze hebben meer plannen uit de doeken gedaan. De komende 10 jaar wil de NASA een permanente maanbasis gaan bouwen waar mensen moeten gaan leven. Er zijn geloof ik al renders van gemaakt zelfs. Nou, hoe dat eruit moet gaan zien, gaan we zo meteen bespreken. Uiteraard met onze vaste ruimtevaarman Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg. En verder blikken we vooruit op de aankomende beursdag met Martine Hafkamp over een minuutje of 10. En daarna is Nout hier met een mobility update.
1: Maar we gaan eerst naar Cyprus, want althans wij niet, maar de verschillende ministers van Buitenlandse Zaken uit diverse EU-landen, die komen daar wel bij elkaar vanmorgen. En dat is een bijeenkomst waar veel van afhangt, want er wordt voor het eerst serieus gesproken over welke rol Europa moet gaan nemen in eventuele vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Dat is iets waar Brussel al 4 jaar mee worstelt. En terwijl de wens om tafel te gaan zitten groeit, is nog lang niet duidelijk met welk doel Europa dan precies aanschuift en hoe eensgezind lidstaten daarin zijn. Volgens Europa-verslaggever Stefan de Vries is Europa er wel tot de conclusie gekomen dat we ons niet langer kunnen veroorloven alleen maar langs de zijlijn te staan, rekeningen te betalen, zonder dat we ook invloed uitoefenen op een eventuele vrede na de oorlog in Oekraïne.
30: Tot nu toe levert Europa natuurlijk geld, wapens, sancties, humanitaire hulp, maar zodra er over onderhandelingen wordt gesproken, zaten de Europeanen niet aan tafel. Dat is nu veranderd. Kaya Kallas, de buitenlandse chef van de Europese Unie, die zei, moet het wel eerst onderling eens worden over wat we willen bespreken en wat onze rode lijnen zijn. Dus dit is eigenlijk het praten over hoe gaan we praten over de vrede.
1: Ja, en tot nu toe waren de Amerikanen altijd in de lead als het ging om eventuele vredesonderhandelingen. Welke rol spelen die jongens toch?
30: Ja, formeel nog steeds. Maar ook in Washington is nu het besef wel gegroeid dat Brussel natuurlijk een grote rol moet spelen. Brussel is nerveus. Hè? En niemand wil wakker worden met een Amerikaans-Russisch akkoord waar de Europeanen dan alleen maar kennis van mogen nemen. Niet eens een handtekening zetten bij het kruisje. Ja. Die dominante rol van de Amerikanen is er nog steeds, maar als het gaat om de onderhandelingen, dan is toch wel duidelijk dat Europa daar de leiding moet gaan nemen.
1: Ja, maar tot deze tijd kregen we niet eens een krukje in de hoek van de vergaderzaal of op de gang. Hoe eensgezind zijn de EU-landen nu over deelname aan gesprekken? Want dat is natuurlijk cruciaal.
30: Nou, over deelname wel, maar over hoe dan en wat dan het doel moet zijn, daar bestaat oneenigheid over. Mm-hmm. Polen en de Baltische landen die willen hard optreden. Waarschuwen ook dat Moskou onderhandelingen kan gebruiken om tijd te rekken en dus weer om nieuwe militaire capaciteiten op te bouwen. Andere landen kijken wat pragmatischer. Iedereen wil echt wel formeel een Europese rol. Maar over de inhoud verschillen dus de accenten. En dat is precies ook het onderwerp van vandaag in Cyprus.
1: Kun je schetsen wat de bandbreedte is? Waar gaat het over? Welke doelstellingen zou de Europese Unie kunnen en willen halen? En ja, tussen welke piketpalen praten we dan vandaag, Stefan?
30: Ja, dat is nog wat prematuur officieel natuurlijk om een rechtvaardige en duurzame vrede tot stand te brengen. Achter de schermen zijn er wel twee stromingen. Aan de ene kant snel een bestand om escalatie en nog verdere vernietiging van Oekraïne te stoppen. De andere optie is stevige veiligheidsgaranties, ook voor de toekomst, omdat als je nu het conflict bevriest, ja, dan zou het kunnen dat er over een paar jaar weer een nieuwe oorlog uitbreekt, omdat Rusland dan de kans heeft gehad om zich te herbewapenen. Vooralsnog blijven sancties het voornaamste drukmiddel. Eventueel aangevuld met het gebruik, dat is toch weer, wordt daarover gesproken, van de bevroren Russische tegoeden die in Europa geparkeerd staan. De echte hefboom blijft natuurlijk militaire steun en ook EU-lidmaatschap. En ook daar, ja, voor de militaire steun hebben we volgens nog de Amerikanen nog steeds nodig. Ja. Aan de ene kant bevriezen, aan de andere kant echte vrede en ook te voorkomen dat er nog weer een nieuwe oorlog uitbreekt.
1: Ja, it takes three to tango. Dan moet je ook wanneer Poetin aan tafel krijgen, die de afgelopen dagen nou niet heeft laten zien dat hij zit te wachten op vredesonderhandelingen, maar vol gas doorzet met het aanvallen van bijvoorbeeld Kiev. Wat verwacht je concreet van vandaag en morgen op Cyprus? Inderdaad, je zei het al, we gaan praten over hoe we gaan praten, als we gaan praten.
30: Ja, dat is al heel wat. Hè. Dat is echt een groot verschil met de afgelopen 4 jaar. Vandaag gaat het over aftasten, de positionering bepalen, de ministers van Buitenlandse Zaken inventariseren of het echt haalbaar is om direct met Rusland te onderhandelen. De eisen worden opgesteld. Misschien wordt er ook al gesproken van wie zou die onderhandelingen kunnen doen namens de Europese Unie. Nou, de namen die circuleren zijn onder andere de oud-Italiaanse premier Mario Draghi, de huidige Finse president Alexander Stubb, of de voormalige Finse president Sauli Niinisto. En nou, dat zijn allemaal namen die eigenlijk wel overal op tafel liggen. Maar of dat echt een reële optie is, dat blijkt natuurlijk later. Poetin zelf geeft de voorkeur aan
1: Gerhard.
30: De Gerhard Schröder. Maar daar zit werkelijk niemand op te wachten. Europa op te wachten. Nee. Het is vandaag een informele bijeenkomst, dus dat betekent dat er geen concrete besluiten worden gemaakt. Maar misschien wel een heel klein stapje op weg naar vrede in Oekraïne.
1: Zij Europa-verslaggever Stefan de Vries.
4: Goedemorgen. BNR, dit is de ochtendspits.
29: De NASA wil de komende 10 jaar een permanente maanbasis gaan bouwen. Met allerlei drones die daar rondspringen en nieuwe maanrovers die astronauten vervoeren. En we hebben ook een render gezien. Nou, het is allemaal een beetje science fiction, maar het zou dus toch moeten gaan gebeuren. Allemaal onderdeel van het Artemis-programma, waarmee Amerika weer terug wil naar de maan. Dit keer om te blijven en vervolgens om ook door te gaan naar Mars. Nou, vannacht allemaal gepresenteerd bij een Moonbase-event in Washington. We gaan erover praten uiteraard met Rob van den Berg, onze vaste ruimtevaartman, ruimtevaartdeskundige verbonden aan Sterrenwacht Zonneborg. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Iwan en Bas.
1: Hey, Rob.
29: En we hebben de beelden gezien. Moonbase 1, Moonbase 2, Moonbase 3. Dat wordt dus een soort maanstadje, moet dat gaan worden?
10: Ja, dat klopt. Een stad van een paar kilometers groot uiteindelijk. Mm-hmm. Dat gaat nog niet direct gebeuren. Maar het waren wel hele ambitieuze plannen. Waarbij NASA liet zien van we gaan dit jaar al starten met de eerste maanwagens en de eerste drones en dergelijke naar de maan te brengen.
29: Ja, en die wordt dan in stapjes opgebouwd, dat hele maandorpje. Of hoe moet dat gaan?
10: Ja, dat klopt. De eerste fase, zoals ze dat noemen, tot 2029, is echt om te leren en te verkennen. Dus de maan wordt dan in kaart gebracht. Er worden allerlei instrumenten en spullen die nodig zijn om een basis te bouwen alvast naar de maan gebracht. En dan na 2029, de 3 jaar daarna, is het de bedoeling om eerste bouwelementen en dergelijke hubs te plaatsen, zodat vanaf 2032 de maan permanent bewoond kan worden.
29: Ja, en waar op de maan gaan we dat dan doen? Bij de Zuidpool, geloof ik.
10: Ja, dat is bij de Zuidpool. Ja. En dan zou je denken, waarom daar? Ja. Nou, dat is een bijzondere plek met diepe kraters. En op de bodem van die kraters, daar schijnt nooit de zon. En daar ligt heel veel waterijs. Dus dat is handig. Dan heb je drinkwater. Ja, ja. Je kan het ook splitsen. Dan heb je waterstof, zuurstof. Voeg je dat er samen, heb je hele krachtige raketbrandstof. En zuurstof kan je ademen natuurlijk.
1: Ja. Ze gaan er kernenergie toe brengen. Daar gaat zonne-energie gebruiken om dat ding te, ja, om het aan te drijven, zal ik maar zeggen. Dus je moet er ook een kerncentraletje naartoe gaan brengen. En dat moet allemaal in 3 jaar tijd. In 2032, nou, dat is niet waar. In wat is het, 6 jaar tijd? In 2032 moet het operationeel zijn. Is dat realistisch, Rob?
10: Ja, het zijn enorm ambitieuze plannen. Wat de NASA laat zien, laat wel zien dat ze goed hebben nagedacht over wat er allemaal aan infrastructuur en energievoorziening nodig is om een operationele basis op de maan neer te zetten. Dus petje af. Maar het hele tijdschema, dat is kort gezegd krankzinnig. We zijn nog niet in staat om mensen op de maan te laten landen. Daar moet ook nog heel veel voor gebeuren. Dit is zo enorm ambitieus. Maar ja, we hebben het in 1969 gezien. Toen werden we ook in een paar jaar tijd vanuit het niets werden de mensen op de maan gezet. NASA voelt heel erg de druk van president Trump en natuurlijk ook van China, die op dezelfde plek ook een maanbasis willen bouwen.
29: Ja, we zeiden al, extreme temperaturen, stralingen, dat soort zaken. Welke uitdagingen zijn er nog? Welke problemen moeten nog opgelost worden voordat je echt die kant op kan?
10: Nou, het terrein is ontzettend ruw met hoge bergen, diepe kraters, veel zwervende keien. En het is nog een vrij onbekend terrein. Dus die drones die er dit jaar en volgend jaar naartoe gestuurd worden, die gaan gedetailleerde opnames maken van het terrein. Er worden geschikte landingsplaatsen uitgezocht. Er wordt gekeken van waar kunnen we dan die kerncentrale neerzetten. Waar moet een soort raketbasis komen, waar de raketten die nodig zijn om alles te vervoeren kunnen landen. Er moeten wegen aangelegd worden. Waar gaan we de woonmodules allemaal neerzetten? Dus dat is een hele grote uitdaging die eerst moet plaatsvinden voordat zij kunnen gaan bouwen.
1: Ja, en sterker nog, we moeten eerst mensen op de maan laten landen. Dat is ook nog niet even zomaar gedaan, hè?
10: Nee, de maanlanden zelf, daarvan is nog niet bekend wie dat gaat leveren. Wordt dat Blue Origin van Jeff Bezos? Of wordt dat toch het Starship of het spaceship van Elon Musk? Mm. Beide schepen die hebben tot nu toe nog geen mensen laten staan in een baan om de aarde vervoerd. Dus naar de maan en weer veilig terug. Daar moet het nog heel veel voor gebeuren voordat dat veilig kan.
29: Ja. En dan even het grote plaatje. 1, het is eigenlijk allemaal een soort opstapje naar Mars, want dat willen we. En 2, China wil het eigenlijk allemaal ook en nog sneller.
1: En op dezelfde plek.
10: Ja, het is een hele goede plek om een basis te bouwen als je het toch wil. Dus ja, wie het eerst komt, die kan de beste plek uitzoeken.
1: Ja, en de Amerikanen hebben gisteren, hè, meneer Isaacman, dat is de nieuwe NASA-baas, vriendje van Trump, die heeft gezegd, wij claimen de maan, ja, allemaal leuk en wel, maar de Chinezen zijn nu met Taikonaut ook in de ruimte. Die gaan een ruimtestation, ze hebben ze gebouwd. Daar gaan ze permanent zitten. Zijn ze verder dan de Amerikanen, eerlijk gezegd, Rob?
10: Ja, dat is heel lastig te zeggen, want zo'n mooie presentatie als gisteren zullen de Chinezen niet geven over hun plannen. Maar de meeste mensen die ik spreek en ik zelf ook zijn toch wel van mening van ja, China pakt het simpeler aan. Misschien hebben ze niet van die ambitieuze plannen voor zo'n grote basis. Maar het is natuurlijk enorm gezichtsverlies als voor Amerika als China als eerste mens op de maan zet. En dat is eigenlijk wel het hoofddoel van het hele geopolitieke spel.
1: Duidelijk, dankjewel. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht.
29: Een leuk detail nog. Een van die maanrovers ontwikkeld samen met Toyota. Dus misschien zien we dan de Hilux of de maan rijden of zo. Benieuwd.
1: Dennis Mooij van ABB is bij ons. Dennis, wordt het al een beetje minder druk of niet?
12: Ja, het aantal files neemt alweer af. Er staat nog 120 kilometer file. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort heb je nog wel 10 minuten extra nodig door een ongeluk. Tussen Stroe en Voorthuizen rijdt het langzaam over 5 kilometer. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartiertje extra. Ook dat komt door een ongeval. Flitsmeister meldt een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,7. De A50 Os Arnhem bij 157,7. En op de A73 naar Nijmegen bij 61,2.
26: Blik op de beurs.
1: Gisteren toch wel een beetje een gevoelig verlies. We gingen van 10,53 naar 10,42. Ja, een kwartiertje open de beurs. En dus kijken we vooruit met een van onze analisten. En dat is vandaag op woensdag Martine Hafkamp, directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Nou, wat zegt de future?
13: dat we iets hoger aan de dag beginnen. Ja. En dat is dan ook weer niet zo heel verwonderlijk als je kijkt hoe het rondje langs de velden ging. Ja. Dus blijft de AI-mania, zoals dat zo mooi heet. Nou, Micron ging gisteren door de 1000 miljard marktwaarde omdat ze een koersdoelverhoging kregen van UBS. Dat driedubbelde. Nou, Samsung had natuurlijk overeenkomst met de medewerkers. Maar SK Hynix ging ook door de 1000 miljard in marktwaarde. Dus de Kospi die staat op nieuwe recordstanden. Softbank doet het heel erg goed. Japan staat ook weer op een nieuwe recordstand. Dus dan gaan wij wel op een wat lager niveau, maar we gaan wat hoger aan de dag beginnen.
1: Kijk eens aan. En dan eventjes naar wat anders. We moeten de techfondsen dus in de gaten gaan houden, neem ik aan.
13: Als je ziet natuurlijk de laatste tijd wel dat ASML niet echt heel erg meedoet. Maar dat is dan weer omdat Huawei heeft gezegd van, nou, over 5 jaar hebben we die nieuwste machine van ASML niet nodig. En dan kunnen we wel hele kleine chipjes maken. Ja. Dus dan blijft ASML een beetje achter. Maar ja, als je ziet wat de koers al gedaan heeft, dan valt het ook al reuze mee.
1: Zeker. Dan andere dingen. Even kijken naar de olieprijs. We zien dat Brent Crude op 94,72 staat. Het schommelt steeds een beetje lager. Ja, na 3 maanden oorlog lijkt het erop alsof er inderdaad wel dalende prijzen gaan blijven. En hebben we langzamerhand andere kanalen weten op te zoeken. Zien we dat gewoon terug ook in de olie- en oliegerelateerde fondsen?
13: Nou, dat blijf je altijd één op één terugzien. Dat is altijd wel bijzonder hoe snel dat werkt. Aan de andere kant kan je zeggen, nou, er zijn weer nieuwe beschietingen, ook al is dat defensief. Dus de geopolitieke spanningen die blijven gewoon. Alleen beleggers raken er een beetje immuun voor. En dat werkt meer door. En natuurlijk, op korte termijn zijn mensen nog niet zo creatief, maar op lange termijn wordt natuurlijk die straat van Hormuz wat minder belangrijk.
1: Ja.
13: Wat nog wel in de AEX misschien opvallend nieuws was, dat Axo bekend maakte dat ze begin van de maand een tweede overnamebod hebben afgewezen. En dat was dan op een koers van 73 euro per aandeel. Nou, als je kijkt waar Axo op staat, die is gisteren gesloten op 52 en een beetje.
1: Ik had ja gezegd, ja. Jij ook.
13: Ja, ze hebben al diverse overnameboden gekregen. 10 jaar geleden was PPG ook nog eens zat ook op het vinkentouw. Die wilde toen wel 105 bieden. Nou, het is niet echt beter geworden sinds die tijd met de koers van het aandeel. Maar ja, ze zeggen van, we zien niet de toegevoegde waarde ervan. En we gaan gewoon lekker door met onze fusie met Axalta. Dus ik weet niet hoe beleggers daar naar kijken. Ja. Voorlopig vinden ze het niet zo, zijn ze er niet zo heel enthousiast over. Nee,
1: we gaan er over 10 minuten meer van lezen, denk ik. Dankjewel. Martina Hofkamp, directeur van Vintessa van Morgens weer.
14: Mobility Update.
1: Nou, Broekhoff, goedemorgen.
15: Goedemorgen, hoi.
1: Wat blijkt, veel werkgevers zijn niet voorbereid op een dure leaseheffing die vanaf 2027 geldt. En dat is die pseudo...
15: Dat is die fantastische...
1: heffing, die gewoon een belasting is. Helemaal niks pseudo aan, is gewoon een belasting.
15: Nee. Ja, werkgevers krijgen per 1 januari een boete als ze een zakelijke brandstofauto inzetten. 12% over de nieuwwaarde van een auto. Dus bij een auto van 40.000 euro is dat 400 euro per maand, dus 4800 euro per jaar.
1: Geldt dat ook voor de youngtimers?
15: Ja. Dat zeker. Die moeten helemaal...
1: bedankt.
15: Nou ja, daar zijn ze nog wel over aan het praten. Dat weet je. 3/4 van de werkgevers heeft nog niks gedaan. Blijkt nu uit onderzoek van leasebedrijf Evans. Ja, vooral werkgevers met kleinere wagenparken wachten nog af. Die denken, wat komt er nu weer op mij af? Ik heb hier allemaal auto's rijden, die zijn straks niks meer waard. En ik moet elektrisch en ik kan niet, want ik heb helemaal geen laadpalen hier. Dus dat is eigenlijk logisch. Maar Evans waarschuwt wel, ja, het uitstellen kan zorgen voor veel hogere kosten. Want je maakt de leasekeuze niet voor 1 of 2 jaar, maar dat is vaak 4 of 5 jaar. En dan zit je er echt aan vast. Dus oppassen. Per 1 januari. Het staat nog niet op de radar bij heel veel bedrijven.
1: Dan naar het volgende. Verkoop van elektrische auto's in de Europese Unie zit flink in de lift.
15: Ja, verkoop EV in de EU dan, de Europese Unie, steeg met bijna 34% naar net geen 750.000 voertuigen. Blijkt uit de cijfers vanochtend van de ACEA, de koepelorganisatie. Marktaandeel net geen 20%. Was vorig jaar in die eerste 4 maanden 15%. Dus het groeit echt wel. Maar het wordt wel aangejaagd door nieuwe subsidies en fiscale voordelen. En vooral in grote landen zoals Duitsland. En ook de gestegen brandstofprijzen natuurlijk door de Iran-oorlog. Maar hybrides, ja, dat is nog steeds het populairste segment auto's. Ook het aantal plug-in hybrides neemt nog steeds toe. Vooral de traditionele brandstofauto's, die verliezen nu echt terrein. Het gezamenlijke marktaandeel van benzine- en dieselauto's daalde van 38,1% naar 30% in de eerste 4 maanden. Maar toch rijdt nog altijd 80% van alle auto's
1: fossiel.
15: Ja, op brandstof. Want dat is gewoon ook een hybride en een plug-in hybride. Ja. Die kunnen deels elektrisch, maar niet volledig.
1: Ook na 2030 zijn bepaalde uitzonderingen mogelijk om met een dieselvoertuig uitstootvrije zone in te rijden. Nou.
15: Sinds vorig jaar gelden natuurlijk in meerdere binnensteden zero-emissiezones voor bedrijfswagens. De meeste vervuilende bestelauto's en vrachtwagens mogen jaar op jaar eigenlijk niet meer die zero-emissiezones in. Dat ligt een beetje aan de emissieklasse die je hebt. Ja. Er zijn uitzonderingen en die zouden in 2030 stoppen. Maar de staatssecretaris Bertram die zegt nu volledig uitstootvrij in 2030... is voor heel veel mensen toch niet haalbaar. Daarom blijft er waarschijnlijk ook na 2030 een vangnet met uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor vrachtwagens met zware laadkranen, bijzondere transporten, aangepaste voertuigen voor mensen met een beperking bijvoorbeeld, brandweerwagens, gepantserde voertuigen, nou, noem maar op. Er komen heel veel uitzonderingen weer, ook na 2030. En de plannen daarvoor die worden binnenkort bekendgemaakt, maar ze heeft het nu alvast in een Kamerbrief aangekondigd.
1: Nou, en dan nog even tenslotte kort Zeeland. Ziet een toekomst met zelfrijdende bussen wel zitten?
15: Ja, de gedeputeerde van mobiliteit, dus Harry van der Maas, die denkt dat autonoom vervoer vooral nuttig kan zijn in de dunbevolkte gebieden. Dat zegt hij na een werkbezoek aan China. Daar heeft hij natuurlijk de echte innovaties gezien.
1: Daar zie je ook lege bussen rijden door lege, eude landschappen.
2: Ja. Nou ja, kijk, robot
1: niemand erin. Achter het stuur, maar ook niemand mee rijden.
15: Ja, hij zegt
1: een soort Zeeland.
15: Het kan, het kan de bereikbaarheid gaan verbeteren en de chauffeurs tekort opvangen. Maar hij ziet wel een groot nadeel, want chauffeurs hebben ook een sociale functie voor reizigers.
2: Maar die zijn ook niet.
1: Die reizigers zijn er toch niet. Dus
15: dat zo zou je het ook kunnen zien. Nou, Zeeland gebruikt al flexvervoer op aanvraag. In China rijden al dat soort zelfrijdende voertuigen op flex aanvraag. Maar ja, jezus, joh, ik heb een keer in een volledig autonoom busje gezeten. Het was echt wel. Het is een gewaarwording, laat het zo zeggen.
1: Maar heb je dan behoefte om tegen de elektronische chauffeur iets te zeggen?
15: Nee. Maar er stond nog iemand aan boord. Die moest af en toe ingrijpen. Want dan reden we weer ergens een steeg in. En dan was, oh shit, daar staat toch wat.
1: Dat kan niet.
15: Dan moet hij nog even omheen. Maar dat kan hij zelf nog niet.
1: In Zeeland heb je geen stegen. Er staat ook helemaal niks. Dankjewel. Nee, dat is ook wel waar.
15: Wat is dit nou weer?
2: Nou, laat het Hugo de Jonge niet horen. Er komt een van de koning daar.
1: Dat is de man die heeft ons allerlei rare wetten gebracht. Dus die kan nog wel wat
2: hebben. Ja, wat je te willen.
1: Het ligt er ook in. Donald Trump roept zijn volledige kabinet vandaag bij elkaar om onder meer te praten over de oorlog in Iran. En dat terwijl de spanningen tussen beide landen steeds verder oplopen. Zometeen het laatste nieuws met Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent.
16: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Be Frank, pensioenalert.
22: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
23: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
23: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
8: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid. Voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
9: Groeien zonder managers. Patrick van der Pijl gelooft er niet zo in, zo vertelde hij in de uitzending van afgelopen week. Maar bij Numbers is dat toch echt dé manier waarop ze elk jaar weer plussen. Oprichter van het HR en payroll softwarebedrijf is Michiel Chevalier. En hij schuift aan in baanbrekende businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
25: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
27: Nu in de BNR-app.
29: Coalitie houdt in Kamerdebat deur naar samenwerking met Gidi Markenzauer open. Samsung belooft chipmedewerkers enorme bonussen, soms meer dan 4 ton. Maar die staking die is afgewend. En winkelketen Zeeman weg uit Oostenrijk en Portugal. En sluit ook tientallen andere winkels in Europa. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dan de grote vraag aan Dennis Mooij van ABB. Dennis, staat het nog ergens vast?
12: Ja, er staat nog vast op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderlo en Knoopend Waterberg heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de vertraging gaat daar afnemen, want de weg is zojuist weer vrijgegeven. De meeste vertraging nu op de A58, Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West. 20 minuten extra door een ongeval. De rechterrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A12 naar Den Haag bij 39,6. En op de A29 naar Rotterdam bij 18,3.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. BOA's krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven of een waarschuwing. Straks kunnen ze jongeren ook naar Hall sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Het voordeel is dat ze dan geen strafblad krijgen waar ze later last van kunnen hebben. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones en daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jessogus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden en voor die baan is veel animo, zegt Jessogus. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond een stuk bos in brand en Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het Noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nog fase 1. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buiten schot en de gewone man krijgt een rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. En huizen die meer dan 1 miljoen kosten staan lang niet meer alleen in het Gooi. Uit onderzoek blijkt dat er vorig jaar veel bij zijn gekomen. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. In Bloemendaal vind je relatief gezien de meeste miljoenen woningen. Het weer van Weer Online? In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: AX niet van zijn plek, 1042,4 punten. En toch, even kijken naar de sterkste stijgers en dalers. ArcelorMittal staat helemaal omhoog, 1,4% erbij. ASMI staat 1,3% hoger, Heineken 0,9%. ASML 0,8% winst. Aan de andere kant, ja, daar staan de oliefondsen. De olieprijs staat wat onder druk. SBM Offshore 1,4% lager, Shell 1,2% lager. En dan volgt Besi 1,6% lager. Dat doet even pijn. Alle heffing en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Maar ik laat je niet gaan. Brent crude $94.61. Zometeen Donald Trump, die roept zijn volledig kabinet vandaag bij elkaar om onder meer te praten over de oorlog in Iran. En er zijn nog steeds spanningen tussen beide landen. Die lopen ook steeds verder op. En het laatste nieuws krijg je zo van Midden-Oosten-correspondent Tarek Enkhuis.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Thomas van Zijl.
13: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de AOW-leeftijdsverhoging. Die is van de baan. En een gesprek met Hans Scheffer, een van de oprichters van Hello Print. Ik vraag hem waarom een bedrijf de investeerders van het eerste uur heeft uitgekocht. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
16: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
19: In de BNR-app.
18: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
19: En blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, het is bijna 6:06, woensdag 27 mei 2026. We gaan straks nog even praten over de beurs. En dan kijken we ook even of AkzoNobel al een notering heeft. Want die is er nog niet. Er is een bod afgewezen. Nou, we gaan het zien. Wat gaan we verder doen?
29: Verder hebben we het zo meteen nog over Noorwegen. Want 1 op de 3 Noren vindt dat de monarchie moet worden afgeschaft als koning Harald zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Nou, waar dat doorkomt, gaan we zo meteen bespreken met onze correspondenten in de Nordics. En we hebben nog een verhaal over data. Want data drijft de economie, zou je kunnen zeggen, voor een deel. Bijna een tiende van onze economie draait inmiddels op data. Data-analyse bijvoorbeeld, blijkt uit onderzoek van PwC. En zo meteen is Barbara Baarsma van PwC bij ons over 1 minuut of 3.
1: En dan de Amerikaanse president Donald Trump. Oh, wacht even, AkzoNobel. Mag die nog eventjes doen? Ja, 14,5% hoger. Kijk. Ja, zeker. Dat is meteen de grootste stijger op het Dambrak. Dat wordt met gejuich ontvangen, kennelijk door de beleggers. €60,26 staat hij ineens. Komt van 52,52 gisteren. Eerst naar dit. Amerikaanse president Donald Trump roept zijn volledig kabinet bij elkaar vandaag om te praten onder meer over de oorlog in Iran. En dat gebeurt allemaal terwijl de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten steeds verder oplopen. Zo heeft de hoogste leider van Iran, meneer Al-Ghamenei, gisteren gezegd dat de Amerikaanse basis in het Midden-Oosten dreigt te worden aangevallen. Volgens Midden-Oosten-correspondent Tarik Enkhuizen een logisch dreigement. En komt dat dreigement altijd wanneer Amerikanen Iraanse doelen aanvallen?
0: De vraag is of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Mm-hmm. We weten natuurlijk de afgelopen weken dat Iran haar capaciteit nog steeds behoudt. Ze heeft nog 30 van haar 33 raketinstallaties, nog 70% van haar raketvoorraad. Maar tot nu toe lijkt Iran zich daar nog op in te houden. Dat lijkt me vooral een strategische keuze, meer dan een operationele. Mm-hmm. Iran wil natuurlijk heel graag een deal, omdat hij vooral veel economische impetus zal zorgen. Ja. Tegoeden die vrijkomen, olie die ze dan mogen verhandelen op de internationale markt, en verzekeringsgelden van doorvarende schepen.
1: Ja, precies, die tolgelden, hè? Dat is natuurlijk interessant. Nou zei Rubio al gisteren van het duurt nog een paar dagen en dan ligt er een akkoord, of kan er een akkoord liggen. Door wie worden we nou aan het lijntje gehouden?
0: Ja, dat riedeltje, dat kennen we inmiddels. Ja, veel optimisme, bombarie van de Amerikaanse en soms ook van de Pakistanse kant. De oliemarkten dan optimistisch en dan blijkt het toch allemaal niet helemaal uitgewerkt. Ik denk wel dat we steeds dichter bij een deal zijn. Maar dat we voorzichtig moeten zijn met die al te optimistische berichten. Ja. Want ook een deal zoals we denken dat hij er nu ligt, met eerst een einde aan de oorlog, dan 30 dagen om Hormuz op te lossen en dan 60 dagen voor het nucleaire dossier. Ook dat is nog niet de gedetailleerde deal die we nodig hebben om hier blijvend uit te komen. Ja. Dus moeten we nog met een korreltje zout nemen, dat optimisme.
1: We kijken nog uiteraard met argusogen naar de situatie in Hormuz, in de straat. Er gaan berichten dat er schepen worden doorgelaten. Is dat door de Iraniërs, door de Amerikanen, door allebei? Hoe moeten we dat schetsen?
0: Dat is onduidelijk. Gisteren zijn er volgens Reuters 4 schepen doorgelaten. Met name met gas en 1 met olie, die naar India, Pakistan en China gaan. Dus dat lijken met name bondgenoten van Iran te zijn geweest. Ja. Die al dan niet betaald hebben, dan wel een deal hebben gesloten met Iran, waardoor ze door kunnen gaan. Bondgenoten van Iran te zijn geweest. Ja. Die al dan niet betaald hebben, dan

0: Remkes.
1: En dat zijn Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Bijna een tiende van onze economie draait inmiddels op data, blijkt uit nieuw onderzoek van PwC, dat voor het eerst de volledige omvang van de Nederlandse data-economie in kaart heeft gebracht. En dan blijkt dus dat bijna 10 cent van elke euro in de economie voortkomt uit data, of wat we daarmee doen in het bedrijfsleven. Barbara Baarsma is hoofdeconoom bij PwC en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En die zegt, nou, die 10%, dat is best een flink percentage.
4: Wat het laat zien is dat data eigenlijk niet langer meer alleen informatie is, maar een hele fundamentele bouwsteen van onze economie is geworden. Eigenlijk vergelijkbaar met elektriciteit of infrastructuur.
1: Ja, nou is data natuurlijk best een vaag begrip, hè? Hoe definieer je dan wat impact heeft op onze economie? Hoe kunt u dat concreet maken, echt het valoriseren van data?
4: Nou, wat we hebben gedaan is we hebben gekeken naar mensen die met data werken. Mm-hmm. Dus, en vervolgens hebben we met AI-modellen de taakprofielen van 923 beroepen geanalyseerd. Mm-hmm. En we hebben gekeken hoeveel van de werkdag wordt besteed aan data verzamelen, aan opslaan, aan analyseren. En dat aandeel dat doe je dan keer het loon plus wat kosten voor software en hardware. Mm-hmm. En dan heb je een concreet getal. Dus even een voorbeeld. Mm-hmm. Neem een data scientist, natuurlijk, die verdient, laten we zeggen, een ton per jaar, die besteedt zo'n 80% van zijn tijd aan datataken. Nou, tel daar dan de kosten voor servers, software, licenties bij op. Mm-hmm. En die ene persoon produceert dan jaarlijks bijna 130.000 aan datawaarde. Nou, dat kunnen we doen voor elk beroep in Nederland, en dat hebben we ook gedaan. Mm-hmm. Van de ICT'er tot de verpleegkundige die patiëntgegevens invoert. En opgeteld kom je dan uit op die 108 miljard voor de hele economie in 2024, mm-hmm, die bijna 10% van
1: juist
4: het BBP.
1: Dat is nogal wat. Wat is sectorsgewijs de grootste bijdrager als we kijken naar die 10 cent op een euro?
4: Dat is verrassend genoeg de zorg- en welzijnssector. Hey. Met zo'n bijna 20 miljard in 2024. En dat komt door de enorme omvang van die sector natuurlijk. Ja. Maar ook door het feit dat zorgprofessionals heel veel tijd besteden aan het vastleggen en verwerken van patiëntgegevens. Ja. Dus patiëntendossiers, diagnosegegevens, behandelregistraties. Mm-hmm. Dus dat vloeit eigenlijk voort uit de wettelijke taak. De tweede grootste sector is de zakelijke dienstverlening. En ook gemeten naar intensiteit per medewerker scoort die zakelijke dienstverlening, de financiële dienstverlening, de ICT-sector het hoogst. Mm-hmm. Wat mij opviel toen ik hiernaar ging kijken, naar al die sectoren, is dat de publieke sector, die slaat data op omdat het moet.
1: Ja.
4: De private sector omdat ze het willen. Mm-hmm. En ondernemingen die meer gericht zijn op het waarde halen uit data.
1: Ja.
4: Die zitten toch in de private sector. En publieke organisaties zijn daar minder op gericht.
1: Ja, ja.
4: En ook de zorg zou eigenlijk dat datakapitaal moeten kunnen verzilveren door data veel breder in te zetten voor hogere kwaliteit en arbeidsproductiviteit.
1: Ja. Even los van dit, een bijkomend effect. Je zou ook kunnen zeggen, met dit onderzoek kan je ook kansen meten die AI biedt om in die data-economie ingezet te worden, hè?
4: Zeker, want ons rapport laat zien dat in Nederland er een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen 2013 en 2024. Daar hebben we over gekeken van het verzamelen en organisatie van data in databases naar het genereren van inzichten uit data, dus met data science. En die investeringen in data science zijn enorm gegroeid sinds 2013 met zo'n 86%. En AI versterkt dat verder. En wat we zien is dat 1% meer AI gebruik, dat hangt samen met zo'n bijna 0,4% meer datawaarde per werknemer. En AI verlaagt namelijk drempels. Hè, beroepen die voorheen geen inzichten uit data konden halen, die kunnen dat straks wel.
1: Precies.
4: Maar ik wil wel wijzen op één risico. En dat is dat als data en AI-tools geconcentreerd blijven bij een kleine groep grote bedrijven, dan ontstaan er mogelijk wel nieuwe scheidslijnen in de economie. Ja. Die je nu eigenlijk ook al een beetje ziet tussen enerzijds grote en kleine bedrijven, tussen de publieke sector en de private sector. En dat is wel iets waar we op moeten letten.
3: En dat zei Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.
1: En dat brengt ons bij Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, ongeluk op de A58.
5: Ja, dat levert nu de meeste vertraging op. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom ben je 20 minuten langer onderweg tussen Breda-West en Etten-Leur-West. Door dat ongeluk is de rechterreis ook afgesloten. Flitsmeister meldt een camera op de A29 naar Rotterdam bij 18,3. Op de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland bij

0: 10,4. En de A73 naar Nijmegen bij 61,1.
1: Blik op de beurs.
2: Ja, kijken we naar de beurs. De AEX staat op dit moment 0,2% hoog op 1044 punten. En dan moeten we met name even de grootste stijger in de gaten gaan houden. Want AkzoNobel staat helemaal bovenaan het lijstje met zwarte cijferschrijvers. 16,6% winst. Dat heeft te maken met het feit dat begin deze maand AkzoNobel een miljardenbod afwimpelde. En analist Martine Hafkamp, directeur van Vitesse Vermogensbeheer, zei er vanmorgen dit over.
3: En dat was dan op een koers van 73 euro per aandeel. Nou, als je kijkt waar Akzo op staat, die is gisteren gesloten op 52 en een beetje. Ja, ze zeggen van, we zien niet de toegevoegde waarde ervan. En we gaan gewoon lekker door met onze fusie met Axalta. Dus ik weet niet hoe beleggers daar naar kijken. Ik bedoel, voorlopig vinden ze het niet. Zijn ze er niet zo heel enthousiast over?
2: Nou, voorlopig wel, want inderdaad dus 16,4% hoger. Want kennelijk, als men bereid is dat te betalen, dan kan er nog wel wat bij. 61,18 euro staat het aandeel op dit moment. Andere stijgers en dalers, CVC Capital 1,9%. ASML en ASMI allebei iets boven de procent. En aan de andere kant zien we de oliefonds wat inleveren. SBM Offshore 1,5% lager, Shell 1,4% lager. Gevolgd door Relix 0,8% en BC 0,7%. Olies, ja, die staan ook wat lager. $34,52 voor wat Brent Crude in de future, juni.
4: En dan gaan we naar Noorwegen, want op zich de steun voor het koningshuis daar blijft groot. Maar 1 op de 3 Noren vindt wel dat de monarchie maar moet worden afgeschaft als koning Harald overleden is. Die is inmiddels 89 jaar oud, geloof ik. Meldt de Noorse omroep NRK op basis van een recente enquête. En met name onder jongeren is het enthousiasme voor die monarchie niet heel erg groot. Ik praat erover met Scandinavië-correspondent Jeroen Visser. Jeroen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, en dat komt niet door Harald zelf, denk ik, maar vooral door alles wat er om hem heen speelt, hè?
5: Ja, zeker. Ja. Nee, Harald is echt enorm populair nog steeds. Als hij ergens naartoe ging, zoals gisteren in een provinciedorpje, dan loopt het hele dorp uit. En om een glimp op te vangen van de oude koning. Nee, hij is ontzettend populair. Het gaat om zijn kinderen eigenlijk en zijn schoondochter. Ja, we hebben dus kroonprins Haakon, die is getrouwd met Mette Marit. Nou, en zij is natuurlijk eerder dit jaar in opspraak gekomen, hè, vanwege de Epstein-files. Zij bleek een hele warme vriendschap met hem te hebben. En ze wist ook wat hij allemaal had uitgehaald. Dat maakt het allemaal nog erger. En haar zoon uit een eerdere relatie, Marius, die staat momenteel terecht voor verkrachting. Die uitspraak komt op 15 juni. Dus ja, die storm die dit jaar is ontstaan, die is nog lang niet ten einde.
4: Nee.
5: En dat zien we dus terug in die opiniepeilingen.
4: Ja, en verbaast het jou dat die impopulariteit... Want dat vind ik ook gek. Aan de ene kant, er is wel steun nog steeds voor. Ik geloof 64% van de Noren staat achter de democratie, of achter de monarchie. Maar 1 op de 3 zegt dan, ja, het is ook wel weer goed hierna.
5: Ja. Dus het is, je ziet met name onder jongeren dat die zeggen van, nou, laat het hele systeem, maar laten we er maar mee ophouden. En dat zie je natuurlijk al in meer landen, dat de steun onder jongeren voor de monarchie iets minder is. En vooral onder ouderen, mensen van middelbare leeftijd, is die steun nog groter. En ja, die hebben natuurlijk ook een heel lang tijd gehad dat het prima ging met de Noorse monarchie. En dat ze hebben eigenlijk alleen maar Harald meegemaakt als koning. En die heeft het gewoon heel goed gedaan. En dat doet hij nog steeds. Hij had vorige week een hele gave video ingesproken om de Noorse WK-ploeg succes te wensen op het WK voetbal. En dat deed hij op Churchill-achtige wijze. Dus ja, hij doet gewoon alles goed. Ooit bij de aanslag op Utøya, hè, met Anders Breivik. Toen stond hij er ook. Toen heeft hij ook echt een rol gespeeld bij de verwerking van die aanslag. Dus ja, hij kan eigenlijk niet stuk. Dus hij houdt op dit moment, dat zie je, de monarchie overeind. En de Noren hopen eigenlijk dat hij het nog een paar jaar volhoudt. En dat is wel heel spannend, want hij kwakkelt nogal met zijn gezondheid.
4: Ja. Wat gebeurt er dan achter de schermen om die kwestie met Marit en Marius, om dat een beetje te mitigeren? Want je moet toch, dat is een enorm risico voor het hele koningshuis dus.
5: Ja, het was een moeilijk. Ze gaven vorige maand, niet lang geleden, hebben ze een interview gegeven met z'n tweetjes, dus Haakon en Mette Marit, om uitleg te geven over die Epstein-connectie. Ja, het duurde sowieso maar 20 minuten vanwege de broze gezondheid van Mette-Marit. Ze heeft een longziekte, daar heeft ze heel veel last van. Maar ze kwam er gewoon niet goed uit, want ze heeft in die e-mails geschreven... nou, ik heb je gegoogeld en dat ziet er slecht uit, hahaha. En nou ja, toen ze vroegen van, nou, hoe zit dat dan? Wat had je dan gezien? Dan zeg je, ja, dat weet ik niet meer, want ik kan die e-mails van daarvoor niet meer vinden. En ja, daar moest dus gisteren Hakon, toen hij met de pers sprak, moest hij daar weer op reageren. Van, nou ja, hoe kijken jullie nou terug op dat interview? Is dat nou goed gegaan? Dus het blijft gewoon maar dooretteren. En dat komt ook dus omdat er niet bevredigende antwoorden zijn gekomen.
4: Ja. Wat denk je dus? 89 jaar, is dat dan nu ja, inderdaad aflopende zaak, die monarchie? Zou het inderdaad zo kunnen zijn dat het inderdaad de laatste koning is van Noorwegen? Ja.
5: Nou, ik denk van niet, ook omdat het maar een hele jonge monarchie is... die echt heel belangrijk nog is voor de eenheid van de Nooren. Wij hebben natuurlijk al een lang koningshuis. De Nooren hebben dat eigenlijk, dit moderne koningshuis, sinds 1905... toen ze zich losmaakten van Zweden. En daar speelde die nieuwe koning, die toen op de troon werd gezet... voor de Nooren alleen... Ja, speelde een heel belangrijke rol. En dat is eigenlijk wel nog steeds zo. De Nooren zijn heel trots op hun jonge natie. En dat de koning is daar een symbool van. Dus ik denk niet dat hij wordt weggegooid door deze crisis. Maar ja, het is wel te hopen dat Harald nog een paar jaartjes volhoudt. Ja. En dat dit een beetje weg-appt voordat het... tijd is voor de volgende generatie.
4: Nou, dan kan ik weer een flink bureautje aan crisiscommunicatie aan de slag, denk ik. Dankjewel, Scandinavia Consument. Jeroen Visser.
1: De column van Bernard Hammelburg.
6: Op 22 juni 1941 viel Duitsland de Sovjet-Unie binnen. 3 jaar, 10 maanden en 2 weken later tekenden de Sovjets de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland. Ze hadden zo'n 3000 kilometer afgelegd. De oorlog kostte hen 27 miljoen levens. Op 24 februari 2022 viel Rusland het nog niet bezette deel van Oekraïne binnen. Die oorlog duurt nu 4 jaar, 3 maanden en 3 dagen. Langer dus dan de Tweede Wereldoorlog. In die tijd is het front gemiddeld 1 kilometer of 30 opgeschoven... en sneuvelden 352.000 Russische soldaten. Hoe we ook naar de oorlog kijken, wat er langs het front gebeurt... is zonder meer een enorme Oekraïense prestatie. Weliswaar sneuvelden 120.000 soldaten. Maar dat is aanmerkelijk minder dan aan Russische kant... en in feite beweegt het front nauwelijks. Vergeleken met de Sovjets in de Tweede Wereldoorlog... zijn de hedendaagse Russen simpelweg prutsers. Vandaar dat de Russische luchtoorlog zich vooral richt op burgerdoelen... zoals deze week in Kiev. We moeten nieuwe Russische dreigementen met meer systematische bombardementen op Kiev tegen die achtergrond zien. Vladimir Poetin begint zich steeds ongemakkelijker te voelen over het gebrek aan resultaat, de enorme kosten van een oorlogseconomie en waarschijnlijk ook het geduld van zijn burgers. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken belde met zijn Amerikaanse ambtgenoot Rubio, op zichzelf al geen alledaagse gebeurtenis, om hem te adviseren Amerikaanse burgers en diplomaten uit Kiev te evacueren. Andere ambassades kregen eenzelfde waarschuwing. Niet dat Poetin ervoor terugdeinst om het dreigement uit te voeren, maar Katerina Matanova, hoofd van de EU-missie in Kiev, had het ongetwijfeld bij het juiste eind. Rusland wil angst en paniek zaaien en Oekraïne isoleren. De EU gaat nergens heen, we blijven gewoon in Oekraïne. Omgekeerd kun je zeggen, Oekraïne doet het best goed. Dat is waar, maar voor Poetin is het aanleiding om zijn inspanning met raketten en drones nog verder op te voeren. We kunnen het een nieuw offensief noemen of een wanhoopsoffensief, maar de grootste fout die we kunnen maken is zijn bereidheid om onbeperkt middelen en manschappen in te zetten te onderschatten. De EU moet juist nu politiek, materieel en financieel alles op alles zetten om Oekraïne de laatste grote zet in de rug te geven die nodig is om Poetin tot een bestand te dwingen. Dit is het moment om het initiatief te nemen door Poetins dreigement met een eigen dreigement te pareren. Als je zo doorgaat, verwacht dan een tegenaanval vanaf ons grondgebied. Het is tijd om door Poetins bluf heen te prikken.
2: Ja, een bijzonder bezoek gisteren in Kiev. Want de Belarusische oppositieleider die in ballingschap leeft, die sprak met president Zelensky. Is dat nou een gevalletje van lammen helpt de blinden? Of kunnen ze elkaar toch een beetje helpen? En wordt meneer Lukashenko hierdoor een beetje op de achtergrond gezet? De Belarusische vriend van Vladimir Poetin. Zometeen meer van onze correspondent in Kiev, Oekraïne, Chris Koelijn.
7: AI, chips, cybersecurity, social media, quantum en entertainment. Je hoort het allemaal in De Grote Tech Show met Ben van den Burg en Joe van Buurik.
8: Mogen AI-agents zoals die van OpenAI en Perplexity toegang tot je bankrekening om geld uit te geven? En vooral, mogen ze dat dan doen bij webwinkels als die van Amazon? Nou, daar lijkt het niet op, want Amazon heeft Perplexity deze week voor de rechter gesleept. Omdat je met Perplexity's AI-browser Comet dingen kan bestellen. En dat mag niet, zegt Amazon. Dat schendt onze gebruiksvoorwaarden. Amazon, Perplexity piept terug, wij worden gepest. En we willen alleen maar innoveren. Ben, wie heeft er volgens jou gelijk?
9: Ja, dit is zo'n interessant onderwerp. Dit is de kern van de verandering, naar mijn idee, op dit moment die plaatsvindt. En dat is, waar gaat de waarde zitten?
8: Ja.
9: Wie heeft er gelijk? Ja,
8: en wie heeft de marktmacht?
9: Wie heeft, daar gaat het nu om. Kijk, als je nu puur kijkt, weet je, Perplexity, dat is echt een boevenpartij. Hè. Die screpen, die doen alles om te innoveren. En dat doen ze best wel goed. Want ze,
8: ja, ze gaan voorbij paywalls van nieuwsites. Ze pakken nog meer data dan OpenAI ooit heeft gepakt.
9: Dus als ik nu gewoon plat kijk van, ja, dan heeft Amazon nu natuurlijk gelijk. Want Perplexity doet illegale dingen. Weet je, als je gewoon alles scrept, terwijl iemand zegt, je mag niet screpen en je doet het wel, dan moet je niet doen.
7: Verder luisteren naar De Grote Tech Show? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
10: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
11: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
12: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
13: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
10: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
12: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
10: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
12: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
14: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst, koffie met karakter, service met aandacht.
15: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
14: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
7: kozijnen. BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
17: Mijn naam is Harm Edens.
7: Hetzelfde format.
17: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
7: En ook weer net zo inspirerend.
17: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
7: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
18: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
19: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
21: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
20: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval.
0: Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
4: BNR Verkeer.
5: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 40 kilometer file. Er zijn nog een paar echte knelpunten. Op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom doe je er 25 minuten langer over tussen Breda-West en Etten-Leur-West. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Pechgeval bij Alkmaar op de N242 vanuit Heerhugowaard. Tussen Heerhugowaard en industrieterrein Boekelemeer kost je dat 20 minuten extra. Flitsmeister meldt een camera op de A28 naar Groningen bij 169,7. En de A32 Heerenveen. Leeuwarden bij 56,1.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
25: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. BOA's krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven of een waarschuwing. Straks kunnen ze jongeren ook naar Hall sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Het voordeel is dat ze dan geen strafblad krijgen waar ze later last van kunnen hebben. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones en daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jessogus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden. En voor die baan is veel animo, zegt Jessel Gus. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond een stuk bos in brand. En Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het Noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nog fase 1. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buiten schot en de gewone man krijgt een rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. En huizen die meer dan 1 miljoen kosten staan lang niet meer alleen in het Gooi. Uit onderzoek blijkt dat er vorig jaar veel bij zijn gekomen. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. In Bloemendaal vind je relatief gezien de meeste miljoenen woningen. Het weer van Weer Online? In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
26: Ja, bijzonder ook gisteren, want oppositieleider Belarus, mevrouw Tikhanovskaya, die sprak met president Zelensky. Wat kunnen die nou voor elkaar betekenen op het wereldtoneel? Hoor je zometeen van de Oekraïne-correspondent Chris Koelijn.
27: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
28: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
27: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
29: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
30: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
29: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
31: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
32: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Bas van Werven en Iwan Verrips.
26: 9:54. Het is woensdag 27 mei. Het laatste half uurtje tikt heel langzaam weg. Buiten is het grijs.
2: Ja.
26: Ja.
2: En koud. Nou ja. Kouder.
26: 25 graden of zoiets, hè, vandaag.
2: Ja. Nu 16. Nou, oké.
26: 16?
2: Hier in Amsterdam, ja.
26: Dan blijven we binnen straks. Nou, wat gaan we het half uur doen? Laten we er een uurtje van maken.
2: Nou, dat is niet. Zit er al 3,5 uur. Zit al welletjes. Zometeen Joe van Buurik met het laatste technieuws. Onder andere over Samsung. Waar een staking afgewend is, dat weten we. Maar we weten ook wat de werknemers ervoor terugkrijgen. En dat kan in de tonnen lopen aan bonus. Nou, best interessant. En we praten zo nog over dementie. Want die ziekte kost de Nederlandse samenleving het afgelopen jaar bijna 32 miljard euro. Natuurlijk directe zorgkosten. Maar voor het eerst ook eigenlijk berekend wat dat secundair allemaal kost. Bijvoorbeeld aan arbeidsuren die door mantelzorgers niet gemaakt kunnen worden, dat soort zaken. Praten we zo meteen over een minuut of vijf.
26: Maar we gaan eerst naar dit, want de Oekraïnse president Zelensky sprak in Kiev met de leider van de oppositie van buurland Belarus. Nou, dat is mevrouw Svetlana Tsikhanouskaya, en die leeft in ballingschap, dat weten we. De leider van het land, Lukashenko, is een dikke vriend van de Russische president Vladimir Poetin. Nou, niet dik, maar wel heel groot, letterlijk. Dus Tsikhanouskaya op bezoek in Oekraïne. Volgens Oekraïne-consulent Chris Colijn was dat met name een symbolisch bezoek.
6: Ze laat zien dat alleen een democratisch Belarus... dat een democratisch Belarus belangrijk is voor de toekomst van de hele regio. En dat het volk van Belarus eigenlijk achter Oekraïne staat. En dat klopt ook wel enigszins uit de peilingen die we hebben. Het sociologisch onderzoek dat uit Belarus komt. Wat natuurlijk moeilijk is in een autoritaire staat. Maar daaruit blijkt dat de steun voor de oorlog tegen Oekraïne in Belarus heel erg laag is. En dat de bevolking daar eigenlijk helemaal niet zo hard achter Rusland staat. Officieel is Belarus natuurlijk een bondgenoot van Rusland. Maar ja, in de praktijk is er ook wel een reden waarom ze niet meevechten aan Russische zijde. En dat komt door de bevolking. En Tsikhanouskaya laat dat nu een beetje zien met haar bezoek. Hey, wij staan eigenlijk achter jullie.
2: Ja, en Zelensky die maakt zich wel degelijk zorgen om Belarus. Hè, met militaire oefeningen, samenwerking in Rusland. Dat is een soort lanceerplatform dat het hele land gebruikt.
6: Ja, precies. Ze komt nu dus voor het eerst ooit naar Kiev op officieel bezoek. En dat doet ze ook wel op een precair moment. Want Oekraïne waarschuwt dat Belarus steeds verder de oorlog wordt ingetrokken. Afgelopen weken waarschuwt Zelensky en ook de legerleider van Oekraïne dat Belarus mogelijk inderdaad kan worden gebruikt als lanceerplatform voor drones, voor raketten. De kans op een offensief vanuit Belarus is klein, maar is nooit helemaal nul. De Oekraïners maken zich wel zorgen dat er op elk moment in theorie een nieuw front geopend kan worden. Die grens tussen Oekraïne en Belarus is rustig geweest sinds 2022... toen de Russen vanuit Belarus een aanval begonnen op Kiev. Sindsdien is het rustig, maar ja, het is een kleine afstand van Kiev naar de grens van met Belarus. Dus ja, de Oekraïners moeten daar altijd alert op blijven.
2: Ja. Of Lukashenko daar nou legitiem zit, dat is de vraag. Door velen inderdaad betwist. Ik geloof wel dat hij laatst heeft gezegd dat hij vindt dat het tijd is voor een gesprek tussen Zelensky en Lukashenko. Gaat dat er komen?
6: Nee, dat gaat er niet komen. En Zelensky maakte hier nog een grap van tijdens de ontmoeting. Zelensky zei, Lukashenko zei dat het tijd is voor een ontmoeting tussen de presidenten van onze landen. Nou, dat is er nu. Maar Lukashenko is er zelf niet bij. Ja. Dus ja, Zelensky maakte er zelf een mooie grap van. Aan de andere kant, ja, een ontmoeting tussen Zelensky en Lukashenko zit er voorlopig niet in. Dat gezegd hebbende speelt Lukashenko wel een interessante rol. Want er is nog steeds diplomatiek contact op heel laag niveau, op minimaal niveau, tussen die twee landen. En Lukashenko stuurt bijvoorbeeld, als hij politieke gevangenen vrijlaat, stuurt hij ze soms langs Oekraïne. Dus dan, er is nog één grensovergang die open is. En daar gooien de Belarussen dan hun ongewilde politieke gevangenen naar buiten richting Oekraïne. Dus er is nog enig contact. En Oekraïne hoopt soms ook via Lukashenko, via Belarus, berichten door te geven aan Poetin. Of dat werkt? Nou, tot nu toe niet.
2: Tot slot, hoe was de afgelopen nacht bij jou? Want we hebben de verhalen van Poetin gehoord over de systematische aanvallen, de waarschuwingen. Haal je buitenlanders daar weg aan de EU, aan Washington. Hoe was de afgelopen nacht in Kiev?
6: Ja, de afgelopen nacht was redelijk rustig. Dat gezegd hebben, de dreiging hangt echt in de lucht. Iedereen neemt die dreiging ook wel serieus. Men verwacht hier op korte termijn een volgende grote Russische aanval. Maar wanneer dat precies gebeurt, ja, dat is niet te zeggen. Dus we wachten hier tot Rusland weer besluit om een groot aantal raketten af te vuren op Kiev. Want dat die aanval er komt, ja, daar lijkt iedereen hier wel over eens.
26: Zei onze Oekraïne correspondent Chris Colijn vanuit dat systematisch gebombardeerde Kiev.
24: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
26: En daarmee is het 10 minuten over 9:30.
2: Dementie kost de Nederlandse samenleving het afgelopen jaar bijna 32 miljard euro. Blijkt uit een nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam in samenwerking met Alzheimer Nederland. Nou, de helft van die kosten komt uit directe zorg voor de patiënt. Maar het is voor het eerst dat daarbij ook de maatschappelijke kosten zijn berekend. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld mantelzorgers die minder kunnen werken daardoor. Ja. Of aanpassingen aan woningen die nodig zijn voor patiënten. 32 miljard dus is het kostenplaatje. En dat neemt alleen maar toe de komende jaren. Ik praat erover met Robert Huisman, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, goed omschreven, 32 miljard. De helft gaat naar directe zorgkosten, de andere helft naar allerlei indirecte zaken die daarmee samenhangen.
7: Nou ja, ik zou dat niet indirect willen noemen. Mantelzorg is nogal direct. Mm-hmm. Dus ik heb inderdaad, dat was de opzet, een zo breed mogelijk beeld proberen te creëren over welke inzet, kosten, middelen gaan we nou allemaal gepaard. Om de mensen met dementie, niet altijd patiënt, de mensen met dementie te helpen.
2: Ja, en er zitten dan bijvoorbeeld ook reiskosten bij en dergelijke. Medicijnen die thuis bezorgd moeten worden. Schrok u van het bedrag?
7: Nou, de totale omvang inderdaad wel. De zorgkosten, die kende ik eigenlijk wel goed als zorgeconoom. En zo kijken we eigenlijk allemaal meestal wel. Ook al goed voor 16 miljard. Maar met name ook die inzet van de mantelzorg. Maar noem vrijwilligers, ook wat gemeenten doen, aan buurtwerk, aan dagbestedingsprojecten. Het is heel omvangrijk.
2: Ja. En gaat ook alleen maar toenemen de komende jaren?
7: Maar ook dan is het van belang om de huidige kosten goed te kennen. Mm-hmm. Want er zijn ook oplossingen denkbaar. De demografie zal zorgen voor een toename. Dat staat buiten kijf. Want het aantal mensen met een vergrijzende bevolking zou wel eens met 80-100% kunnen toenemen. Mm-hmm. Maar we kunnen de kosten gaan dempen. Dat hoeft niet lineair net zo snel mee te stijgen. Mm-hmm. Als we veel meer inzetten op innovatie, op ondersteuning van die mantelzorg, dat ze het ook langer volhouden. En met name ook preventie.
2: Ja, en tot welke reductie komt u dan in kosten in uw scenario's?
7: Nou, dat staat niet in het rapport. Is het best ingewikkeld om te doen, want we weten nog niet helemaal goed wat de echte impact van preventie kan zijn. Maar over de duim is denk ik een demping van zo'n 40-45% haalbaar.
2: Zo, dat is...
7: We gaan geen kosten verdubbelen van 32 naar 60 miljard. Mm-hmm. Maar als we alles doen en integraal nadenken over de kosten van de een zijn de baten voor de ander, enzovoort, enzovoort, dan kunnen we misschien wel met 50-55 miljard uiteindelijk uitkomen.
2: Ja. En dat bedrag wat we nu kennen door uw onderzoek, die 32 miljard, door wie wordt dat betaald allemaal?
7: Uren van mantelzorg worden niet rechtstreeks betaald. Hè? Dus ik heb als econoom daar een waarde aan toegekend. Om ze op een gelijke manier te kunnen neerzetten als de formele zorg, waar we wel in euro's praten.
2: Ja.
7: En dan zijn er allerlei partijen die inzet plegen. De mantelzorg, vrijwilligers, ook heel veel inzet. Maar denk aan de zorgverzekeraar, die zorgt dat we naar de huisarts kunnen, het ziekenhuis of naar een geheugenpolie. Denk aan de zorgkantoren, die zorgen voor de verpleeghuizen en de zwaardere zorg. Maar ook de gemeenten doen steeds meer, dat mag ook echt nog wel meer worden, met gepaste wijken en woningen bouwen, dagbestedingsprojecten, maar ook ondersteuning voor die mantelzorgers.
2: Ja.
7: Eén van de kerntaken eigenlijk van de gemeente.
2: Ja. En tot slot, denkt u zegt, we moeten dus werken aan preventie onder andere, aan ondersteuning. Als we dit zichtbaar maken, wat dat nou echt kost, zo'n ziekte, dat dat misschien daarbij helpt, dit geldaspect helpt bij het beter inrichten van die zorg en het voorkomen wellicht ook?
7: ik hoop dat ik uw vraag goed begrijp. Want we moeten natuurlijk ook naar opbrengsten gaan kijken. Hè. Als er innovatie is, dan komen er ook opbrengsten. Minder zorgkosten, maar wel technologiekosten. Ja. Dus we moeten steeds de balans goed zoeken. En de weegschaal van de kosten voor de een zijn de baten voor de ander. Als we verpleeghuizen kunnen uitstellen, ja, dan is de zorgkantoor spekkoper. Ja. Maar dan vallen er meer kosten bij de gemeente. En we moeten zorgen.

0: zorgen dat dat saldo van plussen en minnen, dat dat leidt tot die kostendemping.
1: Nou, en daar doet u vandaag de eerste voorstellen voor. Uw onderzoek wordt gepresenteerd tijdens een publieksdag over dementie in Zeist. Dank, professor Robert Huisman, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit.
2: Dan gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, een ongeluk op de A58 speelt ons part te vertel.
3: Ja, dat levert veruit de meeste vertragingen op dit moment. Op de A58 Breda Bergen-op-Zoom doe je er namelijk een half uur langer over tussen Breda West en Etten-Leur West. Ze zijn al bezig met bergen. De rechterrijstrook is daar dicht. Maar het gaat nog wel even duren voordat die rechterrijstrook weer vrij is. Flitsmeister meldt aan een camera op de A28 Groningen-Zwolle bij 171,7. A29 naar Rotterdam bij 18,3. En op de A32 van Heerenveen naar Leeuwarden bij 56,1. En vanmiddag verloopt de woensdagmiddagspits rustiger. Tenminste, als je het vergelijkt met dinsdag en donderdag. En we verwachten gewoon de gebruikelijke drukte.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
6: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die keihard moeten aanpakken.
7: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
4: BNR, blijf scherp.
2: Zometeen kan je scherp blijven. Dat is heel makkelijk. Moet je gewoon even BNR laten aanstaan. Want om 10 uur begint BNR's Big 5, Big 4 deze week. Uiteraard, zoals de afgelopen week ook. Daar kan niemand wat aan doen, behalve...
8: Nee, dat zijn de feestdagen.
2: Ja, dat zijn de feestdagen. Ja. Met als thema de AI-revolutie. Diana, wie heb je vandaag te gast?
8: Ik heb vandaag Ben van der Burg te gast. Onze eigen tech-expert verbonden hier aan BNR met verschillende programma's. En nou, weet altijd van Ben, dat wordt een dynamisch uurtje. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in ook. Mm-hmm. Ik hoop dat Ben ons ook een beetje gaat meenemen in wat gaat er nou qua vergezichten op ons afkomen. En dat we ook een beetje kunnen inschatten. En want je ziet aan de ene kant heel actueel de waarschuwing van de paus, die ook wiskundige is en AI tot zijn speerpunt of het speerpunt heeft gemaakt. Dat heeft hij vooraf ook aangekondigd. Je ziet de makers van AI intussen waarschuwen voor hun eigen AI. En aan de andere kant hoor je dat het heel erg... Ja, we moeten echt het omarmen, weet je wel. Dus het is best wel een dilemma waar we in zitten, waar de bedrijven ook in zitten, waar we persoonlijk in zitten. Dus ik hoop dat hij een beetje daar... Ja, dat hij het wel weet.
2: Dit wordt de dynamic duo zo meteen.
8: Zeker.
2: Om 10 uur, BNR's Big 5, Diana Matroos. En die mag dan met Ben van den Burg hier in de studio zijn.
8: Yes.
2: En dan... Ja, nog een beetje balen voor een petrolhead die lekker met zijn oude autootje door het Limburgse landschap wil gaan rijden. Want de gemeenteraad van Vaals heeft de regels voor toertochten flink aangescherpt en unaniem besloten dat grote groepen auto's, motoren en scooters voortaan niet meer zomaar de weg op mogen. Je moet een tocht met meer dan 10 voertuigen van tevoren melden. En vanaf 50 heb je zelfs een vergunning nodig. Nou is dat een beetje gek, want in principe staat dit allemaal in artikel 10 van de Wegenverkeerswet. En die vergunning die wordt maar 4 keer per jaar gegeven. Dat lijkt me wel iets vervelends, waar de gemeente nog tegenaan kan lopen, omdat dit inderdaad wet is. In de Wegenverkeerswet mag je dit gewoon doen als je maar vergunningen krijgt. Mm-hmm. En dan mag je niet limiteren tot 4 keer.
9: Dus kan je dat APV-wise dan limiteren?
2: Dat kan ik mij afvragen of dat zo is. Sowieso, herriemakers. Sommige oldtimers. De Harley Davidson Club met leuke shovelheads. Niet meer welkom, geen toestemming. Maatregelen komen na aanhoudende klachten van inwoners die drukte en lawaai zat zijn. Populaire routes, zoals door dat mooie heuvelachtige gebied, die trekken veel groepen liefhebbers. En er komen tijdregels. Het mag alleen tussen 9 uur des ochtends en 6 uur des avonds. En niet op feestdagen, dat u het weet. Critici vrezen overigens dat het probleem zich simpelweg verplaatst gaat naar andere gemeenten. Het zogeheten waterbedeffect. Er zijn ook vragen over handhaving, want hoe controleer je nou of er 49 of 50 voertuigen rijden? Nou ja, dus het is natuurlijk een beetje, als we dat soort dingen zitten piepelen, dan komen we niet verder, natuurlijk, hè?
9: Nee, niet echt handig. Nee. Dan is Amerika van plan om het aantal gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen dat zij beschikbaar stellen voor NAVO-bondgenoten in tijden van crisis aanzienlijk te verminderen, meldt Der Spiegel. Volgens dat Duitse medium, die krant, Weekblad, heeft een gezant van de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, eind vorige week hoge functionarissen van NAVO-landen ingelicht over dat plan. Nou, wat gaat er dan veranderen? Zij zouden nog maar de helft van het aantal strategische bommenwerpers beschikbaar willen stellen. Het aantal Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zou met een derde worden verminderd.
1: verminderd. En ook zou de marine minder torpedobootjagers aan de NAVO beschikbaar willen stellen en geen onderzeeërs meer willen toewijzen voor deze taak. Tijdens een conferentie die voor begin juni, dus over een paar dagen, gepland staat, zou Amerika daar meer over gaan vertellen, schrijft Der Spiegel allemaal. Ja, we weten dat met Donald Trump in het Witte Huis de NAVO onder druk staat. De president die vindt dat de NAVO te weinig doet, dat de NAVO-landen, behalve Amerika, te weinig betalen en dat de NAVO-landen Trump te weinig hebben geholpen in zijn oorlog met Iran. Af en toe komt Mark Rutte een en ander lijmen daar, de secretaris-generaal van de NAVO. Dan heeft Trump op zich mooie woorden voor Rutte, maar daarna is NAVO toch weer bij het vuilnis. Sommige Europese landen vrezen dat hij volledig uit de NAVO zou trekken of iets dergelijks. Nou, of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Maar wel dus dit bericht van Der Spiegel dat er minder apparatuur materieel beschikbaar zou worden gesteld aan bondgenoten.
2: En dan Jo van Buurik.
10: Tech-update.
2: Dat wou ik zeggen, die is bij ons voor het laatste technieuws. En daarin staat Samsung centraal, want daar is een catastrofale staking afgewend. En dat komt allemaal door een flinke salarisverhoging. Alleen niet iedereen is daar even blij mee.
11: Blijft een boeiend dossier, een heel nieuw soort chipoorlog zou je haast kunnen zeggen. Maar waar het alleen maar draait om hoeveel geld je betaald krijgt als je chips maakt. Want in dat kader dreigde die staking van 18 dagen lang door tienduizenden medewerkers. En als dat was doorgegaan, hadden we een gigantische verstoring gehad in de chipsector. Nou, dat lijkt nu toch allemaal definitief van de baan. Er is de afgelopen dagen gestemd door de medewerkers, aangesloten bij twee van de drie vakbonden, om in te stemmen met een flinke opslag. Driekwart van de leden heeft voorgestemd. Allereerst betekent dat bonussen ontgrendeld zijn. Eerst was het zo dat als jij chips maakt bij Samsung, je tot 50% van je jaarsalaris als bonus kon krijgen op jaarbasis. Nu is dat meer. En dan profiteer je dus wel even flink van de AI-hype mee. Samsung's geheugenchips gaan immers nog steeds heel hard. Sterker nog, er is een tekort. Daarnaast extra bonussen in de vorm van aandelenpakketten. Daarvoor reserveert Samsung nog eens ruim 10,5% van de operationele winst van de chipsdivisie. Maar ja, niet iedereen is blij, want wat we gisteren ook al bespraken in de Tech-Update was, wie bij Samsung andersoortige of helemaal geen chips maakt.
2: De televisie zit. Ja.
11: De televisies, de koelkasten, et cetera, die krijgt er veel minder bij. En bijvoorbeeld ook een groep aandeelhouders dreigt nu met juridische stappen, want die zeggen, hey, dit had ook via ons besproken en beslist moeten worden, dat jullie dit als bedrijfstop van Samsung zomaar even hebben gedaan. Over het geheel zijn aandeelhouders denk ik trouwens wel blij, want na het bekendmaken van dit akkoord en de voorstemming is het aandeel op de beurs in Seoul met 7% omhoog gegaan.
2: Precies, maar je kan zo kunnen zeggen, eind goed al goed, of is er nog niet een eind?
11: Poeh, ik vrees dat dit voer voor economen is, want experts in eigen land, dat is dan onder meer een hoogleraar arbeidsrecht die bij Reuters gewaarschuwd heeft voor een kettingreactie, omdat Samsung was niet eens de eerste met flinke salarisverhogingen. SK Hynix deed dat namelijk. Daar begon het vuurtje een tijdje geleden. En daar kunnen sindsdien medewerkers, hou je vast, tot 3000% van hun jaarsalaris als bonus ontvangen.
2: Ja,
11: dan denk je, dat is lekker, maar dan moet je je ook afvragen of dat nog wel goed is voor de economie van je land, als je zulke absurde bedragen gaat uitkeren. Dat gaat eigenlijk nergens meer over, zou ik zelf zeggen. We gaan zien wat dat verder gaat voor indicaties.
2: Ik vertelde mij vanmorgen ook nog dat een bonus bij een Samsung chipdivisie op kan lopen tot 3,5 ton, geloof ik.
11: Ja, dat is wat er waard in de praktijk op neer kan komen. Per persoon, per jaar.
2: Ja, precies.
11: Ja, dat is wat, dan zou je zeggen, is lekker. Maar ik weet niet of het voor het hele land goed is. Maar ik ben geen econoom.
2: Nog even naar Brussel. Ook daar is discours, namelijk over hoe we in de Europese Unie moeten omgaan met eigen techbedrijven. En hoe we die voorkeur gaan geven. Of nee?
11: Nou ja, we hebben het vaak over marktverstoring. Hè? En dan vooral over de Amerikaanse techreuzen die vaak monopolist zijn. Maar hoe ver moet je dan gaan als Europese Unie om onze veel kleinere techbedrijven een kans te geven? Nou, die discussie woedt nu in Brussel, schrijft Reuters zojuist. Specifiek in twee telecomdossiers. Allereerst de cloudmarkt. Hè? We weten 2/3 in handen van Amazon, Google en Microsoft. Ook in Europa de grote leveranciers. 3 juni is er een tender onder de noemer EU Cloud and AI Development Act. De vraag is, moeten daarin Europese alternatieven een voorkeursbehandeling krijgen? Daarnaast de verdeling van frequenties voor satellietcommunicatie. Nou, dat is de business van SpaceX met Starlink. Amazon ook met wat heet Project Kuiper. Ook daar geldt, Europese alternatieven, ja, die zouden de gunstige frequenties moeten krijgen. Die zouden daar bij voorbaat al bij moeten worden, bijvoorbeeld. Tenminste, daarover wordt nu gediscussieerd. Er zijn allerlei knoppen waar je aan kan draaien om digitale dan wel strategische autonomie te bereiken. Misschien zelfs economische groei als je het goed doet en die bedrijven echt laat floreren. Maar de angst is er toch dat de VS daar moeilijk over gaat doen. Want joh, Amerikanen, hè, hoe ze daar dan op reageren, daar zou je toch maar bang voor zijn. Is nog niet helemaal duidelijk. Henna Vierkunnen, eurocommissaris belast met tech in de portefeuille, lijkt liever regelgeving dan voortrek gesprekken te willen doorzetten. En volgens bronnen die Reuters sprak lijkt dat toch de voorkeur te worden. Dus gaan we het toch weer niet doen, misschien. Pas, helaas.
2: Dan meer tech en digitale autonomie gaan we het over hebben. Vanmiddag om 3:00 in de grote techshow BNR. Altijd terug te luisteren als podcast. Wie spreken? Ben van den Burger, jij, Joe.
11: Mensen van de Firewall, het collectief dat Big Tech willen exposen en zelfs aanklagen. Maar ja, dat lijkt nu niet eens meer nodig in het dossier van Solvinity, hè, de DigiD-beheerder. Gisteren gelukt. Nieuws. Precies, ja. Dat het kabinet een streep zet door de overname door het Amerikaanse Kindrel. Maar goed, wel mooie actualiteit om te bespreken met zowel Bert Hubert als Erik Smit van de Firewall. En vooral ook hoe nu verder.
2: Dankjewel, Joe van Burik.
10: En de BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Ja, daar ben ik, klets ik er weer doorheen. Maar oké.
9: Iemand klets door jou heen.
2: Dat is ook waar. Deze, tot zover de ochtendspits van deze dag, van deze 27e mei. Zometeen BNR's Big Five van de AI-revolutie. En daar spreekt Diana Matroos, Ben van den Burg, BNR's tech-commentator. En die krijg je dus vandaag 2 keer op bezoek. Vanmiddag om 3:00 weer in de grote techshow. En zometeen BNR's Big Five over de AI-revolutie. Lekker luisteren, we zijn er morgen weer.
9: Ja, zonder nog een te praten. Tot morgen dag.
12: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt, terwijl jij werkt. Luister in de BNR. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: True Lease met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
13: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Met de Firewall probeert Erik Smit grote techbedrijven te exposen. Wat betekent dat voor de digitale autonomie waar instanties in ons land naartoe moeten bewegen? Dat willen we graag van hem horen en dus spreken we hem in de Grote Techshow. Vandaag om 3:00 op BNR en altijd als podcast.
18: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
17: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
19: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Nu in de BNR-app.
9: Aantal woningen met een waarde hoger dan 1 miljoen euro neemt een enorme vlucht. Nederland zet met Duitsers NAVO-hoofdkwartier op in Estland. En brandstofauto verliest aan terrein in de EU. De elektrische auto zit fors in de lift. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En dat brengt ons bij Dennis Mooij van de AWB. Nou Dennis, is er nog iets over van deze ochtendspits?
3: Ja hoor, er staat nog 40 kilometer file, maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom heb je door het ongeluk tussen Breda-West en Etten-Leur-West nog wel 20 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Ongeval zojuist op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Dus Reden en knooppunt Velperbroek levert dat een kwartier extra op. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 237,9. En op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 230,5.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van JA21 gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt weinig kans te maken, er is geen meerderheid voor. Nederland gaat samen met Duitsland een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daar komen tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid te zitten. Door het hoofdkwartier in Estland kan de NAVO sneller ingrijpen als er gevaar dreigt uit Rusland. Estland grenst aan Rusland namelijk. Een medewerker van de vrachtafhandeling op Schiphol is aangehouden omdat hij informatie aan criminelen zou hebben gelekt. Die informatie zou nuttig zijn om drugs te smokkelen via Schiphol. De man is opgepakt. Bij hem thuis vond de politie ook een vuurwapen met munitie en duizenden euro's aan contant geld. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones en daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jesselgus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden en voor die baan is veel animo, zegt Jesselgus. En het aantal huizen dat meer dan een miljoen waard is, is vorig jaar opnieuw hard gestegen. De meeste staan in Amsterdam, dat zijn er ruim 19.000. Wassenaar heeft de duurste straat van Nederland. Daar is de gemiddelde waarde van een huis ruim 3 miljoen euro. Het aantal miljoenen woningen groeit al voor het 12e jaar op rij. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP-nieuws.
22: De grote AI-makers waarschuwen zelf intussen steeds vaker voor hun eigen AI. De paus waarschuwt er ook voor. Moeten we nou op de rem trappen als het om AI gaat? Of het helemaal omarmen? Ik ga het zo meteen vragen aan onze eigen tech-commentator Ben van den Burg in BNR's Big Five van de AI-revolutie.
23: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
26: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 1:50 in de economische stand van Nederland.
27: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
22: Kunstmatige intelligentie, het is cruciaal, dat weten we allemaal. Maar we zien tegelijkertijd ook wel dilemma's. Want voor het bedrijfsleven levert het nog niet zoveel op. Het rendement blijft uit. Waarom moeten we toch doorpakken? En op welke manier moeten we dat dan doen? Op welke manier gaat AI ons leven op zijn kop zetten? Zowel als mens, bedrijf en land. Ik praat er de hele week over in BNR's Big Five van de AI-revolutie. En vandaag doe ik dat met Ben van den Burg, onze eigen tech-commentator hier op BNR. Bekend van onder andere de grote techshow en de technoloog. Super dat je er bent, Ben. En ik verheug me er ook heel erg op. Want wij hebben vroeger heel veel samen radio gemaakt.
1: Dat is toch? Inderdaad heel veel. We hebben elkaar veel gesproken.
22: Ja.
1: En toch vind ik de Big Five is voor mij belangrijk. Ik praat gewoon wekelijks heel veel over AI.
22: Ja.
1: Gewoon in de grote technoloog wat je zei. Maar dit is wel even de Big Five, hè?
22: Ja, is dat, voel je dat echt zo?
1: Ja, dat voel echt. Dit is onwijs belangrijk. Dus laten we beginnen.
22: Goed, we gaan beginnen. En ik vind het ook mooi om een beetje filosofisch gesprek met jou te voeren. Maar laten we kijken waar we gaan komen. Het allereerste wat ik aan je zou willen vragen. Wat fascineert jou het meest aan AI?
1: Dat het altijd anders is. Dus waarom ik ook technologie en AI interessant vind. Dat het heel snel verandert. Dat past bij mijn persoonlijkheid. Dat altijd anders is. Dat ik het niet snap. In de essentie snap je het niet. En ook alle grote, niemand snapt uiteindelijk wat daar in zo'n neuraal netwerk gebeurt. Dat snappen ook de onderzoekers snappen dat wat er echt gebeurt. Dus dat is, het is mysterieus is het ook. Dat vind ik ook leuk. Ik hou heel erg van vragen waar eigenlijk geen antwoord op is. De $1 billion questions. Dus je nieuwsgierigheid, dat is eigenlijk de kern, wordt maximaal beloond.
22: Ja.
1: Omdat het altijd, nu ook, weet je, ja, ik ga antwoorden geven, maar dat is best, dat zijn altijd, is het precies.
22: Is het is echt
1: niet,
22: zo, ja.
1: Het is niet A of B.
22: Nee, nee, en dat gaan we ook zien aan de AI-makers zelf, want die zeggen ook, het ASM Altman is ook veranderd elke keer weer van standpunt. Dus dat maakt het heel mysterieus inderdaad. Ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd. Zit er dan bij jou ook angst in van het niet weten wat er op ons afkomt, zeker met doemscenario's die, of zeg je, ik vind het heerlijk gewoon, ik
1: heerlijk,
22: ga het omarmen.
1: Heerlijk. Ja? Ik zie wel heel goed de gevaren, meer en meer. Maar ik vind juist die onzekerheid, die chaos, ja, daar ga ik lekker op.
22: Ja.
1: Dus voor mij is het van, je moet daar goed mee omgaan.
22: Ja.
1: Dus alle negatieve aspecten, je had het over de pauze, weet je, gisteren. Ja, fijn. Ja. Ik zie dat ook. Maar daar moeten we inderdaad zorgvuldig mee omgaan.
22: Oké, dus advies is, ga daar niet bang in zijn, in dit hele verhaal.
1: Nee, omarm het. Kijk, omarm onzekerheid, omarm het onbekende.
22: Dat, ja.
1: En ja, kijk, en dat is voor heel veel mensen die natuurlijk veel meer een gestructureerd brein hebben, is dat veel lastiger. Weet je wat, mensen willen zekerheid, voorspelbaarheid. Ook onze economie is allemaal gebaseerd daarop, voorspelbaarheid en zekerheid. Maar het zou heel handig zijn, denk even globaal, je wil een filosofisch gesprek, ja, geopolitiek. Nou, dan zie je dat het best wel handig is in deze tijd om daar niet afhankelijk van te zijn. En juist wel die onzekerheid te omarmen. Dus eigenlijk helpt AI zijn metafoor bijna van, hey, hoe ga je met onzekerheid om?
22: Ja. Leef jij zelf ook voortdurend met AI? Ik weet niet, ik heb ooit Ruud Hendricks hier gehad. Die laat zelfs zijn kledingadvies bepalen wat hij aan moet doen. Zover gaat het bij jou niet?
1: Nee. Ik gebruik het echt heel veel en ik heb mijn agents draaien, bla bla bla. Maar ik ben heel erg van het, juist steeds meer van het menselijke. Dus ik ben veel meer van, kijk, AI moet doen wat niet menselijk is. Het repeterende werk. Het is allemaal, dat zeggen we natuurlijk allemaal.
22: Ja.
1: En wat vervelend is en wat saai is en wat stom is. En wat een mens niet een mens maakt. Kijk, Diana, een mens is niet geschikt om de hele dag achter een computer te zitten en code in te kloppen. Dat slaat nergens op.
22: Nee.
1: Weet je, daar krijg je RSI van, dan moet je gaan staan.
22: Eigenlijk moeten we medelijden hebben met onszelf de afgelopen periode. Ja.
1: Daarom. En als AI dat soort elementen overneemt en dat wij, weet je, het kunnen beoordelen, mensen aan kunnen kijken, we het gevoel hebben van wat is menselijk en dat juist gaan doen, nou, dan zijn we alleen maar beter af.
22: Ja, dus waar ben jij menselijker geworden dan eigenlijk?
1: Dat zijn aspecten als dat ik heel erg het belang van jou nu aankijken, dat zie. Dus niet in mijn telefoon gaat zitten, niet kijken, maar ik kijk jou aan. Wat natuurlijk voor heel veel mensen lastig is. Ik ben kritischer geworden door AI, voornamelijk door generatieve AI natuurlijk. Want ja, ze hallucineren alles bij elkaar. En het is het, ja, wat is de volgende token dat het meest handig is voor die persoon? Dus ik ga heel erg kijken van, weet je, waarom zegt hij dat? Waar is het op gebaseerd? Dus de kritische blik van een mens is belangrijk. Maar je kan alleen kritisch zijn als je heel veel weet. Want ja, waar baseer ik het anders op? Dus dan moet ik toch weer naar originele bronnen controleren. Dus ja, zo gebruik ik het eigenlijk.
22: Ja, ja, en je gebruikt dus heel veel AI-agents. Wat doen die allemaal voor je?
1: Dus dan heb ik, als ik zeg maar iets voor moet bereiden, dan gooi ik allemaal artikelen erin. Of ik wil, en dan. En, en, en, en, En dan zeg ik van, joh, zoek voor mij uit wat het meest dus handig is om te doen.
22: Ja, ja, ik heb jou trouwens ook even door AI gegooid. Ik dacht, ik gooi nou eens gewoon even het hele draaiboek door AI.
1: Maar mag ik dan even een vraag stellen? Ja. Dan, stel ik gelijk de vraag, oké, had je een betaald abonnement bij welke bot? Ja, was het ChatGPT of Claude?
22: ChatGPT.
1: Ja, en gebruikt hij de thinking mode of welke mode? Dus welk model gebruikt hij? Snap je? Dus dat zijn voor mij allemaal vragen. Als mensen zeggen, ja, ik heb je even doorheen gehaald.
22: Nou ja.
1: Of wat ik zelf doe. Ja. Denk ik gelijk van, ja, oké.
22: Nou, ik heb jou niet als persoon er doorheen gehaald, hoor. Dus we krijgen niet nu een hele analyse. Nou, ik heb gewoon alle documentaties erin gegooid. Ja, en ook, wel een beetje wat jij zegt. Dus niet over jou, de mens. En dan komt hij met een scherpe vraag, of zij, het, wat moet ik doen? Ben, je relativeert AI-paniek voortdurend, maar tegelijkertijd beschrijf je een technologie die infrastructuur, werk en macht fundamenteel verandert. Ben, je relativeert AI-paniek voortdurend, maar tegelijkertijd

0: Niet polariseren.
1: Nee, oké. Okay. Nou, dus dat klopt
0: en
1: wel.
0: En constant zoeken naar het tegenvoorbeeld. Ja. Daar ben ik ook heel erg voor van niet het. Dus niet te bevestigen, als iedereen zegt, ja, dat is een witte zwaan, die zwarte zoeken. Dus het heel erg, weet je, falsificeren, vind ik, met AI moet je dat ook doen.
1: Ja.
0: Dus als Sam Altman dus zegt van de mensheid, weet je, het wordt alleen maar beter, denk ik, nou,
1: het zal
0: wel slechter worden.
1: Ja.
0: Maar als Hinton zegt van het wordt alleen maar slechter, het tegenvoorbeeld.
1: Ja. We hebben het AI-revolutieweek genoemd. Ja. Is het inderdaad een revolutie?
0: Ja, ik denk echt. Ik dacht eerst van te groot woord en het gebeurt niet. Maar. Het zijn nog hele primaire elementen die nu komen. Bijvoorbeeld met. Nou, mag ik productiviteitsgroei als voorbeeld geven?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik vind dat vind ik namelijk aardig voor. Het is natuurlijk een hele belangrijke graadmeter in de economie of de productiviteit omhoog gaat. Kijk je naar de productiviteit in Nederland van 1950 tot 2020, dan zie je dat vlak. Vooral bij service-industrie. Dus niet in de landbouw en niet in de nijverheid. Want landbouw hoef je geen schop in de grond te stoppen. Dan heb je een tractor die zelf rijdt. En in de nijverheid spulletjes en fabriek die dingen in elkaar zetten. Tuurlijk, je automatiseert dat. Productiviteitsgroei. Maar in de service-industrie, bij de overheid, geen productiviteitsgroei. En dat is raar. Want we hebben e-mail gekregen. Dus mensen hoefden eigenlijk helemaal niet meer zelf een brief te schrijven. Weet je? Dus je denkt van door technologieverandering.
1: Ja, gaat dat sneller.
0: 70 jaar een vlakke arbeidsproductiviteit. Dat is gek in Nederland. Nu zie je de eerste elementen, en dat is nog heel primair, dat AI productiviteitsgroei in de servicesindustrie gaat bewerkstelligen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en dat vind ik een revolutie.
1: Ja.
0: Want dat is al 70 jaar niet gebeurd. Bij iedere technologische vooruitgang is dat niet gebeurd. In Amerika zie je wel productiviteitsgroei, want die automatiseren beter. Die hebben dat beter gedaan dan mij. En je ziet ook in Amerika de eerste signalen van arbeidsproductiviteitsgroei in de serviceindustrie.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk ik aan beleidsstukken maken, programmeren, wat ik net al zei. Dus daar zie je die elementen ontstaan.
1: Ja, en is het ben je het eens ook met de gast gisteren, Willem Jonker, die zei dat ChatGPT eigenlijk heeft gezorgd dat we nu in die AI-revolutie zitten? Of is het voor jou een ander moment?
0: Nee, dat is echt het generatieve AI-moment dat iedereen dat gebruikt.
1: Ja. Ja. En als je het hebt over revolutie, met welke revolutie uit het verleden kunnen we het dan het beste vergelijken?
0: Nou, dat vind ik een hele aardige tocht in de industriële revolutie. En waarom? Omdat dat ook een verandering in banen, in onze economie veranderde. En ik denk echt dat de banen nu fundamenteel gaan we anders met banen om. Ik vond het aardig, jullie hadden gisteren met Willem Jonker ook over de paus. En de paus heeft zijn. Die heeft. 135 jaar geleden schreef hij ook ook zijn brief over de industriële revolutie. En toen waarschuwde hij voor mensen. Weet je, van
1: dat is ook eigenlijk hetzelfde als dat we nu
0: zien.
1: En
0: dat doet hij nu weer. Want toen was het natuurlijk ook zo. Weet je, je hebt een weefgetouw. Ja, en ineens hoef je niet meer aan het weefgetouw de hele dag te staan. En nu is het zo. Weet je, je moet een heel saai intikwerk doen. Maar ja, die Excel die wordt al gemaakt. Dus dat is een revolutie. Net zoals toen. Je moet het ook weer niet te groot maken. Want je zegt, ik maak altijd tegenvoorbeelden. Tegenvoorbeeld is, denk even toen de spreadsheet kwam. Er waren mensen in de jaren 70, die waren de hele dag bezig cijfertjes in een tabel in te vullen. En toen kwam de spreadsheet. En toen ineens, dat deed een computer dat zelf. Die cijfertjes, weet je, dat was makkelijk.
1: Mm-hmm.
0: Dat maakte heel veel invullers van data werkloos. Maar die gingen gelijk iets anders doen. Dus ik geloof niet erg in die werkloosheid. We hebben te weinig mensen in het Westen. Ik geloof veel meer van dat we die ommekeer moeten maken in wat mensen doen.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Ben van den Burg. Hij is onze tech-commentator hier op BNR. Bekend van onder andere de grote techshow en de technoloog. We gaan toch een beetje wat uitdagen op dat punt van banen. Hè? Want je ziet, ook als je naar de AI-makers kijkt, dan zie je eigenlijk twee kampen ontstaan. En binnen die kampen zie je ook dat ze continu switchen.
0: Ja.
1: Laat ik als eerste even Sam Altman nemen. Dat is de topman van OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. En die zei gisteren bij een persconferentie in Australië dat AI toch niet zoveel banenverlies zal veroorzaken als dat hij eerder voor gewaarschuwd heeft. Want eerder waarschuwde hij daarvoor. Hij had overigens geen onderbouwing van dit soort cijfers. Dus dan zit je toch te kijken van... wat bedoelt die man nou precies? Dat hij eerst de hele tijd voor waarschuwt... en dan nu zonder concrete cijfers zegt... nou, het valt allemaal wel mee.
0: Hij had weer een pers.

0: bericht. Oké, laatste cijfers Q1 Amerika banencijfers. Dat was de banen die eventueel geraakt gaan worden door AI. En dan noem ik secretariaatwerk, programmeurs, customer service en medewerkers. Die hadden 1,6% daling in het aantal banen. En overal was de banengroei 1,8%. Dit zijn allemaal kleine getallen. Maar ik noem even expres getallen, want dan hebben we een indicatie. Ik kan het heel concreet maken. Het is meer dat mensen, weet je, al die banen die bij ABN eruit moeten, dus allemaal van, hey, kijk, Diana, 50% van al die servicesbanen zijn al bullshit jobs. Die mensen doen al. Nee, ja. Kijk, als je morgen.
1: Je zal het maar doen, hè?
0: Nee, maar als je morgen 50% bij de mensen bij ABN ontslaat, joh, je kan nog gewoon je geld opnemen. Ontsla je 50% van de mensen in het onderwijs of in de gezondheidszorg, het land ligt plat.
1: Ja.
0: Dus die banen, weet je, dat is ook het creëren van nieuwe mogelijkheden in de toekomst. Dus wij moeten.
1: Maar waarom zegt dan de CEO van Anthropic dat AI binnen 5 jaar de helft van de instapkantoorbanen verdrinkt met mogelijk 20% werkloosheid tot gevolg.
0: Heel fijn, want dat wilde ik. Ja.
1: Ja.
0: Ik zal hem heel concreet maken. Een vriend van mij, die is advocaat, en het valt hem op dat de, zeg maar, beginnende juristen, net afgestudeerd, hij zegt, die zijn zo goed, zo talentvol. Die konden hiervoor, vroeger, direct op de Zuidas, konden ze lekker 16 uur per dag werken. Konden ze direct gaan doen. Nu worden ze niet aangenomen. Dus ik vroeg aan hem, en ook in zijn kantoor, ze worden niet aangenomen. Die hele talentvolle mensen, beginnende banen. En dat zeggen ze AI. Dus ik zeg, is dat AI? Hij zegt, ja, het is AI echter. De nuance is, iedereen beïnvloedt elkaar van, ja, we weten de toekomst niet, we weten niet wat AI gaat doen. Moeten we het wel of niet doen? Dus er is een beetje angst geslopen bij dat soort organisaties. AI gaat veel veranderen. Laten we even op de rem trappen. Maar concreet worden die banen overgenomen. Ja, dat heeft Willem Jonker gisteren ook verteld. De implementatie van AI heeft meer gevolgen en is moeilijker, vooral in grote organisaties, dan wij vaak denken.
1: Ja, nou, toch even daarop doorpraten. Hè? Want organisatieadviseur Salem Samhout en filosoof Freek Grotebroer, die hebben in het FD mooi alles onder elkaar gezet. Ik noemde net wel twee dingetjes eruit, hè, van die CEO's. Maar ze noemen dan ook de Brits-Canadese Nobelprijswinnaar, een pionier van. Ik weet even niet waar die nou pionier van was. Maar Hinton heet hij. Die schat de kans op menselijke uitsterving op 10-20%. De Canadese computerwetenschapper Benjo vergelijkt AI met een rit over een bergweg met dikke mist zonder vangrails. En zij geven ook aan, vergeleken met andere revoluties, hè, want je vergeleek het net natuurlijk met de revolutie, neemt AI potentieel alle delen van werk over, waar de drukpers bijvoorbeeld alleen kennis ging verspreiden. Maar dit kan echt alle vormen overnemen. Ja. Die potentie heeft ze.
0: Ja, zeker, zeker. En dat is hartstikke fijn. Want dan hebben we heel veel mogelijkheden om te veranderen als mensheid. En om het beter te maken.
1: Maar waarom ben je dan niet. Kijk, want ik hou ook van positief en optimisme. En dat merkte ik bij gisteren Willem ook. Weet je, die is lekker optimistisch. Nee, maar glas is half vol.
0: Nee, maar waar ik verschrikkelijk kritisch om over ben, is hoe er mee om wordt gegaan. Kijk, ik wil. Je moet als samenleving nu echt. Inderdaad, het is een dikke mist. Maar wat doe je als je in de dikke mist rijdt? Dan heb je mistlampen en je hebt die vangrail. En je zorgt dat je minder hard rijdt. Dus je neemt allemaal maatregelen. En nu is het zo dat die maatregelen. Ja, Big Tech bepaalt dat. En als onze grote vriend Donald Trump afgelopen vrijdag een executive order zou tekenen om AI te beter te reguleren in Amerika. En op het laatste moment zegt hij van, ja, nee, ik zie het toch niet zo zitten. Ja, waarom dan niet? Ja, ik zie het toch niet zo zitten. Dus winnen minder regulatie. Hij leek een beetje op het element van de AI Act in Europa. Ja, en dan ben je dus, dat vind ik inderdaad gevaarlijk.
1: Ja.
0: Dat is niet zo handig om te doen als mensheid.
1: Dus als we kijken naar deze revolutie, dan gaat het met name om de machtsvraag die we daarbij moeten stellen. En wat minder over wat het met de mens uiteindelijk allemaal gaat doen.
0: Nee, maar ook. Ja, kijk, ook wel met de mens doen. Want dan neem ik even hele simpele. Is de mens.
1: Ja.
0: Neem ik ook even simpele AI. Weet je, ik vind AI een timeline. Wat Meta met AI heel knap heeft gedaan. En jou verslaafd aan maken. Ja, dat vind ik een menselijk probleem. Ja, dat vind ik een probleem. Dan moet je wat aan doen. Algoritmische timelijnen. verbieden. Punt. Maar, en dan ook handhaven. Nou, simpel. Dus dat is de één. Maar en die machtsvraag, want dat was de tweede. Ja, kijk, die machtsvraag, daar zitten we in. En macht moet je alleen maar tegenmacht creëren. Dus dan ga je kijken van ja, wat je daaraan kan doen. En dan moet je het zelf opbouwen. En
1: ja,
0: je in Europa.
1: Maar hoe gaan we met die tegenmacht om dan?
0: Ja, op dit moment nauwelijks. Want zie je een hele soevereiniteitsvraagstuk, de autonomievraagstuk. Dat doen we niet actief genoeg. Dat doen we niet. Dus die tegenmacht zijn verschillende elementen. Dat is regelgeving. Mm-hmm. En dan krijg je AI Act. Dat is gewoon handhaven van wat je wel wil en niet wil. Dus dat is zelf iets organiseren. Dus zelf AI goed maken. Dus dat is het tweede element. En gewoon ook onderwijs. Gewoon zelf, dat de mensen zelf denken van, nou, dat is niet zo. Dat ze snappen, wat ik zei, kritisch denken, wat ik in het begin zei, dat je dat ook snapt. Dus dat zijn elementen waar je dus continu aan moet werken. En daar werken we te weinig aan. Daar zit te weinig urgentie achter.
1: Waarom is dat? Hè? Want wat Salem Samhout en zijn collega ook hebben gezegd, is dan, komt die brief van oprichter van ChatGPT.
0: Oh ja, Sam Altman.
1: Ja, dus dat was niet gisteren, maar eerder schreef hij ook een heel visiestuk met zijn zorgen erin. En dan krijgt het eigenlijk nauwelijks aandacht en niemand heeft het er echt over. Wat is dat in ons?
0: Ja, dat is het rare. In mijn bubbel heeft iedereen het erover. Van als er weer een brief, maar maatschappelijk niet, omdat mensen uiteindelijk het gewoon gebruiken. En weet je, je wil het gebruiken. En je wil geen de achtergronden, dus de onderstroom, je wil filosofisch, de onderstroom die niemand ziet, die bepaalt de richting op elk gebied. Mm-hmm. En mensen hebben het niet over de onderstroom van de golf. Je kijkt naar de golf, dus je kijkt naar de applicatie.
1: En zeg jij wel, we moeten naar die onderstroom kijken?
0: Je moet alleen maar bezig zijn. Weet je, daar ben ik blij dat wij. Weet je, wij proberen nu onderstromen te ontdekken en te analyseren en daarmee om te gaan. En daar beleid op te maken, mensen te beïnvloeden en dat we daar iets mee doen.
1: Ja, welke onderstromen zie jij dan?
0: Dus de onderstroom inderdaad. Waar zit de macht? Weet je, dat is een onderstroom. Dus hoe bepaal je dat? De invloed op je hersenen. Gelukkig met Erik Scherder gaat over. De invloed op de mens. De economische verhoudingen. Dus dat zijn abstracte onderstromen. Maar ja, daar gaan we niet mee de diepte in van, weet je wel, economisch. Wat betekent dat nu? Deden we net een beetje, weet je. Gingen we economie met productiviteitsgroei. Mm-hmm. Dan ga je kijken van, wat zijn de gevolgen en wat moet je veranderen?
1: Ja, maar economisch zie je dat het nog heel veel weinig rendement eigenlijk oplevert, AI. Want dat is ook waar de bedrijven dan vervolgens mee worstelen. Van, ja, nou begin je te lachen.
0: Ja, nee, ik moet lachen om die verschrikkelijke investeringen.
1: Ja?
0: Dat slaat echt helemaal nergens op.
1: Moeten ze daarmee stoppen dan?
0: Nee, maar kijk, dat zie je ook
1: Want
0: weer.
1: Want Willem zei, je moet investeren. Hè? Je moet lange termijn.
0: Ja.
1: Niet denken aan korte termijn ook geen rendement.
0: Nou, oké. Ik ben inderdaad, als je kijkt naar Europa, denk ik inderdaad dat wij moeten investeren in ja, dan moeten wij iets doen. Maar ik moest lachen, omdat ik moest denken, daar kunnen we zo over hebben. Ik moest lachen omdat wij moesten investeren in Amerika. Dus hoe de grote foundation models zoveel investeren. De omzet is nog niet waar die is. En de omzet komt dan van een ander bedrijf. Dus,
1: heb je het dan bijvoorbeeld over Uber, die het AI-budget van een jaar binnen een paar maanden de deur heen heeft? Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is een voorbeeld. Maar dat betalen ze natuurlijk weer aan Anthropic. Maar ik bedoel meer dat Nvidia die investeert in Anthropic. En Anthropic investeert weer in Google. En Google investeert weer. Dus het is gewoon rijken die elkaar allemaal stimuleert. En allemaal het geld investeren. En dan zit ze op 1,4 biljoen uiteindelijk totale investeringen. En de omzet is er nog niet. En als de omzet er is, gaat het van Google naar Anthropic en andersom. Ja. Dus zeg maar dat soort voorbeelden.
1: Ja.
0: Dus daar moest ik om lachen. Maar even over wat investeringen naar Europa, want daar vroeg je naar. Wat ik een hele interessante vind, moeten wij in Europa een foundation model? En wat moeten we nu doen? Moeten we echt investeren erin? En we zijn er niet te laat, is ook de vraag. Hè? Hebben wij dat? Want je hebt OpenAI, je hebt Anthropic en je hebt Gemini van Google enzovoorts. Elon Musk, ja, die liep achter, want OpenAI ging niet uit, weet je. En die wil met xAI ook een AI-bedrijf, heeft hij nu onder SpaceX gebracht, ook een AI-bedrijf. Die kocht gewoon bij Nvidia 100.000 GPU's voor 25.000 euro stuk. Reken even uit. En een half jaar later nog, 50.000 erbij. Dus Wil jij, dus Elon Musk, ja, die denkt, ja, ik moet dat hebben, ik bouw dat op. Hè?
1: Ja.
0: En hij gaat, dus hij bouwt die zogenaamde AI factories gewoon agressief, bouwt hij ze op. Dus je kan zeggen, we lopen achter. En dat deed hij in anderhalf jaar. En anderhalf jaar had hij Grok 3. Nu, Grok 3 is niet, 4 zit hij nu, geloof ik. 5 uitgebracht, hoor zojuist. Dat is niet zo goed. Nu gaat hij zijn rekenkracht van die computers in de datacenter, gaat hij nu verkopen aan Anthropic. Dus weet je, hij. Dus je kan ook gewoon zeggen: Europa, we lopen achter, we investeren 10 miljard.
1: En we hebben het zo voor elkaar.
0: Dat staat in rapport.
1: Dat is Wenning. Helemaal geen probleem.
0: Ja, ja, je, Nvidia is gewoon een bedrijf. Ik kan zeggen: ik koop nu H100's van je. En ik koop de Blackwell 200's van je. En ik wil die, al die GPU'tjes hebben. Ik zet het ergens neer waar we voldoende elektriciteit gaan. Zo denk ik ook hebben: elektriciteit hebben. Waar water in overvloed is. Dat duurt de bouw. 9 maanden hadden ze het gebouwd. We gaan het draaien. Een super AI factory. En weten we niet wat we moeten gaan, hoe we moeten gaan gebruiken. Dus de applicaties van mensen. Nou, dat is heel simpel. We verhuren het aan iemand anders. Kijk, dit is opportunistisch van Ben, dat weet ik. Maar even het denken, de manier van denken, is natuurlijk totaal niet Europees. En ik denk dat we dan even iets meer naar Amerika moeten kijken hoe agressief zij zijn.
1: Laten we daar dan zo meteen in de tweede half uur over verder praten. Wat moeten we in stelling brengen, ook vanuit de Nederlandse politiek, om te zorgen dat wij een koppositie gaan hebben? Ik ga er zo meteen over verder praten met onze eigen tech-commentator Ben van den Burg. Blijf luisteren.
2: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
3: De afscheiding van Friesland.
4: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
3: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
2: Boekenstein en de Wijk. U weet wel, het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Verkeer.
12: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaren en de Duitse grens een kwartier vertraging. En dat ben je ook langer onderweg op de A27 Gorkum-Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder. Ze zijn daar bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom tussen Breda-West en Ettenleur-West 20 minuten vertraging. Zijn ze ook bezig met bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog afgesloten. Dat gaat nog een paar uur duren. Er wordt geflitst op de A4 naar Antwerpen bij 237,9. En de A13 in de richting van Rotterdam bij 6,7. Op de A15 richting Europoort staan ze bij 46,0.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van JA21 gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt weinig kans te maken.

0: vrijheid geven om wel die slimme dingen te doen. Weet je, inderdaad, en dat is dan chips maken en quantum en noem alle toekomstdingen maar op, waarbij wij als samenleving beter worden. En nu wordt het natuurlijk misbruikt. Weet je, dan moet je misschien extra belasting opzetten. Ja. Misbruikt voor al die onzin.
1: Ja, als je dan kijkt naar onze huidige kabinet, ben je dan een beetje onder de indruk?
0: Wat ik heel aardig vind, en dan ben ik ook zelfs een beetje, je moet soms ook trots zijn. Ik ben heel blij dat we de laatste jaren het bewustzijn in Politiek Den Haag echt groot hebben gemaakt.
1: Ja.
0: Weet je, Willem Jonker met zijn rapport. We hebben het Deltaplan. Als je kijkt naar het Peter Wennink met zijn rapport. Weet je,
1: waar het grote in staat.
0: Het grote goed. Waar ik zwaar, dus bewustzijn is, waar ik zwaar teleurgesteld in ben, dat wij niet het lef hebben om gewoon te doen, nu te beslissen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, het duurt te lang. Als jij een beslissing moet, weet je, en je neemt de verkeerde beslissing, maar accepteer het. Nee, want er wordt niet gekozen en mensen gaan de straat op. Kijk, Jan, grenzen zijn liefde. Dus soms moet je gewoon beslissingen nemen die gewoon voor mensen, ik wil dat niet, maar dat moet.
1: Ja.
0: We hebben zoveel jaren lang in ons industriebeleid, dat mag weer genoemd worden, stilgestaan. Nu hebben we de kans om, weet je, om nu iets te doen. We moeten die beslissingen nemen. Ik ben ook weer trots, ik ben blij hoe we in deep tech bezig zijn.
1: Ja.
0: In quantum, in photonics. Dus dat gaat.
1: Daar zijn we wat sterker in.
0: Maar deze hele AI-hype-revolutie, die kunnen we missen. Maar ik heb de hele tijd Elon Musk, wat ik eerder noemde.
1: Het kan snel.
0: Als je wil.
1: Als je gewoon maar.
0: Als je gewoon nu doet.
1: Alles is te koop.
0: En dan gaan mensen huilen. En dan gaan mensen met spandoeken en ze huilen. Nee, die geven allemaal 10.000 euro. Houden ze allemaal hun mond dicht.
1: Ja.
0: Ja, kom op zeg. Dus en als je dat zo doet, denk ik van, nou ja, dan is er nog hoop.
1: Ja, en we hebben natuurlijk wel nu een staatssecretaris gekregen. Nou, jij wilde ook natuurlijk een minister van Digitale Zaken. Dus nou ja, het is wel winst dat er een staatssecretaris is. Jammer dat er. Hoe vind jij dat de staatssecretaris het doet?
0: Ja, maar die houdt zich hier. Die houdt zich niet met. Dat is allemaal te abstract.
1: Ja.
0: Weet je, dat is allemaal die. Ik zal een voorbeeld geven. Teleurgesteld. In Rotterdam wilden ze inderdaad een AI-factory ook bouwen. En er zouden nu wel of niet ondersteund worden vanuit Den Haag. Nee, weet je, het moet alleen maar uit privaat geld komen en niet publiek geld.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik denk zomaar, dat is denk 2 maanden geleden. Ik denk zo'n beslissing, weet je, ik snap hem wel, maar je had ook gewoon dat extra moeten stimuleren.
1: Dus je mist eigenlijk de politieke moed?
0: Ja, tuurlijk. Kijk, en we hebben het zo een beetje slecht. Het gaat om de komende jaren.
1: Ja.
0: Wat de hele dag om gaat, is natuurlijk allemaal onbenulligheden. Je moet natuurlijk hebben van ons verdienvermogen straks.
1: Dus morgen ben jij staatssecretaris. De 3 dingen die je meteen bij de kop pakt.
0: Ja, ik zou direct die AI-factories waar ze mee bezig zijn, dat niet alleen aan privaat, maar ook publiek geld. Jammer dan, dat moeten we doen. Ik zou heel erg dat onderwijs, nu in bibliotheken, weet je, we moeten mensen leven lang leren, bla bla bla. Krijg je nu, weet je, je weet niet hoe je met je bankapp om moet gaan, dan kan je naar een bibliotheek een bankapp. Moet ook met AI gebeuren.
1: Ja.
0: Gewoon het gewoon.
1: Want er zijn toch heel veel mensen die nog geen idee. Ik heb ergens op een congres en ik probeer hem elke keer te zoeken weer. Heb ik een staartje, had een AI-expert gedeeld met allemaal stipjes. Ik weet niet, ken jij die? Hoe weinig mensen nog AI gebruiken. Dat is echt gewoon. Je hebt straks een paar mensen die enorm hun voordeel ermee gaan doen.
0: Nou ja, dan krijgen we dus een tweespalt, die kloof. En kijk, en mensen gebruiken, dan denken ze aan een ChatGPT iets invullen. Is dat gebruik? Ik zou dus in die cursus bij de bibliotheek en bij de buurthuizen, zou ik iets breder willen trekken. Graag.
1: Ja.
0: Weet je wel? Dus niet alleen maar een beetje intikken, maar dat je ook snapt, de onderstromen gaat snappen. Want dan ga je weer kritisch worden. Wat
1: en hoe je eigen bot kan
0: hoe
1: maken.
0: Je eigen, weet je, en dat je de agency over AI. Ik beslis zelf wat ik wel en niet doe. Nou, dus dat gebeurt veel te weinig. Dus dat is de tweede. Dus,
1: en de derde?
0: De derde is dat ik veel. Europees zou ik ook zorgen dat je daar die druk verschrikkelijk erop zet. Gewoon actief beleid voeren.
1: Zometeen praat ik verder met Ben van den Burg, onze eigen tech-commentator. En dan gaan we blijven zeker bij, want we gaan echt mooie vergezichten.
0: Ja.
1: En daar is Ben altijd ontzettend goed in. Ja. We gaan de toekomst in. Lekker
2: misschien wel,
1: futuristisch.
2: Misschien wel daar beter in dan in Ben de staatssecretaris. Zit ik me af te
0: echt niet. Als staatssecretaris zou ik zo goed zijn.
2: Ja, wel?
0: Nee,
1: ja, je moet gewoon minister worden. Slecht. Minister.
2: Oké, voor staatssecretariaat doet hij het niet. Hè. Hans Treffer is zo meteen mijn gast. Hij is van Hello Print. En jawel, dat wordt een AI-first bedrijf. Sterker nog, dat is het al.

0: Al er zijn steeds minder medewerkers van het bedrijf. En dat is ook de bedoeling. Er staat ook zelfs een poster als je daar binnenkomt. AI gaat jouw werk overnemen. Dus de mensen die daar nu nog werken, ja, die weten dat het niet voor eeuwig is. Nou, daar gaan we over praten. En het lobbypanel is er ook onder andere over, ja, wat er gebeurd is de afgelopen 24 uur. Alleen al met die AOW-plannen. De verhoging die van tafel is. Maar toch ook de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Waar die vakbonden ook nog van denken. Ja, luister eens. Maar als die overeind blijven, dan gaan wij alsnog niet praten. Nou, Jacco Vonhoff is hier. Als lid van het lobbypanel. Hij is nu nog voorzitter van MKB Nederland. Dus zal nog op het staartje betrokken zijn bij dit soort gesprekken.
1: Ja, mooi om hem te horen.
0: Naar zijn inzichten.
1: Misschien durft hij ook wel wat meer te zeggen nu, toch? Ja, als je bijna af bent.
0: Ja, nou, als hij dat niet doet, dan hoeft hij niet meer te komen.
1: Oké. Okay. Oh, ja, goed. 11:00.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de AI-revolutie. Ik ga later deze week nog spreken met Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik ga met haar praten over de macht van de grote tech- en AI-bedrijven. En wat je eigenlijk een beetje zal zien zo gedurende de week. Zij is heel kritisch. Ja. Dus we gaan eigenlijk heel kritisch.
3: Maar heel prettig hoor.
1: Ja, vind je dat goed?
3: Zo goed.
1: Ja. En we begonnen met Willem Jonker. Die eigenlijk
3: heel
1: van
3: positief.
1: De voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland, die zei ook bij mij is het glas half vol. Jij zit echt in die nuance, hè, ertussenin. Ja. Je probeert die ruimte ertussenin te vinden. En nou ja, morgen natuurlijk met over de hersenen met Erik Scherder. Leuk. Mooie line-up zo. Wat ik heel mooi vind met jou altijd, ik zei al, we hebben vroeger veel met elkaar bij BNR gewerkt in een ander programma. En dan, nou ja, dan was ik altijd weer blown away waar jij mee kwam. Ja. Jij zei toen altijd dingen waar niemand nog over nadacht. Jij wees ook op een hele goede dingen om naar te kijken, om een beetje je geest te rijpen. En toen had je het toen over die film Her.
3: Ja.
1: En Her daarin is echt een klassieker in de AI. Want nou, welk jaar was dit?
3: 2013.
1: 2013, kan je nagaan. Ja. Zo lang geleden. En daarin, ik weet niet meer hoe de acteur
3: Scarlett
1: heette.
3: Scarlett Johansson was de stem. Acteur weet ik ook niet meer. Maar de acteur die had een oortje in. En hij werd verliefd op de stem van Scarlett Johansson. En hij dacht van, dit is mijn liefde op mijn leven. Ze was helemaal, het was de liefde. Uiteindelijk bleek die AI 678 vrienden te hebben. En dat ging natuurlijk mis, want ze had geen lichaam. En nou ja, dus dat is de film. Maar dat verliefd worden op een AI, ja, dat zie je nu natuurlijk heel vaak. En wat ik net al zei, coaching, life changing. Maar dat mensen verliefd worden. Dat
1: of een psycholoog.
3: Psycholoog gebruiken ze hem. Dat zie je nu, dat is gebruik nummer 1 zelfs. Dus met ChatGPT. Dus dat is helemaal.
1: Voor de mensen die nu denken verliefd worden op AI met ChatGPT, hoe werkt dat dan?
3: Nou ja, dan zeg je van, ChatGPT wordt volgens mij ook verliefd op. Jawel, want die persoon die uiteindelijk zelfmoord pleegt, was dat ChatGPT? Ja, is ook eentje ChatGPT. Nou, dan is het gewoon van, ik wil een vriendin en ik ben je vriendin. Of je vriend, wat je wil, of een non-binair iemand. Je mag het allemaal kiezen. En dan ga je gewoon met hem praten en van, joh, wat vind je hiervan en hiervan. En ja, daar worden mensen verliefd op. En je hebt ook appies apart, waar je ook een lichaam maken die dan
1: seks met je heeft of zo.
3: Ja, dan is het maar in je stem natuurlijk een voice-seks, maar daar hebben mensen ook seks mee.
1: Ja, ja.
3: Zichzelf, maar dan met die persoon.
1: Maar wat het interessante was, toen in 2013, iedereen die film zag, ja, dacht, nou, dat gaat allemaal niet gebeuren, weet je wel. Dat was een soort.
3: Letterlijk.
1: Ja, en het is dus ik wil met jou nu naar de vergezichten van de toekomst.
3: Ja.
1: Dat is vergezicht is toekomst. Ja, dus dubbelop.
3: Er zijn weinig. Oké, de vergezichten van de toekomst. Je hebt natuurlijk een hele rits mensen. En heel erg bij die tech-miljardairs. Dus daar moet je echt mee oppassen, want die stimuleren dat. Dat is dat longevity, dat transhumanisme. Dat je brain implants krijgt, daar is Elon Musk ook mee bezig. Dus dat en de theorie is, je krijgt een brain implant, je kan je hersenen. Kijk, nu, en die theorie is wel gaaf hoor. Kijk, die theorie is dit. Ik probeer nu woorden te verzinnen, weet je, ik probeer naar jou te kijken en ik verwoord het natuurlijk weer niet goed en ik weet je, enzovoort. Als wij direct verbonden zijn met mijn brein en jouw brein, dan is al die ruil, jij hoort het anders en een luisteraar die een ander DNA heeft en een andere opvoeding hoort het ook
1: anders.
3: Ja, we hebben
1: allemaal interpretatie.
3: Allemaal eigen interpretatie. Ja. Maar zijn wij direct verbonden met onze hersenen, is al dat ruis weg. Dus dat is de theorie dat we uiteindelijk een hersenimplant moeten hebben en dat die ruis weg is.
1: Maar hoe kan dat dan dat die ruis? Want mijn hersenen zijn anders dan jouw hersenen.
3: Ja, maar dan is direct wat ik nu bedenk in mijn hoofd.
1: Dat begrijp ik dan beter.
3: Omzetten in woorden, dan ga jij het horen. En dat is ook weer ruis. Als ik wat ik bedenk direct in jouw hersenen komt, dan is mijn woordenruis weg en is jouw ruis van het horen is weg. Dat is de theorie. Daar wordt aangewerkt. En dat begint natuurlijk gewoon dat je een brain implant hebt en je computer kan bedienen. Computerspelletjes.
1: Wat kan ik dan de hele tijd denken wat jij denkt?
3: Dat is dus de theorie, hè? En in de liefde is dat natuurlijk best wel bizar. Want ja, soms denk jij gewoon niet positief over jouw man, hoop ik. Weet je, want dat is genuanceerd. Weet je, dat is positief, negatief. En zo balanceer je uit als mens. Maar het dystopische is dat dat soort tech-miljardairs, die denken hier dus aan. Die zijn dus hiermee bezig. En het begin is, wat ik net zei, computer bedienen, spelletje spelen met een brain implant. Nou, dat is een richting.
1: Ja, hoe snel zou dat kunnen gaan? Want als je even Her neemt, 2013, en we zitten nu.
3: Ik hoop dat dit nooit gaat gebeuren, trouwens.
1: Nee, want dit is wel jouw schrikbeeld.
3: Nu hoopte ik ook dat het nooit gaat gebeuren, is ook gebeurd.
1: Ja.
3: Want je ziet nu de negatieve effecten, dat we geen menselijk contact meer hebben, maar dat we dus onze liefde en onze emoties met een chatbot delen. Dat lijkt me is niet zo gezond voor de lange termijn voor je geestelijke gesteldheid.
1: Mm-hmm.
3: Maar goed, dus ik hoop dit ook niet, maar het gaat dus gebeuren. Joh, wat ze nu al doen met brain implants. Kijk, ze kunnen nu al jouw hersenen uitlezen, kunnen ze al. Imprint, dus dat ik iets imprint, dat is nog moeilijk. Maar ik vraag dus aan mensen, die de beste hersenonderzoekers die hiermee bezig zijn, zeggen 5 tot 10 jaar dat we ook imprint kunnen doen. Dus dat we iets kunnen schrijven in jouw hersenen.
1: Zo, dus dan zou dus jij iets bij mij, als ik zo'n implant heb, dan.
3: Dan kan ik dus iets de inzetten.
1: Ja.
3: Dus dan kan ik beïnvloeden wat jij wil.
1: En als je ziet nu direct, al met AI hoeveel er wordt beïnvloed met desinformatie, dan kan je dus daar dus nog een veel stap.
3: Dit is een dystopisch beeld dat ik nu schets. Want ik schets het beeld wat dus die tech-biljardairs, de theorieën hierover zijn.
1: Ja, maar ze zijn ermee bezig. Dus dat geeft het toch ook aan dat het ook wel een haalbaar scenario is.
3: Met de beginscenario's zijn ze hiermee bezig.
1: Ja.
3: Dat is inderdaad. Nou, dat is één tak die ik wil noemen. Een andere tak, die vind ik ook heel interessant. Die gaat naar de humanoids. En als je ziet naar wat de humanoids in China. 90% van de humanoids robots komen uit China. Waarom? Apple heeft geleerd in China door het maken van die telefoons. Die heeft honderden miljoenen Chinezen opgeleid om de allerbeste apparatuur te maken. Dus je haalt alle, over economie en geopolitiek. Die hebben al het maakwerk uit Amerika naar China gebracht. En China, die hebben dat dus geleerd. Dus alle elektrische auto's, alle humanoids komen alleen maar uit China.
1: Mm-hmm.
3: Daar zijn ze ver mee. Echt niet normaal.
1: Hoe gaat dat ons leven veranderen?
3: En dan gaat ons leven veranderen dat het echt je companion is. Dus je weet je, nu heb je. Er zijn mensen met seksrobots. Nou, en die zijn natuurlijk allemaal gek en apart, maar die kopen mensen. En dan is het gewoon, die loopt met mij mee. Dus ik weet je kan nu een assistent hebben of die de deur voor je openhoudt. En die loopt de hele dag met je mee. Het is gewoon een companion in huis. En even een hele grappige.
1: Ja,
3: je hebt nu. Ja, er is nu Neo, dat is ook dus een robot in huis. Die koop je voor $20,000, dan heb je hem in huis staan. Maar weet je hoe die nu wordt bediend?
1: Nee.
3: 10.000 kilometer verderop heeft iemand een bril op, ja, met een Quest 3, een virtual reality bril. En die bedient die robot in jouw huis. Dus je zegt, je haal nu even water uit de koelkast. Er zit iemand 10.000 kilometer verderop met een Quest.
1: Maar waarom zou je dat willen?
3: Nou ja, dat is lekker. Je zit op je bank en iemand anders haalt water voor je.
1: Je hebt gewoon een butler.
3: Je hebt een butler.
1: Ja.
3: Je hebt een menselijke butler.
1: Ja.
3: Daarom wil je dat. En dat is dus, waarom doen ze dat? Dat bedienen om world models, om meer data dan alleen maar digitale data, willen ze ook data uit de echte wereld moeten ze hebben. En daarom zijn ze dus dat aan het bouwen.
1: Ja.
3: Er zijn nu factories in China waarbij mensen een GoPro op hebben. Ja, en die naaien de hele dag om data te genereren, zodat straks die humanoid robots al die activiteiten voor ons kunnen doen. Het naaien van kleding.
1: Nou ja, de zorg zou natuurlijk wel.
3: In de zorg.
1: Zou dat heel goed zijn? Misschien wel.
3: Bepaalde
1: toch?
3: Elementen nou, rondbrengen van het eten in een ziekenhuis, prima.
1: Ja, ik denk dat de kettingvraag hier uitstekend bij past. Bij dit blokje van Willem Jonker. Het gesprek met hem trouwens is terug te luisteren via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Dit was zijn vraag aan jou.
4: Ja, mijn vraag aan Ben is als volgt. AI kent een defining moments. Hè? En dat geldt ook in de sport. In 1997 had je het AI-programma van IBM, Deep Blue. En dat versloeg Garry Kasparov. Kleine 10 jaar later, in 2016, had je het Google AI-programma AlphaGo. En daar werd top 2 Go-speler Lee Sedol verslagen. Nou, de vraag aan Ben is nu natuurlijk van Ben, wanneer zie jij een AI-humanoid robot op klapschaatsen de allround wereldkampioen schaatsen verslaan?
3: Ja, is zo goed die vraag. Ja, nee. Schaatsen is zo uniek menselijk, Nederlandse cultuur. Zo apart. Er kan nooit een technologie of een AI ooit een tip. Want je moet namelijk... Nee, kijk, ik vind hem heel moeilijk. Weet je waarom? Het schaatsen is best wel een hele moeilijke beweging.
1: Yeah.
3: En je ziet al een paar maanden geleden een marathon gelopen, of een halve marathon, door een humanoid robot. Die zag er heel raar uit. Schaatsen is moeilijk, maar ik moet een getal noemen. In 2036.
1: Oké. Okay. Terwijl je eigenlijk ook zegt, nou, het is best wel onmogelijk, maar...
3: Nou, het is moeilijk. Kijk,
1: maar die verfijning
3: ook,
1: komt wel.
3: Ja, maar ook, schaats is ook ethisch. Het moet er mooi uitzien, hè?
1: Ja.
3: Het moet een mooie techniek hebben.
1: Ja, laten we dat houden, Heel korte vraag aan de gast morgen. Neurowetenschapper, hersenpsycholoog Erik Scherder. Want ik heb nog 16 seconden op
3: de klok. Ik kan heel snel stellen, heel snel. Kijk, Erik Scherder zegt dat artificial intelligence afnemende intelligentie is. Ik ben heel benieuwd welke element van je intelligentie neemt toe. Bijvoorbeeld je concentratievermogen neemt af. Dat snap ik ook. Niemand kan meer een boek lezen, weet ik. Maar bijvoorbeeld, naar mijn idee, je verwerkingssnelheid, dat is ook een element van je intelligentie, neemt naar mijn idee toe. Dus wat zeg jij, wat neemt allemaal toe? Waar zijn we dankbaar voor dat we AI hebben?
1: Ja.
3: Want dan worden we alleen maar slimmer.
1: Geweldig. Mooie vraag. En kan je nou geen genoeg krijgen van AI? Dan is het zeker een moment om bij te zijn, want jij bent er ook, Ben. 8 juni organiseert BNR namelijk het BNR AI Kennis Festival in Beeld en Geluid. Daar krijg je in 1 middag grip op AI, wat het ook betekent voor je werk. En wil je meer informatie en tickets van het BNR AI Kennis Festival? Dat vind je, luister goed, schrijf mee, bnr.nl/AI. Alle afleveringen van de Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Ga naar onze BNR-app. Blijf live. Zometeen Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR. Op bnr.nl/bb en via
5: DAB+. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
7: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
8: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
9: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
10: Van aristocratische auto's tot vliegtuigmotoren, kernreactoren en miljardendeals met de Britse overheid. Rolls-Royce is een veelzijdig bedrijf dat profiteert van de geopolitieke onrust. Maar waar moet je op letten als je er als belegger instapt? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
9: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
2: Nu in de BNR-app.
0: De brandstofauto verliest terrein in Europa. Elektrische auto's zitten fors in de lift. De coalitie houdt de deur naar samenwerking met Gidi Markeshouwer open. En het aantal faillissementen in april is sterk afgenomen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooij van de ANWB, jij weet vast waar het vast staat.
6: Op de A12 richting Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu een kwartier extra nodig. En dat geldt ook voor de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Breda-West en Ettenleur-West. Daar staat 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 naar Antwerpen bij 237,9. Op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 230,5. En op de A28 naar Groningen bij 105,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen. Daarna moet een alternatief komen. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. In het Limburgse Kelpen-Oler is een automobilist om het leven gekomen nadat hij frontaal op een vrachtwagen was gebotst. De man kwam met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Daarna botste er ook nog een busje op de auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek in het hoofdkantoor van de Spaanse regeringspartij. Het zou gaan om een onderzoek naar illegale financiering van de partij. De premier van Spanje en een aantal andere kopstukken van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij worden verdacht van machtsmisbruik, fraude en corruptie. En het was het afgelopen voetbalseizoen volle bak in de stadions. In de afgelopen 15 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen. Per wedstrijd zaten er gemiddeld 20.000 supporters op de tribunes, heeft de KNVB uitgerekend. Nog een cijfer, in elke wedstrijd vielen gemiddeld 3 doelpunten... meer dan in Engeland, Spanje en Frankrijk. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: AkzoNobel schiet omhoog en Samsung kan opgelucht ademhalen, maar moet wel flink in de buidel tasten. Straks meer in BNR Zaken doen.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
13: Yes!
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
13: Yes!
15: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
17: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
15: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
17: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Te beginnen op het Damrak.
2: Beursnerd.
0: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, Boudewijn Boonman, redacteur van BNR. Goedemorgen, Boudewijn.
18: Goedemorgen, Thomas.
0: Jij weet ongetwijfeld de stand van de AEX.
18: Zeker, we staan in het groen. 0,10% in de plus, om precies te zijn. 1043 punten. Gaan we naar het scorebord, kijken we naar de stijgers. Houdt u vast, AkzoNobel 16,4% in de plus. Heineken 2,1% in de plus. En bij de dalers zien we SBM Offshore met 3,3% in de min. En Shell.
0: 16% AkzoNobel in de plus. Dat vraagt om een verklaring. Kun jij die geven?
18: Nou, moeten we toch maar beginnen. AkzoNobel heeft een bod afgewezen van het Japanse Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin Williams. Dat ging om een bod van 73 euro per aandeel. Dat deden ze begin deze maand. Nou, Er hangt dus al een tijdje een fusie in de lucht tussen AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta. Nou, daar is nu dus geprobeerd begin deze maand om daar een stokje voor te steken. AkzoNobel heeft dat bod dus geweigerd van €73 per aandeel. Het bestuur denkt namelijk dat de fusie met Axalta op de langere termijn meer gaat opleveren voor de aandeelhouders. Nou, vanaf maart dit jaar schommelt de koers van AkzoNobel rond de €50. Door het nieuws van vandaag schiet hij richting de €60. Nou, in ieder geval geen gebrek aan zelfvertrouwen dus bij de verffabrikant. Want dat ze een bod van €73 per aandeel afwijzen, zegt natuurlijk dat de lange termijn verwachtingen hoog zijn. Nou, bij een fusie dus met dat Axalta wat er misschien gaat komen, komen er natuurlijk veel voordelen kijken. En dan gaat het natuurlijk over schaal. En schaal levert natuurlijk ook weer veel kosten en efficiëntievoordelen op. Nou, en beleggers zien het tot nu toe wel zitten. Nou, een koerssprong dus van 16,4%. Dus we gaan kijken of de koers dan gaat oplopen richting die €73. Want ja, AkzoNobel schat het dus zelfs hoger in dan die €73.
0: Bij AkzoNobel dus een plusje voor de aandeelhouders. Bij Samsung een flinke plus voor de medewerkers. Alles om een staking af te wenden. Wat is het einde van het verhaal?
18: Nou, het ging dus inderdaad om een staking. De vakbonden dreigden met een staking van 18 dagen. Nou, zover is het dus niet gekomen. Want er is nu dus een akkoord gesloten tussen de vakbonden en Samsung. Samsung gaat de komende 10 jaar 10,5% van de winst in de vorm van aandelen uitkeren aan alle medewerkers die op de halfgeleiderafdeling werken. Nou, het gaat wel flink doorwerken worden voor die mensen. Want de chipafdeling moet wel zo'n $132 miljard opbrengen. Anders vallen die bonussen natuurlijk niet te betalen. Er werken daar zo'n 125.000 mensen in Zuid-Korea bij Samsung. En 78.000 mensen gaan daarvan profiteren. Nou, door de grote vraag, door die hele AI-hype in de hele sector, liggen allemaal van die hoge bonussen. Nou, ook bijvoorbeeld bij de concurrent SK Hynix. Dat doen ze ook al van die bonus, doen ze ook al wat langer. Maar daar liggen die bonussen dus wel wat lager. Dus daar zijn ze nu een beetje aan het aftasten van, goh, waarom krijgen wij minder dan wat ze nu bij Samsung gaan krijgen?
0: Samsung komen we natuurlijk ook tegen op de beurs, om precies te zijn op de Kospi, weer een record.
18: Ja, ja, ja, en dat komt vooral door twee bedrijven die ik al noemde, Hynix en Samsung. Soms vertegenwoordigen die twee bedrijven met z'n tweeën ongeveer de helft van die gehele index. Nou, dat is dus wel flink. En we zien vooral dat veel particuliere beleggers met van die hefboompjes gaan beleggen. En daarmee vergroot je je inzet en dus ook je winst, maar ook je risico om geliquideerd te worden. Dus ja, veel particulieren zijn daarmee bezig. En dus ja, zodra er ook maar iets gebeurt met die twee bedrijven, dan zie je gelijk de hele kost weer of flink omhoog gaan, of als er straks wat minder mee zit, gaat hij weer omlaag. En dat gaan dan die twee bedrijven en ook de particuliere beleggers voelen.
0: Onze beursnerd van vandaag, Boudewijn Boonman, dank je wel. Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten, abonneer je gerust op de podcast Beursnerd om alle afleveringen te vinden.
2: Het MKB praat mee.
0: Het is al een paar dagen mooi weer en dat zorgt ervoor dat het bier rijkelijk vloeit op de terrassen. Voor de echte bierliefhebbers en bierbrouwerijen is het feest. Want vandaag start ook de Week van het Nederlands Bier en daarom openen veel brouwerijen hun deuren. Zijn er bierproeverijen? Contact met Fred Teven. Hij is voorzitter van de branchevereniging de Nederlandse Brouwers. Goedemorgen, Fred.
13: Ja, goedemorgen. Ja, dat heb u heel goed gebracht. De Week van het Nederlands Bier, dat is gewoon een feestje. Dat is de week van de verbinding, dat is de week van mooi weer buiten. De maanden van het WK voetbal komen eraan, 5 weken lang. En bier is verbinding, en bier is plezier. En ja, we hebben een fantastisch bierproeffestival in de Grote Kerk in Den Haag. Dat start vrijdagmiddag. Zaterdag ook de hele dag, zaterdagavond, dus altijd druk bezocht. En daar kunnen mensen genieten van al het bier wat Nederlandse brouwers te bieden hebben. De grote en de kleintjes staan er allemaal.
0: Nou, dan heb je nog geen vraag gesteld. Is het verhaal al goed en wel verteld? Fred Teven, dankjewel. Nee hoor, we gaan er even over door. Hoe gaat het eigenlijk met dat?
13: Er is veel meer over te vertellen.
0: Oh, nou ja, ga je gang. Ik had het idee dat je op dreef was. Wat wil je nog meer vertellen?
13: Nou ja, op dreef zijn. Kijk, wat natuurlijk mooi is, dat hoe gaat het? Ja, pilsplas die wordt wat kleiner in Nederland. Hè. Mensen drinken iets minder pils. Dat is al een paar jaar aan de gang. Maar de speciaal biertjes zijn nog steeds buitengewoon in trek. En ook 0,0 groeit. Ja. Je hoeft er echt niet meer, zoals 20 jaar geleden, moet je ervoor schamen als je 0,0 dat je nam. Nou, dat is
0: maar
13: dat,
0: kijk, we gaan er nu misschien toch iets te snel overheen dat die bierplas kleiner wordt. Want dat is een trend die al een tijdje zichtbaar wordt. Dat is voor ook de Nederlandse brouwers, die jij vertegenwoordigt, geen probleem?
13: Uiteraard is het zo dat brouwers altijd blij zijn als de omzet gewoon heel groot is en niet klein. En ik denk dat het heel belangrijk is dat die omzet ook groot blijft. Bierbrouwers sponsoren ook allerlei sportevenementen. Dat is ook denk ik heel erg belangrijk. Dat zorgt ook voor samenhorigheid in de samenleving.
0: Maar Heineken is bijvoorbeeld het grote contract voor de Champions League kwijtgeraakt natuurlijk. Dat is misschien een hard gelach, ook voor Nederlandse brouwers. Misschien zegt het iets over onze positie op het wereldtoneel?
13: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Heineken al een aantal jaren met 0.0 natuurlijk de Grand Prix ook sponsort. Ik roep alleen maar Zandvoort, waar nu dit jaar nog voor de laatste keer. Maar dat heeft andere oorzaken. Ook heel zichtbaar is geweest. En ook andere brouwers sponsoren ook al tal van evenementen. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee.
0: Ja, is die explosie van het aantal mensen dat 0.0 biertjes drinkt nu zo goed als geweest? Je zegt het is geaccepteerd, je hoeft je nergens meer voor te schamen. Maar daar is de rek qua groei dan wellicht ook een tikje uit.
13: Nou, de snelle groei, die is inderdaad wat aan het afnemen. Dus er wordt de explosieve groei van 0.0, die is afgenomen. Maar als ik tegen je vertel dat ongeveer 14% van Nederland nu gewoon regelmatig tot veel 0.0 drinkt, dan is dat denk ik een mooi resultaat. En het is jammer dat de overheid niet altijd herkent dat wij als brouwers die maatschappelijke verantwoordelijkheid echt zelf ook vinden en zien. En dat wordt jammer genoeg door de overheid niet altijd erkend.
0: Wat had je dan van die overheid willen horen? Op welke manier zouden ze tegemoet moeten komen?
13: Nou ja, bijvoorbeeld als je nu ziet dat het bier op dit moment in Duitsland is de accijns 8 keer zo laag als in Nederland op dit moment op alcohol en bier. En dan jaag je dus mensen niet alleen voor brandstoffen, maar ook voor het bier jaag je de grens af naar Duitse supermarkten. En die grensstreek die lag vroeger in Almelo, die ligt nu ongeveer in Apeldoorn. Het is al goedkoper als je vanuit Apeldoorn een ritje naar Duitsland maakt om levensbehoeften te kopen, waaronder bier en brandstof, dan dat je het in Nederland doet. Dus ik denk dat de overheid zichzelf, en dat geldt ook voor de accijns, gewoon uit de markt aan het prijzen is. De meeropbrengst is er op een gegeven moment niet meer. Sterker nog, de wal keert het schip, kan ik u vertellen. Want op een gegeven moment zal de meeropbrengst negatief worden.
0: Alles dan maar op het WK voetbal gericht. Die poolwedstrijden, dat zijn avondwedstrijden, 7 uur, 10 uur, 1 uur. Had jij ze liever een paar uur vroeger gehad, of maakt dat voor de consumptie niet zoveel uit?
13: De 1 uur wedstrijden, dat zullen de echte liefhebbers zijn die dan nog aan het bier zitten. Maar de 7 uur en de 10 uur wedstrijden, dat zijn toch de mooie tijdstippen als het mooi weer is. Dan zullen hopelijk, en dat zag je natuurlijk de afgelopen jaren ook wel gebeuren, dat er veel mensen ook buiten gaan kijken, met buren, voor het scherm gaan zitten. Mensen ook naar de kroeg gaan, naar het café gaan, daar het voetbal bekijken. Ja, dat zijn mooie weken. Hè? En ik kan alleen maar hopen dat Nederland heel ver komt. Niet alleen vanwege het bier, maar ook vanwege het feit dat ik van voetbal houd.
0: Kijk, dat zijn de betere statements. Fred Teven, voorzitter van de branchevereniging van de Nederlandse Brouwers. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem onder andere via de app van BNR.
2: Ongevraagd advies.
0: De overheid heeft kwantumtechnologie bestempeld tot een sleuteltechnologie, maar nu er steeds meer buitenlands geld stroomt richting die Nederlandse sector, rijst de vraag hoe je daarmee omgaat. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan investeerders en de overheid komt van Bohan Chila van Forward One. Investeerder, zelfs ook in die sector, onderdeel van het expertpanel van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, Bo. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Het gaat goed met die kwantumsector in Nederland. Op deze zender ook veel aandacht gehad aan recente investeringen. Waar komt dat door, dat het tij mee zit?
19: Nou, dat heeft natuurlijk met heel veel dingen te maken. Dus allereerst denk ik gewoon je ziet dat technologie van quantum computing steeds verder ontwikkelt. Dus men verwacht een grote doorbraak rond 2030. Dat komt steeds dichterbij. De technologische doorbraken zijn steeds groter. Dus er gaat logischerwijs ook veel meer geld doorheen. En tweede is denk ik dat overheden het belang gaan inzien van kwantumtechnologie. Dus er is toch een soort van race welk continent als eerste in staat is om een quantumcomputer op grote schaal werkend te krijgen.
0: Het is een strijd tussen continenten en niet tussen landen. Want ik kwam in het artikel van het FD Macron tegen die zegt: wij als Frankrijk, wij staan op pole position om die race te winnen. We hebben het geld, we hebben de kennis.
19: Ja, dat is inderdaad een beetje die Franse R. Ik denk over het algemeen in de start-up sector dat we meer over Europa spreken dan. En terecht ook, want met alleen klein Nederland komen we er ook niet. Je hebt elkaar nodig.
0: Maar goed, ook klein Nederland. De Nederlandse overheid heeft gezegd: dit is een sleuteltechnologie.
19: Ja.
0: Hoeveel waarde moet je daaraan hechten en hoeveel geld moet je daaraan koppelen?
19: Nou, als je op het wereldtoneel kijkt, en daar is ook veel aandacht in het nieuws geweest de afgelopen tijd, is met name bijvoorbeeld Delft echt een quantum hub. Daar komen heel veel start-ups vandaan. Daar hebben we mogelijk een voorlopersrol als Nederland. Ja, het zou natuurlijk eeuwig zonde zijn als we die voorlopersrol niet pakken of als we hem weggeven. Dus dat als sleuteltechnologie is bestempeld, daar sta ik helemaal achter.
0: Ja. En dan het bedrag dat eraan gekoppeld is, een paar honderd miljoen, dacht ik.
19: Door Macron?
0: Nee, in Nederland?
19: Ja, klopt. Dus kijk, uiteindelijk is er gewoon veel meer geld nodig. En ik denk de US is beter in dat geld ook uitgeven. Ook Frankrijk heeft er nu is erachter gaan staan en grote bedragen aan het toezeggen. Wat wij in Nederland beter zouden kunnen doen is, wij zijn nogal geneigd om ook gefragmenteerd dan geld uit te geven. Dus onderzoeksinstellingen krijgen een beetje, start-ups krijgen een beetje, grote corporates krijgen een beetje. Terwijl soms heeft het natuurlijk veel meer zin om achter één of twee spelers te gaan staan en te denken, joh, we gaan eens kijken of we dit groot kunnen maken.
0: Ja, in Amerika gaat het nu om 2 miljard en dat wordt verstrekt aan 9 bedrijven. Dat zijn ook niet altijd beginnende bedrijven. IBM bijvoorbeeld gaat er met de hoofdprijs vandoor. En dan is de vraag, die wordt ook opgeworpen in dit stuk, wat gaat dit betekenen voor uiteindelijk ook die Nederlandse start-up bedrijven? Gaan die meeliften op IBM of slokt IBM het zo meteen allemaal op?
19: Je merkt een beetje twee reacties. Dus een deel van de CEO's van quantumbedrijven in Nederland is heel enthousiast. Want het is uiteindelijk één ecosysteem. Dus er is een hele verticale supply chain. En of het geld nou in Amerika wordt uitgegeven, uiteindelijk zal dat ook doorrollen naar Nederlandse start-ups die een onderdeel leveren van die uiteindelijke computer. Je hebt ook een deel dat inderdaad zegt van, joh, we moeten proberen dit zoveel mogelijk in Europa te houden en onze autonomie daarop niet te verliezen.
0: Ja, want ik kwam in dit stuk een vertegenwoordiger tegen uit Enschede, Jelmer Renema. En hij is de wetenschappelijk directeur van het Enschedese QuixQuantum. En hij zegt, dit laat nu precies zien dat mensen het niet snappen. Zelfs als wij zometeen het beste bouwen, als we de beste kabels hebben, de beste versterkers voor de quantumcomputers van IBM, zou dat niet hoeven te betekenen dat wij ook daadwerkelijk de opdrachten krijgen, omdat er wellicht restricties gelden. Zometeen mag IBM alleen maar zaken doen met Amerikaanse bedrijven. En wat heb je dan?
19: Ja, en daarom is het denk ik zo belangrijk dat we zoveel geld nu pompen in deze sector. Omdat als wij de superieure technologie hebben, waardoor onze quantumcomputers uiteindelijk veel beter werken, of daar onderdelen van veel beter werken, dan kunnen ze niet om ons heen. Dan krijg je een positie zoals bijvoorbeeld een ASML heeft in Nederland, waarbij je zelf ook eisen kan stellen van over hoe jouw technologie gebruikt mag worden. Dus op de langere termijn is het gewoon heel belangrijk voor ons land dat we dit soort technologieën ook Nederlands en Europees hebben.
0: Ja. En nog even naar jullie eigen rol als durfkapitalist, als vroege investeerder. Want hoe werkt dat model? Ik neem aan dat jullie hopen dat er ergens een keer een flinke klapper tussen zit. Dat er een mooie exit in zit.
19: Ja, absoluut. En daarom, je kan wel zeggen, we moeten alles wat met de US te maken heeft buiten de deur houden. Maar dat werkt gewoon in de realiteit niet zo. Omdat daar ook veel van de klanten zitten van onze start-ups hier. En ook de mogelijke kopers. En nou struikel ik al een klein beetje in mijn ongevraagd advies richting het ecosysteem. Maar er is niet één golden bullet van, als we het zo aanpakken, dan blijft alles in Europa en dan gaat alles goed. Ik denk dat het echt vraagt om meer Europees geld naar Europese start-ups. Meer start-ups die Europese investeerders proberen binnenboord te halen. Zodat we het hele ecosysteem, ook meer bedrijven die hier uiteindelijk zo groot worden dat ze die start-ups kunnen kopen.
0: Maar maakt het voor die Europese start-ups veel uit of het geld dat ze ophalen uiteindelijk ook Europees is of niet? Want ons Nederlandse succesnummer van een paar weken geleden, daar zaten Europese investeerders in, maar ook Amerikaanse investeerders.
19: Ja, ontzettend saai, maar het is weer een genuanceerd verhaal. Dus je hebt start-ups die zeggen, wij nemen nog maar alleen Europees geld aan. Tegelijkertijd in de quantum space werkt dat ook minder, want je hebt toegang nodig tot Amerikaanse klanten. Dat werkt ook het beste als je af en toe samen gaat werken met Amerikaanse spelers. Bijvoorbeeld door ze te laten investeren in je bedrijf. Dus het is niet zo zwart-wit dat je zegt, met alleen Europees geld ga je harder en ga je sneller. Sterker nog, ik denk dat die samenwerking blijven opzoeken positief werkt.
0: Dan gaan we nu ongetwijfeld naar een genuanceerd ongevraagd advies.
19: Ja, heel
0: saai. Aan die investeerders en de overheid. Zet hem op!
19: Ja, nou ja. Kijk, uiteindelijk denk ik, het is zo belangrijk voor Europa, voor Nederland, dat we prachtige Delftse en uit andere steden quantum startups in Nederland houden, in Europa houden. Daar moeten we allemaal een stapje voorbij zetten. Dus er moet meer geld heen, meer subsidie, meer investeringen, meer Europese grote, groot denken, grootschalige projecten om het ecosysteem hier aan te zwengelen.
0: Bonne Chilla van Forward One, ook onderdeel lid van het expertpanel van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Tot jouw volgende ongevraagd advies en dank voor dit ongevraagd advies.
19: Dank.
0: Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
2: Film en reclame.
0: Iedere woensdag praat ik op dit tijdstip over film en reclame met Britt Kenter van We Agency. Britt, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Thomas.
0: 2 weken geleden hadden we het over een WK-film, campagne van Adidas. Yep. Dat mocht een tijdje duren, zo'n 5 minuten. Ja. Mocht ook wat sterren uit de kast worden getrokken.
20: Zeg dat.
0: Van nu, van vroeger tijden. En wij vroegen ons al af, waar blijft het antwoord van Nike?
20: Ja. Die is er, Thomas.
0: Ja, ze hebben geluisterd.
20: Het is wat, hè?
0: Wat zien
20: ongelooflijk.
0: Wij?
20: Nou, we zien een campagne die heet Time to Go Off Script. Dus dat zegt het eigenlijk al, hè? Ze gaan iets heel anders doen. En ook daadwerkelijk iets heel anders dan Adidas. Dus wat ze hebben gedaan is eigenlijk een campagne gelanceerd wat minimaal 12 weken gaat duren. En dat hebben ze gedaan door middel van Polaroids. Dus je ziet ook een blik aan sterren weer opengetrokken, zoals een Kim Kardashian, een Lisa, maar ook voetballers zoals een Mbappé, een Haaland, een zanger als Travis Scott. Die zijn allemaal onderdeel van die Polaroids. En die Polaroids voelt echt alsof het zo uit het leven gegrepen is. Dus je ziet daar
0: Polaroids. Polaroids hou je toch in je hand op een gegeven moment? Of
20: je zou kunnen, maar je ziet daar nu dus een afbeelding van.
0: Ah, okay.
20: En op die afbeelding zie je de foto's waar mensen op staan op de Polaroids. En daar zitten dus allemaal hele kleine hints in. Dus heel veel mensen hebben ingezoomd en al gekeken van, oh, wat gaat er aan zitten te komen? Er zijn wat roddels nu dat er een grote collab met Jacques Mus plaats gaat vinden, een grote merk. En uiteindelijk zeiden mensen ook, oh, ik denk dat er ook een campagne gaat komen van Nederland met Patta. En die is er uiteindelijk gekomen. Dus dat was de lancering. En inmiddels gaan ze dus 12 weken lang op heel veel verschillende online en offline manieren content voeren en denk ik echt de sociale kanalen domineren.
0: En het gaat veel verder dan het voetbalveld. We gaan daar royaal buiten.
20: We gaan de royaal buiten, dat klopt. Ja, ze gaan echt de lifestyle kant op en de culture kant, dat klopt. Ja.
0: Is dat een bewuste andere keuze dan Adidas? Of had het net zo goed andersom kunnen zijn? Als je kijkt naar het DNA van bedrijven,
20: ja.
0: Heeft Adidas altijd al meer de sport verkocht en Nike de cultuur of niet?
20: Nou, ik vind van wel. Maar het grappige is dat ik vind dat Adidas nu een soort van Nike-achtig trucje doet. Dus die gaan nu echt zo'n hele grote commercial doen. Maar ik heb even 3 verschillen meegenomen van de campagnes. Om eventjes naast elkaar te leggen. Wat doet Adidas nu eigenlijk en wat doet Nike? En volgens mij is het Nike, dus ik zeg Nike, dus sorry als dat...
0: Ik zeg ook Nike en ik zeg Uber en niet Uber.
20: Ah ja, oké, goed om even te weten. Verschil nummer 1. Adidas verkoopt dus in deze campagne voetbal. Het draait om het spel. En Nike verkoopt de cultuur. Dus het gaat veel verder dan voetbal. Het gaat naar de bredere popcultuur, naar mode, muziek en naar het internet. Het tweede is dat in de commercial van Adidas kijken ze vooral terug. Ze kijken naar nostalgie en naar het voetbalerfgoed. Ze halen zelfs een commercial van x aantal jaar geleden naar boven. En Nike kijkt heel erg vooruit. Die maken content die veel sneller, veel hipper, tijdloos, echt stijlvol is.
0: Er zit geen waardeoordeel in verder.
20: Nee, zeker niet. Vraag het daar niet om. En heeft veel meer vibes dan enkel de sportprestatie. En het laatste is, Adidas is gewoon veel meer op de klassieke voetbaltaal. Dus je ziet de heroïek, je ziet de strijd. En Nike is wat inclusiever met deze campagne. Dus meer emotie, meer lifestyle, meer persoonlijkheid.
0: Inclusie. Jij noemde net al die samenwerking tussen Nike en Patta.
20: Ja.
0: De geruchten die bewaarheid werden, want die samenwerking die is er.
20: Ja.
0: Een samenwerkingsvideo is gelanceerd.
20: Ja.
0: Je wilt het vooral hebben, niet alleen over die video, maar over de reacties daarop. Maar misschien moeten we beginnen bij de video.
20: Ja, laat je even meenemen in de video. We gaan er straks naar luisteren. Je hoort geen geluid, maar je hoort vooral een vibe. En wat je ziet is een eerste shot van Virgil van Dijk met een Nederlandse vlag. En vervolgens is het in een soort van donkere loodsachtige vibe beginnen trommels te spelen. Zie je mensen als een soort van leeuwen over de grond heen kruipen. Je ziet een jongetje hoog houden met een bal. Allemaal in een soort van loodsachtige donkere vibe. Vervolgens zie je mensen barbecue, eten, feestvieren. Je ziet natuurlijk het shirt wat Patta samen met Nike heeft ontworpen. Je ziet Edgar Davids nog voorbij komen. Maar laten we even luisteren naar de vibe van de video.

0: opzwepend. We staan inmiddels met 2-0 voor tegen Tunesië. Maar wat vonden de mensen van deze campagne?
1: Ik vind het heel erg tof, maar de reacties waren echt ronduit racistisch. Die eronder waren. Echt mensen die zeiden, dit is niet mijn Oranje. Toen dacht ik bij mezelf, oh liefie, dan heb je jezelf ook echt niet goed verdiept in wat er nu speelt en de cultuur. Want deze video is eigenlijk volgens mij het meest inclusief wat we tot op heden hebben gezien van de WK-campagnes en content. En wat anders is dan het mainstream wat je voorgeschoteld schrijft. En als mensen zeggen, dit is niet mijn Oranje, dan denk ik ook bij mezelf, oké, dan heb je ook niet echt zo heel erg verdiept in de spelers die nu juist dus wel in jouw Oranje spelen. Want dat is nou wat multiculturele, andere culturen erachter. En dat is uiteindelijk ook Nederland.
0: Misschien niet hoe wij altijd naar voetbal keken. We hadden net eerder in deze uitzending een gesprek met Fred Teven over bier. Ja, en die denkt, joh, wij in Nederland, wij zitten op een terrasje, we drinken een biertje, we kijken nog eens een keertje naar die gek uitgedoste Oranje Indiaan. En dat vinden wij dan hoe de Nederlandse voetbalcultuur is.
1: Ja. Ja,
0: Dus het is even wennen.
1: Het is misschien even wennen, maar het is wel ook nog steeds jouw Oranje.
0: Dus het is zeker mijn Oranje.
1: Ja, dus dat vind ik gewoon een hele bekrompen opmerking om onder zo'n video neer te zetten. Juist omdat dit dus jouw Oranje is. En juist omdat Nike, en daar had je het net over, juist hetgene laat zien wat ze al jaren echt proberen. Dus Nike probeert al jaren niet cultuur te zijn, maar echt het voor te zijn en vroeg te begrijpen. En dat doen ze met deze video ook. Ze staan zo dicht bij de spelers die onderdeel zijn van hun Nike-community. En daar ook echt de cultuur van uit te durven dragen en daar een campagne op te voeren, dat kan je echt alleen maar aanmoedigen. En het is echt een ontzettend vette film. En er komt dus nog veel meer de komende 12 weken.
0: Ja, dus ik kan dat moet nog niet Nike op. Zich dus ook realiseren dat er ongetwijfeld weer een hoop drek op hen af gaat komen.
1: Ja, dat gok ik wel. Maar ik denk als zij gewoon bij deze keuze blijven, wat hen heel erg siert en voorlopen op culture en het vroeg begrijpen, dat uiteindelijk een grote deel daarin mee gaat zijn. Maar dat is wel de rol die Nike heeft en dat kan ik alleen maar toejuichen.
0: Britt Kenter van We Agency, dankjewel en tot volgende week. Zometeen tijd voor het lobbypanel. Vakbonden dwingen het kabinet tot een flinke draai. En Nederland heeft jarenlang te weinig geïnvesteerd in infrastructuur. Je gaat het allemaal horen in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
4: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
5: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
6: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
3: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
5: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
3: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
5: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
7: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
8: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
9: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
10: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
11: Kozijnen. Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
12: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
11: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
13: Met de firewall probeert Erik Smit grote techbedrijven te exposen. Wat betekent dat voor de digitale autonomie waar instanties in ons land naartoe moeten bewegen? Dat willen we graag van hem horen en dus spreken we hem in de Grote Techshow. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
14: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
15: mooie van de ANWB. Er staat nu 25 kilometer file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Heb je voor de keteltunnel een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen doe je er ook een kwartier langer over. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. De A22 Beverwijk-Velzen die is even dicht bij de Velzigtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. En op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur nog 10 minuten extra door een ongeluk. Frits Meister meldt aan een camera op de A7 van Duitsland naar Groningen bij 230,5. En de A13 naar Den Haag bij 12,3.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen. Daarna moet een alternatief komen. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. In het Limburgse Kelpen-Oler is een automobilist om het leven gekomen nadat hij frontaal op een vrachtwagen was gebotst. De man kwam met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Daarna botste er ook nog een busje op de auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek in het hoofdkantoor van de Spaanse regeringspartij. Het zou gaan om een onderzoek naar illegale financiering van de partij. De premier van Spanje en een aantal andere kopstukken van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij worden verdacht van machtsmisbruik, fraude en corruptie. En het was het afgelopen voetbalseizoen volle bak in de stadions. In de afgelopen 15 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen. Per wedstrijd zaten er gemiddeld 20.000 supporters op de tribunes, heeft de KNVB uitgerekend. Nog een cijfer, in elke wedstrijd vielen gemiddeld 3 doelpunten, meer dan in Engeland, Spanje en Frankrijk. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het kabinet trekt de ingrepen in de AOW voorlopig in. De vakbonden zijn nog altijd niet tevreden. Is de polder machtiger dan ooit of juist niet? Zometeen meer met het lobbypanel van BNR Zaken doen.
18: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
19: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de economische stand van Nederland.
20: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
0: Provincies, gemeenten en het adviesbureau BCG, de Boston Consulting Group, waarschuwen dat Nederland fors meer moet investeren in infrastructuur. En het kabinet trekt de omstreden ingrepen in de sociale zekerheid voorlopig in. Vakbonden zijn nog niet tevreden. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Bart Pech is hier van de Confederatie Public Affairs. En Jacco Vonhoff, nog heel eventjes voorzitter van MKB Nederland. Maar Jacco, goedemorgen en gefeliciteerd.
22: Dankjewel.
0: Ook alweer een nieuwe baan.
22: Ja, dat gaat
0: vanaf
22: snel,
0: september. Wat ga je doen?
22: Ik word voorzitter van DeltaLinks. En dat is de werkgeversorganisatie. Vereniging in de Rotterdamse haven en omstreken. Ja, hele leuke uitdaging. Zin in.
0: Bart, we beginnen met jouw nieuws. Die eer is er voor de leden van het panel. Wat wil jij onder de aandacht brengen?
23: Nou, ik zou met name stil willen staan bij het nieuws vanochtend van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die hebben onderzoek gedaan onder wat Nederlanders vinden van het klimaatbeleid in Nederland. Interessant daaruit twee dingen. Enerzijds, de meerderheid staat nog steeds achter de klimaataanpak. En tegelijkertijd zie je een groeiende onvrede over de manier hoe daar te komen. En met name hoe de rekening verdeeld wordt daartussen. Burgers die toch het gevoel hebben dat zij meer betalen dan bedrijfsleven. En het spanningsveld dat daardoor ontstaat. Tegelijkertijd zie je het dilemma, denk ik, ook bij het kabinet, bij de overheden, dat juist de industrie ook zeg maar, onder druk staat van stijgende kosten, concurrentievermogen met andere werelddelen. Juist daarom klimaatambities ook enigszins zijn teruggeschroefd in Europa. Nou, hoe breng je dat samen? Ik denk dat een hele mooie dilemma voor dit kabinet is. Ja. En de communicatie naar burgers toe.
0: Ja, want we staan hier bij het lobbypanel van BNR Zaken doen natuurlijk ook met de vraag hoe dit rapport, deze bevindingen dan gebruikt kunnen gaan worden en hoe dit een verdere weg zal vinden. Wat verwacht jij? Want dit is een rapport met twee boodschappen die je zelf net ook al helder over het voetlicht brengt. Namelijk enerzijds die steun voor die klimaatmaatregelen en anderzijds het idee dat het niet helemaal eerlijk verdeeld is. Dus wat gaat hier nu mee gebeuren?
23: Nou, ik denk heel interessant. Neem er één stelling uit, maar dat gaat over het compenseren bijvoorbeeld van vuilende industrie en het verduurzamen daarvan. In het rapport zie je daar best wel veel steun voor. Ook het rapport. Nou, daar gaat natuurlijk best veel geld ook vanuit het kabinet naartoe. Nou, hoe compenseert, hoe leg je dat uit op een goede manier? Ik denk dat zeg maar, het belangrijkste is, want je hebt ook als overheid een hele dubbele boodschap daarin. Je zult toch meer moeten meenemen waarom bepaalde uitgaven nodig zijn om uiteindelijk ook die burgers op een goede manier te helpen in het verduurzamen.
0: Hoe eerlijk of oneerlijk denk jij dat die klimaatmaatregelen en de bedragen die eraan gekoppeld zijn verdeeld zijn op dit moment?
22: Ja, daar hoort volgens mij één opmerking bij. Is dat burgers die dan waarschijnlijk reageren als consument zich moeten realiseren dat als je de prijs aan het begin neerlegt bij de bedrijven die het moeten maken, dat die internationaal steeds meer moeite krijgen te concurreren. Maar als het gaat om de kosten van een product, het product gewoon duurder wordt en dat betaalt uiteindelijk de consument zelf. Dus hoe je er ook naar kijkt, als je denkt dat je ermee wegkomt, dat je zegt van nou, burgers moeten relatief minder betalen, bedrijven meer, uiteindelijk vindt alles zijn weg in een prijs. En de prijs kan zijn dat de producten duurder worden, maar de prijs die nu lijkt te worden betaald is dat bedrijven weggaan uit Nederland. En dat is wat mij betreft veel te hoge prijs.
0: Gaan die bedrijven nou echt weg of wordt er vooral mee gedreigd?
22: Nee, je ziet het echt gewoon gebeuren. Hè. Het is echt al een stille uittocht. Je ziet het aantal investeringen, nou ja, even een nieuwe rol, hè, in de Rotterdamse haven en omgeving echt teruglopen. Je ziet bedrijven daar, fabrieken ontmantelen. Je ziet,
0: en heeft dat te maken met wat hier wordt besproken, namelijk dat zaken duurder worden of ook voor een deel met overcapaciteit?
22: Nou, ja, dat laatste, dat zou ik niet weten. Ik heb niet
0: dat komt vanaf september.
22: Misschien ook, nee, maar ik denk vooral, even los van wat het kost. Hè? Dus als een investering de moeite loont, of als je weet dat je te maken hebt met een overheid die langjarig stabiel beleid over je uitstort, dan durf je nog wat te doen. Ik zie vooral nu zwalkend overheidsbeleid, geen keuzes maken, maar wel stijgende kosten. Waarbij ondernemers zeggen, ja joh, dit is voor ons gewoon geen gezonde bodem, geen voedingsbodem om de toekomst van ons bedrijf op te bouwen.
0: Overheden zijn er in alle soorten en maten. Jij wilde het in het bijzonder hebben over de gemeente en dan weer in het bijzonder over de verzuimcijfers bij die gemeente. Waarom?
22: Nou, ik schrok ervan. Ik zag een stuk in het FD dat op dit moment bij Nederlandse gemeenten het ziekteverzuim boven de 7% is. Ik geloof 7,1%. Dat kost onze als samenleving, kost hen als werkgever meer dan 1 miljard per jaar. En dan staan er een paar oorzaken, dat is goed. Hè? Dus blijkt dat vooral toch mentale klachten en werkdruk de overhand hebben in deze cijfers. Nou, daar vind ik al wat van. Hè? Dus daar zouden we met elkaar wat aan moeten doen. Maar de oplossing is, we hebben nu al structureel personeelstekort, er moet gewoon meer mensen bij. En ik denk, ja, wacht eens even, volgens mij is die overheid inmiddels groot genoeg. Moeten we niet eens gaan nadenken over of we taken anders moeten gaan invullen? Of moeten we misschien weer wat minder de boel reguleren en zorgen dat mensen weer fatsoenlijk hun werk kunnen doen. Maar los daarvan,
0: gemeenten krijgen natuurlijk ook druk omdat er vanuit de Rijkswegen keuzes zijn gemaakt.
22: Zeker. Nee, maar per saldo, kijk, ik heb onlangs in dezelfde krant een fantastisch bericht gezien dat de overheid, hè, dus in zijn totaliteit, de afgelopen 5 jaar geloof ik met 100.000 werknemers is gegroeid. 100.000, de snelst groeiende sector in Nederland. Ja, dat is. En hoe goed en belangrijk dat ook moet mogen zijn. Hè, want individueel doen die mensen allemaal belangrijk werk. Maar wij kunnen het ons gewoon niet veroorloven dat de overheid de grootste werkgever van Nederland gaat worden. Waar we allemaal aan meebetalen. Maar waarbij de effectiviteit, de efficiëntie, maar met name dit soort gevallen ook nog eens een keer de kosten de pan uitstijgen.
0: Korte reactie, Bart?
23: Ja, ik denk dat de, als we het hebben over ook bijvoorbeeld het volgende onderwerp over de tekorten zeg maar, rond de infrastructuur. Nou ja, dat is 1 miljard goed bespaard, zou ik zeggen. Nee, maar we zien allemaal, denk ik, in elke organisatie dat die werkdruk oploopt. En de vraag zit natuurlijk altijd in hoe organiseer je dat werk slimmer? En investeer je dus ook in hoe het werk toekomstig zeg maar, goed in te richten in plaats van nieuwe mensen aantrekken. Want ja, op een gegeven moment is de arbeidspotentie ook gewoon op.
0: Infrastructuur, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar we beginnen, dat kan bijna niet anders, over de AOW-verhoging, over de WW, de WIA. Het kabinet trekt omstreden plannen in om de vakbonden weer aan tafel te krijgen. Maar ondanks concessies gaan de aangekondigde acties van de bonden voorlopig door. Het kabinet houdt daarnaast vast aan de miljardenbezuinigingen die ook nog moeten worden gerealiseerd. Jacco, ik begin toch bij jou, want jij bent nog een paar weken voorzitter van MKB Nederland.
22: Ja.
0: Ben je nog zeer betrokken bij wat er op dit moment in de polder speelt, of ben je al langzaam aan het loslaten?
22: Nee. Je bent tot de laatste dag, wat mij betreft de laatste minuut, ben je de voorzitter van MKB Nederland en moet je gewoon heel erg betrokken zijn bij dit soort vraagstukken.
0: Zag jij de brief van Velbrief, want die kwam er gisteren aankomen?
22: Ja, natuurlijk zag ik hem aankomen, maar ik vond hem nog. Ja, ik vond hem nog te beperkt. Hè. Niet lang geleden heeft mijn collega van VNO-NCW, Koen, een oproep gedaan aan het kabinet van: joh, haal nou die omstreden maatregelen gewoon van tafel. En laten we veel integraler gaan kijken naar een akkoord. VNO-NCW, Koen, een oproep gedaan aan het kabinet van: joh, haal nou die omstreden.

0: ook de infrastructuur van de arbeidsmarkt en werk moet daarbij.
1: Nou, Velbrief zegt wel degelijk dat hij hoopt op een sociaal akkoord.
0: Ja,
1: dus dat is zijn insteek. En de insteek van de polder, begrijp ik, is een andere.
0: Nou, kijk, als je de polder aan tafel hebt, heb je de sociaal economische raad aan tafel.
1: Ja.
0: En ja, sociale zekerheid en arbeidsmarkt zijn hele echt superbelangrijke onderwerpen. Maar die zijn ook weer onderdeel van de economie. En als de economie niet ook gelijkwaardig aan tafel zit, of als dat niet breder wordt gedekt, dan heeft het niet zo heel veel zin.
1: Deze brief is bedoeld om uiteindelijk tot een open gesprek te komen. De reacties van sociale partners laten aan duidelijkheid weinig te wensen over, want ze zeggen het is niet voldoende. Is het wel de basis eventueel voor een open gesprek, of moet daar op voorhand alweer wat meer water bij de wijn geschonken worden door Velbrief in het bijzonder?
2: Nou, ik denk dat zeker ook bijvoorbeeld het interview waar jij naar verwijst van de voorzitter van VNO, die ook duidelijk zegt van, haal de AOW dan, zeg maar, als van tafel. Ik denk dat wel ook een belangrijk signaal is, ook naar elkaar toe, van ja, we willen dit hier, want we zitten hier met elkaar in met de gezamenlijke opgave.
1: Ja, is het belangrijk dat notabene hij zegt als werkgeversvoorman, wij zien dit ook absoluut niet zitten? Is dat cruciaal geweest voor de draai van Velbrief?
2: Ik kan me zo voorstellen dat absoluut helpt, zeg maar, in het maken van die draai, zeg maar, als kabinet. Althans, niet wat het actief daarover naar buiten gaan. Maar het zal ook, zeg maar, ook een signaal zijn naar de bonden toe. Om juist te laten zien van, weet je, je staat niet alleen, zeg maar we gaan dit gesprek samen aan naar die toekomst toe. Ik deel helemaal ook het punt van Jacco. Uiteindelijk, als je het heel erg sterk beperkt op alleen dat sociale vraagstuk met de bezuiniging die daarmee staat, zolang het heel beperkt is tot daarover mag je praten. Ja, dan kom je er met elkaar misschien op een gegeven moment gewoon niet uit. En zul je toch ergens een keer, zal het wel het schipje het gaan keren, omdat je dus een breder gesprek moet hebben over veel meer aspecten die ook gaan over leven lang leren, over andere zaken.
1: Ja, overigens, over wat het allemaal kost, zegt Velbrief, de bedragen van de koppeling van de AOW-leeftijd, waar dit ook allemaal mee begonnen is, aan de levensverwachting hebben een mythische proportie gekregen. Ze beginnen overigens pas in 2033, lopen dan op naar het hoofdbedrag van een paar miljard. Dat betekent dat er deze kabinetsperiode geen acuut financieel probleem is. Maakt dat het voor Velbrief ook niet heel veel makkelijker om een beetje te bewegen, door ook nadrukkelijk te zeggen, het is niet een financieel probleem van dit kabinet?
2: Nee, maar het blijft dus wel, zeg maar, de connotatie, maar de afdronk is wel, het is een financieel probleem. En volgens mij is de kernvraag veel meer, wat voor een type arbeidsmarkt, wat voor een type manier van werken wil je hebben? Juist ook met inzet van technologie naar de toekomst toe. Wat zie je dan? Hoe houd je dat, zeg maar, werkbaar?
1: Maar dingen worden toch al snel een financieel probleem als we het ook moeten hebben over defensie, als we het ook over infrastructuur moeten hebben, over de zorg moeten hebben, dan moet je toch ook wel rekening houden met wat het kost of wat het gaat opleveren.
2: Het maakt in dit geval denk ik echt uit wat de basis is, de basishouding is waarmee je zo'n gesprek ingaat. En denk dit geval is er, maar het komt vanuit een bezuiniging die ingeboekt is. Nou, die is tussen haken of toch nog ligt die op tafel. Zolang die ruimte er niet is om daar echt een fundamenteel gesprek over te hebben, kom je uiteindelijk toch weer onder de streep terug op en nu dan de rekening. En ik denk dat, wil je dat echt het open gesprek hebben naar hoe je die toekomstige arbeidsmarkt in gaat richten voor die economie van de toekomst, voor die samenleving, dan moet je een brede trekken.
1: Jacco, ik ken jou wel als iemand die enige vorm van begrotingsdiscipline ook op prijs stelt.
0: Jazeker. Alleen, we staan op een punt in de tijd waarbij we, en dat roepen wij trouwens ook al langer, waarbij we consumptieve uitgaven van de overheid en investeringen van de overheid echt uit elkaar moeten gaan trekken.
1: Dat voorstel is overigens gedaan toen D66 en CDA nog met elkaar om tafel zaten. En dat zien we nergens meer terug. Precies. In de definitieve versie van het.
0: En ik hoor om mij heen in de, dus ook in mijn wereld, maar ook in de, vanuit de samenleving, steeds meer het vraagstuk van, jongens, sommige investeringen die wij moeten doen, En dat is voor harde, waar we het straks over gaan hebben, infrastructuur. Ik heb wel eens gedacht, zou er niet een groot plan moeten komen waarbij we zeggen, we gaan werken aan de infrastructuur voor groei.
1: Daar komt hij nu mee in de laatste weken van zijn voorzitterschap?
0: Nee, ik heb het al die tijd geroepen. Alleen, zoals zo vaak, als je in je eentje roept, dan wordt het niks. Maar langzamerhand zie je overal, vanuit verschillende perspectieven, de vraag komen, moeten we niet anders kijken naar de uitgaven van de overheid? Want als we het blijven doen zoals we nu doen, op kasboekniveau, dan is elke uitgave even belangrijk. En uitgaven in de toekomst geëxtrapoleerd worden steeds groter en een groter risico.
1: Maar jij kent ongetwijfeld ook economen die wat strenger in de leer zijn en die vrezen dat als je dit onderscheid gaat maken, dat alles dan maar onder de noemer investering geschaard zal worden en dat er uiteindelijk van enige vorm van begrotingsdiscipline niks meer terecht gaat komen.
0: Nee, maar je kunt op een gegeven moment Ik ben het ermee eens, te veel vrijheid gaat ook niet goed. Maar je kunt natuurlijk ook te veel gaan geloven in het feit dat wij nu kunnen bedenken hoe we er in 2060 bij staan. En ik heb even teruggekeken naar eerdere analyses, of dat nou vanuit het toen de tijd Centraal Planbureau

0: met allerlei voorspellingen over hoe onze economie eruit zou zien, wat de omvang zou zijn van die overheid, hoe groot onze schuld zou zijn, hoe ons begrotingstekort eruit zou zien. Het klopt nooit. En het belangrijkste is, natuurlijk is het belangrijk om tegen elkaar te zeggen, weet je, je kunt niet uitgeven wat je niet hebt verdiend, maar dan moet je niet aan de uitgavenkant gaan kijken, moet je aan de verdienkant gaan kijken. Nou, en daar zit Nederland echt op te wachten.
1: We gaan het hebben, want ik heb het idee dat jullie dat graag doen, over infrastructuur.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Bart Pegge en Jacco Vonhoff zijn de leden van het lobbypanel. Gemeenten, provincies en het adviesbureau Boston Consulting Group waarschuwen dat Nederland fors meer moet investeren, belangrijk woord, in infrastructuur. Volgens BCG is richting 2040 een bedrag van vele honderden miljarden euro's nodig om wegen, bruggen, energienetten en andere infrastructuur toekomstbestendig te maken. Breed opgepakt in allerlei media. Overigens is het bij lange na niet de eerste waarschuwing dat er nodig iets moet gebeuren. Vorige week nog in de Telegraaf een groot stuk ingestoken door Bouwend Nederland. Zelfs met het veiligheidsargument dat de boventoon voerde. Is het deze keer anders? Gaat er deze keer geluisterd worden, Bart?
3: Er wordt altijd goed geluisterd. De vraag is met name welke financiële ruimte vind je? Nee, ik denk dat wat je zegt, maar zowel over de investering naar de toekomst toe, als het dan gaat om de kennisinfrastructuur of om de nieuwe technologie, of het gaat om de fysieke infrastructuur, of het gaat om het onderhoud van bestaande infrastructuur, waar de gemeente en provincie natuurlijk echt wel de alarmbel ook over luiden. Eerder ook al gebeurd door Rijkswaterstaat, al een dus de rapporten hebben we al lang. De vraag is met name inderdaad, hoe financier je met elkaar zo dit soort grote investeringen?
1: Nou, de Boston Consulting Group doet een voorstel door inderdaad te zeggen, het is niet alleen maar kosten, het zijn investeringen. En als je die investeringen doet, kijk ook eens naar institutionele beleggers, kijk eens naar andere vormen van financiering. Hoort natuurlijk ook bij een goede lobby, al weet ik niet of je een consultant kunt zien als een bedrijf dat op deze manier ook aan lobby doet.
3: De studie zelf is nog niet publiek, dus we weten niet goed wie daarachter zit en of het een eigen initiatief is of dat een opdracht van
1: zeg
3: is.
1: Ook maar, is ook wel een vorm van aandacht genereren.
3: Dit is zeker een goede manier van aandacht opbouwen. Maar als ik kijk naar het ophangen aan het concurrentievermogen, ik denk dat een interessante is. Daar zie ik ook de toekomstige welvaart, waar het kabinet heel sterk op insteekt.
1: Werd haven genoemd, hè, van Jacco.
3: Een hele belangrijke hub. Zijn veel van dat soort hub. Maar je ziet dus dat de groeiopgave voor de toekomst, hoe wil je groeien als land? En wat voor investeringen vraagt dat naar de toekomst toe? En eerlijk gezegd, denk je, de rekening die ze presenteren, zie ik in Den Haag niet gedekt worden. Dus je zult op zoek moeten gaan naar of andere vormen van financiering.
1: Wat vind je van die benadering om zo'n miljardenbedrag te noemen? Honderden miljarden die dan opgehoest moesten worden voor 2040, meen ik. Terwijl je weet dat er al gescharreld moet worden om het echt uiterst noodzakelijke onderhoud voor elkaar te krijgen de afgelopen jaren. Heeft het dan zin om te zeggen, nee, luister eens, denk groot, reserveer die honderden miljarden.
3: Ik denk dat we te weinig groot denken. Dat dit soort geluiden echt nodig blijven zijn om de ogen te openen hoe groot de opgave is. Zeker als je het vergelijkt met de Europese concurrentiekracht. Als je het vergelijkt met wat in China gebeurt, hoe VS aan de slag is. Wil je relevant blijven, zul je groter moeten denken. En daar horen ook grotere bedragen.
1: En Jacco, daar werd dus het belangrijke onderscheid gemaakt tussen kosten enerzijds en investeringen anderzijds.
0: Klopt.
1: Ja,
0: en dit is een onderzoek. En eens, hè, ik heb het ook nog niet inhoudelijk gezien, alleen de conclusies. En die passen mij, dus vandaar dat ik er enthousiast over ben. Maar er is tegelijkertijd was er ook een onderzoek van VNG en IPO. Wat ongeveer dezelfde signalen naar buiten bracht. Namelijk ook het onderliggende wegennet. En onderliggende kunstwerken zoals bruggen en tunnels. Daar is nu gewoon aandacht voor nodig. En ik denk ook, ik zei net, infrastructuur voor groei. Als je als economie naar de toekomst door wil, zul je bereikbaarheid op één moeten hebben. En dat is natuurlijk fysieke bereikbaarheid. Dus deze twee onderzoeken bevestigen dat al. Kost ook heel veel geld om snelwegen aan te leggen of te verbeteren en nieuwe bruggen en onderhoud.
1: Ja, de Van Brienenoordbrug gaat opgeknapt worden.
0: Die gaat nu naar
1: Spaanse aannemer.
0: Prima.
1: Prima of niet? Want ik dacht dat er natuurlijk ook een financieel belang bij, een economisch belang bij deze grote opgave.
0: Ik had het natuurlijk liever in Nederland gehouden. En het verwijt is dat Nederlandse bedrijven te duur zijn geworden. Dat verwijt heb ik onlangs nog gehoord van iemand die hier vroeger minister-president was. En zei eerst dat hij heel blij was dat de lonen in Nederland de afgelopen 6 jaar flink gestegen zijn. Maar begreep vervolgens niet dat de kosten van bouwbedrijven gestegen waren. Maar goed, terzijde. Het is natuurlijk niet zo dat als Nederlandse bedrijven het niet kunnen of er de goede prijs niet voor hebben, dat je het dan maar niet moet doen. Dus voortgang is altijd belangrijker dan
1: nationaal belang.
0: Maar Het is dus niet alleen deze harde infrastructuur die we ook voor onze weerbaarheid nodig hebben. Het is dus ook de digitale infrastructuur. Het is vooral ook energieinfrastructuur, netcongestie. En dan vervolgens ook nog eens een keer, hoe gaan we dan met elkaar productiever worden? Dit zijn allemaal voorwaarden om onze economie naar de toekomst toe bestendig te houden.
1: Ja, allemaal scharen onder die NAVO-norm, want het was 3,5% keihard defensie en dan al 1,5% voor iedereen die ook geld nodig heeft, Bart. Want dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden gezien.
3: Ik geloof zelfs dat in het coalitieakkoord nog zodanig staat opgeschreven rondom infrastructuur en de gelden daarvoor. Nee, ik denk dat in dit geval is het heel specifiek aan concurrentievermogen opgehangen. Wat natuurlijk heel interessant is, dat je noemde het net terecht, maar de IPO en VNG hebben nu aandacht gevraagd voor die 1,5 miljard onderhoudsopgave. Dat staat er los van het BCG-onderzoek, dezelfde dag gepubliceerd. Maar die gemeente probeert natuurlijk ook nu voor de begroting komend jaar natuurlijk dat geld binnen te halen om te zorgen dat zij de lokale onderhoud goed kunnen doen.
1: Ik vroeg me nog af hoe jullie kijken naar dat veiligheidsargument. Daar kwam Bouwend Nederland vorige week mee. Ik sprak toen met het hoofd belangenbehartiging van Bouwend Nederland. Die zei, we hebben daar goed over nagedacht. Want dat kun je niet al te vaak doen. Als je dat inzet, als je zegt het is echt onveilig aan het worden, dan betekent dat nogal wat voordat je die brug letterlijk en figuurlijk overgaat. Is het verstandig om dat op dit moment toch al zo te brengen? Let op, we stevenen af op risico's.
3: Kijken naar hoeveel keuzes het kabinet moet maken. Is een veiligheidsargument is natuurlijk iets wat heel aanspreekt en heel dicht bij mensen komt.
1: Maar het moet dan ook echt wel zo zijn, denk ik.
3: Ik neem aan dat als je een aantal brug kunt aanwijzen die daadwerkelijk komst.
1: Dan durf jij de brug nog over, Bart?
3: Ik vertrouw volledig op die overheid dat als die brug open is, dat ik er veilig overheen kan. Dus,
1: het is een stevig argument natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker. Wij willen natuurlijk geen Italiaanse toestanden dat bruggen ook echt instort. Maar ik vind het woord veiligheid heeft twee dimensies in deze. En jij raakt hem net al aan. Kijk, ook als jij straks vanuit de Rotterdamse haven God verhoede dat we een artikel 5 krijgen, maar je moet met je troepen naar het oosten. Ja, dan het is mooi als al dat spul aankomt in de haven, maar het moet dan vervolgens ook verder het land in. Waarom zou je nou niet die defensieopdracht gebruiken om te versterken wat versterkt moet worden? Het ligt voor de hand. En daarnaast heb je dan ook nog eens een keer de mea culpa in Europa, dat je kan zeggen, vanwege deze investering, waar we waarschijnlijk 100 jaar wat aan hebben, kunnen we ook tijdelijk even iets ruimte zoeken in dat begrotingstekort.
1: Wanneer heb jij voor het laatst de X ingezet om de boodschap verder te brengen, Jacco? Het viel me tegen, moet ik zeggen.
0: Ik heb er helemaal niks mee.
1: Oh, maar je hebt er wel eens iets mee gedaan.
0: Ik heb heel lang een persoonlijke account gehad. Die heb ik al een tijdje geleden aan de kant gedonderd. Want ik had niks te melden en ik vind het echt een vuilnisbak.
1: Jij had niks te melden?
0: Nee, niks waarvan ik dacht dat ik daar zat te wachten op de commentaren van anderen, zeg.
1: Oh.
0: En dus een vuilnisbak.
1: Dat mensen er ook nog wat van vinden.
0: De zaken. MKB Nederland en de voorzitter van MKB Nederland hebben nog een account. Ik zeg hem niet op omdat ik mijn opvolger niet voor de voeten wil lopen.
1: Die moet
0: ik
1: maar doen.
0: Ik ben blij als ik er zo af ben.
1: Bart, laatste tweet. Mei 2023.
3: Lang geleden.
1: Spectaculaire X-gebruiker.
3: Lang geleden.
1: Ook geen liefhebber?
3: Ik gebruik het nog wel echt om juist er maar doorheen te gaan om te kijken wat de andere kant van mijn eigen
1: bubbel is. Is een deel van je werk. Monitoren.
3: Zien wat er gebeurt. Maar ik denk ook echt wel,
1: geldt, want dit is eventjes waarom we het erover hebben. Hè, zien wat er gebeurt, zien wat er leeft. Dan zou je kunnen zeggen, de Rijksoverheid zou op X moeten blijven. Een groep topambtenaren zegt nu, wegwezen daar.
3: Ik denk dat dat het grote dilemma is. Iedereen ziet maar natuurlijk de nieuwsberichten ook over X lijkt zo'n beetje een soort van beleid te hebben van het niet houden aan beleid en de randen op te zoeken. Ja. Ja, natuurlijk staat daar, zij als Rijksoverheid daarvoor een dilemma. Tegelijkertijd als je kijkt
1: naar de Volkskrant had uitgebreid interview of onderzoek gedaan afgelopen weekend, waarin ze werd geturfd hoe vaak politici, bestuurders voor van alles en nog wat worden uitgemaakt en dat dat ook echt strafbaar is wat er tegen die mensen wordt gezegd en over die mensen wordt gezegd.
3: Ik kan me heel goed voorstellen dat je als individu zegt, ik stop je mee. Kijk, en ik denk tegelijkertijd als je kijkt naar hoe wil je bepaalde doelgroepen blijven bereiken. Ik denk dat daar zit volgens mij het dilemma voor die overheid in. Kijk net naar dat klimaatbeleid. Wil je blijven uitleggen? Heb ik het idee dat je mensen op X gaat overtuigen van het klimaatbeleid van die overheid? Nee, maar als je er vanaf gaat, behaal je ook tegelijkertijd wel een stukje informatievoorziening weg. Ik denk dat de afweging zou moeten zijn. Je bereikt er in ieder geval een bepaalde doelgroep mee. Of ze er daadwerkelijk iets mee gaan doen. Ik weet niet of je dat. Maar het is, ja, die overheid maakt daarvoor zichzelf gewoon een keuze.
1: Deze afweging. Ambtenaren zeggen nu dat er ook een kans is dat het terugtrekken van X ook geframed kan worden als, zie je wel, ze trekken zich terug uit het publieke debat.
0: Ja, maar dat. Ik denk namelijk. Ik heb de oplossing niet. Ieder moet zijn eigen keuze maken. Maar het is ook een soort van prisoner dilemma geworden. Hè? Van, je zit erin, nee, je kan er niet uit. Ja, tuurlijk kun je dat wel. En als jij dan op een ander platform of op een andere plek je officiële berichtgeving over onderwerpen plaatst, dan moeten mensen maar actief op zoek om dat te vinden. Weet je waar staat dat je op X moet zijn voor deze info? En ik vind het echt een riool. Als ik zie wat hardwerkende, hè, ik heb best wel eens wat te roepen over ambtenaren. Ik heb best wel eens wat te zeggen over ministers, over bewindspersonen.
1: Ook minister-presidenten.
0: Maar ja, en inhoudelijk mag dat allemaal prima. Maar wat daar gebeurt, jongens, echt, ik schaam me gewoon soms voor het feit dat mensen in publieke posities op die manier worden besproken. Dus wat mij betreft, als de overheid dat toch ziet over zijn eigen bewindspersoon.
1: Heeft de voorzitter van DeltaLinks ook een officieel X-account? Heb je dat besproken tijdens de procedure?
0: Ik weet het niet, maar ik denk dat ik dan wel ga bespreken of we dat kunnen laten slapen, zeg maar.
1: Ik dank jullie voor dit lobbypanel en jullie aanwezigheid in dat lobbypanel. Bart Pegge van Consideratie Public Affairs en Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederlands. Misschien wel de laatste keer dat ik jou zo afkondig.
0: Wie weet een keer als DeltaLinks.
1: Je mag ook als voorzitter van DeltaLinks lid blijven van dit panel.
0: Kijk.
1: Kijk of graag?
0: Ik zie de uitnodiging terug.
1: Ja, hij blijft! Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met een econoom die vrij streng in de leer is, hoor. Edi Mujagic, blijf luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek. Ja.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eens.
8: En ik ben er ook.
9: Dat is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: In de BNR-app.
1: Het Nederlands bedrijfsleven reist af naar een drone-top in Letland. AkzoNobel, waarover zometeen nog veel meer, wijst het bod van Nippon Paint af. Het aandeel schiet omhoog. En het aantal woningen met een waarde hoger dan 1 miljoen euro neemt een enorme vlucht. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB'er Dennis Mooij. Is het nog altijd zo rustig op de weg?
12: Nou, op een aantal wegen loopt het wel vast. Zoals de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging vanwege een vrachtwagen met pech. Ook op de A4, maar dan van Rotterdam naar Den Haag. Daar staat een te hoge vrachtwagen voor de Benelux-tunnel. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grensovergang 10 minuten extra. En de A22 Beverwijk-Velzen, daar is de Velzertunnel dicht vanwege een storing aan de slagboom. Omrijden doe je via de Wijkertunnel over de A9. Flitsmeister meldt een camera op de A2 richting Maastricht bij 178,6 en de A4 naar Antwerpen bij 237,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet nodig om kinderen in te enten tegen meningokokken, adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gebeurt namelijk niet vaak dat iemand het krijgt en het is maar de vraag of een prik helpt, is de redenatie. Meningokokken komt relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer geschoten werd. Een Joodse supermarkt in Londen staat in brand. Er zijn zo'n 100 brandweermannen opgeroepen om de brand te bestrijden. Het zou de grootste Joodse supermarkt van Europa zijn. De winkel zit in de wijk waar al meerdere aanslagen op de Joodse gemeenschap zijn geweest. Het is niet bekend of dit ook een aanslag is. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. En Heerenveen wil dat Tialfe trainingscentrum wordt voor alle Nederlandse Olympische ijssporters. Dus ook voor curling, skeleton en bobsleeën. Daarom wil Heerenveen een startbaan bouwen voor bobslee en skeleton. Daar is nu nog helemaal niks voor in Nederland. En er moet ook een nieuwe hal voor shorttrack komen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hello Print opereert in de markt met dunne marges, grote internationale concurrentie. En AI is ook daaraan een stevige opmars bezig. Zometeen meer van Hans Scheffer, hij is de topman van het bedrijf. En George Orwell is nooit ver weg, ook niet als de ECB vergadert. Waarom dat zo is, dat hoor je van Edin Mujagic in BNR Zaken doen.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
17: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij 1 outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? 1 outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
16: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: 2 uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Hans Scheffer, een van de oprichters, huidige topman van Hello Print. Maar eerst
2: Macro met Mujagic.
1: Elke dag het laatste macro-economische nieuws vandaag, toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas.
1: Ook bij de ECB, laten we eens literair beginnen, is iedereen gelijk, maar zijn sommigen meer gelijk dan anderen?
3: Ja, zeker, natuurlijk.
1: Waarom?
3: De president van de ECB heeft in principe ook maar 1 stem in het bestuur, maar de buitenwereld luistert heel graag naar haar, want ja, zij is toch de aanvoerder van de groep. Nou, de rest is dan, zou ongeveer gelijk aan elkaar moeten zijn, maar ja, je kunt je voorstellen als Alexander DeMarco spreekt. Ja, ik ken heel weinig beleggers die dan zeggen, nou, ik laat alles vallen en ik ga luisteren naar die man.
1: Ik ben net aan het googelen. Wie zei je?
3: Dat is de president van de Centrale Bank van Malta, oh ja. Thomas. Heeft ook 1 stem, net zoals, ik noem maar wat, Isabel Schnabel.
1: Nou, je noemt niet zomaar iets of iemand.
19: Dat is nou wel iemand die inderdaad net iets meer gelijk is dan de anderen in het bestuur van de ECB. Geldt overigens ook voor Philip Lane. Hij is de hoofdeconoom van de bank. Nou, waarom hebben we het nu hierover? Isabel Schnabel heeft een interview gegeven aan het persbureau Reuters. En nou, daar letten we altijd op, zeker als het relatief vlak voor de eerstvolgende rentevergadering van de ECB is.
1: Want Schnabel is voor de goede orde geen centraal bankier, zij is directielid, hè?
19: Ja, dus daarmee ben je dus wel centrale bankier. Je bent lid van het dagelijks bestuur van de ECB. Dus dat hele bestuur bestaat uit 27 mensen. 6 van het dagelijks bestuur en 21 presidenten van de centrale banken van de land die de euro hebben. Nou, wat heeft ze zoal gezegd in dat interview? Nou, onder andere inflatie bedraagt 3%. Nou, dat is natuurlijk geen nieuws. Wat wel nieuws is, of wat wel relevant is, is dat Schnabel zei, en ik verwacht dat we richting eind van het jaar naar 4% zullen gaan. Kijk, nou wordt het interessant, want daar kun je dingen uit afleiden. Ze zegt ook, wat voor ons als ECB van belang is als we te maken krijgen met zo'n energieschok zoals nu, is de omvang van die schok. Als het een klein schokje is, hoef je er eigenlijk niet op te reageren. En hoe lang houdt die aan? Als het een grote schok is, maar waait heel snel over, nou, hoef je ook niet te reageren. Ja, zegt ze, deze is wel heel erg groot. En de energieprijzen zijn nu al hoger dan waar we rekening mee hielden. Ook weer interessant, want ook dat is een extra hint naar volgende maand.
1: Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, die schok die is serieuzer dan we dachten, maar we moeten kijken naar de fundamenten van de economie. We moeten dit als het ware even parkeren. We moeten hier overheen kijken. We moeten alvast door.
19: Daar hebben centrale bankiers een prachtige term voor, er doorheen kijken.
1: Ja.
19: Je neemt een schok waar, maar je denkt, ja, dit waait wel over, want als ik nu mijn rente aanpas, heeft het effect pas over een jaar, en over een jaar heeft niemand het over de huidige schok. Dat is wat je in het algemeen inderdaad hoort te doen als een centrale bank. Enter Isabel Schnabel, want die zegt in het interview, er doorheen kijken is geen optie meer. Duidelijker ga je het niet krijgen, Thomas. Zij gaat nog een stap verder. Ze zegt, zelfs als de oorlog in het Midden-Oosten vandaag zou stoppen, dan nog is er nu al zoveel schade aangericht, lees zoveel opwaartse druk op de inflatie in gang gezet, dat wij als ECB wel moeten reageren. Dus ook als we vandaag breaking news krijgen, men is gestopt met vechten, dan nog zal de ECB volgens haar, en dus blijkbaar volgens veel anderen, de rente moeten gaan verhogen.
1: Maar uit de laatste cijfers van Eurostat over het eerste kwartaal bleek dat er van de economische groei in de eurozone nog 0,1 of 0,2% over is. En dan ga je de rente verhogen en dan maar hebben we de effecten daarvan ook.
19: Even twee dingen. Waar jij het nu over hebt is wat je in je achteruitkijkspiegel ziet. Je gaat de rente veranderen met het oog op wat je door je vooruit ziet. Mm-hmm. En twee, de ECB heeft een primaire taak om te zorgen dat de inflatie laag is.
1: Ik wil dat je toch even laten zeggen.
19: Ja, dat is maar goed ook, want dat kun je niet vaak genoeg herhalen.
1: Maar is economische groei dus niet iets wat Schnabel en Lagarde en bankier van Malta...
19: Uiteraard, want dat is weer van invloed op inflatie. Maar als je nu inflatie zou laten lopen, omdat een renteverhoging niet goed de economie niet goed zou uitkomen, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Want doordat je het niet ingrijpt, krijg je, waar Schnabel het overigens ook in het interview over heeft gehad, ze zegt, ja, kijk eens naar de ontwikkeling van de lange rentes. Die lopen in de hele eurozone op. Waarom lopen ze op, zegt ze? Omdat de inflatieverwachtingen hoger zijn geworden. Daar maakt ze zich zorgen over, want ze zegt, als we naar de ondervragingen in het bedrijfsleven kijken, heel veel bedrijven geven aan, wij zijn van plan om onze prijzen te gaan verhogen, omdat ze gewoon hogere kosten hebben. Maar misschien nog wel belangrijker voor de ECB, Isabel Schnabel zegt, inflatieverwachtingen lopen op. Nou, dat is niet voor het eerst, maar zegt ze, ook die op middellange termijn. En dat is heel belangrijk voor de ECB, want als de inflatieverwachtingen voor de komende jaren onder huishoudens en op financiële markt oplopen, dan interpreteert een centrale bank dat al heel snel als, men verliest vertrouwen in ons, dat wij die inflatiestijging zullen afstoppen. Ja, en dan krijgen ze echt slapeloze nachten. Dus het is een optelsom van uitspraken van Isabel Schnabel die je echt kunt samenvatten met, de rente gaat omhoog. En we weten allemaal, als een centrale bank begint met rente te verhogen, blijft het niet bij één renteverhoging.
1: Je bent een ECB-watcher, je bent ook op het jaarlijkse feestje voor de ECB-watchers, ja. Dus jij kent het patroon. Er zijn dan een paar mensen die alvast zeggen dat het heel waarschijnlijk is dat het gaat gebeuren. Je noemde net Schnabel natuurlijk, je noemde al de hoofdeconoom Philip Lane.
19: En dat is een hele belangrijke in dit verhaal. Want Isabel Schnabel is altijd iemand geweest die bij eerste de beste klein beetje inflatie zegt, nou, misschien moeten we toch iets gaan ondernemen. Philip Lane, die heb ik nu lang genoeg meegemaakt om te kunnen concluderen dat dat iemand is die het liefst de rente nooit zou willen verhogen. Die altijd wel een reden weet te verzinnen waarom dat niet nodig is. En hij is ook gisteren aan het woord geweest. En hij zei exact hetzelfde als Schnabel. We zullen moeten ingrijpen. En dan wordt het voor mij echt serieus. Want als Philip Lane duidelijke hints gaat droppen dat de ECB de rente moet verhogen, dan weet je zeker dat dat gaat gebeuren.
1: En dat gebeurt er niet één keer, dat gebeurt zeker twee keer, misschien wel drie keer.
19: Te beginnen op volgende maand in juni. En het zou me niet verbazen als het twee of drie keer later dit jaar gebeurt.
1: Edi Mujikic, dankjewel. Tot morgen.
19: Tot morgen.
20: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van Peter Wijninga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Thomas.
1: Het ging net met Edin al over inflatie, inflatieverwachting. En die is dan weer gekoppeld aan hoe het er bijvoorbeeld in Iran aan toe gaat. Er is een wel niet akkoord op handen. Waar neig jij op dit moment naar?
21: Ik neig momenteel naar een niet-akkoord, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Laten we het zo maar zeggen. Er is al heel vaak gezegd door Trump dat een akkoord aanstaande is. Ook door Pakistanse onderhandelaars is wel eens gezegd dat men dicht bij een akkoord is. En elke keer blijkt het dan toch weer, als een zeepbel uit elkaar te spatten, zeg maar. Er is nog geen akkoord. En het wordt ook moeilijk om een akkoord te bereiken. En dat heeft alles te maken met het feit dat de Amerikanen zich in een moeras hebben gegeven waaruit ze maar moeilijk met winst kunnen vertrekken.
1: Wat moet er voor de Verenigde Staten instaan om niet voor het oog van de wereld als verliezer uit de strijd te komen?
21: Nou, als we even teruggaan in de recente geschiedenis, dan weten we, er is destijds door president Obama van Amerika een akkoord gesloten, met behulp van Europese landen overigens, met Iran. En dat kennen we onder de noemer atoomdeal. Waar daar werd in afgesproken dat voor een periode van zeker 10 jaar... Iran zijn uraniumverrijking niet boven een bepaalde grens zou brengen. Een grens waar bijvoorbeeld wapens van dat verrijkte uranium kunnen gemaakt, kernwapens. Daar is Trump uitgestapt, want die vond dat akkoord slecht, omdat het veel minder ver gaat dan hij eigenlijk en een boel republikeinen wilden. Waar zijn we nu? Eigenlijk zijn we nu in een situatie dat er weer onderhandeld moet worden natuurlijk over dat uraniumverrijkingsproces. Daarnaast onderhandeld moet worden over een limiet aan het Iraanse raketarsenaal. Dat is een van de zaken die in het akkoord van Obama ontbraken. Er moet natuurlijk gesproken worden over de verlichting van sancties. Er moet natuurlijk voor Iran ook wat tegenover staan. Maar wat er nog bij is gekomen is de straat van Hormuz. Wat een macht wapen in de handen van Iran is gebleken. En dat betekent eigenlijk dat als Trump zou willen dat er een beter akkoord komt dan wat Obama destijds heeft afgesloten, hij een veel grotere uitdaging heeft. En het is maar zeer de vraag of hem dat gaat lukken.
1: Ja, en dan heb je ook nog te maken met het omveld. Netanyahu, dat is bekend, die is tegen iedere vorm van een deal zolang het regime blijft zitten. En dat zit er nog.
21: Ja, en Netanyahu is ook, laten we eerlijk zijn, Netanyahu is eigenlijk deze oorlog begonnen en heeft daar Trump in meegesleept. Heeft Trump overgehaald mee te doen en Trump is daar, ingetrapt, zou je kunnen zeggen. Netanyahu is wat dat betreft een sluwe oude vos. Netanyahu is fel tegen een akkoord inderdaad. Heeft ook een verhit gesprek daarover gehad, telefoongesprek met Trump vorige week, waarin Netanyahu erop aandrong om de aanvallen te hervatten. En Trump op dat moment in ieder geval zijn rug recht hield en zich niet verder liet verleiden om weer bombardementen op Iran te gaan uitvoeren. Maar Trump weet ook dat als hij doorgaat met oorlog voeren, dat hij thuis een groot politiek probleem krijgt. En daarnaast weet hij inmiddels ook dat het heel moeilijk is om met winst hieruit te komen, omdat hij met een veel grotere onderhandelingsuitdaging zit dan waar Obama ooit voor heeft gestaan. Of eigenlijk voorafgaand aan deze oorlog de Amerikanen ook voor stonden. Omdat er gewoon veel meer aspecten bij zijn gekomen. En met name die straat van Hormuz. Waardoor de onderhandelingspositie aan tafel van de Iraniërs, nou, behoorlijk versterkt is. Dus het is bijna onmogelijk om hier met winst uit te komen. Ja. Gelukkig zou je nu al kunnen zeggen dat de Amerikanen dit verhaal in strategisch opzicht hebben verloren.
1: Jij noemt dit de grootste blunder uit Trumps politieke leven. En hij gaat al een tijdje mee en heeft ook al het nodige gedaan. Wat ligt hier nou aan ten grondslag? Waarom heeft hij dit zo onvoorbereid, zo onderdacht toch ondernomen?
21: Ik denk dat Trump zijn ego hier een grote rol speelt. New York Times heeft een redelijk goede analyse laten zien van hoe de besluitvorming is gegaan. Netanyahu heeft met Trump gebeld voorafgaand aan de oorlog en hem verteld waarom die oorlog dan nu zou moeten worden begonnen. Dat was deels natuurlijk, maar dat heeft denk ik Netanyahu niet verteld, om te voorkomen dat de besprekingen die op dat moment werden gevoerd, indirecte besprekingen tussen Amerika en Iran, met als tussenpersoon, zeg maar, de minister van Buitenlandse Zaken van Oman, dat die eigenlijk te goed liepen naar de zin van Netanyahu. Met andere woorden, een akkoord was aanstaande. En dat moest hij voorkomen. Dus dat is punt 1. Punt 2, er deed zich een moment voor, dat had de Mossad uitgevonden, de voormalige opperste religieuze leider zich met belangrijke Iraanse leiders op tijdstip X elkaar zouden zijn om te overleggen over het een of het ander. Dus dat is eigenlijk, heeft het moment en de insteek van die oorlog bepaald. Vance was daartegen, de vicepresident van de Amerikanen. Want die heeft gezegd, we kunnen de consequenties niet overzien. Rubio heeft ook gezegd, je hoeft niet te rekenen op regime change. Je kunt hooguit de militaire capaciteit van Iran wat terugschroeven. En dat is het dan ook. Hexet was all in. Want Hexet, de minister van oorlog, moet je tegenwoordig zeggen, in Amerika, is echt een oorloghitser. Iets anders zou je hem niet kunnen noemen. En Trump die zei dat hij een gut feeling had dat het goed zou gaan. Dus op de good feeling zijn ze uiteindelijk
1: Peter,
21: deze oorlog.
1: Sinds jij de Mossad genoemd hebt, is de verbinding heel slecht. Ik weet niet hoe het komt, maar ik spreek jou een volgende keer waarschijnlijk kraakhelder en ik dank je voor jouw blik op de wereld. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Hans Scheffer, topman van Hello Print, en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ze hebben het maar druk gehad bij AkzoNobel. Drukker dan ik in ieder geval dacht. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?
0: Nou ja, drukker. Ze hebben het sowieso druk. Zelf vonden ze, vinden ze met natuurlijk de fusie tussen met Axalta, dat ze daar de voorbereidingen voor treffen en dat die moet eind van het jaar afgerond zijn. Maar ondertussen zijn ze ook druk geweest, blijkt, met het afwimpelen van een paar overnameboden die er gekomen zijn. Half april hadden ze dat al gedaan. Daar hebben ze dan nog wel 6 dagen over nagedacht. Ze kregen die van een combinatie van Sherwin-Williams aan de ene kant en Nippon Point aan de andere kant. Daar hebben ze na 6 dagen van gezegd, nou nee, dat doen we niet. Toen hebben ze een tweede bod gekregen. Daar hebben ze minder lang over nagedacht om dat af te wijzen, want die kregen ze op 29 april en op 1 mei zeiden ze, nee, doen we weer niet. Want we vinden dat dat niet onze waarde vertegenwoordigt op de lange termijn. En we denken dat we veel meer eruit kunnen halen. En we gaan gewoon lekker door met de overname, of tenminste de fusie. Ja, de meningen verschillen er een beetje over wat het nou precies is.
1: We wachten het persbericht af.
0: Ja, maar ze vinden zelf dat het een fusie is met Axalta. Ja. Dus dat. Maar nu beleggers denken van, oh, misschien zit er wel meer in het vat. En want tot nu toe, sinds de aankondiging dat ze zouden gaan fuseren, is er eigenlijk niet zo heel veel met die aandelenkoers gebeurd. Maar nu zit er ineens heel veel toch weer overname muziek in. En,
1: maar omdat ze hebben aangegeven, wij slaan dit af omdat wij denken dat we uiteindelijk meer te bieden hebben voor die aandeelhouder op het moment dat wij dit traject met Axalta
0: Verder afronden. En bovendien zeggen ze dan ook bijna, als zo'n overname, als dat overnamebod van Sherwin-Williams, als dat dan door zou gaan, dan zou ook een toezichthouder zou er ook problemen mee kunnen krijgen, want zij zijn de grootste en dan krijg je nog veel meer een concentratie, terwijl je natuurlijk wel in deze sector wel ook moet fuseren en samengaan, omdat ze allemaal te maken hebben met die hogere grondstofprijzen, met hogere energieprijzen. Nou, Axo heeft een beetje valutaire tegenwind. Ze willen natuurlijk ook na de fusie gaan ze nog extra aan een extra dividend uitkeren aan aandeelhouders. En ze willen de beursnotering verplaatsen naar Amerika, omdat daar in het algemeen de waarderingen hoger zijn. En dus dan krijg je hoop ze op die manier er ook nog weer meer waarde uit te halen.
1: Is het nu gebruikelijk dat je weet dat Akzo Nobel al in verregaande gesprekken, onderhandelingen is met Axalta? Dat leek er gewoon aan te komen. Dat je toch nog denkt, nou, eens kijken of ik een kansje maak.
0: Nou ja, ja, je kan het doen. Ik bedoel, als je kijkt naar de geschiedenis van Axo, dan is het al een paar keer eerder gebeurd. Ja. Van 2017 heeft PPG het drie keer geprobeerd. Daardoor dus drie keer afgewezen. Hadden ze ook nog hele beschermingsconstructies en dat soort dingen. Maar dus wel de speciaalchemietak is wel afgesplitst. Dus je kan soms wel wat bereiken. In dit geval ook denken ze dat de som der delen meer waard is dan het geheel, zoals dat er nu uitziet. Maar bij Axo is het ook zo. Ze waren zelf al heel erg bezig met herstructureren. Want ze waren een beetje heel veel fabrieken, dus dat ze helemaal niet zo handig aan het produceren waren. Dat er veel meer schaalvoordelen te halen waren. Ze waren al een wat minder rendabele activiteit aan het afstoten. Bijvoorbeeld India. Ja. Dus op zich kwam die hele fusie kwam al een beetje op een raar moment uit de lucht vallen. Terwijl ze net ook die schulden naar beneden hadden gebracht. Dus nou ja, in die zin denken dan beleggers dus nu van, nou ja, misschien kan er wel meer in het vat zitten. Dus zo raar is het dan weer niet.
1: Hans, wij, goedemiddag overigens.
4: Goedemiddag Thomas.
1: We gaan het dus kort hebben over het bezoek van Mark Rutte, secretaris-generaal van de NAVO, aan Rotterdam.
4: Ja, mijn geliefde stad, gelukkig.
1: Was je uitgenodigd?
4: Nee, ik was niet uitgenodigd. Helaas, misschien is dat dan ook wel de reden dat ik dit onderwerp heb opgebracht natuurlijk.
1: Ja, nou, daar kunnen we er uitgebreid over analyseren. Ja, ja, zonder dat we in de zaal zaten.
4: Zo is het.
1: Maar er is gelukkig wel verslag over gedaan. Wat viel
4: verslag over gedaan. En wat mij opviel in ieder geval was dat Mark Rutte daar de strijd met somberheid aan wilde gaan. In een zaal met, ik denk toch, optimistische ondernemers. Met de boodschap dat het toch echt wel goed gaat met ons land. Dat we een concurrerende economie hebben. De meest concurrerende economie. Geen staatsschuld. En ook nog eens een keertje op de mooie vijfde plaats van de innovatieladder staan. Nou, daar stonden we een stuk hoger. En elk jaar dalen we daar een klein stukje door. Dus dat lijkt me op zich geen goed nieuws. En ik denk dat die ondernemers niet somber zijn, maar die zijn wel bezorgd. Want er zijn wel gewoon dingen aan het land. Of aan de hand in dit land. dat moeten we ook gewoon blijven benoemen.
1: Jacob Vondorf was er wel. Die was hier zojuist te horen als lid van het lobbypanel. En die zei, ik heb dat ook gelezen, dat hij Nederland een schouderklopje wil geven. Maar als je nu kijkt naar de teneur van die avond, dan was ook Mark Rutte er wel van overtuigd dat er heel veel moet gebeuren om Nederland weerbaarder te maken dan nu het geval is. Dus ik neem aan dat dat ook een onderdeel was van zijn verhaal. En dat past ook uit.
4: En dat hoop ik, maar dat was in ieder geval niet de headline. En we moeten uitkijken dat we onszelf niet te veel op de borst kloppen.
1: Vind je dat we ons te veel dan op de borst kloppen?
4: Ja, vind ik wel. Want ik vind dat er echt wel veel aan de hand is in het land. We zijn een positief land. We kunnen heel veel veranderen met elkaar. Maar moeten we wel doen. We moeten keuzes maken, harde keuzes maken en dingen hervormen. En dingen voor de toekomst zeker gaan stellen.
1: We gaan nog even naar Micron. Martine, ik heb voor de grap er eens de grafiek bijgehaald van de ontwikkeling van het aandeel het afgelopen jaar. Nou, dat is sky high.
0: Is the limit.
1: Precies, ja. En het kan nog hoger.
0: Ja, UBS kwam gisteren met een koersdoelverhoging. En dat was dan drie keer zo hoog. Dan moet je er wel bij vertellen dat ze het oorspronkelijke koersdoel wat lager stond dan de koers waarop het aandeel al stond. Hè. Want ze hadden nog een koersdoel van 5,35. Nou ja, daar stond Michael sowieso al niet meer op. Maar ze verhogen het nu naar 16,25. En daar hebben ze wel een aantal redenen voor die op zich wel steek houden. Omdat de markt wel echt veranderd is. Want dan kan je zeggen, nou, in 2000 zagen we dit soort dingen ook. Toen renden de hele tijd analisten ook wel heel erg achter de markt aan. Toen kreeg bijvoorbeeld Softbank een koersdoelverhoging van Lehman Brothers, bestond toen ook nog, van dat vier keer zo hoog was. We weten allemaal hoe dat geëindigd is, want een poosje later ging het wat mis. Maar dat was ook, die koers van Softbank was toen ook al heel erg vooruitgelopen. Maar nu, je ziet wel echt de markt veranderen. Hè. Ik bedoel, Micron, ze draaien al een paar kwartalen recordwinst. Daar zijn ze niet alleen in, is ook SK Hynix.
1: Ja, veel besproken, maar het gaat om de geheugenchips.
0: Ja, het gaat om geheugenchips. En dat zijn dan ook juist die geheugenchips die ook weer nodig zijn voor kunstmatige intelligentie. En waar iedereen om zit te vechten, waardoor ze ook de prijzen kunnen verhogen. Want normaal zou je zeggen, als er meer aanbod komt, gaat op een gegeven moment de prijs naar beneden. Maar in dit geval, er wordt zoveel ingekocht, dat ze ook juist langjarige contracten krijgen. In plaats van dat er gewoon op het moment dat het oppopt dat je ze nodig hebt, dat je ze afneemt. En iedereen wil die leveringszekerheid. En daarom zijn die businessmodellen van dit soort geheugenchipsfabrikanten zijn wel echt veranderd. Omdat ze veel meer voor de lange termijn kunnen kijken. Ook veel meer kunnen investeren. En ook dus al eigenlijk van hun omzet verzekerd zijn.
1: Maar goed, jij koppelt hier dan toch nog een situatie aan van het jaar 2000. Dingen zijn veranderd,
0: ja.
1: Maar... Kan het te dol worden?
0: Ja, op een gegeven moment kan alles te dol worden. Maar er wordt zoveel gezegd dat het natuurlijk zo'n hype is. Hè, kunstmatige intelligentie. En dat het een luchtbel aan het worden is. En dat de waarderingen zo hoog zijn. Maar ik denk dat de situatie
1: wel
0: echt...
1: Bij hand zit er geen medewerking meer op kantoor. Hoor.
0: Nee, ja, maar ik denk dat er heel veel juist veranderd is. Ten goede, omdat toen was het heel veel... Nou ja, nog heel veel lucht, zeg maar. Toen was er wel heel veel, dat moest allemaal nog komen. En er was heel veel toekomstmuziek. En dat is het nu deels ook wel. Alleen als je al de komende paar jaar zeker bent van je omzet. En dan is het dan toch een heel ander verhaal. En als de recordwinsten worden gehaald. En ja, bedoel, dat zijn dan de beurskoersen naar. Bedoel, Micron is dan ook weer een van de bedrijven die gisteren door de 1000 miljard is gegaan. Ze horen ook bij het clubje. Net als SK Hynix, wat er ook doorheen gegaan is
1: vandaag. Dat is helemaal
0: niet meer zo bijzonder. Nou ja, het is natuurlijk wel de sector waarin het nu gebeurt. En natuurlijk zal het niet in één rechte lijn naar boven blijven gaan. Maar ik denk dat als je gewoon naar de toekomst kijkt... dat er nog wel heel veel in het vat zit wat dat betreft.
1: Over AI gaan wij uitgebreid spreken. En dan bedoel ik natuurlijk Hans en ik. Want Martine, jou ga ik alvast bedanken.
0: Ja.
1: Van Vintessa Vermogens weer. Tot volgende week. Kijk nog even naar de stand van de AEX. En ik zie dat die iets inlevert. Namelijk 0,4%. En dat betekent dat er 1046 punten overblijven. Straks, zoals gezegd, een uitgebreider gesprek met de topman van HelloPrint. Naar de verdere expansie ga ik vragen. En waarom de investeerders van het eerste uur er inmiddels uit zijn gestapt.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslissers. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
22: Trulease met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
24: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
25: Tjeerd de Jong had ogenschijnlijk alles. Een liefdevol gezin, een succesvolle onderneming, groot huis. Maar hij verloor het bijna allemaal toen hij verslaafd raakte. Dat hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR Nieuwsradio.
26: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
27: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
28: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
29: Met de firewall probeert Erik Smit grote techbedrijven te exposen. Wat betekent dat voor de digitale autonomie waar instanties in ons land naartoe moeten bewegen? Dat willen we graag van hem horen en dus spreken we hem in de Grote Techshow. Vandaag om 3:00 op BNR en altijd als podcast.
30: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
31: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Dan heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A12 naar Oberhausen voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. A22 Beverwijk-Velsen, die is dicht bij de Velsertunnel vanwege een technische storing aan de slagboom daar. Die wordt omgeleid via de A9. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. Flitsmeister meldt aan de camera op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 237,9. En de A6 Muiden-Emmeloord bij 85,9.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het is niet nodig om kinderen in te enten tegen meningokokken, adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gebeurt namelijk niet vaak dat iemand het krijgt en het is maar de vraag of een prik helpt, is de redenatie. Meningokokken komt relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer geschoten werd. Een Joodse supermarkt in Londen staat in brand. Er zijn zo'n 100 brandweermannen opgeroepen om de brand te bestrijden. Het zou de grootste Joodse supermarkt van Europa zijn. De winkel zit in de wijk waar al meerdere aanslagen op de Joodse gemeenschap zijn geweest. Het is niet bekend of dit ook een aanslag is. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. En Heerenveen wil dat Tialf het trainingscentrum wordt voor alle Nederlandse Olympische ijssporters. Dus ook voor curling, skeleton en bobsleeën. Daarom wil Heerenveen een startbaan bouwen voor bobslee en skeleton. Daar is nu nog helemaal niks voor in Nederland. En er moet ook een nieuwe hal voor shorttrack komen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Medeoprichter Tom van HelloPrint heeft overal inspiratie opgedaan om AI zoveel mogelijk toe te passen in zijn bedrijf. En het lukt met steeds groter succes. Of zijn medewerkers, dat zijn er namelijk steeds minder, er ook zo over denken, dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
12: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli, meer rust, meer rendement.
13: Groeien zonder managers. Patrick van der Pijl gelooft er niet zo in, zo vertelde hij in de uitzending van afgelopen week. Maar bij Numbers is dat toch echt dé manier waarop ze elk jaar weer plussen. Oprichter van het HR en payroll softwarebedrijf is Michiel Chevalier. En hij schuift aan in baanbrekende businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
14: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
11: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van flyers en brochures tot banners, t-shirts en mokken. Het in 2013 opgerichte HelloPrint zorgt ervoor dat klanten zo ongeveer alles kunnen laten bedrukken. Inmiddels is het bedrijf actief in 13 landen, waaronder de VS. En terwijl het bedrijf de uitbreiding naar het buitenland verder doorzet, ontwikkelt het zich ook met behulp van kunstmatige intelligentie. Is hier nog sprake van een gezonde dosis ambitie of neemt het bedrijf misschien wel te veel hooi op de vork? Hans Scheffer is hier van HelloPrint, topman, medeoprichter.
0: Thomas.
1: Wat kun je, vroeg ik me af, niet via jullie laten bedrukken? Zijn er nog categorieën waarvan je zegt dat kunnen wij niet, dat willen wij niet, dat wil ons netwerk niet?
0: Nou, er zijn nog steeds producten die we continu toevoegen. Een van onze strategieën is om dat continu toe te blijven voegen en uit te breiden. 3D-printing is nog iets wat we niet doen. Dat is eigenlijk nog een product wat nu nog heel erg industrieel is. Maar wanneer dat beschikbaar komt voor zakelijk gebruik of privégebruik, zullen we dat ook zeker toevoegen.
1: Duurt dat niet heel erg lang inmiddels?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En dat duurt ook veel langer dan dat iedereen dacht. Ja. Daarom zijn wij er nooit aan begonnen. Maar in de toekomst zal dat misschien gaan veranderen.
1: Waarom denk je, ik weet niet of ik hier spreek met een enorme printdeskundige of meer met iemand die veel weet over het opbouwen van een bedrijf, maar waarom duurt het dan zo lang? Want de hype 3D-printing, dat is van mijn begindagen hier bij BNR. Ja, ja. En dat is inmiddels bijna 20 jaar geleden.
0: Ja, nou, ik ben geen 3D-printing-expert, maar het is vooral heel duur nog steeds. En het wordt niet heel veel goedkoper. Het is best een complexe technologie om dat op schaal te doen. Dus het wordt met name nu gebruikt voor individuele onderdelen, et cetera.
1: Geen 3D-printdeskundige, maar wel iemand die wat weet van printen. Maar dan moeten we wel even uitleggen wat HelloPrint precies doet. Want jullie produceren niet zelf.
0: Wij produceren niet zelf. We zijn een platform waar bedrijven en organisaties gepersonaliseerde printproducten kunnen bestellen. De voorbeelden die je net allemaal noemde, van flyers en folders tot banners en posters tot kleding en gifts en verpakkingen en noem het maar op.
1: Dat
0: en geen 3D-printing, ja, ja zeker. Dat doen wij met een netwerk van producerende partijen die wij zorgvuldig selecteren. En slimme techniek bepaalt waar iets gemaakt wordt en wie het verzendt. Op basis van waar iets geleverd moet worden en wanneer.
1: Slimme techniek bepaalt wie wat waar maakt.
0: Wie maar wat waar.
1: Wat betekent dat dan?
0: Nou, dat betekent dat wij altijd de juiste combinatie willen maken, zodat we zo optimaal mogelijk kunnen produceren. Hoogste kwaliteit. Dus we kiezen altijd een leverancier die op dat moment ook de juiste beschikbaarheid heeft.
1: Behalve als een klant zegt hoogste kwaliteit, het zal me wat. Ja. Ik wil vooral dat het betaalbaar is.
0: Dan rolt er een
1: andere partner uit
0: het algoritme. Komt er dan een andere keuze.
1: En dit zijn bedrijven die naast dat ze dan via jullie opdrachten krijgen, ook nog hun eigen winkeltje hebben of niet?
0: Zeker.
1: Of nemen die dan min of meer over?
0: Ja, nee, zeker niet. Wij zorgen altijd dat we maximaal een bepaald gedeelte van iemands omzet doen. We hebben zo'n 300 producerende partijen in heel Europa en inmiddels ook in de Verenigde Staten en wat andere landen van de wereld. En die kiezen we zorgvuldig.
1: En worden dat er alleen maar meer? Of neem je ook wel eens afscheid? Of is er iemand die zegt, nou, ik had er van alles bij voorgesteld, maar ik krijg niet zoveel opdrachten. Ik kom blijkbaar niet als winnaar uit de bus uit jullie systeem?
0: Die zijn er, maar dat zijn er erg weinig. We hebben heel weinig zogeheten churn. We hebben veel partijen die al 13 jaar met ons werken en zelfs met ons vorige bedrijf, dus al langer, heel trouw. Dat komt denk ik ook omdat wij die partners alleen maar het werk geven waar ze ook op zitten te wachten en waar ze goed in zijn en waar ze ook een marge op kunnen maken.
1: Maar als er dan uiteindelijk een match tot stand gekomen is tussen iemand die wil iets laten bedrukken en degene die dat voor hem of haar kan doen, dan is er een volgende keer geen matchmaker meer nodig. Geen HelloPrint meer nodig.
0: Ja, de klant doet zaken met ons als platform.
1: Want die weet helemaal niet waar het uiteindelijk gemaakt wordt.
0: Die weet dat niet. In de toekomst zou dat best wel eens kunnen veranderen. Er zijn verschillende modellen. Bijvoorbeeld voor onze professionele wederverkopers. Ja. Zou het zomaar kunnen dat we het platform een keer open gaan stellen. Maar wij nemen het risico en zorgen dat de kwaliteit hoog is en het product op tijd geleverd
1: maar
0: wordt.
1: Maar ik kom onder de motorkap dus helemaal niet te weten wie er uiteindelijk iets voor mij heeft gemaakt. Dat is HelloPrint voor de klant.
0: Ja.
1: Ook voor een B2B-klant.
0: Zeker.
1: En die wederverkopers, want ik kwam inderdaad dat kopje tegen, die zijn er. Wat is dan hun belang? Wat is hun positie in dit verhaal?
0: Nou, het is belangrijk. We werken voor verschillende wederverkopers werken met ons. En die kiezen ons omdat wij de juiste keuze kunnen maken op het gebied van inkoop. We hebben veel schaalvoordeel. En daar maken zij graag gebruik van. Dus zij kopen onze producten in via HelloPrint Connect. In dit geval de dedicated reseller oplossing die we hebben. Wederverkoop oplossing.
1: Een dedicated reseller oplossing die jullie hebben? Fantastisch.
0: Ja, mooi. Ja, klinkt goed, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Nee, ik zet het. Ik laat het in een foldertje bedrukken.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, is geweldig. Nou,
0: bedrukken is altijd een goed idee.
1: Dat dacht ik al, Maar dit moet dan gaan over enorme volumes. Want jullie zijn een schakeltje in het proces. Jullie produceren niet zelf. Dus de marge, voorzichtige inschatting, flinterdun.
0: Nou, die is misschien iets minder dun dan dat je denkt. En dat komt eigenlijk omdat wij zorgen dat we op een geheel geautomatiseerde manier die orders onderbrengen bij die producenten. Die krijgen dat op een gestructureerde manier binnen. En die kunnen dus daardoor ook heel efficiënt produceren.
1: Maar is jullie marge bij iedere klus, bij ieder bedrijf dat aangesloten is, ook vergelijkbaar in omvang? Of kan het voor jullie in jullie systeem ook interessant zijn om te denken van, hé, daar hebben we een betere marge, dus laten we het daar naartoe.
0: Zeker, zeker. Dus we optimaliseren zowel aan de voorkant als aan de achterkant ons model.
1: En het is jouw bedrijf, je bent een van de oprichters. Dat is in het begin dagen, jaren, gefinancierd voor een deel door externe financiers. Die zijn er sinds enige tijd, en dat is recent gebeurd, uit. Uitgestapt, of wilde jij er vanaf? Hoe is het gegaan?
0: Nou, als je investeerders aan boord haalt, Thomas, dan willen die er ook een keer uit. En wij hebben de ambitie om dit bedrijf nog minimaal 25 jaar te ontwikkelen. En dan is het heel mooi eigenlijk als je die investeerders van het eerste uur ook de mogelijkheid kan geven om uit te stappen. En wij hebben altijd die ambitie gehad om dat bedrijf eigenlijk weer helemaal terug te kopen. En zij hebben altijd de ambitie gehad om er op een goed moment met een goed rendement uit te gaan.
1: Maar dat heeft best wel lang geduurd.
0: Dat heeft lang geduurd. En dat, het ligt eraan wie het vraagt, denk ik.
1: Ik vraag het nu aan jou.
0: We hebben het optimale moment gekozen waarop dat ook mogelijk was.
1: Ik vraag het nu aan jou.
0: Ja, nee, ik denk op het juiste moment, en dat meen ik oprecht. Die investeerders die zijn belangrijk geweest in een bepaalde fase van het bedrijf. En nu proberen wij langzaam elke stap te nemen om dat bedrijf uiteindelijk weer voor 100% in onze eigen handen te krijgen. Dat is echt de ambitie.
1: Want er zijn nog aandeelhouders actief buiten de oprichting.
0: We hebben nog één grote aandeelhouder erin zitten. Dat is Private Equity Club die daarin zit. En daar zijn we in goed gesprek mee wanneer het moment is dat zij ook uit gaan treden uit het bedrijf.
1: Dat gaat van jullie uit.
0: Dat gaat van ons uit, ja, zeker, zeker. En dat is een hele bewuste keuze. Kijk, als je een bedrijf wil bouwen voor de lange termijn, dan moet je op een gegeven moment een exit window creëren waarop je investeerders er ook uit willen. Want dat is logisch, die gaan er een keer in en die zitten er niet levenslang in.
1: Zo werkt het model gewoon niet. Eerste uur. Als dat werkelijk het eerste uur is, dan praten we over 2013, 2014.
0: Dat klopt inderdaad.
1: Dan hebben die dus een rit meegemaakt van 12, 13 jaar.
0: Ja, een hobbelige rit, zou ik het willen
1: ook
0: noemen.
1: Hobbelig, notabene, inderdaad.
0: Want zo gaat dat natuurlijk ook als je met elkaar werkt.
1: Maar die wel dat maakt van 12, 13 jaar.
0: Ja, een hobbelige rit, zou ik

0: in de weg gelegd. Maar het is meer het gevoel dat je met het team wat elke dag keihard aan het knallen is om dat met elkaar te doen, dat je dat ook met elkaar in eigenaarschap hebt. En dat vind ik heel mooi. Maar het gaat met name om die lange termijn commitment die we hebben. Wij hebben geen haast in het bouwen van ons bedrijf. Wij willen dat op een zorgvuldige manier doen. En we willen het beste bedrijf in onze branche bouwen. En daar heb je gewoon tijd voor nodig.
1: Ja, maar goed, die tijd die heb je dus blijkbaar, al zit er altijd ergens een einde aan te komen, ook gekregen van je aandeelhouders.
0: Zeker, zeker. Kijk, en 13 jaar klinkt heel erg lang, maar voor mij klinkt het heel erg kort. Ik zeg elke dag nog, we zijn net begonnen. En zeker met alle ontwikkelingen die er op dit moment technologisch zijn, voelt dit echt als dag 1.
1: En we gaan die technologische ontwikkelingen natuurlijk uitgebreid doornemen. Maar ik vroeg me nog wel af, als je snel wil groeien en in meerdere landen actief bent, dan zou dat ook kunnen door andere bedrijven over te nemen. En voor het overnemen van bedrijven heb je een zak geld nodig. Zeker. Heb je die ook zonder die externe financiers?
0: Ja, we hebben een ontzettend goede relatie met onze huisbank ABN AMRO. En die zijn er in goede tijden geweest en in hele slechte tijden. En die zijn er ook op het moment dat we acquisities willen doen in het printlandschap. En daar kijken we ook nadrukkelijk naar. We hebben er een aantal gedaan, een aantal kleintjes. En we zullen de komende tijd zeker nog wat acquisities gaan aankondigen.
1: Want daar ben je nu al mee bezig.
0: Zeker.
1: Hoe lang duurt dat?
0: Het ligt helemaal aan het target. Maar dat duurt gemiddeld zo'n 9 maanden.
1: Ja, en in welke fase zit je nu?
0: We zitten met een 1, 2 in een laatste fase van een aantal maanden, denk ik.
1: Dat zouden er ook 2 kunnen zijn?
0: Of dat zouden er 2 kunnen zijn. En ik laat nog even alles open.
1: Ja. Wat vind je daar? Want zo, je begint erbij te stralen. Wat vind je leuk aan dat proces?
0: Nou, wat ik leuk vind is dat je kwaliteiten combineert. Dus wat wij ooit voor ogen hadden was een e-commerce bedrijf bouwen waar je print kon kopen. Dat zijn we al lang niet meer. Dus we zijn inmiddels echt een platform, een infrastructuur waar andere partijen heel makkelijk op aan kunnen sluiten en eigenlijk gebruik kunnen maken van onze kwaliteiten, onze inkoopvoordelen, ons schaalbare administratieve systeem, onze marketinginrichting, onze productontwikkeling, et cetera.
1: En die bedrijven die je van plan bent over te nemen, die zien dat wellicht ook zo, maar die komen tot een andere conclusie, namelijk wij redden het niet meer alleen.
0: Ja, die zijn vaak wat kleiner en die hebben wat moeite om te investeren in die belangrijke onderdelen die ik net noemde. Ja, dan kan je eigenlijk beter aansluiten bij een partij zoals HelloPrint en kijken of je samen kan doorgroeien. We houden ook die merken in stand in de markten, want die bedrijven die hebben vaak een enorme klantintimiteit. Die hebben een hele goede relatie met hun klanten. En dat willen we graag zo houden. Dus die blijven ook autonoom, maar wij nemen daar vaak een belang in.
1: Oh, je neemt ze niet helemaal
0: dat kan,
1: over.
0: Dat kan bij. We zijn flexibel in hoe we dat doen.
1: Je zei net het uitgangspunt dat wij ook altijd hebben gecommuniceerd richting onze eigen aandeelhouders, is dat we niet verkopen.
0: Ja.
1: Dus voor HelloPrint zelf ligt het anders.
0: Voor HelloPrint zelf ligt het anders.
1: Jullie zijn op geen enkele manier te koop.
0: Nee, dat denk ik niet. En ik zeg nooit nooit, maar het is absoluut niet onze ambitie.
1: Is er een bedrijf dat hetzelfde doet als jullie dat aanzienlijk groter is wereldwijd?
0: Zeker, zeker. Simpress, de moeder van het bekende merk Vistaprint, is op een enorme overnametrein bezig en is veel in gesprek met.
1: En die hebben ook jouw telefoonnummer wel?
0: Die hebben ook mijn telefoonnummer, zeker.
1: En hebben ze ook wel eens gedraaid?
0: Die hebben ook wel eens mijn telefoonnummer gedraaid.
1: En toen?
0: En toen nam ik op. En toen hadden we een gesprek. En toen aten we wat, dronken we wat, deden we een plas en bleef alles zoals het was.
1: En dat is gedurende dat gesprek, dat diner, dat glas en die plas ook altijd zo geweest?
0: Ik heb gesprekken met iedereen, altijd Thomas, in de markt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in gesprek blijft met je collega's en altijd een open dialoog hebt over hoe je kan samenwerken. En dat doen we met de marktleider, dat doen we met lokale winnaars en dat doen we met kleinere partijen.
1: Ja, want we hebben het nu over een bedrijf met een omzet van 80 miljoen, 100 miljoen, wat je zelf realiseert.
0: Ja, we zullen op zo'n 100 miljoen euro omzet uitkomen.
1: En die marktleider, wat voor
0: soort
1: begroting
0: is dat? Die zit tussen de 3,5 en de 4 miljard op dit moment.
1: Eentje.
0: Ja, maar we komen eraan. Het duurt wat langer. Daarom heb ik ook wat langer nodig dan die 13 jaar.
1: Ja, want jij hebt in een interview gezegd dat je een miljard, dat acht je zeker mogelijk.
0: Ja, het gaat niet zozeer om dat getal, maar het is wel een mooi eikpunt om naartoe te werken. En we hebben altijd gezegd, we willen deze markt disrupten. We willen iets anders doen dan dat de gevestigde orde doet. Dat hebben we lang gedaan en ook een hele tijd niet gedaan. Toen is het wat meer een kabbelend beekje geweest. Zeker na COVID.
1: Maar je moet het ook wel kunnen. Je moet het kunnen. En je moet
0: het vooral ook heel erg leuk vinden om dat te doen. En jezelf continu opnieuw uit blijven vinden. En dat is denk ik waar wij goed in zijn. We zijn goed in verandering. We zijn goed in ons aanpassen. En we hebben ook een gezonde / ongezonde drive om ook te willen winnen. En dat is ontzettend leuk om te doen.
1: En wanneer wordt het ongezond?
0: Nou, ik weet niet of het ongezond wordt. Maar dat, ik vind gewoon dat het allerleukste wat er is gewoon iets doen wat anderen niet doen. En proberen te winnen en gaan winnen.
1: Oké, dan gaan we naar kunstmatige intelligentie. Yes. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Dat zijn altijd lastige vragen.
1: Nou, het gaat je lukken hoor. Ja? Voor HelloPrint is kunstmatige intelligentie het instrument om kosten te besparen. Of het gaat helemaal niet om kosten. Wij zetten in

0: op AI om te voorkomen dat de concurrentie ons inhaalt.
1: Wij zetten in op AI om te voorkomen dat de concurrentie ons inhaalt, maar met name om te winnen.
0: Hans Schepper is hier van HelloPrint. Ja, ik dacht toch, er zit ook een kostenelement in, want jij gaf eerder in een gesprek met Sprout aan dat er op jullie kantoor een poster hangt met de tekst, veelzeggende tekst, "Someone with AI will replace you soon." Dat betekent dat je met steeds minder mensen steeds meer werk gaat doen, en dat is ook het reduceren van kosten.
1: Zeker,
0: toch?
1: Maar ik moest van jou kiezen, dus ja. Dan heb ik die tweede gekozen. Dat is zeker ook besparen van kosten, maar het is met name je bedrijfsproces vereenvoudigen. En dat is eigenlijk veel belangrijker dan het besparen van kosten. Want met een simpelere organisatie heb je simpelweg veel minder middenmanagement nodig. Je hebt veel minder aansturing nodig.
0: Heb je jou nog nodig?
1: Nu nog wel, maar we gaan zien in de toekomst hoe dat is. En hoe dat gaat worden. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat iedereen die achter een scherm zijn werkzaamheden uitvoert, ja, dat die rol op termijn ook vervangen kan worden door technologie.
0: Wat doet dat met de medewerkers van jouw bedrijf?
1: Het ligt eraan welke medewerker. Wij verkondigen eigenlijk sinds 2022 een superduidelijke boodschap. Wat je zegt, dat is een poster die daar hangt. Maar we herhalen ook continu wat gebeurt er in de wereld. Wat zien we om ons heen? We halen veel inspiratie naar kantoor. En we zijn ook heel duidelijk over de boodschap. Wat dat betekent voor jouw carrière. En waar het vroeger zo was dat het genoeg was om jezelf een heel klein beetje te ontwikkelen of om hetzelfde te blijven, dan ging je eigenlijk automatisch groeien. Dat is gewoon niet meer zo.
0: Ik zag nog 3 openstaande vacatures in Rotterdam en in Valencia.
1: Klopt.
0: Voor verschillende functies. Maar wat zeg je tegen mensen die daarop reageren, solliciteren, met jou of met een manager in gesprek gaan? Wat voor contracten geef je? Denk geen levenslange contracten?
1: Ja, de contracten zijn bijna altijd permanente contracten.
0: Oh.
1: Maar het is wel een duidelijke boodschap die je meekrijgt. En we zoeken wel een bepaald profiel mensen. En dat profiel is ontzettend hard aan het veranderen.
0: Ja, profiel dat ook bereid is om binnen afzienbare tijd weer een deurtje verder te gaan.
1: Nou, niet per se, maar wel een profiel wat continu bereid is om zichzelf opnieuw uit te vinden en continu bereid is om in zichzelf te investeren om de beste versie van zichzelf te blijven en te worden. En dat is een ander profiel dan de meeste bedrijven zoeken.
0: Op welke mogelijkheden ben jij gestuurd? Want je hebt overal inspiratie opgedaan in Silicon Valley, in Azië, daar waar AI nog een grote rol speelt dan op dit moment misschien in Nederland en in Europa. Welke mogelijkheden spreek jou zo aan?
1: Nou, de mogelijkheid dat eigenlijk alles wat uitvoerend werk betreft, en wat vroeger een enorme bottleneck was, want daar moest je altijd teams voor opschalen, dat is nu ogenschijnlijk eenvoudiger geworden. Dat betekent niet dat het volledig eenvoudig is en dat je het morgen kan doen. En het betekent ook niet dat je niet een organisatie helemaal moet inrichten om dat voor elkaar te krijgen. Maar het betekent wel dat als je dat op een goede manier doet, dat je daarna een veel grotere schaalbaarheid van je bedrijf krijgt. En of dat nou is op marketing, contentcreatie, hoe je inkoopt, hoe je je financiële inrichting inricht, hoe je je klantenservice doet, et cetera. Eigenlijk op al die vlakken bouw je een nieuwe machine waarmee je makkelijker kan schalen.
0: En wat doe je met de oude machine? Want je hebt, neem ik aan, voor die tijd ook al een bepaalde infrastructuur gehad.
1: Ja.
0: Waar je dan vanaf moet, denk ik.
1: Nou, dat is een hele goede vraag en een goed dilemma. Dus de eerste 2 jaar hebben we eigenlijk continu geoptimaliseerd op wat we hadden. Dus we bouwden toeltjes en workflows op het bestaande. Nou, dat heeft ons ver gebracht. Maar inmiddels zijn we eigenlijk al het bestaande opnieuw aan het bouwen, alsof het weer dag 1 is van HelloPrint. En alsof we weer een leeg canvas hebben en eigenlijk opnieuw kunnen gaan tekenen. Hoe ziet nou het bedrijf van de toekomst eruit?
0: Maar je bent toch volop in de operatie?
1: Ja, en dat is ook een dilemma. Dat vraagt een stukje leiderschap en dat vraagt keuzes. Maar dat zijn we wel aan het doen. Want wij geloven heilig dat als je doorbouwt op bestaande en oude structuren, ga je uiteindelijk niet winnen.
0: Maar dan accepteer je dat er, neem ik aan, gedurende de weg daar naartoe dingen verkeerd gaan.
1: Ja, dat is een precair proces om dat goed te doen.
0: Wat gaat er op dit moment dan niet naar wens? Of nou, wanneer denk je dit levert brokken op?
1: Nou, je zal dus moeten zorgen dat je het bestaande, wat jou dicht bij 100 miljoen euro omzet heeft gebracht, dat blijft functioneren. En aan de andere kant moet je resources vrijmaken, middelen vrijmaken om het nieuwe te bouwen. En dat proberen we in parallel te doen. Dat lukt nu goed. Maar dat betekent ook dat je bepaalde dingen niet meer doet op de korte termijn. Want je kan niet overal tegelijk zijn.
0: Wat is over de rand gevallen dan?
1: Bijvoorbeeld specifieke oplossingen voor onze corporate klanten. Die een bepaalde oplossing willen die niet standaard is bij ons.
0: Nou, die bied je niet meer aan?
1: Nou, die zouden we in de oude situatie zouden we die voor ze bouwen. En in deze situatie zeggen we, ja, dat bouwen we nu niet. Want we gaan nu eerst zorgen dat we het karkas opnieuw bouwen.
0: reactie van die corporate klant?
1: Ja, dan verlies je soms een klant. Ja, en dat is ook helemaal prima. Maar dat komt met keuzes. Als je iets voor de lange termijn doet, moet je bereid zijn om jezelf opnieuw uit te vinden.
0: Heb je ergens ook beperkingen waargenomen? Dat je denkt, ik had gedacht dat het al kon, maar het kan toch nog niet.
1: Ja, ik denk dat de belangrijkste inzichten die we hebben, die zitten niet zozeer op de techniek, maar die zitten veel meer in eigenlijk de business sense die je moet hebben. AI is zo goed als wat je erin stopt. Dus je moet zorgen dat je veel beter dan dat we ooit dachten gedocumenteerd moet zijn, bijvoorbeeld. Wij zetten eigenlijk nooit een proces heel goed op papier. Nou, nu moeten we leren om dat op een veel diepgaandere manier te doen. Veel beter te documenteren. Dus we hebben we noemen dat een Helloprint brein gebouwd, waar we nu alle processen en protocollen eigenlijk opnieuw aan het vormgeven zijn en aan het beschrijven zijn. Dat vraagt dus een hele andere manier van werken die we helemaal niet gewend zijn. Dus dat daagt ons enorm uit om ook anders met elkaar om te moeten gaan in het team.
0: En waarom ga jij voor deze volle overgave? Want het is wel duidelijk, ik spreek hier ook zat mensen die nog in het stadium zitten. Misschien zijn ze daar net voorbij. We gaan hier iets mee doen. We gaan hier voorzichtig mee experimenteren. We gaan eens even kijken wat de temperatuur van het water is.
1: Ja.
0: Maar wij gaan nog niet volledig over. Is dat een benadering die jou misschien niet zo past, maar die in sommige situaties ook wijs is?
1: Iedereen moet zijn bedrijf vormgeven op de manier die hij of zij denkt dat het beste past.
0: Maar wat is het voordeel van die 180 km per uur?
1: Ik zie het een beetje zo dat je een voetbalteam hebt en Messi komt in één keer in de auto langs gereden en die is dat seizoen beschikbaar om voor jou te spelen. Ja, die ga je dan ook niet op de bank zetten. Dan wil je die gewoon opstellen en dan wil je gaan winnen. En dat, zo zie ik deze nieuwe technologie ontwikkeling echt. Er komt iets voorbij wat zo fundamenteel de bedrijfsvoering en jouw impact die je kan hebben met je bedrijf kan veranderen, ja, dan voelt dat voor mij onwerkelijk om daar niet vol in te gaan.
0: Deze vergelijking loopt een beetje mank, want ik denk dat jij vermoedt dat AI als Messi de rest van jouw werkzame leven,
1: ja,
0: voor
1: zeker.
0: Jou
1: alleen mijn
0: kan spelen.
1: Ja, mijn voordeel dat Messi naast mijn veld staat, heb ik waarschijnlijk maar heel even. En dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoel. Uiteindelijk zal elk bedrijf AI helemaal gaan omarmen. Dat zal bij het ene bedrijf sneller gaan dan de ander. Maar wat ik zeg, ja, de afstand tussen ons en de marktleider is erg groot en we willen heel graag winnen.
0: Ja, nou, dat kan door in verschillende landen actief te zijn. Ga je daar ook nog het gaspedaal goed indrukken? Worden dat meer landen of ga je in die landen groter worden? Wat is daar de strategie?
1: Het is een combinatie van meerdere dingen. Wat ik al zei, we doen deze aanpassing aan ons bedrijfsmodel. Met name om harder te kunnen schalen. En dat houdt in sneller nieuwe categorieën toevoegen, sneller nieuwe producten toevoegen. Maar dat betekent ook sneller naar nieuwe landen. Op een goede manier. Dus we zullen zeker ons model verder uit gaan bouwen naar nieuwe landen. De rest van Europa staat op het programma.
0: Gaat het in die landen ook sneller? Want je trapte dit programma af met de bijeenkomst waar Rutte sprak. En Nederland, en daarmee ook eigenlijk toch nog wel half direct zichzelf een schouderklopje gaf. Zo slecht gaat het niet. Maar jij bent in verschillende landen actief. Zijn er landen waar jij, als je het toch allemaal over zou moeten doen, en het is dag 1, liever je bedrijf zou oprichten?
1: Ik denk dat we heel blij moeten zijn met alles wat we hier hebben. We hebben hier alles gekregen.
0: En een schouderklopje dus, van Nederland.
1: Ja, ik ben heel blij met waar ik ben opgegroeid. Laat dat heel duidelijk zijn. En dat gezegd hebbende, zie ik ook steeds meer uitdagingen. Zou ik mijn bedrijf op een andere plek gestart zijn? Nee. Hebben we een groot gedeelte van het bedrijf in een ander land zitten? Ja, want onze grootste operatie zit in Spanje. En we kijken op dit moment nadrukkelijk naar de Verenigde Staten. Om als groeimarkt verder in te kunnen groeien.
0: Spanje is plotseling een economisch wonder in Europa. Daar doen ze de dingen net wat anders. Daar nemen ze ook net een andere politieke stelling in. Wat is er daar dan zo anders dan in Nederland?
1: Nou, ik weet niet of er echt iets anders is, maar het is ook waar je vandaan komt. Hè. Dus economische groei komt ook van een basis vandaan. Economisch wonder, ja, misschien.
0: Oh ja, kijk, we hebben hier in dit programma.
1: Ja, zeker.
0: Ja, we hebben vaak genoeg gezegd. Nou, Spanje, god, dat schrijven we nog net niet af. Het is ook geen Italië, maar de groei komt niet daar vandaan. En plotseling is dat beeld gekanteld.
1: Nou, ik denk een van de dingen die ik daar zie, en dat is eigenlijk best wel raar om te zeggen. Iedereen zei altijd over Spanje, ja, er verandert nooit wat. Het is hartstikke bureaucratisch, et cetera. Ik zou willen dat er nu niet zoveel onduidelijkheid was in Nederland. En gewoon wat duidelijker langetermijn beleid. Ik denk dat ondernemers zitten te wachten en te smachten naar gewoon voorspelbaarheid in beleid. En dat is in Spanje in ieder geval aan de gang. Want daar verandert gewoon niet zo snel iets. En dat is voor ons best prettig. En daar kan je gewoon op instellen. Ik denk dat ondernemers helemaal niet op zoek zijn naar altijd de meest optimale situatie. Maar wel voorspelbaarheid in hoe je langetermijn je bedrijf kan ontwikkelen.
0: Dus de man die met zijn eigen bedrijf in een orkaan zit, zegt daarbuiten hoeft niet zoveel te veranderen.
1: Absoluut.
0: Hans Scheffer, medeoprichter, topman van HelloPrint. Dank voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Marlou Jenneskens. Zij is de CEO van Bux. Over wat er verandert als je als fintech-startup wordt overgenomen door een grote bank als ABN AMRO. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks hoor je meer over het aantal faillissementen, want dat is aan het dalen. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
4: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
5: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
6: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
10: De data van de Kamer van Koophandel is een goudmijn voor criminelen. En wat is de makkelijkste manier om in een organisatie in te breken? Juist, gewoon solliciteren. Hoe ze bij de Kamer van Koophandel alert moeten zijn op criminele ondermijning, hoor je straks om 3:30 in BNR at Work.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Nederland zet met Duitsers een NAVO-hoofdkwartier op in Estland. Het Schots parlement eist een nieuw referendum voor onafhankelijkheid. Premier Sweeney mikt op een terugkeer binnen de EU. En 1 op de 10 euro in Nederland komt uit data. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB-er Tim Schaap. Gaat het er nog altijd rustig aan toe?
14: Ja, op de meeste plekken wel, maar hier en daar is het helaas wat drukker aan het worden. Bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam-Den Haag, tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A58 Breda-Eindhoven, bij Oorschot. Je hebt 20 minuten vertraging vanaf Tilburg Centrum Oost. Dan is de Velsertunnel in de A22 vanuit Beverwijk helemaal dicht door technische problemen. Iemand is daar tegen de slagboom aangereden. Verkeer kan vrij gemakkelijk omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Groningen bij 230,5. En de A28 naar Amersfoort bij 61,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek in het hoofdkantoor van de Spaanse regeringspartij. Het zou gaan om een onderzoek naar illegale financiering van de partij. De premier van Spanje en een aantal andere kopstukken van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij worden verdacht van machtsmisbruik, fraude en corruptie. Ook in Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Die wedstrijd is over een maand en begint om 1 uur 's nachts. Voor kroegen die om 2 uur dicht moeten is dat te laat. Daarom wordt een uitzondering gemaakt. Ook in andere plaatsen, zoals Amsterdam en Rotterdam, mag de horeca langer open blijven. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer geschoten werd. En de grote schermen zijn niet aan te slepen voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7 uur 's avonds. Sommige verhuurders zijn daarom voor die dag al door hun schermen heen. De 2 andere wedstrijden van Oranje zijn om 10 uur 's avonds en 1 uur 's nachts. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zijn ondernemers positiever nu het aantal faillissementen aan het dalen is? En het Rijk geeft jaarlijks 45 miljard euro uit aan gemeenten. Weet nauwelijks hoe die gemeenten dat geld besteden en hoeveel geld gemeenten werkelijk nodig hebben. Hoe dat kan, je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
16: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de board met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het aantal faillissementen lag in april lager dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 293 bedrijven failliet, dat is 12% minder dan april 2025. Contact met CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen. Goedemiddag. Er is sprake van een daling. Wanneer wordt een daling ook een trend? Kunnen we daar al van spreken?
21: Ik denk dat je daar al wel een tijdje van kunt spreken. Tijdens in de jaren 2022 en 2023, dus na corona, liep het aantal faillissementen weer wat op. Daarvoor was het heel erg laag. Maar eigenlijk zagen we in 2024 de omslag. En sindsdien is het aantal faillissementen eigenlijk alleen maar aan het dalen of wat stabiel. Dus ja, dat het nu weer wat lager is, past op zich heel goed in die trend.
0: En hoe past dit dan weer binnen het huidige economische klimaat? Als je kijkt naar de ontwikkeling van de Nederlandse economie, dan hebben we toch niet te maken met absolute hoogtijdagen?
21: Dat klopt. De economische groei van het eerste kwartaal was heel matig, 0,1% slechts. Vorig jaar was het eigenlijk best prima. Toen groeide de economie bijna 2. En we hebben ook lange tijd gezien in onze enquêtes die we bij ondernemers houden van, zie je het een beetje zitten. Dan is het over het algemeen, ging dat vertrouwen omhoog. En als ze ergens last van hadden, dan was het vooral van een tekort aan personeel. En niet zozeer van te weinig vraag naar hun producten. Dus op zich past dat beeld van die dalende trend bij faillissementen daar wel in. Maar we zien begin van dit kwartaal, dus in april al, zagen we een grote omslag bij dat vertrouwen. Want toen klapte dat omlaag. Dat was zo'n beetje de grootste daling na corona. Ja, dat zal alles te maken hebben met de onrust in het Midden-Oosten. Wat dat betekent voor je aanvoerketens, voor de olie- en energieprijzen, maar ook misschien de schaarste van andere middelen. Ja, dat werkt toch een beetje op de zenuwen van ondernemers. Alsof dat op termijn ook meer faillissementen gaat resulteren. Ja, dat zullen we later pas zien.
0: Ja, u voelt er feilloos aan wat mijn volgende vraag zou zijn. Want je zou kunnen denken dat een kelderend consumentenvertrouwen ertoe leidt dat mensen de hand op de knip houden en daardoor ook minder zullen kopen en daardoor bedrijven eventueel in de problemen zouden kunnen komen.
21: Ja, dat kan heel goed. Dat geldt voor bedrijven natuurlijk ook. Als ze weinig vertrouwen hebben, kunnen ze ook besluiten om investeringen die ze van plan waren uit te stellen of daarvan zelfs helemaal af te zien. Ja, dat raakt natuurlijk ook weer de groei. En daar hebben andere bedrijven weer last van. Goed, het is dus nog wel in ieder geval aan de kant van de consument dat de inkomens de afgelopen tijd behoorlijk zijn gestegen. De koopkracht ging omhoog. De inflatie is dan wel wat aan de hoge kant, maar de inkomens stegen nog harder, waaronder onder de streep meer is om uit te geven. Tegelijkertijd blijft dat vertrouwen heel erg laag en zijn mensen toch wel voorzichtig. Ja, het kan natuurlijk resulteren dat er gewoon eigenlijk te weinig uitgeven voor veel bedrijven, waardoor die misschien in de problemen kunnen komen. Op dit moment is dat nog niet zichtbaar in de cijfers. Maar ja, zo werkt het vaak in de economie. Als mensen maar lang genoeg denken dat het slecht gaat, gaat het vanzelf ook echt een keer slecht.
0: Wat zegt dit lage aantal faillissementen over de dynamiek van de economie? Want het gaat in dit verband ook vaak over creatieve destructie. Het is helemaal niet zo erg als er zo af en toe een bedrijf over de kop gaat, want dat leidt weer tot meer mogelijkheden van bedrijven die overblijven of mensen die iets nieuws beginnen. Is daar nog wel voldoende sprake van in Nederland?
21: Ja, daar kun je ook voor kijken naar het aantal oprichtingen en opheffingen. Want niet ieder bedrijf dat stopt gaat natuurlijk failliet. Hè? Want dan heb je als bedrijf ook schulden waar de rechter een uitspraak over moet doen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook altijd wel veel bedrijven die op andere manier stoppen en weer een nieuwe beginnen. Ja, daar zien we wel dat dat wat lager is dan een tijdje. Hè? Nou, het gaat te ver om te zeggen van dat helemaal stagneert en de dynamiek in de Nederlandse economie wat dat betreft aan het stilvallen is. Het kan natuurlijk altijd wel wat meer. Je ziet sowieso ook dat het aantal zelfstandigen weer aan het afnemen is. Nou zal dat wel weer hele andere oorzaken hebben. Zoals de handhaving van de fiscus op die wet TBA. Maar goed, een groeiend aantal ZZP'ers kan natuurlijk ook duiden op dynamiek. Dus het is niet direct dat je denkt van hier is iets aan de hand. Maar een beetje dynamiek, dat doet de economie inderdaad altijd toch wel goed.
0: Over de fiscus gesproken, de Belastingdienst is ook de afgelopen tijd wat strenger gaan kijken naar uitgestelde coronaschulden. Moest toch een keertje worden opgehoest. Je zou kunnen denken dat dat terug te zien zou zijn in het aantal faillissementen. Maar daar is dus ook geen sprake van.
21: Niet op grote schaal in ieder geval. Er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die daardoor toch in de problemen komen. En dat ze achterstallige schulden terug moesten betalen. Terwijl ze misschien ergens hadden gehoopt dat het niet meer zou hoeven. Maar ja, goed, inmiddels is corona ook alweer een paar jaar geleden. Dus die bedrijven die het aangaat en die nog bestaan, hebben natuurlijk ook in de tussentijd voldoende tijd gehad om daar misschien iets aan te doen. Dus het kan best wel zijn dat ze het alsnog overleven. Het is altijd vervelend als je dat dan alsnog moet betalen. Maar het hoeft niet per se te leiden tot een faillissement. En als ze er zijn, dan zijn het niet zulke grote groepen dat je ze in deze cijfers terugziet.
0: Dank u wel, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Peter Heijn van Willigen.
1: De economische stand van Nederland.
0: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor en welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En vandaag gaat het over de financiering van Nederlandse gemeenten met Hatte van der Wouden van de Wethoudersvereniging. Welkom.
3: Dankjewel.
0: Jij schreef begin deze maand nog een opiniestuk in het FD en daar ga ik uit citeren. Voor een land dat internationaal bekend staat om zijn begrotingsdiscipline en financiële degelijkheid is de financiering van onze gemeente op zijn minst opmerkelijk. Het Rijk weet simpelweg niet hoeveel geld gemeenten nodig hebben. En dan gaat het over ongeveer 45 miljard euro van het Rijk naar die gemeente. Weet niet wat gemeenten nodig hebben. Dat is, wat je zegt, op zijn minst opmerkelijk. Hoe komt dat?
3: Ja, dat vind ik ook opmerkelijk. En je ziet dat de aandacht hiervoor nog best wel lauw is. Hoe het komt, vroeger hadden gemeenten niet zoveel taken. Maar er zijn er steeds meer bijgekomen. En sommige taken zijn dan een beetje voor de gemeente, een beetje voor de provincie, sommige helemaal van de gemeente. Nou, het is een lekkere weerwar geworden. De Raad van Openbaar Bestuur noemt het Huis van Escher. Ik weet niet of je die tekenaar kent.
0: Ik ken hem, daar komt geen einde aan. Ja. Het circuleert lekker door.
3: Dus je bent het overzicht kwijt. Dus je maakt een behoorlijke pot geld over. Maar je weet eigenlijk niet, kunnen gemeenten nu toe of niet? En zeker als vaak wordt geroepen, het is niet genoeg. Dan is het wel handig om een keer een einde te maken aan dat wel eens niet spel wat het eigenlijk is geworden.
0: Want het is niet genoeg, dat is het geluid van de gemeente.
3: Dat zeggen ze zeker op portefeuilles als jeugdhulp en WMO. Ja. En wat een tijdje toen ook is gezegd, ja, maar kijk eens, heel veel gemeenten komen best wel uit. Die hebben geen tekort. Maar ja, de vraag is hoe ze dat hebben gedaan.
0: Nou, je bent me voor, want er is inderdaad ook wel het nodige verschenen over hoe gemeenten begroten. De gemeentelijke rekenkamers hebben dat ook nog eens in kaart gebracht. Die zeggen, natuurlijk hebben we ook oog voor de noden van gemeenten, maar ze moeten zelf ook beter leren begroten.
3: Ja, wat ze hebben geïdentificeerd eigenlijk is 8 oorzaken voor die rare begrotingen die er soms uitkomen. En de grootste met afstand is het Rijk zelf. Dus je hebt hoofdzaak nummer 1 is Rijk, die onvoorspelbare potten geld over de schutting gooit tegen het eind van het jaar, waardoor gemeenten niet meer weg kunnen zetten. Waardoor ze wel een structureel tekort hebben. En toch aan het begin van het jaar moet een wethouder dan aan de gemeenteraad uitleggen, ja, en ik heb toch nu een overschot op de jaarrekening, want er kwam nog even een schip binnen in november.
0: Ja. Maar dat schip komt dus wel binnen.
3: Ja, en inderdaad, dan zijn er nog 7 andere oorzaken. En oorzaak 5 en 6 zijn inderdaad, wethouders moeten wat strakker begroten. Dat moeten
0: maar
3: ze
0: het gaat ook onder andere over hoe positief gemeenten denken over het vervullen van vacatures. Daar zijn ze over het algemeen te positief over. Dat kost wat meer geld, moet vaak extern worden ingehuurd. Maar ze zijn bijvoorbeeld te negatief, begreep ik, over wat gemeentelijke belastingen opleveren.
3: Ja, je kan, de vraag is of je daar heel positief over wil zijn. Want een manier om je begroting te sluiten is ook om je OZB keer 3 te doen.
0: Maar blijkbaar leveren die gemeentelijke belastingen meer op dan oorspronkelijk werd ingeschat door gemeenten.
3: Ja,
0: dat concludeert die rekenkamer. Die rekenkamers zeggen dat er structureel te negatief wordt gedacht over wat dat oplevert.
3: Ja, dat verschilt ook per gemeente. En die rekenkamers hebben ook niet alle gemeenten onderzocht. Die hebben een steekproef gedaan. Maar ik denk voor het oplossen van het probleem waar we het vandaag over hebben, die onvoorspelbare financiering, dan moet je kijken naar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. En dat is hoe het gemeentefonds eruit ziet, hoe groot dat is en hoe voorspelbaar je bent naar gemeente toe.
0: Ja, dat is dus 45 miljard, althans dat is het bedrag dat wordt genoemd, dat jou ook aanhaalt in jouw stuk, in jouw opiniestuk. Toch nog even voor de bigger picture, want gemeenten krijgen geld van het Rijk. Ze kunnen ook geld ophalen via belastingen onder andere. Als je kijkt naar de verhouding, is het Rijk dan verreweg de belangrijkste financier voor gemeenten, of doen die belastingen er ook serieus toe?
3: Nee, dat is een veel kleiner deel. Ja. Dat is zelfs internationaal gezien een heel klein deel. Maar daar hebben we voor gekozen in het land. Dat geeft niet als je dan maar niet doet alsof daar nog een hele enorme vetpot zit waar je het ook mee kan doen.
0: Want dat beeld wordt wel geschetst?
3: Nee, ik ben vooral van belang dat je dat niet gaat doen. Mensen denken wel vaak dat gemeenten enorm binnenlopen op parkeergelden en afvalstoffenheffingen. Maar die parkeergeld gebruik je voor parkeren en infrastructuur daaromheen. Afvalstoffenheffing gebruik je voor het vuil ophalen. Dat zijn gesloten systemen. Dus je hebt relatief weinig mogelijkheden om belasting te innen. Maar dat, nogmaals, dat is niet erg. Dat is gewoon een keuze die we in Nederland hebben gemaakt.
0: Die 45 miljard, die dus al een paar keer is aangehaald, die wordt wel ergens op gebaseerd, neem ik aan.
3: Nou, dat is dus precies de vraag. Waar is die op gebaseerd?
0: Want als je dat is inderdaad de vraag. Maar dat komt toch niet zomaar uit de lucht vallen?
3: Nee, die is gegroeid zoals veel dingen in begrotingen groeien. Als je hem opnieuw vanuit nul zou op moeten bouwen, dan zou je een hoop informatie missen. Dus je bent begonnen ooit met de taken die gemeenten toen hadden. Daar heb je er een paar bij gedaan. Jeugdhulp, WMO. Vervolgens zie je de kosten voor een aantal zaken stijgen en de budgetten daarvoor niet aangepast worden, zoals onderwijshuisvesting. Dus als kinderen afgelopen week het heel erg warm hebben gehad in hun schoolgebouwtje, dat kan je direct relateren aan het niet voeren van het gesprek over het budget voor onderwijshuis.
0: Dus decentralisatie, want dat is al een tijdje aan de orde natuurlijk. En dat de grootste hervormingen zijn ook alweer van een paar jaar geleden. Die gingen al gepaard met de tekst, we moeten zo meteen meer doen met minder.
3: Ja.
0: En dat is ook nog steeds wat nu aan de orde is.
3: Dat is wel wat wij steeds zien. Maar nogmaals, ik ben hier niet vandaag om te roepen meer geld. Maar als we die discussie nu al zo ontzettend lang voeren. We zijn hier volgens mij nu al, zeker sinds 2015, een pittige discussie over aan het voeren. En je blijft steeds maar twee kanten houden. De een die zegt, nou, valt best mee, je moet gewoon beter begroten. En de ander zegt, het is echt niet genoeg. Ga het dan een keer op een rijtje zetten. Dus tel alle taakjes op. Kijk wat ze kosten. En het is inderdaad een vervelende klus. Maar het antwoord dat Kamerleden die oprecht die vraag stellen, stellen het objectief vast, steeds krijgen is, ja, maar dat is heel ingewikkeld. En dat is praktisch niet handig. En dan krijgen, letterlijk heb ik dat zien staan, dan krijgen we maar ja, allemaal discussie over tussen Kamerleden en minister. Dus we gaan het monitoren. Of een verkenning doen.
0: Ja, dat is de laatste oogst volgens mij, toch?
3: Je ja, afgelopen
0: op een
3: vrijdag.
0: Kamerbrief.
3: Ja.
0: Er komt een verkenning aan.
3: Ja, hij schijnt zelfs al bezig te zijn.
0: Maar ik zie nog geen juichende directeur van de wethoudersvereniging.
3: Nou, ik weet niet zo goed wat een verkenning dan inhoudt. Het wat heel duidelijk in de brief staat, dat optellen van alle medebewindstaken, dus wat moet de gemeente doen, en doen ze dat goed, dat gaan ze niet doen. Dat staat erin. Maar wat het dan wel is, dat is me nog niet duidelijk. Maar ik ga zeker vragen aan de Eerste Kamerleden, waren het in dit geval, wat ze hiervan vinden en wat ze gaan doen met het antwoord.
0: Jij zegt, zet het op een rijtje, dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. Je zegt er wel bij, dat is een ingewikkelde klus.
3: Zeker weten.
0: Het eerste namelijk, zet het op een rijtje, dat klinkt als iets wat je toch een keer moet doen.
3: Ja.
0: Wat maakt het dan zo ingewikkeld?
3: Ik denk, er zijn verschrikkelijk veel taken en ze lopen in elkaar over. En het is misschien ook wel, maar dat is een vermoeden, ik heb geen enkel bewijs hiervoor. Misschien heb je niet zo zin in het antwoord op de vraag die je gaat stellen.
0: Want dat betekent dat je moet lappen.
3: Ja.
0: Maar dat is slechts een vermoeden.
3: Dat is slechts een vermoeden.
0: Maar het is een vermoeden gebaseerd
3: op geluiden. En nogmaals, ik wil er geen politieke discussie van maken. Als men zegt, dat valt wel mee, dan laat het mij zien. Ja.
0: Heb je zelf, want jij kent beide kanten van het verhaal. Je bent lokaal actief als wethouder geweest. Je bent Kamerlid geweest. Heb je zelf ook wel eens gedacht, nou, dat lossen ze daar maar op. En hoe ze het dan precies oplossen en welk geld daarmee gemoeid is. Dat zien we later wel.
3: Nee, ik deed hoger onderwijs en wetenschap. En ik was eigenlijk doorlopend bezig met hoe wordt dat nou weer bekostigd. Het is duidelijk een onderwerp waar ik op aansla.
0: Maar snap je die blijkbaar toch Haagse reflex van, nou, die gemeenten hebben geld, ze hebben taken gekregen, daar zijn we het lang geleden of recent zijn we het erover eens geworden.
3: Nou, ik snap de onmacht als Kamerlid als jij verschrikkelijk veel onderwerpen op je bord hebt. Deze is moeilijk en leuk te maken voor de buitenwereld. Je haalt er niet snel lekkere pers mee. En je moet maar blijven duwen om een antwoord te krijgen. En je hebt dat hele ministerie met heel veel meer mensen dan jij die terugduwen. Ik kan er enigszins begrip voor
0: opbrengen. Mensen die terugduwen, ja, dat is aan de orde?
3: Nou, dat lees je gewoon in de brief, terugduwen. Waarbij ik wel moet zeggen dat deze minister nu positiever klinkt dan de vorige. Want we zien wel, we begrijpen het. We zien inderdaad, we weten niet hoeveel gemeenten nodig hebben. Dat klopt wat u zegt. En we denken inderdaad dat er een disbalans is. Dus eigenlijk geven ze dat allemaal toe. Het enige wat nog mist is, en we gaan het helemaal uitzoeken.
0: Jij wil het niet politiek maken, maar als het zo is dat gemeenten toch op grote schaal geld tekortkomen, dan ga je dat ergens aan zien.
3: Ja.
0: Waar ga je dat dan aan zien?
3: Nou, dat zie je eigenlijk nu al. Dat je bijvoorbeeld lokale infrastructuur even niet op ingrijpt. Dat je grote investeringen uitstelt, omdat je bang bent dat je later de kapitaallasten niet kan dragen. Bijvoorbeeld, je theater lekt aan alle kanten, maar je gaat geen nieuwe bouwen. Schoolgebouwen. Isolatie, verduurzaming, soms zie je snijden in armoedebeleid. Of je ziet aan de andere kant dat men de inkomsten verhoogt door een hele hoge OZB te gaan heffen.
0: Is het nog niet slecht genoeg dan? Want de voorbeelden die je noemt laten aan verbeelding weinig te wensen over. Lekkende theaters, stikhete schoolgebouwen, infrastructuur die niet meer voldoet. Ja, dat zijn geluiden die toch ook wel naar Den Haag zijpelen, denk ik. Waar kranten over worden volgeschreven, waar het op de radio over gaat.
3: Ja, en ik denk dat het ook een beetje kikker in warm water situatie is geworden zo onderhand. We gaan steeds meer wennen aan deze situatie. En het is een systeem onmogelijk. Eigenlijk wil niemand dat dit zo is. Hè? Want de mensen in Den Haag, de Kamerleden, zijn van goede wil en willen het oplossen. Maar er is iets wat ons tegenhoudt, net als met heel veel andere dossiers, om dit nu even goed op te lossen. Maar daarvoor heb je dus mensen in het land die er dan even op moeten wijzen. Dat is ook wat ik probeer te doen.
0: Ja.
3: Want dit is voor wethouders En die vertegenwoordiging natuurlijk is onderhand best lastig uit te leggen. En het is voor raadsleden, heel begrijpelijk, niet meer zo goed te volgen. Die moeten dit allemaal doornemen naast hun werk 's avonds. En ga er maar aan staan.
0: Er wordt momenteel wel gewerkt, over sectieonderwerpen gesproken, aan een wijziging van de financiële verhoudingswet. Met als oplossing een introductie van de bijzondere fondsuitkering. Klopt het tot zover?
3: Ja, ja.
0: Waar gaat dit over?
3: Leuke titel ook weer. Ja,
0: nee, daarom. Ja, ja. Ik reken op jou.
3: Ja, dat gaat over specifieke uitkeringen aan gemeenten, oftewel SPUCs.
0: Ja.
3: Daar waren er op een gegeven moment heel veel van. En toen zeiden ze, dat is niet goed. Dan moeten we gewoon, die moeten we afschaffen en op een normale manier dat geld overmaken. Maar dan boeken we wel een bezuiniging in. En uiteindelijk, en daar gaat deze wet dus over. En dat proces, wat ik heb begrepen, loopt nog niet zo heel lekker.
0: Het gaat erom dat je dus dat geld iets minder hoeft te oormerken.
3: Juist.
0: Of dat er iets minder regels aangekoppeld zijn, dat het iets minder specifiek wordt.
3: Ja, maar er komen, en dat is op zich heel fijn, want je geeft meer beleidsvrijheid. Maar er hangt een bezuiniging aan. Dus ja. De Raad van Openbaar Bestuur weer, die zich over dit soort zaken buigt, is hier niet super enthousiast over. En het is in ieder geval geen oplossing voor het probleem dat we net beschreven.
0: Nee, zegt zelfs die Raad voor het Openbaar Bestuur dat de disbalans in de financiële verhouding alleen maar zal worden vergroot.
3: Ja.
0: Ja. Dus we hebben een paar geluiden nu gehoord. De rekenkamers, de Raad voor het Openbaar Bestuur. Jij bent er. Er is een minister die een kamerbrief geschreven heeft in antwoord op vragen van senatoren. Heb je het idee dat dit onderwerp een klein beetje in beweging komt?
3: Ja, ik heb wel het idee, maar dat kan mijn optimisme zijn. En ik zit net een paar maanden in deze rol, maar voor mijn gevoel ben ik in ieder geval net pas begonnen.
0: Ja, maar dat ben je dus ook.
3: Ja.
0: Maar je hebt een voorganger gehad die ongetwijfeld op dezelfde problemen is gestuit.
3: Ja.
0: Denk ik dan?
3: Iedereen legt zijn eigen accenten, zeg ik dan maar.
0: Ja. En het accent wat de komende tijd wat jou betreft dan politiek gelegd moet worden, hoe gaat dat? Dus dat lijstje opstellen.
3: Meten is weten.
0: Oké, dan gaan we dat duidelijk in de gaten houden de komende tijd. De wethoudersvereniging heeft in ieder geval laten weten, bij monden van de directeur, dat er iets meer duidelijkheid moet komen over de financiering vanuit het Rijk voor die gemeente. Het gaat om 45 miljard euro. Dus enige duidelijkheid is wellicht wel gewenst. Hatte van der Wouden was hier. Zij is de directeur van de wethoudersvereniging. Dank voor je komst.
4: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je kunt de economische stand van Nederland opzoeken in je favoriete podcast-app. Aangeschoven inmiddels ook de presentatoren van de Avondspits. En dan reken ik natuurlijk op Liesbeth Staat en op Niels Heidhuis.
5: Middag. Dag Thomas.
0: Vanaf 4 uur, wat mag de luisteraar absoluut niet missen?
5: Ja, nou, vandaag is er een rapport verschenen van het SCP dat het klimaatbeleid, de lasten daarvan, oneerlijk worden verdeeld over Nederland, over Nederlanders.
0: Dat is ook een klacht
5: van de Nederlanders zelf. Ja, precies. Daar gaan we over praten. Is dat zo? Hoe groot zijn die verschillen? En is het... Blijft het altijd oneerlijk verdeeld? Of kun je daar ook een soort rechtvaardig beleid
0: van maken? Want de Nederlanders, dat zijn wij ook, wij vinden Zeker. Het dan oneerlijk verdeeld, maar we steunen wel die klimaatmaatregelen, geloof ik, in grote mate.
5: Ja. Ja.
0: Interessante observatie.
5: Een hele goede, korte samenvatting van ons gesprek straks.
0: Doe er je voordeel mee. Niels, wat nog meer?
22: Ik kom nog even terug op het debat van gisteren. Ik geloof dat Leendert Beekman het meest treurige debat dat hij ooit had moeten volgen heeft genoemd. Even parafraserend. Daar gaan we even op door, want het blijft toch een beetje in de lucht hangen of partijen als D66 uit de coalitie, zeg maar, willen samenwerken met Markersower. Ja dan nee. En de vraag is een beetje, is dat nou verstandig om je daarover min of meer op de vlakte te houden? Om die optie open te houden als je extremistische geluiden wilt bestrijden?
0: Okay.
22: Dus daar praten we met...
0: Een nabeschouwing op het treurigste debat ooit.
22: Een nabeschouwing en een vooruitblik op...
5: Hoe dat als je dan niet gaat luisteren. Moet.
0: Nee, fantastisch Niels. Ja, je moet je minuten pakken.
5: En
22: drones? Veel drones?
5: Maar ik wil eigenlijk beginnen over Oranje. Sportzender als we zijn bij BNR. Jaap de Groot, die is in Zeist, hoort daar de selectie. En die komt bij ons uitleggen waarom we het WK gaan winnen.
0: Is die nou al bekend of niet?
5: Nee, volgens mij om 3 uur.
22: Nee, wordt al bekend gemaakt.
0: Ik heb hier samen met collega Isa Radder een wedstrijdje opgezet.
5: Zeker, ik las het in de mail.
0: Ja, je las het in de mail, maar je hebt je selectie niet doorgestuurd.
5: Nee.
0: Je doet niet mee om het oranje pakket. Ja,
5: ik ben de slechtste persoon aan wie je advies kan vragen over de selectie.
0: En naast jou de ene slechtste? Waarom deed jij niet mee?
22: Nee, ja, ik ga nog boven Liesbeth eigenlijk.
0: Nou goed, maar we gaan het als sportzender wel in de gaten houden.
22: Ja, zeker.
0: En die drones
22: er bovenop.
0: Ja,
22: ik zeg
0: zeker.
22: Net tegen de tijd dat het toernooi voorbij is, kan ik je er alles over vertellen.
0: Ja. Maar al heel veel meer vanaf 4 uur vanmiddag in de avondspits met Liesbeth en met Niels. Morgen is er weer een aflevering van BNR Zaken doen. Dan is mijn gast Paul Cies. Hij is de topman van Audax, tijdschriftendistributeur, uitbater van Bruna en de Reachshop. Ik vraag hem naar de plan om het verlieslatende bedrijf binnen 2 jaar naar 15 miljoen winst toe te brengen. Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen Boekenstein en de Wijk. Veel plezier. Tot morgen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
9: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
23: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
9: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
8: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
23: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
8: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
23: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
24: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
25: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
26: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
27: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
26: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
27: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
28: Tijd voor gesponsorde vacatures.
25: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
29: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
30: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
31: In de Friday Move gaat het over tv.
32: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
31: Politiek.
33: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
31: En ik ben er ook.
32: Dat is toch heerlijk.
31: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
34: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
35: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Op de meeste plekken gaat het goed onderweg. Wel is het langzaam aan het rijden op de A27 naar Gorkum. Tussen Breda en Gorkum zelf 6 kilometer, 20 minuten. En de A58 naar Eindhoven dan, tussen knooppunt de Baars en Oorschot, 6 kilometer en 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar Groningen bij 230,5. En de A16 naar Breda bij 72,2.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek in het hoofdkantoor van de Spaanse regeringspartij. Het zou gaan om een onderzoek naar illegale financiering van de partij.
1: De premier van Spanje en een aantal andere kopstukken van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij worden verdacht van machtsmisbruik, fraude en corruptie. Ook in Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Die wedstrijd is over een maand en begint om 1:00 s'nachts. Voor kroegen die om 2:00 dicht moeten is dat te laat. Daarom wordt een uitzondering gemaakt. Ook in andere plaatsen, zoals Amsterdam en Rotterdam, mag de horeca langer open blijven. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer geschoten werd. En de grote schermen zijn niet aan te slepen voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7:00 s'avonds. Sommige verhuurders zijn daarom voor die dag al door hun schermen heen. De 2 andere wedstrijden van Oranje zijn om 10:00 s'avonds en 1:00 s'nachts. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
34: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
34: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
12: Dinsdag 26 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar Boekenstein en de Wijk @bnr.nl. En we beginnen vandaag met Kees IJsbrandé, die in toenemende mate ziet dat drones een cruciale rol in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne spelen. Nou, dat kan kloppen. Er is al vaker gesproken over de zogenaamde killzone. En ja, dagelijks leidt het tot enorme verliezen aan vooral Russische kant en wordt het steeds moeilijker ook voor de Russen om aan te vallen. Zien jullie, vraagt Kees, ook een toekomst waarin de verdediging van Oekraïne aan het front volledig gedomineerd door drones wordt, waardoor er nog nauwelijks Oekraïnse slachtoffers vallen? Als dit het geval is, betekent dit dan ook dat de belangrijkste strategie voor Europa is om zich juist te gaan verdedigen met drone-eenheden?
13: Nou, even een paar punten. Dus in de eerste plaats klopt het op dit ogenblik niet dat er geen of weinig slachtoffers aan de Oekraïnse kant vallen. Mm. Want die vallen er wel degelijk. Mm. Dus wat de Oekraïners doen met die droommuur, dat doen de Russen ook. Alles wat beweegt op een slagveld, van voertuigen, tanks, alles, mensen, dat wordt gewoon geëlimineerd. Zo simpel is het. Dat zal ook zo blijven bestaan. Dat is ook de essentie van een killzone. Kun je alleen maar dat doen met drones? Nee. Want op het moment dat je de drones niet kunt gebruiken, bijvoorbeeld als het mistig is, als de weersomstandigheden zich daartoe lenen, dan zie je dat er gemechaniseerd kan worden opgetreden. Dus dat betekent dat er dan een situatie is waarin die drones eigenlijk gewoon hun doelwitten niet goed kunnen onderkennen. Het is ook heel lastig bijvoorbeeld om dat te doen in bossen. Daar worden nu wel oplossingen voor bedacht, maar het is lastig. Dus dat is ook niet goed te doen. En je ziet dus dat de Russen eind vorig jaar opmars hebben gemaakt. En daarbij hebben ze gebruik gemaakt van de weersomstandigheden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het succes van de Oekraïners nu ook te maken heeft met de weersomstandigheden. Omdat ze nu die drones volledig en heel erg effectief kunnen inzetten. Dus nee, dat gaat dus niet gebeuren. Dus je wordt nooit je krijgt nooit de situatie dat je compleet immuun wordt voor welke aanval daarom, omdat je een droommuur hebt. Wat betekent dat nou voor Europa? Nou ja, voor Europa betekent dit op zich dat je zo'n droommuur ook moet bouwen. Ik heb volgens mij een aantal weken geleden heb ik gemeld dat ik in Litouwen was, aan de grens van Belarus. Daar heb ik ook met eigen ogen kunnen zien hoe zo'n droommuur wordt gebouwd. Ik heb ook de afgelopen dagen in Praag weer gesproken met mensen die erover gaan in de andere Baltische staten. Ik was ook in Estland, daar werd ook over gesproken. Dus eigenlijk zie je op dit ogenblik in die Baltische staten dat er een droommuur wordt gebouwd. Dat er prikkeldraadversperringen worden gebouwd. Dus eigenlijk versperringen. Er komen mijnenvelden. Het is inderdaad heel lastig voor Rusland om daar overheen te kunnen. Maar je moet wel een enorm gelaagde luchtverdediging hebben om het gebied echt helemaal te beveiligen. Nou, gisteren hebben we het erover gesproken hoe zo'n Oreshnik wordt afgevuurd. Nou, daar heeft Oekraïne geen mogelijkheid voor om die tegen te houden. Er wordt gezegd dat het met de Patriots wel kan. Maar dan had dat in dit geval ook moeten kunnen volgens mij. Want de Patriots hebben ze nog en die gebruiken ze ook nog rond Kiev. Dus hoe dat precies zit, dat moeten we nog eens echt gewoon uitzoeken. Hoe dat technisch zit, want daar gaat het eigenlijk om. Dus je moet er dus rekening mee houden dat die Russen bezig zijn ook met wapensystemen te ontwikkelen die dat kunnen penetreren. Dus helemaal veilig ben je nooit.
0: Nee,
13: maar wat het allerbelangrijkste is, dat je dus niet met troepen zo'n gebied in kan. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En voor de NAVO is dat heel erg belangrijk, omdat een onderdeel is van de afschrikking. Hugo, nee. Sorry.
0: Nou, dat ik me dus wel kan voorstellen als je zegt van ja, met die drones kan je dus alles wat beweegt kapot maken. En dat geldt twee kanten op. Maar dat is dan wel, lijkt me, in het voordeel van de verdedigers. Want die hoeven niet per se te bewegen. Die kunnen gewoon in het putje blijven zitten.
13: Dat klopt, maar je kunt dus achter zo'n droommuur moet je nog steeds ontzettend uitkijken met wat je hebt. Hè. Dus over zo'n droommuur heen wordt geschoten. Dat heet Battlefield Air Interdiction. Dus dan probeer je dus de opmars van troepen probeert te stuiten. Je probeert munitiedepots aan te vallen. Je probeert commandocentrales aan te vallen. Je probeert oprukkende troepen aan te vallen. Dus de NAVO zou in de Baltische Staten ook betrekkelijk weinig kunnen met normale regels. Troepen in bijvoorbeeld Estland, Letland of Litouwen. Dus daar zit al een geweldig probleem in. Dus je kunt niet veel, maar je kunt wel eigenlijk heel goedkoop kun je proberen om een eerste verdedigingslinie op te werpen, waardoor het echt uitermate moeilijk wordt om NAVO-grondgebied te penetreren. Dus in die zin is die droneoorlog die nu gevoerd wordt een absolute revolutie en heel erg gunstig voor de NAVO. Totdat de effectieve antidroonsystemen worden gebruikt.
0: Ja, ik zag van de week een in Oekraïne ontwikkeld groot lasersysteem. Ik moest daarbij denken aan een gesprek dat we hadden met de commandant landstrijdkracht alweer meer dan een half jaar geleden. Toen kwam dat ook ter sprake. En die hadden toen over van ja, als je dit soort systemen kleiner kan maken, zodat je op elke tank een klein radartje kan zetten en een klein lasertje waarmee je gewoon die FPV-drones uit de lucht kan paffen, dan heb je ineens weer een totaal andere situatie.
13: Klopt. Ja. Dat is ook de reden waarom droomfabrikanten op dit ogenblik ook aan het nadenken zijn over de verkoop van het bedrijf en het met de opbrengsten te gaan investeren in bijvoorbeeld lasersystemen. Ja. Dus ze zijn alweer aan het nadenken over de volgende fase in de oorlog.
2: Het is niet alleen een wapenwedloop, ook een technologische wapenwedloop.
13: Ja, het is vooral een technologische wedloop op dit ogenblik. Ja. Het is helemaal niet zo ongelooflijk kostbaar. Je moet niet uit eigen zak willen betalen. Maar voor een land is het niet zo ongelooflijk kostbaar. Hè. Dus in het verleden hadden we die hele discussie gebaseerd op een IISS-rapport. Dus een instituut uit Londen, hartstikke gerespecteerd. Die zei van als wij de Amerikaanse spullen één op één willen gaan gaan vervangen in Europa en de Amerikanen uit Europa willen hebben, dan gaat dat een biljoen dollar kosten. Dat is een astronomisch bedrag, kan je niet betalen. Het gaat 10 jaar kosten. Dat is een rapport dat eigenlijk nog maar 1,5-2 jaar geleden is verschenen. En dat is eigenlijk totaal achterhaald op dit ogenblik, vind ik. En dat wordt nu ook dat merk ik nu ook dat wordt erkend door heel veel militairen, dat dat zo is. Maar veel politici zitten nog steeds in het oude denken en die roepen nog steeds Rutte voorop van het keep on dreaming als je van de Amerikanen af wil. Maar hij realiseert zich, denk ik ook wel, dat de Amerikanen inmiddels ook met de Oekraïners bezig zijn om te kijken hoe ze kunnen samenwerken bij de ontwikkeling van drone-technologie. Ja. Ze kunnen het zelf niet.
0: Gaan we naar Allard. Die luistert altijd met veel genoegen naar de podcast en heeft ook een plusabonnement genomen. Boekesteinendewijk.nl. Kortingscode NAVO. €25 voor een heel jaar. Met allemaal extra's. Zeg ik eventjes tussendoor. Maar hij heeft ook een vraag over Hormuz. Namelijk, zou het kunnen dat Iran die tol wil heffen om de situatie te rekken en Amerika pijn te doen? Het lijkt me toch, zegt Allard, dat Iran ook wel weet dat het niet tol kan heffen en dat China en andere landen nooit akkoord zullen gaan omdat het internationale wateren zijn. Het lijkt alsof, als je het zo bekijkt, of Iran kijkt hoe lang en hoe ver het kan gaan in de situatie met Amerika. En Amerika eigenlijk wanhopig aan het zoeken is naar een oplossing. Paniek, lichtelijk in paniek, waar Iran van hoopt te profiteren. Hoe wordt daar door de deskundige heren, dat zijn jullie, tegenaan gekeken?
2: Ik heb een artikel gelezen vanmorgen in The Atlantic van Robert Kagan. Het heet checkmate, dus schaakmat. Hè. Het is heel lastig. Natuurlijk is het een straat met internationaal recht wat er met Hormuz gebeurt. Hè. Maar ga dat maar eens proberen te veranderen. Zeker als Iran met Oman gaat samenwerken en praat over navigatievies en al dat soort dingen. Ik denk dat Iran en ook Oman er alles aan zullen doen. Iran met Oman gaat samenwerken en praat over navigatievies en

0: Ik denk, kijk, het is compleet wat Iran wil. En dus nu kennelijk gesteund door Oman, maar dat weten we ook al een behoorlijk aantal weken dat Oman er ook achter zit. Het is in strijd met het internationale recht. Er is geen land op de wereld die dit wil. Inclusief China niet. Die heeft ook al, Xi heeft ook al gezegd, dit gaat niet gebeuren, dit willen we niet. Ik denk dat dit inderdaad een manier is om de Amerikanen onder druk te zetten. Je kunt dit niet volhouden. En bovendien zien we op dit ogenblik al dat de Golfstaten door middel van pijpleidingen bezig zijn om de afhankelijkheid van de staat van Hormuz te verminderen. Dus dat gaat allemaal ten koste ook van Iran. Het is maar zeer de vraag of uiteindelijk Iran ook niet geblokkeerd wordt door de Amerikanen of een ander land als ze die straat niet open willen gooien. Ik heb het gevoel dat dit een onderhandelingsstandpunt is. Natuurlijk is één ding duidelijker geworden. Je kunt als eigenlijk tamelijk zwak land, kun je door middel van dit soort asymmetrische oorlogsvoering heel gemakkelijk kun je een supermacht het leven zuur maken. Ik denk dat Iran dit gaat gebruiken om een goed onderhandelingsakkoord te krijgen. Ik denk dat die kans ook vrij groot is dat dat gaat lukken. Want één ding is zeker. Trump die heeft gezegd van de 24e ga ik een besluit nemen of ik de oorlog weer ga starten. Nou, volgens mij is de 24e al lang geweest en de oorlog is nog niet gestart. Dus daar zit echt wel een punt in. Ja, en ik denk dat Iran uiteindelijk gewoon geen keuze heeft. Maar dat ze dit spel zo lang mogelijk proberen te spelen. En Oman weet dat ook. Als Oman zich helemaal buiten de internationale orde wil plaatsen, terwijl het dat niet is, het is gewoon een fatsoenlijk land. Dan moet je het vooral op deze manier doen.
1: Ja, okay. Maar weet je, het probleem is dat de Iraniërs hebben de tijd. Trump heeft de tijd niet, de midterms komen eraan. Ja. Hè? Ja. Als een regering in Iran bereid is om zoveel burgers af te slachten, dan zijn ze ook bereid om allerlei economische ellende over die bevolking neer te schrijven.
0: Zeker.
1: En ik ben dus bang dat de druk immens is door Iran. En dat Iran dat niet zomaar opgeeft. Waarom? Omdat de controle van de staat van Hormuz is het eigenlijk nog interessanter dan een kernwapen.
0: Ja. Nee, het is absoluut waar. Maar het precedent wat je daar dus mee schept is gigantisch.
1: Is gigantisch.
0: Want het betekent namelijk dat elk land wat beschikt over zo'n straat, ja, eigenlijk kan doen en laten wat hij wil. En daarmee ontrafel je het internationale recht. En op dit punt is denk ik de wereld redelijk verenigd in de opinie dat dat niet kan.
2: Ja.
0: Ik bedoel, het internationale recht wordt vaak bij het golfvel gezet. Maar in dit geval is het toch echt gewoon overeenstemming dat je dat niet moet doen.
2: Ja. Nou, interessant dus dat de deskundige heren er enigszins verschillend naar kijken.
0: Ja.
2: We gaan door naar Frank uit Voorschoten. Die luisterde naar een aflevering van de Rahman Review. Goeie podcast is dat ook. Met Kuleba, de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. En die zegt daarin dat het essentieel is voor de EU om niet al te traag te zijn met uitbreiden. Dat geldt voor Oekraïne, maar ook voor andere landen die in het proces zitten. Want als de EU te langzaam is, zullen volgens Kuleba anti-EU-krachten in die landen de kop opsteken. En die van buitenuit de EU ondermijnen. Maar, zegt Frank, is toetreding tot de EU wel een goed medicijn voor die anti-EU-krachten? Want ook binnen de EU steken die krachten steeds meer de kop op en leggen al regelmatig van binnenuit de besluitvorming lam. Denk natuurlijk aan het Hongarije van Orbán. Verlamming kan funest zijn, juist voor wat er nu allemaal in Europa moet gebeuren. Dus hoe zien jullie dat? Hè? Is het zoals Kuleba stelt, beter sneller? Of moet de EU dus eerst hervormd worden om de uitdagingen van de nieuwe situatie aan te kunnen voordat we die nieuwe landen kunnen integreren?
1: Ja, dit is een vraagstuk waar Rob en ik heel veel over hebben gesproken in het verleden. En daar denken we eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde over.
0: Dat moet op plek, hoor.
1: Nou ja, kijk, moet je luisteren. Als je dus het heel sterke VVD-standpunt inneemt, hè, vanwege electorale reden, dat moeten we niet doen, want de EU kan het niet aan en die mensen moeten nog heel veel hervormen, dan neemt dus de invloed van China en van Rusland in die landen toe. En dat is dus het eeuwige dilemma dat je hebt. Ik zou zeggen, wat ik wel een vrij goede benadering vind, ook ten aanzien van Oekraïne, dat je dus halfway gaat, hè, dus een soort geassocieerd lidmaatschap, waarbij je dan nog wat tijd wint.
2: Waar Merz, maar toch, wat Merz heeft geopperd, hè? Ja.
1: Dat lijkt mij toch het beste. Maar hij heeft natuurlijk, de vraagsteller, Frank heeft natuurlijk gelijk, dat in de EU je bevinden betekent niet dat de anti-EU-krachten dan opeens gaan slapen. Want we hebben er zelf ook last van. Hè?
0: Ja.
1: Maar het is

0: Het is wel zo dat meneer Orbán is nu toch een toontje lager gaan zingen. Heel prettig is dat.
1: Nou ja, ik ben het niet met Kuleba eens wanneer hij zegt dat als die landen geen lid worden, de anti-EU-krachten in die landen sterker worden en dat ze van buitenaf de Europese Unie gaan ondermijnen. Ik denk dat dat gewoon niet zo is. Wat ik wel heb gezien, ik heb nog niet zo lang geleden een keer ook met de premier van Albanië daarover kunnen praten. En die was echt, die had iets van, ja, hoor eens, kunnen we nou eens een keer lid worden of hoe zit dat? Want anders hoeft het niet meer. Dan hebben we er gewoon geen zin meer in. En Arjan noemde China. Nou, dat heeft hij dan niet gezegd dat hij denkt van, dan ga ik wel naar China kijken. Maar voor Servië geldt dat wel degelijk.
0: Ja.
1: Dus er zijn een aantal landen die op dit ogenblik op de wachtlijst zit. Dat is Montenegro. Die is eigenlijk gewoon klaar om lid te worden. En dat duurt maar en dat duurt maar. Daar word je helemaal gek van. Maar in eind van dit jaar moeten alle hoofdstukken zijn afgerond.
2: Wat dus ook geldt voor Albanië, hè? Die is volgens mij...
1: Ja, Albanië, idem dito. Ja. Maar Montenegro is nog veel verder. Ja. En die zou dan in 28 lid kunnen worden. Maar dan nog. Ik bedoel, maak zo'n land er gewoon in 26 lid. Servië, nou, dat is een heel ander verhaal. Albanië hebben we het net over gehad. Noord-Macedonië gaat ook redelijk goed. En dan heb je Moldavië en Oekraïne. Nou, die hebben nog wat meters te maken. Maar het allerbelangrijkste is, en dat is heel erg lastig, vind ik, voor nationale politici om uit te leggen dat dit moet, is dat de uitbreiding van de Europese Unie gewoon een geopolitiek project is geworden. Jan heeft al China genoemd. Wil je inderdaad de Russische en Chinese invloed terugdringen in Europa, dan zul je echt gewoon je eigen invloedssfeer moeten gaan verbreden. Dat is eigenlijk wat het is. Ik vind het ook niet leuk, maar welkom in de 21ste eeuw, zou ik zo zeggen.
0: En nog een opmerking over Servië. Er zijn enorme demonstraties tegen Vučić aan de gang afgelopen weken. Het wordt erger en erger. Het is een totaal verdeeld land. Ik geloof ook niet dat Vučić nou de meest ideale staatsman is die ze daar ooit gehad hebben. En je ziet een groot conflict ook tussen de jongere en de oude generatie. Het zou natuurlijk de hervormingsbeweging in Servië sterker kunnen maken als ze dus uitzicht kregen op lidmaatschap. En het lijkt mij uiteindelijk beter om dat wel te doen dan heel conservatief te zijn en dat niet te doen. En vervolgens dus ook die conservatieve krachten eigenlijk te versterken door onze weigerachtige.
2: Ja, maar je kan dus ook de nieuwe Orbán binnenhalen.
0: Dat is ook waar.
2: Alles die overal nee tegen zegt.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk de vrees. De vrees is gewoon dat je een corrupt zootje binnenhaalt. Dat je een nieuwe Orbán binnenhaalt.
2: En dat je Poetin binnenhaalt.
1: En dat je Poetin binnenhaalt. Ja, dat is absoluut een grote vrees. En die, tegelijkertijd, als je gewoon bekijkt wat er de afgelopen decennia is gebeurd. Oekraïne, dat is gewoon afgezakt. Dat is instabiel geworden. Daar is een strijd over ontstaan. Omdat aanvankelijk de regering van Oekraïne voor toetreding was tot de NAVO een associatieakkoord wilde tekenen. Daar hebben we nog over gestemd. En dat werd vervolgens werd dat in één pennenstreek door de presidenten van tafel geveegd. Waardoor dus eigenlijk de opstanden begonnen en feitelijk dus de oorlog begon. Maar als je kijkt, Oekraïne is zeker in die tijd heel erg vergelijkbaar in omvang, in economische activiteiten, in bevolking en bevolkingssamenstelling met Polen. Ongeveer even groot is het allemaal. Ja. Nou, als je dan vervolgens kijkt wat Polen is overkomen sinds dat ze lid zijn geworden van de Europese Unie. Het is stabiel geworden. Natuurlijk hebben we shit met radicaal rechts in Polen. Dat is heel erg vervelend. Maar tegelijkertijd is toch ook echt de conclusie dat Polen behoorlijk stabiel is geworden en behoorlijk welvarend is
2: rijk,
1: geworden. Het is gewoon een van de belangrijkste landen aan het worden in Europa.
2: Ja.
1: Poolse loodgieters, waar we echt heel goed mee konden werken hier in dit land, die zijn allemaal verdwenen bij wijze van spreken. Ja. Die zijn weer terug omdat ze in eigen land meer kunnen verdienen.
2: Ja.
1: Het heeft wel enorme effecten voor een land. En je had er toch niet aan moeten denken dat de Europese Unie in de jaren 90-2000 niet was uitgebreid.
2: Mm-hmm.
1: Dan had je dus allemaal Oekraïners langs je grenzen gehad. Dat vergeten mensen vaak. Maar dus de stabiliteit die dit heeft gebracht, ondanks de shit die we hebben met radicaal rechtse types als Orbán en Nawocki in Polen, dan nog is de prijs die we daarvoor hadden moeten betalen als we niet hadden gedaan, hoger dan wat we nu hebben gekregen.
2: Ja, Frank die haalde ook ergens, ik had het even bij moeten laten staan, aan dat volgens mij was het van Lyndon Johnson, de uitspraak van dat je iemand liever inside the tent pissing out hebt dan outside pissing in. Maar, zei Frank, we hebben dus met Orbán geleerd dat iemand ook prima in de tent zelf in de tent kan pissen.
1: Ja.
2: Dus het is lastig.
1: Maar jongens, dat is wat het is in een club van soevereine landen. Ja. Dit heb je ook te accepteren als je accepteert dat Hongarije of Polen gewoon een soeverein land is met een eigen democratisch systeem. Ja, dan kun je dus ook ervan verwachten dat dit soort mensen aan de macht komen. Maar ik bedoel, Nederland kan er ook van meepraten hoor. Laten we nou wel wezen. Ja.
2: Hey, ik had nog Remy Kamp staan met dank voor de dagelijkse podcast. En afgelopen week had je van het Center for European Reform het rapport China Shock 2.0. Dat klinkt heel dreigend over Duitse industrie en de dreiging van de Chinese industrie. En zijn vraag is, wanneer gaat Nederland ook de gevolgen van de China Shock 2.0 merken? En gaan Nederlandse politici hier strategieën op bouwen? Ik vermoed dat het antwoord van die laatste vraag van jullie nee zal zijn, jullie kennende. Maar misschien de eerste vraag.
0: Nou ja, kijk, ik heb dat hele stuk gelezen van Sander Tordwaar en Brad Setzer. En ze noemen een aantal feiten die je toch wel aan het denken zetten. Hè. Men had verwacht dat pas eind 2030, dus aan het eind van de decade, China 10 miljoen auto's zou exporteren. Maar dat is nu al in 2025 is dat aan het einde al gebeurd. Hè. Nou, wat is nou het probleem? Ik heb altijd lelijke dingen gezegd over Duitse auto's. Dan had ik een beetje te grote mond. Want de BMW iX3 die kan 800 kilometer. Dat is wel, maar goed, dat krenk kost 70 mil. Dat is het probleem.
2: Ja.
0: En die Chinese auto's zijn echt veel goedkoper. En daar komt nog bij dat ze dus ook China, die voorkomt de appreciatie van hun munteenheid. Dus ze zitten het nogal te dumpen eigenlijk.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dan is het zo, als China dus echt oneerlijk opereren. Als het geen fair trade is, ja, dan moet je toch gaan praten over bescherming. Hè? Dat gebeurt al een beetje. Maar iemand als Sander Tordwaar houdt daar dus ook een campagne, voert hij ervoor dat de EU dat meer gaat doen, omdat hij het gewoon oneerlijk vindt wat er gebeurt. Mm-hmm. En hij wijst er ook op dat de Duitse economie enorm hiermee struggelt, ook vanwege de hoge energieprijzen. Ik denk dat die discussie in Nederland ook speelt voor bijvoorbeeld de chemie sector, die natuurlijk heel veel energie. Heel veel mensen zeggen dan van ja, dan gaan we gewoon chemie, doen we niet meer. Ja, dat is niet zo makkelijk om chemie niet, want die heb je ook, dat is een sleutelindustrie. Dus ik denk ik ben een liberaal hoor en ook een vrijhandelman, maar ik denk dat het onvermijdelijk is dat je toch de Europese economie een beetje gaat beschermen om niet alles te verliezen. Wat denk jij erop?
1: Nou ja, kijk, wij zullen minder worden geraakt dan Duitsland. De exporten van Duitsland zijn afgezet tegen de omvang van de economie naar China veel groter dan die van ons. En dat heeft gewoon te maken met de auto-industrie die daar ook gevestigd is en fabrieken heeft in China. Maar voor de hele Europese Unie geldt dat we natuurlijk ongelooflijk afhankelijk zijn van allerlei kritische grondstoffen en componenten uit China. Daar moet wat aan gebeuren. We hebben nu een hele discussie achter de schermen over Made in Europe. Dus dat betekent dat je eigenlijk dat het adagium gaat worden: koop Europese waar. Er is één lichtpuntje voor de Duitse auto-industrie. Dat is hier nu al gebeuren, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de auto-industrie die wij tot voor kort hadden in Limburg, VDL. Waar de minis werden gemaakt. Er is nu zo veel vraag naar de defensieproducten, dat in zekere zin tot compenserend werkt. Dus dat is wel iets wat we even moeten meenemen.
2: Goed, we laten het hierbij. Dankjewel. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
1: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
5: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
6: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
4: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
7: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
5: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
4: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR
9: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is hier en daar file rijden. Onder andere op de A58 Breda-Eindhoven. Voor Moergestel een file van 10 minuten. De weg is er weer vrij na bergingswerk. Verder de A12 richting Arnhem. Vanaf de Duitse grens een file van 10 minuten. Daar zijn ook bergingswerkzaamheden bezig. Dan de A12 richting Duitsland. Daar heb je file voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Groningen bij 230,5. En de A16 naar Breda bij 21,7.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat al een stuk beter met twee kinderen die gisteren in België de botsing met een trein hebben overleefd. Ze mogen snel naar huis. Drie andere kinderen zijn er nog steeds slecht aan toe en kunnen het ziekenhuis nog niet uit. Bij het ongeluk in Buggenhout vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer, maar nu is die er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en klein en kunnen jeuk- en huiduitslag veroorzaken. 5 van de 7 goudzoekers die een week geleden vastkwamen te zitten in een grot in Laos naast Thailand zijn gered. De groep zat opgesloten nadat regen overstromingen had veroorzaakt. Bij de reddingsactie hielpen specialisten die 8 jaar geleden een jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot wisten te krijgen. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. En op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, De Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman is trots dat zijn Kopspijkers nu nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het journaal of het jeugdjournaal. Het weer van Weer Online? Veel zon met af en toe wat bewolking. In het noorden is het maximaal 19 graden. In het zuiden kan het 27 graden worden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. En dat was het ANP-nieuws.
12: Van de perfecte Britse auto tot straalmotoren en nucleaire onderzeeërs. Zometeen hoor je waarom Rolls-Royce veel meer is dan een luxe merk en hoe dit iconische bedrijf terechtkwam in het hart van de defensieindustrie. Over een paar minuten hier op BNR in Doorgelicht.
13: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
15: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigentijdser, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
16: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
21: Rolls-Royce was founded in 1906 by motoring enthusiasts Charles Rolls and Henry Royce.
22: For once, the British government moved at lightning speed to buy Rolls-Royce overnight.
23: One of Europe's hottest companies right now. Over the past 3 years, this one single company outperformed about everything.
24: In Rolls-Royce, we strive to be trusted to deliver excellence.
12: De naam Rolls-Royce roept bij de een beelden op van de stijlvolle luxe auto's en bij de ander van vliegtuigen en onderzeeërs. En ze kloppen allebei. Het is een bedrijf met een iconische geschiedenis. Maar de auto's verdwijnen nu naar de achtergrond, want de vliegtuigmotoren en de defensievoertuigen die zorgen voor een grote koersstijging. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Britse bouwer, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Rolls-Royce aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Tehupoering, analist en vermogensbeheerder van Eén Vermogensbeheer.
25: Hallo Nia.
12: Ja, jij bent een autoliefhebber. Heb je er wel eens in eentje gezeten, een Rolls-Royce?
25: Ja, ik heb er wel eens in één gezeten.
12: Is het wat?
25: Nou, het is je baat in luxe. Het is groot, het is comfortabel. Je hoort geen windgeruis. Dat is natuurlijk allemaal prachtig.
12: Ja.
25: Maar ja, dat zijn de auto's, hè?
12: Ja, heb je wel eens in een Spitfire gezeten?
25: Nee, daar heb ik nooit in gezeten. Wel eens in een Airbus. Ja. En daar hangen ze ook onder. Ja, dus ja, en BMW die maakt tegenwoordig nog de auto's, de Rolls-Royces. Maar we gaan het vandaag alleen maar hebben natuurlijk over Rolls-Royce Holding.
12: Nou ja, tuurlijk. Maar alleen in maar, de geschiedenis zit natuurlijk wel hoe het ooit begon. Dat is wel
25: gelijk
12: met de auto's. Daar is het ooit begonnen. Goed, Rolls-Royce dus. Vliegtuigen, defensie, daar zijn ze nu ongelooflijk groot in. Dus we moeten het doorlichten. Want ja, defensieaandelen die gaan door het dak, zoals je weet. Heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder, Rolls-Royce?
25: Nee, we hebben niet rechtstreeks in portefeuille. Helaas niet, zou ik bijna willen zeggen. Want ja, we gaan er.
12: Ging lekker, hè, de laatste tijd?
25: Ja, dat kan je wel stellen. Ja. Om je een beetje een idee te geven. Het aandeel dat noteert op de Britse beurs, in ponden dus. En op dit moment kost een aandeeltje 1300 pence, oftewel 13 pond.
12: Mm-hmm.
25: En nou, 3 jaar geleden was het nog 130 pence. Dus ja, het is keer 10 gegaan in 3 jaar tijd.
12: Zo, ja.
25: Dus ja, daarmee wordt het wel een aantrekkelijk aandeel voor veel beleggers. In elk geval, als je het had, is het super aantrekkelijk geweest.
12: Ja.
25: En ja, dit,
12: de vraag is, kan je dan nu nog instappen?
25: Ja.
12: Daar gaan we natuurlijk ook later over hebben in de fundamentele analyse. Ja. Maar eerst even onze disclaimer.
25: Ja, want voordat je denkt, oh, daar kan ik dus instappen. Wij geven geen beleggingsadvies. En beleggen is risicovol. En je kunt natuurlijk je inleg verliezen.
12: Mm-hmm.
25: Belangrijk ook, resultaten uit het verleden, zoals bij Rolls-Royce, die bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
12: Nee, altijd goed om je er bewust van te zijn. En over nuttige informatie gesproken, heb jij weer een nuttig feitje meegenomen?
25: Ja, meerdere. Nou goed, hè, allereerst nog eventjes trouwens, hoe groot is het bedrijf? Meer dan 100 miljard pond. Dus echt een mega bedrijf.
12: Ja.
25: Maar we gaan naar de feitjes. En allereerste, en dit is gewoon echt een belangrijk feit in deze uitzending ook. Rolls-Royce is de uitvinder van een soort abonnementsmodel voor vliegtuigmotoren.
12: Ja.
25: En dat is niet gisteren gebeurd, ook niet vorige week. Maar in 1962 al introduceerden ze een concept. Het heette Power by the Hour. En dan betaal je dus niet alleen voor de motor, maar voor het uur dat hij vliegt. Dus eigenlijk heb je een vliegtuigmotor as a service. Ja. Dus geen SaaS, maar FaaS-oplossing. Ja. En Rolls-Royce, dat doen ze nog steeds. Die onderhoudt het. Die doen de reparaties, vervangen als het stuk is. Dus ja, die oplossing die bestaat al heel lang. En dat is nu ook waar Rolls-Royce echt nog op draait. Op die langlopende servicecontracten. Nou, nu een echt belangrijk feitje.
0: Oké.
25: Ik weet niet of het waar is, tenminste maar, een beetje waar wel. Jij kent Emiel Ratelband.
0: Ja, Chaka, ondernemer en ook nog een stukje politiek gedaan. Volgens mij had hij geen zetels gehad, maar had hij een lijst Ratelband toen de tijd.
25: Ook dat ging niet heel goed, maar je kon hem altijd inhuren inderdaad. En dan was hij een soort motivational speaker.
0: Ja, de positiviteitsgroep.
25: Juist, ja. Maar hij heeft ook een tweeling.
0: Oké. Okay.
25: Nou, het viel een beetje tegen, want hij hoopte dat er twee jongetjes waren. En die zouden dan gaan heten Rolls en Royce.
0: Oh, serieus?
25: Ja. Nou, dat werd een van de twee werd een meisje. Dus toen dacht ik, dan noem ik het jongetje Rolls Royce. Daarvan werd dus eigenlijk gezegd op een gemeentehuis van ja, dat kan niet.
0: Je kan niet je kind Rolls Royce noemen.
25: Nee, dat is een merknaam en eigenlijk ook nog een achternaam. Dus dat hele feest ging niet door. En toen heeft hij zijn zoontje maar Frans Rolls genoemd of zoiets.
0: Frans Rolls.
25: Ja, of Rolls Frans, ik weet het niet. Maar
0: dus hij is een liefhebber duidelijk van Rolls Royce. En hij wil, trouwens, je hebt toch ook Royce
25: Dries? Het begint met ambitie.
0: Die advocaat.
25: Ja, Royce.
0: Ja, maar dat is ook Rolls Royce. Ik neem aan dat het ook iets te maken heeft met de auto's, Royce.
25: Er zijn heel veel mensen die Royce heten.
0: Royce, als je luistert, mail even naar doorgelicht@bnr.nl. Nou, of je bent vernoemd naar Rolls Royce. Ben ik dan wel benieuwd.
25: Ja.
0: Misschien krijgen we een mailtje van Royce
25: weet.
0: De Vries.
25: Nou, terug naar Rolls Royce, de bouwer van vliegtuigmotoren.
0: Precies, we gaan even de bedrijfsgeschiedenis induiken. Ja, we hebben het in deze aflevering dus over de vliegtuigbouwer en het defensiebedrijf Rolls-Royce PLC, zo heet het. Niet over de autobouwer Rolls-Royce Motors, maar ze hebben wel uiteraard allebei dezelfde oorsprong. En die begint in 1906.
1: This is London before the turn of the century. At the dawn of the age of the film, the radio, the motorcar and the aeroplane. Marconi brought to Britain his first wireless transmitter and radio was born. And so was the gramophone. And the Edwardian Music Hall was ruled by George Robey with Houdini and Marie Lloyd and Little Titch. But now the horse was giving way to horsepower and the internal combustion engine. Another revolution and two able men were to influence that revolution.
0: Two able men, en die twee mannen zijn Frederick Henry Royce en Charles Stuart Rolls. Nou, Royce is een jongen van eenvoudige komaf. In 1884 begint hij een elektrische werkplaats in Manchester. Hij maakt dan bijvoorbeeld elektrische deurbellen en dynamo's. Nou, de zaken gaan goed, hij kan het. En in 1903 heeft hij het geld om een auto te kopen. Hij koopt een Franse auto, een De Coville. Maar hij vindt de kwaliteit zo beroerd dat de perfectionistische Royce gewoon besluit om zijn eigen auto te gaan bouwen. In 1904 is het zover. Dan rolt de eerste Royce uit zijn werkplaats. Technisch gezien oprecht meteen een hoogstandje. Dan naar Charles Stuart Rolls. Dat is in alles de tegenpool van Royce. Hij komt uit de Britse aristocratie, is de derde zoon van Lord en Lady Langattock en is al van jongs af aan bezeten van auto's en snelheid. En hij doet dan ook vaak mee aan autoraces. In 1903 rijdt de dan 25-jarige Rolls een op dat moment sensationeel snelheidsrecord. Hou je vast, Jim. 133 kilometer per uur.
25: Doe maar.
0: Ik rijd elke dag. Maar goed, dat is natuurlijk dan een
25: Mag
0: heel ding.
25: Niet.
0: Ja, 's avonds, na zeven na zeven. Hij is een van de eerste autodealers van Engeland en hij verkoopt vooral Franse auto's. Maar Rolls wil heel graag een Brits merk vertegenwoordigen. Nou, en dan hoort hij via van die technisch superieure auto van Royce in Manchester. Hij zoekt hem op en het is een klassieke ontmoeting van tegenpolen. De perfectionistische ingenieur en de flamboyante verkoper. Het klikt en ze besluiten samen te werken. En de merknaam voor de auto's wordt dus Rolls-Royce. Nou, al snel gaat de blik niet alleen vooruit, maar ook omhoog. Want Charles Rolls is niet alleen gek op auto's, maar ook op vliegen. En dus beginnen de mannen naast auto's ook te werken aan de vliegtuigmotoren. Dat is het begin van iets veel groters. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Rolls-Royce definitief naam in de lucht. De Rolls-Royce Eagle motor, die wordt gebruikt in de Britse bombardementsvliegtuigen. Blijkt zeer betrouwbaar, krachtig, robuust. En de militaire rol wordt in de Tweede Wereldoorlog alleen maar groter. Want dan heb je namelijk de legendarische Merlin-motor. Ook gebouwd door Rolls-Royce. En die vormt het kloppende hart van de Spitfire en van de Hurricane. Nou, vliegtuigen die cruciaal zijn in de Battle of Britain.
1: The German military machine. a formidable enemy of thousands of planes, a sure weapon of mass destruction against a small and undermanned force. Yet the story of the RAF in the Battle of Britain is the modern David and Goliath.
25: Ja, dat is al een tijdje geleden, maar Rolls-Royce... Wat denk je hoeveel vliegtuigmotoren ze in die periode hebben gemaakt?
0: In die periode? Ja,
25: 39 tot 45. Ik ben van de feitjes, hè? Beetjes.
0: Ja, nee, ik vind het leuk. Ja, tientallen, denk ik.
25: 175.000.
0: Serieus?
25: In 6 jaar tijd. Ja.
0: 175.000?
25: Ja, ik kan er niks aan doen.
0: Kon dat in die tijd? Dat je zo'n productie kon draaien?
25: Ja, volop gefabriceerd.
0: Wauw.
25: Ja. En nu is het nog geen 1000 per jaar over. Maar dat is nu. We gaan nog even terug in de geschiedenis.
0: Zeker, want na de oorlog blijft Rolls-Royce inzetten op vliegtuigmotoren. Maar het bedrijf krijgt het wel zwaar. Want in de jaren 60 en 70 lopen de kosten van de ontwikkelprogramma's enorm uit de klauwen. Vooral een straalmotor bedoeld voor passagiersvliegtuigen. Ja, dat wordt gewoon financieel drijfzand. Het project is technisch vooruitstrevend. Maar het is simpelweg veel te duur. In 1971 gaat Rolls-Royce Limited failliet. Dat is toch een nationaal trauma voor het Verenigd Koninkrijk. De Britse overheid besluit daarom ook in te grijpen. Het bedrijf wordt genationaliseerd. De autotak wordt losgekoppeld, gaat verder onder de naam Rolls-Royce Motors. En wat overblijft is een bedrijf in vliegtuigmotoren en defensietechnologie. En dat blijkt natuurlijk een goede zet, want de weg omhoog wordt weer gevonden. In 1987 wordt het weer geprivatiseerd. En dan gaat het ook naar de beurs, onder de naam Rolls-Royce PLC, Jim.
25: Ja, en dat was een groot succes. Zo groot zelfs dat het zwaar overtekend werd. Vooral door Amerikaanse beleggers, notabene.
0: Okay.
25: Want er werden heel veel Rolls-Royce-motoren verkocht aan Amerika. En dat is nog steeds de situatie.
0: Mm-hmm.
25: En in dit geval was het onder Margaret Thatcher, de Iron Lady.
0: Ja.
25: En ja, dus die zei dus ook van ja, we moeten hier ook wel een beschermingsconstructie optuigen. Dus in dit geval werd er een golden share uitgegeven. En dat bleef in de handen van de overheid.
0: Een gouden aandeel.
25: Ja, en waarom was dat? Omdat ze op die manier dus een overname konden tegenhouden of belangrijke strategische beslissingen een stem hadden. En op die manier werd dus 14 miljard pond opgehaald. En ja, toen was dat voor 1,70 pond per aandeel gingen ze naar de beurs.
0: Mm-hmm. Mooi, oké. Okay. Na de beursgang groeit Rolls-Royce verder als leverancier van vliegtuigmotoren voor de burgerluchtvaart. Inderdaad, jij zei het al eerder, motoren voor Boeing en Airbus, maar ook als vaste partner voor het leger. Niet alleen met vliegtuigmotoren, maar ook steeds meer met scheepsmotoren en met kerntechnologie. Leidt allemaal tot indrukwekkende cijfers. Als je bijvoorbeeld even 2005 erbij pakt, dan werkt Rolls-Royce voor 600 luchtvaartmaatschappijen, 4000 bedrijven met privévliegtuigen en helikopters, 160 legers, 2000 scheepsbedrijven en 70 zeemachten. Nou, dat is toch niet normaal? Het bedrijf telt dan 36.000 werknemers, 50 landen. Nou, in 2015 komt daar dan nog de grootste order in de geschiedenis van het bedrijf bij. De luchtvaartmaatschappij Emirates die bestelt motoren voor 50 A380 vliegtuigen. Dat is een order van meer dan 6 miljard pond, oftewel 9 miljard dollar. Tony Wood, de president van de Aerospace Division van Rolls-Royce, is apetrots.
2: Today is a very proud day for all employees across Rolls-Royce. We've just announced our largest ever order in history, some $9.2 billion of Trent 900 engines and related total care services to power 50 new A380 aircraft for Emirates in the Middle East. This is not only our largest ever order in history, but also one of the largest ever export orders for a UK company.
0: Wat klinkt hij toch lekker?
25: Echt Brits, hè?
0: Ja, nou echt Brits, maar ook lekker enthousiast. Maar niet heus. Dan heb je de grootste order uit je geschiedenis.
25: Ever,
0: yeah. Well, this is really, really good. We can be so proud. Nou ja, goed. Ondanks die mega-order gaat Rolls-Royce het jaar daarop toch wel hard onderuit. Want in 2016 noteert het bedrijf een verlies van zo'n 4 miljard pond. En dat komt dan door...
3: Well, at 20 minutes to five, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. The British people have spoken and the answer is we're out.
0: Ja, de Brexit. En ook al duurt die daadwerkelijke Brexit nog een paar jaar tot het uiteindelijk echt gebeurt. De pond sterling gaat meteen hard onderuit en dat merkt Rolls-Royce. Het is een opmaat naar pittige jaren voor het bedrijf. In 2018 weer een miljardenverlies. Dit keer komt het door problemen met een type vliegtuigmotor en doordat Airbus de productie van de A380 opschort.
25: En die motoren bleken te roesten, dus die vliegtuigen die stegen ook niet meer op.
0: Nou, dat gaat niet helemaal zoals het moet. De grote toestellen die blijken economisch dus helemaal niet zo rendabel. Alles bij elkaar noteert Rolls-Royce dat jaar een verlies van 2,2 miljard pond. En de gifbeker moet nog verder leeg, want in 2020 krijgen we natuurlijk corona. Hele luchtvaartsector ligt plat, dat merkt Rolls-Royce natuurlijk ook. Er moeten 9000 banen worden geschrapt. Maar dan begint de ommezwaai. Begin 2022 gebeurt er uiteraard iets dat voor de wereld een schok is, maar dat voor Rolls-Royce een katalysator blijkt te zijn. Rusland valt Oekraïne binnen. De focus van het bedrijf gaat daarmee razendsnel van de burgerluchtvaart hup naar de defensieindustrie. De geopolitieke spanningen nemen toe. Tel erbij op dat Donald Trump weer president wordt in de VS. En er ontstaat gewoon een perfect storm die voor Rolls-Royce zeer gunstig is. Want Trump die zet al vanaf zijn aantreden de NAVO onder druk. Hij wil dat de NAVO-landen veel meer uitgeven aan defensie. Want de norm is eerst 2% van het bruto binnenlands product. Trump eist daar heel veel geld bij. En daar profiteert Rolls-Royce natuurlijk van. En dat zie je natuurlijk ook terug, toch Jim, in het aandeel?
25: Nou, dat kan je wel stellen, want het aandeel dat vliegt omhoog. Ik noemde het aan het begin van de uitzending al eventjes. In 2023, aan het begin van het jaar, staat het op 1 pond, 100 pence. En ja, op dit moment betaal je dus 13 pond, 1300 pence voor hetzelfde aandeel. Een indrukwekkend koersverloop, maar daar gaan we straks nog wat dieper in bij de fundamentele analyse.
0: Ja, eerst nog even terug naar 2024. Dan sluit Rolls-Royce de grootste defensiedeal ooit, nog groter dan die in 2015. Voor het Britse ministerie van Defensie gaat het bedrijf namelijk het ontwerp en de ontwikkeling van kernreactoren voor onderzeeërs op zich nemen. En dat is een deal ter waarde van 9 miljard pond. En aangezien de wereldvrede nog altijd geen feit is, kan Rolls-Royce hier nog wel even mee vooruit. Dus we gaan even duiken in de cijfers. Maar niet voordat we een SWOT-analyse hebben gemaakt. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Rolls-Royce. Te beginnen met de sterke punten.
25: Nou, dan ga ik beginnen met iets heel geks. Ik moet in dit geval zeggen de CEO. Want er is een nieuwe CEO bij Rolls-Royce sinds iets meer dan 3 jaar. Hij is begonnen op 1 januari 2023. En dat is een Turkse man. Hij heet Tufan Ergin Bilgic, ik moet het goed zeggen.
0: Ergin Bilgic.
25: Ja. Dat is ook niet de naam die wij elke dag op hebben.
0: Nee.
25: Maar wel heel belangrijk om hier te noemen. En ja, wat hij meteen zei, it's a burning platform. Hij wordt over de turbo-CEO genoemd. In de zin dat hij meteen vol gas geeft en met de bezem er doorheen. Dat heeft hij ook gedaan. En best wel rigoureus ingegrepen vanaf dag 1. Hij heeft gezegd, we moeten focussen op de grote motoren. Dus dure motoren met hoge marge. En we moeten niet meer focussen op het volume. De focus die moet liggen op winst. Het gaat om de prijs per motor. En wat ook wel heel belangrijk is, we hadden het al eventjes over motor as a service. Dat heeft hij absoluut nieuw leven ingeblazen. Als jij zo'n motor koopt, krijg je meteen een onderhoudscontract erbij van een total service, heet dat contract. Ja. Dat is 10 tot 12 jaar.
0: Oh, lekker.
25: Als je die motor verkoopt, of het vliegtuig verkoopt, moet ik eigenlijk zeggen, dan gaat het contract ook over. Dus dat betekent in dit geval voor Rolls-Royce ook, dat is een hele mooie doorlopende
0: stabiele omzet. Ja,
25: exact. Nou, wat ook belangrijk is, hij heeft gezegd van ja, dit bedrijf is niet goed georganiseerd. Ik ga saneren. Er werken zo'n 40.000 mensen. En hij heeft gezegd 5% gaat eruit. Maar wie? Niet de fabrieksarbeiders die vaak normaal de klos zijn. Nee, hij heeft gezegd ik ga alleen maar snijden in het management.
0: Oh ja. Oké, dus dat zijn sterke punten.
25: Ja.
0: Zwakke punten zijn er ook.
25: Die zijn er helaas wel. En dan moet je natuurlijk alleen maar al even kijken naar het verleden, waarbij ze dus toch wel het een aantal jaren ook heel zwaar hebben gehad. Maar wat ik
0: als de defensie, als de wereldvrede uitbreekt, dan gaat het een stuk slechter met Rolls-Royce, zou ik denken.
25: Ja, nou, kijk, wat eigenlijk nu zelfs het hele probleem is, wat een zwak punt is, dat ze ook afhankelijk zijn van de burgerluchtvaart. En we hebben het wel allemaal over defensie, en natuurlijk kan het zijn dat investeringen daar worden teruggeschroefd, maar ten tijde van corona, niemand vloog. En dat betekent dus ook dat het orderboek van Rolls-Royce langzaam leegliep en veel minder gevuld werd.
0: Mm-hmm.
25: Op dit moment, als we het opnemen, hebben we een olieprijs van meer dan $100. Dus vliegen is stervensduur. En dat betekent dus ook dat toestellen aan de grond staan. Ja, dat die vliegtuigmotoren minder draaien en minder snel vervangen hoeven te worden. Dus ook dat er minder onderhoud nodig is.
0: Ja.
25: En dus eigenlijk een hoge olieprijs, zoals het op dit moment, wat leidt tot minder vliegbeweging.
0: Dat is gewoon een nadeel.
25: Raakt direct Rolls-Royce. Ja. En dat zie je dus ook terug aan de koers. Die is ietsje teruggezakt in de afgelopen maanden. En dat komt dus door die hogere olieprijs. Nou. En ja, je kan ook nog wel zeggen dat ze, dat noemen ze dan narrow body aanwezigheid, hebben ze niet. Ja, de narrow body, de smalle rompen, de kleinere vliegtuigen, de kleinere motoren. Daar is Rolls-Royce vanuit een bewuste overweging helemaal uitgestapt. Dat was in 2011 overigens al. En ze zijn nu wel weer aan het kijken of ze dan toch misschien weer die markt weer kunnen betreden. Want ja, ja, dat is wel extra omzet. En minder afhankelijkheid van alleen maar die grote motoren.
0: Eigenlijk is dit een mooi brugje naar de kansen.
25: Ja. Nou, ik zou bijna willen zeggen narrow-body motoren weer gaan leveren. Maar dat weten ze zelf ook wel. Kijk, een andere belangrijke kans is natuurlijk wel dat de NAVO-norm van 5%...
0: Nee, van 2 naar 5% is gegaan. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon een bak geld is er beschikbaar.
25: Ja, als je 5% van je bruto nationaal product moet investeren in defensie, dan betekent het dat er indirect altijd weer een deel zal terechtkomen bij Rolls-Royce.
0: Ja.
25: Maar ik denk eigenlijk ook wel de AI-boom in dit geval.
0: Ja, die datacenters.
25: Exact.
0: Met die kernreactoren. Ja.
25: Dus de power systems, dat zie je ook. Hè, dat groeit heel hard. Zo heet die divisie. Die groeide afgelopen jaar met bijna 20%.
0: Oh ja.
25: Nou, daar vaart
0: Rolls-Royce ook lekker bij.
25: Ja, en dat blijft dus ook wel gaan. Want het is niet een trend die kortstondig is.
0: Nee. Tot slot nog heel even naar de bedreigingen. Komen we dan toch op regelgeving? Of is dat hier niet heel erg direct
25: nou,
0: in de orde?
25: Ik zou in eerste instantie toch wel zeggen, die Iran-oorlog die op dit moment woedt en dus een hoge olieprijs. Dan hebben
0: ja,
25: we natuurlijk...
0: maar ja, een Iran-oorlog betekent ook weer extra focus op defensie. Dus misschien ook wel weer een kans.
25: Ja. Ja, maar als 25% van je omzet defensie is en 50% burgerluchtvaart...
0: Ja, dan zit je met die olie een groter probleem. Ja.
25: Nou, wat we ook moeten noemen is de concurrentie van GE Aerospace, Pratt & Whitney. RTX is ook nog een concurrent. Dus er zijn wel meerdere spelers. En het allerbelangrijkste risico, dat is toch wel... Nou ja, je kunt zeggen recessie, minder vliegbeweging. Maar dat er weer zoiets gebeurt als een pandemie. Hmm. En vliegtuigen daadwerkelijk aan de grond staan.
0: Oké, gaan we even de boeken openen. Jij zei al aan het begin, het is een market cap van meer dan $100 miljard. Wat zien wij aan omzet de afgelopen jaren?
25: Qua omzet, het is een verdubbeling in korte tijd. En dat ziet er heel goed uit. En dat vertaalt zich ook wel in de winst. En dan wil ik eigenlijk met name even kijken naar de netto marge. 2022 was dat nog 5%. En neem ik eventjes 2024, toen was het 14%. En afgelopen jaar was het 17%. Dus het is niet alleen de omzet groeit, het is vooral ook dat de marge heel hard oploopt.
0: Ja, precies. Dat zijn allemaal mooie beloftes voor beleggers. Aan de andere kant, is het een heel duur aandeel?
25: Wat denk je? Dus een gekke vraag.
0: Tuurlijk, ja, ik denk het wel.
25: Ja,
0: maar hoeveel de koers-winstverhouding, hoe hoog is die?
25: Het feit dat het aandeel zo hard is opgelopen, dat geeft natuurlijk alweer dat het niet meer een koopje is.
0: Nee.
25: Maar ja, dat was het ook al niet een jaar geleden op een tientje.
0: Oké, gaan we eens even naar een conclusie. Groeimarkt, blinkende cijfers kunnen we wel zeggen bij Rolls-Royce. Voor wie kan een aandeel Rolls-Royce interessant zijn?
25: Nou, ik denk vooral voor degene die ook gelooft in de CEO.
0: Zeg die naam nog eens één keer.
25: Tufan Edgin Bilgic. En ik hoop dat het goed is.
0: Ja, het klinkt goed.
25: Ach ja, Theo Poering wordt ook vaak verkeerd gezegd.
0: Wat maken ze daarvan, de meeste mensen?
25: Van alles. Ik ben wel eens als Theo de Boer ergens weggezet. Dus,
0: dat is ook wel makkelijk.
25: Tufan is dit
0: misschien
25: ook wel geweest.
0: Ook
25: als hij luistert, sorry. maar goed, wat wel. De vraag, voor wie is het interessant? Voor degene die positief is over de groei van luchtvaart in de komende jaren, maar dan eigenlijk toch wel in een heel mooi gediversifieerd bedrijf wil beleggen dat financieel gezond is, maar ook bereid is om er wel een premie voor te betalen.
0: Nou, een fikse premie. Dit was Rolls-Royce doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie altijd een stuk langer is. Kun je dus veel meer details horen over Rolls-Royce. In de volgende aflevering gaan Theo de Boer en ik het hebben over Wereldhaven.
25: Ja, Nina, ja, nee.
0: Maar ja, hoe wou je mij noemen nu? Je zoekt natuurlijk nu een naam voor mij.
25: Nee, helemaal niet.
0: Okay.
25: Ik moest even nadenken. Ik denk, waar heeft ze het over? Maar dat ben ik.
0: Theo de Boer.
25: Goed, even een stapje terug. Ja, van een groot conglomeraat als Rolls-Royce met 100 miljard market cap, terug naar een bedrijfje met 1 miljard market cap, maar wel dicht bij huis, Wereldhaven.
0: Ja,
25: winkelcentra.
0: Zit volledig in inderdaad winkelvastgoed, dat soort dingen. Maar goed, we moesten ook een soort toverformule gaan zoeken.
25: Want wel met heel veel historie ook.
0: Ja, ook. En de winkelketens. We weten hoeveel er omgevallen zijn de afgelopen tijd vanwege de e-commerce concurrentie. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in elke podcast-app waar je graag luistert. Wij zijn te mailen. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
25: En ik ben Theo de Boer.
0: Tot volgende week.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
6: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
26: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watch.com.
27: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het gaat goed onderweg. Het rijdt wel wat langzamer voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen een kwartier extra. En op de A12 vanaf de Duitse grens viel de richting Arnhem voor Zevenaar. 3 kilometer en 10 minuten. Eerder waren er bergingswerkzaamheden, maar nu is de weg daar weer vrij. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 naar Amersfoort bij 11,1. En de A12 naar Den Haag bij 9,9.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een Nederlandse mijnenjager gaat eind deze week voor een NAVO-inzet naar de Middellandse Zee, zodat het marineschip op tijd naar de Straat van Hormuz kan varen als dat nodig is. Dat schrijven ministers Jessogus van Defensie en Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het kabinet had eerder al gezegd een militaire bijdrage te willen leveren. Het gaat al een stuk beter met 2 kinderen die gisteren in België de botsing met een trein hebben overleefd. Ze mogen snel naar huis. 3 andere kinderen zijn er nog steeds slecht aan toe en kunnen het ziekenhuis nog niet uit. Bij het ongeluk in Buggenhout vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen van 12 en 15 jaar. 5 van de 7 goudzoekers die een week geleden vastkwamen te zitten in een grot in Laos naast Thailand zijn gered. De groep zat opgesloten nadat regen overstromingen had veroorzaakt. Bij de reddingsactie hielpen specialisten die 8 jaar geleden een jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot wisten te krijgen. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer, maar nu is die er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en klein en kunnen jeuk- en huiduitslag veroorzaken. Het weer van Weer Online? Veel zon met af en toe wat bewolking. In het noorden is het maximaal 19 graden. In het zuiden kan het 27 graden worden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. En dat was het ANP-nieuws.
10: 20 jaar lang hard groeien. 15 FD-gazelles binnenslepen. En dat met exact 0 managers op de loonlijst. Hoe flik je dat als tech-ondernemer? Nou, Michiel Chevalier is in de studio van Numbers. En hij komt het ons uitleggen in een nieuwe aflevering van de baanbrekende businessmodellen. Je hoort ons zometeen op BNR.
13: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
10: Naam van jullie bedrijf?
17: Numbers.
10: De belangrijkste reden waarom klanten voor ons kiezen?
17: Omdat ze hun mensen op nummer 1 willen zetten.
10: Waar ik nog steeds niet heel goed in ben?
17: Oeh, dat is een hele lange lijst. Ik ben eigenlijk nergens goed in.
10: Mijn belangrijkste tip voor mensen die een nieuw bedrijf starten?
17: Zorg dat je weet waar je het over hebt.
10: En, beste Michiel, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
17: Het probleem dat je als ondernemer niet de beste mensen hebt op de beste plek.
10: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Michiel Chevalier van Numbers. Michiel, van harte welkom. Numbers is dan zonder de klinkers erin.
17: Zonder de klinkers, ja.
10: Jij zegt, ik ben eigenlijk nergens goed in. Maar volgens mij doe je jezelf dan toch een beetje tekort. Want voor een bedrijf dat al zo lang achter elkaar zo hard groeit, dan moet je toch wel iets goed doen.
17: Nou, ik denk dat ik wel de mensen in hun kracht kan zetten. Maar ik heb inderdaad rechten gestudeerd. Daar doe ik heel weinig mee. Anders dan af en toe een contract ondertekenen. En ik denk dat het juist echt heel goed is als je als ondernemer niet overal verstand van hebt. Of misschien wel nergens verstand van hebt.
10: Kunnen delegeren.
17: Precies.
10: Ja. 20 jaar geleden begonnen met het bedrijf Numbers dus. Als jij nu terugkijkt op die start. Wat was destijds jouw belangrijkste drijfveer? Want je zegt het al. Je had rechten gestudeerd.
17: Ja. Ja, het was uiteindelijk was voor ons, ik kwam uit een ondernemersgezin. Mijn ouders, mijn vader had samen met zijn twee broers een grafisch bedrijf met machines, grote. De capital waren de machines. Hoe snel kon je printen? Ik was vrij snel overtuigd dat de mensen belangrijker zouden worden. En daarom ben ik het HR-vak ingedoken. En toen ben ik helaas erachter gekomen dat je als je het HR-vak doet, dat je ook iets van salarissen moet weten. En als je daar eenmaal ingerold bent, dan rol je daar nooit meer uit.
10: Ja, en Numbers in die beginjaren, wat leverde je? Want volgens mij cloud, een cloudoplossing, dat bestond nog helemaal niet.
17: Nee. Wij waren, dat zei ik altijd, we waren de eerste externe personeelsafdeling van Nederland. Dus het was in die tijd was ook wel echt een hoop ondernemers starten. En wisten niet goed, hoe doe ik HR? En dan hadden wij de externe HR-afdeling. We stuurden letterlijk HR-dames langs bij MKB'ers om het HR-gedeelte voor hun op te lossen.
18: En was dat zo breed als welke dienstverlening zat daarin? En was er een bepaalde volgorde of iets waar de grootste pijn zat?
17: Het was echt van personeelshandboeken, beleid, zorgen dat je consistent beleid neerzet. Tot en met inderdaad, omdat dat bij een ondernemer natuurlijk ook speelt, het uitbetalen van de mensen en zorgen dat je dat ook op een goed niveau doet en ja, consistent doet. Dus het was echt een heel pakket van eigenlijk alle HR-zaken die een ondernemer dan tegenkwam.
1: Dat was mensenwerk. Jij leverde in feite handjes en knappe koppen.
17: Precies.
1: Wanneer zag jij, we kunnen een transformatie maken naar een cloud-platform?
17: Ja, ik had dus vanaf het begin bedacht, zeker omdat die ondernemer is natuurlijk een financial driven, moet je echt wel iets weten ook over de centen die je uitbetaalt aan de mensen. Dus salarissen vond ik altijd een onlosmakelijk onderdeel daarvan. En uiteindelijk merkte ik dat dus met name de systemen die je dan moet selecteren, dat zijn HR en salarissystemen die dat samen oplossen, die waren zo old-fashioned en zo gemaakt voor eigenlijk de back-office en niet voor front, dat wij dachten van daar kunnen we een verschil maken.
1: Maar je zegt ouderwets, waar bleek dat dan uit? Heb je een voorbeeld?
17: Nou, er zijn een aantal voorbeelden. Een aantal zijn inmiddels uitgebaseerd. Ja. Maar het was natuurlijk gemaakt voor, ja, vaak door salarisadministrateurs die in Excel iets hadden gefabriceerd en daar een platform voor hadden gemaakt. Echt voor zichzelf. Terwijl natuurlijk het HR-vak, ja, je hebt managers, je hebt medewerkers, je hebt eigenlijk een samenwerking nodig. En daar was natuurlijk met name het internet, zoals we dat toen nog noemden, was daar een uitermate geschikt middel voor om ook die mensen aan elkaar te verbinden.
1: En toen ben je dus een cloud-platform gaan bouwen. Ik zeg het nog maar even, rechten gestudeerd. Dus code kloppen was niet aan jou besteed. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
17: Ja, ik kwam een paar jongens in Delft tegen, waar één Portugees werkte. En met hem had ik een enorme klik. En ik heb hem kunnen overhalen om naar Amsterdam te komen. Dat vond hij ook wel een mooie avontuur. En samen hebben we dat gebouwd. Ik kon inmiddels, omdat ik wel het vak kende, kon ik hem precies uitleggen wat wij wilden hebben. En ik denk dat ik wel weer geluk gehad heb dat deze man wel ook een geniale brein had die iets kon bouwen waar we nu nog steeds de vruchten van plukken.
18: En hoe ben je dan vanuit die brede dienstverlening naar die wat meer nauwere dienstverlening gekomen? En ook wat was je eerste verdienmodel daarop?
17: Ja, dus wij gingen eigenlijk gingen wij onze diensten leveren aan onze concurrenten. Want tot die tijd waren we gewoon HR-slaars dienstverlener. Nou, daar heb je dan een hoop van, onder andere accountants, maar ook echt dedicated dienstverleners. En wij begonnen opeens te vertellen dat wij tooling hadden die zij konden gebruiken. Dus we hebben echt een hele pivot moeten maken. We zijn gestopt met het zelf dienstverlenen. En we hebben dus in de keten zijn we een stapje naar achter gegaan om die software te ontwikkelen.
1: Dat is met recht een echte business model shift, hè?
18: Met recht, dat vind ik ook wel een goede, ja.
1: Ja. Voor maar iemand die
18: rechten. Ook dat je, want dan heb je ook een keuze. Ga ik uitsluitend software ontwikkelen? Of ga ik het, wat je eerder deed, al uitbesteden? Zodat ik en de software en de dienstverlening kan doen. Hoe heb je dat gedaan?
17: Ja, wij merkten heel snel van we kunnen het voor onszelf ontwikkelen. Maar dan gaat de groei nooit snel genoeg om echt een cloud platform met de schaal die wij wel in gedachten hadden. World domination, riepen ze bij mij altijd op kantoor. Ja, dan moet je specialiseren. Dus we zijn echt teruggezakt naar softwareleverancier. En hebben dus onze concurrenten verteld dat ze vanaf nu ook bij mij konden zijn. Er zijn een aantal, heeft even geduurd voordat ze me daarin vertrouwden. Maar uiteindelijk wisten wij natuurlijk wat hun problemen waren en konden dat fantastisch oplossen.
18: En die zitten nog steeds op je platform?
17: Ze komen nog steeds bij me langs. Ze hebben allemaal enorme groei doorgemaakt en zijn enorm dankbaar dat we dat avontuur met z'n tweeën toen of met elkaar zijn aangegaan. Ja.
18: Want als ik op de website kijk, zie ik twee klantsegmenten bij jullie. Dus één is zeg maar de bedrijven, de gebruiker, maar ik zie ook accountantskantoren. Zijn dat jullie distributiekanalen?
17: Dat zijn de dienstverleners die onze platform gebruiken. Dus de accountants of echt HR-salaris dienstverleners, dat noemen we het accountsproduct. Maar we hebben ook businessklanten en dat zijn mensen die eigenlijk wat groter zijn, die het niet willen uitbesteden, maar zelf die tooling, de ownership van die tooling willen hebben.
1: Ja. Jij adviseert ondernemers altijd om te starten met diepe domeinkennis, noem ik het maar even. Nou, we hoorden zojuist al, je hebt zelf rechten gedaan. Je hebt je helemaal ondergedompeld in dit HR-vak. Waarom is het zo belangrijk dat je snapt wat dat vak inhoudt en waar jouw klanten zich mee bezighouden, waar ze zich zorgen over maken?
17: Als je het niet helemaal begrijpt en je mastert het niet, dan ben je niet in staat om echt een differentiating nieuw platform te bouwen, denk ik. Dus je gaat dan kopiëren wat er bestaat en dan doe je het een beetje beter. Maar om echt een significante deuk in de markt te maken, moet je het anders doen dan de bestaande. Dus moet je precies weten wat je aan het doen bent.
1: En betekent dat ook dat jij dan bijvoorbeeld zelf de salarissen moet hebben gedraaid? Omdat je dan weet hoe dat werkt en wat je irritant vindt?
17: Ja, gevouwen, in de envelopjes gestopt.
1: Ja.
17: Ik heb het allemaal gedaan.
1: Ja, ja, was belangrijk dus. Numbers nu dan, want we gingen van dat cloud platform. Nou, dat zijn jullie inmiddels al heel lang. 180 mensen, waarvan 60 in Lissabon. Ja. Is dat de klantenservice of zijn dat de developers?
17: Beide. We hebben
18: inderdaad. Portugees die.
17: Dus de Portugese roots. Ja, iedereen ging op een bepaald moment Roemenië of naar het oosten, of zelfs helemaal naar India. Wij hadden natuurlijk de Portugese roots. Dus dat was voor ons een makkelijke keuze. Plus dat, de pasta de natas in Lissabon zijn ook best lekker. Dus wij zijn naar Lissabon vertrokken. En dat is, daar zijn ook een heleboel Nederlanders die daar hun heil zoeken. Dus we hebben daar contact center voor support, sales. En natuurlijk een development center ook.
1: Nou, lekker aan het werken vanuit Lissabon. Dat lijkt me zeker in deze tijd van het jaar.
17: We hebben daar contact center voor support, sales. En natuurlijk een development center ook.
1: Nou,

0: Maar dat is wel een geit met vijf poten. En dat is eigenlijk waar we toch tegenaan lopen. Die konden wij in de eerste instantie niet betalen. En we hebben gekeken van kunnen we die job van een manager eigenlijk op een andere manier invullen. Dus het was nooit zo dat we echt een evangelie nastreefden. Gisteren, vorige week was er iemand die dat toen zei.
1: Ja, Arco van Brakel.
0: Precies. Je hebt echt een aantal evangelies die daar helemaal in geloven. Voor ons was het echt een praktische oplossing om te zorgen dat we daar niet...
1: Maar je hebt het in het begin wel geprobeerd, toch?
0: We hebben ze gehad.
1: Er zijn specialisten uit jouw bedrijf, talentvolle mensen... die zijn doorgeschoven naar de rol van manager. Maar blijkbaar beviel dat niet.
0: Nee, want die waren natuurlijk nooit aangenomen als manager. Dus die hadden hele goede saleskwaliteiten, maar misschien wat minder managerial kwaliteiten. En je ziet dat je dan eigenlijk twee dingen verliest. Je hebt en niet de beste manager, maar ook een van je beste salesmensen ben je kwijt. Dus dat was voor ons niet de weg. En we zijn toen gaan kijken van kunnen we dat op een andere manier automatiseren. Want zo hebben we het eigenlijk.
1: En hoe werkt dat dan binnen jullie bedrijf? Want als er geen managers zijn, dan... Nou, die vragen zul je vaak krijgen. Hoe zorg je ervoor dat prestaties worden beoordeeld, maar ook dat mensen er niet de kantjes van aflopen?
0: Ja, het is een heel lang verhaal. De basis is uiteindelijk dat je moet gaan voor autonomie. Dat mensen zelf sturend worden. Dat ze zelf het gevoel hebben van ik weet wat ik moet doen. Ik ben een professional, je hoeft mij niet te vertellen. En dat ze ook weten waar het bedrijf naartoe wil. Dus als je dat kunt hebben, dan zie je dat er minder managers nodig zijn. En daarnaast zijn er een heleboel praktische invullingen die je moet doen. Van hoe beoordeel je elkaar. Dus daar hebben we een systeem voor.
1: Hoe dan?
0: Dus je krijgt bij ons 7 peers, die kan je ook zelf selecteren. We krijgen natuurlijk een voorzetje. En die beoordelen je ieder half jaar op basis van een aantal vaste vragen. Waar ook natuurlijk wel wat ontwikkeling in zit. En op basis van die vragen krijg je je salarisverhoging.
2: Ik merk het ook wel in ons eigen bedrijf dat managers eigenlijk ook een bepaalde rol invullen. Waardoor de anderen ook gewoon dom worden of denken, ik hoef er even geen tijd aan te besteden. Voorbeeld, die gasten kunnen wel allemaal backpacken in Azië. Alleen dan kunnen ze op kantoor zeg maar de dingen niet uitvoeren, omdat ze denken, dat ligt wel bij iemand anders. Die regelt het wel voor mij.
0: Ja, het is ongelooflijk, maar dat klopt precies. Ja. En je ziet, we hebben heel veel mensen die zeggen, bij ons is het een beetje het midden tussen dat je freelancer bent en je werkt bij een bedrijf. Omdat je echt je eigen domeinkennis en inzet mag doen. Maar je bent echt die verantwoordelijkheid moet je voelen.
2: En wie beslist dan bij jou, want dat was vorige keer ook het gesprek, dit gaan we nu even niet doen, we gaan nu de andere kant op. Van wie krijgen zij dat te horen?
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk het mooie van dit soort podcasts. Wij hebben bij ons bij Numbers ook iedere week een half uur podcast. Waarin ik met anderen of andere mensen praten over waar ze mee bezig zijn, waar we naartoe willen. Dus de wat normale manager doet, hè, die gaat iedere keer de strategie vertellen wat management heeft besloten. Ja, bij ons kun je gewoon een half uur meekijken in de bestuurskamer.
2: En dan weet je de laatste stand van zaken.
0: Dan weet je waar we heen willen en dan weet je ook van hoe kan ik daaraan bijdragen. Dus dat hebben we, die communicatie kun je natuurlijk heel dicht bij de mensen houden.
2: Ik zie een optie voor ons businessmodel, Jules.
1: Ja, dat zou wellicht iets kunnen zijn. Maar stel, ik ben 22. Ik heb net mijn studie afgerond, gesolliciteerd. Ga bij Numbers aan de slag. Maar ik weet natuurlijk nog niet zo heel veel. Hoe ga jij ervoor zorgen dat ik niet ga verzuipen?
0: Nee, dat is een van de eerste problemen waar je tegenaan loopt. En ik moet zeggen, we bij ieder interview wat we doen begint met een cultural interview. Pas je bij, kun je het? We hebben mensen die bij ons komen, die echt net beginnen of al heel lang werken, maar gewoon gewend zijn opgedragen te krijgen wat ze moeten doen. En dan verzand je natuurlijk. Dus we gaan ervan uit, als je wordt aangenomen, dat je weet waarvoor je hebt gesolliciteerd en dat je ook die job kunt. En dat is soms bij junioren natuurlijk best wel lastig. Daar hebben we dan geen managers voor, maar gewoon een begeleider, zeg maar. Iemand die zijn mentor is, die hem echt gaat begeleiden. Maar het is zeker, we gaan echt wel van een zelfstandigheid uit. Dat je zelf gaat onderzoeken, als je het nog niet weet, hoe jij jouw job moet doen.
1: Dus als er 50 mensen bij jou solliciteren, dan vallen er misschien wel 45 af.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat het steeds beter wordt. Dus de mensen, de Gen Z's die nu van school komen, die hebben al wel geleerd zelfstandig te werken. Dus er wordt steeds meer eigenlijk die zelfstandigheid die mensen in zich hebben. De backpackers, die allemaal. Je ziet dat die zelfstandigheid zit er bij mensen in. En het is ook niet meer zo.
1: Ik merk dat overigens nog niet bij mijn tieners thuis, hoor. Maar dat even terzijde.
2: Ik dacht dat wanneer komt.
0: Ja. Nou ja, ik heb er ook een paar. Ja. Ik moet zeggen dat. Maar ze lopen natuurlijk vanzelf tegen die muren aan, toch? En dan moet je ze loslaten en dan moeten ze het zelf doen.
1: Ja.
0: Dus je merkt toch dat je moet echt wel aan de slag. Maar het tweede is dat mensen ook vroeger. Ja, was het worden van manager was gewoon wat je wilde. En je merkt nu, de generatie wil gewoon specialist worden. Die hebben gewoon een drive om een vak te leren.

0: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Numbers. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
1: Vandaag gaan we het hebben over Tolaria. Het second brain for the AI era. Ja, als je werkt met AI, dan weet je dat één ding belangrijk is, en dat is het geheugen van jouw AI-systeem. Want als het niet slimmer wordt over tijd, ja, dan blijf je aan het prompten. Maar je wil natuurlijk dat AI jou ook leert kennen, jouw projecten leert kennen, jouw team leert kennen. En dat zit meer en meer in systemen die het zogeheten second brain maken. Voorheen was Obsidian een hele bekende second brain die veel wordt gebruikt door software developers. Maar die had een probleem, en dat was dat je niet samen daarin kon werken. Het was eigenlijk alleen een geheugenopslag voor kennis over jou. Maar ja, zodra je met een team ergens aan ging werken en je ging bestanden het simultaan overschrijven, ja, dan ging die tool nogal eens in de knoop. Nou, daar komt Tolaria om de hoek kijken. Een gratis toepassing, een gratis second brain voor jouw hele team en ook voor jezelf. En daar kan je dus eigenlijk alles wat je aan het doen bent over alle gesprekken die je voert vanuit je meeting note tools, je informatie uit je AI-chatbot naar keuze, of het nou ChatGPT of Claude is. Alles laat je eigenlijk in die tool. Die bouwt als het ware een heel brein om jou heen. En daar kan jijzelf, maar in de toekomst natuurlijk ook jouw AI-agent mee communiceren. Het is gemaakt door één bijzondere man, Luca heet hij. Die heeft ook een nieuwsbrief, dat heet Refactoring. En hij zegt, ik heb dit gewoon voor mijzelf gemaakt. Ik heb een eigen probleem die ik wilde oplossen. Ik moest namelijk 9000 notities moest ik gaan structureren. En ik heb iets gemaakt dat voor mezelf hartstikke nuttig is. En lieve mensen, gebruik dit alsjeblieft. Hij heeft 170.000 newsletter-inschrijvingen. En hij verdient gewoon zijn geld op een andere manier. Dus dit geeft hij terug aan de wereld.
0: Remy Gieling was dat van AI.nl. Bij ons in de studio is Michiel Chevalier, de man die Numbers groot maakte zonder ook maar één manager aan te nemen. En daar spraken we zojuist al over. Hoe zit dat met de klanttevredenheid? Merk jij dat die vooruit is gegaan sinds dat jullie op deze manier zijn gaan werken?
2: Het is niet dat we. Het is alweer echt heel lang dat we.
0: Dus die één op één correlatie kun je moeilijk.
2: Moeilijk maken. Maar het is wel duidelijk dat de mensen die van buiten komen, vinden het altijd lastig om te weten bij wie moet ik nou zijn om een beslissing geforceerd te krijgen. En daar zie je wel eens dat klanten vragen van, ik wil eigenlijk toch even met de directeur spreken. Dus soms zit het wel in de weg, met name om de buitenstaanders te laten weten met wie moet ik schakelen als ik nou echt even bij Numbers iets voor elkaar wil krijgen. Gelukkig hebben alle klanten mijn mobiele nummer, dus dan bellen ze uiteindelijk mij als ze het echt niet meer weten. En dat gebeurt overigens niet zo vaak.
0: Jij geeft al jouw klanten jouw mobiele nummer?
2: Ja.
0: Oké, komen we dit vaak tegen? Want een bedrijf met de grootte van jullie, dat kan ook wel risicovol zijn, dat jouw vrouw in het weekend zegt, word je nou alweer gebeld?
2: Precies, is er iets gaande.
0: Ja.
2: Maar dat is er soms ook, en dan weten ze me te vinden. Maar het is, er wordt ongelooflijk weinig gebruik van gemaakt. Alleen als er echt iets aan de hand is.
0: Oh ja.
2: Maar het zijn inmiddels inderdaad 270.000 bedrijven die met ons product werken. Als ze allemaal tegelijk gaan bellen, dan heb ik wel een probleem.
0: Bellen met Michiel, ja.
3: En de markt voor HR en salarissoftware zit vol met grote giganten. Moordende concurrentie. Wie zie jij als jouw directe concurrenten?
2: Ja, we hebben verschillende concurrenten. Het is zo dat we beginnen natuurlijk in het MKB. Daar zijn we echt marktleider inmiddels. Maar we schuiven steeds op naar wat grotere bedrijven. En daar komen we natuurlijk andere tegen. Bijvoorbeeld AFAS is een klant, of tenminste een concurrent die we veel zien. Bas van AFAS.
0: Ja, is ook, hier ook geweest.
2: Ja, ook 4 dagen aan het werken.
3: Die heeft wel een goede EBITDA, om het zo te zeggen.
2: Fantastische EBITDA, ja.
3: Jij ook?
2: Nee, wij hebben een mindere EBITDA. Maar wij zeggen altijd van, ik geloof heel erg in dat je ook moet terug investeren in product. En daar probeer ik ook zoveel mogelijk van de investment altijd in terug te doen. Dus EBITDA is niet het grootste belang. Wij willen echt de marktleider nog groter worden.
3: En bij jouw dienstverlening lijkt me het ook moeilijk of je wel of niet gaat uitbreiden. Dus net zei je naar grotere klanten, maar als je uit gaat breiden in functionaliteiten. Ik sprak laatst de oprichter van Pipedrive. En die zei op een gegeven moment, wij zijn van de sales software. Op een gegeven moment ging het ook buiten sales. Dachten we, we moeten weer terug. Hoe kijk jij naar jouw scope van jouw dienstverlening?
2: Ja, Ja, we zijn heel helder waar wij beginnen en eindigen. Maar we zijn onderdeel van die Visma-familie. En daar zie je weer een heleboel andere tools die heel mooi aansluiten op ons systeem. En ik geloof er wel in dat wij met elkaar die hele puzzel moeten kunnen invullen op een manier waarop de klanten echt denken, yes, dit
3: ja,
2: is...
3: Dus dan heb je dat op die manier binnen een groep opgelost. En waar begint het en eindigt het voor jou?
2: Echt bij het HR-proces. En het de bijbehorende salarisproces wat daar achteraan zit.
3: Dus dat begint bij jou bij het moment dat iemand in dienst komt. Tot en met dat hij weer eruit gaat.
2: Precies. En dan wordt hij ondertussen hopelijk opgeleid. En hij krijgt uitbetaald. En hij krijgt een mooi exitgesprek aan het einde. Ja.
0: Is het wel eens in je opgekomen om het dienstenpakket te verbreden? Zoals bijvoorbeeld AFAS dat ook doet. Dat je steeds meer richting CRM gaat. Want ik kan me wel ergens voorstellen dat die verleiding daar is.
2: Ja, we zijn bouwers. Dus als je niet oplet, dan blijf je altijd bouwen. We hebben heel duidelijk die keuze gemaakt voor ons bedrijf. Dit is waar wij heel sterk in zijn. En ik moet zeggen, ja, daar kun je ook eindeloos in blijven bouwen, kan ik zeggen. En zeker nu met AI, wat er allemaal weer aankomt, is het ongelooflijk gespeeld. En dus ik geloof er heilig in dat je heel erg moet specialiseren in waar je heel goed in bent. En dat dan echt tot in de puntjes verzorgen.
0: En dus ook nee durven zeggen tegen te veel uitstapjes.
2: Ja. Ja, en dus goede partners zoeken waarmee je dan samen wel die totaaloplossing kan aanbieden.
0: Even iets wat jij net in een bijzinnetje zei. Je zegt AFAS, hadden we het over, vierdaagse werkweek. Dat doen jullie ook, al noem jij het zelf, net even anders. Want die vrijdag, dat is een dag om aan hobbyprojecten te werken?
2: Ja, je kunt het hobbyprojecten noemen. Ja, en dat is soms ook echt zo.
0: De ontwikkeldagen, zei dit.
2: Ja. Dus we hebben sommige ontwikkelaars staan voor de klas. Maar we hebben ook jongens die de AI-projecten op de vrijdag zitten te doen. Maar je mag het zelf kiezen wat je wil. En ook wat bij jou past op dat moment.
0: Het is dus geen vrije dag?
2: Nou, het is voor een aantal die nemen hem echt wel voor de kinderen. Dus dan kun je wel zeggen dat het een vrije dag is. Ja. Maar we zijn er niet zo mee te koop aan het lopen. Omdat we vinden dat... Ja, het moet niet zo zijn dat mensen bij ons komen werken omdat ze zo graag vier dagen willen werken. En het is meer om de mensen de ruimte te geven om rust te pakken wanneer het kan. Maar als het heel druk is, dan zie je dat toch iedereen even een stapje bijzet. En dan komen ze op vrijdag ook gewoon die klanten implementeren als dat moet.
3: En een andere bijzin ging over AI. Wat voor impact heeft dat op jouw business gehad al in de afgelopen periode?
2: Nou, wij waren er door mijn Portugese co-founder was echt helemaal in AI. Dus wij waren echt al in, nou ja, volgens mij 2007 begon hij er al over. Dus we hebben echt al heel veel gedaan daarin. Nu wordt het natuurlijk echt real. Zeker de impact voor klanten. Dus wij zien wel dat het onze businessmodel weer helemaal opnieuw moeten we dat uitvinden. Maar wel, dat maakt het ook wel weer heerlijk.
0: Wat is de AI-functionaliteit die nu in het pakket zit, waar jij het meest trots op bent?
2: We hebben natuurlijk een agent in het systeem die de dingen gaat doen die je normaal met het handje deed. Dus het importeren van bekeuringen. Je kunt ze gewoon naar de agent slepen en hij zorgt dat er bij de goede werknemer wordt ingeboekt. Dus je ziet dat steeds meer van de functionaliteit die toch, ondanks dat we hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden, toch soms complex is voor iemand die dat niet iedere dag doet. Om die functionaliteit gewoon beschikbaar te stellen op een hele makkelijke manier. Daar ben ik wel heel trots op dat we dat nu al in het platform hebben draaien. En dat klanten daar ook ontzettend blij van worden.
0: Michiel Chevalier van Dammers. Michiel, dank je wel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we weliswaar af, maar op de podcast praten we nog even door. Patrick, wij zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Jamaica Funk, that's what it is. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
6: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
7: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon.
9: kozijnen. Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: Minister van Defensie Dylan Jezelkus over het sturen van een mijnenjager naar de Middellandse Zee, die door kan varen naar de Straat van Hormuz. De selectie van het Nederlands elftal voor het WK is bekend. En de Tweede Kamer spreekt met experts over een boycot van producten uit de bezette gebieden. Dit zometeen in de BNR-avondspits tussen 4:30 en 7:30 op de radio en in de stream van de app.
14: BNR Verkeer.
15: Maar nu eerst de verkeersinformatie van de ANWB. Mijn naam is Tim Schaap. Allereerst een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch tussen Waalwijk en Waspik. Een file van 5 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Ook één rijstrook is dicht op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Ongeveer 3 kilometer en 20 minuten vertraging daar. Dan de A50 nog. Arnhem-Oss tussen Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer waar je 30 minuten langer over doet. Dan meerdere flitsers. Allemaal gemeld door Flitsmeister. De A2 naar Utrecht bij 38,8, maar ook de A74 naar Venlo bij 101,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers die meeneemt naar het WK-voetbal in Amerika. En de opvallendste naam misschien wel is die van Memphis Depay. Hij is lang geblesseerd geweest en is net weer een beetje terug. Martin de Roon keert na 2 jaar weer terug bij Oranje, en Frenkie de Jong, Noah Lang en Guus Til gaan ook mee. Nederland stuurt nu al een mijnenjager naar de Middellandse Zee, zodat het straks zo aan de slag kan in de Straat van Hormuz. De mijnenjager gaat meedoen aan een NAVO-missie om olietankers en andere schepen te beschermen zodra ze er weer door kunnen. Het is nodig omdat Iran het stuk zee heeft volgelegd met mijnen. Er zijn zorgen over Chinese technologie in sommige stadsbussen. Die wordt vanuit China geüpdate. En het is in principe mogelijk dat China ze ook op afstand uitzet, zegt de staatssecretaris. Het is nog nooit gebeurd, maar ze wil samen met de provincies toch gaan kijken of ze voortaan beter andere bussen kunnen kopen, meldt RTL. Het Fletcher Hotel in Epe krijgt nog geen boete voor de opvang van asielzoekers. Die ging door na de afgesproken einddatum. Het hotel zegt dat zij daar niks aan kunnen doen en wees naar de opvangorganisatie. Die stapt nu naar de rechter en tot die zaak klaar is, komt er sowieso geen boete. Op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, de Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman, de bedenker, is trots dat zijn programma nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het journaal of het jeugdjournaal. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is een tikkie frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Zometeen in de grote techshow The Firewall, opgericht door onderzoeksjournalist Erik Smit, met ook onder meer Bert Hubert aan boord. En met dat collectief ageren ze tegen de invloed van Amerikanen, met name Big Tech. Maar ook de overname van Solvinity, die niet doorgaat, volgens de Nederlandse overheid althans. Dus dat dossier bespreken we ook. Dat allemaal en veel meer in de grote techshow na de break.
19: Trulies met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
21: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
22: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
21: Voor pallets van 100 kilo?
22: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu...
27: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app
29: heb je ook altijd en overal breaking news.
30: Download de BNR-app
29: en blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
18: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag vanuit activistisch perspectief. Onder de naam The Firewall, opgericht door onderzoeksjournalist Erik Smit. En ook tech-expert en goede bekende van onze show, Bert Hubert, is aan boord. En we gaan ze allebei spreken in deze editie achter elkaar, want er is bijzondere actualiteit om te bespreken en een blik in de toekomst. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
31: En Ben van den Burg.
18: En Ben van den Burg is er ook.
31: Ja,
18: en hij is er ook elke donderdag, ja. Want dan bespreken we ook nog wat er verder gebeurt in de wereld van tech. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast hebt, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan eerst naar de actualiteit van de week. Misschien wel het nieuws van de week, want het is nog maar kort geleden dat er een streep is gezet door de overname van DigiD-beheerder Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. En met dat besluit heeft staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit het advies opgevolgd van het BTI, Bureau Toetsing Investeringen. Want dat beschreef dat het toch niet zo'n goed idee was als die overname zou doorgaan. Wat dat allemaal betekent, bespreken we uiteraard met onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, aangesloten bij de Firewall dus. Want hij weet hier alles van. Dus dan duiken we er ook maar gelijk in. Bert, laten we het gelijk even groot maken, of juist niet. Is dit een keerpunt in de strijd om meer digitale soevereiniteit in ons land?
32: Ja, dat denk ik wel. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Het besluit dat gisteren is aangekondigd, waarin men zegt van, nou, we gaan de overname verbieden. En de staatssecretaris die zegt, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat ga ik doen. Dat klinkt best enthousiast. Maar als je dan kijkt in de achterliggende wet, van joh, op welke gronden hebben ze dit nou verboden? Dan kan het of heel groot nieuws zijn, wat invloed heeft op alle andere tech-overnames in Nederland in de toekomst. Of ze hebben iets anders gedaan en op een hele smalle manier alleen dit ene bedrijf uitgesloten.
31: En wanneer is het groot? En wanneer is het alleen maar dit ene bedrijf, is het klein?
32: Nou, het zo. In die wet die zij gebruiken, de wet ongewenst zeggenschap telecommunicatiebedrijven. Daarin zeggen ze van, nou, we kunnen een overname verbieden als het publiek belang wordt geschaad. Nou, oké, daar heeft de staatssecretaris het ook over. En daarnaast moet de overnemende partij, die kan bijvoorbeeld uitgesloten worden als je zegt, joh, het gaat niet goed met de overnemende partij. Dat is al voldoende reden.
31: Ja.
32: Dus als jij zegt van, joh, de overnemende partij heeft zijn boekhouding niet op orde en hun beurskoers stort in. Nou, op grond daarvan zou je ook kunnen zeggen, ik verbied de overname. Nou, dat zou met Kyndryl kunnen, want dat is de overnemende partij, want het gaat helemaal niet goed met hun. Nou, als ze op die gronden het verboden hebben, ja, dan heeft het weinig invloed op andere overnames. Maar dan weten we dus alleen van, nou, als je een Nederlands belangrijk bedrijf wil overnemen, dan moet je beurskoers en je boekhouding op orde zijn. Nou, ja. Dat is de kleine variant.
31: Maar hoe komen we er nu achter of het de grote of de kleine variant is? Want ik ga eigenlijk voor de grote variant.
0: Ja, misschien is het de kleine variant. We hopen dus aan het zeker.
32: Dan laat ik even de grote variant.
31: Ja.
32: Ja, nou, laat ik de grote variant ook nog heel even uitleggen. Dan heb je de overname afgewezen, omdat je feitelijk zegt, Amerikaanse bedrijven met de Amerikaanse wetgeving en bijvoorbeeld de Amerikaanse National Security Strategy gecombineerd, dan zeg je, joh, alle Amerikaanse bedrijven kunnen het gewoon vergeten als ze een Nederlands belangrijk bedrijf willen overnemen, wat het publiek belang kan schaden. En dat is dus heel groot, hè? Want dan zeg je dus, alle Amerikanen kunnen gewoon de boom in. Nou, ja. Hoe gaan we erachter komen welke van de twee het is? Ik weet zeker dat heel veel mensen het gaan vragen aan de minister. Op een of andere manier. Daar weet ik gewoon zeker dat ze dat gaan doen.
0: Ja.
32: En dan kan ze natuurlijk antwoorden van, ja, dat ga ik gewoon helemaal niet zeggen, want dat is allemaal geheim. Dus je moet die vraag zo klein mogelijk maken. Je zegt, joh, hebben jullie de A- en de B-grond gebruikt of hebben jullie de C-grond gebruikt? Nou, als je dan zegt, dat is geheim, dat zou wel heel flauw zijn, maar dat zou je kunnen zeggen. De tweede manier waarop we erachter kunnen komen is, nou, er komt ongetwijfeld een bezwaar en een beroep en een rechtszaak hierover. En ja, in de rechtbank kan je niet zeggen van, ik heb bezwaar tegen dit besluit, maar helaas mogen we niet zeggen wat het besluit is. Of zo. Hè? Ja. Dus dan komen we er sowieso wel achter.
31: Ja, maar het is toch niet zo absoluut? Vooral bij van alle Amerikaanse bedrijven, deed je, dat is een gevaar voor onze samenleving. Ik overdrijf, ik maak het heel groot. Dat is toch ook subjectief? Want je kan zeggen, ja, hoeveel is het gevaar? Dus hoe absoluut is dat grote of het kleine?
32: Ja, kijk, in dit geval, de wet is heel flexibel. Die zegt ook van, joh, het kan ook een beetje van dit en een beetje van dat zijn.
31: Ja.
32: Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van, nou, dit bedrijf, ja, we weten dat de Amerikanen best wel foute plannen met ons hebben. Dat hebben ze zelf gezegd. En het gaat ook niet zo goed met de boekhouding bij Kyndryl. En ze hebben daar een schandaal. Dan zou je bijvoorbeeld bij de optelsom kunnen zeggen, nou, daarom valt het voor dit bedrijf verkeerd uit.
31: Ja.
32: Dat zou kunnen. Je moet wel weten, ze hebben 5 maanden over dit besluit gedaan.
0: Ja.
32: Nou, dat betekent dat ze er ook echt wel over nagedacht hebben. Ik ken die ambtenaren wel. Ja, niet specifieke individuele ambtenaren, maar wel zeg maar de mensen die in dat gebouw zitten.
0: Mm-hmm.
32: En die weten ook wel dat er een rechtszaak gaat komen.
0: Ja, het hoge
32: en die
0: beroep.
32: Weten daarom ook wel, precies. Dus die weten ook wel van, nou, we moeten dit besluit zo waanzinnig goed voorbereiden. Dat als er een rechtszaak komt, dat we dan niet in ons hemd staan. Dus die zullen echt wel een goede uitleg hebben.
0: Ja, nu vind ik het toch wel fascinerend, Bert. Want we hebben jou een tijdje geleden hier nog over gesproken. Toen verwees je al, hè, naar, nou, het advies van de bureau toetsingen investeringen. BTI komt eraan, dat wordt het moment. Het is dus de kant uitgevallen waar het nu uitgevallen is. In hoeverre lag dat dan toch nog een beetje in de lijn der verwachtingen? We waren toch allemaal best wel positief zin verbaasd. Jij ook, heb je gezegd op BNR. Wat is dan de sleutel geweest in de formulering van het advies en hoe staatssecretaris Aert dat overneemt, dat het dan, ja, dat er hiervoor gekozen is om die overname te blokkeren?
32: Ja, ik had het echt niet verwacht, gezien de woorden in de wet. Want de wet gaat eigenlijk over China en Noord-Korea en Rusland.
0: Ja, hè? Hele nare landen en niet landen die afgelopen tijd pas naar zijn aan het worden.
32: Precies. Dus je zag het niet aankomen. Nou, ik heb wel een klein beetje. Kijk, je ziet, het BTI heeft dus gezegd, wij adviseren het te verbieden. En de staatssecretaris die heeft gezegd, nou, dat advies, daar ben ik heel blij mee. Dat heb ik overgenomen.
0: Ja.
32: Dus daar zit ook wel enig enthousiasme in.
0: Mm.
32: Het is niet dat ze zeggen van, ja, nou ja, goed, ze zeiden dat nou eenmaal. Dus dat, ja,
31: ik moet
32: tegen Amerika heel fijn.
31: Maar de hele Kamer staat ook.
32: Ja, maar nee, ze zegt van, nee hoor, ik ben. Ja. Ja, maar ik heb wel een cynische theorie.
0: Oh.
32: Ik hoop dat die niet waar is.
0: Vertel.
32: Kijk, het is inmiddels wel duidelijk dat als Solfinity echt Amerikaans was geworden, dan had de halve Nederlandse overheid aan de bak moeten gaan om nieuwe leveranciers te vinden voor allemaal cruciale dingen. Want dat is veel meer dan DigiD. Solfinity inspecteert ieder digitaal berichtje wat het ministerie van Justitie en Veiligheid in- en uitgaat. Dat is een van de hele heftige dingen die ze doen. Dus een cynische verklaring is dat als ze de overname niet hadden verboden, had de Nederlandse overheid jaren moeten besteden aan nieuwe aanbestedingen en migraties. En ja, daar hebben ze gewoon geen zin in.
0: Ja.
32: En dus dit zou ook een Haagse manier kunnen zijn om gewoon met zo min mogelijk gedonder van het probleem af te komen. Want nu hoeven ze niks te doen.
0: Ja,
31: oké.
0: Okay. Ja.
31: Dat zou kunnen. Hey Bert, ik heb een andere vraag. Hè. Zie je nu, denk jij dat dit een precedent schept dat we nu de infrastructuur, de digitale infrastructuur, ons hele digitale landschap nu echt serieus gaan nemen? Dat dit de eerste stap is naar van, hey, dit is echt in ons landsbelang en in het burgerbelang? Of is dit maar een steentje in een vijver en verder niks? Of is dit echt wel een orkaan?
32: Ja, nee, ik denk dat dit wel uitmaakt. En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonden, dat wil ik niet hebben.
0: Ja.
32: Daar heb ik echt geen zin aan. Ja. En dus dan hoef je nog niet eens ineens heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe. En ik denk dat daarmee. En er zijn heel veel fans van geen gedoe in Den Haag.
0: Ja, zeker.
32: Dus ik denk dat de balans dus daarmee wel verschuift naar bijvoorbeeld, ja, moeten we dit wel uitbesteden?
0: Ja.
32: Want als je even goed nadenkt, het was eigenlijk best wel heel raar om te zeggen, joh, we gaan DigiD uitbesteden.
0: Ja.
32: Dat is het meest cruciale, centrale ding wat we hebben. Dus als er nou nog één ding is wat je zelf zou doen, dan zou dit het zijn.
0: Ja.
32: Dus ik denk inderdaad dat de afweging bij departementen en agentschappen en ZBO's, zelfs andere bestuursorganen, nu meer zal zijn van, ja, kunnen we dit toch niet zelf doen, want anders zijn we straks ook een half jaar.
0: Wat is daar dan nog voor nodig, Bert?
32: Ja, ik denk dat we meest rekening mee moeten houden dat we nog even moeten wachten op van, ja, wat was nou de werkelijke reden dat deze overname is verboden. Want als het bijvoorbeeld heel specifiek de uitspraak blijkt te zijn, ja, het gaat alleen om Kindrail, want die hebben hun jaarrekening niet op orde.
0: Mm.
32: Dan zegt iedereen, oh, nou, dan zoeken we gewoon een bedrijf dat zijn jaarrekening wel op orde heeft.
0: Ja, ja.
32: Maar blijkt nou dat de uitspraak gewoon generiek is van, joh, je moet geen de kern van je overheid niet in Amerika neerleggen. Nou ja, dan heeft het dus bredere gevolgen. Want dan krijgt iedere ambtenaar dus te horen van, dat moet je dus niet meer doen, dit.
0: Ja. Hey, en tot slot over huiswerk gesproken voor de komende tijd. En voordat we straks naar Erik Smit ook van de Firewall gaan luisteren. Wat moet er nu verder gebeuren? Is het dossier Solvinity voor nu veiliggesteld, zogezegd? En waar vind jij dat jullie ook met de Firewall nu op moeten duiken vol verder?
32: Ja, nou, om het eerst te beginnen, is het nou af? Kijk, Solvinity is een speelbal geweest van deze strijd. En het is niet gezegd dat het bedrijf daar goed uit is gekomen. Dus het kan prima zo zijn dat Solvinity door de afleiding van de overname inmiddels zwaar verliesleidend is geworden. Dat soort dingen gebeuren.
0: Mm.
32: Dus ik sluit niet uit dat Solvinity of snel weer overgenomen moet worden door iemand anders, of dat er misschien zelfs wel een kapitaalinjectie moet gebeuren om die boel overeind te houden. Dus ik denk niet dat je nu zeg maar de doos dicht kunt doen.
0: Oké. Okay.
32: Hierover. Nou, dan is de vraag, wat zou je nou verder moeten doen? Kijk, we blijven natuurlijk in de bizarre situatie zitten dat de Nederlandse overheid zijn BTW wil gaan laten uitrekenen door een Amerikaans bedrijf.
0: Ja.
32: En dat men zegt, we gaan al onze e-mail en al onze documenten onder Amerikaans beheer brengen. En onze overheid gaat compleet tot stilstand komen als ze in Amerika ons even niet leuk vinden. Ja, en dat probleem blijft. En dat is nu, het probleem is nu alleen maar eventjes niet heel veel groter geworden. Laat ik zo zeggen.
0: Ja, ja.
32: Dus de strijd is lang niet over, hoor.
0: Nou, er is nog genoeg te doen en genoeg te bespreken. En wij zijn voorlopig dus ook nog niet uitgepraat. Dankjewel in elk geval. Onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, ook namens de Firewall. Nu dan, een vrij nieuw collectief van onder meer journalisten en andere experts die willen optreden tegen Big Tech. Want onze democratie is acuut in gevaar, argumenteren ze. En daarom moet er gered worden wat er te redden valt. Dus, handen ineengeslagen, er worden feiten verzameld en er wordt in Politiek Den Haag gelobbyd om het verschil te maken. Dat allemaal onder leiding van Erik Smit, vooral bekend als onderzoeksjournalist, meest recent bij Follow the Money, maar nu ook medeoprichter van de Firewall. Goed dat je er bent, Erik.
1: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, ben jij nou nog vooral onderzoeksjournalist of meer tech-activist aan het worden?
1: Ik ben vooral eigenlijk, denk ik, ondernemer. Als je dit project bekijkt, moet je gewoon al die dingen doen die ik ook gedaan heb bij het begin van Follow the Money. En dat is ondernemen, een bedrijf beginnen.
0: Ja.
1: Dat is alleen natuurlijk nu een stichting, dus er hangt een bedrijf onder. Maar het is allemaal hetzelfde. En ik denk dat het eigenlijk ook ondernemen kan een daad van activisme zijn als je het inzet voor een maatschappelijk doel. Dus dat is hier aan de hand.
0: Ondernemer voor het maatschappelijk belang, moeten we het zo dan maar noemen?
1: Dat is in feite eigenlijk ook al wat Follow the Money is.
0: Mm-hmm.
1: Want ik zie dat journalistiek een maatschappelijk belang dient.
0: Mm-hmm.
1: Waarheidsvinding in het publieke belang uiteindelijk. En dat doen we hier met een extra Klap eigenlijk, want we gaan behalve natuurlijk zaken van het donker naar het licht brengen, gaan we ook procederen.
0: Maar we hebben het hier vaak over gehad, Ben. Wij zien het toch ook wel als iets wat een cultureel verschil is en wat je dus heel moeilijk zomaar kan overbruggen.
31: Daar is het meer een probleem. Het gebeurt hier niet op die manier.
0: Ja. Dat de globalisering te ver is doorgeslagen om ons daar. Wij waarderen je zaak enorm, hè, want we hebben het hier vaak over. Maar dat het heel moeilijk is om dat met harde klappen vanuit Europa los te maken.
1: Dat het zeker moeilijk is om ons los te maken van Big Tech. Dat is een ding wat zeker is. Kijk, er is een. Ik denk om te beginnen dat er niet zo'n gesprake is van een cultureel verschil. Het gaat meer om een rechtsstatelijk verschil. We hebben machtsblokken. We hebben democratische rechtsstaten. En je mag nu eigenlijk wel Europa zien als het fort van de democratie in de gehele wereld. Ja. We zien de afgelopen decennia, maar met name de afgelopen 10 jaar... dat overal in de wereld democratie onder druk staat. Dat houdt verband ook met de opkomst van Big Tech... en ook met name de enorme overmacht die social media hebben gekregen op de informatie, publieke informatievoorziening en de nieuwsvoorziening.
31: En inderdaad, wij spreken hier vaak van je moet handhaven... want die wetten zijn er, maar we handhaven niet. En dat is verschrikkelijk en dan ga je iets aan doen. Je gaat voor het gerecht. Wat je ook ziet, en dat vind ik zo. Zodra wij gaan handhaven, zodra wij boetes uit gaan keren, zodra wij onze regels echt gaan hanteren, dan zeggen ze in Amerika, dan zegt meneer Trump van nou, ik weet niet of ik Europa nog zo gezins ben. En ik denk dat wij. Dan gaat hij maatregelen nemen.
0: Handelstarieven.
31: Dus handelstarieven bijvoorbeeld. Wij durven bijna niet onze wetten te handhaven, want dan wordt meneer Trump boos. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, dat heb je heel goed gezien. Het is mob rule, zoals ze dat noemen. Het is maffia. Tactieken zijn hier.
0: Maar hoe doorbreken we dat fenomeen dan?
1: Dat is ingewikkeld om te doorbreken. Want wat het vergt is natuurlijk dat je kracht van binnenuit opbouwt. We zijn natuurlijk op een bepaalde manier afhankelijk. We zijn om te beginnen dus knijterend afhankelijk van Big Tech. Mm. En we zijn daarnaast natuurlijk ook. Onze defensie wordt gezegd echt heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Ik denk dat dat overigens nog wel meevalt. Maar laten we.
31: Dit terzijde.
1: Ik denk dat we ons prima kunnen weren op dit moment tegen Rusland, als dat zo zou zijn. Dat is een ander gesprek eigenlijk. Het gaat te ver om dat hier dieper op in te gaan.
0: Ja.
1: De druk die hij uitoefent, die is evident. Hè? Dat gaat zonder blikken of blozen. Intimideert hij Europese politici en zegt gewoon als dit, dan dat.
0: Ja.
1: Dat is gewoon precies wat je op schoolplein zegt. Het gaat puur om macht.
0: Ja. Ja.
1: Keihard macht
31: uitoefenen.
1: Maar
31: als wij dus, weet je, onze democratische waarden, rechtvaardigheid, weet je, wat wij in Europa heel erg belangrijk vinden, maar als de stroom mondiaal is van macht, wat je zegt, pure macht. Ja, dan is het leuk, wij met onze democratische waarden. Maar dan worden we wel overlopen door China en Amerika. Hoe zie jij die verhouding? Nou, want dan economisch zijn we dan weg, dan kunnen we bijna niets meer.
1: Ja, jij zegt eigenlijk van wij moeten hetzelfde worden als de Verenigde Staten.
31: Nee, dat zeg ik niet. Ik wil weten hoe je ernaar kijkt.
1: Dat is de logica die erachter zit. Nou, over my dead body, Ben.
31: Maar accepteer jij dan de consequenties? Stel je voor dat zo is. Even een scenario van, weet je, ze pakken alle macht Amerika, China pakt alle macht en wij zijn eigenlijk niets meer, want wij vinden democratische waarden heel belangrijk. En die boelie in de zandbak, die knalt je gewoon op je gezicht. Accepteren we dan dat we. Dan krijgen wij het economisch minder. Dan staan we echt onder druk. Dan moeten we dat als Europa ook accepteren. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik zeg helemaal niet dat we dat moeten accepteren. Ik denk dat we juist op moeten staan. En ik denk wel dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar wat economie is. Ik neem maar een voorbeeld als we het over AI hebben. Dat je niet alleen maar moet zijn, jongens, we gaan datacentrums bouwen. We gaan ook maar knallen met die handel. Nee, we moeten nadenken over wat AI is. Wat het echt voor ons kan betekenen. Ja. Het laden met de waarden en normen die wij hier omhoog willen houden. Dat is ons concurrentievoordeel zometeen. Dat is iets waar, waar iedereen wil wonen.
0: Ja.
1: Europa is het continent waar het aangenaamste toeven is. by far in de wereld. Dus laten we daar vooral trots op zijn. Laten we dat verdedigen. En laten we van onze eigen krachten uitgaan.
0: En die horen we vaker, gelukkig. En dat is fijn dat wij nog in het relatief fijnste deel van de wereld wonen. Waar ik ook even naartoe wil. Jullie hebben verschillende goede bekenden van onze tech-redactie bij de Firewall laten aansluiten. Hoe ziet jullie structuur er dan uit binnen de Firewall? Zijn jullie zeg maar een hyperintelligent tech-praatgroepje die vervolgens naar de rechter stapt?
1: Nee hoor. Nee, de stichting Firewall, het is een stichting. Het heeft inmiddels sinds januari een ambistatus. Heeft een duidelijk inzet door zich voor de rechten van burgers in Europa in te zetten om de problematische macht van Big Tech aan de kaak te stellen.
0: Maar jullie hebben een website, daar schrijven jullie artikelen voor. De afgelopen weekend heb ik nog iets van jou gelezen over Solvinity en Kindle, komen we zo op. Ja. Jullie hebben stel advocaten die jullie moeten betalen met de donaties die jullie ontvangen.
1: Oh ja, die gaan we nog, dat, zover zijn we nog niet.
0: Okay, maar in elk geval, dat is wat jullie doen, toch?
1: We gaan natuurlijk een onderzoeksteam opbouwen, researchers. We gaan de feiten blootleggen. We gaan samenwerken met andere onderzoeksplatforms.
0: En jullie zijn dan de linchpin in wat door het Nederlandse medialandschap en juristen gedragen moet worden om Big Tech aan te pakken, moet ik het zo zeggen?
1: Dat zou je zo kunnen formuleren, ja. Kijk, welke stap wij gaan zetten is namelijk de stap die zowel de politiek als toezichthouders nalaat te doen. Ben noemde het al. We hebben eigenlijk goede wetten, maar niemand die ze handhaaft. En dat is het grote probleem. Ik was afgelopen april nog in Perugia, waar je elk jaar het International Journalism Festival hebt. En daar hoorde ik ook meerdere sprekers vertellen, met name eigenlijk uit de Verenigde Staten, die wanhopig riepen van: jullie hebben goede wetten hier in Europa, doe er iets mee.
0: Juist.
1: En dat is dan het interessante. Dan wordt er eigenlijk heel weinig verteld van: ja, wat gaan we dan doen? Dus daar is de firewall een antwoord op. Wij gaan iets doen. We gaan waar mogelijk dus, en waar wanneer wenselijk, dus daadwerkelijk, die wetten inzetten om overtredingen waar het Big Tech over de scheef gaat aan de kaak te stellen. Je zou je kunnen bedenken dat dat stuk, wat ik geloof dat het 7 pagina's was in de Volkskrant, daar zit heel veel in om te zeggen van:
0: juridisch gezien klopt het niet.
1: Aangepakt worden.
0: Ja.
31: Even gewoon, dus concreet. De Noorse toezichthouder die pakt dan, het was Meta uit mijn hoofd, die pakt die dan aan. En dan, eindelijk, want die pakt het dus wel aan. Maar dat is jarenlang is dat procederen. Ze hebben de beste advocaten. En dan krijgen ze een boete van een miljard. Dat schrijven ze af, want dat is een fooi die ze geven als ze een avondje gaan eten. Ja, daar word ik wel persoonlijk treurig van. Dan denk ik van: jongen, weet je, pak het harder aan. En geef die 6% die in de DSA en DMA staat.
1: Je zei voor het programma dat je geen activist was.
31: Ik ben neutraal.
0: Maar waar je naartoe bent.
31: Ik wil er naartoe. Ik zie dat voorland ook voor jou. Weet je, zij hebben de beste advocaten.
0: Die wil ik even aanvullen met een positief voorbeeld. Namelijk de zaak Bits of Freedom tegen Meta. Die het voor elkaar hebben gekregen om bij Instagram de algoritmische tijdlijn eruit te krijgen. Alleen in Nederland. Dus zowel wat het voorbeeld dat Ben geeft met daar kost het veel moeite en levert het eigenlijk alleen een boete op. Maar het voorbeeld dat ik geef is: oké, daar is dus wel iets voor elkaar.
1: Sowieso.
0: Nee, maar wat halen jullie daar uit?
1: Danny Mekic, die is een eentje.
0: Ja, zeker.
1: Op de knieën krijgt.
0: Die blijft ook bezig.
1: Die blijft ook.
0: Ja. Dus wat haal je uit bezig, al dit soort casi om te zorgen dat je effect gaat bereiken?
1: Nou, dat is dat je uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat Big Tech zich anders gaat gedragen. En dat we jurisprudentie creëren. We hebben wetten, maar die worden amper gehandhaafd. Er worden ze amper voor de rechter gesleept. Dus het gebeurt hier en daar in Noorwegen wat gebeurt.
0: Maar ik bedoel, hoe ga je zaken winnen? Zoals
1: door heel slim te procederen. Door hele goede feiten, harde feiten naar voren te brengen. Ja. En duidelijk te laten zien in welke mate die regels worden overtreden.
0: Ja. Nou, we gaan het merken. En dus hebben we daarom gesproken met Erik Smit, medeoprichter van de Firewall. En we gaan vast nog veel meer van hem en de andere mensen bij de Firewall horen. Tot zover voor nu in elk geval. Luister de Grote Tech Show. Juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt. En elke donderdag gooi je Ben en mij met onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech deze week. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
28: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Tjeerd de Jong had ogenschijnlijk alles. Een liefdevol gezin, een succesvolle onderneming, groot huis. Maar hij verloor het bijna allemaal toen hij verslaafd raakte. Dat hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR Nieuwsradio.
7: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen.
9: Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce. Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
9: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Straks om 4:00 in de avondspits.
13: Minister van Defensie Dylan Jezulkus over het sturen van een mijnenjager naar de Middellandse Zee die door kan varen naar de Straat van Hormuz. De selectie van het Nederlands elftal voor het WK is bekend en de Tweede Kamer spreekt met experts over een boycott van producten uit de bezette gebieden. Dit zometeen in de BNR Avondspits tussen 6:30 op de radio en in de stream van de app.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Nog steeds files, in totaal zo'n 150 kilometer. Het wordt alsmaar drukker onderweg. Allereerst die Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten vertraging voordat je de grens over kunt. Dan de A50, Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein 10 kilometer, 15 minuten. En ook nog een kwartier in Brabant op de A59 vanuit Den Bosch. Voor Waspik 5 kilometer en 15 minuten dus. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A28 naar Utrecht, bij 10,9.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
33: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers die meeneemt naar het WK voetbal in Amerika. En de opvallendste naam misschien wel is die van Memphis Depay. Hij is lang geblesseerd geweest en is net weer een beetje terug. Martin de Roon keert na 2 jaar weer terug bij Oranje. En Frenkie de Jong, Noah Lang en Guus Til gaan ook mee. Nederland stuurt nu al een mijnenjager naar de Middellandse Zee, zodat het straks zo aan de slag kan in de Straat van Hormuz. De mijnenjager gaat meedoen aan een NAVO-missie. Om olietankers en andere schepen te beschermen, zodra ze er weer door kunnen. Het is nodig omdat Iran het stuk zee heeft volgelegd met mijnen. Er zijn zorgen over Chinese technologie in sommige stadsbussen. Die wordt vanuit China geüpdate. En het is in principe mogelijk dat China ze ook op afstand uitzet, zegt de staatssecretaris. Het is nog nooit gebeurd, maar ze wil samen met de provincies toch gaan kijken of ze voortaan beter andere bussen kunnen kopen, meldt RTL. Het Fletcher Hotel in Epe krijgt nog geen boete voor de opvang van asielzoekers. Die ging door na de afgesproken einddatum. Het hotel zegt dat zij daar niks aan kunnen doen en wees naar de opvangorganisatie. Die stapt nu naar de rechter en tot die zaak klaar is komt er sowieso geen boete. Op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, de Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Zwiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman, de bedenker, is trots dat zijn programma nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het journaal of het jeugdjournaal. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is een tikkie frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Insider cred, malicious insider, criminal engineering via recruitment, infiltration through employment of simpelweg de personeelsroute. Criminelen doen zich steeds vaker voor als sollicitant en later dan collega en proberen zo waardevolle data te stelen. Het gebeurt ook bij de Kamer van Koophandel. Hoe dit zit, hoor je zo in BNR at Work.
15: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Thomas van Zijl.
21: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de dominante marktpositie van PostNL en een gesprek met Paul Cies, topman van Audax, tijdschriftendistributeur en uitbater van Bruna en The Reshop. Hoe gaat hij het verlieslatende bedrijf weer winstgevend maken? Dat en meer hoor je morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
25: In een kamer aan het einde van een lange gang op de IT-afdeling branden aan het einde van de dag nog een paar schermen. Iemand zit achter een bureau waar zij eigenlijk niet hoort. Een USB-stick, die eigenlijk al lang niet meer effectief is, schuift toch in een laptop. Mappen openen zich, data verdwijnt en buiten op de gang klinken voetstappen. Dichterbij, nog sneller, de transferbalk springt naar 100% en precies wanneer de deur opengaat, klapt de laptop dicht. De onbekende vrouw kijkt ontspannen op, glimlacht. Hoi, drukke dag gehad, ga je zo ook naar de borrel? Mission accomplished. Het klinkt als een filmscène, maar dit gebeurt iedere dag, zo ook bij de Kamer van Koophandel. En over hoe de onderwereld zich naar binnen probeert te solliciteren gaan we vandaag in gesprek met Caroline van Lieshout, directeur HRM bij de Kamer van Koophandel, en Arthur van Baren, oud-directeur van de Rijksrecherche. Arthur, wat is het meest bizarre wat jij ooit hebt meegemaakt op dit vlak?
26: Iemand die wel 100 van dat soort USB-sticks thuis had liggen.
25: Daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, ASML en TNO blijken ontzettend aantrekkelijke werkgevers te zijn.
27: Ontzettend aantrekkelijk. Ja. Randstad Employer Brand Research deed weer onderzoek onder meer dan 13.000 werkenden, jong en oud door elkaar. En ASML bleek beoordeeld als meest aantrekkelijke werkgever in de private sector en TNO als meest aantrekkelijke werkgever in de publieke sector. En dan vraag jij je natuurlijk af, Nigaio, waarom worden deze werkgevers nu zo goed beoordeeld? Wat een immens goede vraag. Ja. Het ligt voornamelijk in de prettige werksfeer en in de goede werk-privé-mix. Direct gevolgd door de inhoud van het werk. Hoe interessant is die baan nu eigenlijk? En natuurlijk ook de goede voorwaarden. Dus dat is salaris plus secundaire arbeidsvoorwaarden.
25: Maar nu gaat dit allemaal over praktisch interne employer branding. Moeten andere bedrijven die niet nummer 1 zijn geworden nu naar Veldhoven en Delft om op cursus te gaan?
27: Dat is een heel serieus goed advies om daar eens te raden te gaan van, joh, hoe doen jullie dat nu zo goed? Want daar is natuurlijk heel veel winst te halen. En de reden ook waarom dat mensen willen switchen van baan zal dan nog geen verrassing zijn. Dat doen ze voornamelijk als er een slechte werksfeer is en vaak een gebrek aan waardering.
25: Duidelijk. Tekorten in de kinderopvang dreigen nog groter te worden.
27: Ja, een artikel van de collega's van nu.nl. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek dreigen de tekorten in de kinderopvang nog flink groter te worden. Vorig jaar had de sector in totaal zo'n tekort van 7000 mensen. En er liggen natuurlijk al een tijdje plannen om die kinderopvang een stuk goedkoper te maken of soms zelfs gratis. Nou, als dat gebeurt, dan komen er natuurlijk meer kinderen naar die opvang en lopen de tekorten nog verder op tot misschien zelfs wel 24.000 mensen.
25: Hoe komt dit probleem, Arjan?
27: Ja, een groot probleem heeft te maken met het vier-ogen-principe. En dan denk ik even terug aan onze podcastgast van vorige week, rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Die vertelde over al die akelige zaken en kindermisbruikzaken in die opvang. Dus een kind mag nooit alleen bij een begeleider zijn. Moeten altijd minimaal twee mensen bij zijn. En vaak hebben kinderopvangcentra een geen mannenbeleid op de groep. Dus worden geen mannen geaccepteerd op de groep.
25: Oké, en het probleem als deze sector stagneert is dat minder mensen hun kind naar de kinderopvang brengen. Die kunnen dan ook niet elders werken.
27: Ja, dat is nog eens een opvolgende uitdaging inderdaad. Dus als die kindjes thuis opgevangen moeten worden, ja, dan moeten pa en of ma kunnen ook niet werken in de sector waar ze eigenlijk zelf willen werken.
25: Nee, valt kinderopvang ook onder de zorgsector?
27: Nou, het is zeker aanpalend in de zorg. Dus
25: laten we het over de zorg hebben dan.
27: Wat een mooie brug. Want als wij denken dat er alleen problemen zijn in die kinderopvang, dan hebben we het helaas mis. Ruim een kwart van alle zorgmedewerkers die denken eraan om te vertrekken uit de zorg. Dat is echt ontzettend veel. En als reden noemen ze werkdruk, en daar komt weer een gebrek aan waardering. En dat blijkt uit recent onderzoek van LinkedIn.
25: Daar praten we over met Jan de Vos, directeur van LinkedIn Benelux. Hallo Jan.
0: Goedemiddag.
25: Goedemiddag, fijn dat je er bent. Nu verschijnen er vaak onderzoeken en horen we al jaren dat de zorg onder druk staat. Wat maakt jullie onderzoek zo uniek?
0: Wel, eerst en vooral heb ik gekeken naar de data op ons platform zelf. Dat noemen we platformdata. En we hebben ook beroep gedaan op een extern kantoor om betere inzicht te krijgen in de mensen die actief zijn in de zorgsector.
25: Helder. En wat laat jullie platformdata dan zien wat bijzonder is of wat richting geeft?
0: Wel, onze platformdata laat zien dat de mensen die vandaag actief zijn in de zorgsector eigenlijk jonge mensen zijn. 70% van de mensen die bij ons actief zijn op ons platform en zich definiëren als zorgprofessionals, zijn mensen onder de 75 jaar. Dus mensen, millennials en de Gen Z generatie. En op zich is dat niet zo verrassend eigenlijk, want we weten dat die mensen anders naar werk kijken. Zij vinden zingeving heel belangrijk, ze vinden flexibiliteit belangrijk. En dat zijn zaken die ze terug kunnen vinden in de zorgsector.
25: En hoe zou je deze groep dan anders moeten benaderen vanuit de zorg? Want feitelijk wil je mensen zo lang mogelijk aan je binden, maar jij zegt eigenlijk, ja, zij kijken permanent om zich heen, want dat hoort bij de generatie.
0: Nee, ze zijn vooral op zoek naar zingeving. Het is een generatie die zich altijd in vraag gaat stellen. Moest ik vandaag in de zorgsector werken, zou ik twee zaken doen. Eén, als je mensen wilt aantrekken, echt spelen op die zingeving. Dat je job echt zin heeft, impact heeft op onze maatschappij. En twee, als je ze hebt, echt op retentie werken. En dan is een heel belangrijke, dat blijkt ook uit ons onderzoek, dat de mensen weggaan omdat ze gebrek aan flexibiliteit hebben en ondergewaardeerd worden. Dus daar zou ik dan op focussen door in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat de mensen inspraak krijgen in hun uurrooster en dat we voldoende waardering tonen, zodat die mensen zich echt gelukkig voelen.
25: En hoe, want nu zit jij op een bak data, hoe kun je als zorgsector of als enkel zorgbedrijf zorgen voor zingeving, waardoor zij dat beter gaan voelen?
0: Nu, we hebben heel veel data, maar ik denk dat de mensen die actief zijn in de zorgverlening daar het beste op kunnen antwoorden. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om altijd een groter verhaal te schetsen waarom je in de zorgsector werkt, wat de impact is van jouw job, 's morgens, 's middags, 's avonds, maar ook 's nachts. En dan ben ik ervan overtuigd dat die mensen langer in de zorg gaan blijven werken. En dat is waar we naartoe moeten gaan. Die mensen echt appreciatie tonen, flexibiliteit tonen, want uiteindelijk is salaris, dat blijkt ook uit ons onderzoek, niet de number one reason waarom mensen de zorgsector verlaten.
25: Ik vind het wel opvallend, want je spreekt over zingeving en purpose. En dat is zorg natuurlijk vanzelf al een beetje. Hè? Als je zorgt en of in de zorg zit, dan is dit een groot onderdeel, lijkt mij.
0: Dat klopt. Dan, dat is ook de reden waarom jonge mensen, de mensen onder de 45 jaar, echt interesse tonen in die sector. Omdat ze echt zich kunnen associëren met wat het grotere doel is van de zorgsector. En misschien iets minder bij andere sectoren.
25: Jan de Vos, directeur van LinkedIn Benelux. Dank je wel.
1: Micaël Wijnen en Arjan Elbers.
25: Hoe Veilig is je organisatie tegen mensen met foute bedoelingen. Zelfs al aan de poort, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Gevoelige informatie kan van binnenuit op straat belanden met hele grote gevolgen. Daar praten we over met Carolien van Lieshout, directeur HRM bij de Kamer van Koophandel, en Arthur van Baren, oud-directeur van de Rijksrecherche. Carolien, ik had het net over, dit gebeurt ook bij de Kamer van Koophandel. Ik zag jou een beetje schudden. Maar hebben jullie hier zelf nu ook last van, of niet?
1: We hebben er wel last van en wij zijn daar ook goed op voorbereid. Maar wat je beschreef, dat herken ik niet, gelukkig.
27: Dat is iets te filmisch.
1: Ja, dat is erg filmisch. Leuk voor een script. Maar
25: wat zijn dan de incidenten die bij jullie plaatsvinden en waar we het over hebben?
1: Nou, ik kan niet echt de casuïstiek noemen. Ik kan niet echt voorbeelden geven, maar ik kan wel vertellen waar we ons op voorbereiden. We zijn natuurlijk houvast voor ondernemers. We zijn de registerentiteit in Nederland met niet alleen handelsregister, maar ook UBO en LEI, allemaal belangrijke data waar wij van willen zorgen dat ze goed zijn, dat ze kloppen en dat ze veilig zijn. En daarvoor moeten we ons, maar vooral onze klanten, de ondernemer, beschermen. En dat doen we. En dat doen we zowel aan de buitenkant door te zorgen dat met cyberaanvallen dat we daar veilig voor zijn, dat lukt ons goed. Maar ook van binnen zorgen dat de mensen die je toelaat tot die waardevolle data, dat die gescreend zijn en dat we die ook voordat we ja zeggen bij aanname, dat we die op dat moment goed in beeld hebben.
25: Ja.
1: En dat we die ook voordat we ja zeggen bij aanname.

0: te melden. Dus we zien daar een toename in meldingen. Dus mensen worden bewuster. Maar ook als het wel echt fout is en we zijn het niet zelf, dan kun je daar onmiddellijk op ingrijpen. Maar er zijn ook wel mensen die met een bedoeling binnenkomen en we houden ze ook gewoon tegen aan de poort. En het feit dat we nu natuurlijk steeds meer met AI te maken hebben, speelt ook een rol. En mensen kunnen een perfect cv laten maken waar niemand achter zit.
1: Ja. En heb je ook wel eens dat iemand al bij jullie werkt en dat je dan erachter komt van, hey, die persoon, die daar speelt iets of daar gebeurt iets wat we in de smiezen moeten houden of wat niet kan?
0: Nou, dat kan in een periode dat iemand bij je werkt ook iets veranderen in iemands positie. Hè? Iemand kan in financiële problemen komen. Dus we hebben een uitgebreid programma over schuldhulpverlening. Iemand kan verslaafd raken, iemand kan scheiden en problemen krijgen. Dus je moet mensen wel monitoren. En wat we doen is screening bij binnenkomst, maar ook als iemand een andere functie krijgt binnen KVK. We hebben verschillende screeningniveaus afhankelijk van wat je mag en wat je kunt. De taken die je hebt, word je gescreend.
1: Arthur, wat is gedrag wat je kan monitoren bij mensen, als een KVK of een ander bedrijf, waardoor je weet van, hey, daar gebeurt iets wat niet in de haak is?
2: Nou, wat mij betreft zit het eigenlijk al een periode daarvoor. Wat ik doe, ik adviseer organisaties over kwetsbaarheden voor dat soort lekken. En een aantal kwetsbaarheden kwamen al voorbij. Bijvoorbeeld, iemand zit in financiële problemen, iemand heeft relatieproblemen, dus verslavingsproblematiek. En dat zijn mensen die gevoelig zijn voor wat ik noem criminelen, die hun proberen zover te krijgen om informatie te lekken. En dat is dan vaak persoonsinformatie, adressen, kentekens en dat soort zaken. Of het een dienstverlening, een productenverlening, bijvoorbeeld een vals paspoort.
3: Ah ja.
2: Nou, en wat belangrijk is, is dat je los van je harde maatregelen als screening met je mensen in gesprek bent als leidinggevende, dat je je mensen kent en dat je daar in die zin ook preventief mee aan de gang kan om die mensen te beschermen. En nou, dat is ook een beetje mijn adagium. Het voelt heel erg als controle door mensen, maar eigenlijk ben je mensen aan het beschermen. Dus we hadden net bijvoorbeeld over het vier-ogen-principe en het vorige onderwerp. Nou, dat kan erg voelen, want men vertrouwt mij niet. Maar je moet het voelen als ik word beschermd.
1: En hoe doe je dat, waardoor mensen, collega's denken, oh, ze beschermen in plaats van ze controleren?
2: Ja, dat klinkt heel bazaal, maar het is het voeren van gesprekken met je mensen. Het voeren van groepsgesprekken, het geven van dilemma-trainingen. En ook gewoon, de meeste bedrijven hebben of organisaties hebben als regel dat je eens per jaar een jaargesprek voert. Uh-huh. Nou, ga dan ook in op de inhoud. Hoe zit je erbij? Hoe voel je? Ben je wel eens benaderd? Dat er een soort van veiligheid gevoeld wordt binnen die organisatie om ook te melden als het misdreigt te gaan.
1: Want in welke sectoren komt dit het meeste voor?
2: Nou, mijn ervaring is natuurlijk met name bij ambtenaren. Want de Rijksrecherche gaat over ambtenaren. Maar het kan natuurlijk in ieder bedrijf voorkomen die persoonsgegevens hebben. En persoonsgegevens zijn interessant voor criminelen. Dus wat Lisbeth net al zei, of Caroline net al zei, is dat je moet je beseffen dat je bij persoonsgegevens dat dat een bijzonderheid is. Je moet je beseffen dat dat een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En je moet beseffen dat je interessant bent voor criminelen, want die willen die gegevens hebben.
1: Uiteraard. Nu is er onlangs een 46-jarige ambtenaar in Amsterdam opgepakt. Hoe had de gemeente Amsterdam dit kunnen voorkomen?
2: Nou, dat zit zowel in je processen. Hè? Dus heb je je processen, dat klinkt wat droog, maar heb je processen zo ingericht dat het eigenlijk moeilijker gemaakt wordt om gegevens te lekken. Maar het zit dus ook heel erg in de mensen. En dat is wat ik net al zei. Heb je iedereen in de gaten? Weet je in wat voor situatie je zit? Ben je in gesprek met iemand? Ja, en toch hoort er ook wel weer een stukje controle bij.
1: Had de gemeente Amsterdam dit kunnen voorkomen?
2: Ja, iedereen kan natuurlijk alles voorkomen. Dat weet ik niet over deze specifieke zaken. Want als je het krantenartikel naast leest over die zaak, en dat heb ik ook vaak gezien bij de Rijksrecherche, zijn collega's buitengewoon verrast dat die persoon nou corrupt is.
1: Ja?
2: Dus dat is, er zitten vaak twee kanten aan de medaille. En één kant is dat iemand er altijd is, populair is, hulpvaardig is, collegiaal is, maar tegelijkertijd dus ook die andere kant heeft. Dat maakt het natuurlijk wel moeilijker.
3: Dus het is niet altijd de usual suspect, zeg maar?
2: Nee, zeker niet. Nee. Zeker.
1: Maar het is dus zelfs zo dat ik altijd de leuke, sociale, getapte jongen uithang, dat ik misschien minder gecontroleerd word, omdat ja, hij ligt zo goed in de groep. Het is zo'n vriendelijke meneer.
2: Ik weet niet of dat bewust is, maar als je problemen hebt en je zit al verstrikt in het web van corruptie en het leveren van gegevens, moet je natuurlijk extra je best doen op je werk om daar niet in op te vallen. Ik snap wel dat

0: het zo kan werken.
1: Ja. Arjan, je hebt ook een poll uitgezet.
0: Ja, we vroegen eerder deze week op onze LinkedIn-pagina... joh, is ondermijning nu eigenlijk een agendapunt binnen onze organisatie? En die poll die heb ik gedaan omdat ik weet hoe Carolien kijkt naar aandacht voor dit onderwerp. 33% van alle mensen zeggen ja, het is een agendapunt. Dus we hebben een bepaalde manier van bewustzijn. Maar 42% zegt nee en 25% zegt geen idee. Dus dik 2/3 is er eigenlijk helemaal niet mee bezig.
1: Hoe kan dit, Carolien?
2: Nou, helaas, ik herken het. Ik heb natuurlijk wel netwerkevents, ik heb wel peergesprekken. En dan verbaast het me echt wel dat organisaties, en dan heb ik het vooral over de private sector, dat die soms een scale-up, een prachtig product in ontwikkeling hebben, grote investeringen daarop gedaan worden en dan gewoon iedereen aannemen zonder screening. Dus je bent heel gevoelig voor diefstal van je data, van je uitvinding.
0: Ja.
2: Zeg zoals je het wilt. En dan zijn ze toch heel onzorgvuldig. En als ik dan zeg, ja, maar dit kan echt niet meer vandaag de dag. Waar we 20 jaar geleden spraken over uitzendkrachten met opvolgend werkgeverschap. En dat we daar volledig op gefocust waren. Is nu echt wel de focus wat mij betreft veel meer naar security gegaan. En als het van buiten niet lukt, zeg ik altijd, omdat je goed beschermd bent, probeer het dan van binnenuit. En dat zie ik echt nog helemaal niet top of mind bij heel veel organisaties. Sommigen wel, maar heel vaak kijken ze mij echt aan van nou, dit...
1: Maar het kan ook soms een twist zijn, hè? Dan ben je die skill-up die heel snel wil groeien met een geweldige innovatie en dan heb je de beste mensen nodig en die hebben 10 keuzes... en die kunnen tussen Adyen en Booking en de Kamer van Koophandel kunnen overal terecht. Dan moet je snelheid maken. En misschien is het preventieproces dan wel niet op orde om die snelheid te kunnen waarborgen. Dus dan is het of groeien of achterop raken. Hoe moet je dat dan aanpakken?
2: Ja, dat is echt een hele goede analyse van je. Want dat is precies het spanningsveld waar wij in zitten altijd. Hè, met z'n allen. Aan de ene kant, we hebben een krappe arbeidsmarkt. En zeker als het om technologie of zelfs biotechnologie gaat. Die mensen zijn gewoon niet te vinden.
0: Dat wil je heel graag
2: ook
0: aannemen.
2: Ook niet meer in Nederland, daar zit ook een ding. Dan wil je ze aannemen, koet. Je wil snelheid maken, je wil werven. Versus, ja, maar we gaan eerst screenen. Of misschien wel heel kritisch kijken, waardoor je zegt, ja, maar deze persoon kunnen we gewoon niet binnenlaten. Terwijl die op papier een geweldig aanbod doet. Nou, dat merk ik wel. Dat is ook bij ons. 2-3 weken is dan heel erg lang, maar ja, we doen het wel.
1: En wat zijn dan jouw tips? Of misschien, hoe ziet jouw ideale situatie eruit waardoor we dit kunnen versnellen?
2: Nou, toch een soort bewustwording. Misschien kan de overheid daar ook bij helpen en ook voorbeelden geven. Want het is echt wel een issue om goed te kijken naar wie laat je binnen je bedrijf. Iedereen met een bedrijf, publiek of niet publiek, zal zeggen, ja, waar ik voor sta, daar sta ik voor. En dat vind ik belangrijk. Wij zeggen ook, hou vast voor ondernemers. We vinden het heel waardevol wat we doen. Dus ja, wees daar dan ook heel voorzichtig mee, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Arthur, nu ben ik benieuwd, hoe werven de criminelen deze mensen, ik zou niet weten waar ik moest beginnen als ik iemand zocht die voor mij ging infiltreren in een bedrijf. Maar hoe doen ze dat?
3: Ja, ik zou het ook niet weten, maar ik heb het wel gezien.
1: Je hebt het onderzocht, neem ik aan.
3: Ja, zeker. Nou, dat is wat er bij de Rijksrecherche gezien is. En dat heb ik later ook wel gezien in mijn advieswerk aan de organisaties. Dat is wat je noemt een informatiemakelaar. En zijn verdienmodel is om informatie te krijgen, vaak van ambtenaren, en die informatie door te verkopen aan criminelen. En je noemde net het voorbeeld van die belastingambtenaar in Amsterdam. Die leverde aan 3 informatiemakelaars, stond in de krant. En die verkopen dat weer door aan criminelen. En in tientallen zaken hebben ze weten vast te stellen dat de gelekte informatie te linken is aan explosies, explosieven aan de deur. Ja. Dus het lijkt heel klein, maar het kan hele grote gevolgen hebben. Wat ik gezien heb, is dat informatiemakelaars een soort van sensor hebben. Van nou, die kwetsbaarheden die bij ambtenaren of bij werknemers zit en daarop in weken te
0: ja, die schuld of die verslaving of die druk.
3: En op een hele geraffineerde manier in contact komt, het vertrouwen wint. En dat is een heel langzaam proces. Ja, als de eerste informatie geleverd is of de eerste dienst is geleverd, dan
0: hebben ze
3: vast,
0: je. Hebben ze je.
3: Hebben ze, kan niet meer terug. En dan wordt ook het gesprek onaangenaam. Hè? Dus wat je in de krant las over
1: worden ze dwingend.
3: Ja. Ja, en wat je las over die ambtenaar in de krant, hè, las je dat hij had 150.000 gulden euro gekregen.
0: Ja.
3: Alleen hij had eigenlijk voor 1 miljoen geleverd. Dus hij wordt niet betaald en krijgt daar ook conflicten over. Hè? Dus dan wordt het gesprek anders. Maar ze hebben een soort sensitiviteit voor die kwetsbaarheid en weten daar op een hele goede manier contact in te maken en iemand zover te krijgen.
1: Caroline, nu zit jij bij een heel belangrijk bedrijf. Ik bedoel, heel, het bedrijfsleven van Nederland komt daar samen. Dus dat is waardevolle data. Wat Arthur net schetst, hè, over de benadering van die criminelen. Hoe wapenen jullie de collega's daartegen?
2: Nou, eigenlijk wat ik al zei, mensen goed bewust worden die er al werken. Goed bewust maken en trainen en naar alle mogelijke manieren. Maar ook aan de poort screenen, goed screenen en bij twijfel niet inhalen. Maar gewoon daar aandacht voor hebben met z'n allen. En het ook benoemen. En als je een keer iets tegenkomt, hè, wat niet klopt, dat je dat ook bespreekt in het team. Als iemand bijvoorbeeld niet zijn eed en belofte wil afleggen als ambtenaar, dan kan die niet starten. Dus daar zijn een aantal no-go's. Dat is echt niet onderhandelbaar. Dat is gewoon hoe we het doen. Dus het is vooral heel veel aan de zachte kant. En natuurlijk je techniek. Je techniek moet kloppen. Maar dat is niet mijn vak. Ik zit aan de mensenkant. Ja.
1: Maar zou een infiltrant ook niet gewoon de eed en gelofte afleggen?
2: Dat wel, maar als je hem screent, en dat doen we niet zelf, dat hebben we uitbesteed aan een bedrijf wat er heel veel van weet, dan komt er echt wel een hoop boven. Nee, daar heb ik wel vertrouwen in.
1: Caroline van Lieshout en Arthur van Baren, dank je wel voor dit fijne gesprek. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan en ik, nooit en niet genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina of naar TikTok, daar zitten we ook. En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Saskia Belleman.
4: En er zijn echt meerdere zaken die ik echt nooit meer kwijtraak, die echt wel onder mijn huid zijn gaan zitten. Dus in die zin schud ik het niet van me af. Maar het is ook niet zo dat ik er wakker van lig.
1: En wat zit er dan onder je huid?
0: Ja.
4: Ja, toch wel de vraag van hoe komen mensen zover dat ze dingen doen waar je je eigenlijk geen voorstelling van kunt maken. De Amsterdamse zedenzaak is er zo één. Verdachte Robert M.
0: Ja.
4: Die baby's en peuters seksueel misbruikte. En dat deed hij dan tot de leeftijd waarop ze begonnen te praten. En als ze eenmaal een beetje begonnen te praten, konden ze hem verraden. En dan stopte hij ermee. En dan verplaatste hij zijn aandacht weer naar andere kinderen. En daar heb ik dingen gehoord waarvan ik dacht, nou, dat iemand zoiets, een babytje aandoet. Ja, gecalculeerd. Ja. En dat deed hij ook door, hij maakte daar opname van. En die verspreidde hij dan weer op het dark web. En dat was allemaal bedoeld om hoger in die hiërarchie van kindermisbruikers terecht te komen.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
5: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
8: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
13: Nu in de BNR-app.
14: China verdrijft een Nederlands fregat bij de eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Nederland stuurt ondertussen een mijnenjager richting de Straat van Hormuz voor een mogelijke missie daar. Opnieuw treden twee chipbedrijven toe tot de biljoen dollar club. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app. En voor het verkeer Tim Schaap van de ANWB. Hoe is het op de weg, Tim?
15: Ja, helaas best wel druk. Nu al 310 kilometer. En dat is nog maar het begin van de avondspits. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag bij de Meern. De weg is er weer vrij, maar toch is het nog erg druk. Ongeveer 10 minuten vertraging vanaf Houten. Ook op de A326 Nijmegen-Ravenstein is het file rijden. Vanaf Beuningen tot aan knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer waar je 25 minuten langer over doet. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Den Haag bij 19,4... en de A20 naar Hoek van Holland bij 27,2.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een Palestijnse activist in Rotterdam is vrijgesproken van de aanklacht dat hij zou hebben meebetaald aan terreur. Hij zamelde geld in voor een liefdadigheidsstichting, maar volgens een deskundige ging het naar Hamas. De rechter vindt de deskundige bevooroordeeld. Tennisser Jesper de Jong is door naar de derde ronde van Roland Garros in Parijs. Hij maakte in 3 sets korte metten met de Italiaan Federico Cinna. De Jong kwam nog nooit zo ver op een Grand Slam. Hij maakte in de eerste ronde ook al indruk toen hij de Zwitser Stan Wawrinka naar huis stuurde. Memphis Depay en Jurrien Timber gaan met Nederland mee naar het WK voetbal. Hun deelname was lang onzeker door blessures. Martin de Roon is de vervanger van Jordi Schouten, die een gescheurde kruisband heeft. En de Roon had het niet verwacht, hij had zijn vakantie al geboekt, maar die gaat hij nu gauw annuleren. China zegt dat het Nederlandse marineschip De Ruiter heeft weggejaagd bij de Filipijnen. Volgens China is dat stuk zee van hun, maar andere landen zien dat anders. China vindt het een provocatie en zet de straaljagers in. En de schrijver van The Simpsons wil president van Amerika worden. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen over 2 jaar. 25 jaar geleden schreef hij een aflevering waarin Donald Trump president was en het land failliet ging. Trump was toen alleen nog bekend als zakenman. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plaatsen merkbaar frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker hoor, met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
14: AX staat 0,1% hoger, 1043 punten. Grootste winnaar, en dat wordt vandaag zo goed als zeker Akzo Nobel met 20% in de plus. Vanochtend maakte de verfmaker bekend een miljardenbord van Nippon Sherwin-Williams te hebben afgewimpeld. SBM Offshore is de grootste daler, 4,3% in de min. Dow Jones is zojuist geopend, 0,2% hoger.
17: En zometeen in de avondspits. Nederland stuurt eind deze week een mijnenjager richting de Middellandse Zee. Als onderdeel van een NAVO-inzet. En de Amerikaanse ambassadeur in Nederland reageert voor het eerst op het nieuws dat een Amerikaans bedrijf, Solvinity, je weet wel, van DigiD, niet mag overnemen. Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
18: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Een show, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
19: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
19: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
14: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Hoe reageert de Amerikaanse regering op het besluit van Nederland om het bedrijf achter DigiD uit Amerikaanse handen te houden? Onze verslaggever sprak de ambassadeur.
21: En in Make Europe Great Again gaat het over Hongarije, dat na de regeringswissel toch aangesloten wil blijven bij het internationaal strafhof.
14: Voetballers De Vrij en Frimpong gaan niet mee naar Canada, de VS en Mexico. Straks alles over de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Eerst een mijnenjager naar de Middellandse Zee.
21: En er is sowieso veel nieuws over Nederland op de internationale wateren. Want zo zou China een Nederlands fregat hebben verdreven bij betwiste eilanden in de Zuid-Chinese Zee. En deze week dus gaat een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee als onderdeel van een NAVO-inzet. Vanuit daar kan het schip op tijd naar de Straat van Hormuz als er overeenstemming over een NAVO-missie is. Dat schrijven defensieminister Dylan Jezelges en buitenlandminister Tom Berendsen aan de Tweede Kamer vandaag. Voor de uitzending spraken we met minister Jezelges, dus voordat dat nieuws over de Zuid-Chinese Zee naar buiten kwam. Wij vroegen haar toen hoe het zat met die mijnenjager en waarom ze nu besloten heeft om die naar de Middellandse Zee te sturen.
22: Nou, dit zijn afspraken die we al hadden gemaakt, dat we ook daar naartoe zouden gaan. Maar we merken natuurlijk wel op, als we in de Middellandse Zee ons bevinden, dat we ook vanaf daar heel goed ons zouden kunnen positioneren voor de inzet in de Straat van Hormuz. En dan is het ook goed gebruikt dat je dat transparant met de Kamer deelt. Dus we zijn druk bezig met onze bondgenoten om samen te kijken hoe we deze militaire planning zo strak mogelijk kunnen hebben voor het moment dat we ook in die Straat van Hormuz met elkaar zullen gaan helpen.
21: Ja, dus dan wacht u eigenlijk op een staakt het vuren?
22: Nou ja, of in ieder geval op een volgende fase. De vraag is natuurlijk hoe die er exact uit zal zien. Maar op enig moment zal het nodig zijn dat we samen met andere landen kijken hoe kunnen we nou helpen om ervoor te zorgen dat er veilige doorvaart kan plaatsvinden van schepen door die Straat van Hormuz. En natuurlijk kan Nederland daar dan ook echt een belangrijke rol in spelen. Nou, het is nog niet gezegd dat we dat gegarandeerd zullen doen. We zullen altijd moeten wegen hoe ziet het eruit en wat is onze rol. Maar we hebben de expertise, we hebben de beste mensen en het beste materiaal tot onze beschikking. Dus we staan er wel klaar voor.
21: En in uw brief schrijft u ook, ja, deze bijdrage valt onder de bestaande Nederlandse inzet ter bescherming van het NAVO-verdragsgebied. Ja, wat is dat voor bestaande Nederlandse inzet en wat voor afspraken zijn dat eigenlijk?
22: Nou, dat is dat we in NAVO-verband inzet hebben of oefeningen doen. Dat heeft u ook gezien met ons fregat de Evertse. Waar we samen met onze bondgenoten, met de Fransen bijvoorbeeld, bezig met de oefening in de Baltische Zee. En op een gegeven moment zeiden de Fransen, wij gaan richting Cyprus om Cyprus te helpen verdedigen tegen de aanvallen vanuit Iran. En willen jullie ons weer helpen verdedigen? Nou, dat is dan wat je op dat moment kunt doen. Nou, dit is in NAVO-verband beweging die we al hadden. Daar moeten we denken aan oefeningen die daaronder vallen, dat je bestaande missies een bijdrage levert. Het heeft dus op dit moment niet één op één met de Straat van Hormuz te maken. Maar eigenlijk zijn we met een heleboel landen, tientallen landen, echt al aan het plannen. Wat zouden we daar wel kunnen doen? En wij weten dat we mijnenjagers kunnen inzetten, dat we mensen kunnen inzetten, potentieel een fregat kunnen inzetten. Maar het zal zeer afhangen van, wat doen ook onze bondgenoten eromheen? En wat is die volgende fase dan? Maar het is fijn dat ze klaarstaan.
21: Maar de Straat van Hormuz valt toch officieel niet onder het NAVO-verdragsgebied?
22: Absoluut. Klopt. En het wil ook niet zeggen dat je dan in NAVO-verband optreedt. Dat kan dus ook zijn dat je met landen met elkaar... Ik heb 2 weken geleden een telefonisch overleg gehad, digitaal, met meer dan 80 landen. En de initiatiefnemers waren Engeland en Frankrijk. Mm. En daar zaten wij bij. Heel veel Europese landen, maar ook bijvoorbeeld Qatar, Bahrein, nou, noem maar op, Japan, Australië. En samen zijn we aan het kijken, wat kunnen we daarin betekenen? Het kan, een volgende fase kan ook in NAVO-verband opgetreden worden, maar het kan ook heel erg goed dat je dat met, samen met een aantal landen doet die elkaar hebben gevonden. En ik denk dat dat de meest realistische route is. Maar we zijn nu in NAVO-verband die kant op gegaan, en dat was al een reeds ingeplande inzet. Dus zo moet u dit een beetje los van elkaar zien.
14: U bent net terug uit Letland, daar was een drone-top. Wat was de conclusie daar?
22: Nou, het is inderdaad een internationale drone-top, voor de 2e keer georganiseerd in Letland. En wij waren daar als Nederland de grootste delegatie met tientallen bedrijven. En wat we daar doen is, en laten zien natuurlijk hoe innovatief wij zelf als Nederland bezig zijn. We zijn een van de leidende landen als het gaat over innovatie en innovatieve ondernemers op dronegebied. Maar ook met elkaar kijken waar kunnen we elkaar versterken, welke samenwerking kunnen we aangaan. En ik heb met de premier van Letland een intentieverklaring getekend, waarin we hebben afgesproken dat ook onze krijgsmacht daar in Letland, want ze hebben daar veel meer ruimte dan dat wij hier hebben, kunnen oefenen met onze drones. En kunnen trainen. Oh. En dat is zeer, zeer waardevol voor de krijgsmachten. Dus we hebben daar heel veel zaken gedaan.
14: In het rekenkamerrapport vorige week werd een opmerking gemaakt over drones. Het is een beetje onduidelijk hoe die aanbesteding verloopt. Hè? Is er sprake van een versnelde aanbesteding van drones, of worden daar gewoon de regels bij gevolgd?
22: Nou, een versnelde aanbesteding is ook conform regels. Want we hebben uitzonderingspositie gekregen vanuit Europa, dat je als je sneller moet aanbesteden, dat dat ook kan. Maar ook daar gelden natuurlijk regels. Mm. En ik zit ook deze week met de Algemene Rekenkamer om te kijken wat men daar nou in mist. Zij zeggen vooral je onderbouwing kan beter waarom je dit hebt ingezet. Nou, daar gaan we samen naar kijken. Mm. En wat wij ook leren van Oekraïne is ook dat je ook moet zorgen dat je zo lokaal mogelijk je drone inzet, aankoopt en bepaalt. Dus dat je het niet centraal regelt als krijgsmacht en zegt, nou, dit heb ik voor heel defensie nodig. Maar dat je specifiek kijkt, wat heb ik nou nodig voor de marine, voor maritiem inzet, voor al die verschillende disciplines. Ja. En ook daar maakt de Rekenkamer een opmerking over, van heb je wel het totaaloverzicht? Nou, natuurlijk hebben we het totaaloverzicht. Maar
14: kennelijk
22: we leren...
14: heeft de Rekenkamer dat niet, dat overzicht?
22: Nou, daar zullen we het ook met z'n over hebben. Er zijn natuurlijk een paar niveaus. De Rekenkamer moet heel goed kunnen volgen wat we doen. Tegelijkertijd, wij als Defensie, en dat zie je in alle landen om ons heen, doordat we nu daadwerkelijk te maken hebben met een oorlog op ons continent en echt een vijand die je kunt aanwijzen, mm-hmm. Rusland en Poetin, ben je ook steeds minder transparant dan dat we vroeger waren in alles laten zien wat je hebt, want de vijand kijkt ook mee. Dus in die balans moeten we elkaar zien te vinden.
14: Je wil natuurlijk wel dat alle bedrijven die willen meedingen naar die defensieorder daar op een eerlijke manier aan mee kunnen doen.
22: Zeker, en dat is weer een ander onderwerp, maar u heeft helemaal gelijk. En dan
14: is het niet een ander onderwerp, toch? Dat gaat toch over eerlijk aanbesteden?
22: Het gaat over drones, maar het gaat dan niet per se over de versnelde aanbesteding die je kunt doen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk gaat het erom, bottom line is, denk ik, en met de Algemene Rekenkamer zitten we daar overigens helemaal op dezelfde lijn. Het is cruciaal dat onze krijgsmacht groeit. Het is cruciaal dat we daar fors in kunnen investeren. En dan is het natuurlijk, dan zult u mij als minister altijd horen, is het ook ontzettend belangrijk dat zo transparant mogelijk gebeurt en dat onze toezichthouders dat goed kunnen volgen, want het blijft belastinggeld. Dus ik zie de Algemene Rekenkamer deze week, en ik ben ook van overtuigd dat we de komende tijd ook met elkaar een proces inrichten waarbij ze dat ook nog beter kunnen volgen. Ik denk dat dat wel heel veel zal schelen.
21: Dank, minister van Defensie Dylan Jezelges.
20: BNR Nieuwsradio.
21: Het Hongaarse parlement wil zich toch niet terugtrekken uit het internationaal strafhof. voormalig premier Viktor Orbán, ja, die wilde dat wel. Maar zijn opvolger, Peter Madjar, die liet eerder al weten dat besluit terug te willen draaien. Bij ons is Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Goedemiddag, Michal.
0: Goedemiddag, Lisbeth.
21: Ja, waarom wilde Hongarije ook weer uit het strafhof?
0: Nou, Orbán die heeft tijdens een bezoek van Netanyahu, tegen wie ook een arrestatiebevel is uitgevaardigd door het internationaal strafhof, gezegd dat Hongarije zou vertrekken uit het ICC. En dat werd gezien toen als een manier om Netanyahu niet te hoeven arresteren. En volgens Orbán was en zijn regering was het hof politiek geworden. Hij zei, wij trekken ons terug. Madjar die zei eerder al, dat wil ik niet, ik wil dat terugdraaien. En alle door het ICC uitgevaardigde arrestatiebevelen, die voer ik ook gewoon uit. Hij heeft dus inclusief die tegen Netanyahu. En hij heeft Netanyahu ook al uitgenodigd om langs te komen. Ik vraag me af of
21: het... Hoe kan dat?
0: Nou, omdat hij... Dat, omdat hij dus, nou, dat kan hij doen, maar dan kan hij hem dus arresteren. Dat is een beetje een gedachtegang.
21: Dat was dan ook de opzet. Dus kom maar hierheen en arresteer
0: ik
21: je.
0: Ja, nou goed, ik weet niet of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar dat zijn parlement nu heeft ingestemd met het terugdraaien eigenlijk van de terugtrekking uit het ICC, dat is wel goed nieuws voor Madjar.
21: Dat is Den Haag, maar in Brussel wordt ook druk gespeculeerd over Hongarije. Waarom?
0: Nou, dat draait allemaal om het EU-geld dat Madjar graag terug wil hebben. Er zijn 10,4 miljard euro aan bevroren tegoeden. Die wil hij ontdooien. En daarvoor moet hij von der Leyen, de commissievoorzitter, ontmoeten. Maar er komt maar geen afspraak.
21: Oh.
0: En men is in Brussel heel erg benieuwd wanneer Madjar nou eindelijk een keer langs mag komen bij von der Leyen. En het lijkt intertussen om iets meer te gaan dan alleen maar het afstemmen van de agenda's. Wat is aan de hand? Madjar die heeft gezegd, we hebben in Hongarije een politiek akkoord over het vrijgeven van die 10,4 miljard. Maar omdat er nog niet echt een datum van ontmoeting is, ergens deze week hebben we gehoord, worden ze toch een beetje nerveus.
21: Want wat is dan precies het probleem?
0: Nou, de onderhandelingen tussen Europa en Hongarije zijn bijna afgerond. Maar er zijn nog wat technische punten. Budapest en Brussel zijn nog niet helemaal eens over wat precies een politiek akkoord is. Voor de Europese Commissie betekent dat Hongarije eerst echt een plan moet hebben of een plan moet indienen voordat ze dat geld terug kunnen krijgen. En zonder dat dat plan er echt zo duidelijk ligt, wil von der Leyen liever... Tenminste, dat gaat er in Brussel rond. Geen ontmoeting, omdat het dan meer een beetje iets symbolisch lijkt. Zij wil gewoon door zijn plan en dan kunnen we onze handtekeningen onderzetten. En dan kunnen we door. Nou, wanneer gaat dat gebeuren? Misschien morgen, want dan dat zou een logische dag zijn. Want dan is hij toch al in Brussel. Hij gaat dan Bart De Wever ontmoeten en ook Mark Rutte, NAVO-chef. Dat zou logisch zijn, maar anders kan vrijdag ook nog, als ze toch nog iets langer nodig hebben voor de gevraagde documenten.
21: Iets heel anders. Intussen komen in Cyprus de EU-buitenlandministers bij elkaar voor een informele bijeenkomst.
0: Ja.
21: Waar gaat dat over? Gaat dat ook nog over het kiezen van een Europese onderhandelaar? Voor
0: onder
21: Oekraïne?
0: Andere, ze gaan het hebben over Oekraïne. Dus die Europese ministers van Buitenlandse Zaken, die zien elkaar regelmatig. En dit keer is een informele bijeenkomst op Cyprus, wat nu de voorzitter is van de Europese Unie. En ze gaan eigenlijk praten over wat voor rol Europa zou kunnen hebben tijdens toekomstige besprekingen over het einde van de oorlog in Oekraïne. Dus inderdaad, onderdeel daarvan is, wie komt er een gezant om met Rusland te onderhandelen? En zo ja, wie wordt dat in vredesnaam? Maar verder, kijk, het is een informele bijeenkomst. Wat betekent dat er dus geen harde besluiten worden genomen. Maar het is wel fijn en ook een goede manier en een goede plek om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Uiteraard zijn er wel verschillen in hoe de lidstaten kijken naar waarop we zouden moeten inzetten. Nou ja, er zijn verschillende inzichten over wie die gezant moet komen, maar ook wat zijn eigenlijk onze voorwaarden om met Poetin te spreken? Willen we het überhaupt? Hoe streng gaan we zijn? Dat soort dingen. Ja, er is natuurlijk zijn heel veel smaken om met Poetin te praten.
21: En ook met Oekraïne te praten, want er is ook nog die kwestie van, mag Oekraïne bij de EU?
0: Nou, precies. Dat is ook nog een belangrijk punt. Moet Oekraïne inderdaad lid worden van de EU. Op welke termijn van de minister van Buitenlandse Zaken Ton Berendsen ze weten dat hij niet ziet in een soort lidmaatschap light, wat eerder door Duitsland werd geopperd. Premier Jette zei vanochtend, en daar ga je zo meteen over dat onderwerp ga je zo meteen Geert-Jan ook spreken, op een veiligheidsconferentie in Den Haag, dat ja. hij wel zeker vindt dat Oekraïne binnen de EU hoort. Nou, daar zijn meningsverschillen over. Dus een goed moment op Cyprus om daar om de Europese inzet in ieder geval duidelijk te krijgen.
2: En dat is dus een informele bijeenkomst.
0: Ja.
2: Ik vraag me altijd af, wat is dan precies het verschil? Dus het zal ook beveiliging zijn en er zullen ook...
0: Het verschil tussen een informele en een formele bijeenkomst is dat er geen conclusies komen van een informele bijeenkomst. En verder is er niet zo heel veel verschil.
2: Dankjewel, Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Meer Europa hoor je in de podcast Make Europe Great Again.
20: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
14: Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo heeft gereageerd op het nieuws dat Solvinity, het bedrijf achter DigiD, niet door het Amerikaanse Kyndryl mag worden overgenomen. Hij reageerde op de Next Gen Security Conference in Den Haag, waar hij was. En daar is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Ja, wat heeft de ambassadeur precies gezegd hierover?
3: Ja, ambassadeur Popolo die zei vanochtend hier in het Vredespaleis in Den Haag dat het Nederlandse plan om deze overname van Kyndryl af te blazen, dat hij dat slecht doordacht vindt, overhaast, en hij is bezorgd.
14: Oh, bezorgd? Wat bedoelt hij dan, denk je?
3: Nou, met name dat een Amerikaans bedrijf nu niet deze overname mag doen. Hij maakt zich zorgen hierover. Hij is benieuwd of hij meer achter zit dan wij nu ook in de media vernemen.
14: Heeft hij contact gehad met het Witte Huis?
3: Ja, Popolo zegt dat hij met zijn bazen in het Witte Huis, wie dat dan exact zijn, dat weten we niet, maar dat hij daar gisteren en vandaag mee aan de lijn hangt, om te kijken of hier bijvoorbeeld sprake zou kunnen zijn van een handelsbelemmering. Dus Popolo geeft aan dat ze toch gaan kijken of dit ook juridisch in de haak is.
14: Mm-hmm. En dan wil hij over praten met onze premier misschien?
3: Nou, misschien wel zeker, Niels. Want hij is toch benieuwd of hier misschien sprake is van een dubbele standaard. Hij wijst er feintjes op dat Solvinity, dat nu het beheer van DigiD in handen heeft, dat dat al Brits is, dus ook niet Nederlands. Dus is dit een anti-Amerikaans besluit? En je hoort ook in zijn reactie eigenlijk doorklinken, maar Nederland, wij zijn toch bondgenoten, je kunt ons toch vertrouwen. Dus Popolo wil weten namens de Amerikaanse regering hoe het zit, wat de argumentatie is van staatssecretaris Aerts. Komt een beetje overeen met de reacties die we gisteren uit de Kamer hoorden van de partij Ja 21, die ook zeiden, we willen gewoon weten op basis waarvan het besluit is genomen. Maar staatssecretaris Willemijn Aerts, die zegt dan weer, ja, het is gevoelige informatie, dat gaan we niet zomaar openbaren. Waar wij deze besluiten op baseren. Waarbij ze ook duidelijk zei, en dat heb je natuurlijk besproken, dat het in het publieke belang van Nederland is om deze actie te ondernemen. Betekent echter niet, Niels, dat er bij het overleg met de Amerikanen door Aerts niet meer openheid van zaken zou kunnen worden gegeven. Belangrijk detail voor ons, Nederland, Europa, is natuurlijk dat Solvinity nu onder Europese wetgeving valt. En na een overname door een Amerikaans bedrijf, Kyndryl, in dit geval mogelijk onder Amerikaanse wetgeving zou kunnen vallen. Ja, vandaar ook dat Nederlandse tech-experts dit besluit toejuichen van Aerts om niet met de Amerikanen in zee te gaan.
14: Hoe duid jij nou die reactie van Popolo?
3: Ja, gek genoeg is dit op dit moment misschien een correcte en logische reactie. Want je mag je onvrede uiten. Ook binnen een bondgenootschap, als je het maar netjes doet. En de belangen van Amerika en het perspectief van Amerika op deze zaak, op tech, is natuurlijk anders dan de Nederlandse. Nou is het wel zo dat het vervelend wordt als Donald Trump straks op Truth Social een post plaatst waarin hij zegt dat de Nederlandse een pathetic country is. En ik sprak daar net ook over met Ivo Daalder, oud-ambassadeur namens Amerika bij de NAVO. Die werkte voor Clinton, die werkte voor Obama. Dus ik zeg ook tegen meneer Daalder, ja, wat als Trump straks op zijn toetsenbord gaat rammen? En Daalder zegt,
4: dan ben je een pathetic country. You'll survive.
3: Dus we moeten ook een beetje,
4: ja, een beetje
3: negeren.
4: Een beetje negeren. Die man zegt zoveel dingen. Elke dag zegt hij wel. Ja. Elke 5 minuten zegt hij onzin.
3: Ja.
4: En als je daarop gaat reageren, elke 5 minuten, dan heb je een probleem. Doorgaan. Je hebt eigen interesse. Je hebt eigen verantwoordelijkheden. Je hebt eigen ideeën. Die doorstellen. Want die zijn belangrijk voor de Nederlandse, Europese politiek. En op de gedachte wat het belang is van het bondgenootschap. Als Trump het daar niet mee eens is, too bad.
14: Oké, dus dan, want dat kun je inderdaad uit die reactie van Popolo nog niet opmaken. Er hoeft niet een tegenreactie te komen.
3: Nee. En zijn reactie is tot nu toe dus ook correct diplomatiek. Mm-hmm. En misschien niet in ons belang, maar dat hoeft ook niet zo te zijn. We hebben natuurlijk wel eerder gezien dat als er een vernederende uitspraak is, zoals Friedrich Merz heeft gedaan over de Amerikanen, mm-hmm, waarin hij de Amerikanen en in Iran kleinerend noemde, ja, dat Trump daar absoluut niet van gediend was. Willemijn Aerts en ook Rob Jetten vanochtend hier in het Vredespaleis hebben zich heel diplomatiek opgesteld, nemen het woord Amerika überhaupt niet in de mond, praten alleen maar vanuit ons belang en niet dat dit een anti-Amerikaanse actie zou zijn. Ik denk echter wel dat als er een tegenreactie van Trump zou komen, of boosheid, ik denk eerlijk gezegd dat de meeste Nederlanders, misschien ook de meeste Europeanen, deze actie van staatssecretaris Aerts wel toejuichen. En dat is ook een van de lessen die Daalder dan aan ons Europeanen geeft, die ik net even sprak. Haal af en toe die schouders op. Zeg af en toe nee tegen Trump. En toon ook initiatief en leiderschap. Maar, allerbelangrijkste, hou de lijnen open. Praat met elkaar. En daarom zeg ik dus ook, in dit stadium is de reactie van Popolo misschien niet verkeerd. Als ik Jette was, of Aerts, zou ik gewoon de handschoen oppakken en in gesprek gaan met de Amerikanen hierover.
1: Geert-Jan Haan in Den Haag.
21: De 26 namen van bondscoach Ronald Koeman voor het komende WK zijn bekend. Ging niet zonder slag of stoot, vertelde hij bij de persconferentie vanmiddag.
5: Dat we wederom te maken hebben gehad met wel of niet 100% fit. Helaas te veel. Dus we konden ze ook niet allemaal thuis laten.
1: Jeremy Frimpong en Stefan de Vrij die gaan niet mee. Daarom, terwijl Martin de Roon na 2 jaar weer wel bij de selectie zit, praat het erover met sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, welkom. Je bent vanuit Zeist, werd het bekendgemaakt.
6: Ja, in Zeist. Precies.
1: Ja, waarom kiest Koeman voor deze namen?
6: Zekerheid. Hij heeft zoveel twijfelgevallen in zijn selectie dat hij toch met een Maarten de Roon, met een Wiever, hij noemde nog een paar namen van jongens, en elke keer kwam er als rode draad: ik wil zekerheid. Ik wil. Want hij heeft al risico's genomen met bepaalde sleutelspelers. Hè, met Memphis Depay, die vanavond pas zijn eerste wedstrijd in de basis start. Met Somerville, die helemaal niet gehad heeft. En hij nog een keer geselecteerd heeft. Mm. En vooral met Jurjen Timber, die nog sinds maart geen wedstrijd gespeeld heeft. Die heeft zich ook bijgehaald.
21: En die zekerheid, zit hem dat dan in de kwaliteit van spelen of blessureleden?
6: Nee, het is volledig fysiek. Hij, en dat is geen Nederlands probleem, hoor. De voetbalkalender is dusdanig vol. Hmm. Dat we, dit gaat dus rode draad door het komende WK lopen. Bij alle teams.
1: Hmm. Maar hij neemt dus de Vrij ook niet mee. Dat is wel een verrassing. Maar die is pas dit weekend geblesseerd geraakt.
6: Ja,
1: toch?
6: Maar die heeft minimaal 2 weken herstel nodig. Die zou pas de draad kunnen oppakken over 2 weken.
1: Ah, ja.
6: Nou, en wat je dus ziet, hij heeft een risico genomen. Door elke coach bij het samenstelling van zijn team, die heeft dan een soort favoriete formatie, die gaat dan voor zijn elftal as. En als je de elftal as van het favoriete team van Ronald Koeman neemt, dan praat je over Virgil van Dijk, Jurjen Timber, Frenkie de Jong en Memphis Depay. Nou, Virgil van Dijk heeft op dit moment de meeste speelminuten in het seizoen ooit gehaald van een speler. Hm? Die staat dus fysiek zwaar in het rood.
1: Oh.
6: Jurjen Timber.
1: Maar zeg je, is dat goed of slecht? Maar dat is
6: voor een WK is dat redelijk risicovol. Ja. Jurjen Timber heeft nog sinds maart geen wedstrijd gespeeld. Frenkie de Jong is een twijfelgeval, want die heeft ook bijna nog geen wedstrijd, nauwelijks wedstrijdritme. Ja, en Memphis Depay komt ook binnen als een groot vraagteken. Dus hij moest daar omheen, Ronald Koeman, moest die zekerheid inbouwen om te voorkomen dat hij straks 4-5 spelers tegelijk, omdat hij in zijn achterhoofd moet houden, dat hij straks 4-5 spelers tegelijk misschien moet vervangen.
21: En had jij dit verwacht, dit rijtje?
6: Achteraf wel, want het punt was.
21: Achteraf wel, ja.
6: Nee, maar het ging erom, durft hij het risico.
1: Dat is niet met verwachting natuurlijk.
6: Nou, nee, maar hij wil. Neemt hij het risico om Jurjen Timber en Memphis Depay mee te nemen naar het WK? Daar hing het om. Ja. Nou, dat heeft hij dus gedaan. En als gevolg daarvan heeft hij dus ander type spelers gekozen.
1: Backups,
6: Maarten de Roon, Wiever. Jongens die het hele seizoen gewoon fit zijn geweest.
1: Ja.
6: En om gewoon het risico wat voor de rest van de selectie in te perken.
1: Ja, goed. Maar goed, Timber en Depay zijn ook niet helemaal fit dus.
6: Nee,
1: dus
6: vandaar dus die keuzes.
1: Nee, dat snap ik. Maar hoe ligt dan de balans tussen mensen die echt niet meenemen, omdat hij zegt, die hebben te veel gespeeld, of die zijn geblesseerd, of die zijn niet fit. En mensen die ook niet helemaal fit zijn, maar die dan toch meeneemt. Hoe ligt dat?
6: Het gaat met name om. Kijk, hij had natuurlijk die Luciano Valente en Kees Smit. Nou, dan kijk je van, dan heb je dus niet een fysiek risico tegelijk op dat moment, maar meer een risico van, daar weet hij ook niet te veel van. Nou,
1: nee.
6: Maarten de Roon die heeft al een wedstrijd of 60 in het Nederlands elftal gespeeld. Daar weet hij van de hoed en de rand. En hij heeft heel intens een speler als Somerville van West Ham United, die nooit bij het Nederlands elftal gezeten heeft, heeft hij gevolgd. En die heeft hij gekozen boven Frimpong, omdat Frimpong op dit moment een te groot risico is. Die speelt dan weer wel, dan weer niet. En dat is dan echt een keuze die zegt, oké, ik kies voor Timber en Depay, maar dan moet ik Frimpong laten vallen en dan neem ik een zekerheidje in Somerville.
14: Ja, nou klinkt het heel erg risicomijdend, maar dit is wel puur op, ja, hoeveel heeft iemand gespeeld en kan ik wel op zo iemand bouwen? Niet zozeer risicomijdend in het spel zelf.
6: Nou, niet direct. Maar het is echt een toernooi. Wordt het WK van overleven? Wie blijft er het langst fysiek? En,
21: ook door de hitte?
6: Nou dat wordt er in het Nederlands elftal van gemaakt. Maar als je gewoon kijkt naar de eerste ronde van het Nederlands elftal, ze spelen 2 wedstrijden in een overdekt stadion met koeling.
21: Oh.
6: En de derde wedstrijd op hoogte. Maar een goed voorbeeld is natuurlijk Engeland, waar de Duitse bondscoach Tuchel een selectie heeft samengesteld, waarbij je duidelijk kan zien dat hij wil gokken op corners, ingooien, dus de dode spelmomenten, en niet direct in een aanvallend, fysiek, dynamisch spel.
21: Ja. Jaap had de pool moeten invullen bij de redactie.
14: Ja.
21: Op onze redactie.
14: Ja.
21: Bij de redactiepool. Heb had je gewonnen?
6: Heb ik gedaan.
21: Oh, je hebt niet gewonnen?
6: Ja. Nee. Maar dat kan toch niet?
14: Waar zat je verkeerd dan? Want dat is altijd wel leuk.
6: Nou ja, Frimpong onder andere.
14: Ja, had je wel verwacht.
6: Dus, en ik had Jurgen Timber, ik gokte dat hij toch Jurgen Timber niet zou nemen. Omdat iemand die vanaf maart niet gevoetbald heeft, neem je wel een risico. Maar hij wil gewoon zo ver mogelijk wegblijven.
21: Je kan toch meedoen met de pool van de uitslagen?
14: Ja. Nieuwe ronde, nieuwe kans.
6: Ja, die heb ik 1 keer gewonnen toen ik 4 Cuba Libres in mijn mailing had. en toen won ik hem. Maar toen ging ik niet realistisch kiezen.
14: Jaap de Groot, dankjewel.
6: Heel goed.
21: Een Nederlands fregat zou door China verdreven zijn in de Zuid-Chinese Zee. Ja, hoe ernstig is dat? Wat zijn de gevolgen? Gaan we zo bespreken met defensie-expert Patrick Bolder over een paar minuten.
7: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
8: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
7: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
8: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
7: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven. En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde. Napleiten, het verhaal achter de uitspraak. Luister in de BNR-app. Of je podcast hebt.
10: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer. De value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
23: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
24: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
25: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
25: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: KLM, TCS en de Diepe World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is alweer vroeg druk onderweg. We naderen de 500 kilometer alweer. De avondspits speelt zich met name af in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is bijvoorbeeld een kapotte auto bij Zoetermeer op de A12... komende vanuit Den Haag. Vanaf Voorburg een file van 6 kilometer en 15 minuten. Ook de A27 Utrecht-Gorkum is wederom druk, tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. 18 kilometer en 25 minuten. Ook in het zuiden van het land viel op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport 6 kilometer en ongeveer 20 minuten. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A15 naar Rotterdam bij 39,9.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een Palestijnse activist in Rotterdam is vrijgesproken van de aanklacht dat hij zou hebben meebetaald aan terreur. Hij zamelde geld in voor een liefdadigheidsstichting, maar volgens een deskundige ging het naar Hamas. De rechter vindt de deskundige bevooroordeeld. Tennisser Jesper de Jong is door naar de derde ronde van Roland Garros in Parijs. Hij maakte in 3 sets korte metten met de Italiaan Federico Cinna. De Jong kwam nog nooit zo ver op een Grand Slam. Hij maakte in de eerste ronde ook al indruk toen hij de Zwitser Stan Wawrinka naar huis stuurde. Memphis Depay en Jurriën Timber gaan met Nederland mee naar het WK voetbal. Hun deelname was lang onzeker door blessures. Martin de Roon is de vervanger van Jerdy Schouten, die een gescheurde kruisband heeft. En de Roon had het niet verwacht, hij had zijn vakantie al geboekt, maar die gaat hij nu gauw annuleren. China zegt dat het Nederlandse marineschip De Ruiter heeft weggejaagd bij de Filipijnen. Volgens China is dat stuk zee van hun, maar andere landen zien dat anders. China vindt het een provocatie en zet de straaljagers in. En de schrijver van The Simpsons wil president van Amerika worden. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen over 2 jaar. 25 jaar geleden schreef hij een aflevering waarin Donald Trump president was en het land failliet ging. Trump was toen alleen nog bekend als zakenman. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plaatsen merkbaar frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker hoor, met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het ging gisteren hard, heel hard aan toe tijdens het Kamerdebat over het normaliseren van geweld in de politiek en samenleving. Is dat het nieuwe normaal of kunnen we die negatieve uitingen in de Kamer nog terugdraaien? Dat bespreken we over, nog geen 3 minuten.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
30: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
29: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
31: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
0: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Goedemiddag, het is 5:07. Na een nachtje slapen is de afdronk in Den Haag nog bitter. De afdronk van het debat gisteren over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Volgens collega Lennart Beetman was het lelijkste debat dat hij heeft meegemaakt. En dat zijn er toch behoorlijk wat geweest als politiek verslaggever. Het riep in elk geval de vraag op: moet je blijven samenwerken met Kamerleden die extreme standpunten uiten? Gaan we zo uitvinden. Eerst een gesprek over de Zuid-Chinese Zee.
1: Chinese strijdkrachten zeggen een Nederlands fregat te hebben verdreven bij eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Chinezen zou het fregat illegaal de Paracel-eilanden zijn binnengedrongen. We bespreken het met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Patrick.
3: Dag Niels.
1: Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt overigens. In 2024 gebeurde dat ook al. Hoe ernstig is deze situatie?
3: Nee, dat klopt. Hoe ernstig is het? Nou, dat heeft eigenlijk gewoon te maken met vrijheid van navigatieoefeningen, zoals dat heet. Kijk, internationaal zijn die wateren gewoon neutraal en dan mag je in varen. Alleen de Chinezen claimen dat als een eigen grondgebied, een eigen territorium moet ik natuurlijk zeggen. Ja. En vinden dat niemand daar zomaar in mag zonder Chinese toestemming. Nou ja, wat je dan kan doen, je kunt natuurlijk door blijven varen. Je weet dat de Chinezen daar veel sterker zijn. Daar kun je niet tegen winnen. Dus ja, dan is het misschien maar beter om even ruimte te maken voor ze. Maar ja, het hoort niet natuurlijk. Het is een overtreding van het recht van de Vrije Zee.
1: Maar hoe hebben die Chinezen dan dat fregat verdrongen of verjaagd?
3: Nou ja, je gaat er met jachtvliegtuigen op af. Je maakt berichtgeving over de radio. Je zegt, je mag hier niet komen. Mm-hmm. Dit is Chinese water en je hebt geen toestemming gekregen. Je vaart er met een aantal schepen op af. Ja, gewoon een hele dreigende houding aannemen. Ja, dan kan je stoer door blijven varen. Maar de Nederlandse officieren en manschappen aan boord van het fregat, die zijn professioneel genoeg om te beseffen dat je dan geen kans maakt. En, nee. Ja, je zou zomaar in oorlog kunnen komen.
1: Ja, maar toch, hè, wat doet die? Want in dit geval gaat het over Zijne Majesteit de Ruiter. Ja. Wat doet zo'n schip daar? Waar bemoeien we ons mee, zou ik maar zeggen?
3: Nou, waar bemoeien die Chinezen mee, zou ik eigenlijk zeggen. Dit schip.
1: Ja, maar de Nederlandse marine is helemaal aan de andere kant van de wereld aan het varen. En...
3: Nee, daar gaat het niet om. Kijk, Hugo de Groot, 17e eeuw is dat volgens
2: Mare
3: mij.
2: Mare Librum. Heeft
3: toen, Mare Librum, ja. Inderdaad. Ja. En daar zijn we ook rijk mee geworden. Dat betekent dat iedereen vrij gebruik van de zee heeft, behalve de territoriale wateren. En dat is ook helemaal omschreven. Ja, en niemand mag zomaar een claim leggen. Stel je voor dat gebeurt, nou ja, Iran doet dat nu natuurlijk in de straat van Hormuz. Dan is het einde wel een beetje zoek als we dat allemaal gaan toegeven. Want dan moet je overal opeens tol betalen. Ja. Ja, dan komt internationale handel tot een halt. En farmen we allemaal. Dus daar is het eigenlijk op gebaseerd. En ja, je mag niet zomaar een stuk zee claimen. Dat moet je wel vastleggen. Daar moet je een VN-verdrag over sluiten.
1: China heeft dat eenzijdig gedaan.
3: Zij claimen dat eenzijdig, ja. Maar niemand erkent dat. Ja. Maar dat boeit China niet, want ze hebben inmiddels de sterkste marine van de hele wereld.
1: Aha. Maar wat verwacht je hoe dit verder gaat? Gaat Nederland hierop reageren? Komt hier een diplomatiek rel van?
3: Ja, ik denk dat ze dit in ieder geval bij de Verenigde Naties zullen aanmelden. Van, hier is een incident geweest. Dat is in strijd met alle regels die we hebben afgesproken. Maar ja, de Verenigde Naties gaat ook niet meer zoveel kracht vanuit. Hè, want zowel een Poetin, een Trump, als een Xi, ja, die trekken zich weinig aan wat er in de Verenigde Naties wordt besproken. Ze vinden dat een irrelevant orgaan geworden. De Russen en de Chinezen zien het als iets van westerse overheersing. En Amerika gelooft er sowieso al niet in. En daarmee gaat de kracht van de VN weg. En ben ik bang dat we hier weinig tegen zullen gaan doen. En dat er geen sancties op volgen.
1: Patrick Bolder, dank. Defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: We gaan naar Tim Schaap bij de AWB. Tim, iemand heeft pech op de A12 en dat zorgt voor vertraging.
17: Jazeker, de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer is één rijstrook dicht door dat pechgeval. De vertraging is een kwartier in totaal. Niet het enige pechgeval op de A12, want het ging ook mis op de A12 naar Utrecht bij De Meern. Eén rijstrook minder. Vanaf Bodegraven zijn bijna 20 minuten in de file. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 11,7.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect het op bewoners heeft.
6: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
7: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
2: Collega Leendert Beekman die noemde net het lelijkste debat dat hij ooit bijwoonde. En dat zegt wat als je Leendert bent, want dan heb je er heel veel meegemaakt. Het was het debat over het normaliseren van geweld in de politiek en samenleving. Dat was de officiële titel. Nou, leverde veel botsingen en veel emoties op. En riep ook de vraag op, hoe ga je om met extreemrechtse uitingen in de politiek? Bij ons zijn om die vraag te beantwoorden. Julia Wouters, politicoloog, maker van de podcast De Spin Doctors. Welkom. Hoi. En Bas Erlings, voormalig campagnestrateeg van de VVD. Goedemiddag.
8: Hey, goedemiddag.
2: Ja, hoe ga je daarmee om? Dat is de vraag. Jullie denken daar allebei iets anders over. Dat horen we heel graag zometeen. Maar eerst wilde ik even de algehele afdronk met jullie bespreken. Julia, hoe heb jij naar het debat gekeken? Of hoe heb je het gevolgd?
10: Ik moest vanochtend weer mezelf aan een dieet van Harry Styles Instagram-filmpjes blootleggen. Om me weer een beetje het gevoel te geven dat de wereld lief is. Ik ben het eens met Leendert. Het was afschuwelijk. Ik heb er enorme klomp in mijn maag van.
2: Oh, nou, dat is nog niet over, zo te horen.
10: Nee. Ik ben het eens met Leendert. Het was afschuwelijk. Ik heb er enorme

0: Dat u ontmenselijking gewoon normaal vindt. Ja. En dat u dat hier uitstrooit alsof het normaal is. Ik zou zeggen, kijk in de spiegel. Kijk of je nog een moreel kompas hebt.
1: Ja, Julia, voor jou sprong Bontebal eruit, maar in positieve zin. Ja. Wat vond je dan sterk aan zijn optreden?
2: Nou, kijk, Bas zegt net, ik heb met kromme tenen gekeken. Ja, voor mij dekt dat niet de lading. Want ik kan me niet herinneren dat ik zoveel bruut racisme en taal heb gehoord in een debat wat echt gewoon extreem rechts is. Dus voor mij zijn we weer een hobbel overgegaan. Dus we zijn dingen normaal gaan vinden in de Tweede Kamer, in een plenair debat, waar we 5 jaar geleden zouden we daar massaal aan de hyperventilatie van gegaan zijn. En dan vind ik het niet zo heel spannend dat linkse partijen daar veel tegen ageren. Dan kijk ik heel erg naar hoe het midden zich stand houdt. Mm-hmm. En dan vind ik het ontzettend fijn om Bontebal, die natuurlijk daar echt een beetje politiek ook risico mee loopt, omdat hij een brede achterban heeft, waar zowel wat socialere als misschien wat extreemrechtsere sentimenten ook inspelen, dat hij daar toch heel moreel een standpunt inneemt. En wat mij betreft is dat heel hard nodig. Dus ik vond dit een verademing.
1: Ja, want hij reageerde hier voor alle duidelijkheid op Lodewijk de Vos, die een beetje suggereerde alsof hij door niet voor een totale asielstop te zijn verantwoordelijk zou zijn voor moordenaars en verkrachters die hier het land
2: binnenkomen. Ja, dus ze deed heel veel in één ding. Hè. Dus ze deed al alsof iedereen die een andere kleur heeft daarmee ook dus gevaarlijk is. Mm-hmm. Heel simpel. En dat iedereen die dus niet dat stopt medeplichtig is aan het vermoorden en verkrachten van jonge vrouwen.
1: En daar reageerde hij
2: op deze manier.
1: Ja. Bas, wat was volgens jou de algehele toon van dat debat?
3: Nou, wat ik het algehele toon vond, was dat de ene kant zeg maar verwijt rechts, dat begon natuurlijk uiteindelijk een debat over Loosdrecht, dat ze de boel aan het oppoken zijn daar, waar ze natuurlijk gelijk in hebben. En rechts verwijt het midden beleid te maken waardoor mensen boos worden, in de benen komen en de straat op gaan. En wat je eigenlijk ziet is dat, als je kijkt naar de gedragspsychologie, zie je dat mensen zijn klaar om geweld te gebruiken als ze ofwel bang zijn, ofwel zich nietig voelen, ofwel zich afgewezen voelen. Dus wat die populisten natuurlijk heel goed doen, dat mensen op rechts heel goed doen, is daar gebruik van maken en laat de boel oppoken. Maar niemand in die hele Kamer had maar één klein beetje soort van zelfreflectie. Dus het zou natuurlijk mega interessant zijn geweest als het midden een debat was gaan voeren over wat kunnen we nu van de grond krijgen om te zorgen dat mensen niet meer zo bang zijn, niet meer zich nietig voelen en het gevoel heeft dat wij er niet meer voor zo zijn. Mm. En als rechts was gaan nadenken over, oké, we mogen wel kritiek hebben, maar hoe doen we dat zonder geweld uit te lokken en de boel verder op te poken?
4: Maar zeggen van die mensen zijn gewoon bang en daarom gebruiken ze geweld, normaliseer jij het daarmee niet ook?
2: Ja. Bas?
4: Bas?
3: Nee, ik zeg ook niet dat dat zo is. Ik zeg dat geweld nooit mag gebeuren. Maar ik zeg wel dat er uiteindelijk een hele grote groep is in de samenleving die, ik zie die groep steeds groter worden, die bereid is inderdaad de straat op te gaan, boos te zijn, te gaan protesteren, omdat ze het gevoel hebben dat het voor hen niet meer werkt. Dat het niet, dat de politiek niks oplost. En ik vind dus eigenlijk dat je aan de ene kant moet gaan zorgen dat, ik geloof dat het nu 55% van Nederland is die het gevoel heeft dat het beste achter ligt en niet meer voor ze. Dat dus een hele grote groep meer nodig heeft van de politiek. En aan de andere kant dat iedereen, elke politicus hier, zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de boel bij elkaar te brengen, niet verder uit elkaar te spelen.
1: En dat gebeurde dus niet.
3: Ja, je zag gisteren precies tegenovergestelde. Ja. Nee, dat is echt vreselijk. Dat is totale polarisatie daar.
2: En hoewel ik Bas zijn redenatie, zijn analyse wel kan volgen, vind ik de verwachting dat dat dan in dit debat zou kunnen plaatsvinden, nou, rijkelijk naïef. Omdat je gaat dan mee in het frame dat mensen geweld gebruiken omdat ze zich zo ongehoord voelen en omdat die asielstop maar niet komt. En dan ben je al in het frame van de ander en dan moet je daar defensief tegen reageren. Terwijl ik ben het wel met je eens. Weet je, als ik naar het huidige kabinetsvoorstellen kijk, dan denk ik juist die mensen die zich zo bang voelen en grip kwijt zijn door allerlei redenen, worden door dit kabinet extra hard gepakt. Daar maak ik me enorm zorgen over. Maar daar ging dit debat niet over. Dit debat gaat over, kunnen we even wat damwanden slaan van welke dingen er gezegd worden in het parlement en welke niet. En wat voor emoties je daarmee aanwakkert bij mensen. Dus wat Bas doet is, dat ik ben
1: maar
2: ook
1: even over die damwanden gesproken.
2: Ja, want ik ben wel heel erg voor zoeken naar een verklaring. Maar omdat dit debat, waar het eigenlijk gaat over termen als omvolking, oproepen tot geweld en extreem geweld, dat moet je niet beantwoorden met, en wij hebben niet geleverd en wij moeten beter ons best doen. Want dan geef je juist, dan ga je

0: mee in het idee dat mensen zulke idiote dingen kunnen zeggen en ronduit racistische termen mogen gebruiken, omdat de politiek niet geleverd heeft. Ja, de politiek moet leveren, maar dit is gewoon een ander probleem.
1: Een ander deel van het
2: debat. En ik kan jou weer heel ver volgen, totdat je hem afmaakt. En dan zegt, en daarom legitimeer je het ermee. Maar ik denk dus dat alle politici, beide kanten, hier een hele belangrijke opdracht hebben. En dat we alleen damwanden daar slaan niet voldoende. Dus dat kan wel. Ik ben zijn naam verkeerd, de fractievoorzitter van 50PLUS, die oude politicus.
1: Jan Struijs.
2: Liet heel mooi zien. Ja, ik vond dat hij echt de beste inbreng had. Hij liet gewoon heel mooi zien wat als politieagenten met mensen in gesprek gaan, dat ze dan erachter komen wat erachter zit. Ja. En dat het een soort opstapeling is van allerlei soorten frustraties in hun leven.
1: Ik wil ook nog even naar een ander deel van het debat. Dat ging over het wel of niet samenwerken met de partij van Guido Marcus over. Gaat dan over die uitspraken die hij deed over geweld gebruiken tegen Palestijnen aan de grens en over omvolking. Die gaan we niet allemaal herhalen. Maar Bas, het samenwerken met Guido Marcus Houwer door dit minderheidskabinet. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik vind het natuurlijk sowieso dat je hem hartstikke moet uitsluiten om met hem in zee te gaan. Maar dat je hem eigenlijk moet behandelen zoals je de PVV ook behandelt. En dat is natuurlijk, soms is dat heel zwart-wit. Je gaat niet met iemand in een kabinet. Je gaat geen grote akkoorden sluiten met elkaar. En soms zitten daar hele grote grijs vlak in. En volgens mij ging daar gisteren vooral heel erg die discussie over. Volgens mij alle partijen tekenen wel eens moties met elkaar mee, ook met de PVV. Je moet het ook een beetje werkbaar houden. En als je al gaat zeggen, jouw stem mag niet eens meer meetellen om een meerderheid te halen, dan wordt het natuurlijk wel heel erg.
1: Ja, maar er komt natuurlijk een soort grijs vlak
2: nu voor die. Ja, dat kun je natuurlijk bijna niet tegenhouden. Jij mag niet voor mijn motie stemmen, dat werkt niet. Of wat jij wil is heel goed voor Nederland, maar ik ga toch tegenstemmen omdat het van jou komt. Maar aan de andere kant krijgen we natuurlijk de komende periode juist het grijs vlak in het midden. Ik heb een plan. Ik wil daar een meerderheid hebben. Ik moet daarvoor gaan shoppen. Wie bel ik wel, wie bel ik niet? Nou, er zal nu heus wel eens met Geert gebeld worden. Ga je wel of niet steunen? Maar ga je dan Marcus Houwer nog wel of niet bellen? En als je hem wel belt en hij zegt, ik wil het wel doen, maar ik wil dat ervoor terug, ga je daar dan nog over praten? Je komt nu natuurlijk in een soort van we zijn eigenlijk de term uitsluiten en niet meer samenwerken een beetje aan het oprekken. Mm. En volgens mij moet dat nu iedereen met elkaar gaan uitvinden. Hoe ga je daar nu in die grijs vlakken in het midden, dus een beetje overleggen met elkaar en meetekenen, hoe ga je daar nu mee om?
1: Ja, Julia, wat is politiek een verstandige keuze?
0: Nou, het ligt er maar net aan waar je politiek staat. Voor mij is het heel vanzelfsprekend, maar ja, ik ben een PvdA'er, een pro'er tegenwoordig. Dus ik denk, er is gewoon een grote partij die met redelijke plannen je aan een meerderheid kan helpen. Dus natuurlijk ga je extreemrechts uitsluiten.
1: Maar is dan voor jullie ook,
0: maar dat is ook omdat ik, voor mij is het ook wenselijk. Maar een van de drie partijen die daar in dat kabinet zit, in dat minderheidskabinet, kijkt juist de hele tijd heel erg naar rechts. Dat is de VVD. Dus die vinden dat veel moeilijker, want anders zijn ze helemaal uitgeleverd aan links.
1: Maar zoals Bas net zegt, ja, je moet altijd een beetje samenwerken. Dat is nou eenmaal politiek. Ik vat het even zo kort door de bocht samen, Bas. Maar vind je dan dat er gisteravond in dat debat dan een soort keerpunt is, omdat daar te erge dingen zijn gezegd?
0: Nou, wat er gebeurd is, Bas heeft gelijk. Dus je kan niemand verbieden om met moties mee te stemmen. Je kan wel denken met wie ga je moties samen indienen. En je kan ook nadenken over wie nodigen we uit. Zo, ik vermoed dat er straks op het ministerie van Financiën van die enorme samenscholingen zijn met partijen. Vraag je die partijen dan ook mee aan tafel of niet? Wat ik denk wat belangrijker is wat hier gebeurt, is dat er zitten partijen, en daarom vond ik wat Bontebal deed zo fijn, zowel D66 in het kabinet, dus in de vorm van Jetten, en de VVD, die de deur echt open willen houden om rechtse meerderheden te willen sluiten, om niet overgeleverd te zijn aan links. En die blijven daardoor een beetje vaag in hun veroordeling. Dus ze zeggen de hele tijd van die aan de ene kant, aan de andere kant boodschappen. En de bezorgde burgers die zich niet gehoord voelen, inmiddels zijn er ook heel veel mensen in het land die doodsbang worden van die dingen die er gezegd worden, omdat het over hen gaat. He, dus er was gisteren, zat bij jou aan tafel, Bas, ook Ruud Gullit, die het fantastisch zei. Dat is zo'n Nederlander.
2: Ja, die heel mooi.
0: Geboren en getogen hier. Zijn vader is uit Suriname gekomen, heeft altijd zijn best gedaan, een bijdrage gedaan, en die krijgt nu te horen dat Nederland een witte land is en dat hij er niet bij hoort, of dat hij verantwoordelijk is voor de omvolking van Nederland. Die mensen maken zich ook heel veel zorgen.
1: Ze zijn ook bezorgde burgers.
0: En die moeten ook gehoord worden. Ja. En die moeten weten, dit
1: ik moet het
0: hierbij
1: laten
0: zeggen.
1: We zijn door de tijd heen. Dank voor jullie analyse.
0: Heel graag gedaan.
1: Bas Erlings, Julia Wouters. Tech Update.
3: Spanje en Duitsland willen voorkomen dat telecomproducten van het Chinese Huawei verboden worden in de hele Europese Unie. De Europese Commissie roept al langer dat lidstaten Huawei moeten weren. De helft heeft dat ook al gedaan, waaronder Duitsland zelf. Wat is dan het probleem? Vraag ik aan tech-redacteur Niels Koloos.
4: Goedemiddag. Nou ja, wat is het probleem? Spanje en Duitsland zijn bang dat een verbod in de hele EU voor producten van Huawei gaat leiden tot een felle tegenreactie van China, melden twee ingewijden aan persbureau Bloomberg, want ze hebben het nog niet in het openbaar gezegd. En het is best wel een logische, nou, voor nu privégedachte die landen hebben. Nu mogen lidstaten namelijk nog zelf bepalen of ze Huawei willen weren of niet uit hun telecomnetwerken, et cetera. Maar wordt dat een Europese aangelegenheid, ja, dan geef je toch een wat sterker politieker signaal aan Beijing dan wanneer, ja, 11 landen doen of meerdere landen. En vooral een land als Duitsland zit daar nu niet echt op te wachten. Dat is sinds kort ook netto importeur van China geworden. Wil daar graag wat aan doen, wil de banden aanhalen. Ja, als je dan ineens ruzie hebt en handelsbelemmeringen op je nek haalt, ja, dan wordt het gewoon allemaal een stuk moeilijker.
3: Ja, maar die handelsbelemmering, daar waren ze toch zelf eerst voor, wat dit bedrijf betreft?
4: Nou ja, er is toch alweer een beetje een ommeslag gekomen in de Duitse politiek, in ieder geval, hoe ze met China om willen gaan. Want het is een beetje een, ja, het wordt toch meer een economisch verhaal, maar ze zitten een beetje in een soort tweestrijd. Gaan we meer met China samenwerken? Gaan we dat niet doen? Dus nou, hier komt het heel mooi naar voren.
3: En de Europese Commissie wil natuurlijk Huawei wel in de hele Europese Unie verbieden, omdat we nu eenmaal een handelsblok zijn.
4: Nou ja, ze willen het vooral doen omdat het simpelweg te riskant zou zijn om het bij een sterke aanbeveling voor lidstaten te houden. Hmm. Zoals nu dus het geval is. Een woordvoerder zegt ook dat Europa het niet kan veroorloven om strategische netwerken bloot te stellen aan riskante leveranciers zoals Huawei. Ja. En daarom wil de commissie graag de Cybersecurity Act aanpassen. Dat is de wet die er nu voor zorgt dat de commissie sterke aanbevelingen kan doen. Maar dat moeten dus eigenlijk dwingende bevelen gaan worden als het aan de commissie ligt. En gesprekken daarover zijn deze week begonnen tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken.
3: Ja, want je wordt ook wel makkelijker uit elkaar gespeeld als het alleen maar een aanbeveling is natuurlijk. Hè? Nou, als het een wet is, kun je zeggen, ja jongens, we hebben dit in de hele Europese Unie afgesproken, ik kan daar niet van afwijken.
4: Precies, en nu zijn het dus aanbevelingen en die hebben de helft van de lidstaten overgenomen, waaronder Nederland, die heeft ook al gezegd, hè, Huawei mag niet in onze belangrijkste telecomnetwerken. Dat weten we al een paar jaar.
3: YouTube gaat automatisch video's labelen die AI-beelden bevatten. Hoe gaat zo'n AI-label eruit zien?
4: Nou, hangt er een beetje vanaf of je nou shorts zit te scrollen, hè, beetje dat real TikTok-achtige idee van YouTube, of gewoon naar een normale YouTube-video kijkt. Ja. Bij een short ga je links onderin, ja, een soort piepklein labeltje met de tekst AI zien. Het is best wel klein, moet ik toegeven. En bij een normale video is het prominenter. Dan zie je gelijk boven de beschrijving van de video staan, hey, deze video is met AI gemaakt. En dan onder de beschrijving heb je ook nog een beetje duiding over wat dat dan betekent. Voorheen stonden AI-labels diep in de omschrijvingen van video's op YouTube, want we kennen ze al langer. Maar tot nu toe moesten makers altijd zelf aangeven dat ze AI gebruikten in hun video's. Maar nu kan een video dus ook automatisch gelabeld worden zonder dat een maker een vinkje heeft geklikt.
3: Ja, ik vind sowieso dat alles wat op social media wordt geplaatst, wat iemand dan nu nog met AI heeft gemaakt, met alleen maar AI, ja, kan je vaak zien. Ik word er ook altijd een beetje misselijk van.
4: De uncanny valley, hè? Dan ja, zie je mensen die dan cheap. Net niet. Ja, soms een beetje cheap. Hè?
3: Ja. Maar goed. Het kan ook misschien zijn dat YouTube het verkeerd ziet en dat mijn video verkeerd wordt gelabeld.
4: Ja, dat ze denken dat jij AI bent, Niels
3: bijvoorbeeld.
4: Nou,
3: ja.
4: Dan kan je label weggehaald worden. Kan je zelf ook kiezen in je YouTube-account, of je dat wil. Tenzij je video's gemaakt met een AI-tool van YouTube, zoals Veo, want die spuugt gewoon AI-filmpjes uit. Ja, een beetje gek als je dan kan zeggen, ik wil het label weg, want dat is gewoon duidelijk AI. Ja. En dat geldt ook voor video's die zijn gemaakt met de tools van een groep bedrijven die video's ook automatisch labelen in de verborgen data van een filmpje. Moet je bijvoorbeeld denken aan partijen als OpenAI en Nvidia. Die werken nu samen met YouTube om dus die video's op de achtergrond te labelen. Zodat je niet kan zeggen, nee, het is geen AI, terwijl dat wel zo is.
3: Aha.
4: Op zich trouwens wel interessant de manier waarop YouTube video's labelt. Een video waarvan je namelijk zeker weet dat het echt gewoon niet echt kan zijn. Denk aan eenhoorns in de ruimte met astronauten op hun rug, die door AI zijn gemaakt. Die hoeven geen label te krijgen van YouTube. Want daarvan zegt YouTube, ja, dat is zo duidelijk. Die duidelijkheid heb jij verder niet nodig in de vorm van een label. Maar een video waar je dus over mag twijfelen, die krijgt dan wel weer een AI-label. Alleen, dat doet mij dan benieuwen, wanneer is het wel net bij of niet?
3: Ja, ik denk
4: echt genoeg.
3: Bij de atmosfeer, of
4: bij de atmosfeer
3: gedeelte.
4: Ja.
3: Ja, dankjewel, Niels Koloos.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Veel nieuws over en uit Israël vandaag. Zo beveelt het Israëlische leger de evacuatie van een stad in Zuid-Libanon. En in Den Haag werden Kamerleden bijgepraat over een handelsverbod voor producten uit illegale nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden. We gaan het zo allemaal bespreken.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: In de Friday Move gaat het over tv.
17: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
16: Politiek.
18: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
16: En ik ben er ook.
17: Dat is toch heerlijk.
16: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
19: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
15: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: In de BNR-app.
1: De Amerikanen zijn bezorgd over de blokkade van de overname van DigiD en noemen dat een overhaaste beslissing. China verdrijft een Nederlands fregat bij de eilanden in de Zuid-Chinese Zee. En kranenmaker Koeker, je weet wel, van het kokende water, wil voor 2030 verdubbelen in omvang. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
3: Tim Schaap bij de ANWB. Wat is de druk op de weg, hè?
21: Ja, helaas wel. Een stuk drukker dan gebruikelijk op woensdagmiddag zelfs. In totaal zo'n 550 kilometer. Er zijn weinig bijzonderheden, maar veel files. Zoals op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 12 kilometer en dik een half uur extra. Ook de A27 hoort in dit rijtje naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos een half uur extra. Dan een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern. 12 kilometer en 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A2 naar Amsterdam bij 38,0 en de A28 naar Utrecht bij 11,7.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Er gaan ook vannacht weer asielzoekers naar een congrescentrum in Groningen, omdat het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het is wel de laatste keer dat Groningen bijspringt. Morgen moet dus iets anders worden verzonnen. Maar er zou intussen al een andere gemeente zijn die wil helpen, maar welke is niet bekend. In het Utrechtse IJsselstein zijn 3 mensen opgepakt die de bouw van een asielopvang wilden voorkomen. Ze hadden zich vastgemaakt aan het hek van een sportterrein waar de asielopvang moet komen. In IJsselstein is het al weken onrustig vanwege de komst van 150 statushouders. Maar er zijn ook voorstanders. Er komt morgen hoog overleg in Den Haag over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij die betaalbaar willen houden. Het kabinet trok zijn eigen plannen in na fel protest van de bonden. Maar er moet wel iets gebeuren, vindt het kabinet. Amerika trekt zijn troepen terug uit de buurt van Iran als Iran weer schepen doorlaat door de zeestraat van Hormuz. Staat volgens Iraanse media in een conceptversie van het akkoord waarover al weken wordt onderhandeld. Het moet een eind maken aan de oorlog en de zeeblokkade. En Memphis Depay gaat mee naar het WK voetbal, maar Ronald Koeman weet nog niet of hij er meteen opstelt. Hij heeft de afgelopen weken namelijk niet gespeeld bij zijn club Corinthians. En daarom wil Koeman voorzichtig zijn. Daniel Malen lijkt de logische vervanger als Depay op 14 juni nog niet fit is voor Japan. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden. Over een paar dagen wordt het weer tropisch weer. En dat was het nieuws van het ANP.
1: En hoe staat het ervoor op de beurs? Nou, de AEX staat 0,2% in de min op 1040 punten. De grootste stijger nog steeds, Akzo Nobel. 19,8% in de plus maar liefst. SBM Offshore is de grootste daler. 4,6% in het rood. De Dow Jones, net geopend, 0,6% in de plus.
0: Zometeen gaan we naar Israël, waar het leger opnieuw een Hamas-leider heeft gedood. En het leger beveelt ook de evacuatie van een stad in het zuiden van Libanon. We spreken daar over, nou, 1,5 minuut over.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 268 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
24: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
25: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
24: Vijfhart, dat klopt voor jou.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag. Dag. Het is 6:05. Een ronde tafel, dat is in Den Haag het moment dat Kamerleden zich op de inhoud laten bijpraten door experts over een onderwerp. Vandaag ook, en toen ging het over de sancties op producten die van de westelijke Jordaan-oever komen uit bezet gebied. Onze politiek verslaggever Michiel Jurjens, die was erbij. We spreken hem zo. Maar eerst ander nieuws over Israël.
0: Hamas bevestigt de dood van Mohammed Odeh, het hoofd van de militaire tak van Hamas. Het Israëlische leger claimde eerder vandaag al dat ze Odeh gedood zou hebben. Daarnaast heeft het Israëlische leger ook de evacuatie bevolen van de Zuid-Libanese stad Tiris. We gaan naar Israël-correspondent Ralf Dekkers. Ralf, laten we beginnen met het nieuws over de dood van Hamas-leider Odeh. Ja, hij was nog maar kort leider, hè?
27: Inderdaad, minder dan 2 weken geleden doodde Israël zijn voorganger. Al de vierde baas van de militaire vleugel van Hamas sinds het begin van de oorlog in 2023. Nu is bijna de volledige top, in ieder geval de top zoals die op 7 oktober 2023 aan de macht was in Gaza, is uitgeschakeld door Israël. Er is nog één iemand over en die wordt waarschijnlijk de nieuwe baas van die militaire vleugel.
0: Oh, nou, dan is hij als volgende aan de beurt, denk ik.
27: Ik denk niet dat hij zijn oude dag gaat halen, inderdaad. Nee. Als het zo doorgaat. Want Israël heeft een hitlist al vrij kort na 7 oktober opgesteld. Waar niet alleen de, zeg maar, de voetsoldaten die dag de grens overstaken worden omgebracht of opgepakt. Maar ook de volledige top van Hamas.
0: Ja, dat is ook een soort Israël doctrine, lijkt het wel. Hè? Om inderdaad in dit soort situaties achter de daders en zeker achter de bedenkers aan te gaan, toch? Door de geschiedenis heen.
27: Nou ja, je ziet het inderdaad. Je hebt natuurlijk het beroemde voorbeeld van de aanslag op het Olympische team. Het Israëlische Olympische team in München in de jaren 70. Ja. Daarna nog verfilmd door Steven Spielberg. Maar inderdaad, ze laten het er niet bij zitten en gaan vol voor de vergelding, inderdaad.
1: En was het dit keer ook zo'n, ik wil niet meteen een speelfilm ervan maken, maar zo'n ingewikkelde operatie? geweest?
27: Nee, het is, ze hebben een appartement geraakt in Gaza, waar hij met zijn familie aanwezig was. Zijn vrouw en zijn één of twee zonen zijn daarbij ook omgekomen. Dus nee, het was niet zo spectaculair. Maar ja, nu is er dus nog eentje over. En daar valt wel eventueel wel een film over te maken.
0: Ja, we gaan naar Libanon, Ralf, met je welnemen. Een evacuatie in Zuid-Libanon. Het leger dringt er ook verder door. We berichten eerder al dat die gele lijn die ze zelf hebben getrokken, die zijn ze ook overgegaan. En het leger heeft nadere plannen om Hezbollah-doelen aan te vallen. Wat weten we nu?
27: Inderdaad, ze zijn volgens sommige berichten ook al de Litani-rivier overgestoken. Een beetje de natuurlijke grens tussen het zuiden en de rest van Libanon. En ja, wat we eigenlijk zien is dat Israël nu nog eigenlijk op de valreep Hezbollah zoveel mogelijk klappen wil toebrengen en die bufferzone zo ver mogelijk wil uitbreiden, totdat er eventueel een deal wordt gesloten tussen Iran en de Verenigde Staten. Want iedereen gaat ervan uit dat in dat akkoord ook zal worden opgenomen dat er een staakt het vuren komt in Libanon. En dus lijkt erop dat Israël nog vlug even wil toeslaan.
0: Ja, het aantal aanvallen vanuit Israël op Libanon neemt ook toe. En dat verwacht je ook dat de komende tijd door zal gaan?
27: Ja, Netanyahu heeft gisteren de opdracht gegeven tot de uitbreiding van het offensief. We hebben sindsdien al om en nabij de 150 luchtaanvallen gezien op doelen van Hezbollah in Libanon. Dus ik verwacht dat in ieder geval de komende dagen zal aanhouden. De legerleiding stuurt ondertussen aan op ook aanvallen op Beirut. Nou ja, dat is expliciet verboden door Donald Trump. Dat Israël dus mag geen aanvallen op Beirut uitvoeren. Of het moet een hoge leider kunnen uitschakelen. Maar ja, het leger dringt daarop aan. Netanyahu staat onder druk. Dus het is afwachten wat de komende dagen daar zal gebeuren.
0: Ja, want dat staakt het vuren dat tussen Israël en Libanon van kracht is. Dat is geen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat weten we. Maar wat is het eigenlijk waard? Komt het er eigenlijk in de praktijk op neer dat Libanon zegt, nou ja, ga je gang dan maar tegen Hezbollah?
27: Nou ja, Libanon, de regering van Libanon kan weinig doen. Zowel tegen Hezbollah als Israël. Er zijn wel plannen voor besprekingen, maar die staan ook op een heel laag pitje. Dus nee, nu spreken de wapens, de regering in Beirut kan niks doen. Nou ja, en het is in ieder geval voor de bevolking in Libanon en het noorden van Israël te hopen dat akkoord in ieder geval voor langere tijd rust zal brengen in dat gebied.
0: Israël-correspondent Ralf Dekkers, dankjewel.
20: Studio Den Haag.
1: We blijven nog even bij Israël, maar dan vanuit Den Haag. Want daar lieten Kamerleden zich zojuist bijpraten vanmiddag over een handelsverbod voor producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Vorige week kondigde het kabinet namelijk aan dat aan zo'n verbod gewerkt wordt. Maar hoe werkt dat in de praktijk en hoe ga je dat vervolgens handhaven? Een van de experts die net in de Kamer te gast was, is Erwin van Veen, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal, nu bij ons. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: En vanuit Den Haag, politiek verslaggever Michiel Jurjens. Ha, Michiel.
6: Dag, Lisbeth. Hi.
1: Eerst even over dat kabinet. Zit zo'n handelsverbod er daadwerkelijk aan te komen, Michiel?
6: Nou, de fase waar we nu in zitten is dat het kabinet vorige week een spoedadvies heeft gevraagd aan de Raad van State. En daarna wil het zo snel mogelijk zo'n verbod invoeren. Lang werd gezegd, we willen dat dan op Europees niveau doen. Maar er is te weinig overeenstemming bij lidstaten. Dus wordt er nu toch gewerkt aan een importverbod op nationaal niveau van tenminste 3 jaar. Nou, naast politiek gevoelig is dat ook nog best ingewikkeld om dat in te gaan voeren. Er was net een zogeheten ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. Dus Kamerleden kunnen hun vragen afvuren op experts als meneer Van Veen. Een andere gast die daar was, dat was Ramses Wessel, hoogleraar Europees Recht. En een aantal sprekers sprak geen Nederlands, dus in het Engels, Ramses Wessel.
7: From an international law point of view, it is very clear that both the European Union and its member states are under the obligation to live up to international law with respect to Israel and its activities and policies. And this has been clarified, as we probably all know, in 2024 again by the International Court of Justice, who confirmed
8: the relevant rules. And also pointed to a number of things that the European Union has to do and that the member states have to do.
6: Ja, hij verwijst hier naar het internationaal gerechtshof dat in 2024 en ook eerder al meerdere keren, maar in 2024 nogmaals zei, je moet economische relaties vermijden die die nederzettingen ondersteunen. Maar dan is er een probleem. Handelsbeleid, dat wordt Europees geregeld. Je kan niet als Nederland als enige land zomaar sancties of tarieven opleggen. Dus nog één keer, Ramses Wessel.
8: Er is a dilemma. There is an international law obligation for the Netherlands, but the Netherlands does not have the possibility to actually do something about that in terms of import restrictions. That is a clear dilemma. That does not mean that the Netherlands does not have this international law obligation. So I think that the proposal that we have seen from the government last Friday for a new decision on this point is also based on this dilemma.
6: En dus zoekt het kabinet een manier binnen die beperkte handelingsruimte op dit moment.
0: Ja, en waar kan die handelingsruimte toch naartoe gaan, Erwin van Veen? Is er toch een mogelijkheid om als land alleen zo'n handelsverbod in te voeren? Een boycott?
9: Ja, we hebben net naar een aantal ter zake kundige juridische experts kunnen luisteren, waar ik mezelf niet onder reken. En die waren, denk ik, van mening dat zeker op de toch wat bescheiden stap die nu genomen wordt, dus een importverbod op goederen, dat daar wel degelijk goede grondslagen voor te vinden zijn, ook in het Europees recht of via met inachtneming van het Europees recht. Mm-hmm. Dus dat zou de barrière niet moeten zijn. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat dit vrij laat gestalte krijgt, gezien het feit dat er al een eerder oordeel is van hetzelfde internationale gerechtshof, dat dateert van 2004, dat deze nederzettingen al illegaal maakt. Het verschil met het recente oordeel is dat er echt een hele trits maatregelen in staan, waaronder economische, waar alle staten ter wereld zich nu mee geconfronteerd zien en die eigenlijk neerkomen op het vermijden van welke vorm van erkenning, samenwerking en continuering, het mogelijk maken van de continuering van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.
0: Maar wat bedoelt u dan met daar zijn worden alle landen mee geconfronteerd? Met onze boycott?
9: Nou, het is een uitspraak van het internationaal gerechtshof. Oh, dus dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor alle staten ter wereld.
0: Ja, dan moeten alle landen wat mee. En Nederland zou er dus voor kunnen kiezen om zelf verder te gaan dan wat de EU tot nu toe als geheel bereid is te doen. Want daar komt nog geen meerderheid voor zo'n Europese maatregel.
9: Nee, nou kijk, allereerst ligt er een heel palet aan maatregelen waarvan wat de regering nu heeft voorgesteld echt, laten we zeggen, stapje 0.1 is. Maar als je dat oordeel consistent of volledig wil implementeren, dan zullen er nog vele stappen moeten volgen. Hè, zoals bijvoorbeeld ook een exportverbod op goederen, verbod op diensten, import en export, verbod op investeringen. Mm-hmm. En dan nog een aantal maatregelen die meer met de diplomatieke kant van zaken hebben. En zo verder en zo verder. Dus het is echt een heel bescheiden stapje, wat ook nog eens een keer op een moment komt dat de annexatie van de westelijke Jordaan-oever natuurlijk naar de zesde versnelling is geschakeld door de huidige Israëlische regering.
0: Maar daar komt dit natuurlijk ook vandaan, dat dit nu urgenter wordt, want het aantal nederzettingen groeit in rap tempo.
9: Dat is zeker waar. Kijk, tegelijkertijd dateren de eerste nederzettingen van kort na de Zesdaagse Oorlog in 67. En heeft het aantal nederzettingen is onder elke Israëlische regering tot dusver gegroeid. Dus je zou met evenveel gemak kunnen zeggen dat het vrij laat dag is. Maar beter laat dan nooit uitwerken.
1: Ja. Michiel, hoe zit het in de Kamer met de steun voor dit kabinetsplan?
6: Nou, om dit te gaan doen, dat is iets waar de Tweede Kamer zelf al veel langer op aandringt. Er is vorig jaar een motie geweest van Jan Paternotte, inmiddels fractievoorzitter van D66. Hij vroeg toen al om een nationaal verbod op handel met illegale nederzettingen. Zo stond het in die motie. Dat was in de tijd van het toen al demissionaire kabinet Schoof. Dat kabinet zei zelfs ook nog daarmee aan de slag te willen. Het is uiteindelijk niet gebeurd. Ook met de tijd had dat te maken. En nu zien we dus dat dit kabinet dit alsnog wil gaan doen.
1: En hoeveel vertrouwen is er dan in de handhaving? Want ja, hoe handhaaf je zoiets?
6: Ja, nou daar worden ook wel problemen verwacht. Juist ook door dit kabinet. Het voornemen voor dit verbod werd vlak voor afgelopen weekend aangekondigd in een brief. En daarin noemt de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, het zelf aannemelijk dat die handhaving tegen grenzen aan zal lopen, citeer ik hem. Onder andere omdat die nederzettingen geen afgebakend douanegebied vormen. Dus dat maakt controle lastig. En wat je ook nog hebt, zodra een product de EU binnenkomt, dan is is er vrij verkeer van goederen natuurlijk. Dus dan kunnen die zo in Nederland terechtkomen. Dus onder andere daarover waren wel wat vragen uit de Kamer tijdens dat gesprek net.
1: Maar Erwin van Veen, dan klinkt dat een beetje als een soort symbolische maatregel, als handhaven al zo moeilijk is.
9: Nou ja en nee, kijk, allereerst heeft een symbolische maatregel natuurlijk ook zijn waarde, zeker in deze tijd en dag. Ten tweede is het natuurlijk zo dat alle import die direct via Rotterdam en Schiphol plaatsvindt natuurlijk wel aan directe controle onderhevig is. En daarnaast is het zo dat andere EU-lidstaten, Spanje heeft al soortgelijke wetgeving geïmplementeerd, Slovenië wacht op omzetting daarvan, dus het besluit is al genomen, maar de wet nog niet aangenomen. En in Ierland ligt er al wat langer conceptwetgeving op tafel. En dan zijn er nog
0: lidstaten
9: waar er ook aan gewerkt wordt. Sorry?
0: Dan zijn ze dus ook nog niet zo heel ver met handhaven, omdat in de praktijk dat verbod er nog niet is?
9: Nee, maar wat ik wil zeggen is dat natuurlijk de druk toeneemt op lidstaten om in actie te komen, omdat er op EU-niveau niet gehandeld wordt en dat oordeel van het internationaal gerechtshof gaat nergens naartoe. Hè. Dus dat is gewoon geldig. Dus dat betekent dat de verwachting is dat er steeds meer staten soortgelijke verboden zullen instellen, of misschien zelfs verdergaande verboden, zoals Spanje heeft gedaan.
0: Maar eigenlijk heb je dus nodig
9: dat handhaving op termijn ook makkelijker wordt.
0: Ja, maar eigenlijk heb je dus nodig dat je een soort regel invoert waarbij Israël verplicht wordt om aan te geven waar die producten nou precies vandaan komen als er staat op made in Israel of geplant in Israël.
9: Ja, dat zal er komen. Kijk, het probleem is dat er nu bijvoorbeeld al etiketteringsvereisten zijn. Hè? Dus dat wil zeggen dat producten uit de westelijke Jordaanoever en Gaza daar moet opstaan dat ze gemaakt zijn in bezette gebieden door een illegale nederzetting, zeg maar. Dus waar ze vandaan komen. En daar wordt grootschalig mee gefraudeerd. Hè? Simpelweg door bijvoorbeeld het te vervalsen, te zeggen dat het uit Israël komt binnen de grenzen van 1967. Dus dat betekent dat je dus importeurs, zoals u zegt, denk ik, dus resellers, zult moeten verplichten dat die ook opnemen in hun contracten en verklaringen en dergelijke, naast het certificaat van oorsprong, dat er een due diligence check is geweest. Hè, dus dat er is uitgezocht dat er geen nederzettingen een bijdrage hebben geleverd of aan de grondslag liggen van het product. Okay. En dat er ook sancties op staan. Hè, en dat moet dan vervolgens wel gehandhaafd worden.
1: Michiel, hoe gaat het nu verder? Het kabinet werkt nog aan zo'n verbod, dus wanneer komt dat naar de Kamer?
6: Ja, het spoedadvies ligt er dus bij de Raad van State. Daar wordt op gewacht. Daarna zal het naar de Kamer gaan. Wanneer dat precies gaat zijn, dat is nu niet bekend. Maar dit is wel iets waar het kabinet haast mee heeft.
1: Dank jullie wel. Erwin van Veen van Klingendaal en Michiel Jurjens.
20: BNR Nieuwsradio. De avondspits.
0: Italië is in rep en roer. Dat heeft alles te maken met de elektrische Ferrari Luce die gisteren is gepresenteerd. Iedereen vindt het ontwerp verschrikkelijk. Zo ook de minister van Transport, Matteo Salvini. Hij vindt het in niets op een Ferrari-auto lijken en vraagt zich af wat Enzo Ferrari ervan zou vinden. Die waarschijnlijk dan omgedraaid heeft in zijn graf. Zelfs de oud-topman kraakt de auto af. Hij betoogt dat de auto het Ferrari-embleem, het beroemde stijgende paard, niet verdient. We hadden het er gisteren al heel even over in de beursupdate. Maar we moeten daar ook even over praten met Italië-kenner Donatello Piras. Dag Donatello.
10: Hi Jos.
0: Ja, als echte Italiaan, jij hebt vast
10: een Ferrari thuis?
0: Een Ferrari thuis. Dat ik alle Italianen krijgen die bij geboorte.
10: Was het maar zo'n feest, ja.
0: Wat vind je ervan? Omschrijf hem eens. Ik zit hier op de site van Ferrari.
10: Omschrijf de Ferrari Luce?
0: Ja.
10: Ja, het is een heel futuristisch, bijna, en daar hebben we meteen denk ik de crux te pakken, on-Ferrari-achtig design. Het is meer weg van de nieuwe EV-lijnen die je op de wereld ziet.
0: Ja.
10: Dan met een stijgerend paard en een verbrandingsmotor. En
0: onherkenbaar als Ferrari, hè?
10: Ja, dat is natuurlijk denk ik ook een beetje wat ze willen. Hè? Ze willen natuurlijk ook niet zeggen.
1: Ja, blauw ook.
10: Ja, nu is de echte kleur van Ferrari natuurlijk weer geel. En ze gaan hier natuurlijk denken, kijk, wat Ferrari doet is ook best wel gedurfd. Hè? Dus als je van innovatie houdt en je wil verder dan 2035 nog een businessmodel hebben, ja, dan kun je heel lang blijven volhouden. We blijven alleen maar verbrandingsmotoren maken en daarna, en ja, wat daarna, dan stopt het misschien wel.
1: Ja.
10: Of je kunt proberen om innovatie en design samen te laten gaan. Dat heeft Ferrari gedaan. Dus ik vind het ook wel een moedig besluit. Ik snap, en dit is natuurlijk wat er gebeurt in een land als je nationale trots, industriële heritage en ook een beetje petrolheads aan het woord laat. En dat zijn die rechtsnationale politici natuurlijk van oudsher ook wel een beetje.
0: Ja.
10: En tegen Brussel en die EV-maatregelen. En dat komt eigenlijk allemaal samen, bijvoorbeeld met Matteo Salvini, die minister van Binnenlandse Zaken, die helemaal los is gegaan. En dat is niet nieuw voor deze regering, want die hebben aan het begin van hun regeringsperiode kwam Alfa Romeo uit met een model, en dat heette de Milano. Maar die bleek helemaal niet in Italië geproduceerd te worden. Dus toen heeft de regering bij wijze van spreken verboden dat ze die naam zouden voeren. Heeft Alfa Romeo nog naar geluisterd ook. En die heet nu de Junior. Zo kennen we hem nu. Dus deze regering heeft ook een beetje een track record met, ja, laten we zeggen, een beetje overdreven trots op het Italiaans nationaal product. En als het niet Italiaans genoeg is of niet voldoet aan hun standaarden.
0: Ja, precies. Ze maken het ook politiek. Nog los van het feit dat de auto misschien niet op een traditionele Ferrari lijkt.
10: Dat.
0: Dus het is niet zo uniek, maar het is dus ook niet zo uniek dat de politiek zich ermee bemoeit.
10: In Italië niet.
0: Want die banden zijn.
10: Vooral deze. Het is sowieso niet uniek dat de politici zich in Italië met national heritage, met nationale trots bemoeien. En Ferrari is dat echt. Hè. Bedoel, zeg je Ferrari, dan zeg je Italië. Eigenlijk nog meer dan andere merken. Meer dan bijvoorbeeld de Maserati. Dat is natuurlijk ook heel Italiaans. Ja. Maar Ferrari is vele malen in de Formule 1. En dat spreekt enorm tot de verbeelding. En het is van de familie Agnelli. Een beetje toch de onderkoningen van Italië. En daar speelt ook nog iets mee dat deze regering echt hun trots vooral ook halen en een beetje hun identiteit over, wij moeten weer trots worden op Italië. Dus we gaan dit soort dingen extra bewaken. En daarom wordt het nog extra politiek.
1: En dan zag ik ook nog een foto voorbij komen, een video zelfs, van de paus in deze blauwe EV-Ferrari.
0: Ja. Heeft hij hem al gezegend? Ja.
10: Nou, dat denk ik. Dat laatste weet ik niet. Dat is een goede vraag. Wat ik wel weet is natuurlijk, kijk, kosten nog moeite van Ferrari om John Elkann, dus de
1: hoogste aandeelhouder?
10: Ja, hoogste aandeelhouder van Exor en ook van Fiat, die heeft hem aangeboden. Niet zozeer letterlijk, maar om hem even te laten zien. Ook als stunt natuurlijk, wij hebben het hier weer over. Dus iedereen praat maar over die Ferrari Luce. Ik wil nog wel één ding in herinnering brengen. De Puro Sangue, dat was de eerste SUV. Ferrari noemt hem niet een SUV, maar de rest van de wereld wel. Zij noemen hem gewoon Sportwagon. Maar het is echt een SUV van Ferrari. Daar zou ook Enzo Ferrari zich omdraaien in zijn graf. Mm. Dat is nooit gebeurd. Sterker nog, het is een commercieel succes. Het is een design succes. Oh. Het is aan alle vlakken een succes. Dat is 2023. Dus dat Enzo Ferrari zich omdraait in zijn graf over deze Ferrari Luce, dat weet ik niet. Laat het even de tijd die het nodig heeft. En ik zou vooral niet luisteren naar Matteo Salvini als het gaat over dit soort uitdagingen.
1: Hij is wel duur, hè?
10: Wat kost die?
1: Vijf ton.
10: 500. Ja.
0: Maar gisteren had het een beetje over, maar dat is denk ik dan een ander model, dat het ook een familieauto zou zijn.
1: Nou, dit ook hoor. Ja, vier deuren.
10: Vier deurs, ja.
0: Ja, goed.
10: Vier deurs en vijf zitplaatsen.
0: Ja.
10: Ja, volgens mij had de pauze ook nog een opmerking gemaakt.
1: Oh, ja,
10: die had wel gezegd van, is dit nou de eerste vier deurs? Wat niet zo is. Dus toen gaf de Elkan een heel diplomatiek antwoord. Zei hij, nou, het is de eerste vijfzitter van Ferrari. Dat is inderdaad wel
1: heel diplomatiek.
0: Ja. Mooi. Dankjewel, Italië-kenner Donatello Piras.
1: Nederlanders vinden dat zij vaak de lasten van het klimaatbeleid moeten dragen en niet bijvoorbeeld de vervuilende bedrijven. Is dat echt zo? Gaan we zo uitzoeken.
11: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
12: De afscheiding van Friesland.
13: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
12: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
11: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
18: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
19: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder
2: met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: Van Bentum en Keulen Advocaten.
15: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
21: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
22: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables, energie die vooruitkijkt.
23: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
25: TrueLease met Genke.
28: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
28: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
29: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
30: Klopt, minstens 2 dagen per week.
29: En jij?
31: Ik meestal maar 1 keer per maand.
29: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
31: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
29: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
32: BNR Verkeer.
33: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg, met name in de Randstad en in Noord-Brabant. Weinig bijzonderheden, vooral veel files. Zoals de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer en 25 minuten. Dan een behoorlijk lange file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Werkendam. 32 kilometer. De vertraging is bijna 50 minuten. Dan nog de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Voor knooppunt Hofvliet 11 kilometer en 15 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 naar Den Haag bij 15,8 en de A32 naar Heerenveen bij 61,5.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
34: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Er gaan ook vannacht weer asielzoekers naar een congrescentrum in Groningen, omdat het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het is wel de laatste keer dat Groningen bijspringt. Morgen moet dus iets anders worden verzonnen. Maar er zou intussen al een andere gemeente zijn die wil helpen, maar welke is niet bekend. In het Utrechtse IJsselstein zijn 3 mensen opgepakt die de bouw van een asielopvang wilden voorkomen. Ze hadden zich vastgemaakt aan het hek van een sportterrein waar de asielopvang moet komen. In IJsselstein is het al weken onrustig vanwege de komst van 150 statushouders. Maar er zijn ook voorstanders. Er komt morgen hoog overleg in Den Haag over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij die betaalbaar willen houden. Het kabinet trok zijn eigen plannen in na fel protest van de bonden. Maar er moet wel iets gebeuren, vindt het kabinet. Amerika trekt zijn troepen terug uit de buurt van Iran als Iran weer schepen doorlaat door de zeestraat van Hormuz. Staat volgens Iraanse media in een conceptversie van het akkoord waarover al weken wordt onderhandeld. Het moet een eind maken aan de oorlog en de zeeblokkade. En Memphis Depay gaat mee naar het WK voetbal, maar Ronald Koeman weet nog niet of hij er meteen opstelt. Hij heeft de afgelopen weken namelijk niet gespeeld bij zijn club Corinthians. En daarom wil Koeman voorzichtig zijn. Daniel Malen lijkt de logische vervanger als Depay op 14 juni nog niet fit is voor Japan. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden. Over een paar dagen wordt het weer tropisch weer. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is het gesprek onder Nederlandse beleggers vandaag. De afgewimpelde overname van Akzo Nobel. Ja, de koers die schoot omhoog. Maar betekent dat dat beleggers inderdaad blij zijn dat die overname niet doorgaat? Je hoort het zo.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
6: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
9: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
11: Veel Nederlanders maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatbeleid. De boosheid over de aandacht voor klimaat ten opzichte van andere problemen groeit. Dat meldt het SCP vanochtend. Hoe ernstig is dat en hoe kan de onvrede het best worden weggenomen? Daarover praten we zo meteen wat uitgebreider na het beursoverzicht.
0: Want de laatste seconden tikken weg op het Damrak. Nou, dat klinkt wel heel apocalyptisch.
12: Mooi, hè?
0: Maar goed, we gaan niet naar het einde van de wereld. Het is wel tijd om de beursdag door te nemen met Maxime van Meel van BNR Beurs. Ha, Maxime.
12: Goedemiddag.
0: Nou, de grote uitschieter dan. Laten we meteen met de deur in huis vallen. Akzo Nobel, de verfmaker. Waar ze een overnamebod hebben afgewezen. En de koers gaat omhoog.
12: Ja, ja.
0: Zijn beleggers blij?
12: Nou, ik zou het dus net andersom lezen. Ik denk dat ze niet blij zijn met het afwijzen van dat bod, maar wel blij zijn dat dat bod is gedaan. En dat zit als volgt.
0: Ja.
12: Als je dat koersverloop er even bijpakt, dan kwam in afgelopen november nieuws naar buiten dat die fusie zou gaan gebeuren. Akzo Nobel zou gaan fuseren met het Amerikaanse Axalta. Dat is nog altijd het plan trouwens. Maar sindsdien zie je die koers tot gisteren, dan staat die bijna eigenlijk onveranderd. En dus kun je daaruit concluderen, nou, beleggers zien nul tot een heel klein beetje groei eigenlijk nog maar in wat die fusie met zich mee gaat brengen. Los van wat op- en neerbewegingen door de kwartaalcijfers. Maar dus nauwelijks groeipotentieel in die fusie. En dan komt vandaag dus naar buiten dat er een overnamebod is gedaan. Dat dan een alternatief zou zijn op die fusie. Een bod van twee partijen, Nippon Paint uit Japan en Sherwin-Williams uit de VS. En die zeggen, ja, wij kunnen Akzo vervolgens onderling verdelen. Samen bieden ze €73 per aandeel. En dat is echt flink boven de slotkoers van gisteren. Dus ze betalen een goede premie daarvoor. En dan schiet de slotkoers koers omhoog. Ondanks dat die overname dus is afgewezen. En eigenlijk moet je dan denken, ja goed, het feit dat er dus een mogelijke overname nog altijd in de lucht hangt, daar zijn beleggers heel blij mee. En dus wordt dat aandeel heel goed gewaardeerd.
0: Oké, dit heb je echt even goed uitgelegd. Want anders had ik dat niet begrepen.
12: Ja, het is niet 1, 2, 3 de logica die je sowieso zou bedenken.
0: Maar leest die koersstijging dus als een soort boodschap aan het bestuur. Neem dat overnamebod wel heel serieus.
12: Ja, dat is eigenlijk wat ik denk dat die koers nu is. Beleggers willen eigenlijk zien dat toch nog maar eens wordt gekeken naar, naar dat bod. En dan is het toch wel pijnlijk dat Akzo dat al heeft afgewimpeld. Ook niet, natuurlijk wel iets dat niet in beton is gegoten. Dit soort dingen. Je kan altijd weer terugstappen en toch weer eens even aan de onderhandeltafel gaan zitten. Ik denk ook dat beleggers het verleden misschien wat in gedachten hebben. In 2017 hield Akzo Nobel ook al verschillende overnamepogingen af van het Amerikaanse PPG. En dat werd er toen ook echt niet in dank afgenomen door de aandeelhouders. Nou goed, als je dat lijstje van de grootste verfmakers ter wereld erbij pakt, hè, want Akzo is een grote verfmaker natuurlijk, en dan heb je Sherwin-Williams dus, dat nu die, dat bod doet, PPG, Akzo zelf en Nippon Paint dat nu dat bod doet. Oftewel, deze laatste overnamepoging is misschien wel de beste deal die Akzo kan krijgen, want dit zijn gewoon de grootste partijen waar het over gaat, die het al geprobeerd hebben en dus nu allemaal zijn afgewezen. En als ze deze afhouden, ja, dan komt er misschien nooit meer wat. En dan is dus dat groeipotentieel, of wat ze met die fusie hebben, is het beste wat ze gaan krijgen. En dat werd niet zo heel erg hoog gewaardeerd. Ik denk dus dat het nog een heel interessante periode kan gaan worden voor Akzo. Als beleggers echt gaan aandringen, en dat zou nog best wel eens kunnen gebeuren, om toch nog maar eens naar dat bod van Nippon en Sherwin-Williams te gaan kijken.
0: Ja, nou, Akzo dus de grootste stijger. Ja, daar kom je niet makkelijk overheen. Dan was er ook nog een flinke uitglijder op de midcap. Flow Traders.
12: Ja, en dat is ook wel interessant. Dat staat bijna 14% lager. Ook wel erg pijnlijk de andere kant op. Na een rapport van ING, en dat is geen gezellig rapport. Analisten bij de bank stellen dat de nieuwe strategie van Flow Traders niet werkt. Nieuw, ja. Ze begonnen.
0: Wat doen zij precies?
12: Ja, Flow Traders is een flitshandelaar. Dus zij kopen aandelen op het moment dat ze aan het stijgen zijn, en dan verkopen ze ze echt milliseconden later weer. En dan pakken ze die paar, het gaat niet eens om centen, maar dat hele kleine beetje geld in verschil pakken ze mee, en dat is hun winst eigenlijk. Nou ja, 2 jaar geleden besloten ze, we gaan geen dividend meer uitkeren. Dus we gaan geen cadeautjes meer aan de aandeelhouders geven. We gaan dat geld gebruiken om mee te handelen. En dat is natuurlijk slim voor het verdienmodel, zou je zeggen. Want als je meer geld hebt om mee te gaan handelen, dan wordt die winst die je maakt op meer plekken eruit gehaald. Heb je in totaal ook meer winst. Maar, zegt ING, het werkt niet. Tot nu toe levert het gewoon niet echt veel op.
0: De strategie werkte niet.
12: Ja, zij pakken ook nog de doelen uit 2022 er zelfs bij. En ze zeggen, ja, eigenlijk als je al deze doelen kijkt, ze worden allemaal niet gehaald. Dus ze wilden bijvoorbeeld 20% per jaar groeien in handelsvolume. Dus hoeveel ze ook echt eruit krijgen, is ondertussen maar 6%. En ze wilden ook transparanter worden, ook niet gebeurd. Ze zijn eigenlijk heel erg negatief. En beleggers die gaan daar toch echt wel in mee. Moet ik wel bij zeggen, dat aandeel is sinds die nieuwe strategie is aangekondigd nog wel altijd een stuk hoger. Bijna verdubbeld zelfs, als je die daling van vandaag niet meerekent. Maar je kan toch wel stellen dat enthousiasme vandaag toch wel een klein beetje door het putje is.
0: Dan tot slot, we hebben nog korte tijd voor. Een club met 2 nieuwe leden. Nou, om welke club gaat dat?
12: De Trillion Dollar Club, dus in het Nederlands de Biljoen Dollar Club. 1000 miljard bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1 biljoen dollar. Op 1 dag tijd dus 2 nieuwe leden. Ik zal het kort maken, 2 chipmakers die helemaal hot zijn. 2 geheugenchipmakers. De eerste is SK Hynix. Het gaat er de laatste tijd heel veel over. Zuid-Koreaanse partij. Ontzettend veel gestegen, omdat die chips niet aan te slepen zijn. En dus zijn de aandelen dus ook bijna niet aan te slepen. 250% stegen dit jaar al. En dan is er nog de tweede. En dat is een Micron, Amerikaanse partij. En dat is ook een geheugenchipmaker. Dit is het punt waar dus die
0: de hele economie op draait, zo'n beetje.
12: Die AI-winsten heel erg nu inzitten. En dat vond ik nog wel leuk om heel kort even Nico Inberg erbij te pakken. Onze gast van vanavond, die appte mij. Het is knettergek geworden, de beurs. En dat zie je vooral bij semi-aandelen als SK Hynix en Micron. Hij vindt het dus wat overdreven dat deze bedrijven zo hard stijgen. Maar goed, hij heeft me laatst ook wel laten weten dat hij een paar weken geleden uit Micron is gestapt, omdat het aandeel al zo hard gestegen was.
2: Dus ik denk dat hij hoeft het ook niet meer.
12: Een klein beetje salty is dat het hier net wat te vroeg mee gestopt.
0: Heb je de slotstand nog?
12: Ja, zeker. De AEX die verliest een klein beetje, 0,2%. En dan eindig je op 1040 punten, net daaronder. Akzo Nobel dus de grootste stijger met 19,5%. En SBM Offshore die daalt het hardst met 5,2%.
0: Dankjewel, Maxime.
2: Ja, Tim Schaap bij de ANWB. Het is niet een extreem drukke spits, maar er zijn wel veel lange files.
33: Ja, klopt. Wat met name opvalt is dat er weinig bijzonderheden zijn. Maar verder is het best wel druk met best wel veel lange files. De A27 bijvoorbeeld, Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. 13 kilometer en 20 minuten. En de A2, Utrecht en Bos, staat er ook bij. Voor Zaltbommel, 13 kilometer en een half uur. Verder ook meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2, Utrecht en Bos bij knooppunt Oude Rijn bij 68,8.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
13: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
14: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
11: Nederlanders hebben het gevoel dat de lasten van het klimaatbeleid oneerlijk verdeeld worden en dat zij een groter deel van de rekening betalen dan bijvoorbeeld vervuilende bedrijven. Dat blijkt vandaag uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Of dat ook echt zo is en hoe we de lasten oneerlijker zouden moeten verdelen, dat bespreek ik met Helene Koning. Ze is hoogleraar klimaattransitie en ook plaatsvervangend voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. En Reijer Gerlach, hoogleraar economie en milieu aan de Tilburg University. Hartelijk welkom.
15: Hartelijk goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mevrouw de Koning, de Wetenschappelijke Klimaatraad, waar u dus in zit, die heeft hier eerder ook al adviezen over uitgebracht. Voor u een herkenbaar beeld? Koning, de Wetenschappelijke Klimaatraad, waar u dus in zit, die heeft hier eerder ook al adviezen over uitgebracht.

0: Je kunt ook zeggen dat de industrie. Het is natuurlijk een gevarieerd beeld, maar deels profiteert van subsidies op klimaatbeleid. En dat gaat dan meteen ook over heel veel geld. Terwijl ze tegelijkertijd nog steeds deels hele grote winsten maken. En dat is nu alleen maar sterker geworden met de olie- en gasprijzen. Nu de staat van Hormuz is afgesloten. Dus dat het ongelijk verdeeld is. En ook vooral dat die grotere bedrijven een veel betere toegang hebben tot de beleidsmakers en tot de politici. Ja. Waardoor misschien de gewone man minder wordt gehoord. Dat is een zorg die we ook herkennen.
1: Ja, ja, ja. Rijer Gerlach, hoe kijkt u er als econoom naar?
2: Dezelfde herkenning. Tegelijkertijd als econoom zeg ik ook, het is niet zo makkelijk op te lossen als dat het lijkt. Hè? Als je een probleem ziet, dan denk je, nou, dat lossen we op. Maar je moet je ook realiseren dat de hoge inkomens, die hebben ook de mogelijkheden, die hebben vaak een huis, die hebben een budget om batterijen te kopen, om zonnepanelen te kopen, om een elektrische auto te kopen. Dus als je die hoge inkomens, die moet je inzetten om de energietransitie tot een succes te maken. En als je dat wil doen, dan kan je dat in principe op twee manieren doen. Je kunt ze of de belasting verhogen als zij niet meegaan met de energietransitie. Mm-hmm. Of je kunt ze subsidiëren als zij minder vervuilen. Ja. En wij kiezen in Nederland voor die tweede vorm. Ja,
1: maar werkt dat ook zo? Want u zegt, we hebben die hogere inkomens nodig als een soort voortrekker.
2: Ja, zij hebben de mogelijkheden, zowel budgetair, ze hebben het geld om te investeren, maar ook zij hebben de huizen waar bijvoorbeeld die zonnepanelen op kunnen liggen.
1: Ja. Dus, maar we zien tegelijkertijd dat de boosheid toeneemt. Hè, dus er is wat onvrede over dat klimaatbeleid. En er is ook wel boosheid over dat er zoveel aandacht gaat naar klimaat. En minder naar andere onderwerpen. De groep die daar boos over is, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die is gegroeid. Hangt dat dan niet samen met het idee? Ja, de grote bedrijven en de rijkere mensen die krijgen allemaal hulp bij die omschakeling. En wij niet. Helene Koning?
2: Ja, oh, sorry.
1: Oh, sorry, ik dacht dat ik Helene Koning hoorde, maar het is Rijer Gerlach, zeg maar.
2: Ja, kijk, het is ook zo, arme mensen of lagere inkomens, die krijgen minder mogelijkheden om mee te doen. Maar ook dat is voor een deel, daar hebben we wel mogelijkheden. We hebben keuzemogelijkheden. Een van de mogelijkheden bijvoorbeeld is, we zijn nu heel erg star in het vasthouden dat dynamische prijzen, dat een groot risico is. Maar je kunt redelijk eenvoudig contract aanbieden waarbij ook lagere inkomens kunnen profiteren van lagere prijzen overdag, in combinatie met de zekerheid van bijvoorbeeld de tarieven op het niveau van een maand.
1: Maar je moet een energiecontract bedoelt u?
2: Ja, bij een energiecontract. En wij blijven te veel verkrampt zitten in die houding dat te ingewikkeld wordt, dat we dat niet willen proberen. Terwijl dat is de nieuwe situatie.
1: En dan bedoelt u eigenlijk de beleidsmakers, hè? Of de gemeenschap, wij allemaal met elkaar.
2: Ja, maar de beleidsmakers doen vaak ook wat zij denken dat burgers willen. Dus ik denk dat in dat opzicht wij als burgers ook een rol hebben.
1: Maar hoe zou dat toegankelijk maken van die dynamische energiecontracten, waarbij je dus wel iets meer risico loopt, om dat toegankelijk te maken voor lagere inkomens, hoe zou dat er dan uitzien?
2: Nou, je kan redelijk eenvoudig kun je eigenlijk een verzekering. Als jij weet dat jij gemiddeld 1000 kilowattuur verbruikt in een bepaalde maand, dan kun je gewoon een verzekering bij je contract hebben tegen hogere gemiddelde prijzen in die maand. Als je dat combineert met een dynamisch contract, dan heb jij alle voordelen van lage prijzen als de zon schijnt. En de zekerheid van dat je totale lasten die toenemen. Ja. Dat soort dingen zijn mogelijk, maar het vergt een vorm van creativiteit en het loskomen van de huidige status quo.
1: Ja, vinden mensen dat ook niet te snel te ingewikkeld, Helene Koning?
0: Ja, kijk, ik ben het helemaal eens met Rijer dat het beleid inderdaad veel slimmer kan. En dat er allerlei maatregelen kunnen worden genomen, waardoor ook mensen met lagere inkomens wel kunnen deelnemen aan die energietransitie en die klimaattransitie. En dat is ook hard nodig. Hè. We zien nu met de hogere olie- en gasprijzen, daar hebben de mensen last van die geen elektrische auto hebben, die geen zonnepanelen op hun dak hebben en die dus tot nu toe niet hebben kunnen meedoen aan die transitie. Dus je ziet weer een ongelijke effect eigenlijk van die van het eerdere beleid, hè, van het subsidiëren van die eigenlijk de hogere middeninkomens. Dus dat is natuurlijk heel pijnlijk om te constateren. En dat je zou zeggen dat is goed voor het draagvlak voor klimaatbeleid. Maar omdat mensen eigenlijk het vertrouwen een beetje verloren zijn. Hè, mensen

0: met lagere inkomens, dat de overheid hun echt helpt. Zie je dat daarmee ook het draagvlak onder klimaatbeleid afkalft. Dus het is heel erg urgent dat hier iets aan gedaan is. Ik ben heel blij dat het SCP daar aandacht op vestigt. En hoe je dat precies doet, heeft Raya helemaal gelijk. En daar kun je heel veel creatiever in zijn.
1: En komt daar dan ook die boosheid vandaan? Dat mensen zeggen, ik met een lager inkomen kan ik toch niet meedoen. En mijn problemen die ik belangrijk vind worden niet opgelost.
0: Ik denk, kijk, klimaatverandering is in brede zin een heel erg onrechtvaardige probleem. Hè? Het wordt veroorzaakt door de hogere inkomens, zowel wereldwijd als binnen Nederland. En de lagere inkomens hebben er het meeste last van. Dan proberen we vervolgens iets aan te doen. En dan hebben nog steeds de lagere inkomens daar meer last van. Dus ja. dat onvrede voedt, dat snap ik helemaal. En
1: maar daar moet je dus even fundamenteel anders naar gaan kijken. Want zeggen we gaan dat dynamische energiecontract ook promoten en mogelijk maken voor lagere inkomens. Dat is natuurlijk een concrete oplossing. Maar wat moet er fundamenteel in het denken veranderen, Helene Koning?
0: Ja, nou kijk, als mensen, dat zeggen we ook als wetenschappelijk klimaatraad, als mensen willen best veranderen, ze willen energie besparen, ze willen ook goedkoper uit zijn, maar daar moeten ze wel de mogelijkheid voor hebben. En als jij je wijken zo inricht dat je er eigenlijk vooral met de auto uitkomt of inkomt, het openbaar vervoer duur houdt, de fietsvoorzieningen minder goed maakt, ook met nieuwe wijken zie je dat nog gebeuren, dan geef je mensen niet de mogelijkheid om hun gedrag te veranderen. Dus je moet eigenlijk de omgeving veranderen, zodat mensen in staat zijn om hun gedrag te veranderen. Dus dat moet je als overheid in ieder geval doen. En als je eenmaal dat aantrekkelijk hebt gemaakt en de sociale norm begint daar een beetje op te schuiven, dan kun je ook nog gaan reguleren en beprijzen. Maar je moet niet te snel, en dat komt ook uit die studie van SCP, niet te snel een hele hoge belasting gaan heffen.
1: Nee, precies. We zijn een beetje
0: terwijl mensen nog helemaal niet de optie hebben om iets anders te gaan doen.
1: Het slechte gedrag duurder te maken. Ja, daar hadden we het laatst inderdaad ook over. Dat je dus, dat je inderdaad het fossiel rijden duurder maakt, terwijl de alternatieven die zijn er dan nog niet voor iedereen, althans. Ja.
0: Precies.
1: Dat bedoelt u. Ja.
0: En juist voor de mensen die het niet kunnen betalen, daar zijn die alternatieven er niet voor. En dan heb je een probleem.
1: Rijn Gerlach, welke richting zoekt u de oplossing?
2: Ik wil ook graag. Er zijn ook lichtpunten, hè? Dus ik ben het daarmee eens. Maar om een lichtpunt te noemen, er is op dit moment een voorstel in de maak om de kosten voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, om die mede afhankelijk te maken van het gebruik van het elektriciteitsnet. Dat is op dit moment niet het geval. En dat kun je beschouwen als zeer onredelijk, unfair ten opzichte van lagere inkomens die veel minder gebruik maken. Mm. Het nadeel is, er zitten allemaal hele ingewikkelde regels zitten eraan, en het zal pas ingaan in het jaar 2028. Maar het is wel een voorbeeld van een maatregel waar de lagere inkomens echt voordeel van zullen hebben. En mensen die zich dus druk maken over deze zaken, die moeten bij dat soort voorstellen die een beetje in de schaduw, omdat het pas in de verre toekomst effect heeft, worden die voorstellen gelanceerd. Die mensen die moeten daar dan ook wel aandacht aan besteden en erop letten dat zou ik maar zeggen, niet ergens in het jaar ongemerkt weer aangepast wordt. Ja. Zodat toch uiteindelijk de hoge inkomens weer het voordeel ervan hebben.
1: Dat lijkt mij in de concrete situatie wel heel moeilijk. Als ik dat klinkt nog een beetje als een laag inkomen heb. Maar moet ik dan inderdaad de politiek zo nauwlettend gaan volgen om te weten wat voor voorstellen er worden ingediend? Bedoelt u dat?
2: Nou, er zijn natuurlijk heel veel instanties die opkomen voor de lage inkomens.
1: Ah ja.
2: Dus het is niet zo dat elke burger, elke burger die kan gaan stemmen.
1: Nee. Ja. Hoe zijn we in deze situatie beland, tenslotte, Helene Koning? Hè? Want is het altijd zo geweest dat de vervuiler niet betaalde uiteindelijk?
0: Ja, het is al een hele tijd zo dat er gewoon heel goed wordt geluisterd naar de wensen van de industrie en de politiek. En veel minder goed naar de mensen bijvoorbeeld die in de buurt van een industriecluster wonen of die hun energieprijzen zien stijgen. En ook deels om goede redenen, zoals Raya ook al een beetje impliceerde, de mensen met de hoge inkomens hebben ook vaak de hoogste uitstoot.
1: Ja.
0: Dus daar ga je het eerst kijken naar maatregelen om die uitstoot naar beneden te brengen. Dus dat is ook wel zinvol, maar er is eigenlijk niet echt rekening rekening mee gehouden dat dat als effect heeft dat ook die mensen daarmee ja, eigenlijk veel meer profiteren van dat klimaatbeleid.
1: En ja, het is van als er eenmaal transitievoorstellen worden gedaan, dan profiteren ze daar ook weer eerder van.
0: Ja, precies.
1: Ja, en die hebben dan inderdaad wel de zonnepanelen. We moeten daar fundamenteel anders naar gaan kijken. Hartelijk dank voor deze duiding. Helene Koning, hoogleraar klimaattransitie en plaatsvervangend voorzitter van de Wetenschappelijk Klimaatraad. En Reijer Gerlach, hoogleraar economie en milieu.
3: Nederland gaat een mijnenjager naar de Middellandse Zee sturen. En vanuit daar zou het schip dan kunnen varen naar de Straat van Hormuz als de hulp daar nodig is. Wat die mijnenjager allemaal kan en gaat doen, hoor je zo van defensieminister Dylan Jezelges.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
8: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot. Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
12: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli. Meer rust, meer rendement.
13: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
14: Van Bentum en Keulen, advocaten.
15: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
16: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
19: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
20: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
21: Nu in de BNR-app.
3: De Amerikanen zijn bezorgd over de blokkade van de overname van DigiD en noemen dat een overhaaste beslissing. Zelensky slaakt een noodkreet bij Trump. De Amerikaanse wapenleveringen lopen achter op de Russische dreiging. En de rel rond de ontslagen BP-voorzitter, British Petrol, die breidt zich uit. Hij zou zonder waarschuwing zijn ontslagen. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
1: Tim Schaap, hoe is de situatie op de weg? Weer een ongeluk op de A12, althans, we hadden eerder een weggeval vanmiddag.
0: Maar... Zeker, ja, het is nu op een net wat ander punt. Maar diezelfde A12 vanuit Utrecht naar Den Haag dit keer. Tussen Harmelen en Nieuwerbrug, 5 kilometer en 10 minuten in de file. Door dat ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Verder een pechgeval, een kapotte vrachtwagen op de A20 naar Gouda. Voor Nieuwerkerk aan den IJssel, 10 minuten vertraging. Verder nog opvallend druk op de A2 en de A27. In beide gevallen file richting Brabant. Ongeveer 20 minuten. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A28 Amersfoort-Utrecht bij Maarn. Hectometerpaal 11,4.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er is een nieuwe gemeente gevonden die asielzoekers opvangt uit het overvolle Ter Apel. Het is Warfum. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. Groningen houdt er na vannacht mee op. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, zegt minister Van den Brink. De inspectie begint een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. En daarbij wordt gekeken naar de rol van Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen. De kinderen zouden zijn geschopt en geslagen en ze werden ook opgesloten in de kelder. Hun moeders worden verdacht en zitten vast. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarm voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. En dat doet het leger voorlopig niet meer. Het conceptakkoord waar Iraanse media over berichten is een verzinsel, zegt de Amerikaanse regering. Volgens Iran trekt Amerika zijn troepen terug als Iran weer schepen doorlaat door de zeestraat van Hormuz. Maar Amerika zegt, de Iraanse media moet je niet geloven. Studenten aan het mbo voelen zich steeds vaker net zo gewaardeerd als die aan het hbo en de universiteit. Meer dan de helft is trots op het mbo en dat is meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak gediscrimineerd om hun opleiding. Ze vinden moeilijker een kamer of een stageplek, blijkt uit onderzoek. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen opnieuw veel zon. 20 graden wordt het en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: AX is 0,2% in de min gesloten, 1040 punten. Grootste stijger was Akzo Nobel, plus van 19,5%. Grootste daler SBM Offshore, 5,2% in de min ging dat aandeel. De Dow Jones op dit moment, er wordt natuurlijk gehandeld, staat 0,6% hoger, zie ik hier.
3: Hier gaat een Nederlands schip richting de straat van Hormuz. Deze keer gaat het om een mijnenjager die voor een NAVO-inzet naar de Middellandse Zee alvast vaart. Wat het schip precies gaat doen, hoor je zo van defensieminister Dylan Jezelis.
22: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
23: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
24: Be Frank, pensioenalert.
25: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
23: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
21: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli. Meer rust, meer rendement.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl, met AU en EY.
27: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar Fiverr.ai.
28: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
27: Vijfhart, dat klopt voor jou.
29: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Dit half uur nog gaan we naar Spanje, correspondent Jorn Lucas. Er is een inval geweest, of een doorzoeking door de politie van het hoofdkantoor van de regeringspartij van de Sociaaldemocraten. We hebben in de tech-update nieuws over OpenAI, dat nu onderzoek laat doen naar de impact van AI op de economie. Maar we beginnen met defensieminister Dylan Jesselkus.
3: Want deze week gaat een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee als onderdeel van een NAVO-inzet. Vanuit daar kan het schip dan op tijd naar de Straat van Hormuz als er overeenstemming over een NAVO-missie is. Dat schrijven defensieminister Dylan Jesselkus en buitenlandminister Tom Berendsen aan de Tweede Kamer. Wij vroegen de minister van Defensie hoe het zat met die mijnenjager en waarom ze besloten heeft om die nu op dit moment naar de Middellandse Zee te sturen.
5: Nou, dit zijn afspraken die we al hadden gemaakt, dat we ook daar naartoe zouden gaan. Maar we merken natuurlijk wel op, als we in de Middellandse Zee ons bevinden, dat we ook vanaf daar heel goed ons zouden kunnen positioneren voor de inzet in de Straat van Hormuz. En het is ook goed gebruikt dat je dat transparant met de Kamer deelt. Dus we zijn druk bezig met onze bondgenoten om samen te kijken hoe we deze militaire planning zo strak mogelijk kunnen hebben voor het moment dat we ook in die Straat van Hormuz met elkaar zullen gaan helpen.
3: Ja, dus dan wacht u eigenlijk op een staakt het vuren?
5: Nou ja, of in ieder geval op een volgende fase. De vraag is natuurlijk hoe die er exact uit zal zien. Maar op enig moment zal het nodig zijn dat we samen met andere landen kijken hoe kunnen we nou helpen om ervoor te zorgen dat er veilige doorvaart kan plaatsvinden van schepen door die Straat van Hormuz. En natuurlijk kan Nederland daar dan ook echt een belangrijke rol in spelen. Nou, het is nog niet gezegd dat we dat gegarandeerd zullen doen. We zullen altijd moeten wegen hoe ziet het eruit en wat is onze rol. Maar we hebben de expertise, we hebben de beste mensen en het beste materiaal tot onze beschikking. Dus we staan er wel klaar voor.
3: En in uw brief schrijft u ook, ja, deze bijdrage valt onder de bestaande Nederlandse inzet ter bescherming van het NAVO-verdragsgebied. Ja, wat is dat voor bestaande Nederlandse inzet en wat voor afspraken zijn dat eigenlijk?
5: Nou, dat is dat we in NAVO-verband inzet hebben of oefeningen doen. Dat heeft u ook gezien met ons fregatte Evertse. Waar we samen met onze bondgenoten, met de Fransen bijvoorbeeld, bezig met de oefening in de Baltische Zee. En op een gegeven moment zeiden de Fransen, wij gaan richting Cyprus om Cyprus te helpen verdedigen tegen de aanvallen vanuit Iran. En willen jullie ons weer helpen verdedigen? Nou, dat is dan wat je op dat moment kunt doen. Nou, dit is een in NAVO-verband beweging die we al hadden. Daar zitten, moeten we denken aan oefeningen die daaronder vallen, dat je bestaande missies bijdrage levert. Het heeft dus op dit moment niet één op één met de Straat van Hormuz te maken. Maar eigenlijk zijn we met een heleboel landen, tientallen landen, echt al aan het plannen. Wat zouden we daar wel kunnen doen? En wij weten dat we mijnenjagers kunnen inzetten, dat we mensen kunnen inzetten, potentieel een fregat kunnen inzetten. Maar het zal zeer afhangen van wat doen ook onze bondgenoten eromheen. En wat is die volgende fase dan? Maar het is fijn dat we klaarstaan.
3: Maar de Straat van Hormuz valt toch officieel niet onder het NAVO-verdragsgebied?
5: Absoluut. Klopt. En het wil ook niet zeggen dat je dan in NAVO-verband optreedt. Het kan dus ook zijn dat je met landen met elkaar. Ik heb 2 weken geleden een telefonisch overleg gehad, digitaal, met meer dan 80 landen. En de initiatiefnemers waren Engeland en Frankrijk. En daar zaten wij bij. Heel veel Europese landen, maar ook bijvoorbeeld Qatar, Bahrein, nou, noem maar op, Japan, Australië. En samen zijn we aan het kijken wat kunnen we daarin betekenen. Het kan, een volgende fase kan ook in NAVO-verband opgetreden worden, maar het kan ook heel erg goed dat je dat met samen met een aantal landen doet die elkaar hebben gevonden. En ik denk dat dat de meest realistische route is. Maar we zijn nu in NAVO-verband die kant op gegaan en dat was al een reeds ingeplande inzet. Dus zo moet u dit een beetje los van elkaar zien.
1: U bent net terug uit Letland, daar was een drone-top. Wat was de conclusie daar?
5: Nou, het is inderdaad een internationale drone-top, voor de 2e keer georganiseerd in Letland. En wij waren daar als Nederland de grootste delegatie met tientallen bedrijven. En wat we daar doen is en laten zien natuurlijk hoe innovatief wij zelf als Nederland bezig zijn. We zijn een van de leidende landen als het gaat over innovatie en innovatieve ondernemers op dronegebied. Maar ook met elkaar kijken waar kunnen we elkaar versterken, welke samenwerking kunnen we aangaan. En ik heb met de premier van Letland een intentieverklaring getekend waarin we hebben afgesproken dat ook onze krijgsmacht daar in Letland, want ze hebben daar veel meer ruimte dan dat wij hier hebben, kunnen oefenen met onze drones. En kunnen trainen. Oh. En dat is zeer, zeer waardevol voor de krijgsmachten. Dus we hebben daar heel veel zaken gedaan.
1: In het rekenkamerrapport vorige week werd een opmerking gemaakt over drones. Het is een beetje onduidelijk hoe die aanbesteding verloopt. Hè? Is er sprake van een versnelde aanbesteding van drones, of worden daar gewoon de regels bij gevolgd?
5: Nou, een versnelde aanbesteding is ook conform regels. Want we hebben uitzonderingspositie gekregen vanuit Europa dat je als je sneller moet aanbesteden dat het ook kan. Maar ook daar gelden natuurlijk regels. Mm. En ik zit ook deze week met de Algemene Rekenkamer om te kijken wat men daar nou in mist. Zij zeggen vooral je onderbouwing kan beter waarom je dit hebt ingezet. Nou, daar gaan we samen naar kijken. Mm. En wat wij ook leren van Oekraïne is ook dat je ook moet zorgen dat je zo lokaal mogelijk je drone inzet, aankoopt en bepaalt. Dus dat je het niet centraal regelt als krijgsmacht en zegt, nou, dit heb ik voor heel defensie nodig. Maar dat je specifiek kijkt, wat heb ik nou nodig voor de marine, voor maritiem inzet, voor nou, al die verschillende disciplines. Ja. En ook daar maakt de Rekenkamer een opmerking over, van heb je wel het totaaloverzicht? Nou, natuurlijk hebben we het totaaloverzicht. Maar
1: kennelijk
5: leren...
1: heeft de Rekenkamer dat niet, dat overzicht.
5: Nou, daar zullen we het ook met z'n over hebben. Er zijn natuurlijk een paar niveaus. De Rekenkamer moet heel goed kunnen volgen wat we doen. Tegelijkertijd, wij als Defensie, en dat zie je in alle landen om ons heen, doordat we nu daadwerkelijk te maken hebben met een oorlog op ons continent en echt een vijand die je kunt aanwijzen, mm-hmm. Rusland en Poetin, ben je ook steeds minder transparant dan dat we vroeger waren in alles laten zien wat je hebt, want de vijand kijkt ook mee. Dus in die balans moeten we elkaar zien te vinden.
1: Je wil natuurlijk wel dat alle bedrijven die willen meedingen naar die defensieorder daar op een eerlijke manier aan mee kunnen doen.
5: Zeker, en dat is weer een ander onderwerp, maar u heeft helemaal gelijk. En dan
1: is het niet een ander onderwerp, toch? Dat gaat toch over eerlijk aanbesteden?
5: Het gaat over drones, maar het gaat dan niet per se over de versnelde aanbesteding die je kunt doen. Mm-hmm. Of nou ja. He, dus uiteindelijk gaat het erom, bottom line is, denk ik, en met de Algemene Rekenkamer zitten we daar overigens helemaal op dezelfde lijn. Het is cruciaal dat onze krijgsmacht groeit. Het is cruciaal dat we daar fors in kunnen investeren. En dan is het natuurlijk, dat zult u mij als minister altijd horen, is het ook ontzettend belangrijk dat zo transparant mogelijk gebeurt en dat onze toezichthouders dat goed kunnen volgen, want het blijft belastinggeld. Dus ik zie de Algemene Rekenkamer deze week en ik ben ook van overtuigd dat we de komende tijd ook met elkaar een proces inrichten waarbij ze dat ook nog beter kunnen volgen. Ik denk dat dat wel heel veel zal schelen.
6: En dat zei defensieminister Dylan Jessekes.
7: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Bijzondere dag voor de Spaanse premier Pedro Sanchez. Hij was zelf in Rome voor een ontmoeting met de paus. Maar thuis in Madrid werd het hoofdkantoor van zijn regeringspartij PSOE binnenste buiten gekeerd door de Spaanse politie. Spanje-correspondent Jorn Lucas, waar was de Guardia Civil naar op zoek?
8: Ja, waar zijn ze niet naar op zoek? Het gaat in dit geval onder meer naar... het gaat om onderzoek naar vermeende illegale financiering van de partij. Er zijn ook allerlei woningen van voormalige PSOE-kopstukken doorzocht. Allemaal mensen die eerder ook al in verband zijn gebracht met fraude. Waaronder ene Santos Cerdán, deze voormalige rechterhand van Sanchez. Die heeft ook al in voorarrest gezeten. En dit specifieke geval vandaag zou gaan om speciale desinformatiecampagnes die vanuit de partij zouden zijn georganiseerd, georchestreerd tegen rechters, openbaar aanklagers en alles wat erbij komt. En daar is ook, daar zouden betalingen voor zijn uitgegaan naar een voormalig lid van de partij, ene Leire Díez. Zij is een soort van sleutel in dit hele verhaal.
1: Ja, maar dit komt dus heel dichtbij de premier.
8: Ja, dit komt heel dicht bij de premier en het is ook niet de eerste keer. Die Santos Cerdán, dat was zijn voormalige rechterhand dus, wat ik net vertelde. Die is, nog voordat er überhaupt een zaak tegen hem was gestart, is hij direct door Sanchez uit de partij gezet. Dat zei hij ook steeds, bij elke rotte appel, die gooien we er meteen uit. Maar er zijn veel meer van dit soort verhalen. De zaak tegen zijn echtgenote speelt nog, Begoña Gómez heet zij. Huh? Morgen moet zijn jongere broer David Sanchez, die moet voor de rechter verschijnen wegens een zaak die eerst speelde in een, nou ja, in een gemeente waar hij zou hebben geprofiteerd van de positie van zijn broer. En ik weet nog, vorige week hebben wij het gesproken, hebben wij in deze uitzending gesproken over de zaak rond de Mango-topman die onder verdachte omstandigheden. Nou ja, toen heb ik gezegd de voorpagina's, ja, maar toen was er ook nog het verhaal van een ene meneer Zapatero, de voormalig premier van Spanje. Dus dat is verhaal, plus deze doorzoekingen van het partijkantoor, van al die woningen en dit hele verhaal voor rond meneer Zapatero. Dit is de zoveelste zaak in een hele korte tijd waar premier Sanchez toch echt wel moeite mee gaat krijgen, denk ik.
1: Ja, maar is er al eens iemand veroordeeld of zijn dit alleen maar vermoedens en aanklachten? En hoe moeten we dat zien?
8: In voorarrest heeft dus die meneer Santos Cerdán heeft dus wel gezeten. Die heeft enige tijd in de bak gezeten en er speelt nog allerlei zaken die nog allemaal onder rechter zijn. Maar je hebt er in Spanje een fenomeen dat heet een onderzoeksrechter. Die kunnen op eigen houtje, gefinancierd door wat voor organisaties, dan kunnen die een onderzoek beginnen. Nou, er is een organisatie, Manos Limpias onder meer. Die worden betaald door Far Right. En die hebben onder meer de zaken tegen Begoña Gómez, zijn vrouw, dus van Sanchez, en zijn broer opgezet. Oh. Dat is allemaal waar. Maar dat neemt niet weg dat die andere zaken, zoals nu tegen Zapatero, dat is echt andere koek. Dat is een verhaal die goed in elkaar zit. Het rammelt weinig, maar het is het draait om het redden van een luchtvaartmaatschappij. Iets waar overigens de vrouw van Begoña Gómez ook mee te maken heeft. Maar dus het is een hele gevoelige zaak. Met name deze Zapatero-zaak. Dat zal Sanchez heel zwaar liggen. Want zowel links als rechts wordt deze man, nou ja, op handen gedragen is misschien wat groot. Maar hij is een van de schoonste politici uit de Spaanse politieke geschiedenis, zeg maar.
1: Dus tot nu toe.
8: Geen minister, tot nu toe, ja, precies. Mm-hmm. Dus geen ministers, nog hij zelf, is ooit in verband gebracht met fraude of andere schimmige zaken, en nu wel. En deze illegale financiering van de partijen, die campagnes, desinformatiecampagnes, het zijn wel nu steeds meer grote zaken die rond deze partij spelen.
1: Ja, desinformatiecampagnes tegen rechters en openbare aanklagers, dan kan je ook voorstellen dat de zittende magistratuur daar niet zo en de staande niet zo blij mee is. Maar ja, wat een desinformatiecampagne is, ik weet niet of dat in het Nederlandse strafboek staat als zodanig, maar daar kan je natuurlijk over discussiëren van.
8: Zeker.
1: Is het een mening of is het gebracht als feit?
8: Zeker. Nee, dat klopt. En dat is natuurlijk, vooralsnog is het een aanklacht. Hè. Dit is ook het is nog niet onder de rechter. Dit is nog niet bewezen. Er zijn nog geen straffen. Nee. Maar dit is wel blijkbaar reden genoeg om onderzoek te doen bij dit partijkantoor.
1: Ja,
8: en wat dus nu dus vandaag is gedaan. En als de Guardia Civil op de stoep staat, ik heb ze zelfs liever niet eens naast mijn deur staan als ik bij een stoplicht sta, zeg maar.
1: Nee, precies.
8: Zelfs dat niet. Dus.
1: Het is wel indrukwekkend. Sanchez was dus bij de pauzebezoek in Rome. Gaf hij nog een verklaring of iets dergelijks?
8: Ja, hij is er wel op ingegaan, uiteraard eerst. Hij was overigens bij de pauze om, denk ik, het bezoek van de pauze over een dag of 10 aan Spanje door te nemen, onder meer. Hij heeft in een korte persverklaring gezegd niks te verbergen en alle ruimte voor juridisch onderzoek. En het hele verhaal over dat de aanklachten tegen zijn vrouw en zijn broer dus haatcampagnes zijn, dat heeft hij ook herhaald. Hij houdt Zapatero, die voormalig premier, ook nog steeds het hand boven het hoofd. En hij zegt, rotte appels, die gaan er meteen uit. Dus als Guardia Civil iets te zoeken heeft, iets gevonden heeft, dan zullen wij ingrijpen. En hij zegt dus ook dat alles wat er binnen die partij speelt, dat los staat van zijn regering, van zijn kabinet, van zijn beleid. Dat legt dat maar eens aan de publieke opinie uit. Ik weet niet of die dat helemaal zo of ook zo geloven. Zeg maar.
1: Nee, heeft hij nog wel steun?
8: In de peilingen gaat het redelijk gelijk op met de oppositie. Bij regionale verkiezingen krijgt hij wel de afgelopen tijd steeds meer klop. En dan verliest hij dan weer van Partido Popular en Far-Right Vox. Maar opvallend is vooral dat hij in het parlement gewoon de meerderheid voor zijn coalitie is kwijt. Dus hij steunt heel erg op de Catalaanse partijen, op de Baskische partijen. Ja. De Baskische die hebben zich eigenlijk al teruggetrokken. De Catalanen die houden zich nog wel vast. En die weten ook dat het alternatief met de Partido Popular, daar zijn ze helemaal de sjaak. taak. Vooralsnog hangt Sanchez vast aan zijn verkiezingen in zomer 27. Ja. Ik weet niet of hij dat gaat halen. Misschien hoopt hij dat het nu zomer, warm weer, de rust eventjes terug gaat keren.
1: Iedereen het vergeet door de hitte.
8: In het vergeet en de herfst zien we dan weer verder.
1: Ik dank je wel, Spanje-correspondent Jorn Lucas.
6: We gaan naar de ANWB. Tim Schaap, is er nog steeds last en overlast van dat ongeluk op de A12?
0: Ja, zeker. Nog steeds een file van 20 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Nieuwebrug. Daar gebeurde dat ongeluk. Verder nog oponthoud op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. Verder op flitsersgebied wordt het een stuk rustiger. Flitsmeister heeft er nog maar eentje gemeld langs de Nederlandse snelwegen. Zat op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij knooppunt Benelux. Hectometerpaal 48,5.
6: Tech Update. We beginnen de tech-update met een beetje cryptische mededeling. De non-profit die OpenAI beheert trekt $250 miljoen uit om werknemers en economieën te helpen omgaan met de impact van AI. Ja, gelukkig is tech-redacteur Niels Koloos er bij ons om dat uit te leggen. Goedenavond.
9: Goedenavond.
6: Ja, de baas van OpenAI, Sam Altman, groot in AI, die zei eerder toch dat de impact van AI wel mee zou vallen.
9: Nou, dat klopt. En sterker nog, dat zei hij dus gisteren op een conferentie in Australië. En een dag later, vandaag dus, zegt de OpenAI Foundation, dat is dus die stichting, zeggen ze ineens, ja, we moeten nu echt snel handelen, we moeten dat geld uittrekken, we moeten erin investeren. Want als we te laat zijn, gaat het ons heel erg veel geld kosten als we geen grip hebben op de impact van AI op banen en de economie en dat soort dingen.
6: Want zijn ze dan bang dat mensen AI...
9: Dat mensen massaal werkloos raken, hè, ja. Dat alles het kenniswerk vervangen wordt.
6: En OpenAI als de zondebok aanwijst.
9: En dat, ja, bijvoorbeeld inderdaad. Maar ook dat het dan ten nadele is van de economie als geheel. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet als bedrijf dat daar middenin zit. Maar op zich die oproep en nou, dat geld hoeft niet per se te botsen met wat Altman heeft gezegd gisteren. Want hij zei eigenlijk alleen dat hij geen AI-apocalypse op de arbeidsmarkt verwacht. Dat we echt allemaal werkloos zullen worden. Zoals andere bedrijven in zijn sector nog wel eens kunnen zeggen. Zo zei hij zelf. Maar dat neemt dus niet weg dat er helemaal geen impact van AI zal zijn. Alleen de vraag is dan, ja, hoe groot gaat die impact worden? Waar hebben we het nou eigenlijk over, want zoals je zei, het is een beetje cryptisch. En dat is ook een van de vragen die $250 miljoen moet gaan beantwoorden. Wat is die impact dan? Hoe groot is het?
6: Dat is alleen voor het onderzoekstraject.
9: Die 250 miljoen is dus onder andere voor het onderzoekstraject, maar ook nog voor een aantal andere dingen. Ze willen bijvoorbeeld ook gaan kijken naar hoe ze het geld kunnen inzetten bij mensen die werkloos dreigen te raken door AI. Dus mensen die vervangen dreigen te worden. Een soort sociale zekerheid misschien. Daar hebben ze niet heel veel details over gegeven. En ze willen ook kijken, ja, hoe kunnen we de opbrengsten van AI eerlijker verdelen. Maar ja, waar die 250 miljoen dan allemaal precies naartoe gaat, naast de brede noemer onderzoek, dat weten we dus nog niet. Duidelijkheid daarover moeten we later dit jaar gaan krijgen van de OpenAI Foundation.
6: Over de impact van AI gesproken, bij aandelenbroker Robinhood hoef je vanaf nu niet meer zelf te handelen, maar kan je je eigen AI agents aan het werk zetten. Ja, waarom wil ik dat, Niels?
9: Die vraag spookte ook door mijn hoofd toen ik het persbericht las. En hij spookte nog steeds door mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Vooral omdat er een nogal markante waarschuwing bij de aankondiging van Robinhood staat. En dat is, quote, handelen met behulp van AI brengt aanzienlijke risico's met zich mee, waaronder het mogelijke verlies van uw hele investering. Oh. Dus dat is nou lekkere reclame, zeggen.
6: Niet echt een aanbeveling.
9: Niet echt een aanbeveling, maar volgens Robinhood zijn er wel echt voordelen van handelen met AI agents. Dus dat je gewoon tegen een agent zegt, nou, ga maar voor mij aandelen kopen, maak maar winst.
6: Ga maar beleggen.
9: Ja, zo zou je met een agent beter je portefeuille kunnen analyseren, portefeuilles kunnen bouwen op basis van criteria die je dan gewoon in normale taal omschrijft. Je zou handelsstrategieën makkelijker moeten kunnen uitvoeren. Maar dus wel met het risico dat al je geld door het putje kan gaan als je agent plotseling gelooft dat Nvidia failliet is en dat alles geshort moet worden. En in één keer heb je helemaal geen geld meer of moet je zelfs geld betalen.
6: Dat is ook wel slecht nieuws voor alle vermogensbeheerders.
9: Dat zou inderdaad wel slecht nieuws zijn voor vermogensbeheerders. Voordeel is dan wel weer dat je een losse portefeuille kan maken op Robinhood voor je agent, waar alles kan en mag. Dus dan zijn je andere beleggingen beschermd, zullen we maar zeggen. En dit klinkt best krankzinnig. Ik vind het in ieder geval krankzinnig. Maar we zien dit soort dingen wel langer gebeuren, hè, in de AI-agent-wereld. Google is bijvoorbeeld al een tijdje bezig om online shoppen met agents mogelijk te maken. Dat je inderdaad gewoon instructies kan geven. Nou, ik heb zin in nieuwe sneakers. Als die onder die prijs komen, koop ze maar. En dan zie ik ze wel op mijn deurmat verschijnen. Amerikaanse gebruikers van ChatGPT kunnen tegenwoordig direct binnen hun gesprek al afrekenen als ChatGPT zijn producten aanraadt. Ja. Dus het wordt steeds meer. Maar de stap naar de beurs die zo makkelijk wordt gemaakt, dat is wel voor het eerst met Robinhood. De vraag of het in Europa kan is nog een beetje vaag. Je kan hier namelijk wel een Robinhood-account hebben. Alleen het is een stuk beperkter dan in de VS. Het is echt een Amerikaanse broker.
6: En zijn zij echt een groot speler, Robinhood?
9: In de VS zeker, in Europa niet.
6: Nee. Oké, nou, ik zou een agent inzetten op de wedstrijdpool die hier op de redactie rondgaat. Over
9: die gewoon laten gokken, inderdaad, wat het beste is.
6: Maar nou, ik weet één ding kunnen we zeker hier vaststellen. AI weet dat beter dan ik.
9: Geef mij goede ideeën. Ik doe mee.
6: Dankjewel, Niels.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, zometeen BNR Beurs met Maxime van Mil en Jelle Maasbach. Het gaat natuurlijk over die overnamepoging bij AkzoNobel. Is het laatste beste bod voor beleggers afgewezen? Ze denken zelf geloof ik van niet, want ze zetten de koers vandaag hoger.
6: Ja, enorm. Die koers is enorm gestegen. Het gaat ook over een vernietigend rapport voor flow traders. Wat kan daar beter? Nou, een heleboel. Fijne avond. Hoi.
12: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
10: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
15: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
14: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Van Bentum en Keulen Advocaten.
19: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
20: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
30: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
31: Thomas van Zijl.
32: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de dominante marktpositie van PostNL en een gesprek met Paul Cies, topman van Audax, tijdschriftendistributeur en uitbater van Bruna en The Reshop. Hoe gaat hij het verlieslatende bedrijf weer winstgevend maken? Dat en meer hoor je morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
30: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
34: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
35: BNR Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is alweer even op zijn toer. Opvallen de files nog op dit moment. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Meer en Nieuwebrug. Er staat zo'n 11 kilometer file met een kwartiervertraging. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld Griesendam nog 6 kilometer file met een kwartiervertraging. En de A27 tenslotte Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met een kwartiervertraging.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er is een nieuwe gemeente gevonden die asielzoekers opvangt uit het overvolle Ter Apel. Het is Warffum. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. Groningen houdt er na vannacht mee op. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, zegt minister Van den Brink. De inspectie begint een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. En daarbij wordt gekeken naar de rol van Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen. De kinderen zouden zijn geschopt en geslagen en ze werden ook opgesloten in de kelder. Hun moeders worden verdacht en zitten vast. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarm voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. En dat doet het leger voorlopig niet meer. Het conceptakkoord waar Iraanse media over berichten is een verzinsel, zegt de Amerikaanse regering. Volgens Iran trekt Amerika zijn troepen terug als Iran weer schepen doorlaat door de zeestraat van Hormuz. Maar Amerika zegt, de Iraanse media moet je niet geloven. Studenten aan het mbo voelen zich steeds vaker net zo gewaardeerd als die aan het hbo en de universiteit. Meer dan de helft is trots op het mbo en dat is meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak gediscrimineerd om hun opleiding. Ze vinden moeilijker een kamer of een stageplek, blijkt uit onderzoek. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen opnieuw veel zon. 20 graden wordt het en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Je hebt het bijna gehaald. We zijn er zo met een nieuwe BNR-beurs met 2x Hollands trots. 1 wijst een overname af, maar beleggers dringen toch erop aan om erop in te gaan. En de ander wordt afgestraft na een vernietigend rapport. Hoe het allemaal zit, hoor je zo in BNR-beurs dus.
7: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
25: Welkom. Fijn dat je weer luistert op deze woensdag 27 mei. De dag dat AkzoNobel alweer een overnameprooi is geworden.
26: AkzoNobel staat helemaal bovenaan het lijstje met zwarte cijferschrijvers. Dat heeft te maken met het feit dat begin deze maand AkzoNobel een miljardenbod afwimpelde
25: AXO wil zelf niet, maar de aandeelhouders die willen het wel. Of de directiebedrijf onder druk moet gaan verkopen, dat hoor je zo.
5: En hoor je ook over Flow Traders. Dat float niet zo lekker.
0: Flow Traders gaat hard onderuit op het Damrak na een kritisch rapport van ING. De bank denkt dat de huidige strategie van de flitshandelaar niet werkt en wijst erop dat er geen enkel doel uit 2022 nog is gehaald.
5: We gaan straks kijken wat dan een betere strategie voor Flow Traders zou zijn.
25: En Maxime en ik hebben het over nog een overnamebod dat te laag wordt gevonden.
5: De AX daalde met 0,2% naar 1040 punten. Grootste daler is SBM Offshore met een verlies van 5,2%. En Wall Street staat er bijna onveranderd, maar wel gemixt bij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Imberg van de Aandeelhouders. Welkom.
6: Goedemiddag, mannen.
5: En Jelle, voor we beginnen even iets heel anders.
25: Ja.
5: Als luisteraar heb je misschien gemerkt dat onze collega Jorik de afgelopen tijd niet zo vaak bij beurs aanwezig was.
25: Nou, niet alleen als luisteraar, dat heb ik ook als collega inderdaad.
5: Ja, inderdaad, we hebben hem gemist en het heeft een reden. Hij was bezig met het maken van een heel erg vette podcast, al zeg ik het zelf, over Moerdijk, dat Brabantse dorp dat misschien wel moet verdwijnen. Moerdijk, dorp van de rekening heet hij. En je kan hem vanaf nu in je favoriete podcast-app beluisteren. De eerste aflevering die staat er. Dus ik zou zeggen, ga dat zeker doen. En dat is dan ook weer fijn nieuws voor ons. Want dat betekent ook dat Jorik binnenkort gewoon weer gezellig bij ons in de uitzending is.
25: Ja, gelukkig. En ik heb hem op de weg hier naartoe geluisterd. Het is echt een heel erg goede podcast. Ja. Oké, genoeg geslijmd nu bij Jorik. Ik wil met iets anders beginnen. Met de staking van het Samsung-personeel. Mensen die werken voor de chipdivisie van Samsung. Die staking is nu definitief van de baan.
8: Unionized workers at Samsung Electronics have approved a highly contentious bonus pay deal, averting a massive 18-day strike. Two unions for the world's largest memory chip makers said Wednesday that 74% of over 62,000 workers who cast their votes had backed the deal. Shares in Samsung surged around 7% in morning trade following the news.
25: Samsung gaat uitdelen en hoe? Het koopt de liefde af van hun werknemers met heel veel geld. Die bijna 80.000 werknemers gaan namelijk een deel van de winst verdelen, waardoor ze per persoon $340.000 krijgen. Dat is 3 keer het jaarsalaris van velen daar. Ook ligt er een plan om aandelen uit te delen aan het personeel, waardoor ze dus gaan profiteren van het succes van Samsung op de beurs. Er is alleen wel een maar. Het personeel van de tak die elektronica maken, dus de televisie zeg maar, die voelen zich nu achtergesteld. Dus mogelijk volgt daar ook nog een staking.
5: Leuk, domino. Perfect. Volgende. Goed, in de afwezigheid van Jorik heb ik wat over zijn favoriete onderwerp gevonden. Niet Moerdijk, maar de overname van Warner Brothers. En nu natuurlijk door Paramount Skydance.
25: Ja.
5: De grote vraag was nog, gaat het door? Of eigenlijk ja, mag het doorgaan van de toezichthouder? Nou, daar gaan we snel een antwoord op krijgen. En alles lijkt erop dat dat een ja wordt. Volgens nieuwsplatform Semaphore gaan toezichthouders er niet voor liggen. Die hebben die toezichthouders een 2 uur durende ontmoeting gehad met Paramount-topman David Ellison, waar die laatste een betoog zou hebben gehouden voor de overname, inclusief beloftes dat ze geen oneerlijke concurrentie gaan voeren met andere filmstudio's en dat Paramount Films naar bioscopen blijft brengen en dus niet alles exclusief voor zijn eigen streamingdiensten houdt. En die beloftes die zouden dus wel in goede aarde zijn gevallen.
25: Heb ik nog een ander Aziatisch aandeel voor je. SK Hynix, de chipmaker, die heeft een bijzondere mijlpaal gehad. Vandaag ging het namelijk door die magische grens van $1000 miljard aan beurswaarde heen. Nou, we hebben het natuurlijk bijna dagelijks in BNR-beurs over die AI-boom. Bedrijven die AI maken, of ermee werken, of ernaar ruiken, die gaan allemaal als een raket op de beurs. Nou, vooral SK Hynix in dit geval. De opmars dit jaar is ongekend. SK Hynix ging 250% omhoog sinds begin dit jaar. Nico, nogmaals goed dat je er bent. SK Hynix is een belangrijke leverancier van Nvidia. Is dat, denk jij, ook de reden dat het aandeel het zo goed doet?
6: Nou, niet alleen Nvidia, maar ze leveren geheugenchips. En daar had eigenlijk niemand aan gedacht toen die hele AI-race begon. Maar er zijn nu enorme tekorten in. Er zijn erachter gekomen dat ze veel meer geheugenchips nodig hebben dan men aanvankelijk dacht. En er zijn eigenlijk maar 3 bedrijven die dingen leveren. Dat is Micron, SK Hynix en Samsung natuurlijk. Dus die vraag is zo groot dat de prijzen van die chips, die zijn echt een aantal keren over de kop gegaan. En effectief kunnen deze bedrijven vragen wat ze willen. Ze zijn de komende jaren uitverkocht, ze gaan uitbreiden. Maar er wordt echt gruwelijk veel geld verdiend bij deze bedrijven. En dat, zie je terug in die aandelenkoers. En met name omdat men dat eerst niet in de gaten had, is het nu, zeg maar, het afgelopen jaar zo hard gegaan. Dus een soort inhaalrace. Mm-hmm. Maar ook de moties, als het ware, hebben dat zij met z'n drieën die markt verdelen. En je kunt daar wel als andere partij bijkomen. Het kost je een paar jaar om zo'n fabriek te bouwen. Ze hebben wel een soort de barrier to entry is best hoog hier al. En daar hebben ze voordeel van.
25: Ja, Samsung doet het goed op de beurs. SK Hynix doet het goed op de beurs. De Koreaanse index, om precies te zijn. Die steeg dit jaar al bijna 100%. Dat is even net wat anders dan die 9% van de S&P dit jaar. Maak jij je al zorgen?
6: Nee, maak me geen zorgen. Kijk, dit zal er uiteindelijk wel weer uitlopen. Want heel vaak is het zo, en dat heeft natuurlijk te maken met ons systeem van kapitalisme. Als er ergens heel veel geld wordt verdiend, dan komen er andere partijen bij op termijn. Of die bedrijven gaan zelf uitbreiden. En dan worden die dingen vanzelf goedkoper. En dan gaan die koersen weer naar beneden. Alleen, voorlopig zijn we daar nog niet. En is het nog steeds nu. Ja, iedereen heeft zijn... Ik weet niet of je gisteren gezien hebt met Micron, de Amerikaanse concurrent, maar dat steeg in intraday 16% op een koersverhoging van een analist. Dus en als je kijkt puur naar de koers-winstverhouding van deze bedrijven, dan sta je iets van 6-7 keer de winst. En dat is eigenlijk spotgoedkoop. Alleen die winsten zijn zo enorm, omdat die prijzen van die chips zo hoog zijn. En dat is niet iets wat natuurlijk heel lang gaat duren.
9: Ja, jij noemde Micron al even. Die ging ook door die 1 biljoen dollar grens heen in beurswaarde. Is het eigenlijk nog wel bijzonder om die titel te hebben?
6: Nee. Nee, ik denk voor Europese bedrijven wel. We hebben er niet zoveel van mee. We hebben geen enkel Europees bedrijf. ASML is nu bij ons het meeste waarde. En die zitten volgens mij rond de 500 miljard. Maar in Amerika is het met die tech-aandelen. Ik weet niet hoeveel het er nu al zijn, maar ik denk al een stuk of 10, 15. Dus het is niet zo, het is niet zo exclusief meer als dat het begin was.
9: Ja, 530 miljard ASML trouwens beurswaarde. Net even opgezocht. Okay. Goed, zometeen de afgewimpelde overname van Akzo Nobel, waar ook nog geklaagd wordt over een bod, is bij Universal Music Group. Dat wil miljardair Bill Ackman met zijn investeringsfonds Pershing Square voor 56 miljard euro eigenlijk wel overnemen. Alleen de groot aandeelhouder Bolloré SE, die is het daar niet mee eens. Dat is een Frans familiefonds dat 18% van de aandelen van UMG heeft. Zij zeggen, we vinden dat bod van Ackman te laag. En ze zeggen, Ackman krijgt veel te veel macht over wat er binnen UMG gebeurt. Omdat Bolloré zo'n groot belang heeft, kan die overname dus nog wel eens moeilijk gaan maken. En dat vinden beleggers niet heel erg leuk. Die zetten het aandeel 2% lager.
25: Straks hoor je hoe Elon Musk de Iran-oorlog handig misbruikt om de winst van SpaceX op te krikken.
9: En we hebben het over de Amerikaanse beurswaakhond. Die wil de regels voor nieuwe beursbedrijven flink versoepelen.
25: Eerst naar de strijd om Akzo Nobel. Dat zit midden in een fusie met het Amerikaanse coatingbedrijf Axalta, maar wordt ineens zelf een overnameprooi.
10: Ze blijken al op 1 mei een overnamebod te hebben gekregen van €74 per aandeel. Dat hebben ze geweigerd. Ze hebben het ook heel goed geheim weten te houden. Maar vandaag komt dus die interesse naar buiten.
25: Maar Akzo moet niks hebben van de Japanse en Amerikaanse interesse en wil niet opgebroken worden. Het vindt het bod te laag, de uitkomsten onzeker en zegt dat de belangen van betrokkenen niet voldoende beschermd zijn. Nou, de twee kapers die bieden, om precies te zijn, €73 per aandeel. Het aandeel sloot op bijna €63, een winst van 19,5%. Begin mei, Nico, werd het bod gedaan. Nu wordt het gedeeld met beleggers. Wat zegt jou dat?
6: Nou, dat is een beetje laat. Ik had het liever eerder gehoord. Dan hadden we er misschien iets mee kunnen doen. En voor Akzo is dit best een lastig verhaal. Want ze waren natuurlijk bezig met die fusie met Axalta, een Amerikaanse verfproducent. En dat hadden ze mooi uitgedacht. Beleggers waren daar, aandeelhouders waren daar niet al te zeer over te spreken, omdat Akzo er eigenlijk een beetje bekaaid afkwam, had met het idee. En als je dan een bod krijgt van €73, dat was een hoop geld, hè? Want het aandeel stond de hele tijd rond de 50, €55.
25: Ja.
6: Dan is dat een heel mooi alternatief. En ja, misschien was het nog wel niet helemaal uithandeld. Misschien willen de Japanners wel naar 75 of €80 in het uiterste geval. Want ze doen het met z'n tweeën, met die Amerikanen erbij. Die verfmarkt is best een goede markt, want er zijn maar een aantal bedrijven die daar actief zijn. En die hebben met elkaar die markt in handen, zeg maar. Dus ja, als ze elkaar gaan overnemen, dat is ook de reden van die fusie van Axo met Axalta, dan kan je echt kosten besparen. En daar kan je echt wel wat van maken. Dus ik vond het echt een heel mooi bod. Ik was wel een beetje verbaasd dat dat niet eerder gecommuniceerd is.
25: Ja, en nu zegt die directie dus, we zien het niet zitten, we willen dit niet doen, we vinden het niet van toegevoegde waarde. Kan het zijn dat die partijen nog een keer terugkomen met dus een grote bod ofwel een vijandig overnamebod?
6: Nou ja, ik denk nu dat het nu even geweest is. Ze hebben dus twee keer een bod gedaan. Daarna zijn ze niks meer van ze laten horen. Kijk, het is nu een beetje aan de aandeelhouders. Want de aandeelhouders die komen nu natuurlijk een beetje in opstand. Dus je ziet vanavond de koers behoorlijk omhoog gaan. Dan denk je, nou ja, er zit toch wel wat in. Wie weet, dan komen ze nog een keer terug. Maar het is met name voor Akzo nu lastig. Want Akzo moet laten zien dat hun fusie met Axalta, waar we aandeelhouders toch al niet zo'n voorstander van waren, nee, dat die meer waarde oplevert dan die 73 euro. En dat lijkt me best een lastig verhaal om dat nu uit te leggen aan je aandeelhouders.
25: Ze hebben in november hebben ze die fusie aangekondigd. Nou, beleggers die lijken helemaal niks te zien in de fusie. Want sinds die aankondiging heel pijnlijk ging de koers naar beneden. Die gaat nu alleen maar omhoog door dit overnamebod. Kunnen ze die fusieplannen dan wel doorzetten op deze manier?
6: Nou ja, dat kunnen ze alleen als ze heel goed kunnen uitleggen waarom dit zo is. Hè. Moet wel zeggen dat overnames in Nederland is tegenwoordig best een lastig verhaal. De overheid die speelt ook een partijtje mee. Die kunnen zomaar zeggen van oké, er wordt een jaar lang niet gepraat over die overnames. Mm-hmm. Wat ze de vorige keer met Axo ook hebben gedaan. Dat was volgens mij in 2017, dacht ik.
25: Klopt.
6: Met
25: PPG.
6: Ja. PPG, in correct Engels. Die boden toen $95 of euro, volgens mij. Nee, maar er zat ook ondertussen heeft Axo ook een onderdeel verkocht. Dus ja, je moet het een beetje zien als zeg maar vergelijkbaar.
25: Ja.
6: Dat wordt voor Axo wel. Ik ben wel heel benieuwd naar hun echte argumenten. Want je kan je voorstellen dat heel vaak die bedrijven meteen als eerste nee zeggen. En dan kijken wat er dan gebeurt. Maar dit is toch wel een mooi bod, zou ik zeggen, voor aandeelhouders die een paar jaar lang tegen die 50 euro hebben aangekeken.
25: Precies, en ze moeten niet alleen de eigen aandeelhouders overtuigen. Ze moeten zo meteen ook nog de toezichthouders overtuigen om die fusie rond te krijgen. Gaat dat ze allemaal lukken?
6: Nou ja, die fusie denk ik wel, want dat soort dingen wordt vaak wel goed over.
25: Ook nog de toezichthouders overtuigen om die fusie rond te krijgen. Gaat dat ze allemaal lukken?

0: Ja. Nou kijk, wat je graag wil als Nederland is dat zo'n bedrijf hier blijft. Hè? Dat de beslissingen in Nederland worden genomen, dat het echt een Nederlands bedrijf blijft. Maar dat waren ze toch al niet van plan. Want je weet natuurlijk dat met die fusie met Axalta, dan de eerste paar jaar, dan blijven ze nog hier, maar daarna gaan ze naar Amerika toe. Dus dat was eigenlijk al weg. En dan zou ik zeggen als aandeelhouder, ja, doe mij maar het geld. Die 73 euro zie ik niet zo heel 1, 2, 3 heel snel op het bord komen door die fusie met Axalta. Dus ik zou zeggen, goed uitonderhandelen en Japanners omhoog trekken naar 80 euro. En dan case closed.
1: Ja, ik moest ook gelijk denken aan 2017. Je zei het al, toen kwam PPG. Ik weet nog wel dat ik toen ook bij BNR werkte. En we hadden het zowat elke dag over die overnamesoap. Die Amerikanen hebben het meerdere keer geprobeerd. Tot vervelend toe, de directie wilde niet. Die haalden op een gegeven moment alles uit de kast. Dus die hebben er de politiek bij gehaald. Die hebben net als KPN toen in het verleden echt zo'n overnamewal gegooid. Die wilde een beschermingsconstructie optuigen. Gaat dat allemaal nu ook weer gebeuren? Gaat ook de politiek erbij komen om deze overname tegen te houden, denk jij?
0: Ja, ik denk wel dat de dynamiek nu iets anders is. Omdat AXO zelf, toen hadden ze geen alternatief eigenlijk. Nu hebben ze zelf eerst zelf met een idee en alternatief. En nu komt dit er overheen. Dus dit is duidelijk een beter bod. Zeker als het bod nog een beetje kunnen optrekken. In 2017 was er niks. Toen ging het er meer om van, ja, we willen ons bedrijf niet verkopen aan een Amerikaan. Ja. Die met een zak geld komt. En we willen hier de beslissingen in Nederland houden. Het hoofdkantoor hier houden. Dat ze hier je belasting betalen. Hier de R&D doen en de beslissingen nemen. Maar ja, dat hebben ze eigenlijk al min of meer weggegeven. Dus ja, gaat het meer om de centen eigenlijk. En ik denk dat de aandeelhouders hier iets meer kans hebben dan destijds.
2: BNR Beurs.
3: Door naar de Flow Traders. Dat gaat juist keihard onderuit. 14% zelfs. Dat gebeurt allemaal na een rapport van ING. Analisten bij de bank die stellen dat de nieuwe strategie van Flow Traders niet werkt. Ze begonnen er 2 jaar geleden aan. En die houdt in geen dividend meer uitkeren. En dat geld daarin plaats van gebruiken om mee te handelen. Maar volgens ING heeft Flow Traders sindsdien alleen maar marktaandeel verloren. En hebben ze ook nog eens geen enkel doel uit 2022 gehaald. Nico, snap jij de zorgen van ING die ze over Flow Traders hebben?
0: Ja, aan de ene kant wel. Kijk, als je dit zo je dat nu opleest, inderdaad. Ja, dat klopt. Er is nog niet heel veel van terechtgekomen. Want ze hebben gezegd, überhaupt was het al een shock toen ze zeiden van, we gaan geen dividend meer uitkeren. Want het was juist een dividendaandeel met zo af en toe heel veel winst als wat raars gebeurt op de beurs. Maar ik denk, ik kom zelf uit die wereld van de beurshandelaar. En ik weet dat gewoon niet altijd in een rechte lijn gaat. En de ING-analyst heeft het heel erg over marktaandeel en over cijfers achter de komma. Maar op die beurs, daar gaat het de ene keer hard en de andere keer wat rustiger. En dat geldt ook voor Flow. Soms hebben ze hele goede kwartalen en soms gebeurt er niks. En verdienen ze bijna niks. Maar ik moet zeggen, de laatste kwartalen, het is wel wat onvoorspelbaar. Maar ze doen het toch wel redelijk goed. En ik zag dat die analist had voor dit jaar een winst per aandeel ingetekend van €2,20 per aandeel. Nou, ze zitten nu al op de helft. Het eerste kwartaal was 1,15 per aandeel, als ik het goed heb. Dan hebben we nog 9 maanden te gaan. En de beurs is een groot casino tegenwoordig. Een groot gekkenhuis. Dus dan moet voor zo'n partij als Flow moet daar toch echt wel geld te verdienen zijn. Dus ik zou zelf, ik heb zelf ook wat gekocht vandaag, moet ik eerlijk bekennen, zou ik heel graag dat aandeeltje hebben rond de 25, 26 euro.
3: Ja, want aan de andere kant kun je dus ook wel zeggen, nou, de afgelopen jaren zijn best wel volatiel ook geweest. We hebben best wel veel grote dingen gehad waardoor die handel heel erg flink was. Maar ze halen dus hun doelen niet van dat netto handelsinkomen van 20% per jaar wordt genoemd. Dat groeit. Ja, waar gaat dat dan mis?
0: Nou ja, ze hebben wel een beetje pech gehad in die zin dat ze hebben ingezet op de bitcoin, op de cryptowereld. Toen ze daar één keer goed in zaten, toen viel die markt een beetje stil. Dus dat valt denk ik aan die kant een beetje tegen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat, kijk, als je het vergelijkt met de hele grote jongens in die markt, als bijvoorbeeld het Nederlandse Optiver. En je hebt Jane Street, Citadel en er zijn er nog een aantal. Dat zijn echt andere bedrijven, die zijn heel groot. En die pakken heel veel handel weg tegenwoordig. Dus ik onderschrijf ook wel de mening van de ING-analyst is dat ze zijn marktaandeel langzaam maar zeker verliezen. Maar alleen die markt in zijn geheel, die is gewoon wild, die groeit. Gebeurt echt heel veel, extreme dingen gebeuren. En dan wil je graag aandeelhouder zijn van een bedrijf

0: wat daar eventueel van kan profiteren. En dat doen ze toch wel op een of andere manier.
1: Ja, nou is Flow Traders ook wel als flitshandelaar iets dat best wel succes, waar ze succes in hadden, omdat ze wel vooruitstrevend waren. Zijn ze dat nog steeds, vooruitstrevend genoeg?
0: Jawel, ik neem aan dat ze wel veel investeren in IT en in kijk, dit soort bedrijven die maken tegenwoordig hun eigen chips. Dus die zijn echt wel bezig met, in die wereld gaat het gewoon om dat je de snelste bent. En ik weet niet hoe dat bij hun is, maar daar gaat heel veel geld naar IT en R&D. Daar kan je vergif op innemen. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
1: Ja, in feite zou je ook nog kunnen zeggen, goed, die nieuwe strategie die ING dus nu helemaal afbreekt, is misschien ook wel slim. Want je haalt je geld uit die effectenhandel. Als je dan meer geld in die effectenhandel stopt, dan komt er misschien ook meer geld uit. Maar dat wordt dan niet zo gezien?
0: Nou ja, Flo die zei van, we gaan geen dividend meer uitkeren, want het geld gaan we inzetten omdat er heel veel handel is. En dan kunnen we meer handelen. Alleen dat geld, wat ze hebben ook wat toen van mij een lening afgesloten van 25 miljoen. Ja, dat is eigenlijk, als je kijkt naar de hele markt, is dat een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Omdat die andere partijen, die zijn zo enorm groot, dat het voor hun, ja, ze kunnen wel extra geld inzetten, maar dan gaan ze nog niet heel veel marktaandeel winnen. Ik denk dat hij dat ook een beetje bedoelt. En dat is denk ik ook wel zo. Maar ik blijf erbij. Dit is een partij die gewoon hele goede, snelle systemen heeft. Ze zitten goed in de ETF-markt. Nou, ETF's is echt een groeimarkt. Hè. Ze zitten met name ook in ETF's waar niet zoveel wilde handel in is, maar wel behoorlijke marges zijn. Dus ja, ze verdienen gewoon hun geld. En als ze dit jaar misschien, ik sluit niet uit dat ze 4 euro per aandeel verdienen. Ja, dan sta je 6-7 keer de winst. Dat slaat nergens op.
1: Ja, volgende maand hebben ze nog een aandeelhoudersvergadering. Wat verwacht je daar? Wordt daar dan toch nog naar die strategie opnieuw gekeken?
0: Ja, het wordt wel even leuk, want het is een AFA, maar het is ook een Capital Markets Day.
1: Ja.
0: En die komt op, ik dacht, 23 juni. En kijk, dan is het antwoord een beetje aan hun. Kunnen ze reageren op een, normaal gesproken gaat een bedrijf die gaat niet reageren op een analistenrapport. Vaak is er wel contact met de analist van tevoren, maar ik weet niet of dat hier gebeurd is. Ik heb het vermoeden van niet. Maar dan kunnen ze hierop antwoorden. Kunnen ze laten zien. En het wordt ook wel tijd dat ze wat laten zien. Dat ze misschien iets meer uitleggen. Hoe zij de toekomst zien. Er zit ook een nieuwe CEO. Dus die vorige, die Duitse, die is weg. Er zit nou een nieuwe jongen. En wat is die Spits. Dus die kan dan zijn geloofsbrieven overhandigen. En dan wil het zien.
2: Dus aan de Spits om te scoren.
0: Ja, nou die bal legt op de stip, maar hij moet het wel inschieten natuurlijk. BNR Beurs.
2: We gaan naar Wall Street. De Dow Jones staat in de plus, 0,4%. Alleen de S&P 500 en de Nasdaq staan miniem. Gaat echt om 100ste in de min. De grootste opvaller is de Chinese webshop Pinduoduo. Dat daalt 11%, dat is het moederbedrijf van Temu. Die heeft vorig jaar meer omzet behaald. Maar de groei was minder dan waarop was gerekend. En als klap op de vuurpijl daalde de winst. Nou, vliegen we gelijk door naar SpaceX. Naar een toch wel mooi en spannend verhaal van persbureau Reuters. Die schrijven namelijk over de spanningen tussen het Amerikaanse ministerie van Defensie en SpaceX. En vooral over de macht die het bedrijf van Elon Musk heeft. Dat zit zo. Het Pentagon heeft de satellieten van Starlink nodig. Starlink is dan onderdeel van SpaceX. Satellieten die ze gebruiken in de oorlog tegen Iran. Nou, Musk die weet dat en is daarom meer gaan vragen. Hij vroeg bijvoorbeeld eerst $5000 voor de communicatie van een kamikaze-drone die het Amerikaanse leger inzet in Iran. Dat heeft hij nu vervijfvoudigd. Het leger moet nu $25000 dokken. Nou, Pentagon was daarna flink over de zeik, schrijft het persbureau Reuters. Maar ging toch maar akkoord, want, zeggen ze, het Amerikaanse leger wordt steeds meer en meer afhankelijk van SpaceX. Ook omdat er simpelweg geen alternatieven zijn, waardoor SpaceX dus ook meer kan gaan vragen.
1: Ja, over SpaceX gesproken. Wat ook in de plus staat is Tesla. En dat is met 2%. Nadat CNBC de geruchten over een mogelijke fusie tussen de twee bedrijven weer aanwakkert. Tussen Tesla en SpaceX dus. Ze hebben bronnen die zeggen die fusie die komt eraan.
3: What we learned is that Elon Musk has engaged in thought experiments around folding Tesla into SpaceX's ecosystem. Given the synergistic opportunities, that's according to people directly familiar with the matter. We're told engineers from SpaceX and Tesla often collaborate on solving issues related to energy, GPU constraints.
1: Ja, die bronnen die zeggen dus dat ze al op verschillende vlakken talent uitwisselen. En ook dat er binnen Tesla al wel langer van wordt uitgegaan dat die fusie gaat gebeuren. CNBC sprak trouwens ook nog met juristen. En die zien dan weer geen probleem wat betreft markttoezichthouders. Maar ze zeggen wel, juist aandeelhouders die zouden hierdoor nadelig eruit kunnen komen. Want als Musk bij beide de baas is, dan kan die ook helemaal bepalen hoe beleggers uiteindelijk worden gecompenseerd. En dat kan dan toch misschien wel niet heel goed uitpakken voor die aandeelhouders.
2: Wel voor hem, want hij kan dan nog makkelijk aan die gigantische bonus komen. Heb ik nog meer goed nieuws voor Elon Musk? Want de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, wil de regels voor IPO's versoepelen. Dus voor nieuwe beursbedrijven wordt de rode loop uitgerold. Om te beginnen met de manier van communiceren. Door de huidige regels is het op dit moment lastig voor bedrijven om wat te zeggen tijdens zo'n traject. Nou, die regels zijn al meer dan 20 jaar niet aangepast. Nou, die gaan nu op de schop. En de SEC wil voor een periode van in ieder geval 5 jaar toekomstige beursbedrijven vrijstellen van bepaalde strenge rapportageregels. Allemaal om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om naar Wall Street te komen.
1: En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de beursdag. En is het dus tijd om vooruit te kijken naar die van morgen. Het is een dag vol aandeelhoudersvergaderingen. Beleggers op het Damrak worden bijgepraat bij Adyen en bij Pharming. Eerst Adyen. Daar zijn die vergaderingen een belangrijk moment sinds een paar jaar. Toen kreeg Adyen de kritiek dat ze niet goed genoeg communiceerden. En nu wordt het weer extra spannend, want investeerders zijn allesbehalve tevreden. De afgelopen 12 maanden daalde de koers met 40%. Ook bij Pharming kan het nog wel spannend zijn. De farmaceut stelde teleur bij de kwartaalcijfers. De omzet uit hun belangrijkste medicijn valt tegen vanwege flinke concurrentie. Al kregen ze deze week dan wel weer goedkeuring voor hun andere beloftevolle medicijn in Europa. Kwartaalcijfers krijg je trouwens ook nog van computer- en servermaker Dell. AI. Beleggers zullen er vast van smullen. En je krijgt tot slot nog een inkijkje in de hoofden van de bestuurders van de Europese Centrale Bank met de notulen van hun laatste rentevergadering.
2: Dit was de BNR Beurs van 27 mei over de flitshandelaar Flow Traders en verfmaker AkzoNobel. Mooi in de glans gezet door Nico. Dankjewel weer.
0: Heel graag gedaan, man.
2: Nico Inberg van de Aandeelhouder. Je zat lekker in je rol.
1: Ja, mooi dat je er geen lak aan had, Nico. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren.
0: Goed uit de verf.
1: Ja. Oh, zo prachtig. Het was weer gezellig. Morgen is het hopelijk ook gezellig. Als je abonneert of je ons volgt in je podcast-app, dan zien we je morgen weer.
2: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Van Bentum en Keulen advocaten.
9: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
10: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
11: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit.
16: Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazaar.
17: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het restant van de avondspits met nog twee opvallende files. Op het begin de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langs rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komen meer opvangplekken voor arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden. Ze komen op straat terecht als ze hun baan verliezen en hebben vaak een uitzichtloos bestaan. 6 steden geven al onderdak en hulp om een nieuwe baan te vinden, en er komen nog eens 8 steden bij. De overheid betaalt de opvang, meldt RTL. Een vrouw die vroeger bij justitie werkte is nu zelf veroordeeld. Ze was verslaafd aan gokken en verkocht adressen aan criminelen. Ze haalden ze uit het computersysteem van de rechtbank in Amsterdam. De gelekte gegevens zouden onder meer gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Het Groningse dorp Warfum neemt het stokje over van de gemeente Groningen, dat na vannacht stopt met het opvangen van mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen vanaf morgen 4 nachten in Warfum terecht. Maandag moet er weer een andere plek worden gevonden als het te druk blijft in Ter Apel. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarmniveau voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn, nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. Dat doet het leger voorlopig niet meer. Wereldvoetbalbond FIFA is aangeklaagd in Amerika, vlak voor het begin van het WK voetbal. Het gaat om te dure kaartjes en onduidelijkheid daarover voor de fans. De staten New York en New Jersey vinden het niet kunnen dat sommigen ineens veel meer moesten betalen dan hun was voorgespiegeld. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen in het Noordoosten krijgen te maken met een frisse nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met maximaal 24 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
22: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
23: In de BNR-app.
22: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
23: En blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
24: Woensdag 27 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïense raketten troffen vanochtend de vliegtuigreparatiefabriek in Taganrog. In Voronezh zijn raketinslagen gemeld bij een luchtmachtbasis. Ook in bezet Sebastopol zijn inslagen van raketten en drones gemeld. De haven van Tuapse aan de Zwarte Zee is ook weer eens geraakt door drones. Dat gebeurt erg vaak daar de laatste tijd. Verder weer veel beeld, zag ik her en der. Alle social media kanalen van uitgebrande vrachtwagens in bezet gebied. Vaak het werk van de Hornet-drones van Oekraïne. Die maken in grote delen van de bezette Donbass en de Krim de snelwegen onveilig voor alles wat eruit ziet als militair transport, met grote problemen voor de troepen tot gevolg. Rusland maakte opnieuw burgerslachtoffers in Oekraïne. 1 dode en 17 gewonden in Gerson. 2 gewonden in Kharkiv. 6 in Dnipropetrovsk. Gisteren 15 in Zaporizhia. Rusland dreigde met aanvallen op besluitvormingscentra in de hoofdstad in Kiev, nadat eerder al buitenlandse ambassades waren gewaarschuwd. Bijna 50 landen hebben de Russische dreiging aan het adres van hun ambassades bij de VN veroordeeld, waaronder niet de Verenigde Staten. Hebben daar kennelijk geen bezwaar tegen. Van het front heb ik niks concreets.
25: Misschien toch even leuk om te vertellen van dat een aantal landen heeft gewoon gezegd van bekijk het maar, we gaan niet weg. De Europese Unie heeft dat al gezegd.
26: Ja.
25: En wat je tegelijkertijd ziet is dat vanuit de Duma met name dan weer allerlei stemmen klinken die zeggen van nee, we gaan helemaal niet aanvallen, want het parlement dat vallen we sowieso niet aan, en bovendien de echte besluitvormingscentra die zitten in bunkers en die liggen daar helemaal niet in het centrum van Kiev. Dus een hele hoop gedoe, een hele hoop gezeur. Dus, maar het blijft wel staan natuurlijk dat het de zoveel stap is in de escalatie. Die ik vind toch wel, toch wel een zorgelijke vorm aanneemt. Althans in termen van retoriek vanuit Moskou. Dus dit gedoe nu met Kiev. Die Oreshnik die is neergekomen in Kiev. Er schijnt trouwens nog een tweede te zijn afgeschoten. Die is in de Donbass terechtgekomen. Die heeft het niet goed gedaan. Oh. Dus dat is kennelijk weer. Ja, dat zag ik net weer. Dat daar wat mee aan de hand was. Maar goed, die deed het niet. En die is gewoon neergestort. Ja, weet je. En wat ik ook vind is dat je ook toenemende mate gedoe ziet ten aanzien van van het noorden. In het noorden van Oekraïne. Rond Kiev, in de richting van Kiev. Waarbij de Oekraïners hebben gezegd, ja, er zijn toch aanwijzingen dat de Russen iets aan het voorbereiden zijn. Wat je dus nu weer ziet, ook in de retoriek die uit Rusland komt, is dat men zegt van, ja, er zijn 116 overschrijdingen geweest, of bijna overschrijdingen geweest van Oekraïnse drones richting Belarus. Nou, ik kan niet controleren of dat waar is, maar in ieder geval wordt het toch wel zo geïnterpreteerd dat er een voorwendsel wordt gecreëerd om uiteindelijk toch met drones doelen in Oekraïne te bestoken. Mm-hmm. Ja, dat is op zich is dat wel opmerkelijk. En waar het dan om zou gaan, onder andere, is bijvoorbeeld aanvoerroutes vanuit Polen. Militaire aanvoerroutes lopen vanuit Polen. Dus dan zou je dus die kunnen bestoken. Nou, voor wat het waard is, maar het is onrustig.
24: Waar je ook soms lange tijd niet zoveel over hoort, dat is de Russische exclave Kaliningrad. Tussen, hoe zeg je dat, tussen Polen en Litouwen aan de Oostzee. Daar is de luchthaven gesloten vanwege een drone-dreiging. Was het
25: wel? Vind ik een heel raar bericht, om eerlijk te zijn. Want wie zou die droondreiging dan moeten veroorzaken? Zouden dat dan de Baltische Staten zijn? Zouden dat dan Rusland moeten zijn? Zou dat Oekraïne moeten zijn die eerst over de Baltische Staten heen vliegt? Of misschien wel over zee? Ik bedoel, zeg het maar. Ik vind het een raar verhaal. En ik heb echt het gevoel dat wat er aan de hand is. Het versterkt het verhaal wat ik net heb zitten op te hangen. Namelijk dat die Russen voorwendsels aan het bedenken zijn om het een en ander te doen om de spanningen gewoon op te juinen.
24: Mm-hmm. Ja, en dat lijkt een beetje gelijk op te gaan met interne spanningen. Omdat het gewoon allemaal niet zo goed gaat. En één verhaal daarbij, Arjan, jij zei dat net, is dat de Russen nu hebben gezegd tegen, ik meen banken, geloof ook andere bedrijven, ga je eigen luchtverdediging maar regelen. Zoiets was het, toch?
0: Dat is toch eigenlijk. Russen gingen zegt dus tegen de top Russische banken, inclusief de centrale bank, dat zij zelf maar de Oekraïnse drones uit de lucht moeten halen en ook de kosten daarvoor moeten betalen. Oh. En het komt natuurlijk omdat Moskou heeft natuurlijk een beperkte luchtverdediging. Het kan niet overal staan, hè? Dus het is dus moeilijk. En ze leggen de shit nu gewoon maar neer bij die, bij de banken. Huh? En bijvoorbeeld bij de grootste Russische bank is de Sberbank. Hè? En die moet het dan zonder special forces doen, staat er dan.
25: Special forces?
0: Ja, dat wordt dan genoemd. De special forces gaan ze niet helpen tegen de drones, staat hier.
25: Nou ja, maar een raar bericht. Ik bedoel, special forces gaan volgens helemaal niet over de drones. Maar goed,
0: lijkt me ook.
25: Het zal allemaal wel. Hm. Maar
24: het is in ieder geval niet heel sterk, als je het zo moet aanpakken.
25: En wat ik ook heb gezien, is dat er dus nu allerlei discussies gaande zijn over hoe hoog mag je vliegen in de aanvliegroutes naar Moskou.
24: Ja.
25: Want daar wordt het ook steeds penibeler. Het luchtruim boven Moskou wordt steeds kwetsbaarder, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dus er wordt nu gezegd, alles wat onder de 5100 meter vliegt, dat is een probleem en dat kunnen drones zijn. Dus je moet erboven vliegen. Dus hoe ze dat nou precies aan het doen zijn, weet ik ook niet. Maar ze zijn dus nu wel bezig om die aanvliegroutes naar de vliegvelden, voor zover die vliegvelden al niet dicht zijn, om die te veranderen.
24: Het zal dus ook voor de Russische bevolking, ook in die grote steden, ook bij de elite, steeds duidelijker worden dat Rusland dit niet in de hand heeft, zou ik denken.
0: Ja, dat lijkt mij ook, En ook die banken zullen dat bedenken. En toch begon je al mee, Hugo, van, dus Lavrov die belt anders met Rubio, zegt van, ik zou maar Amerikaanse ambassade in Kiev ontruimen, want we gaan vreselijke dingen daar doen. Ja. Nou, dat heeft Rubio niet gedaan. En ook alle andere Europese ambassades blijven daar gewoon, als ik het goed begrepen heb.
24: Ja, zeker. Ja. Hey, Arjan, je had ook nog iets over het Tsjechisch munitie-initiatief. Belangrijk was dat eerder in de oorlog vooral, geloof ik, hè, voor de aanlevering van artilleriegranaten.
0: Ja, daar hebben we heel vaak over gesproken. We hebben nu wat cijfers erbij. In 2026 kunnen ze 1 miljoen van die granaten leveren. In 2024 1,5 miljoen en 1,8 miljoen in 2025. Overigens is dat bijna misgegaan door Babic, weet je wel, de nieuwe. Maar dat hebben ze uiteindelijk toch weten te redden vanwege de Tsjechische president Peter Pavel. Hè. En u zie je maar weer hoe moeilijk het allemaal is. Dus het is wel belangrijk, want Rob heeft ons verteld, dan maakt dus Europa meer munitie nu dan Amerika per jaar.
24: Ja, dat is toch.
25: Ja, de aantallen zijn omlaag gegaan. En ik vraag me even af hoe dat dan kan. Betekent dat dan dat het moeilijker is om nog meer te produceren? Of is er gewoon minder nodig? Of is er zoveel geproduceerd dat het niet nodig is? Ik heb het gevoel dat het munitieverbruik in Oekraïne wel is afgenomen. Dat die drones, met name die kleine drones, die first-person view drones, dat die een behoorlijke compensatie zijn voor munitie.
24: Ja.
25: Die hebben eigenlijk de rol van munitie overgenomen. Dat wil niet zeggen dat er niet met normale munitie wordt geschoten. Maar dit maar is denk ik wel heel erg belangrijk. Ja.
24: Ja. De Baltische Staten worden versterkt, mede door Nederlanders, Arizona.
0: Ja, er komt dus in de Poolse stad Szczecin, ik hoop dat ik het goed uitspreek, komt er dus een enkelvoudig multinationaal hoofdkwartier van de NAVO. Niet alleen Polen, maar ook de Baltische Staten dan doen. En Duitsland en Nederland spelen daar een heel belangrijke rol in. Gewoon een versterking van de defensie van deze gebieden. Overigens is ook von der Leyen is deze hele week in de Baltische Staten geweest. Hè? En dan hoor je ook veel bezorgde berichten over de angsten in de Baltische Staten, over wat Rusland er allemaal doet, via cyber en noem maar op. Ja, dit is dus het antwoord.
24: Ja, cyber. Oh, dat kunnen we misschien zo eventjes doen. Ik zou zeggen, laten we eerst eventjes de volgende oorlog pakken. Israël heeft de aanvallen in Libanon opgevoerd. Beginnen we eventjes met gisteren 120 luchtaanvallen op het land. Ondanks dat formeel daar nog een bestand geldt. Hezbollah valt overigens net zo hard de Israëli's aan. Bij een luchtaanval op Gaza zegt Israël de baas van de militaire tak van Hamas te hebben gedood. Overigens 11 dagen nadat ze zijn voorganger hadden gedood. De VS op hun beurt vielen Iraanse doelen aan bij de straat van Hormuz, gericht op lanceerinstallaties en pogingen, werd gezegd om nieuwe mijnen te leggen in de zeestraat. Iran heeft beloofd daarop te zullen reageren. Maar ook hier, ondanks dus die beschietingen, wordt gezegd, we zijn nog steeds aan het praten, staakt het vuren, geldt nog steeds. Pakistan en Qatar bemiddelen daar. En er zijn nog steeds berichten, maar ja, dat voor de zoveelste keer, dat ze dichtbij een ontknoping zouden kunnen zijn.
0: Ja, je hoort allemaal stoere dingen over dat Trump overwoog om naar Camp David te gaan. Weet je, met al die historische herinneringen. Maar uiteindelijk gaan ze toch maar in het Witte Huis. Kijk, het probleem is dit. Er wordt gesuggereerd door sommige mensen dat Amerika zou bereid zijn de blokkade dus dan af te bouwen als Iran dat ook doet. Maar Iran praat natuurlijk over die beroemde navigatie-fees, hè. Samen met Oman.
24: Tolheffing dus, noemen wij dat dan.
0: Ja, dat noemen we dus gewoon tolheffing. Ja. Dus er is helemaal geen doorbraak daar. Het lijkt mij heel sterk als ze deze week eruit zouden komen.
25: Nou ja, er is ook geen touw meer aan vast te knopen wie dat nou voorstelt. Hè? Ja. Kijk, volgens mij zit het grote probleem in de volgtijdelijkheid. He, dus die Iraniërs die willen eerst praten over verlichting van de sancties en terugbetaling van, of het vrijgeven moet je eigenlijk zeggen, van de tegoeden. Daar wordt op dit ogenblik ook door Ghalibaf, de voorzitter van het parlement, over gesproken in Doha. En dan, die wil volgens mij iets van ruim 20 miljard los peuteren. Maar er is, nou ja, als dat dan gebeurt, dan zou er een 60 dagen periode in gaan in aanloop naar naar onderhandeling over het nucleaire akkoord. En dan moeten ze in die tussentijd moeten ze ook de straat open gaan. Maar het grappige is dat die Iraniërs vervolgens weer een clausule hebben voorgesteld van 30 dagen voor de Amerikanen, waarbinnen zij die straat open moeten gooien. Ja, volg je het nog? Ik zie je belt wazig kijken, Hugo. Maar ik keek ook wazig. Ik heb ook 25 keer moeten lezen van wat er nou eigenlijk precies staat. Maar die Iraniërs die stellen dus gewoon keiharde eisen. Maar het is natuurlijk zo dat op dit ogenblik zowel de Amerikanen als de Iraniërs deze blokkade uitvoeren. Mm-hmm. Dus die zitten aan elkaar eisen te stellen over het opheffen van die blokkade. Ja, vandaar dat het ook allemaal zo lang duurt. En dit slaat echt helemaal nergens op. Maar goed, wat je dus wel ziet is, en dat helpt natuurlijk ook niet voor het bereiken van een oplossing, is dat onze grote vriend Khamenei, de zoon dus van de overleden opste Ayatollah, ja, die heeft natuurlijk weer rabiate taal zitten uitslaan over Israël. Over Israël. En die zegt van, ja, ik weet zeker dat voor 2040 Israël gewoon geëlimineerd is. En dus die blijft gewoon doorhakken op Israël. Geen enkele verzoenende taal. Ja, dat wordt het wel heel erg lastig om op één lijn te komen. En ik heb het gevoel dat Amerika en Israël op dit ogenblik ook helemaal uit elkaar worden gespeeld. Omdat de Israëli's zeggen van, er moet wat worden gedaan aan die aan die nucleaire activiteiten. Er moet worden gedaan aan die ballistische raketten. Die in ieder geval het bereik daarvan moet naar beneden. En aantallen moeten naar beneden.
1: Ja, en Trump wil die straat open.
25: En Trump wil die straat open. En is ook wel bereid om verlichting van de sancties. En verlichting van het ontdooien zeg maar, van de bevoorrechte goeden. Om dat toe te staan. Dus ja, dit wordt wel heel erg lastig hoor. Ik vind echt dat het heel erg lang gaat duren op deze manier. En dan kan je wel roepen van er zit een doorbraak aan te komen. Nou, ik hoop dat dat zo is, want die straat moet zo snel mogelijk open zijn. Maar
1: nou ja, misschien is Trump inmiddels bereid om alles te slikken en kan in die zin er snel.
0: Wat ik me kan voorstellen, mogen jullie me straks uitlachen als het allemaal weer niet uitkomt. Hè? Ik denk echt dat Trump absoluut weg wil. Hij begrijpt ook wel dat hij completely stuck is. Hè? Nou, wat je kan doen, dan sta je toe die navigation fees van Oman en Iran. Doe je net alsof het allemaal niet erg is.
25: Tolgeld hadden we net gezegd.
0: Ja, die shit wordt toch betaald door Europa en Azië en zo. Amerika heeft er geen last van. En dan ben je bereid om wat tegoeden te ontvriezen en zo. En dan ga je gewoon lekker weg.
1: Ja.
0: Dat kan, hè? Want hij heeft ook enorme ruzie met Netanyahu. Netanyahu gaat gewoon door in Libanon. Terwijl dat dus waarschijnlijk is er. Er is gewoon geen militaire oplossing in Iran. En er is ook geen militaire oplossing in Libanon. Ik kan mij best voorstellen dat Trump gewoon weg gaat rennen straks.
25: Ja, dat denk ik dus ook. Ja, ik ga nog niet lachen. Dat doen we pas als je ongelijk maar wat ik dus wel heb gezien is, er is natuurlijk gewoon de afgelopen dagen weer gebombardeerd.
0: Ja.
25: Dat werd gedaan omdat er aanwijzingen waren dat de Iraniërs weer mijnen in de straat wilden kieperen. En dat ze ook bepaalde raketsystemen weer in stelling brachten. Nou, er zijn enorme hoeveelheden raketbatterijen liggen er langs, of zijn er gestationeerd langs de kust. En dat is natuurlijk inderdaad de ultieme dreiging. Dus daar moest kennelijk tegenover worden getreden. En ik vond wel goed dat Iran in ieder geval nog zei van, oké, dat is nu gebeurd. We zinnen wel op wraak, want dit kan natuurlijk gewoon niet wat jullie hebben gedaan. Dus wel een ultieme poging om het hele vredesproces, het staakt-het vuur, te laten ontsporen. Maar we blijven gewoon door onderhandelen.
1: Ja. Voor het geval ze er toch uitkomen, schreven ministers Jesselgus van Defensie en Berendse van Buitenlandse Zaken vanmiddag aan de Tweede Kamer dat Nederland een mijnenjager die kant op stuurt. Althans richting Middellandse Zee, daar ben je wat dichterbij. En dat voorbereidingen worden getroffen voor onder meer een search and rescue, duik en explosieve opruimingsteam richting de Perzische Golf.
25: Nou, mooi. Ja. Maar dat zal er toch alleen maar gebeuren wanneer er echt een staakt het vuur is dat enigszins houdbaar is.
1: Zo is dat altijd
25: gezegd. En dat is natuurlijk het hele initiatief ook mede onder leiding van de Britten om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat je eens een keer naartoe vaart, dat lijkt me logisch.
0: Maar die gaan dus ergens voor anker liggen. En pas als het veilig is, dan gaan ze het doen. Hè? Ja. De Amerikanen praten daar dus heel lelijk over. Hè?
24: Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel een beetje.
0: Ja, je hebt alleen een escort nodig als het echt gevaarlijk wordt. En je hebt geen escort nodig als het niet meer gevaarlijk is. Zo praten ze daarover. Ja. Maar ja, ik begrijp de Europeanen heel goed. Mm-hmm. Dit was een war of choice. Dit was gewoon echt een war of choice. En het heeft alleen maar shit gebracht om het even... Heel
25: het is waarschijnlijk wel het allerstomste wat de Amerikanen de afgelopen vele decennia hebben gedaan.
0: Ja. En de opmerking van de Nederlandse regering, ik heb er enig begrip voor, dat zullen ze straks nog moeten gaan opeten, die woorden.
25: Dat denk ik ook, hoor. Ik denk dat dat ook niet zo handig is dat de Nederlandse regering dat heeft gezegd. Maar dat geldt eigenlijk voor alle westerse landen. Want die worden natuurlijk collectief schuldig gehouden aan de shit die nu ontstaan is. Nee, dit is, hier is het laatste woord niet over gezegd of er moet een wonder gebeuren. Dat kan altijd nog. Maar wonderen in de internationale betrekkingen...
0: zijn schaars.
25: Die zijn uitermate schaars. En meestal vertrekt het zich wel volgens de theorieën van de realistische denkscholen. En dat betekent eigenlijk alleen maar meer ellende.
24: Ja. Ja. Hebben we nog andere leuke dingen uit Amerika zelf, Arend-Jan?
25: Misschien nog iets over Libanon. Hebben we het daar nog wel over gehad?
0: Ja.
24: Opvoeren van de strijd door Israël daar. Ja.
0: Ja, en Netanyahu is dan stoer op de tv en dan zegt hij van... ja, we hebben last van die drones en zo. En dus gaan we verder Libanon intrekken. Ik kan me zo goed voorstellen dat hier ook geen echte geen militaire oplossing is.
25: Nee, dat wordt steeds lastiger. En ik heb daar de afgelopen weken, dagen ook met... alle experts in het buitenland goed over kunnen praten tijdens al mijn reizen. En het klopt wel wat ik eerder heb gesuggereerd, dat het een beetje begint te lijken op Oekraïne. Ja. Dus je hebt, daar hebben ze ook van afgekeken, van hoe je die first person view drones moet inzetten. Nou, wil je er echt een einde aan maken, dan zou je eigenlijk zo ongeveer heel Beirut moeten plat bombarderen. Dan krijg je dus situaties die vergelijkbaar zijn met Gaza. Dat lijkt me nou niet echt handig om dat voor elkaar te krijgen. Want heel Beirut kan hier ook verder niks aan doen. De Libanese regering die zegt van... wij willen echt zo snel mogelijk gaan onderhandelen. We willen door blijven praten met Israël. Maar wat ze dus nu aan het doen zijn, Hezbollah... is de tactieken veranderen voor de inzet van die first-person view drones. Hè. Dus wat ze nu doen, ze hebben een aantal fasen. Ze kijken dus eerst drones eroverheen... om te kijken wat er aan de hand is. Dan doen ze volgens vernietigen steenlanden. Dan sturen ze weer drones eroverheen om te kijken wat de schade is. En als de schade niet groot genoeg is, dan sturen ze nog een drone overheen. En vaak doen ze dat gewoon in vrij snel achter elkaar in swarms, dus in zwermen. Heel erg lastig om daar wat aan te doen. Ik bedoel, het is nog niet echt geperfectioneerd wat ze hebben, maar dat komt wel.
24: Ja. Ze hebben het ook al een keer eerder geprobeerd in Israël. Ja. Hè? Dus, god, wanneer was dat? De jaren 90? Totdat Sharon de troepen terugtrok uit Libanon. Dat heeft ze niks opgeleverd, ondanks toen ook superioriteit in wapens.
25: Ja, maar dit is natuurlijk wel anders. Hè? Want nu zie je dus gewoon zowel in Iran als in Oekraïne... dat je dus als zwakke partij, kom je een heel eind hoor. Als je goede drone-tactiek hebt en ook innovatief bent op dit gebied met drones zelfs.
24: Ja. Ik wilde eigenlijk gaan naar iets gezelligs van Arend-Jan over Amerika. Heb je dat nog voor ons?
0: Doe maar. Nou, gezellig is het niet. Donald Trump die kiest altijd zijn eigen jongens in het Republikeinse veld voor de Senaten. Mm. Nou, dat is nu gelukt met Ken Paxton in Texas. Die heeft dus de John Cornyn verslagen. En dat is dus prachtig. Trump heeft dat ook gedaan in Louisiana, Kentucky en Indiana. Dat is dus nog heel machtig. Maar ja, straks moet hij nog met een democraat. En we moeten nog maar eens kijken of dat goed gaat. Het tweede is, Trump is weer naar de dokter geweest. En zoals jullie natuurlijk begrijpen, is het een buitengewoon gezonde man.
24: Jonge god.
0: Ja. Hij heeft zelf gezegd, everything checked out perfectly.
24: Ja.
0: Dus deze 80-jarige, hoe oud is hij, jongens?
25: Ja, zoiets.
24: Bijna 80.
0: Ja, bijna 80. Die is dus gewoon, heeft de hartslag van een 18-jarige.
25: En de conditie van een 18-jarige, ondanks dat hij hamburgers heeft.
0: Oh, ja, het enige probleem is, valt af en toe een beetje in slaap, maar dan moet je niet...
25: Nou ja, dat kan, die leeftijd.
0: Die man die werkt hard.
25: Maar is het niet de derde keer in een jaar of zo dat hij zo'n check-up heeft?
0: Ja, volgens mij is dat heel vaak.
24: Dat zag ik ergens staan.
25: Maar dat is toch niet normaal dat je drie keer in een jaar een check-up hebt? Als je zo'n jonge god bent... En zo gezond. Ja. Ja. Ondanks de hamburgers.
0: Als je deze podcast maakt, moet je ook heel vaak een medical check-up.
25: Ja, jij. Ik heb al jaren niet meer gehad.
24: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank voor vandaag. Morgen
0: tot
24: weer.
0: Morgen. Ja. Tot morgen.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
2: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
3: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
4: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
2: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven. En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde. Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
4: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
26: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Odido. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
28: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
29: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
30: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
31: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
32: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
33: Je staat nog op mute.
34: Je camera staat nog aan.
33: Goeiemorgen. Zit jij een afspraak in?
34: Ludovie.
33: Trina, Bina, Rio.
34: Ja, goedemorgen deze morgen.
35: Wissel ruis in voor ritme. Zet BNR Business Beats aan.
36: Muziek die werkt.
35: Terwijl jij werkt. Met non-stop de beste pop, funk en soul. Luister via bnr.nl.
36: De BNR-app.
35: Of DAB+.
36: Business Beats.
35: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komen meer opvangplekken voor arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden. Ze komen op straat terecht als ze hun baan verliezen en hebben vaak een uitzichtloos bestaan. 6 steden geven al onderdak en hulp om een nieuwe baan te vinden, en er komen nog eens 8 steden bij. De overheid betaalt de opvang, meldt RTL. Een vrouw die vroeger bij justitie werkte is nu zelf veroordeeld. Ze was verslaafd aan gokken en verkocht adressen aan criminelen. Ze haalden ze uit het computersysteem van de rechtbank in Amsterdam. De gelekte gegevens zouden onder meer gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Het Groningse dorp Warfum neemt het stokje over van de gemeente Groningen, dat na vannacht stopt met het opvangen van mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen vanaf morgen 4 nachten in Warfum terecht. Maandag moet er weer een andere plek worden gevonden als het te druk blijft in Ter Apel. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarmniveau voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn, nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. Dat doet het leger voorlopig niet meer. Wereldvoetbalbond FIFA is aangeklaagd in Amerika, vlak voor het begin van het WK voetbal. Het gaat om te dure kaartjes en onduidelijkheid daarover voor de fans. De staten New York en New Jersey vinden het niet kunnen dat sommigen ineens veel meer moesten betalen dan hun was voorgespiegeld. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen in het noordoosten krijgen te maken met een frisse nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met maximaal 24 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
35: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
1: Naam van jullie bedrijf?
3: Numbers.
1: De belangrijkste reden waarom klanten voor ons kiezen?
3: Omdat ze hun mensen op nummer 1 willen zetten.
1: Waar ik nog steeds niet heel goed in ben.
3: Oeh, dat is een hele lange lijst. Ik ben eigenlijk nergens goed in.
1: Mijn belangrijkste tip voor mensen die een nieuw bedrijf starten.
3: Zorg dat je weet waar je het over hebt.
1: En, beste Michiel, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
3: Het probleem dat je als ondernemer niet de beste mensen hebt op de beste plek.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Michiel Chavalier van Numbers. Michiel, van harte welkom. Numbers is dan zonder de klinkers erin.
3: Zonder de klinkers, ja.
1: Jij zegt, ik ben eigenlijk nergens goed in, maar volgens mij doe je jezelf dan toch een beetje tekort. Want voor een bedrijf dat al zo lang achter elkaar zo hard groeit, dan moet je toch wel iets goed doen.
3: Nou, ik denk dat ik wel de mensen in hun kracht kan zetten. Maar ik heb inderdaad rechten gestudeerd. Daar doe ik heel weinig mee. Anders dan af en toe een contract ondertekenen. En ik denk dat het juist echt heel goed is als je als ondernemer niet overal verstand van hebt. Of misschien wel nergens verstand van hebt.
1: Kunnen delegeren.
3: Precies.
1: Ja. 20 jaar geleden begonnen met het bedrijf Numbers dus. Als jij nu terugkijkt op die start. Wat was destijds jouw belangrijkste drijfveer? Want je zegt het al. Je had rechten gestudeerd.
3: Ja. Ja, het was uiteindelijk was voor ons, ik kwam uit een ondernemersgezin. Mijn ouders, mijn vader had samen met zijn 2 broers een grafisch bedrijf met machines. Grote. De capital waren de machines. Hoe snel kon je printen? Ik was vrij snel overtuigd dat de mensen belangrijker zouden worden. En daarom ben ik het HR-vak ingedoken. En toen ben ik helaas erachter gekomen dat je als je het HR-vak doet, dat je ook iets van salarissen moet weten. En als je daar eenmaal ingerold bent, dan rol je daar nooit meer uit.
1: Ja, en Numbers in die beginjaren, wat leverde je? Want volgens mij cloud, een cloudoplossing, dat bestond nog helemaal niet.
3: Nee. Wij waren, dat zei ik altijd, we waren de eerste externe personeelsafdeling van Nederland. Dus het was in die tijd was ook wel echt een hoop ondernemers starten. En wisten niet goed, hoe doe ik HR? En dan hadden wij de externe HR-afdeling. We stuurden letterlijk HR-dames langs bij MKB'ers om het HR-gedeelte voor hun op te lossen.
8: En was dat zo breed als, welke dienstverlening zat daarin? En was er een bepaalde volgorde of iets waar de grootste pijn zat?
3: Het was echt van personeelshandboeken, beleid, zorgen dat je consistent beleid neerzet. Tot en met inderdaad, omdat dat bij een ondernemer natuurlijk ook speelt, het uitbetalen van de mensen en zorgen dat je dat ook op een goed niveau doet en ja, consistent doet. Dus het was echt een heel pakket van eigenlijk alle HR-zaken die een ondernemer dan tegenkwam.
1: Dat was mensenwerk. Jij leverde in feite handjes en knappe koppen.
3: Precies.
1: Wanneer zag jij, we kunnen een transformatie maken naar een cloud-platform?
3: Ja. Ja, ik had dus vanaf het begin bedacht, zeker omdat die ondernemer is natuurlijk een financial driven, moet je echt wel iets weten ook over de centen die je uitbetaalt aan de mensen. Dus salarissen vond ik altijd een onlosmakelijk onderdeel daarvan. En uiteindelijk merkte ik dat dus met name de systemen die je dan moet selecteren, dat zijn HR en salarissystemen die dat samen oplossen, die waren zo old-fashioned en zo gemaakt voor eigenlijk de back-office en niet voor front, dat wij dachten van daar kunnen we een verschil maken.
1: Maar je zegt ouderwets, waar bleek dat dan uit? Heb je een voorbeeld?
3: Nou, er zijn een aantal voorbeelden, een aantal zijn inmiddels uitgebaseerd. Ja. Maar het was natuurlijk gemaakt voor, ja, vaak door salarisadministrateurs die in Excel iets hadden gefabriceerd en daar een platform voor hadden gemaakt. Echt voor zichzelf. Terwijl natuurlijk het HR-vak, ja, je hebt managers, je hebt medewerkers, je hebt eigenlijk een samenwerking nodig. En daar was natuurlijk met name het internet, zoals we dat toen nog noemden, was daar een uitermate geschikt middel voor om ook die mensen aan elkaar te verbinden.
1: En toen ben je dus een cloud-platform gaan bouwen. Ik zeg het nog maar even, rechten gestudeerd. Dus code kloppen was niet aan jou besteed. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
3: Ja, ik kwam een paar jongens in Delft tegen, waar één Portugees werkte. En met hem had ik een enorme klik. En ik heb hem kunnen overhalen om naar Amsterdam te komen. Dat vond hij ook wel een mooi avontuur. En samen hebben we dat gebouwd. Ik kon inmiddels, omdat ik wel het vak kende, kon ik hem precies uitleggen wat wij wilden hebben. En ik denk dat ik wel weer geluk gehad heb dat deze man wel ook een geniale brein had die iets kon bouwen waar we nu nog steeds de vruchten van plukken.
8: En hoe ben je dan vanuit die brede dienstverlening naar die wat meer nauwere dienstverlening gekomen? En ook wat was je eerste verdienmodel daarop?
3: Ja, dus wij gingen eigenlijk gingen wij onze diensten leveren aan onze concurrenten. Want tot die tijd waren we gewoon HR-slaars dienstverlener. Nou, daar heb je dan een hoop van, onder andere accountants, maar ook echt dedicated dienstverleners. En wij begonnen opeens te vertellen dat wij tooling hadden die zij konden gebruiken. Dus we hebben echt een hele pivot moeten maken. We zijn gestopt met het zelf dienstverlenen. En we hebben dus in de keten zijn we een stapje naar achter gegaan om die software te ontwikkelen.
1: Dat is met recht een echte business model shift, hè?
8: Met recht, dat vind ik ook wel een goede, ja.
1: Ja, voor maar iemand die rechten.
8: Ook dat je, want dan heb je ook een keuze, ga ik uitsluitend software ontwikkelen of ga ik het wat je eerder deed al uitbesteden, zodat ik en de software en de dienstverlening kan doen. Hoe heb je dat gedaan?
3: Ja, wij merkten heel snel van, we kunnen het voor onszelf ontwikkelen, maar dan gaat de groei nooit snel genoeg om echt een cloud platform met de schaal die wij wel in gedachten hadden. World domination, riepen ze bij mij altijd op kantoor. Ja, dan moet je specialiseren. Dus we zijn echt teruggezakt naar softwareleverancier. En hebben dus onze concurrenten verteld dat ze vanaf nu ook bij mij konden zijn. Er zijn een aantal, heeft even geduurd voordat ze me daarin vertrouwden. Maar uiteindelijk wisten wij natuurlijk wat hun problemen waren en konden dat fantastisch oplossen.
8: En die zitten nog steeds op je platform?
3: Ze komen nog steeds bij me langs. Ze hebben allemaal enorme groei doorgemaakt en zijn enorm dankbaar dat we dat avontuur met z'n tweeën toen of met elkaar zijn aangegaan. Ja.
8: Want als ik op de website kijk, zie ik twee klantsegmenten bij jullie. Dus één is zeg maar de bedrijven, de gebruiker. Maar ik zie ook accountantskantoren. Zijn dat jullie distributiekanalen?
3: Dat zijn de dienstverleners die onze platform gebruiken. Dus de accountants of echt HR-salaris dienstverleners, dat noemen we het accountsproduct. Maar we hebben ook businessklanten. En dat zijn mensen die eigenlijk wat groter zijn, die het niet willen uitbesteden, maar zelf die tooling, de ownership van die tooling willen hebben.
1: Ja. Jij adviseert ondernemers altijd om te starten met diepe domeinkennis, noem ik het maar even. Nou, we hoorden zojuist al, je hebt zelf rechten gedaan. Je hebt je helemaal ondergedompeld in dit HR-vak. Waarom is het zo belangrijk dat je snapt wat dat vak inhoudt en waar jouw klanten zich mee bezighouden, waar ze zich zorgen over maken?
3: Als je het niet helemaal begrijpt en je mastert het niet, dan ben je niet in staat om echt een differentiating nieuw platform te bouwen, denk ik. Dus je gaat dan kopiëren wat er bestaat en dan doe je het een beetje beter. Maar om echt een significante deuk in de markt te maken, moet je het anders doen dan de bestaande. Dus moet je precies weten wat je aan het doen bent.
1: En betekent dat ook dat jij dan bijvoorbeeld zelf de salarissen moet hebben gedraaid? Omdat je dan weet hoe dat werkt en wat je irritant vindt?
3: Ja, gevouwen, in de envelopjes gestopt.
1: Ja.
3: Ik heb het allemaal gedaan.
1: Ja, was belangrijk dus. Numbers nu dan, want we gingen van dat cloud platform. Nou, dat zijn jullie inmiddels al heel lang. 180 mensen, waarvan 60 in Lissabon. Ja. Is dat de klantenservice of zijn dat de developers?
3: Beide. We hebben
8: de Portugees die.
3: Dus de Portugese roots. Ja, iedereen ging op een bepaald moment Roemenië of naar het oosten, of zelfs helemaal naar India. Wij hadden natuurlijk de Portugese roots. Dus dat was voor ons een makkelijke keuze. Plus dat, er paste de natas in. In Lissabon zijn ook best lekker. Dus wij zijn naar Lissabon vertrokken. En dat is, daar zijn ook een heleboel Nederlanders die daar hun heil zoeken. Dus we hebben daar contact center voor support, sales. En natuurlijk een development center ook.
1: Nou, lekker aan het werken vanuit Lissabon. Dat lijkt me zeker in deze tijd van het jaar allerminst een straf. 15 FD Gazelles hebben jullie inmiddels gewonnen. En dat betekent dat je minimaal 3 jaar achter elkaar met 20% groeit. En dat doen jullie met welgeteld 0 managers in dienst. Ja. Dat traditionele middenkader is blijkbaar niet aan jou besteed.
3: Nee, het is niet dat we dat daar niet echt in geloven. De managers, ik zeg altijd, ik gun iedereen de beste manager in de wereld. Maar dat is wel een geit met 5 poten. En dat is eigenlijk waar we toch tegenaan lopen. Die konden wij in de eerste instantie niet betalen. En we hebben gekeken, van kunnen we die job van een manager eigenlijk op een andere manier invullen? Dus het was nooit zo dat we echt een evangelie nastreefden. Gisteren, vorige week was hier iemand die dat toen zei.
1: Ja, Arco van Brakel.
3: Precies. Je hebt echt een aantal evangelies die daar helemaal in geloven. Voor ons was het echt een praktische oplossing om te zorgen dat we daar niet...
1: Maar je hebt het in het begin wel geprobeerd, toch?
3: We hebben ze gehad.
1: Er zijn specialisten uit jouw bedrijf, talentvolle mensen, die zijn doorgeschoven naar de rol van manager. Maar blijkbaar beviel dat niet.
3: Nee, want die waren natuurlijk nooit aangenomen als manager. Dus die hadden hele goede saleskwaliteiten, maar misschien wat minder managerial kwaliteiten. En je ziet dat je dan eigenlijk 2 dingen verliest. Je hebt en niet de beste manager, maar ook een van je beste salesmensen ben je kwijt. Dus dat was voor ons niet de weg. En we zijn toen gaan kijken van kunnen we dat op een andere manier automatiseren. Want zo hebben we het eigenlijk.
1: En hoe werkt dat dan binnen jullie bedrijf? Want als er geen managers zijn, dan... Nou, die vragen zul je vaak krijgen. Hoe zorg je ervoor dat prestaties worden beoordeeld, maar ook dat mensen er niet de kantjes van aflopen?
3: Ja, het is een heel lang verhaal. De basis is uiteindelijk dat je moet gaan voor autonomie. Dat mensen zelf sturend worden. Dat ze zelf het gevoel hebben van ik weet wat ik moet doen. Ik ben een professional, je hoeft mij niet te vertellen. En dat ze ook weten waar het bedrijf naartoe wil. Dus als je dat kunt hebben, dan zie je dat er minder managers nodig zijn. En daarnaast zijn er een heleboel praktische invullingen die je moet doen. Van hoe beoordeel je elkaar. Dus daar hebben we een systeem voor.
1: Hoe dan?
3: Dus je krijgt bij ons 7 peers, die kan je ook zelf selecteren. We krijgen natuurlijk een voorzetje. En die beoordelen je ieder half jaar op basis van een aantal vaste vragen. Waar ook natuurlijk wel wat ontwikkeling in zit. En op basis van die vragen krijg je je salarisverhoging.
8: Ik merk het ook wel in ons eigen bedrijf dat managers eigenlijk ook een bepaalde rol invullen. Waardoor de anderen ook gewoon dom worden. Of denken, ik hoef er even geen tijd aan te besteden. Voorbeeld. Die gasten kunnen wel allemaal backpacken in Azië. Alleen dan kunnen ze op kantoor zeg maar de dingen niet uitvoeren. Omdat ze denken, dat ligt wel bij iemand anders. Die regelt het wel voor mij.
3: Ja, het is ongelooflijk, maar dat klopt precies. Ja. En je ziet, we hebben heel veel mensen die zeggen, bij ons is het een beetje het midden tussen dat je freelancer bent en je werkt bij een bedrijf. Omdat je echt je eigen domeinkennis en inzet mag doen. Maar je bent echt die verantwoordelijkheid, moet je voelen.
8: En wie beslist dan bij jou, want dat was vorige keer ook het gesprek. Dit gaan we nu even niet doen, we gaan nu de andere kant op. Van wie krijgen zij dat te horen?
3: Ja. Ja, dat is natuurlijk het mooie van dit soort podcasts. Wij hebben bij ons bij Nammers ook iedere week een 30 minuten podcast. Waarin ik met anderen of andere mensen praten over waar ze mee bezig zijn, waar we naartoe willen. Dus de wat normale manager doet, hè, die gaat iedere keer de strategie vertellen wat management heeft besloten. Ja, bij ons kun je gewoon een 30 minuten meekijken in de bestuurskamer.
8: Dan weet je de laatste stand van zaken.
3: Weet je waar we heen willen en dan weet je ook van hoe kan ik daaraan bijdragen. Dus dat hebben we, die communicatie kun je natuurlijk heel dicht bij de mensen houden.
8: Ik zie een optie voor ons businessmodel, John.
1: Ja, dat zou wellicht iets kunnen zijn. Maar stel, ik ben 22. Ik heb net mijn studie afgerond, gesolliciteerd. Ga bij Nummers aan de slag. Maar ik weet natuurlijk nog niet zo heel veel. Hoe ga jij ervoor zorgen dat ik niet ga verzuipen?
3: Nee, dat is een van de eerste problemen waar je tegenaan loopt. En ik moet zeggen, we bij ieder interview wat we doen begint met een cultural interview. Pas je bij, kun je het? We hebben mensen die bij ons komen, die echt net beginnen of al heel lang werken, maar gewoon gewend zijn opgedragen te krijgen wat ze moeten doen. En dan verzand je natuurlijk. Dus we gaan ervan uit, als je wordt aangenomen, dat je weet waarvoor je hebt gesolliciteerd. En dat je ook die job kunt. En dat is soms bij junioren natuurlijk best wel lastig. Daar hebben we dan geen managers voor, maar gewoon een begeleider, zeg maar. Iemand die zijn mentor is, die hem echt gaat begeleiden. Maar het is zeker, we gaan echt wel van een zelfstandigheid uit. Dat je zelf gaat onderzoeken, als je het nog niet weet, hoe jij jouw job moet doen.
1: Dus als er 50 mensen bij jou solliciteren, dan vallen er misschien wel 45 af.
3: Ja, ik moet wel zeggen dat het steeds beter wordt. Dus de mensen, de Gen Z's die nu van school komen, die hebben al wel geleerd zelfstandig te werken. Dus de wordt steeds meer eigenlijk die zelfstandigheid die mensen in zich hebben. De backpackers, die allemaal. Je ziet dat die zelfstandigheid zit er bij mensen in. En het is ook niet meer zo.
1: Ik merk dat overigens nog niet bij mijn tieners thuis, hoor. Maar dat even terzijde.
8: Ik dacht dat wanneer komt.
3: Ja. Nou ja, ik heb er ook een paar. Ja? Ik moet zeggen dat. Maar ze lopen natuurlijk vanzelf tegen die muren aan, toch? En dan moet je ze loslaten en dan moeten ze het zelf doen.
1: Ja.
3: Dus je merkt toch dat je moet echt wel aan de slag. Maar het tweede is dat mensen ook vroeger. Ja, was het worden van mensen. Manager was gewoon wat je wilde. En je merkt nu, de generatie wil gewoon specialist worden. Die hebben gewoon een drive om een vak te leren.
1: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Numbers. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
2: Vandaag gaan we het hebben over Tolaria. Het second brain voor de AI era. Ja, als je werkt met AI, dan weet je dat één ding belangrijk is, en dat is het geheugen van jouw AI-systeem. Want als het niet slimmer wordt over tijd, ja.

0: nogal eens in de knoop. Nou, daar komt Tolaria om de hoek kijken. Een gratis toepassing, een gratis second brain voor jouw hele team en ook voor jezelf. En daar kan je dus eigenlijk alles ja, wat je aan het doen bent over alle gesprekken die je voert, vanuit je meeting note tools, je informatie uit je AI-chatbot naar keuze, of het nou ChatGPT of Claude is. Alles laat je eigenlijk in die tool. Die bouwt als het ware een heel brein om jou heen. En daar kan jij zelf, maar in de toekomst natuurlijk ook jouw AI-agent mee communiceren. Het is gemaakt door één ja, bijzondere man, Luca heet hij. Die heeft ook een nieuwsbrief, dat heet Refactoring. En hij zegt, ja, ik heb dit gewoon voor mijzelf gemaakt. Ik heb een eigen probleem die ik wilde oplossen. Ik moest namelijk 9000 notities moest ik gaan structureren. En ja, ik heb iets gemaakt wat voor mezelf hartstikke nuttig is. En lieve mensen, gebruik dit alsjeblieft. Hij heeft 170.000 newsletter-inschrijvingen. En hij verdient gewoon zijn geld op een andere manier. Dus dit geeft hij terug aan de wereld.
1: Remy Gieling was dat van AI.nl. Bij ons in de studio is Michiel Chevalier. De man die numbers groot maakte zonder ook maar één manager aan te nemen. En daar spraken we zojuist al over. Hoe zit dat met de klanttevredenheid? Merk jij dat die vooruit is gegaan sinds dat jullie op deze manier zijn gaan werken?
2: Het is niet dat we. Het is alweer echt heel lang dat we.
1: Oh, dus die één-op-één correlatie kun je moeilijk.
2: Moeilijk maken, maar het is wel duidelijk dat de mensen die van buiten komen, vinden het altijd lastig om te weten bij wie moet ik nou zijn om een beslissing geforceerd te krijgen. En daar zie je wel eens dat klanten vragen van joh, ik wil eigenlijk toch even met de directeur spreken. Dus soms zit het wel in de weg, met name om de buitenstaanders te laten weten met wie moet ik schakelen als ik nou echt even bij numbers. Iets voor elkaar wil krijgen. Gelukkig hebben alle klanten mijn mobiele nummer, dus dan bellen ze uiteindelijk mij als ze het echt niet meer weten. En dat gebeurt overigens niet zo vaak.
1: Jij geeft al jouw klanten jouw mobiele nummer?
2: Ja.
1: Oké, komen we dit vaak tegen? Want een bedrijf met de grootte van jullie, dat kan ook wel risicovol zijn dat jouw vrouw in het weekend zegt, word je nou alweer gebeld?
2: Precies, is er iets gaande.
1: Ja.
2: Maar dat is er soms ook, en dan weten ze me te vinden. Maar het is. Er wordt ongelooflijk weinig gebruik van gemaakt. Alleen als er echt iets aan de hand is.
1: Oh ja.
2: Maar het zijn inmiddels inderdaad 270.000 bedrijven die met ons product werken.
1: Jeetje, dus
2: als ze allemaal tegelijk gaan bellen, dan heb ik wel een probleem.
1: Bellen met Michiel, ja.
3: En de markt voor HR en salarissoftware zit vol met grote giganten. Moorden de concurrentie. Wie zie jij als jouw directe concurrenten?
2: Ja, we hebben verschillende concurrenten. Het is zo dat we beginnen natuurlijk in het MKB. Daar zijn we echt marktleider inmiddels. Maar we schuiven steeds op naar wat grotere bedrijven. En daar komen we natuurlijk andere tegen. Bijvoorbeeld AFAS is een klant, of tenminste een concurrent die we veel zien. Bas van AFAS.
1: Ja, is hier ook geweest.
2: Ja, ook 4 dagen aan het werken.
3: Die heeft wel een goede EBITDA, om het zo te zeggen.
2: Fantastische EBITDA, ja.
3: Jij ook?
2: Nee, wij hebben een mindere EBITDA. Maar ja, wij zeggen altijd van, ik geloof heel erg in dat je ook moet terug investeren in product. En daar probeer ik ook zoveel mogelijk van de investment altijd in terug te doen. Dus EBITDA is niet het grootste belang. Wij willen echt de marktleider nog groter worden.
3: En bij jouw dienstverlening lijkt me het ook moeilijk of je wel of niet gaat uitbreiden. Dus net zei je naar grotere klanten, maar als je uit gaat breiden in functionaliteiten. Ik sprak laatst zeg maar de oprichter van Pipedrive. En die zei op een gegeven moment, ja, wij zijn van de sales software. Op een gegeven moment ging het ook buiten sales. Dachten we, oh, we moeten weer terug. Hoe kijk jij naar jouw scope van jouw dienstverlening?
2: Ja, we zijn heel helder waar wij beginnen en eindigen. Maar we zijn onderdeel van die Visma-familie. En daar zie je weer een heleboel andere tools die heel mooi aansluiten op ons systeem. En ik geloof er wel in dat wij met elkaar die hele puzzel moeten kunnen invullen op een manier waarop de klanten echt denken, yes.
3: Dus dan heb je dat op die manier binnen groep opgelost. Waar begint het en eindigt het voor jou?
2: Echt bij het HR-proces. En het de bijbehorende salarisproces wat daar achteraan zit.
3: Dus dat begint bij jou bij het moment dat iemand in dienst komt, tot en met dat hij weer eruit gaat.
2: Precies. En dan wordt hij ondertussen hopelijk opgeleid en hij krijgt uitbetaald en hij krijgt een mooi exitgesprek aan het einde. Ja.
1: Is het wel eens in je opgekomen om het dienstenpakket te verbreden, zoals bijvoorbeeld AFAS dat ook doet, dat je steeds meer richting CRM gaat? Want ik kan me wel ergens voorstellen dat die verleiding daar is.
2: Ja, we zijn bouwers. Dus als je niet oplet, dan blijf je altijd bouwen. Nee, we hebben heel duidelijk die keuze gemaakt voor ons bedrijf. Dit is waar wij heel sterk in zijn. En ik moet zeggen, ja, daar kun je ook eindeloos in blijven bouwen, kan ik zeggen. En zeker nu met AI, wat er allemaal weer aankomt, is het ongelooflijk gespeeld. En dus ik geloof er heilig in dat je heel erg moet specialiseren in waar je heel goed in bent. En dat dan echt tot in de puntjes verzorgen.
1: En dus ook

0: nee durven zeggen tegen te veel uitstapjes.
1: Ja. Ja, en dus goede partners zoeken waarmee je dan samen wel die totaaloplossing kan aanbieden.
0: Even iets wat jij net in een bijzinnetje zei. Je zegt AFAS, hadden we het over, vierdaagse werkweek. Dat doen jullie ook, al noem jij het zelf, net even anders. Want die vrijdag, dat is een dag om aan hobbyprojecten te werken?
1: Ja, je kunt het hobbyprojecten noemen. Ja, en dat is soms ook echt zo.
0: De ontwikkeldagen, hè, zijn dit.
1: Ja, ja. Dus we hebben sommige ontwikkelaars staan voor de klas. Maar we hebben ook jongens die de AI-projecten op de vrijdag zitten te doen. Maar je mag het zelf kiezen wat je wil. En ook wat bij jou past op dat moment.
0: Het is dus geen vrije dag?
1: Nou, het is voor een aantal, die nemen hem echt wel voor de kinderen. Dus dan kun je wel zeggen dat het een vrije dag is. Maar we zijn er niet zo mee te koop aan het lopen. Omdat we vinden dat... Ja, het moet niet zo zijn dat mensen bij ons komen werken omdat ze zo graag vier dagen willen werken. En het is meer om de mensen de ruimte te geven om rust te pakken wanneer het kan. Maar als het heel druk is, dan zie je dat toch iedereen even een stapje bijzet. En dan komen ze op vrijdag ook gewoon die klanten implementeren als dat moet.
2: En een andere bijzin ging over AI. Wat voor impact heeft dat op jouw business gehad al in de afgelopen periode?
1: Nou, wij waren er door mijn Portugese co-founder was echt helemaal in AI. Dus wij waren echt al in, nou ja, volgens mij 2007 begon hij er al over. Dus we hebben echt al heel veel gedaan daarin. Nu wordt het natuurlijk echt real. Zeker de impact voor klanten. Dus wij zien wel dat het onze businessmodel weer helemaal opnieuw moeten we dat uitvinden. Maar wel, dat maakt het ook wel weer heerlijk.
0: Wat is de AI-functionaliteit die nu in het pakket zit, waar jij het meest trots op bent?
1: We hebben natuurlijk een agent in het systeem die de dingen gaat doen die je normaal met het handje deed. Dus het importeren van bekeuringen. Je kunt ze gewoon naar de agent slepen en hij zorgt dat er bij de goede werknemer wordt ingeboekt. Dus je ziet dat steeds meer van de functionaliteit die toch, ondanks dat we hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden, toch soms complex is voor iemand die dat niet iedere dag doet. Om die functionaliteit gewoon beschikbaar te stellen op een hele makkelijke manier. Daar ben ik wel heel trots op dat we dat nu al in het platform hebben draaien. En dat klanten daar ook ontzettend blij van worden.
0: Michiel Chevalier van Dammers. Michiel, dank je wel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we weliswaar af, maar op de podcast praten we nog even door. Patrick, wij zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Thomas van Zijl.
3: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de dominante marktpositie van PostNL en een gesprek met Paul Cies, topman van Audax, tijdschriftendistributeur en uitbater van Bruna en The Reshop. Hoe gaat hij het verlieslatende bedrijf weer winstgevend maken? Dat en meer hoor je morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Realiseer uw ambities. Zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. 1 outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
8: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Tjeerd de Jong had ogenschijnlijk alles. Een liefdevol gezin, een succesvolle onderneming, groot huis. Maar hij verloor het bijna allemaal toen hij verslaafd raakte. Dat hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR Nieuwsradio.
10: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
11: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf morgen is er noodopvang in Warffum. Het Rode Kruis maakt zich zorgen, want de harde, smalle bedjes zijn niet bedoeld om nacht in nacht uit op te liggen. En dat gebeurt nu wel. Pam Bondi, die door president Trump aan de kant werd gezet als minister van Justitie, heeft kanker. Ze is al geopereerd en is nu aan het herstellen en het gaat goed, zegt ze. Ze wordt overmorgen verwacht bij een commissie die onderzoek doet naar Jeffrey Epstein. Bondi kreeg veel kritiek op hoe ze die zaak aanpakte. En bij Oranje zijn natuurlijk ook afvallers voor het WK-voetbal. Kees Smit bijvoorbeeld, het wonderkind van AZ. Hij mocht pas geleden nog meedoen met het grote Oranje, maar Ronald Koeman neemt hem toch niet mee naar Amerika. Zijn vrienden hebben nu als troost een vakantie voor hem geregeld, zodat hij het een plekje kan geven. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen die in het noordoosten wonen krijgen te maken met een koude nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Lobbypanel. Provincies, gemeenten en het adviesbureau BCG, de Boston Consulting Group, waarschuwen dat Nederland fors meer moet investeren in infrastructuur. En het kabinet trekt omstreden ingrepen in de sociale zekerheid voorlopig in. Vakbonden zijn nog niet tevreden. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Bart Pech is hier van Confederatie Public Affairs. En Jacco Vonhoff, nog heel eventjes voorzitter van MKB Nederland. Maar Jacco, goedemorgen en gefeliciteerd.
14: Dankjewel.
3: Ook alweer een nieuwe baan.
14: Ja, dat gaat
3: vanaf
14: snel,
3: september. Wat ga je doen?
14: Ik word voorzitter van DeltaLinks. En dat is de werkgeversorganisatie. Vereniging in de Rotterdamse haven en omstreken. Ja, hele leuke uitdaging. Zin in.
3: Bart, we beginnen met jouw nieuws. Die eer is er voor de leden van het panel. Wat wil jij onder de aandacht brengen?
15: Nou, ik zou me nou even stil willen staan bij het nieuws vanochtend van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die hebben een onderzoek gedaan onder wat Nederlanders vinden van het klimaatbeleid in Nederland. Interessant eruit twee dingen. Enerzijds, de meerderheid staat nog steeds achter de klimaataanpak. En tegelijkertijd zie je een groeiende onvrede over de manier hoe daar te komen. En met name hoe de rekening verdeeld wordt daartussen. Burgers die toch het gevoel hebben dat zij meer betalen dan bedrijfsleven. En het spanningsveld dat daardoor ontstaat. Tegelijkertijd zie je het dilemma, denk ik, ook bij het kabinet, bij de overheden, dat juist de industrie ook zeg maar, onder druk staat van stijgende kosten, concurrentievermogen met andere werelddelen. Juist daarom klimaatambities ook enigszins zijn teruggeschroefd in Europa. Nou, hoe breng je dat samen? Ik denk dat een hele mooie dilemma voor dit kabinet is. Ja. De communicatie naar burgers toe.
3: Ja, want we staan hier bij het lobbypanel van BNR Zaken doen, natuurlijk ook met de vraag hoe dit rapport, deze bevindingen dan gebruikt kunnen gaan worden en hoe dit een verdere weg zal vinden. Wat verwacht jij? Want dit is een rapport met twee boodschappen die je zelf net ook al helder over het voetlicht brengt. Namelijk enerzijds die steun voor die klimaatmaatregelen en anderzijds het idee dat het niet helemaal eerlijk verdeeld is. Dus wat gaat hier nu mee gebeuren?
15: Nou, ik denk heel interessant. Neem maar één stelling uit. Maar dat gaat over het compenseren bijvoorbeeld van vuilende industrie. En het verduurzamen daarvan. In het rapport zie je daar best wel veel steun voor. Ook het rapport. Nou, daar gaat ook best veel geld ook vanuit het kabinet naartoe. Nou, hoe compenseert, hoe leg je dat uit op een goede manier? Ik denk dat zeg maar, het belangrijkste is. Want je hebt ook als overheid een hele dubbele boodschap daarin. Je zult toch meer moeten meenemen waarom bepaalde uitgaven nodig zijn. Om uiteindelijk ook die burgers hem op een goede manier te helpen in het verduurzamen.
3: Hoe eerlijk of oneerlijk denk jij dat die klimaatmaatregelen en de bedragen die eraan gekoppeld zijn verdeeld zijn op dit moment?
14: Ja, daar hoort volgens mij één opmerking bij. Is dat burgers die dan waarschijnlijk reageren als consument zich moeten realiseren dat als je de prijs aan het begin neerlegt bij de bedrijven die het moeten maken, dat die internationaal steeds meer moeite krijgen te concurreren. Maar als het gaat om de kosten van een product, het product gewoon duurder wordt en dat betaalt uiteindelijk de consument zelf. Dus hoe je er ook naar kijkt, als je denkt dat je ermee wegkomt, dat je zegt van nou, burgers en burgers moeten relatief minder betalen, bedrijven meer. Uiteindelijk vindt alles zijn weg in een prijs. En de prijs kan zijn dat de producten duurder worden. Maar de prijs die nu lijkt te worden betaald is dat bedrijven weggaan uit Nederland. En dat is wat mij betreft veel te hoge prijs.
3: Gaan die bedrijven nou echt weg of wordt er vooral mee gedreigd?
14: Nee, je ziet het echt gewoon gebeuren. Het is echt al een stille uittocht. Je ziet het aantal investeringen, nou ja, even een nieuwe rol, hè, in de Rotterdamse haven en omgeving echt teruglopen. Je ziet bedrijven daar fabrieken ontmantelen. Je ziet,
3: en heeft dat te maken met wat hier wordt besproken, namelijk dat zaken duurder worden, of ook voor een deel met overcapaciteit?
14: Nou, ja, dat laatste, dat zou ik niet weten. Ik heb niet
3: dat komt vanaf september.
14: Misschien ook, nee, maar ik denk vooral, even los van wat het kost. Hè? Dus als een investering de moeite loont, of als je weet dat je te maken hebt met een overheid die langjarig stabiel beleid over je uitstort, dan durf je nog wat te doen. Ik zie vooral nu zwalkend overheidsbeleid, geen keuzes maken, maar wel stijgende kosten. Daar waarbij ondernemers zeggen, ja joh, dit is voor ons gewoon geen gezonde bodem, geen voedingsbodem om de toekomst van ons bedrijf op te bouwen.
3: Overheden zijn er in alle soorten en maten. Jij wilde het in het bijzonder hebben over de gemeente en dan weer in het bijzonder over de verzuimcijfers bij die gemeente. Waarom?
14: Nou, ik schrok ervan. Ik zag een stuk in het FD dat op dit moment bij Nederlandse gemeenten het ziekteverzuim boven de 7% is. Ik geloof 7,1%. Dat kost onze als samenleving, kost hen als werkgever meer dan 1 miljard per jaar. En dan staan er een paar oorzaken, dat is goed. Hè? Dus blijkt dat vooral toch mentale klachten en werkdruk de overhand hebben in deze cijfers. Nou, daar vind ik al wat van. Hè? Dus daar zouden we met elkaar wat aan moeten doen. Maar de oplossing is... we hebben nu al structureel personeelstekort. Er moet gewoon meer mensen bij. En ik denk, ja, wacht eens even. Volgens mij is die overheid inmiddels groot genoeg. Moeten we niet eens gaan nadenken over of we taken anders moeten gaan invullen? Of moeten we misschien weer wat minder de boel reguleren en zorgen dat mensen weer fatsoenlijk hun werk kunnen doen? Maar los daarvan...
16: Gemeenten krijgen natuurlijk ook druk omdat er vanuit Rijkswegen keuzes zijn gemaakt.
14: Zeker. Nee, maar per saldo, kijk, ik heb onlangs in dezelfde krant een fantastisch bericht gezien dat de overheid, hè, dus in zijn totaliteit, de afgelopen 5 jaar geloof ik met 100.000 werknemers is gegroeid. 100.000, de snelst groeiende sector in Nederland. Ja, dat is. En hoe goed en belangrijk dat ook moet mogen zijn. Hè, want individueel doen die mensen allemaal belangrijk werk. Maar wij kunnen het ons gewoon niet veroorloven dat de overheid de grootste werkgever van Nederland gaat worden. Waar we allemaal aan meebetalen. Maar waarbij de effectiviteit, de efficiëntie, maar met name dit soort gevallen ook nog eens een keer de kosten de pan uitstijgen.
16: Korte reactie, Bart.
15: Ja, ik denk dat de, als we het hebben over ook bijvoorbeeld het volgende onderwerp over de tekorten zeg maar, rond de infrastructuur. Nou, weet je, dat is 1 miljard goed bespaard, zou ik zeggen. Nee, maar we zien allemaal, denk je, in elke organisatie dat die werkdruk opneemt, oploopt. En de vraag zit natuurlijk altijd in hoe organiseer je dat werk slimmer? En investeer je dus ook in hoe het werk toekomstig zeg maar, goed in te richten in plaats van nieuwe mensen aantrekken. Want ja, op een gegeven moment is de arbeidspotentie ook gewoon op.
16: Infrastructuur, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar we beginnen, dat kan bijna niet anders... over de AOW-verhoging, over de WW, de WIA. Het kabinet trekt omstreden plannen in om de vakbonden weer aan tafel te krijgen. Maar ondanks concessies gaan de aangekondigde acties van de bonden voorlopig door. Het kabinet houdt daarnaast vast aan de miljarden bezuinigingen die ook nog moeten worden gerealiseerd. Jacco, ik begin toch bij jou, want je bent nog een paar weken voorzitter van MKB Nederland.
14: Ja.
16: Ben je nog zeer betrokken bij wat er op dit moment in de polder speelt, of ben je al langzaam aan het loslaten?
14: Nee. Je bent tot de laatste dag, wat mij betreft de laatste minuut, ben je de voorzitter van MKB Nederland en moet je gewoon heel erg betrokken zijn bij dit soort vraagstukken.
16: Zag jij de brief van Velbrief, want die kwam er gisteren aankomen?
14: Ja, natuurlijk zag ik hem aankomen, maar ik vond hem nog. Ja, ik vond hem eigenlijk. Ik vond hem nog te beperkt. Hè. Niet lang geleden heeft mijn collega van VNO-NCW, Koen, een oproep gedaan aan het kabinet van joh, haal nou die omstreden maatregelen gewoon van tafel. En laten we veel integraler gaan kijken naar een akkoord.
16: Ja, maar daar zegt hij ook, laten we de financiën buiten haken plaatsen. Dat is natuurlijk interessant als je in gesprek moet met de minister van Financiën en van Sociale Zaken.
14: Kijk, dat is het grappige. De minister van Financiën is alom aanwezig, maar zit niet aan tafel. Nee. En de minister Sociale Zaken stuurt een brief waarbij die zegt, ik wil een sociaal pact. Maar wij willen geen sociaal pact. Ja, het moet wel sociaal zijn. Maar wij willen een veel breder akkoord waar ook de economie en de toekomst, de investeringen in Nederland, in de, nou, gaan we het straks ook nog over hebben, in de infrastructuur van Nederland, ook de infrastructuur van de arbeidsmarkt en werk, moet daarbij.
16: Nou, Velbrief zegt wel degelijk dat hij hoopt op een sociaal akkoord.
14: Ja,
16: dus dat is zijn insteek. En de insteek van de polder, begrijp ik, is een andere.
14: Nou, kijk, als je de polder aan tafel hebt, heb je de sociaal-economische raad aan tafel.
16: Ja.
14: En ja, sociale zekerheid en arbeidsmarkt zijn hele echt superbelangrijke onderwerpen. Maar die zijn ook weer onderdeel van de economie. En als de economie niet ook gelijkwaardig aan tafel zit, of als dat niet breder wordt gedekt, dan heeft het niet zo heel veel zin.
16: Deze brief is bedoeld om uiteindelijk tot een open gesprek te komen. De reacties van sociale partners laten aan duidelijkheid weinig te wensen over, want ze zeggen het is niet voldoende. Is het wel de basis eventueel voor een open gesprek, of moet daar op voorhand alweer wat meer water bij de wijn geschonken worden door Velbrief in het bijzonder?
15: Nou, ik denk dat zeker ook bijvoorbeeld het interview waar jij naar verwijst van de voorzitter van VNO. Ik denk, die ook duidelijk zegt van je haalt AOW en zeg maar als van tafel. Ik denk dat wel ook een belangrijk signaal is. Ook naar elkaar toe. Van ja, we willen dit hier met zitten weer met elkaar in met de gezamenlijke opgave.
16: Ja, is het belangrijk dat notabene hij zegt als werkgeversvoorman, wij zien dit ook absoluut niet zitten. Is dat cruciaal geweest voor de draai van Velbrief?
15: Ik kan me zo voorstellen dat dat absoluut helpt, zeg maar, in het maken van die draai, zeg maar, als kabinet. Althans niet het actief daarover naar buiten gaan. Maar het zal ook, zeg maar, ook een signaal zijn naar de bonden toe. Om juist te laten zien van, weet je, je staat niet alleen, zeg maar we gaan dit gesprek samen aan naar die toekomst toe. Ik deel helemaal ook het punt van Jacco. Uiteindelijk, als je het heel erg sterk beperkt op alleen dat sociale vraagstuk met de bezuiniging die daaromheen staat, zolang het heel beperkt is tot daarover mag je praten. Ja, dan kom je er met elkaar misschien op een gegeven moment gewoon niet uit. En zul je toch ergens een keer, zal het wel het schip het gaan keren. Omdat je dus een breder gesprek moet hebben over veel meer aspecten die ook gaan over leven lang leren, over andere zaken.
16: Ja, overigens, over wat het allemaal kost, zegt de Velbrief, de bedragen van de koppeling van de AOW-leeftijd, waar dit ook allemaal mee begonnen is, aan de levensverwachting hebben een mythische proportie gekregen. Ze beginnen overigens pas in 2033, lopen dan op naar het hoofdbedrag van een paar miljard. Dat betekent dat er deze kabinetsperiode geen acuut financieel probleem is. Maakt dat het voor Velbrief ook niet heel veel makkelijker om een beetje te bewegen, door ook nadrukkelijk te zeggen, het is niet een financieel probleem van dit kabinet?
15: Nee, maar het blijft dus wel, zeg maar, de connotatie, maar de afdronk is wel, het is een financieel probleem. En volgens mij is de kernvraag veel meer, wat voor een type arbeidsmarkt, wat voor een type manier van werken wil je hebben? Juist ook met inzet van technologie naar de toekomst toe. Wat zie je dan? Hoe houd je dat, zeg maar, werkbaar?
16: Maar dingen worden toch al snel een financieel probleem als we het ook moeten hebben over defensie, als we het ook over infrastructuur moeten hebben, over de zorg moeten hebben, dan moet je toch ook wel rekening houden met wat het kost of wat het gaat opleveren.
15: Het maakt in dit geval denk ik echt uit wat de basis is, de basishouding is waarmee je zo'n gesprek ingaat. En denk dit geval is er, maar het komt vanuit een bezuiniging die ingeboekt is. Nou, die is tussen haken of toch nog ligt die op tafel. Zolang die ruimte er niet is om daar echt een fundamenteel gesprek over te hebben, kom je uiteindelijk toch weer onder de streep terug op en nu dan de rekening. En ik denk dat, wil je dat echt het open gesprek hebben naar hoe je die toekomstige arbeidsmarkt in gaat richten voor die economie van de toekomst, voor die samenleving, dan moet je een breder trekken.
16: Jacco, ik ken jou wel als iemand die enige vorm van begrotingsdiscipline ook op prijs stelt.
14: Jazeker. Alleen, we staan op een punt in de tijd waarbij we, en dat roepen wij trouwens ook al langer, waarbij we consumptieve uitgaven van de overheid en investeringen van de overheid echt uit elkaar moeten gaan trekken.
16: Dat voorstel is overigens gedaan toen D66 en CDA nog met elkaar om tafel zaten. En dat zien we nergens meer terug. Precies. In de definitieve versie van het
14: regeerakkoord. En ik hoor om mij heen, dus ook in mijn wereld, maar ook in de vanuit de samenleving steeds meer het vraagstuk van, jongens, sommige investeringen die wij moeten doen, En dat is voor harde, waar we het straks over gaan hebben, infrastructuur. Ik heb wel eens gedacht, zou er niet een groot plan moeten komen waarbij we zeggen, we gaan werken aan de infrastructuur voor groei.
16: Daar komt hij nu mee in de laatste weken van zijn voorzitter?
14: Nee, ik heb het al die tijd geroepen. Alleen, zoals zo vaak, als je in je eentje roept, dan wordt het niks. Maar langzamerhand zie je overal, vanuit verschillende perspectieven, de vraag komen, moeten we niet anders kijken naar de uitgaven van de overheid? Want als we het blijven doen zoals we nu doen, op kasboekniveau, dan is elke uitgave even belangrijk. En uitgaven in de toekomst geëxtrapoleerd worden steeds groter en een groter risico.
16: Maar jij kent ongetwijfeld ook economen die wat strenger in de leer zijn en die vrezen dat als je dit onderscheid gaat maken, dat alles dan maar onder de noemer investering geschaard zal worden en dat er uiteindelijk van enige vorm van begrotingsdiscipline niks meer terecht gaat komen.
14: Nee, maar je kunt op een gegeven moment, ik ben het ermee eens, te veel vrijheid gaat ook niet goed. Maar je kunt natuurlijk ook te veel gaan geloven in het feit dat wij nu kunnen bedenken hoe we er in 2060 bij staan. En ik heb even teruggekeken naar eerdere analyses, of dat nou vanuit het toentertijd Centraal Planbureau, met allerlei voorspellingen over hoe onze economie eruit zou zien, wat de omvang zou zijn van die overheid, hoe groot onze schuld zou zijn, hoe ons begrotingstekort eruit zou zien. Het klopt nooit. En het belangrijkste is, natuurlijk is het belangrijk om tegen elkaar te zeggen, weet je, je kunt niet uitgeven wat je niet hebt verdiend, maar dan moet je niet aan de uitgavenkant gaan kijken, moet je aan de verdienkant gaan kijken. Nou, en daar zit Nederland echt op te wachten.
16: We gaan het hebben, want ik heb het idee dat jullie dat graag doen, over infrastructuur.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Bart Pegge en Jacco Vonhoff zijn de leden van het lobbypanel. Gemeenten, provincies en het adviesbureau Boston Consulting Group waarschuwen dat Nederland fors meer moet investeren, belangrijk woord, in infrastructuur. Volgens BCG is richting 2040 een bedrag van vele honderden miljarden euro's nodig om wegen, bruggen, energienetten en andere infrastructuur toekomstbestendig te maken. Breed opgepakt in allerlei media. Overigens is het bij lange na niet de eerste waarschuwing dat er nodig iets moet gebeuren. Vorige week nog in de Telegraaf een groot stuk ingestoken door Bouwend Nederland. Zelfs met het veiligheidsargument dat de boventoon voerde. Is het deze keer anders? Gaat er deze keer geluisterd worden, Bart?
15: Er wordt altijd goed geluisterd. De vraag is met name zo, welke financiële ruimte vind je? Nee, ik denk dat wat je zegt, maar zowel over de investering naar de toekomst toe. Als het dan gaat om de kennisinfrastructuur of om de nieuwe technologie, of het gaat om de fysieke infrastructuur, of het gaat om het onderhoud van bestaande infrastructuur, waar de gemeente en provincie natuurlijk echt wel de alarmen bij ook over luiden. Eerder ook al gebeurd door Rijkswaterstaat, al een dus de rapporten hebben we al lang. De vraag is met name inderdaad, hoe financier je met elkaar zo dit soort grote investeringen?
16: Nou, de Boston Consulting Group doet een voorstel door inderdaad te zeggen, het is niet alleen maar kosten, het zijn investeringen. En als je die investeringen doet, kijk ook eens naar institutionele beleggers, kijk eens naar andere vormen van financiering. Hoort natuurlijk ook bij een goede lobby, al weet ik niet of je een consultant kunt zien als een bedrijf dat op deze manier ook aan lobby doet.
15: De studie zelf is nog niet publiek, dus we weten niet goed wie daarachter zit en of het een eigen initiatief is of dat een opdracht van is.
16: Maar het is ook wel een vorm van aandacht genereren.
15: Dit is zeker een goede manier van aandacht opbouwen. Maar als ik kijk naar het ophangen aan het concurrentievermogen, ik denk dat een hele interessante is. Daar zie ik ook de toekomstige welvaart, waar het kabinet heel sterk op insteekt.
16: Werd haven genoemd, hè, van Jacco.
15: Een hele belangrijke hub. Zijn veel van dat soort hub. Maar je ziet dus dat de groeiopgave voor de toekomst, hoe wil je groeien als land? En wat voor investeringen vraagt dat naar de toekomst toe? En eerlijk gezegd, denk je, de rekening die ze presenteren, zie ik in Den Haag niet gedekt worden. Dus je zult op zoek moeten gaan naar of andere vormen van financiering.
16: Wat vind je van die benadering om zo'n miljardenbedrag te noemen? Honderden miljarden die dan opgehoest moesten worden voor 2040, meen ik. Terwijl je weet dat er al gescharreld moet worden om het echt uiterst noodzakelijke onderhoud voor elkaar te krijgen de afgelopen jaren. Heeft het dan zin om te zeggen, nee, luister eens, denk groot, reserveer die honderden miljarden?
15: Ik denk dat we te weinig groot denken. En dat dit soort geluiden echt nodig blijven zijn om de ogen te openen hoe groot de opgave is. Zeker als je het vergelijkt met de Europese concurrentiekracht. Als je het vergelijkt met wat in China gebeurt, hoe VS aan de slag is. Wil je relevant blijven, zul je groter moeten denken. En daar horen ook grotere bedragen.
16: En Jacco, daar werd dus het belangrijke onderscheid gemaakt tussen kosten enerzijds en investeringen anderzijds.
14: Klopt. Ja, en dit is een onderzoek. En eens, hè, ik heb het ook nog niet inhoudelijk gezien, alleen de conclusies. En die passen mij, dus vandaar dat ik er enthousiast over ben. Maar er is tegelijkertijd was er ook een onderzoek van VNG en IPO. Wat ongeveer dezelfde signalen naar buiten bracht. Namelijk ook het onderliggende wegennet. En onderliggende kunstwerken zoals bruggen en tunnels. Daar is nu gewoon aandacht voor nodig. En ik denk ook, ik zei net, infrastructuur voor groei. Als je als economie naar de toekomst door wil, zul je bereikbaarheid op één moeten hebben. En dat is natuurlijk fysieke bereikbaarheid. Dus deze twee onderzoeken bevestigen dat al. Kost ook heel veel geld om snelwegen aan te leggen of te verbeteren en nieuwe bruggen en onderhoud.
16: Ja, de Van Brienenoordbrug gaat opgeknapt worden.
14: Die gaat nu naar
16: Spaanse aannemer.
14: Prima.
16: Prima of niet? Want ik dacht, dat is natuurlijk ook een financieel belang bij, een economisch belang bij deze grote opgave.
14: Ik had het natuurlijk liever in Nederland gehouden. En het verwijt is dat Nederlandse bedrijven te duur zijn geworden. Dat verwijt heb ik onlangs nog gehoord van iemand die hier vroeger minister-president was. En die zei eerst dat hij heel blij was dat de lonen in Nederland de afgelopen 6 jaar flink gestegen zijn. Maar begreep vervolgens niet dat de kosten van bouwbedrijven gestegen waren. Maar goed, terzijde. Het is natuurlijk niet zo dat als Nederlandse bedrijven het niet kunnen of er de goede prijs niet voor hebben, dat je het dan maar niet moet doen. Dus voortgang is altijd belangrijker dan
16: nationaal belang.
14: Maar het is dus niet alleen deze harde infrastructuur die we ook voor onze weerbaarheid nodig hebben. Het is dus ook de digitale infrastructuur. Het is vooral ook energieinfrastructuur, netcongestie. En dan vervolgens ook nog eens een keer, hoe gaan we dan met elkaar productiever worden? Dit zijn allemaal voorwaarden om onze economie naar de toekomst toe bestendig te houden.
16: Ja, allemaal scharen onder die NAVO-norm, hè? Want het was 3,5% keihard defensie en dan al 1,5% voor iedereen die ook geld nodig heeft, Bart. Want dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden gezien.
15: Ik geloof zelfs dat in het coalitieakkoord nog zodanig staat opgeschreven rondom infrastructuur en de gelden daarvoor. Nee, ik denk dat in dit geval is het heel specifiek aan concurrentievermogen opgehangen. Wat natuurlijk heel interessant is, dat je noemde het net terecht, maar de IPO en FNG hebben nu aandacht gevraagd voor die 1,5 miljard onderhoudsopgave. Dat staat er los van het BCG-onderzoek, dezelfde dag gepubliceerd. Maar die gemeente probeert natuurlijk ook nu voor de begroting komend jaar natuurlijk dat geld binnen te halen om te zorgen dat zij de lokale onderhoud goed kunnen doen.
16: Ik vroeg me nog af hoe jullie kijken naar dat veiligheidsargument. Daar kwam Bouwend Nederland vorige week mee. Ik sprak toen met het hoofd belangenbehartiging van Bouwend Nederland. Die zei, we hebben daar goed over nagedacht. Want dat kun je niet al te vaak doen. Als je dat inzet, als je zegt, het is echt onveilig aan het worden, dan betekent dat nogal wat voordat je die brug letterlijk en figuurlijk overgaat. Is het verstandig om dat op dit moment toch al zo te brengen? Let op, we stevenen af op risico's.
15: kijken naar hoeveel keuzes het kabinet moet maken. Is een veiligheidsargument is natuurlijk zomaar iets wat heel geaanspreekt en heel dicht bij mensen komt. Dat
16: maakt moet dan ook echt wel zo zijn, denk ik.
15: Ik neem aan dat als je een aantal brug kunt aanwijzen die daadwerkelijk komt.
16: Dan durf jij de brug nog over, Bart?
15: Ik vertrouw volledig op die overheid dat als die brug open is, dat ik er veilig overheen kan. Dus, maar
16: nee, het is een stevig argument natuurlijk.
14: Ja, ja, zeker. Wij willen natuurlijk geen Italiaanse toestanden dat bruggen ook echt instort. Maar ik vind het woord veiligheid heeft twee dimensies in deze. En jij raakt hem net al aan. Kijk, ook als jij straks vanuit de Rotterdamse haven... God verhoede dat we een artikel 5 krijgen... maar je moet met je troepen naar het oosten. Ja, het is mooi als al dat spul aankomt in de haven... maar het moet dan vervolgens ook verder het land in. Waarom zou je nou niet die defensieopdracht gebruiken... om te versterken wat versterkt moet worden? Het ligt voor de hand. En daarnaast heb je dan ook nog eens een keer de mea culpa in Europa... dat je kan zeggen... Vanwege deze investering, waar we waarschijnlijk 100 jaar wat aan hebben... kunnen we ook tijdelijk even iets ruimte zoeken in dat begrotingstekort.
16: Wanneer heb jij voor het laatst de X ingezet om de boodschap verder te brengen, Jacco? Het viel me tegen, moet ik zeggen.
14: Ik heb er helemaal niks mee.
16: Oh, maar je hebt er wel eens iets mee gedaan.
14: Ik heb heel lang een persoonlijk account gehad. Die heb ik al een tijdje geleden aan de kant gedonderd. Want ik had niks te melden en ik vind het echt een vuilnisbak.
16: Jij had niks te melden?
14: Nee, niks waarvan ik dacht dat ik daar zat te wachten op de commentaren van anderen. Zeg.
16: Oh,
14: en dus een vuilnisbak.
16: Dat mensen er ook nog wat van vinden.
14: Dus zakelijk. MKB Nederland en de voorzitter van MKB Nederland hebben nog een account. Ik zeg hem niet op omdat ik mijn opvolger niet voor de voeten wil lopen.
16: Die moet
14: ik
16: maar doen.
14: Ik ben blij als ik er zo af ben.
16: Bart, laatste tweet. Mei 2023.
15: Lang geleden.
16: Spectaculaire X-gebruiker.
15: Lang geleden.
16: Ook geen liefhebber?
15: Ik gebruik het nog wel echt om juist er maar doorheen te gaan... om te kijken wat de andere kant van mijn eigen bubbel
16: is. Is een deel van je werk. Monitoren.
15: Zien wat er gebeurt. Maar ik denk ook echt wel,
16: geldt, want dit is eventjes waarom we het erover hebben. Hè, zien wat er gebeurt, zien wat er leeft. Dan zou je kunnen zeggen, de Rijksoverheid zou op X moeten blijven. Een groep topambtenaren zegt nu, wegwezen daar.
15: Ik denk dat dat het grote dilemma is. Iedereen ziet maar natuurlijk de nieuwsberichten ook over X lijkt zo'n beetje een soort van beleid te hebben van het niet houden aan beleid en met de randen op te zoeken. Ja. Ja, natuurlijk staat daar zij als Rijksoverheid daarvoor een dilemma. Tegelijkertijd als je kijkt
16: de Volkskrant had een uitgebreid interview of onderzoek gedaan afgelopen weekend waarin ze werd geturfd hoe vaak politici, bestuurders voor van alles en nog wat worden uitgemaakt en dat ook echt strafbaar is wat er tegen die mensen wordt gezegd en over die mensen wordt gezegd.
15: Ik kan me heel goed voorstellen dat je als individu zeg maar zegt, ik stop je mee. Kijk, en ik denk tegelijkertijd als je kijkt naar hoe wil je bepaalde doelgroepen blijven bereiken. Ik denk dat daar zit volgens mij het dilemma van die overheid in. Kijk net naar dat klimaatbeleid. Wil je blijven uitleggen? Heb ik het idee dat je mensen op X gaat overtuigen van het klimaatbeleid van die overheid? Nee, maar als je er vanaf gaat... Behaal je ook tegelijkertijd wel een stukje zeg maar, informatievoorziening weg. Ik denk dat de afweging zou moeten zijn. Je bereikt er in ieder geval een bepaalde doelgroep mee. Of ze er daadwerkelijk iets mee gaan doen. Ik weet niet of je dat. Maar het is, ja, die overheid maakt daar voor zichzelf gewoon een keuze.
16: Deze ambtenaren zeggen nu dat er ook een kans is dat het terugtrekken van X ook geframed kan worden als zie je wel. Ze trekken zich terug uit het publieke debat.
14: Ja, maar dat. Ik denk namelijk. Ik heb de oplossing niet. Ieder moet zijn eigen keuze maken. Maar het is ook een soort van prisoner dilemma geworden. Hè? Van je zit erin, nee, je kan er niet uit. Tuurlijk kun je dat wel. En als jij dan op een ander platform of op een andere plek je officiële berichtgeving over onderwerpen plaatst, dan moeten mensen maar actief op zoek om dat te vinden. Weet je waar staat dat je op X moet zijn voor deze info? En ik vind het echt een riool. Als ik zie wat hardwerkende. Hè, ik heb best wel eens wat te roepen over ambtenaren. Ik heb best wel eens wat te zeggen over ministers, over bewindspersonen.
16: Ook minister-president.
14: Maar ja, en inhoudelijk mag dat allemaal prima. Maar wat daar gebeurt, jongens, echt. Ik schaam me gewoon soms voor het feit dat mensen in publieke posities op die manier worden besproken. Dus wat mij betreft, als de overheid dat toch ziet over zijn eigen bewindspersoon.
16: Heeft de voorzitter van Delta Links ook een officieel X-account?
14: Ik weet het niet.
16: Heb je dat besproken tijdens de procedure?
14: Ik weet het niet, maar ik denk dat ik dan wel ga bespreken of we dat kunnen laten slapen, zeg maar.
16: Ik dank jullie. Voor dit lobbypanel en jullie aanwezigheid in dat lobbypanel. Bart Pegge van Consideratie Public Affairs en Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederlands. Misschien wel de laatste keer dat ik jou zo afkondig.
14: Wie weet een keer als Delta Links.
16: Nee, je mag ook als voorzitter van Delta Links lid blijven van dit panel.
14: Kijk.
16: Kijk of graag?
14: Ik zie de uitnodiging terug.
16: Ja!
17: hij blijft.
16: Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de app van BNR.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf morgen is er noodopvang in Warffum. Het Rode Kruis maakt zich zorgen, want de harde, smalle bedjes zijn niet bedoeld om nacht in nacht uit op te liggen. En dat gebeurt nu wel. Pam Bondi, die door president Trump aan de kant werd gezet als minister van Justitie, heeft kanker. Ze is al geopereerd en is nu aan het herstellen en het gaat goed, zegt ze. Ze wordt overmorgen verwacht bij een commissie die onderzoek doet naar Jeffrey Epstein. Bondi kreeg veel kritiek op hoe ze die zaak aanpakte. En bij Oranje zijn natuurlijk ook afvallers voor het WK-voetbal. Kees Smit bijvoorbeeld, het wonderkind van AZ. Hij mocht pas geleden nog meedoen met het grote Oranje, maar Ronald Koeman neemt hem toch niet mee naar Amerika. Zijn vrienden hebben nu als troost een vakantie voor hem geregeld, zodat hij het een plekje kan geven. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen die in het Noordoosten wonen krijgen te maken met een koude nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Dit is BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Van flyers en brochures tot banners, t-shirts en mokken. Het in 2013 opgerichte HelloPrint zorgt ervoor dat klanten zo ongeveer alles kunnen laten bedrukken. Inmiddels is het bedrijf actief in 13 landen, waaronder de VS. En terwijl het bedrijf de uitbreiding naar het buitenland verder doorzet, ontwikkelt het zich ook met behulp van kunstmatige intelligentie. Is hier nog sprake van een gezonde dosis ambitie of neemt het bedrijf misschien wel te veel hooi op de vork? Hans Scheffer is hier van HelloPrint, topman, medeoprichter.
10: Thomas.
9: Wat kun je, vroeg ik me af, niet via jullie laten bedrukken? Zijn er nog categorieën waarvan je zegt dat kunnen wij niet, dat willen wij niet, dat wil ons netwerk niet?
10: Nou, er zijn nog steeds producten die we continu toevoegen. Een van onze strategieën is om dat continu toe te blijven voegen en uit te breiden. 3D-printing is nog iets wat we niet doen. Dat is eigenlijk nog een product wat nu nog heel erg industrieel is. Maar wanneer dat beschikbaar komt voor zakelijk gebruik of privégebruik, zullen we dat ook zeker toevoegen.
9: Duurt dat niet heel erg lang inmiddels?
10: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En dat duurt ook veel langer dan dat iedereen dacht. Ja. Daarom zijn wij er nooit aan begonnen. Maar de toekomst zal dat misschien gaan veranderen.
9: Waarom denk je, ik weet niet of ik hier spreek met een enorme printdeskundige of meer met iemand die veel weet over het opbouwen van een bedrijf, maar waarom duurt het dan zo lang? Want de hype 3D-printing, dat is van mijn begindagen hier bij BNR. Ja. En dat is inmiddels bijna 20 jaar geleden.
10: Ja, nou, ik ben geen 3D-printing-expert, maar het is vooral heel duur nog steeds. En het wordt niet heel veel goedkoper. Het is best een complexe technologie om dat op schaal te doen. Dus het wordt met name nu gebruikt voor individuele onderdelen, et cetera.
9: Geen 3D-printdeskundige, maar wel iemand die wat weet van printen. Maar dan moeten we wel even uitleggen wat HelloPrint precies doet. Want jullie produceren niet zelf.
10: Wij produceren niet zelf. We zijn een platform waar bedrijven en organisaties gepersonaliseerde printproducten kunnen bestellen. De voorbeelden die je net allemaal noemde, van flyers en folders tot banners en posters tot kleding en gifts en verpakkingen en noem het maar op.
9: Dat is
10: en geen
9: DNA-printing,
10: ja, zeker. Dat doen wij met een netwerk van producerende partijen die wij zorgvuldig selecteren. Een slimme techniek bepaalt waar iets gemaakt wordt en wie het verzendt, op basis van waar iets geleverd moet worden en wanneer.
9: Slimme techniek bepaalt wie wat waar maakt.
10: Wie maar wat waar.
9: Wat betekent dat dan?
10: Nou, dat betekent dat wij altijd de juiste combinatie willen maken, zodat we zo optimaal mogelijk kunnen produceren. Hoogste kwaliteit. Dus we kiezen altijd een leverancier die op dat moment ook de juiste beschikbaarheid heeft.
9: Behalve als een klant zegt hoogste kwaliteit, het zal me wat. Ja. Ik wil vooral dat het betaalbaar is.
10: Dan kiezen we dan
9: een andere partner
10: uit het
9: algoritme
10: systeem. Komt er dan een andere keuze.
9: En dit zijn bedrijven die naast dat ze dan via jullie opdrachten krijgen, ook nog hun eigen winkeltje hebben of niet?
10: Zeker.
9: Of nemen die dan min of meer over?
10: Ja, nee, zeker niet. Wij zorgen altijd dat we maximaal een bepaald gedeelte van iemands omzet doen. We hebben zo'n 300 producerende partijen in heel Europa en inmiddels ook in de Verenigde Staten en wat andere landen van de wereld. En die kiezen we zorgvuldig.
9: En worden dat er alleen maar meer? Of neem je ook wel eens afscheid? Of is er iemand die zegt, nou, ik had er van alles bij voorgesteld, maar ik krijg niet zoveel opdrachten. Ik kom blijkbaar niet als winnaar uit de bus uit jullie systeem?
10: Die zijn er, maar dat zijn er erg weinig. We hebben heel weinig zogeheten churn. We hebben veel partijen die al 13 jaar met ons werken en zelfs met ons vorige bedrijf, dus al langer, heel trouw. Het komt denk ik ook omdat wij die partners alleen maar het werk geven waar ze ook op zitten te wachten en waar ze goed in zijn en waar ze ook een marge op kunnen maken.
9: Maar als er dan uiteindelijk een match tot stand gekomen is tussen iemand die wil iets laten bedrukken en degene die dat voor hem of haar kan doen, dan is er een volgende keer geen matchmaker meer nodig, geen HelloPrint meer nodig.
10: Ja, de klant doet zaken met ons als platform.
9: Oh, die weet helemaal niet waar het uiteindelijk gemaakt wordt.
10: Die weet dat niet. In de toekomst zou dat best wel eens kunnen veranderen. Er zijn verschillende modellen, bijvoorbeeld voor onze professionele wederverkopers. Ja. Zou het zomaar kunnen dat we het platform een keer open gaan stellen. Maar wij nemen het risico en zorgen dat de kwaliteit hoog is en het product op tijd geleverd wordt.
9: Maar ik kom
10: wordt.
9: Onder de motorkap dus helemaal niet te weten wie er uiteindelijk iets voor mij heeft gemaakt. Dat is HelloPrint voor de klant.
10: Ja.
9: Ook voor een B2B-klant.
10: Zeker.
9: En die wederverkopers, want ik kwam inderdaad dat kopje tegen, die zijn er. Wat is dan hun belang? Wat is hun positie in dit verhaal?
10: Nou, het is belangrijk. We werken voor verschillende. De wederverkopers werken met ons. En die kiezen ons omdat wij de juiste keuze kunnen maken op het gebied van inkoop. We hebben veel schaalvoordeel. En daar maken zij graag gebruik van. Dus zij kopen onze producten in via HelloPrint Connect. In dit geval de dedicated reseller oplossing die we hebben. Wederverkoopoplossing.
9: Een dedicated reseller oplossing die jullie hebben. Fantastisch.
10: Ja, mooi. Ja, klinkt goed, hè?
9: Ja. Nee, ik zet het. Ik laat het in een foldertje bedrukken.
10: Ja, toch?
9: Ja, ja, is geweldig. Ja,
10: bedrukken is altijd een goed idee.
9: Dat dacht ik al. Maar dit moet dan gaan over enorme volumes. Want jullie zijn een schakeltje in het proces. Jullie produceren niet zelf. Dus de marge, voorzichtige inschatting, flinterdun.
10: Nou, die is misschien iets minder dun dan dat je denkt. En dat komt eigenlijk omdat wij zorgen dat we op een geheel geautomatiseerde manier die orders onderbrengen bij die producenten. Die krijgen dat op een gestructureerde manier binnen. En die kunnen dus daardoor ook heel efficiënt produceren.
9: Maar is jullie marge bij iedere klus, bij ieder bedrijf dat aangesloten is, ook vergelijkbaar in omvang? Of kan het voor jullie in jullie systeem ook interessant zijn om te denken van, hé, daar hebben we een betere marge, dus laten we het daar naartoe.
10: Zeker, zeker. Dus we optimaliseren zowel aan de voorkant als aan de achterkant ons model.
9: En het is jouw bedrijf, je bent een van de oprichters. Dat is in de begindagen, jaren, gefinancierd voor een deel door externe financiers. Die zijn er sinds enige tijd, en dat is recent gebeurd, uitgestapt. Of wilde jij er vanaf? Hoe is het gegaan?
10: Nou, als je investeerders aan boord haalt, Thomas, dan willen die er ook een keer uit. En wij hebben de ambitie om dit bedrijf nog minimaal 25 jaar te ontwikkelen. En dan is het heel mooi eigenlijk als je die investeerders van het eerste uur ook de mogelijkheid kan geven om uit te stappen. En wij hebben altijd die ambitie gehad om dat bedrijf eigenlijk weer helemaal terug te kopen. En zij hebben altijd de ambitie gehad om er op een goed moment met een goed rendement uit te gaan.
9: Maar dat heeft dat best wel lang geduurd.
10: Dat heeft lang geduurd. En dat,
9: lang.
10: Nou, dat ligt eraan wie het vraagt, denk ik.
9: Ik vraag het nu aan jou. Nee,
10: we hebben het optimale moment gekozen waarop dat ook mogelijk was.
9: Ik vraag het nu aan jou.
10: Ja, nee, ik denk op het juiste moment, en dat meen ik oprecht. Die investeerders die zijn belangrijk geweest in een bepaalde fase van het bedrijf. En nu proberen wij langzaam elke stap te nemen om dat bedrijf uiteindelijk weer voor 100% in onze eigen handen te krijgen. Dat is echt de ambitie.
9: Want er zijn nog aandeelhouders actief buiten de oprichting.
10: We hebben nog één grote aandeelhouder erin zitten. Dat is Private Equity Club die daarin zit. En daar zijn we in goed gesprek mee wanneer het moment is dat zij ook uit gaan treden uit het bedrijf.
9: Dat gaat van jullie uit.
10: Dat gaat van ons uit, ja, zeker, zeker. En dat is een hele bewuste keuze. Kijk, als je een bedrijf wil bouwen voor de lange termijn, dan moet je op een gegeven moment een exit window creëren waarop je investeerders er ook uit willen. Want dat is logisch, die gaan er een keer in en die zitten er niet levenslang in. Zo werkt het model gewoon
9: niet. Eerste uur. Als dat werkelijk het eerste uur is, dan praten we over 2013, 2014.
10: Dat klopt inderdaad.
9: Dan hebben die dus een rit meegemaakt van 12, 13 jaar.
10: Ja, een hobbelige rit, zou ik het willen
9: ook
10: noemen.
9: Ook hobbelig, notabene, inderdaad.
10: Want zo gaat dat natuurlijk ook als je met elkaar werkt.
9: Maar die wel dat ze hier 12, 13 jaar bij betrokken zouden zijn?
10: Ja, ik ben altijd helder geweest in onze lange termijn ambitie. En ook de ambitie om niet te verkopen. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel, denk ik. Wij doen dit echt omdat we het allermooiste bedrijf in onze branche willen bouwen. En we doen dat met heel veel passie. En dat willen we ook de komende jaren gewoon echt nog op die manier blijven doen.
9: Welke vrijheid denk je terug te krijgen zonder andere aandeelhouders?
10: Ja, er is geen vrijheid die ik daarin terugkrijg. Onze aandeelhouders hebben ons nooit een strobreed in de weg gelegd. Maar het is meer het gevoel dat je met het team wat elke dag keihard aan het knallen is om dat met elkaar te doen, dat je dat ook met elkaar in eigenaarschap hebt. En dat vind ik heel mooi. Maar het gaat met name om die lange termijn commitment die we hebben. Wij hebben geen haast in het bouwen van ons bedrijf. Wij willen dat op een zorgvuldige manier doen. En we willen het beste bedrijf in onze branche bouwen. En daar heb je gewoon tijd voor nodig.
9: Ja, maar goed, die tijd die heb je dus blijkbaar, al zit er altijd ergens een einde aan te komen, ook gekregen van je aandeelhouders.
10: Zeker, zeker. Kijk, en 13 jaar klinkt heel erg lang, maar voor mij klinkt het heel erg kort. Ik zeg elke dag nog, we zijn net begonnen. En zeker met alle ontwikkelingen die er op dit moment technologisch zijn, voelt dit echt als dag 1.
9: En we gaan die technologische ontwikkelingen natuurlijk uitgebreid doornemen, maar ik vroeg me nog wel af, als je snel wil groeien en in meerdere landen actief bent, dan zou dat ook kunnen door andere bedrijven over te nemen. En voor het overnemen van bedrijven heb je een zak geld nodig.
10: Zeker.
9: Heb je die ook zonder die externe financiers?
10: Ja, we hebben een ontzettend goede relatie met onze huisbank ABN AMRO. En die zijn er in goede tijden geweest en in hele slechte tijden. En die zijn er ook op het moment dat we acquisities willen doen in het printlandschap. En daar kijken we ook nadrukkelijk naar. We hebben er een aantal gedaan, een aantal kleintjes. En we zullen de komende tijd zeker nog wat acquisities gaan aankondigen.
9: Want daar ben je nu al mee bezig.
10: Zeker.
9: Hoe lang duurt dat?
10: Het ligt helemaal aan het target. Maar dat duurt gemiddeld zo'n 9 maanden.
9: Ja, en in welke geboorte fase zit je nu?
10: We zitten met een laatste fase van een aantal maanden, denk ik.
9: Dat zouden er dan ook 2 kunnen zijn?
10: Of dat zouden er 2 kunnen zijn. En ik laat nog even alles open.
9: Ja. Wat vind je daar? Want zo, je begint erbij te stralen. Wat vind je leuk aan dat proces?
10: Nou, wat ik leuk vind is dat je kwaliteiten combineert. Dus wat wij ooit voor ogen hadden was een e-commerce bedrijf bouwen waar je print kon kopen. Dat zijn we al lang niet meer. Dus we zijn inmiddels echt een platform, een infrastructuur waar andere partijen heel makkelijk op aan kunnen sluiten en eigenlijk gebruik kunnen maken van onze kwaliteiten, onze inkoopvoordelen, ons schaalbare administratieve systeem, onze marketinginrichting, onze productontwikkeling, et cetera.
9: En die bedrijven die je van plan bent over te nemen, die zien dat wellicht ook zo, maar die komen tot een andere conclusie, namelijk wij redden het niet meer alleen.
10: Ja, die zijn vaak wat kleiner en die hebben wat moeite om te investeren in die belangrijke onderdelen die ik net noemde. Ja, dan kan je eigenlijk beter aansluiten bij een partij zoals HelloPrint en kijken of je samen kan doorgroeien. We houden ook die merken in stand in de markten, want die bedrijven die hebben vaak een enorme klantintimiteit. Die hebben een hele goede relatie met hun klanten. En dat willen we graag zo houden. Dus die blijven ook autonoom, maar wij nemen daar vaak een belang in.
9: Oh, je neemt ze niet helemaal
10: dat kan,
9: over.
10: Dat kan bij. Ja. We zijn flexibel in hoe we dat doen.
9: Je zei net het uitgangspunt dat wij ook altijd hebben gecommuniceerd richting onze eigen aandeelhouders, is dat we niet verkopen.
10: Ja.
9: Dus voor HelloPrint zelf ligt het anders.
10: Voor HelloPrint zelf ligt het anders.
9: Jullie zijn op geen enkele manier te koop.
10: Nee, dat denk ik niet. En ik zeg nooit nooit, maar het is absoluut niet onze ambitie.
9: Is er een bedrijf dat hetzelfde doet als jullie dat aanzienlijk groter is wereldwijd?
10: Zeker, zeker. Simpress, de moeder van het bekende merk Vistaprint, is op een enorme overnametrein bezig en is veel in gesprek met.
9: En die hebben ook jouw telefoonnummer wel?
10: Die hebben ook mijn telefoonnummer, zeker.
9: En hebben ze ook wel eens gedraaid?
10: Die hebben ook wel eens mijn telefoonnummer gedraaid.
9: En toen?
10: En toen nam ik op. En toen hadden we een gesprek. En toen aten we wat, dronken we wat, deden we een plas en bleef alles zoals het was.
9: En dat is gedurende dat gesprek, dat diner, dat glas en die plas ook altijd
10: geweest? Ik heb gesprekken met iedereen, altijd Thomas, in de markt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in gesprek blijft met je con-collega's en altijd een open dialoog hebt over hoe je kan samenwerken. En dat doen we met de marktleider, dat doen we met lokale winnaars en dat doen we met kleinere partijen.
9: Ja, want we hebben het nu over een bedrijf met een omzet van 80 miljoen, 100 miljoen? Wat je zelf
10: realiseert? Ja, we zullen dit jaar op zo'n 100 miljoen euro omzet uitkomen.
9: En die marktleider, wat voor
10: orde
9: begroting is dat?
10: Die zit tussen de 3,5 en de 4 miljard op dit moment.
9: Jeetje.
10: Ja, maar we komen eraan. Het duurt wat langer. Daarom heb ik ook wat langer nodig dan die 13 jaar.
9: Ja, want jij hebt in een interview gezegd dat je een miljard, dat acht je zeker mogelijk.
10: Ja, het gaat niet zozeer om dat getal. Maar het is wel een mooi eikpunt om naartoe te werken. En we hebben altijd gezegd, we willen deze markt disrupten. We willen iets anders doen dan dat de gevestigde orde doet. Dat hebben we lang gedaan en ook een hele tijd niet gedaan. Toen is het wat meer een kabbelend beekje geweest. Zeker na COVID.
9: Maar je moet het ook wel kunnen. Je moet het kunnen. En je moet
10: je moet het vooral ook heel erg leuk vinden om dat te doen. En jezelf continu opnieuw uit blijven vinden. En dat is denk ik waar wij goed in zijn. We zijn goed in verandering. We zijn goed in ons aanpassen. En we hebben ook een gezonde / ongezonde drive om ook te willen winnen. En dat is ontzettend leuk om te doen.
9: En wanneer wordt het ongezond?
10: Nou, ik weet niet of het ongezond wordt. Maar ik vind gewoon dat het allerleukste wat er is gewoon iets doen wat anderen niet doen. En proberen te winnen en gaan winnen.
9: Oké, dan gaan we naar kunstmatige intelligentie. Yes. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
10: Dat zijn altijd lastige vragen.
9: Nou, het gaat je lukken hoor. Ja. Voor HelloPrint is kunstmatige intelligentie het instrument om kosten te besparen. Of het gaat helemaal niet om kosten. Wij zetten in op AI om te voorkomen dat de concurrentie ons inhaalt.
10: Wij zetten in op AI om te voorkomen dat de concurrentie ons inhaalt, maar met name om te winnen.
9: Hans Schepper is hier van HelloPrint. Ja, ik dacht toch, er zit ook een kostenelement in. Want jij gaf eerder in een gesprek met Sprout aan dat er op jullie kantoor een poster hangt met de tekst. Wil zeggen in de tekst, someone with AI will replace you soon. Dat betekent dat je met steeds minder mensen steeds meer werk gaat doen. En dat is ook het reduceren van kosten.
10: Zeker,
9: toch?
10: Maar ik moest van jou kiezen. Dus dan heb ik die tweede gekozen. Dat is zeker ook besparen van kosten. Maar het is met name je bedrijfsproces vereenvoudigen. En dat is eigenlijk veel belangrijker dan het besparen van kosten. Want met een simpelere organisatie heb je simpelweg veel minder middenmanagement nodig. Je hebt veel minder aansturing nodig.
9: Heb je jou nog nodig?
10: Nu nog wel, maar we gaan zien in de toekomst hoe dat is. En hoe dat gaat worden. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat iedereen die achter een scherm zijn werkzaamheden uitvoert, ja, dat die rol op termijn ook vervangen kan worden door technologie.
9: Wat doet dat met de medewerkers van jouw bedrijf?
10: Dat ligt eraan welke medewerker. Wij verkondigen eigenlijk sinds 2022 een superduidelijke boodschap. Wat je zegt, dat is een poster die daar hangt. Maar we herhalen ook continu wat gebeurt er in de wereld. Wat zien we om ons heen? We halen veel inspiratie naar kantoor. En we zijn ook heel duidelijk over de boodschap. Wat dat betekent voor jouw carrière. En waar het vroeger zo was dat het genoeg was om jezelf een heel klein beetje te ontwikkelen of om hetzelfde te blijven, dan ging je eigenlijk automatisch groeien. Dat is gewoon niet meer zo.
9: Ik zag nog 3 openstaande vacatures in Rotterdam en in Valencia.
10: Klopt.
9: Voor verschillende functies. Maar wat zeg je tegen mensen die daarop reageren, solliciteren, met jou of met een manager in gesprek gaan? Wat voor contracten geef je? Ik denk geen levenslange contracten.
10: Ja, de contracten zijn bijna altijd permanente contracten.
9: Oh.
10: Maar het is wel een duidelijke boodschap die je meekrijgt. En bezoeken zijn bijna altijd permanente contracten.
9: Oh.
10: Maar het is wel.

0: dit moment misschien in Nederland en in Europa. Welke mogelijkheden spreken jou zo aan?
1: Nou, de mogelijkheid dat eigenlijk alles wat uitvoerend werk betreft, en wat vroeger een enorme bottleneck was, want daar moest je altijd teams voor opschalen, dat is nu ogenschijnlijk eenvoudiger geworden. Dat betekent niet dat het volledig eenvoudig is en dat je het morgen kan doen. En het betekent ook niet dat je niet een organisatie helemaal moet inrichten om dat voor elkaar te krijgen. Maar het betekent wel dat als je dat op een goede manier doet, dat je daarna een veel grotere schaalbaarheid van je bedrijf krijgt. En of dat nou is op marketing, contentcreatie, hoe je inkoopt, hoe je je financiële inrichting inricht, hoe je je klantenservice doet, et cetera. Eigenlijk op al die vlakken bouw je een nieuwe machine waarmee je makkelijker kan schalen.
0: En wat doe je met de oude machine? Want je hebt, neem ik aan, voor die tijd ook al een bepaalde infrastructuur gehad.
1: Ja.
0: Waar je dan vanaf moet, denk ik.
1: Nou, dat is een hele goede vraag en een goed dilemma. Dus de eerste 2 jaar hebben we eigenlijk continu geoptimaliseerd op wat we hadden. Dus we bouwden tooltjes en workflows op het bestaande. Nou, dat heeft ons ver gebracht. Maar inmiddels zijn we eigenlijk al het bestaande opnieuw aan het bouwen, alsof het weer dag 1 is van HelloPrint. En alsof we weer een leeg canvas hebben en eigenlijk opnieuw kunnen gaan tekenen. Hoe ziet nou het bedrijf van de toekomst eruit?
0: Maar je bent toch volop in de operatie?
1: Ja, en dat is ook een dilemma. Dat vraagt een stukje leiderschap en dat vraagt keuzes. Maar dat zijn we wel aan het doen. Want wij geloven heilig dat als je doorbouwt op bestaande en oude structuren, ga je uiteindelijk niet winnen.
0: Maar dan accepteer je dat er, neem ik aan, gedurende de weg daar naartoe dingen verkeerd gaan.
1: Ja, dat is een precair proces om dat goed te doen.
0: Wat gaat er op dit moment dan niet naar wens? Of nou, wanneer denk je dit levert brokken op?
1: Nou, je zal dus moeten zorgen dat je het bestaande, wat jou dicht bij 100 miljoen euro omzet heeft gebracht, dat blijft functioneren. En aan de andere kant moet je resources vrijmaken, middelen vrijmaken om het nieuwe te bouwen. En dat proberen we in parallel te doen. Dat lukt nu goed. Maar dat betekent ook dat je bepaalde dingen niet meer doet op de korte termijn. Want je kan niet overal tegelijk zijn.
0: Wat is over de rand gevallen dan?
1: Bijvoorbeeld specifieke oplossingen voor onze corporate klanten. Die een bepaalde oplossing willen die niet standaard is bij ons.
0: Nou, die bied je niet meer aan?
1: Nou, die zouden we in de oude situatie zouden we die voor ze bouwen. En in deze situatie zeggen we, ja, dat bouwen we nu niet. Want we gaan nu eerst zorgen dat we het karkas opnieuw bouwen.
0: Reactie van die corporate klanten?
1: Dan verlies je soms een klant. Ja, en dat is ook helemaal prima. Maar dat komt met keuzes. Als je iets voor de lange termijn doet, moet je bereid zijn om jezelf opnieuw uit te vinden.
0: Heb je ergens ook beperkingen waargenomen? Dat je denkt, ik had gedacht dat het al kon, maar het kan toch nog niet.
1: Ja, ik denk dat de belangrijkste inzichten die we hebben, die zitten niet zozeer op de techniek, maar die zitten veel meer in eigenlijk de business sense die je moet hebben. AI is zo goed als wat je erin stopt. Dus je moet zorgen dat je veel beter dan dat we ooit dachten gedocumenteerd moet zijn, bijvoorbeeld. Wij zetten eigenlijk nooit een proces heel goed op papier. Nou, nu moeten we leren om dat op een veel diepgaandere manier te doen. Veel beter te documenteren. Dus we hebben we noemen dat een HelloPrint brein gebouwd, waar we nu alle processen en protocollen eigenlijk opnieuw aan het vormgeven zijn en aan het beschrijven zijn. Dat vraagt dus een hele andere manier van werken die we helemaal niet gewend zijn. Dus dat daagt ons enorm uit om ook anders met elkaar om te moeten gaan in het team.
0: En waarom ga jij voor deze volle overgave? Want het is wel duidelijk, ik spreek hier ook zat mensen die nog in het stadium zitten. Misschien zijn ze daar net voorbij. We gaan hier iets mee doen. We gaan hier voorzichtig mee experimenteren. We gaan eens even kijken wat de temperatuur van het water is.
1: Ja.
0: Maar wij gaan nog niet volledig over. Is dat een benadering die jou misschien niet zo past, maar die in sommige situaties ook wijs is?
1: Iedereen moet zijn bedrijf vormgeven op de manier die hij of zij denkt dat het beste past.
0: Maar wat is het voordeel van die 180 km per uur?
1: Ik zie het een beetje zo dat je een voetbalteam hebt en Messi komt in één keer in de auto langs gereden en die is dat seizoen beschikbaar om voor jou te spelen. Ja, die ga je dan ook niet op de bank zetten. Dan wil je die gewoon opstellen en dan wil je gaan winnen. En dat, zo zie ik deze nieuwe technologie ontwikkeling echt. Er komt iets voorbij wat zo fundamenteel de bedrijfsvoering en jouw impact die je kan hebben met je bedrijf kan veranderen, ja, dan voelt dat voor mij onwerkelijk om daar niet vol in te gaan.
0: Deze vergelijking loopt een beetje mank, want ik denk dat jij vermoedt dat AI als Messi de rest van jouw werkzame leven,
1: ja,
0: voor
1: zeker.
0: Jou
1: alleen mijn
0: kan spelen.
1: Ja, mijn voordeel dat Messi naast mijn veld staat, heb ik waarschijnlijk maar heel even. En dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoel. Uiteindelijk zal elk bedrijf AI helemaal gaan omarmen. Dat zal bij het ene bedrijf sneller gaan dan de ander. Maar wat ik zeg, ja, de afstand tussen ons en de marktleider is erg groot en we willen heel graag winnen.
0: Ja, nou, dat kan door in verschillende landen actief te zijn. Ga je daar ook nog het gaspedaal goed indrukken? Worden dat meer landen of ga je in die landen groter worden? Wat is daar de strategie?
1: Het is een combinatie van meerdere dingen.

0: Wat ik al zei, we doen deze aanpassing aan ons bedrijfsmodel. Met name om harder te kunnen schalen. En dat houdt in sneller nieuwe categorieën toevoegen, sneller nieuwe producten toevoegen. Maar dat betekent ook sneller naar nieuwe landen. Op een goede manier. Dus we zullen zeker ons model verder uit gaan bouwen naar nieuwe landen. De rest van Europa staat op het programma.
1: Gaat het in die landen ook sneller? Want je trapte dit programma af met de bijeenkomst waar Rutte sprak. En Nederland, en daarmee ook eigenlijk toch nog wel half direct zichzelf een schouderklopje gaf. Zo slecht gaat het niet. Maar jij bent in verschillende landen actief. Zijn er landen waar jij, als je het toch allemaal over zou moeten doen, en het is dag één, liever je bedrijf zou oprichten?
0: Ik denk dat we heel blij moeten zijn met alles wat we hier hebben. We hebben hier alles gekregen.
1: En een schouderklopje dus, van Nederland.
0: Ik ben heel blij met waar ik ben opgegroeid. Laat dat heel duidelijk zijn. En dat gezegd hebbende, zie ik ook steeds meer uitdagingen. Zou ik mijn bedrijf op een andere plek gestart zijn? Nee. Hebben we een groot gedeelte van het bedrijf in een ander land zitten? Ja, want onze grootste operatie zit in Spanje. En we kijken op dit moment nadrukkelijk naar de Verenigde Staten. Om als groeimarkt verder in te kunnen groeien.
1: Spanje is plotseling een economisch wonder in Europa. Daar doen ze de dingen net wat anders. Daar nemen ze ook net een andere politieke stelling in. Wat is er daar dan zo anders dan in Nederland?
0: Nou, ik weet niet of er echt iets anders is, maar het is ook waar je vandaan komt. Hè. Dus economische groei komt ook van een basis vandaan. Economisch wonder, ja, misschien.
1: Oh ja, kijk, we hebben hier in dit programma.
0: Ja, zeker.
1: Nou, we hebben vaak genoeg gezegd. Nou, Spanje, god, dat schrijven we nog net niet af. Het is ook geen Italië, maar de groei komt niet daar vandaan. En plotseling is dat beeld gekanteld.
0: Nou, ik denk een van de dingen die ik daar zie, en dat is eigenlijk best wel raar om te zeggen. Iedereen zei altijd over Spanje, ja, er verandert nooit wat. Dat is hartstikke bureaucratisch, et cetera. Ik zou willen dat er nu niet zoveel onduidelijkheid was in Nederland. En gewoon wat duidelijker langetermijn beleid. Ik denk dat ondernemers zitten te wachten en te smachten naar gewoon voorspelbaarheid in beleid. En dat is in Spanje in ieder geval aan de gang. Want daar verandert gewoon niet zo snel iets. En dat is voor ons best prettig. En daar kan je gewoon op instellen. Ik denk dat ondernemers helemaal niet op zoek zijn naar altijd de meest optimale situatie. Maar wel voorspelbaarheid in hoe je langetermijn je bedrijf kan ontwikkelen.
1: Dus de man die met zijn eigen bedrijf in een orkaan zit, zegt daar buiten hoeft niet zoveel te veranderen.
0: Absoluut.
1: Hans Scheffer, medeoprichter, topman van HelloPrint. Dank voor dit gesprek.
0: Heel graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Marlo Jenneskens. Zij is de CEO van Bux. Over wat er verandert als je als fintech-startup wordt overgenomen door een grote bank als ABN AMRO. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de Grote Tech Show.

0: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nessenlanden is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand. Burgemeester Schouten nam er vorig jaar 2 keer maatregelen toen rivaliserende jeugdbendes hadden afgesproken. Het zweten en zwoegen zitten voor de meeste scholieren nu op, want vandaag was de laatste dag van de eindexamens. Op het programma stond Fries, Russisch, Turks en Arabisch. Over alle examens is veel meer geklaagd dan vorig jaar bij scholierencomité LAX. En de teller staat nog niet stil, want binnenkort beginnen de herexamens. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit de angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. En goed nieuws voor fans van Orgel Joke en voor fans van Oranje. Ze komt met een speciaal WK-lied. Dit weekend komt het al uit. Joke heeft erg haar best gedaan in de studio, want het was niet makkelijk, zei ze tegen Rijnmond. Orgel Joke werd bekend in coronatijd en stond daarna onder andere op Zwarte Cross en in de Gelre Dome. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten van het land wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig, droog. 20 graden in de noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag vanuit activistisch perspectief. Onder de naam The Firewall, opgericht door onderzoeksjournalist Erik Smit. En ook tech-expert en goede bekende van onze show, Bert Hubert, is aan boord. En we gaan ze allebei spreken in deze editie achter elkaar, want er is bijzondere actualiteit om te bespreken en een blik in de toekomst. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
11: En Ben van den Burg.
10: En Ben van den Burg is er ook.
11: Ja,
10: en hij
11: precies.
10: Is er ook elke donderdag, ja. Want dan bespreken we ook nog wat er verder gebeurt in de wereld van tech. Dus volg de Grote Techshow in je favoriete podcast hebt, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan eerst naar de actualiteit van de week. Misschien wel het nieuws van de week, want het is nog maar kort geleden dat er een streep is gezet door de overname van DigiD-beheerder Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. En met dat besluit heeft staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit het advies opgevolgd van het BTI, Bureau Toetsing Investeringen. Want dat beschreef dat het toch niet zo'n goed idee was als die overname zou doorgaan. Wat dat allemaal betekent, bespreken we uiteraard met onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, aangesloten bij de Firewall dus. Want hij weet hier alles van. Dus dan duiken we er ook maar gelijk in. Bert, laten we gelijk even groot maken, of juist niet. Is dit een keerpunt in de strijd om meer digitale soevereiniteit in ons land?
11: Ja, dat denk ik wel. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Het besluit wat gisteren is aangekondigd, waarin men zegt, nou, we gaan de overname verbieden. En de staatssecretaris die zegt, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat ga ik doen. Dat klinkt best enthousiast. Maar als je dan kijkt in de achterliggende wet, van joh, op welke gronden hebben ze dit nou verboden? Dan kan het of heel groot nieuws zijn, wat invloed heeft op alle andere tech-overnames in Nederland in de toekomst. Of ze hebben iets anders gedaan en op een hele smalle manier alleen dit ene bedrijf uitgesloten.
12: En wanneer is het groot? En wanneer is het alleen maar dit ene bedrijf, is het klein?
11: Nou, het is zo. In die wet die zij gebruiken, de wet ongewenst zeggenschap telecommunicatiebedrijven. Daarin zeggen ze van, nou, we kunnen een overname verbieden als het publiek belang wordt geschaad. Nou, oké, daar heeft de staatssecretaris het ook over. En daarnaast moet de overnemende partij, die moet kan bijvoorbeeld uitgesloten worden als je zegt, joh, het gaat niet goed met de overnemende partij. Dat is al voldoende reden.
12: Ja.
11: Dus als jij zegt van, joh, de overnemende partij heeft zijn boekhouding niet op orde en hun beurskoers stort in. Nou, op grond daarvan zou je al kunnen zeggen, ik verbied de overname. Nou, dat zou met Kindrill kunnen, want dat is de overnemende partij, want het gaat helemaal niet goed met hun. Nou, als ze op die gronden het verboden hebben, ja, dan heeft het weinig invloed op andere overnames. Maar dan weten we dus alleen van, nou, als je een Nederlands belangrijk bedrijf wil overnemen, dan moet je beurskoers en je boekhouding op orde zijn. Nou, ja. Dat is de kleine variant.
12: Maar hoe komen we er nu achter of het de grote of de kleine variant is? Want ik ga eigenlijk voor de grote variant.
10: Ja,
12: misschien is het de kleine variant.
10: We hopen dus eigenlijk zeker.
11: Dan laat ik even de grote variant.
12: Ja.
11: Nou, laat ik de grote variant ook nog heel even uitleggen. Dan heb je de overname afgewezen, omdat je feitelijk zegt, Amerikaanse bedrijven met de Amerikaanse wetgeving en bijvoorbeeld de Amerikaanse National Security Strategy gecombineerd, dan zeg je, joh, alle Amerikaanse bedrijven kunnen het gewoon vergeten als ze een Nederlands belangrijk bedrijf willen overnemen, wat het publiek belang kan schaden. En dat is dus heel groot, hè? Want dan zeg je dus, alle Amerikanen kunnen gewoon de boom in. Nou,
10: ja.
11: Hoe gaan we erachter komen welke van de twee het is? Ik weet zeker dat heel veel mensen het gaan vragen aan de minister. Op een of andere manier. Daar weet ik gewoon zeker dat ze dat gaan doen.
10: Ja.
11: En dan kan ze natuurlijk antwoorden van, ja, dat ga ik gewoon helemaal niet zeggen, want dat is allemaal geheim. Dus je moet die vraag zo klein mogelijk maken. Je zegt dan, joh, hebben jullie de A- en de B-grond gebruikt of hebben jullie de C-grond gebruikt? Nou, als je dan zegt, dat is geheim, dat zou wel heel flauw zijn, maar dat zou je kunnen zeggen. De tweede manier waarop we erachter kunnen komen is, nou, er komt ongetwijfeld een bezwaar en een beroep en een rechtszaak hierover. En ja, in de rechtbank kan je niet zeggen van, ik heb bezwaar tegen dit besluit, maar helaas mogen we niet zeggen wat het besluit is. Of zo. Hè?
10: Ja.
11: Dus dan komen we er sowieso wel achter.
12: Ja, maar het is toch niet zo absoluut? Vooral bij van alle Amerikaanse bedrijven, deed je, dat is een gevaar voor onze samenleving. Ik overdrijf, ik maak het heel groot. Dat is toch ook subjectief? Want je kan zeggen, ja, hoeveel is het gevaar? Dus hoe absoluut is dat grote of het kleine?
11: Ja, kijk, in dit geval, de wet is heel flexibel. Die zegt ook van, joh, het kan ook een beetje van dit en een beetje van dat zijn.
12: Ja.
11: Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van, nou, dit bedrijf, ja, we weten dat de Amerikanen best wel foute plannen met ons hebben. Dat hebben ze zelf gezegd. En het gaat ook niet zo goed met de boekhouding bij Kindrill. En ze hebben daar een schandaal. Dan zou je bijvoorbeeld bij de optelsom kunnen zeggen, nou, daarom valt het voor dit bedrijf verkeerd uit.
12: Ja.
11: Dat zou kunnen. Je moet wel weten, ze hebben 5 maanden over dit besluit gedaan.
10: Ja.
11: Nou, dat betekent dat ze er ook echt wel over nagedacht hebben. Ik ken die ambtenaren wel. Ja, niet specifieke individuele ambtenaren, maar wel, zeg maar, de mensen die in dat gebouw zitten.
10: Mm-hmm.
11: En die weten ook wel dat er een rechtszaak gaat komen.
10: Ja, het hoge
11: en die weten bedoel daarom ook wel, precies. Dus die weten ook wel van, nou, we moeten dit besluit zo waanzinnig goed voorbereiden. Dat als er een rechtszaak komt, dat we dan niet in ons hemd staan. Dus die zullen echt wel een goede uitleg hebben.
10: Ja, nu vind ik het toch wel fascinerend, Bert. Want we hebben jou een tijdje geleden hier nog over gesproken. Toen verwees je al, hè, naar, nou, het advies van de bureau toetsingen investeringen. BTI komt eraan, dat wordt het moment. Het is dus de kant uitgevallen waar het nu uitgevallen is. In hoeverre lag dat dan toch nog een beetje in de lijn der verwachting? We waren toch allemaal best wel positief zin verbaasd. Jij ook, heb je gezegd op BNR. Wat is dan de sleutel geweest in de formulering van het advies en hoe staatssecretaris Aerts dat overneemt, dat het dan, ja, dat er hiervoor gekozen is om die overname te blokkeren?
11: Ja, ik had het echt niet verwacht, gezien de woorden in de wet. Want de wet gaat eigenlijk over China en Noord-Korea en Rusland.
10: Ja, hele nare landen en niet landen die afgelopen tijd pas naar zijn aan het worden.
11: Precies. Dus je zag het niet aankomen. Nou, ik heb wel een klein beetje. Kijk, je ziet, BTI heeft dus gezegd, wij adviseren het te verbieden. En de staatssecretaris die heeft gezegd, nou, dat advies, daar ben ik heel blij mee. Dat heb ik overgenomen.
10: Ja.
11: Dus daar zit ook wel enig enthousiasme in.
10: Mm.
11: Het is niet dat ze zeggen van, ja, nou ja, goed, ze zeiden dat nou eenmaal, dus dat, ja,
12: ik moet
11: tegen heel fijn.
12: Maar de hele Kamer staat ook.
11: Ja, maar nee, je zegt van, nee hoor, ik ben, maar ik heb wel een cynische theorie.
10: Oh.
11: Ik hoop dat die niet waar is.
10: Vertel.
11: Kijk, het is inmiddels wel duidelijk dat als Solfinity echt Amerikaans was geworden, dan had de halve Nederlandse overheid aan de bak moeten gaan om nieuwe leveranciers te vinden voor allemaal cruciale dingen. Want het is veel meer dan DigiD. Mm. Solfinity inspecteert ieder digitaal berichtje wat het ministerie van Justitie en Veiligheid in- en uitgaat. Dat is een van de hele heftige dingen die ze doen. Dus een cynische verklaring is dat als ze de overname niet hadden verboden, had de Nederlandse overheid jaren moeten besteden aan nieuwe aanbestedingen en migraties. En ja, daar hebben ze gewoon geen zin in.
10: Ja.
11: En dus dit zou ook een Haagse manier kunnen zijn om gewoon met zo min mogelijk gedonder van het probleem af te komen. Want nu hoeven ze niks te doen.
10: Ja,
12: oké.
10: Oké, ja.
12: Dat zou kunnen. Hey Bert, ik heb een andere vraag. Hè. Zie je nu, denk jij dat dit een precedent schept dat we nu de infrastructuur, de digitale infrastructuur, ons hele digitale landschap nu echt serieus gaan nemen? Dat dit de eerste stap is naar van, hey, dit is echt in ons landsbelang en in het burgerbelang? Of is dit maar een steentje in een vijver en verder niks? Of is dit echt wel een orkaan?
11: Ja, nee, ik denk dat dit wel uitmaakt. En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonde, dat wil ik niet hebben.
10: Ja.
11: Daar heb ik echt geen zin aan. Ja. En dus dan hoef je nog niet eens ineens heel, heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe. En ik denk dat daarmee, en er zijn heel veel fans van geen gedoe in Den Haag.
10: Ja, zeker.
11: Dus ik denk dat de balans dus daarmee wel verschuift naar bijvoorbeeld, ja, moeten we dit wel uitbesteden?
10: Ja.
11: Want als je even goed nadenkt, het was eigenlijk best wel heel raar om te zeggen, joh, we gaan DigiD uitbesteden.
10: Ja.
11: Dat is het meest cruciale, centrale ding wat we hebben. Dus als er nou nog één ding is wat je zelf zou doen, dan zou dit het zijn.
10: Ja.
11: Dus ik denk inderdaad dat de afweging bij departementen en agentschappen en ZBO's, zelfs andere bestuursorganen, nu meer zal zijn van, ja, ze kunnen we dit toch niet zelf doen, want anders zijn we straks ook een half jaar.
10: Wat is daar dan nog voor nodig, Bert?
11: Ja, ik denk dat we meest rekening mee moeten houden dat we nog even moeten wachten op van, ja, wat was nou de werkelijke reden dat deze overname is verboden. Want als het bijvoorbeeld heel specifiek de uitspraak blijkt te zijn, ja, het gaat alleen om Kindrail, want die hebben hun jaarrekening niet op orde.
10: Mm.
11: Dan zegt iedereen, oh, nou, dan zoeken we gewoon een bedrijf dat zijn jaarrekening wel op orde heeft.
10: Ja, ja.
11: Maar blijkt nou dat de uitspraak gewoon generiek is van, joh, je moet geen de kern van je overheid niet in Amerika neerleggen. Nou ja, dan heeft het dus bredere gevolgen. Want dan krijgt iedere ambtenaar dus te horen van, dat moet je dus niet meer doen, dit.
10: Ja. Hey, en tot slot over huiswerk gesproken voor de komende tijd. En voordat we straks naar Erik Smit ook van de Firewall gaan luisteren. Wat moet er nu verder gebeuren? Is het dossier Solfinity voor nu veiliggesteld, zo gezegd? En waar vind jij dat jullie ook met de Firewall nu op moeten duiken vol verder?
11: Ja, nou, om te eerst te beginnen, is het nou af? Kijk, Solfinity is een speelbal geweest van deze strijd. En het is niet gezegd dat het bedrijf daar goed uit is gekomen. Dus het kan prima zo zijn dat Solfinity door de afleiding van de overname inmiddels zwaar verliesleidend is geworden. Dat soort dingen gebeuren.
10: Mm.
11: Dus ik sluit niet uit dat Solfinity of snel weer overgenomen moet worden door iemand anders, of dat er misschien zelfs al een kapitaalinjectie moet gebeuren om die boel overeind te houden. Dus ik denk niet dat je nu zeg maar de doos dicht kunt doen.
10: Okay.
11: Hierover. Nou, dan is de vraag, wat zou je nou verder moeten doen? Kijk, we blijven natuurlijk in de bizarre situatie zitten dat de Nederlandse overheid zijn BTW wil gaan laten uitrekenen door een Amerikaans bedrijf.
10: Ja.
11: En dat men zegt, we gaan al onze e-mail en al onze documenten onder Amerikaans beheer brengen. En onze overheid gaat compleet tot stilstand komen als ze in Amerika ons even niet leuk vinden. Ja, en dat probleem blijft. En dat is nu, het probleem is nu alleen maar eventjes niet heel veel groter geworden. Laat ik zo zeggen.
10: Ja, ja.
11: Dus de strijd is lang niet over, hoor.
10: Nou, er is nog genoeg te doen en genoeg te bespreken. En wij zijn voorlopig dus ook nog niet uitgepraat. Dankjewel in elk geval. Onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, ook namens de Firewall. Nu dan, een vrij nieuw collectief van onder meer journalisten en andere experts die willen optreden tegen Big Tech. Want onze democratie is acuut in gevaar, argumenteerden ze. En daarom moet er gered worden wat er te redden valt. Dus, handen ineengeslagen, er worden feiten verzameld en er wordt in Politiek Den Haag gelobbyd om het verschil te maken. Dat allemaal onder leiding van Erik Smit, vooral bekend als onderzoeksjournalist, meest recent bij Follow the Money, maar nu ook medeoprichter van de Firewall. Goed dat je er bent, Erik.
13: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
10: Ja, ben jij nou nog vooral onderzoeksjournalist of meer tech-activist aan het worden?
13: Ik ben vooral eigenlijk, denk ik, ondernemer. Als je dit project bekijkt, moet je gewoon al die dingen doen die ik ook gedaan heb bij het begin van Follow the Money. En dat is ondernemen, een bedrijf beginnen. Het is alleen natuurlijk nu een stichting, dus hangt een bedrijf onder. Maar het is allemaal hetzelfde. En ik denk dat het eigenlijk ook ondernemen kan een daad van activisme zijn als je het inzet voor een maatschappelijk doel. Dus dat is hier aan de hand.
10: Ondernemer voor het maatschappelijk belang, moeten we het zo dan maar noemen?
13: Dat is in feite eigenlijk ook al wat Follow the Money is. Mm-hmm. Want ik zie dat journalistiek een maatschappelijk belang dient. Mm-hmm. Waarheidsvinding in het publieke belang uiteindelijk. En dat doen we hier met een extra klap eigenlijk. Want we gaan, behalve natuurlijk zaken van het donker naar het licht brengen, gaan we ook procederen.
10: We hebben het hier vaak over gehad, Ben. Wij zien het toch ook wel als iets wat een cultureel verschil is en wat je dus heel moeilijk zomaar kan overbruggen.
12: Het gebeurt hier niet op die manier.
10: En dat de globalisering te ver is doorgeslagen om ons daar. Wij waarderen je zaak enorm, hè, want we hebben het hier vaak over. Maar dat het heel moeilijk is om dat met harde klappen vanuit Europa los te maken.
13: Dat het zeker moeilijk is om ons los te maken van Big Tech. Dat is een ding wat zeker is. Kijk, er is een. Ik denk om te beginnen dat er niet zo'n gesprake is van een cultureel verschil. Het gaat meer om een rechtsstatelijk verschil. We hebben machtsblokken. We hebben democratische rechtsstaten. En je mag nu eigenlijk wel Europa zien als het fort van de democratie in de gehele wereld. Ja. We zien de afgelopen decennia, maar met name de afgelopen 10 jaar... dat overal in de wereld democratie onder druk staat. Dat houdt verband ook met de opkomst van Big Tech... en ook met name de enorme overmacht die social media hebben gekregen op de informatie, publieke informatievoorziening en de nieuwsvoorziening.
12: En inderdaad, wij spreken hier vaak van je moet handhaven... want die wetten zijn er, maar we handhaven niet. En dat is verschrikkelijk en dan ga je iets aan doen. Je gaat voor het gerecht. Wat je ook ziet, en dat vind ik zo. Zodra wij gaan handhaven, zodra wij boetes uit gaan keren, zodra wij onze regels echt gaan hanteren, dan zeggen ze in Amerika, dan zegt meneer Trump van nou, ik weet niet of ik Europa nog zo gezins ben. En ik denk dat wij. Dan gaat hij maatregelen nemen.
10: Handelstarieven.
12: Dus handelstarieven bijvoorbeeld. Wij durven bijna niet onze wetten te handhaven, want dan wordt meneer Trump boos. Hoe kijk jij daarnaar?
13: Nou ja, dat heb je heel goed gezien. Het is mob rule, zoals ze dat noemen. Het is maffia-tactieken zijn hier.
10: Spelen. Ja, maar hoe doorbreken we dat fenomeen dan?
13: Dat is ingewikkeld om te doorbreken. Want wat het vergt is natuurlijk dat je kracht van binnenuit opbouwt. We zijn natuurlijk op een bepaalde manier afhankelijk. We zijn om te beginnen dus knijterend afhankelijk van Big Tech. Mm. En we zijn daarnaast natuurlijk ook. Onze defensie wordt gezegd echt heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Ik denk dat dat overigens nog wel meevalt. Maar laten we.
12: Dit terzijde.
13: Denk dat we ons prima kunnen weren op dit moment tegen Rusland, als dat zo zou zijn. Dat is een ander gesprek eigenlijk. Het gaat te ver om dat hier dieper op in te gaan.
10: Ja.
13: De druk die hij uitoefent, die is even. Evident, hè? Dat gaat zonder blikken of blozen. Intimideert hij Europese politici en zegt gewoon als dit, dan dat.
10: Ja.
13: Dat is gewoon precies wat je op schoolplein zegt. Het gaat puur om macht.
10: Ja.
13: Keihard macht
12: uitoefenen.
13: Maar als
12: wij dus, weet je, onze democratische waarden, rechtvaardigheid, weet je, wat wij in Europa heel erg belangrijk vinden. Maar als de stroom mondiaal is van macht, wat je zegt, pure macht. Ja, dan is het leuk, wij met onze democratische waarden. Maar dan worden we wel overlopen door China en Amerika. Hoe zie jij die verhouding? Nou, want dus dan economisch zijn we dan weg. Dan kunnen we bijna niets meer.
13: Ja, jij zegt eigenlijk van, wij moeten hetzelfde worden als de Verenigde Staten.
12: Nee, dat zeg ik niet. Ik wil weten hoe je ernaar kijkt.
13: Dat is de logica die erachter zit. Nou, over my dead body, Ben.
12: Maar accepteer jij dan de consequenties? Stel je voor dat zo is. Even een scenario van, weet je, ze pakken alle macht Amerika. China pakt alle macht en wij zijn eigenlijk niets meer, want wij vinden democratische waarden heel belangrijk. En die boelie in de zandbak, die knalt je gewoon op je gezicht. Accepteren we dan dat we, dan krijgen wij het economisch minder. Dan staan we echt onder druk. Dan moeten we dat als Europa ook accepteren. Hoe kijk je daarnaar?
13: Nou, ik zeg helemaal niet dat we dat moeten accepteren. Ik denk dat we juist op moeten staan. En ik denk wel dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar wat economie is. En ik neem maar een voorbeeld als we het over AI hebben. Dat je niet alleen maar moet zijn, jongens, we gaan datacentrums bouwen. We gaan ook maar knallen met die handel. Nee, we moeten nadenken over wat AI is. Wat het echt voor ons kan betekenen. Ja. Het laden met de waarden en normen die wij hier omhoog willen houden. Dat is ons concurrentievoordeel zometeen. Dat is iets waar, waar iedereen wil wonen.
10: Ja.
13: Europa is het continent waar het aangenaamste toeven is. By far in de wereld. Dus laten we daar vooral trots op zijn. Laten we dat verdedigen. En laten we van onze eigen krachten uitgaan.
10: En die horen we vaker, gelukkig. En dat is fijn dat wij nog in het relatief fijnste deel van de wereld wonen. Waar ik ook even naartoe wil. Jullie hebben verschillende goede bekenden van onze tech-redactie bij de Firewall laten aansluiten. Hoe ziet jullie structuur er dan uit binnen de Firewall? Zijn jullie, zeg maar, een hyperintelligent tech-praatgroepje die vervolgens naar de rechter stapt?
13: Nee hoor. Nee, de stichting Firewall, het is een stichting. Het heeft inmiddels sinds januari een ambistatus. Heeft een duidelijk inzet door zich voor de rechten van burgers in Europa in te zetten om de problematische macht van Big Tech aan de kaak te stellen.
10: Maar jullie hebben een website, daar schrijven jullie artikelen voor. Ja. De afgelopen weekend heb ik nog iets voor jou gelezen over Solvinity en Kindle, komen zo op.
13: Ja.
10: Jullie hebben stel advocaten die jullie moeten betalen met de donaties die jullie ontvangen.
13: Die gaan we nog, zover zijn we nog niet.
10: Maar, in elk geval, dat is wat jullie doen, toch?
13: We gaan natuurlijk een onderzoeksteam opbouwen, researchers. We gaan de feiten blootleggen. We gaan samenwerken met andere onderzoeksplatforms.
10: En jullie zijn dan de linchpin in wat door het Nederlandse medialandschap en juristen gedragen moet worden om Big Tech aan te pakken, moet ik het zo zeggen?
13: Dat zou je zo kunnen formuleren, ja. Kijk, welke stap wij gaan zetten is namelijk de stap die zowel de politiek als toezichthouders nalaat te doen. Ben noemde het al. We hebben eigenlijk goede wetten, maar niemand die ze handhaaft.
10: Ja.
13: En dat is het grote probleem. Ik was afgelopen april nog in Perugia, waar je elk jaar het International Journalism Festival hebt. En daar hoorde ik ook meerdere sprekers vertellen, met name eigenlijk uit de Verenigde Staten, die wanhopig riepen van, jullie hebben goede wetten hier in Europa, doe er iets mee.
10: Juist.
13: En dat is dan het interessante, dan wordt er eigenlijk heel weinig verteld van, wat gaan we dan doen? Daar is de firewall een antwoord op. Wij gaan iets doen. We gaan waar mogelijk dus, en waar wanneer wensen, daadwerkelijk die wetten inzetten om overtredingen waar het Big Tech over de scheef gaat aan de kaak te stellen. Je zou je kunnen bedenken dat dat stuk wat ik geloof dat het 7 pagina's was in de Volkskrant. Daar zit heel veel in om te zeggen van
10: juridisch gezien klopt niet.
13: Aangepakt worden.
10: Ja.
12: Even gewoon, dus concreet. De Noorse toezichthouder die pakt dan, wat was Meta uit mijn hoofd, die pakt die dan aan. En dan, eindelijk, want die pakt het dus wel aan. Maar dat is jarenlang is dat procederen. Ze hebben de beste advocaat. En dan krijgen ze een boete van een miljard. Dat schrijven ze af, want dat is een fooi die ze geven als ze een avondje gaan eten. Ja, daar word ik wel persoonlijk treurig van. Dan denk ik van, jongen, weet je, pak het harder aan. En geef die 6% die in de DSA en
13: DMA
12: staat.
13: Je zei voor het programma dat je geen activist was.
12: Ik ben neutraal.
10: Maar waar wil je naartoe, Ben?
12: Ik wil er naartoe. Ik zie dat voorland ook voor jou. Weet je, zij hebben de beste advocaten.
10: Die wil ik even aanvullen met een positief voorbeeld. Namelijk de zaak Bits of Freedom tegen Meta. Die het voor elkaar hebben gekregen om bij Instagram de algoritmische tijdlijn eruit te krijgen. Alleen in Nederland. Dus wel wat het voorbeeld dat Ben geeft met daar kost het veel moeite en levert het eigenlijk alleen een boete op. Maar het voorbeeld dat ik geef is, oké, daar is dus wel iets voor
13: sowieso,
10: elkaar.
13: Sowieso.
10: Nee, maar wat halen jullie daaruit?
13: Danny Mekic, die is een eentje.
10: Ja,
13: op de knieën krijgt.
10: Die blijft ook bezig.
13: Die blijft ook.
10: Maar wat haal je uit al dit soort casi om te zorgen dat je effect gaat bereiken?
13: Dat is dat je uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat Big Tech zich anders gaat gedragen. En dat we jurisprudentie creëren. Ja. We hebben wetten, maar die worden amper gehandhaafd. Ja. Er worden ze wel amper voor de rechter gesleept. Ja. Dus het gebeurt hier en daar in Noorwegen wat.
10: Maar ik bedoel, hoe ga je zaken winnen? Zoals
13: heel slim te procederen. Door hele goede feiten, harde feiten naar voren te brengen. Ja. En duidelijk te laten zien in welke mate die regels worden overtreden.
10: Ja. Nou, we gaan het merken. En dus hebben we daarom gesproken met Erik Smit, medeoprichter van de Firewall. En we gaan vast nog veel meer van hem en de andere mensen bij de Firewall horen. Tot zover voor nu in elk geval. Luister de Grote Techshow. Juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt. En elke donderdag gooi je Ben en mij met onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech deze week. Tot de volgende Grote Techshow. Dag.
14: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesserlanden is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker gebeld bij dat strand. Burgemeester Schouten nam er vorig jaar 2 keer maatregelen toen rivaliserende jeugdbendes hadden afgesproken. Het zweten en zwoegen zit er voor de meeste scholieren nu op, want vandaag was de laatste dag van de eindexamens. Op het programma stond Fries, Russisch, Turks en Arabisch. Over alle examens is veel meer geklaagd dan vorig jaar bij scholierencomité LAX. En de teller staat nog niet stil, want binnenkort beginnen de herexamens. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. En goed nieuws voor fans van Orgel Joke en voor fans van Oranje. Ze komt met een speciaal WK-lied. Dit weekend komt het al uit. Joke heeft erg haar best gedaan in de studio, want het was niet makkelijk, zei ze tegen Rijnmond. Orgel Joke werd bekend in coronatijd en stond daarna onder andere op Zwarte Cross en in de Gelre Dome. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten van het land wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig, droog. 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
11: The ladies not for turning.
12: If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
13: Are you excited about another election?
11: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
14: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Lia, je riep het direct na de opname van vorige week. Ik had net wel of net niet op stop opname gedrukt. Je wilde het de volgende afleveringen hebben over hoe onbestuurbaar het Verenigd Koninkrijk is geworden. Dus is dat wat we vandaag gaan bespreken. En terecht ook, het sukkelt daar bij jou al jaren voort in de politiek en in het landelijk bestuur. Want Lia, op de schaal van 1 tot 10, in welke mate van bestuurlijke malaise zijn we inmiddels terechtgekomen daar?
15: Wow, ja, is het Verenigd Koninkrijk nog bestuurbaar? Ik herinner me nog dat ik dat inderdaad zei, omdat we het gehad hadden over Keir Starmer vorige week, de 6e premier in 10 jaar. En voor het einde van het jaar heeft het Verenigd Koninkrijk zeer waarschijnlijk een 7e premier. Weet je, en dat, denk ik, doet heel veel mensen hier denken, is het Verenigd Koninkrijk eigenlijk nog bestuurbaar? Kun je niet in één zin doen? Vandaar dus deze podcast daarover, want het is niet een ja en nee. Kijk, het is wel bestuurbaar in de zin van de essentiële diensten functioneren. He, zij het met haperingen. Ik bedoel, er komt water uit de kraan. Oké, niet altijd overal in het hele land. En die geprivatiseerde waterdiensten blijven een gigantisch probleem. De scholen zijn gewoon open. Oké, je zit er met tienduizenden scholieren die gewoon niet komen opdagen en waar niemand iets aan lijkt te doen. Dus dat is wel een probleem. De belasting wordt geïnd. Het vuilnis wordt opgehaald. Behalve als je in Birmingham woont, waar al een jaar lang gestaakt wordt door vuilnisophalingsdiensten. Er is geen corruptie in de zin van wat wij verstaan onder corruptie. Maar je hoort het al, Roet. Het is bestuurbaar, maar zelfs aan de essentiële diensten hapert het. Nou, wat je ook heel veel hoort, en dat ben je vast ook al tegengekomen, is, als we het hebben over bestuurbaarheid, de vergelijkingen die voortdurend gemaakt worden met eind jaren 70. En eind jaren 70, toen leek het Verenigd Koninkrijk echt onbestuurbaar. Ik bedoel, er waren eerder mijnstakingen geweest, met de gevolgen dat de koolcentrales die nodig waren voor het opwekken van elektriciteit, het niet meer werkte, deden het niet meer. Dat betekende dat er 3-daagse werkweken waren ingevoerd. Ik herinner me nog aan het einde van die periode, eind jaren 70, kwam ik naar Londen. In iedere woning lagen er kaarsen in de la, in de keukentafel. En dat was niet voor de gezelligheid, maar die kaarsen waren gewoon nodig, omdat je dus geen licht, geen lampen had, geen licht had. En dat deeltijd was er niet. En omdat je bij kaarslicht moest koken, je huiswerk moest maken. Het vuilnis werd niet opgehaald. Mensen hadden het over ratten als honden zo groot, die door de straten liepen. De doden werden niet begraven. Kijk, dat is onbestuurbaar. En de reactie daarop, bij de volgende verkiezingen, was, we gaan iemand benoemen, iemand kiezen, een buitenstaander die niets te maken heeft met de Britse politiek in Westminster en die radicale vernieuwingen belooft. Treed aan, Margaret Thatcher. Die radicale veranderingen ook uitvoerde.
16: Hebben we dat dan nu weer nodig?
15: Volgens heel veel mensen dus wel. En dat betekent dat het politiek het Verenigd Koninkrijk zeker niet meer bestuurbaar is. Want inderdaad, je zit nu met 5 partijen, die hebben het ook vorige week over gehad, hè, die alle 5 schommelen tussen grof gezegd de 15% en de 25%. En de nieuwe partijen zijn radicaal. De Groenen op radicaal op links en de Reformpartij op radicaal rechts. Dus inderdaad, politiek is het Verenigd Koninkrijk niet langer bestuurbaar wat betreft het kiesstelsel. Dus vandaar ook de hang inderdaad naar een radicale leider met een radicale oplossing. Maar dan nog zit je met een probleem, denk ik. Werkt een land als je iedere paar maanden een nieuwe premier nodig hebt? Want wie zegt dat de opvolger van Keir Starmer, of die nu een radicale, uit de radicale hoek komt, zij het links of rechts, of uit de gevestigde partijen, Labour of Conservatieven, er ook niet binnen 2 jaar, binnen 2 maanden uit ligt? Kijk, ik denk dat Keir Starmer gehaat wordt en op zijn retour is, niet omdat hij een slecht politicus is, niet alleen dat, hij is niet goed, maar is ook niet zo slecht dat je moet haten, maar omdat de systemen die nog net functioneren, soms al kapot, soms nog net niet, kwetsbaar zijn, en dat regeringen grote problemen decennia op hun beloop hebben gelaten. Dat ze moeilijke beslissingen voor zich uit hebben geschoven, niet hebben genomen. En dat is, ik weet, er zijn heel veel overeenkomsten tussen waar we het nu over gaan hebben en Nederland. Maar het grote verschil met Nederland is, ik weet het, in Nederland hebben we ook tekorten als het gaat om woningen. We hebben ook wachtlijsten van mensen die mentale zorg nodig hebben en die er lang op moeten wachten voordat ze het krijgen. Maar in de basis is in Nederland geïnvesteerd. We zijn toch meer geneigd om lange termijn te investeren, lange termijn te denken. Dat is niet het geval in het Verenigd Koninkrijk. En daarom voelt het onbestuurbaar. Als je met mensen praat die zeggen hier, niks werkt meer, hè, dan betekent dat dat de doorsnee burger hier, die werkt, die betaalt belasting, die doet wat van hem verwacht wordt. En dan nog is hij aangewezen op de voedselbank. En dan nog is het gas afgesloten. En dan nog kunnen ze kinderen niet mee op schoolreisje, want er is geen geld voor dat beetje extra wat ze die dag nodig hebben. En dan werk je 6 dagen in de week en nog een paar avonden.
16: Ja, maar dat hebben we op zich. Hebben we daar ook groepen van in Nederland die daar ook mee te maken hebben?
15: Maar in Nederland heb je niet 1/3 van de bevolking die niet aan de tandarts kan komen. Je hebt geen miljoen mensen tussen de 16 en de 14, ik weet niet hoe, en de 24... Ik weet niet hoe groot een deel dat is van de bevolking. Er zijn ongeveer 67 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk. 1 miljoen mensen tussen de 16 en de 24 die geen opleiding hebben, die niet werken, die geen cursus volgen, die thuis zitten.
16: Het vangnet in Nederland is ook beter geregeld dan in het Verenigd Koninkrijk.
15: En dat betekent dat het moeizaam werkt, maar het werkt nog wel in Nederland. Terwijl hier, omdat dat vangnet zoveel gaten heeft, dat het eerder een vergiet is, dat het gewoon vaak niet meer werkt.
16: En die onbestuurbaarheid, hè, die jij nu benoemt, dat is niet zozeer Labour aan te rekenen, toch? Want hiervoor waren de conservatieven jarenlang aan de macht.
15: Ja, ik denk ook dat het niet altijd een kwestie is van partij of van premierschap. Sommige mensen zeggen, kijk, het premierschap in het Verenigd Koninkrijk is gewoon een onmogelijke baan. Zoals je ook zegt, het ging niet altijd om Labour. Het ging ook om de conservatieven en ook niet altijd om de conservatieven. Oké, de politieke leiders van de afgelopen jaren waren niet van het hoogste kaliber. Denk Boris Johnson. Denk aan Liz Truss. Denk nu aan Keir Starmer. Als je met zulke grote meerderheden als Keir Starmer gehad heeft, toen hij 2 jaar geleden nog niet de verkiezingen won, geen harde verandering kan doordrijven, dan is er ook wat mis met jouw leiderschap. Maar daar zit het niet alleen aan. Er zijn nog zoveel andere dingen, denk ik, waar het aan ligt en waarom je het gevoel hebt dat Groot-Brittannië niet langer bestuurbaar is. Ik denk dat de kiezers ongeduldiger zijn. Ik denk dat we nu leven in een cultuur waar de kiezers gewend zijn, hè, met onmiddellijk bevrediging, onmiddellijk alles voor elkaar krijgen. Ik bedoel, je wil iets hebben, je bestelt het nu online, morgen is het in huis. Als een elftal de eerste 5 van de 6 wedstrijden verliest, dan wordt de manager naar huis gestuurd. En ik denk dat ze dat ook laat vertalen in de manier waarop er gekeken wordt naar politiek. Alsof het een soort van politiek songfestival is, waar je ook de leiders die je niet leuk vindt weg kan stemmen en naar huis kan sturen. Media is ook een groot probleem.
16: Heel vaak voedt het een ook het ander.
15: Dat is het. Het een voedt het ander. Sociale media, mainstream, de permanente druk van het 24-uur nieuws. Weet je wel, dat alles wat de regering doet onder een vergrootglas gelegd wordt, wordt afgekraakt. Dat er niet echt tijd is om beslissingen te nemen, problemen te analyseren, rapporten door te nemen. En dan heb je hier ook, vooral ook in het Verenigd Koninkrijk, een media die verslaafd is aan de chaos, weet je wel, aan de spanning van de politiek in Westminster. Dan krijg je die heigerige berichtgeving. En zoals je zegt, het een voedt het ander, dat, denk ik, destabiliseert het politiek bestuur ook. En over dat tijdgebrek, bijvoorbeeld, ik las laatst ergens dat Margaret Thatcher dagenlang werkte aan een speech van het partijcongres. Niet alleen, ze deed dat met anderen, maar dagenlang. Want zo'n toespraak op het jaarlijks partijcongres, dat was echt het politieke hoogtepunt uit de jaarkalender. En die kon dan ook niet gestoord worden.
16: Moeten we mensen, en zeker politici, en zeker in deze roerige tijden, zowel nationaal als internationaal, moeten mensen toch tijd krijgen? Die ongeduldigheid van de kiezer, dat moet toch ergens aangepakt worden? Want als je iets wil bereiken, dat kan niet allemaal standpeden. En die constante wisseling van de wacht, weer een prime minister, je gaat steeds 3 stappen terug elke keer als dat wisselt.
15: Ja, dat is ook zo. En dan kan een premier wel zeggen, straks wordt het beter, heb even geduld. Met inderdaad in zijn achterhoofd wat jij zegt, de kiezers zijn zo ongeduldig. Maar er is hier al zo lang geroepen, short-term pain for long-term gain. Even de broekriemen strak en dan kan het straks wat losser. Britse kiezers die geloven er niet meer in. En terecht, ik begrijp wel waarom ze er niet meer in geloven. Ze zijn fantastisch gefrustreerd. Ik denk, Roet, dat het altijd al wel geweest is. Maar dat nooit zo erg was, pakweg een jaar of 10, 15 geleden, of 20 jaar geleden, dat was niet meer dodelijk, omdat je als partij kon rekenen op een groep trouwe kiezers die jou gewoon nooit afviel. Ja. Want in een tweepartijensysteem, waar je niet veel meer hebt dan Labour en de conservatieven, ja, dan moet je er niet aan denken dat de ander, de grote tegenstander, de aartsvijand, aan de beurt is als jij het laat afweten. Dus ik denk dat partijleden, kiezers die gehecht waren aan één partij, wat ze nu niet meer zijn, nu heb je 7e kiezers, veel door de vingers zagen van de partijleiding. En dat gebeurt nu ook niet meer. Dus ik denk ook, je hebt nu zoveel zwevende kiezers. Er zijn geen kiezers meer die echt trouw zijn aan de partij. En zoals aan de voetbalclub, dat heb je gewoon niet meer. Je hebt in plaats daarvan zwevende kiezers. En om die zwevende kiezer te paaien, wordt hem heel veel beloofd. Je hebt gelijk, het een voedt het ander. Want die kiezer haakt af, die is boos, heeft geen vertrouwen meer in de politiek die al die beloften niet meer nakomt. De partij ziet dat in de peilingen. Die wordt ook rusteloos, vooral de partijfractie. Die ziet dat de leider niet voldoet wat betreft de kiezer in de peilingen, en die zoekt een andere leider. En zo is volgens mij de cirkel weer helemaal rond.
16: Maar wat dat betreft is het enige verschil tussen jouw land en ons land de taal. Want hier is precies hetzelfde gaande.
15: Juist, het is een algemeen ding. Het is een algemeen ding. Je ziet het ook in het kaliber van de politici. Dat wordt ook anders, hè, door sociale media. En daar hebben wij ook mee te maken in Nederland, zowel als hier. Mensen die vroeger absoluut niet doorgedrongen waren tot de top van een politieke partij, die zijn dat nu wel. Want ze doen het goed, activisten, partijactivisten, doen het goed op TikTok, werden vroeger genegeerd en nu worden ze als een held de fractie binnengehaald, zonder politieke ervaring. En dat zijn geen zwaargewichten.
16: Het klinkt ook wel een klein beetje of de Britse premier, wie het ook wordt, per definitie al op -3 begint. Je doet het bijna nooit goed. Wat kan de volgende premier, wat moet hij dan, of zij, hè, laten we niemand uitsluiten, en wanneer en wie, wat kan diegene dan doen en wat moet hij meenemen naar 10 Downing Street om dat tij te keren en mensen vertrouwen te geven, in ieder geval rust te creëren om ook daadwerkelijk aan die grote dossiers, want die lijken we bijna te vergeten, daar, nou ja, hetzelfde als in Nederland, we komen er maar niet aan toe, we stellen het maar uit.
15: Ja.
16: Wie gaat dit doen en wat moet je meebrengen?
15: Wat hij niet moet doen, denk ik, want het zal een hij worden, wat hij niet moet doen, een nieuwe premier, is voortdurend naar de peilingen kijken. Naar wat de kiezers willen. En zich daardoor laten leiden. In plaats van het eigen plan uit te voeren. Wat hij wel moet doen is, en daar snakken de Britten naar, in mijn mening, een politiek leider met goede ideeën over wat er schort aan het Verenigd Koninkrijk, hoe die moeten worden opgelost, ook de lange termijn ideeën, en die dat plan kan overbrengen. Dat is absoluut essentieel. Iemand die de discussie over die grote zaken, die dossiers die jij noemt, niet schuwt. Want het is natuurlijk niet alleen een kwestie van een nieuwe leider, een nieuwe persoonlijkheid, hè, die de zaken beter voor het voetlicht kan trekken en die aantrekkelijker communiceert dan één keer Starmer. Het is ook een hele discussie die je moet hebben over wat voor land Groot-Brittannië moet worden. En weet je, ik denk, ik had er laatst over met iemand die dit soort onderzoeken doet, en die zei, kiezers willen dit debat. De kiezers willen horen, wat gaan we doen met de vergrijzing op de lange termijn? Wat vooral als er zo weinig kinderen geboren worden? Wat gaan we daaraan doen? De kiezers willen ook horen, bijvoorbeeld wat er nu gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Iedereen weet, er is woningnood, huizentekort. Een van de redenen trouwens waarom gezinnen veel kleiner zijn en niet aan baby's beginnen. Dus er moeten nieuwe huizen gebouwd worden. Dat betekent dat er nieuwe wijken gebouwd moeten worden. Dat betekent dat er groene regio's moeten worden omgespit. He, niet ieder parkje, niet ieder weiland kan blijven. Dat doen wij trouwens in Nederland wel beter. Maar in Verenigd Koninkrijk kun je zeggen, als buurtbewoner, ik wil niet weten van nieuwe huizen. Ik teken bezwaar aan, hè, want wie wil een nieuwe woonwijk in zijn achtertuin? En dan wordt via allerlei procedures, dat is niet ingewikkeld, dan wordt zo'n hele nieuwe wijk afgevoerd. Er is geen politiek leider die durft te zeggen, luister, die nieuwe huizen komen er hoor. Je kunt alleen beslissen of je ze daar wil of hier wil. Dat gebeurt niet in het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde met defensie, weten we ook. Als je wil overleven als land, dan doe je wat aan je beveiliging, aan je grenzen. Dat betekent optrekken defensieuitgaven. En dat betekent, hetzelfde met defensie, weten we ook. Als je wil overleven als land, dan doe je wat aan je beveiliging.

0: van Margaret Thatcher, die hebben we nodig.
1: Ja, precies. Maar kijk, Margaret Thatcher was intellectueel, in vergelijking met wat je nu hebt, een zwaargewicht. Dat was geen Nigel Farage. En zij was ook ethisch zuiver. Ik bedoel, er is geen sprake van dat zij miljoenen zou aannemen van een donor in ruil voor het promoten van zijn interesses. Zo was Thatcher niet. Maar ze had radicale ideeën en ze durfde dingen door te drukken, omdat ze bij de fractie zeker heel lang heel populair was. En dat is Starmer ook niet. Dus zij kon de zweep erover leggen, over haar partij, en dingen doorvoeren waar in de peilingen mensen bezwaar tegen hadden.
0: Ben jij positief gestemd wat betreft opvolging, wat betreft de komende periode, vanaf nu alleen maar opwaarts?
1: Nee, nu niet. Ik denk dat de Britten nog door een dal moeten. Maar op de langere duur wel. Kijk, je kent de Britse geschiedenis. De Britten hebben vaak echt revolutionaire ontwikkelingen in gang gezet. Industriële revolutie, na de Tweede Wereldoorlog vooral ontstaan van de verzorgingsstaat. En nogmaals, denk aan Thatcher en zo. Je zit nu op de korte termijn, zie je ook dat kiesstelsel. Hè? Dat is dus ook een reden dat het Verenigd Koninkrijk onbestuurbaar maakt. Dat gaat denk ik het eerst op de schop. Dat kan best gaan veranderen. En dat zou betekenen dat er meer samenwerking komt. Meer sprake is van coalitieregeringen. Dat betekent ook dat je op de lange termijn kunt gaan kijken en werken. Omdat je niet meer een situatie hebt waar één partij wint en die tot doel heeft, tot politiek doel heeft, de ander af te slachten. Dus dat zou al, denk ik, voordelig zijn voor het oplossen van die, of het aanpakken in ieder geval van die dossierkwesties. Je ziet dat nu ook al wel gebeuren hoor, op lokaal niveau, dat er coalities ontstaan. Omdat vooral sinds de laatste lokale verkiezingen in april er heel veel gemeenteraden zijn waar je zoveel kleine partijen hebben die met elkaar moeten samenwerken, willen ze ergens een besluit overnemen. Maar soms gebeurt dat weer helemaal niet. Ik zag bijvoorbeeld een verhaal over Worcestershire. Geen enkele partij is daar dominant. Dus Reform en de Conservatieven, die wilden daar samenwerken. Hadden al overleg over bepaalde plannen en zo, die ze samen gingen uitvoeren. Maar beide werden teruggefloten door de partijtop. Samenwerken kan niet. Want dan hou je de eigen partij, de eigen identiteit van de partij niet langer zuiver. Dat ga je dan aanlengen en dat mag niet. En dat bedoel ik goed. Identiteit van de partij boven alles.
0: En dan, Lia, de migratiecijfers. Want die daalden en ook een significante daling. Maar als we naar de populariteit van Nigel Farage kijken, lijkt juist die daling aan veel mensen te zijn voorbij gegaan. Hoe zit het precies en hoe groot is die daling?
1: Gigantisch. Er zijn vorig jaar 171.000 migranten het land ingekomen. Dat is een daling van 82%. Als je kijkt naar een paar jaar terug. In 3 jaar geleden bijvoorbeeld waren er bijna 1 miljoen migranten die het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen. Dus dat is echt een gigantisch verschil. Dus de Britten zitten nu op het niveau van voor Brexit.
0: Hoe kan het dan dat de perceptie volledig anders is?
1: Het gevoel, hè? De meeste Britten geloven dat de migratie stijgt en dat migratie blijft stijgen. En heel weinig geloven dat het ook verder zal blijven dalen, waar het wel naartoe gaat. Want ze voelen dat dat het geval is. Het is inderdaad de perceptie. De perceptie is, ik geloof, als ik die bootjes zie landen aan de kust van Kent, dat het aantal asielzoekers bijvoorbeeld hoog is en dat 1/3 van alle migranten asielzoekers zijn. Terwijl in werkelijkheid is het 9%. Maar hoe kan dat, zeg jij? Ik denk als het enige gespreksonderwerp is, jarenlang, hoe je migratie naar beneden kan krijgen, dat migratie slecht is, dat het een probleem is, vooral sinds Brexit, dan denk ik, ja, dan is dat wel begrijpelijk. Dat mensen denken dat migratie nog steeds een probleem is.
0: En dan komen we eigenlijk weer terug op wat we aan het begin bespraken. Dit wordt dus ook gewoon gevoed door politici.
1: Ja, dit wordt zeker gevoed door politici. Kijk, het is niet meer, moet ik zeggen, goed, en dat is wel veranderd. Migratie is niet meer de allergrootste kopzorg van de Britten, weet je wel. Dat is nog steeds kosten van het levensonderhoud en de gezondheidszorg op de tweede plaats, geloof ik, en dan pas migratie. Dus het gaat ook wel, denk ik, door blijven dringen dat op den duur, denk ik, dat het ook tot de Britten wel doordringt dat migratie aan het afnemen is. Het probleem voor de regering is dat het nu zit met, laten we zeggen, de verkeerde migranten. Ik bedoel, de migranten die het wil, de migranten die het nodig heeft, omdat dat de mensen zijn die een bijdrage leveren aan de economie. En dan hebben we het over

0: over de partners van studenten bijvoorbeeld, die hier komen voor een PhD, een doctorstudie. Je hebt het over de hoogopgeleide werkers. Die wordt het steeds moeilijker gemaakt door de regering, omdat ze die cijfers willen afknijpen, die migratiecijfers. Die heeft het nodig en dat is het aantal dat gedaald is. Terwijl het aantal asielzoekers die niet mogen werken en dus geen bijdrage kunnen leveren aan de economie, dat aantal blijft relatief hoog.
1: Weet je nog, tijdens Brexit, of net na Brexit, het gevolg was dat een heel groot gedeelte van de Poolse bewoners van Engeland terugging naar hun thuisland. Corona speelde daar trouwens ook een rol in, hoor. Gevolg was direct te zien aan het distribueren van supermarkten. Het Verenigd Koninkrijk had in één keer een enorm tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Weet je dat nog?
0: Ja, die Polen gingen trouwens ook terug, omdat de Poolse economie zo goed aantrok. Ja, hè?
1: Het resultaat was dat we lege schappen hadden. Ja. Want we hadden niemand meer voor in de vrachtwagens. En de kans dat we dat straks terugkrijgen, want net als in Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk de piek van de vergrijzing nog niet eens bereikt. AI kan veel, maar niet alle beroepsgroepen vervangen. Hier moeten ze zich toch ook zorgen om maken dat als die cijfers zo dalen van arbeidsmigranten, mensen die kunnen werken en die dit soort beroepen op zich kunnen nemen, dat dat alleen maar in zulke mate afneemt.
0: Maar dat bedoel ik met die lange termijn problemen. Dat je inderdaad nu zit, dat merk je nu al, een gigantisch tekort in mensen die werken in de zorgsector.
1: En hoe gaan ze het oplossen?
0: Er is nu voorlopig geen oplossing. De hoop is dat inderdaad die miljoen jongeren waar ik het net over had, die vaak niet kunnen werken, maar vaak ook wel, maar die hulp nodig hebben om een baan te krijgen in bijvoorbeeld de zorgsector, dat de nadruk wordt verlegd van het makkelijker maken om aan een uitkering te komen tot het makkelijker maken om aan een baan te komen in plaats van een uitkering. Dat is bijvoorbeeld één reactie. Het gaat alle problemen niet oplossen, maar dat bedoel ik ook met die grote discussie die gevoerd moet worden. Natuurlijk weten de Britten dat als je zegt nee tegen migratie, dat dan niemand in die kassen die aardbeien gaat plukken. En dat je dus met tekorten zit in supermarkten van een aantal fruitsoorten. Dat weten de Britten ook, dat weten wij ook in Nederland. Wat dat betreft zijn de problemen hetzelfde.
1: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over het Engelse voetbal, waarbij Aston Villa en Arsenal feest werd gevierd, werd in Manchester City afscheid genomen van hun Pep. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
4: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
5: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
3: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
6: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
4: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
3: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselande is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren gingen vanavond met elkaar op de vuist en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. En bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag ook iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Oekraïne heeft Amerika om meer luchtafweer gevraagd. Help ons tegen de Russische terreur, schrijft president Zelensky in een brief aan Trump. Oekraïne heeft Amerikaanse Patriot-systemen, maar de munitie raakt op. Die raketten zijn nodig om de Russische raketten neer te halen voordat ze het doel treffen. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon gaat het vechten nog gewoon door. En Oostenrijk bewijst dat het werk van de politie erg afwisselend is. Agenten hebben namelijk een dief opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen. En de politie zoekt nu naar de eigenaars. De zaak wordt ook wel Assepoester 2.0 genoemd, want ze moeten natuurlijk wel passen. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Kunstmatige intelligentie, het is cruciaal, dat weten we allemaal. Maar we zien tegelijkertijd ook wel dilemma's. Want voor het bedrijfsleven levert het nog niet zoveel op. Het rendement blijft uit. Waarom moeten we toch doorpakken? En op welke manier moeten we dat dan doen? Op welke manier gaat AI ons leven op zijn kop zetten? Zowel als mens, bedrijf en land. Ik praat er de hele week over in BNR's Big Five van de AI-revolutie. En vandaag doe ik dat met Ben van den Burg, onze eigen tech-commentator hier op BNR. Bekend van onder andere de grote techshow en de technoloog. Super dat je er bent, Ben. En ik verheug me er ook heel erg op. Want wij hebben vroeger heel veel samen radio gemaakt.
11: Ja, dat toch? Is inderdaad heel veel. We hebben elkaar veel gesproken.
10: Ja.
11: En toch vind ik de Big Five is voor mij belangrijk. Ik praat gewoon wekelijks heel veel over AI.
10: Ja.
11: Gewoon in de grote techshow, technoloog, wat je zei. Maar dit is wel even de Big Five, hè?
10: Ja, is dat, voel je dat echt zo?
11: Ja, dat voel echt, dit is onwijs belangrijk. Dus laten we beginnen.
10: Goed, we gaan beginnen. En ik vind het ook mooi om een beetje filosofisch gesprek met jou te voeren. Maar laten we kijken waar we gaan komen. Het allereerste wat ik aan je zou willen vragen, wat fascineert jou het meest aan AI?
11: Dat het altijd anders is. Dus waarom ik ook technologie en AI interessant vind, dat het heel snel verandert, dat past bij mijn persoonlijkheid, dat altijd anders is, dat ik het niet snap. In de essentie snap je het niet. En ook alle grote, niemand snapt uiteindelijk wat daar in zo'n neuraal netwerk gebeurt. Dat snappen ook de onderzoekers snappen dat wat er echt gebeurt. Dus dat is, het is mysterieus is het ook. Dat vind ik ook leuk. Ik hou heel erg van vragen waar eigenlijk geen antwoord op is, de $1 billion questions. Dus je nieuwsgierigheid, dat is eigenlijk de kern, wordt maximaal beloond.
10: Ja.
11: Omdat het altijd, nu ook, weet je, ja, ik ga antwoorden geven, maar dat is best, dat zijn altijd, is het precies.
10: Is het echt
11: niet,
10: zo? Ja.
11: Het is niet A of B.
10: Nee, en dat gaan we ook zien aan de AI-makers zelf, want die zeggen ook, het ASM Altman is ook veranderd elke keer weer van standpunt. Dus dat maakt het heel mysterieus inderdaad. Ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd. Zit er dan bij jou ook angst in van het niet weten wat er op ons afkomt, zeker met doemscenario's die, of zeg je, ik vind het heerlijk gewoon, ik
11: heerlijk,
10: ga het omarmen.
11: Heerlijk. Ja? Ik zie wel heel goed de gevaren, meer en meer. Maar ik vind juist die onzekerheid, die chaos, ja, daar ga ik lekker op.
10: Ja.
11: Dus voor mij is het van, je moet daar goed mee omgaan.
10: Ja.
11: Dus alle negatieve aspecten, en je had het over de pauze, weet je, gisteren. Fijn. Ja. Ik zie dat ook, maar daar moeten we inderdaad zorgvuldig mee omgaan.
10: Oké, dus advies is, ga daar niet bang in zijn, in dit hele verhaal.
11: Nee, omarm het. Kijk, omarm onzekerheid, omarm het onbekende. En dat is voor heel veel mensen die natuurlijk veel meer een gestructureerd brein hebben, is dat veel lastiger. Weet je wat die willen? Zeker. Mensen willen zekerheid, voorspelbaarheid. Ook onze economie is allemaal gebaseerd daarop, voorspelbaarheid en zekerheid. Maar het zou heel handig zijn, denk even globaal, je wil een filosofisch gesprek, geopolitiek. Nou, dan zie je dat het best wel handig is in deze tijd om daar niet afhankelijk van te zijn. En juist wel die onzekerheid te omarmen. Dus eigenlijk helpt AI zijn metafoor bijna van, hey, hoe ga je met onzekerheid om?
10: Ja. Leef jij zelf ook voortdurend met AI? Ik weet niet, ik heb ooit Ruud Hendricks hier gehad, die laat zelfs zijn kledingadvies bepalen wat hij moet doen. Zover gaat het bij jou niet?
11: Nee. Ik gebruik het echt heel veel en ik heb mijn agents draaien, bla bla bla. Maar ik ben heel erg van het, juist steeds meer van het menselijke. Dus ik ben veel meer van, kijk, AI moet doen wat niet menselijk is. Het repeterende werk. Het is allemaal, dat zeggen we natuurlijk allemaal.
10: Ja.
11: En wat vervelend is en wat saai is en wat stom is. En wat je eigenlijk, wat een mens niet een mens maakt. Kijk, Diana, een mens is niet geschikt om de hele dag achter een computer te zitten en code in te kloppen. Dat slaat nergens op.
10: Nee.
11: Weet je, daar krijg je RSI van, dan moet je gaan staan.
10: Eigenlijk moeten we medelijden hebben met onszelf de afgelopen periode. Ja.
11: Daarom. En als AI dat soort elementen overneemt en dat wij, weet je, het kunnen beoordelen, mensen aan kunnen kijken, we het gevoel hebben van wat is menselijk en dat juist gaan doen, nou, dan zijn we alleen maar beter af.
10: Ja, dus waar ben jij menselijker geworden dan eigenlijk?
11: Dat zijn aspecten als dat ik heel erg het belang van jou nu aankijken, dat zie. Dus niet in mijn telefoon gaat zitten, niet kijken, maar ik kijk jou aan. Wat natuurlijk voor heel veel mensen lastig is. Ik ben kritischer geworden door AI, voornamelijk door generatieve AI natuurlijk. Want ja, ze hallucineren alles bij elkaar. En het is wat is de volgende token dat het meest handig is voor die persoon. Dus ik ga heel erg kijken van, weet je, waarom zegt hij dat? Waar is het op gebaseerd? Dus de kritische blik van een mens is belangrijk. Maar je kan alleen kritisch zijn als je heel veel weet. Want ja, waar baseer ik het anders op? Dus dan moet ik toch weer naar originele bronnen controleren. Dus ja, zo gebruik ik het eigenlijk.
10: Ja, en je gebruikt dus heel veel AI-agents. Wat doen die allemaal voor je?
11: Dus dan heb ik, als ik zeg maar iets voor moet bereiden, dan gooi ik allemaal artikelen erin. Of ik wil, en dan zeg ik van, joh, zoek voor mij uit wat het meest dus handig is om te doen.
10: Ja, ik heb jou trouwens ook even door AI gegooid. Ik dacht, ik gooi nou eens gewoon even het hele draaiboek door AI.
11: Maar mag ik dan even een vraag stellen?
10: Ja.
11: Dan stel ik gelijk de vraag, oké, had je een betaald abonnement bij welke bot? Ja, was het ChatGPT of Claude?
10: ChatGPT.
11: Ja, en gebruikt hij de thinking mode of welke mode? Dus welk model gebruikt hij? Snap je? Dus dat zijn voor mij allemaal vragen. Als mensen zeggen, ja, ik heb je even doorheen gehaald.
10: Nou ja.
11: Of wat ik zelf doe. Ja. Denk ik gelijk van, ja, oké. Okay,
10: nou, ik heb jou niet als persoon er doorheen gehaald, hoor. Maar, dus we krijgen niet nu een hele analyse. Nou, ik heb gewoon alle documentaties erin gegooid. Ja, en ook, wel een beetje wat jij zegt. Dus niet over jou, de mens. En dan komt hij met een scherpe vraag, of zij, het, wat moet ik noemen? Ja, Ben, je relativeert AI-paniek voortdurend, maar tegelijkertijd beschrijf je een technologie die infrastructuur, werk en macht fundamenteel verandert. Wanneer wordt nuchterheid eigenlijk onderschatting? Ik weet nou niet of ik dit een heel briljante vraag vind.
11: Wanneer wordt nuchterheid onderschatting? Die begrijp ik ook niet zo goed.
10: Nee, is dit dan dat hij ermee aan de haal gaat?
11: Kijk, dit zijn wel die dingen, denk ik van, oké.
10: Ja.
11: Kijk, want het eerste dat ik het waarschuw, weet je, dus dat klopt en dat ik het toch ondersteun. Maar dat is juist proberen de beide kanten te laten zien.
10: Ja, dus dat je niet in een van de extremen blijft hangen. Dat is wat je doet.
11: Ja, niet polariseren.
10: Nee, oké. Nou, dus dat klopt
11: en
10: wel.
11: En constant zoeken naar het tegenvoorbeeld.
10: Ja.
11: Daar ben ik ook heel erg voor van niet het. Dus niet te bevestigen, als iedereen zegt, ja, dat is een witte zwaan, die zwarte zoeken. Dus het heel erg, weet je, falsificeren, vind ik, met AI moet je dat ook doen.
10: Ja.
11: Dus als Sam Altman dus zegt van de mensheid, weet je, het wordt alleen maar beter, denk ik, nou,
10: het
11: kijk,
10: zal
11: hoe
10: wel.
11: Het slechter wordt.
10: Ja.
11: Maar als Hinton zegt van het wordt alleen maar slechter, het tegenvoorbeeld.
10: Ja. We hebben het de AI-revolutieweek genoemd. Ja. Is het inderdaad een revolutie?
11: Ja. Ik denk echt, ik dacht eerst van te groot woord en het gebeurt niet. Maar ik, als ik, ja, weet je, het zijn nog hele primaire elementen die nu komen. Bijvoorbeeld met, nou, mag ik productiviteitsgroei als voorbeeld geven?
10: Ja, ja, ja.
11: Ik vind dat namelijk aardig voor. Het is natuurlijk een hele belangrijke graadmeter in de economie of de productiviteit omhoog gaat. Kijk je naar de productiviteit in Nederland van 1950 tot 2020, dan zie je dat vlak. Vooral bij service-industrie. Dus niet in de landbouw en niet in de nijverheid. Want landbouw hoeft geen schop in de grond te stoppen. Dan heb je een tractor die zelf rijdt. En in de nijverheid spulletjes en fabriek die dingen in elkaar zetten. Tuurlijk, je automatiseert dat. Productiviteitsgroei. Maar in de service-industrie, bij de overheid, geen productiviteitsgroei. En dat is raar. Want we hebben e-mail gekregen. Dus mensen hoefden eigenlijk helemaal niet meer zelf een brief te schrijven. Weet je? Dus je denkt van door technologieverandering.
10: Ja, gaat dat sneller.
11: 70 jaar een vlakke arbeidsproductiviteit. Dat is gek in Nederland. Nu zie je de eerste elementen, en dat is nog heel primair, dat AI productiviteitsgroei in de servicesindustrie gaat bewerkstelligen.
10: Mm-hmm.
11: Nou, en dat vind ik een revolutie.
10: Ja.
11: Want dat is al 70 jaar niet gebeurd. Bij iedere technologische vooruitgang is dat niet gebeurd. In Amerika zie je wel productiviteitsgroei, want die automatiseren beter. Die hebben dat beter gedaan dan mij. En je ziet ook in Amerika de eerste signalen van arbeidsproductiviteitsgroei in de service-industrie.
10: Mm-hmm.
11: En dan denk ik aan beleidsstukken maken, programmeren, wat ik net al zei. Dus daar zie je die elementen ontstaan.
10: Ja, en is het, ben je het eens ook met de gast gisteren, Willem Jonker, die zei dat ChatGPT eigenlijk heeft gezorgd dat we nu in die AI-revolutie zitten? Of is het voor jou een ander moment?
11: Nee, dat is echt het generatieve AI-moment dat iedereen dat gebruikt.
10: Ja. Ja. En als je het hebt over revolutie, met welke revolutie uit het verleden kunnen we het dan het beste vergelijken?
11: Nou, dat vind ik een hele aardige tocht in industriële revolutie. En waarom? Omdat dat ook een verandering in banen, in onze economie veranderde. En ik denk echt dat de banen nu fundamenteel gaan we anders met banen om. Ik vond het aardig, jullie hadden gisteren met Willem Jonker ook over de paus. En de paus heeft zijn, die heeft 135 jaar geleden schreef hij ook ook zijn brief over de industriële revolutie. En toen waarschuwde hij voor mensen. Weet je, van
10: dat is ook eigenlijk hetzelfde als dat we nu zien.
11: En dat doet hij nu weer. Want toen was het natuurlijk ook zo. Weet je, je hebt een weefgetouw. Ja, en ineens, weet je, hoef je niet meer aan het weefgetouw de hele dag te staan. En nu is het zo. Weet je, ja, je moet een heel saai intikwerk doen. Maar ja, die Excel die wordt al gemaakt. Dus dat is een revolutie. Net zoals toen. Je moet het ook weer niet te groot maken, want je zegt, ik maak altijd tegenvoorbeelden. Tegenvoorbeeld is, denk even toen de spreadsheet kwam. Er waren mensen in de jaren 70, die waren de hele dag bezig cijfertjes in een tabel in te vullen. En toen kwam de spreadsheet, en toen ineens, ja, dat deed een computer dat zelf. Die cijfertjes, weet je, dat was makkelijk.
10: Mm-hmm.
11: Dat maakte heel veel invullers van data werkloos. Maar ja, die gingen gelijk iets anders doen. Dus ik geloof niet erg in die werkloosheid. We hebben te weinig mensen in het Westen. Ik geloof veel meer van dat we die ommekeer moeten maken in wat mensen doen.
12: De Big Five. Diana Matroos.
10: Mijn gast is Ben van den Burg. Hij is onze tech-commentator hier op BNR. Bekend van onder andere de grote techshow en de Technoloog. We gaan toch een beetje wat uitdagen op dat punt van banen. Hè? Want je ziet, ook als je naar de AI-makers kijkt, dan zie je eigenlijk twee kampen ontstaan. En binnen die kampen zie je ook dat ze continu switchen. Ja. Laat ik als eerste even Sam Altman nemen. Dat is de topman van OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. En die zei gisteren bij een persconferentie in Australië dat AI toch niet zoveel banenverlies zal veroorzaken als dat hij eerder voor gewaarschuwd heeft. Want eerder waarschuwde hij daarvoor. Hij had overigens geen onderbouwing van dit soort cijfers. Dus dan zit je toch te kijken van, wat bedoelt die man nou precies? Dat hij eerst de hele tijd voor waarschuwt en dan nu zonder concrete cijfers zegt, nou, het valt allemaal wel mee.
11: Hij had weer een persbericht. Oké, laatste cijfers, Q1 Amerika banencijfers. Dat was de banen die eventueel geraakt gaan worden door AI. En dan noem ik secretariaatwerk, programmeurs, customer service en medewerkers, die hadden 1,6% daling in het aantal banen. En overal was de banengroei 1,8%. Dit zijn allemaal kleine getallen, maar ik noem maar even expres getallen. Mm-hmm. Want dan hebben we een indicatie. Ik kan het heel concreet maken. Het is meer dat mensen, weet je, al die banen die bij ABN eruit moeten, dus allemaal van, hey, kijk, Diana, 50% van al die servicesbanen zijn al bullshit jobs. Die mensen doen al. Nee, ja. Kijk, als je morgen,
10: je zal het maar doen, hè?
11: Nee, maar als je morgen 50% bij de mensen bij ABN ontslaat, joh, je kan nog gewoon je geld opnemen. Ontsla je 50% van de mensen in het onderwijs of in de gezondheidszorg, het land ligt plat.
10: Ja.
11: Dus die banen, weet je, dat is ook het creëren van nieuwe mogelijkheden in de toekomst. Dus wij moeten.
10: Maar waarom zegt dan de CEO van Anthropic dat AI binnen 5 jaar de helft van de instapkantoorbanen verdrinkt met mogelijk 20% werkeloosheid tot gevolg?
11: Heel fijn, want dat wilde, ja. Ik zal hem heel concreet maken. Een vriend van mij, die is advocaat, en het valt hem op dat de, zeg maar, beginnende juristen, net afgestudeerd, hij zegt, die zijn zo goed, zo talentvol. Die konden vroeger, direct op de Zuidas, konden ze lekker 16 uur per dag werken. Konden ze direct gaan doen. Nu worden ze niet aangenomen. Dus ik vroeg aan hem, en ook in zijn kantoor, ze worden niet aangenomen. Die hele talentvolle mensen, beginnende banen. En dat zeggen ze AI. Dus ik zeg, is dat AI? Hij zegt, ja, het is AI echter. De nuance is, iedereen beïnvloedt elkaar van, ja, we weten de toekomst niet, we weten niet wat AI gaat doen. Moeten we het wel of niet doen? Dus er is een beetje angst geslopen bij dat soort organisaties. AI gaat veel veranderen. Laten we even op de rem trappen. Mm-hmm, mm-hmm. Maar concreet worden die banen overgenomen. Ja, dat heeft Willem Jonker gisteren ook verteld. De implementatie van AI heeft meer gevolgen en is moeilijker, vooral in grote organisaties, dan wij vaak denken.
10: Ja, nou, dan toch even daarop doorpraten. Hè? Want organisatieadviseur Salem Samhout en filosoof Freek Groteboer, die hebben in het FD mooi alles onder elkaar gezet. Ik noemde net wel twee dingetjes eruit, hè, van die CEO's. Maar ze noemen dan ook de Brits-Canadese Nobelprijswinnaar, een pionier van, ik weet even niet waar die nou pionier van was, maar Hinton heet hij. Die schat de kans op menselijke uitsterving op 10-20%. De Canadese computerwetenschapper Benjo vergelijkt AI met een rit over een bergweg met dikke mist zonder vangrails. En zij geven ook aan, vergeleken met andere revoluties, hè, want je vergeleek het net natuurlijk met de revolutie, neemt AI potentieel alle delen van werk over waar de drukpers bijvoorbeeld alleen kennis ging verspreiden. Maar dit kan echt alle vormen overnemen. Ja. Die potentie heeft.
11: Ja, zeker, zeker. En dat is ook, dat is hartstikke fijn. Want dan hebben we heel veel mogelijkheden om te veranderen als mensheid. En om het beter te maken.
10: Maar waarom ben je dan niet, kijk, want ik hou ook van positief en optimisme. En dat merkte ik bij gisteren Willem ook. Weet je, die is lekker optimistisch. Nee, maar glas is half vol.
11: Nee, maar waar ik verschrikkelijk kritisch om over ben, is hoe er mee om wordt gegaan. Kijk, ik wil Kijk, je moet als samenleving nu echt, inderdaad, het is een dikke mist. Maar wat doe je als je in de dikke mist rijdt? Dan heb je mistlampen en je hebt die vangrail. En je zorgt dat je minder hard rijdt. Dus je neemt allemaal maatregelen. En nu is het zo dat die maatregelen, ja, Big Tech bepaalt dat. En als onze grote vriend Donald Trump afgelopen vrijdag een executive order zou tekenen om AI te beter te reguleren in Amerika. En op het laatste moment zegt hij van, ja, nee, ik zie het toch niet zo zitten. Ja, waarom dan niet? Ja, ik zie het toch niet zo zitten. Dus winnen minder regulatie. Hij leek een beetje op het element van de AI Act in Europa. Ja, en dan ben je dus, dat vind ik inderdaad gevaarlijk.
10: Ja.
11: Dat is niet zo handig om te doen als mensheid.
10: Dus als we kijken naar deze revolutie, dan gaat het met name om de machtsvraag die we daarbij moeten stellen. En wat minder over wat het met de mens uiteindelijk allemaal gaat doen.
11: Nee, maar ook. Ja, kijk, ook wel met de mens doen. Want dan neem ik even hele simpele. Eerst de mens.
10: Ja.
11: Neem ik ook even simpele AI. Weet je, ik vind AI een timeline. Wat Meta met AI heel knap heeft gedaan. En jou verslaafd aan maken. Ja, dat vind ik een menselijk probleem. Nou, dat vind ik een probleem. Dan moet je wat aan doen. Algoritmische timelijnen verbieden. Punt. Maar, en dan ook handhaven. Nou ja, simpel. Dus dat is de één. Maar en die machtsvraag, want dat was de tweede. Ja, kijk, die machtsvraag, daar zitten we in. En macht moet je alleen maar tegenmacht creëren. Dus dan ga je kijken van ja, wat je daaraan kan doen. En dan moet je het zelf opbouwen.
10: Ja.
11: In Europa.
10: Maar hoe gaan we met die tegenmacht om dan?
11: Ja, op dit moment nauwelijks. Want zie je in de hele soevereiniteitsvraagstuk, de autonomievraagstuk. Dat doen we niet actief genoeg. Dat doen we niet. Dus die tegenmacht zijn verschillende elementen. Dat is regelgeving. Mm-hmm. En dan krijg je AI Act. Dat is gewoon handhaven van wat je wel wil en niet wil. Dus dat is zelf iets organiseren. Dus zelf AI goed maken. Dus dat is het tweede element. En gewoon ook onderwijs. Gewoon zelf, dat mensen zelf denken van, nou, dat is niet zo. Dat ze snappen, wat ik zei, kritisch denken, wat ik in het begin zei, dat je dat ook snapt. Dus dat zijn elementen waar je dus continu aan moet werken. En daar werken we te weinig aan. Daar zit te weinig urgentie achter.
10: Waarom is dat? Hè? Want wat Salem Samhout en zijn collega ook hebben gezegd, is dan, komt die brief van oprichter van ChatGPT.
11: Oh ja, Sam,
10: dus dat was niet gisteren, maar eerder schreef hij ook een heel visiestuk met zijn zorgen erin. En dan krijgt het eigenlijk nauwelijks aandacht en niemand heeft het er echt over. Wat is dat in ons?
11: Ja, dat is het rare. In mijn bubbel heeft iedereen het erover. Van als er weer een brief, maar maatschappelijk niet, omdat mensen uiteindelijk het gewoon gebruiken. En weet je, je wil het gebruiken. En je wil geen de achtergronden, dus de onderstroom, je wil filosofisch, de onderstroom die niemand ziet, die bepaalt de richting op elk gebied.
10: Mm-hmm.
11: En mensen hebben het niet over de onderstroom van de golf. Je kijkt naar de golf, dus je kijkt naar de applicatie.
10: En zeg jij wel, we moeten naar die onderstroom kijken?
11: Je moet alleen maar bezig zijn. Weet je, daarom ben ik blij dat wij. Weet je, wij proberen nu onderstromen te ontdekken en te analyseren en daarmee om te gaan. En daar beleid op te maken, mensen te beïnvloeden. Dat we daar iets mee doen.
10: Ja, welke onderstromen zie jij dan?
11: Dus de onderstroom inderdaad. Waar zit de macht? Weet je, dat is een onderstroom. Dus hoe bepaal je dat? De invloed op je hersenen. Gelukkig met Erik Scherder over. De invloed op de mens. De economische verhoudingen. Dus dat zijn abstracte onderstromen. Maar ja, daar gaan we niet mee de diepte in van, weet je wel. Economisch, wat betekent dat nu? Deden we net een beetje, weet je, gingen we economie met productiviteitsgroei. Mm-hmm. Dan ga je kijken van, wat zijn de gevolgen en wat moet je veranderen?
10: Ja, maar economisch zie je dat het nog heel veel weinig rendement eigenlijk oplevert, AI. Want dat is ook waar de bedrijven dan vervolgens mee worstelen. Van, nou begin je te lachen.
11: Ja, nee, ik moet lachen om die verschrikkelijke investeringen.
10: Ja?
11: Dat slaat echt helemaal nergens op.
10: Moeten ze daarmee stoppen dan?
11: Nee, maar kijk, dat zie je ook
10: Want
11: weer.
10: Want Willem zei, je moet investeren, hè? Je moet lange termijn. Ja. Die denken aan korte termijn ook geen rendement.
11: Nou ja, ja oké. Ik ben inderdaad, als je kijkt naar Europa, denk ik inderdaad dat wij moeten investeren in ja, dan moeten wij iets doen. Maar ik moest lachen, omdat ik moest denken, daar kunnen we zo over hebben. Ik moest lachen omdat wij moesten investeren in Amerika. Dus hoe de grote foundation models zoveel investeren. De omzet is nog niet waar die is. En de omzet komt dan van een ander bedrijf. Dus,
10: heb je het dan bijvoorbeeld over Uber die het AI-budget van een jaar binnen een paar maanden de rug heen heeft? Ja, bijvoorbeeld.
11: Ja, dat is een voorbeeld. Maar dat betalen ze natuurlijk weer aan Anthropic. Maar ik bedoel meer dat Nvidia die investeert in Anthropic. Anthropic investeert weer in Google. En Google investeert weer. Dus het is gewoon rijken die elkaar allemaal stimuleert. En allemaal het geld investeren. En dan zit ze op 1,4 biljoen uiteindelijk totaal investeren. En de omzet is er nog niet. En als de omzet er is, gaat het van Google naar Anthropic en andersom. Ja. Dus zeg maar dat soort voorbeelden.
10: Ja.
11: Dus daar moest ik om lachen. Maar even over wat we investeringen naar Europa, want daar vroeg je naar. Wat ik een hele interessante vind, moeten wij in Europa, moeten wij een foundation model? En wat moeten we nu doen? Moeten we echt investeren erin? En we zijn er niet te laat, is ook de vraag. Hè? Hebben wij dat? Want je hebt OpenAI, je hebt Anthropic en je hebt Gemini van Google enzovoorts. Elon Musk, ja, die liep achter, want OpenAI ging niet uit, weet je. Dat, nou, en die wil met xAI ook een AI-bedrijf, heeft hij nu onder SpaceX gebracht, ook een AI-bedrijf. Die kocht gewoon bij Nvidia 100.000 GPU's voor 25.000 euro stuk. Reken even uit. En een half jaar later nog, wat was het, 50.000 erbij. Dus wil jij, dus Elon Musk, ja, die denkt, ja, ik moet dat hebben, ik bouw dat op. Hè?
10: Ja.
11: En hij gaat, dus hij bouwt die zogenaamde AI-factories gewoon agressief bouwt hij ze op. Dus je kan zeggen, we lopen achter. En dat deed hij in anderhalf jaar. En anderhalf jaar had hij Grok 3. Nu, Grok 3 is niet, 4 zit hij nu, geloof ik. 5 uitgebracht, hoor zojuist. Dat is niet zo goed. Nu gaat hij zijn rekenkracht van die computers in de datacenter, gaat hij nu verkopen aan Anthropic. Dus weet je, dus je kan ook gewoon zeggen, Europa, we lopen achter, we investeren 10 miljard.
10: En we hebben het zo voor elkaar.
11: Dat staat in rapport 2.
10: Is helemaal geen probleem.
11: Ja, ja, Nvidia is gewoon een bedrijf. Ik kan gewoon zeggen, ik koop nu H100's van je. En ik koop de Blackwell 200's van je. En ik wil al die GPU'tjes hebben. Ik zet het ergens neer waar we voldoende elektriciteit gaan. Zo denk ik ook hebben, elektriciteit hebben. Waar water in overvloed is. Dat duurt de bouw. 9 maanden hadden ze het gebouwd. We gaan het draaien. Een super AI factory. En weten we niet wat hoe we moeten gaan gebruiken. Dus de applicaties van mensen. Nou, dat is heel simpel. We verhuren het aan iemand anders. Kijk, dit is opportunistisch van Ben, dat weet ik. Maar even het denken, de manier van denken, is natuurlijk totaal niet Europees. En ik denk dat we dan even iets meer naar Amerika moeten kijken, hoe agressief zij zijn.
10: Laten we daar dan zo meteen in de tweede half uur over verder praten. Wat moeten we in stelling brengen, ook vanuit de Nederlandse politiek, om te zorgen dat wij een koppositie gaan hebben? Ik ga er zo meteen over verder praten met onze eigen tech-commentator Ben van den Burg. Blijf luisteren.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
5: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
6: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
6: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament en support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nessalanden is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren gingen vanavond met elkaar op de vuist en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. En bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag ook iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Oekraïne heeft Amerika om meer luchtafweer gevraagd. Help ons tegen de Russische terreur, schrijft president Zelensky in een brief aan Trump. Oekraïne heeft Amerikaanse Patriot-systemen, maar de munitie raakt op. Die raketten zijn nodig om de Russische raketten neer te halen voordat ze doel treffen. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon gaat het vechten nog gewoon door. En Oostenrijk bewijst dat het werk van de politie erg afwisselend is. Agenten hebben namelijk een dief opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen. En de politie zoekt nu naar de eigenaars. De zaak wordt ook wel Assepoester 2.0 genoemd, want ze moeten natuurlijk wel passen. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met tal van kopstukken uit de wereld van AI. De week heet AI-revolutie. En de gasten geven tot nu toe aan, ja, we zitten er ook echt in. Morgen zal ik erover spreken met hersenpsycholoog en neurowetenschapper Erik Scherder over hoe onze hersenen veranderen door het gebruik van AI. En hij maakt zich daar best zorgen over, vooral over onze luiheid. Vandaag praat ik met Ben van den Burg, onze eigen tech-commentator hier op BNR, bekend van onder andere de grote techshow en de technoloog. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Ik wil een aantal vergezichten van je horen. Ja, want daar ben je altijd zo ontzettend goed in. En zet je me altijd aan denken. En de luisteraar natuurlijk ook. En AI-angstporno. Ja. Want dat is een woord wat jij geregeld gebruikt. Maar leg hem vooral even uit.
10: Nou ja, je ziet wat we in het eerste half uur. Je hebt een positief kamp en een negatief kamp. En dat negatief kamp is, ja, die genereren angst. Kijk, dat bepaalde AI-onderzoekers zeggen dat de wereld weggevaagd wordt. Weet je, dat we het existentiële gevaar is voor de mensheid. Ja, ik vind dat echt dat vind ik zo'n verschrikkelijke onzin. Want ja, weet je, ben je naïef, dan trek je toch die stekker uit zo'n data, uit een AI factory. Ja, je trekt de stekker eruit. Nee, want AI gaat voorkomen dat je de stekker eruit kan halen. Ja, dan kan ik nog.
9: Nou ja, ik heb het aan dan toch maar weer even aan chat gevraagd. Ik denk even kijken, van ben jij te stoppen? En dan staat erbij van er zit niet een of andere makkelijke aan-uitknop op.
10: Nee, dat weet ik. En maar ja, dat is getraind op heel veel artikelen, ook van Reddit. En weet je, en Reddit heeft ook heel veel mensen die alleen maar dat soort scenario's creëren. Ik geloof toch nog een beetje in de mens. En dat wij, ja, dat oké. Okay. En ik zie natuurlijk ook gevaar. Ik zie gevaren dat mensen er niet goed mee omgaan. En makkelijker, dat je er niet goed mee omgaat. En dat de geest, en dat je gek wordt ervan. Dat snap ik allemaal.
9: Ja.
10: Maar ik wil het gewoon niet geloven dat we door AI... Dat de mensheid uitsterft.
9: Maar waarom wil je dat niet geloven?
10: Nou, omdat ik geloof toch nog dat ik zie AI als een hulpmiddel. Weet je, het is een technologie, hulpmiddel. En dat we dan bepaalde software maken waardoor alles op zwart. Dat kan wel gebeuren. Want je hebt natuurlijk heel veel hacks. Weet je, je kan makkelijker hacken. En, weet je, ik snap dat. Met AI gaat het ook sneller.
9: Ja. Maar ik had gisteren nog een conferentie voor AI met EY. Ja. Dat het dus echt een grote zorg voor bedrijven waar ze mee geconfronteerd worden.
10: Dat betekent dus, wat we al zeiden, dan gaan wij als mensen dus niet goed ermee om.
9: Ja.
10: Dus we moeten, in de mist, we moeten dus zorgen dat we er goed mee omgaan. Want ja, als je het verkeerd gebruikt, ja, dan kan dat gebeuren.
9: Ja, dus wakker worden, wakker worden.
10: Wakker worden.
9: Ja, ja. Dan ook misverstanden. Hè? Want er zijn ook, dit is dan een misverstand die je al even uit de weg ruimt.
10: Ja.
9: Wat zijn nog meer misverstanden? Misschien de kritiek op datacenters.
10: Ja, dat vind ik ook zo mooi. Die, nou ja, misverstanden. Nee, kijk. We noemden net voor de break, noemden we twee in. Weet je, dat moeten we in het rapport Wenning staat dat wij een datacenter, een AI factory moeten bouwen van 22,5 miljard.
9: En we krijgen nu een AI-fabriek in Groningen.
10: Ja, maar die zijn veel kleiner. Hè?
9: Ja.
10: Die zijn echt, weet je, die zijn 200 miljoen. Die
9: ja,
10: zijn,
9: dus we doen weer een beetje lullig mee.
10: Nee, maar voor specifieke doeleinden, ik denk dat we er ook verschillende moeten hebben. Weet je, dat moeten we zeker. Maar gaan we echt een foundation model, gaan we echt een grote AI-fabriek bouwen? Een gigawatt factory. En dat is eigenlijk de datacenters, de factories die er nu worden gebouwd, is eigenlijk alleen maar voor die grote techbedrijven interessant. Want die verdienen zich helemaal wezenloos. In Amerika zie je nu ook heel veel weerstand. Weet je, zelfs weet je, heel veel boeren, mensen, vooral jongeren ook, echt negatief over de bouw van datacenters, AI factories. Wat er dus gebeurt, want ja, elektriciteit verbruiken, het is lelijk, water verbruiken.
9: We kunnen geen huizen bouwen.
10: Wat is de keuze? Bouwen huizen.
9: Ja.
10: Netcongestie.
9: Maar in Amsterdam speelt die hele kwestie toch?
10: Maar ja. Er was één stadje, weet je, die zeiden van oké, als je 3,5% van de totale winst zelfs, ja, van de totale wat een uiteindelijk oplevert, zo'n AI-factory oplevert. Ja, als je die geeft aan de gemeenschap, die gemeenschap die had geloof ik 11.000 inwoners, dan konden ze alle inwoners per jaar $10.000 geven. Dus het gaat er weer om, over mee omgaan. Kijk, zet jij een AI-factory, en Nederland is denk ik te klein, maar zet je ergens in Europa wel een grote AI-factory neer. Naast Mistral nog één.
9: Ja.
10: En je geeft gewoon de omgeving, geef gewoon je gewoon belasten, en je geeft ze daar gewoon een extra belasting, dan is er toch niks aan de hand. Ik snap niet dat dus die grote techbedrijven, die profiteren maximaal. En omdat wij grote bedrijven niet durven te belasten, die verschrikkelijke winsten maken enzovoort, ze zijn er te laf voor.
9: Ja, want noem nog even wat bedragen wat deze gasten allemaal verdienen. Je had het net al eventjes over OpenAI, hè? Gaat binnenkort naar de beurs?
10: Ja, nee, dat zijn natuurlijk waarderingen van 800 miljard. Maar alleen al dit jaar de investeringen. Die zijn zo verschrikkelijk wat uit mijn hoofd nu, hè?
9: Ja.
10: Maar rond de 100 miljard allemaal van Meta, van Google. Rond 100 miljard investeren ze allemaal per jaar aan een nieuwe datacenter. En dan krijg je van, dat vind ik ook zo mooi, zitten we dan in een bubbel? Dat is ook zo verschrikkelijk. Zitten wij nu in een bubbel? Totaal, die week uit mijn hoofd, 1,4 biljoen. Dat getal noemde ik al. En dan is het natuurlijk, wat zet je neer? Je zet een gebouw neer. Hoe lang gaat een gebouw mee? 10, 20 jaar. Je zet daar GPU'tjes in. Je zet er computers in. Hoe lang gaan die mee? Die schreven ze vroeger af in 3 jaar. Nu al 5 jaar, want anders gaan we het niet redden. Dus ik vraag aan heel veel mensen,
11: wat houden we daaraan over aan die gigantische investeringen van Amerika? Maar wat houden we over? En die zeggen continu, ja, we houden de modellen over. Dus dat is weer het positieve, we houden modellen over die nieuwe materialen maken waarbij je energiezuinige chips kan krijgen. We houden nieuwe materialen over waarbij we CO2 uit de lucht kunnen halen. We houden nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen. Dus dat soort dingen. Eén anekdote die ik vaak noem, maar die vind ik echt heel goed. Ik mocht naar Nvidia hoofdkantoor in München.
9: Ja.
11: En die hebben iets te verkopen. En die zeggen, gaat energie in, dus heeft een waarde. Maar er komen smart tokens uit. Want weet je maakt een token, je maakt een tekst maken in verschillende tokens. Maar het zijn smart tokens. En ik zeg, en die smart tokens zijn meer waard dan de energie die erin gaat. Ik zeg, hoezo meer waard? Hij zegt, nou, dan halen we inderdaad die energiebronnen die ik net noemde en kankermedicijnen enzovoort. Ik zeg, ja, maar mensen die gebruiken niet, die gaan geen kankermedicijnen zoeken, die gaan kijken hoe ik mijn broccoli maak. Dat is niet zo smart.
9: Ja.
11: Dus het is niet smart. Die energie is duurder dan wat eruit komt. Hij zegt, nee, wat erin gaat, heeft minder waarde dan dat eruit komt. Zoals een BMW, is ook een fabriek. Daar gaan spullen in, komt een mooie BMW uit. En in een
9: AI... ben je dan overtuigd als hij dat zegt?
11: Nee, daar ben ik niet overtuigd. Alleen als die theorie klopt, weet je wel, je stopt de energie in en er komt iets beters uit, ja, dan wil ik hier 20 AI-factories in Nederland hebben.
9: Alleen jij denkt dat dat niet zo is?
11: Op dit moment gebruiken we het niet zo. Want wat ik al zei, we gebruiken het voor je personal coaching en je life balance en weet ik voor allemaal. En je focus. En voor je
9: broccoli. Maar dat komt ook omdat we misschien nog niet hier op die AI-factory goed hebben ingezet.
11: Dus we moeten heel veel weer mensen de gelegenheid geven om wel die slimme dingen te doen, weet je, inderdaad. En dat is dan chips maken en quantum en noem alle toekomstdingen maar op, waarbij wij als samenleving beter worden. En nu wordt natuurlijk misbruikt, weet je, dan moet je misschien extra belasting opzetten. Ja. Misbruikt voor al die onzin.
9: Ja, als je dan kijkt naar onze huidige kabinet, ben je dan een beetje onder de indruk?
11: Wat ik heel aardig vind, en dan ben ik ook zelfs een beetje, je moet soms ook trots zijn. Ik ben heel blij dat we de laatste jaren het bewustzijn in politiek Den Haag echt groot hebben gemaakt.
9: Ja.
11: Weet je, Willem Jonker met zijn rapport. We hebben de Deltaplan. Als je kijkt naar het Peter Wennink met zijn rapport. Weet je,
9: waar het groot in staat.
11: Het groot in, goed. Waar ik zwaar, dus bewustzijn is, waar ik zwaar teleurgesteld in ben, dat wij niet het lef hebben om gewoon te doen. Nu te beslissen.
9: Mm-hmm.
11: Het duurt te lang. Als jij een beslissing moet, weet je, en je neemt de verkeerde beslissing, maar accepteer het. Nee, want er wordt ook niet gekozen en mensen gaan de straat op. Kijk, Jan, grenzen zijn liefde. Dus soms moet je gewoon beslissingen nemen die gewoon voor mensen, ik wil dat niet, maar dat moet.
9: Ja.
11: We hebben zoveel jaren lang in ons industriebeleid, dat mag weer genoemd worden, stilgestaan. Nu hebben we de kans om, weet je, om nu iets te doen. We moeten die beslissingen nemen. Ik ben ook weer trots, ik ben blij hoe we in deep tech bezig zijn.
9: Ja.
11: In quantum, in photonics. Dus dat gaat.
9: Daar zijn we wat sterker in.
11: Maar deze hele AI-hype-revolutie, die kunnen we missen. Maar ik heb de hele tijd Elon Musk, wat ik eerder noemde.
9: Het kan snel.
11: Het
9: als
11: kan
9: je
11: snel.
9: Wil, als je gewoon maar.
11: Als je gewoon nu doet.
9: Alles is te koop.
11: En dan gaan mensen huilen. En dan gaan mensen met spandoeken en ze huilen. Nee, die geven allemaal 10.000 euro. Houden ze allemaal hun mond dicht.
9: Ja.
11: Ja, kom op zeg. Dus en als je dat zo doet, denk ik van, nou ja, dan is er nog hoop.
9: Ja, en we hebben natuurlijk wel nu een staatssecretaris gekregen. Nou, jij wilde ook natuurlijk een minister van Digitale Zaken. Dus nou ja, het is wel winst dat er een staatssecretaris is. Jammer dat er. Hoe vind jij dat de staatssecretaris het doet?
11: Ja, maar die houdt zich hier. Die houdt zich niet met. Dat is allemaal te abstract.
9: Ja.
11: Weet je, dat is allemaal die.
9: Ik
11: zal een voorbeeld geven. Teleurgesteld. In Rotterdam wilden ze inderdaad een AI-factory ook bouwen. En er zouden nu wel of niet geondersteund worden vanuit Den Haag. Nee, weet je, het moet alleen maar uit privaat geld komen en niet publiek geld.
9: Mm-hmm.
11: Nou, ik denk zomaar, dat is denk 2 maanden geleden. Ik denk zo'n beslissing, weet je, ik snap hem wel, maar je had ook gewoon dat extra moeten stimuleren.
9: Dus je mist eigenlijk de politieke moed?
11: Natuurlijk. Ja, kijk, en we hebben het zo een beetje slecht. Het gaat om de komende jaren.
9: Ja.
11: Wat de hele dag om gaat, is natuurlijk allemaal onbenulligheden. Je moet natuurlijk hebben van ons verdienvermogen straks.
9: Dus morgen ben jij staatssecretaris. De 3 dingen die je meteen bij de kop pakt.
11: Ja, ik zou direct die AI-factories waar ze mee bezig zijn, dat niet alleen aan
10: privaat, maar ook publiek geld. Jammer dan, dat moeten we doen. Ik zou heel erg dat onderwijs... Nu in bibliotheken, weet je, we moeten mensen leven lang leren, bla, bla, bla. Krijg je nu, weet je, je weet niet hoe je met je bank-app om moet gaan... dan kan je naar een bibliotheek een bank-app. Moet ook met AI gebeuren.
9: Ja.
10: Gewoon het gewoon...
9: Want er zijn toch heel veel mensen die nog geen idee... Ik heb ergens op een congres, en ik probeer hem elke keer te zoeken weer... heb ik een staatje, had een AI-expert gedeeld met allemaal stipjes. Ik weet niet, ken jij die? Hoe weinig mensen nog AI gebruiken.
10: Ah.
9: Ja, dus maar... dat is echt gewoon... Je hebt straks een paar mensen die enorm hun voordeel ermee gaan doen.
10: Nou ja, dan krijgen we dus een die spacepalt, die kloof. En kijk, en mensen gebruiken, dan denken ze aan een ChatGPT iets invullen. Is dat gebruik? Ik zou dus in die cursus bij de bibliotheek en bij de buurthuizen... zou ik iets breder willen trekken, graag.
9: Ja.
10: Weet je wel? Dus niet alleen maar een beetje intikken. Maar dat je ook snapt, de onderstromen gaat snappen. Want dan ga je weer kritisch worden. Wat
9: en hoe je eigen bot kan maken.
10: Hoe je eigen, weet je, en dat je de agency over AI... krijg. Ik beslis zelf wat ik wel en niet doe. Nou, dus dat gebeurt veel te weinig. Dus dat is de tweede. Dus,
9: en de derde?
10: De derde is dat ik veel... Europees zou ik ook zorgen dat je daar die druk verschrikkelijk erop zet. Gewoon actief beleid voeren.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de AI-revolutie. Ik ga later deze week nog spreken met Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik ga met haar praten over de macht van de grote tech- en AI-bedrijven. En wat je eigenlijk een beetje zal zien zo gedurende de week. Zij is heel kritisch. Ja. Dus we gaan eigenlijk heel kritisch...
10: Maar heel prettig, hoor.
9: Ja, vind je dat goed?
10: Is zo goed.
9: Ja. En we begonnen met Willem Jonker, die eigenlijk
10: heel
9: van
10: positief.
9: De voorzitter van de... AI-coalitie voor Nederland, die zei ook bij mij is het glas half vol. Jij zit echt in die nuance, hè, ertussenin. Ja. Je probeert die ruimte ertussenin te vinden. En nou ja, morgen natuurlijk met over de hersenen met Erik Scherder. Leuk. Mooie line-up zo. Wat ik heel mooi vind met jou altijd... Ik zei al, we hebben vroeger veel met elkaar bij BNR gewerkt... in een ander programma. En dan... Nou ja, dan was ik altijd weer blown away waar jij mee kwam. Ja. Jij zei toen altijd dingen waar niemand nog over nadacht. Jij wees ook op een hele goede dingen om naar te kijken... om een beetje je geest te rijpen. En toen had je het toen over die film Her.
10: Ja.
9: En Her daarin is echt een klassieker in de AI. Want nou, welk jaar was dit?
10: 2013.
9: 2013, kan je nagaan. Ja. Zo lang geleden. En daarin, ik weet niet meer hoe de acteur
10: Scarlett
9: heette.
10: Scarlett Johansson was de stem. Acteur weet ik ook niet meer. Maar de acteur die had een oortje in. En hij werd verliefd op de stem van Scarlett Johansson. En hij dacht van, dit is mijn liefde op mijn leven. Ze was helemaal, het was de liefde. Uiteindelijk bleek die AI 678 vrienden te hebben. En dat ging natuurlijk mis, want ze had geen lichaam. En... En nou ja, dus dat is de film. Maar dat verliefd worden op een AI, ja, dat zie je nu natuurlijk heel vaak. En wat ik net al zei, coaching, life changing. Maar dat mensen verliefd worden. Dat
9: of een psycholoog.
10: Psycholoog gebruiken ze hem. Dat zie je nu, dat is gebruik nummer 1 zelfs. Dus met ChatGPT. Dus dat is helemaal.
9: Voor de mensen die nu denken verliefd worden op AI met ChatGPT, hoe werkt dat dan?
10: Nou ja, dan zeg je van. ChatGPT wordt volgens mij ook verliefd op. Jawel, want die persoon die uiteindelijk zelfmoord pleegt, was dat ChatGPT. Jij is ook eentje ChatGPT. Dan is het gewoon van, ik wil een vriendin en ik ben je vriendin. Of je vriend, wat je wil, of een non-binair iemand. Je mag het allemaal kiezen. En dan ga je gewoon met hem praten. En van, wat vind je hiervan en hiervan? En ja, daar worden mensen verliefd op. En je hebt ook appies apart, waar je ook een lichaam maken die dan...
9: Seks met je heeft of zo.
10: Ja, dan is het maar in je stem natuurlijk een voice seks. Maar dan hebben mensen ook seks mee.
9: Ja, ja.
10: Dan dus, met dus zichzelf, maar dan met die persoon.
9: Maar wat het interessante was, toen in 2013, iedereen die film zag, dat gaat allemaal niet gebeuren, weet je wel. Dat was een soort...
10: Letterlijk.
9: Ja, en het is dus ik wil met jou nu naar de vergezichten van de toekomst.
10: Ja.
9: Dat is vergezicht is toekomst. Ja, dat is dubbelop.
10: Er zijn weinig. Oké, de vergezichten van de toekomst. Je hebt natuurlijk een hele rits mensen. En heel erg bij die tech-miljardairs. Dus daar moet je echt mee oppassen, want die stimuleren dat. Dat is dat longevity, dat transhumanisme. Dat je brain implants krijgt, daar is Elon Musk ook mee bezig. Dus dat en de theorie is, je krijgt een brain implant. Je kan je hersenen... Kijk, nu... En die theorie is wel gaaf, hoor.
11: Kijk, die theorie is dit. Ik probeer nu woorden te verzinnen. Weet je, ik probeer naar jou te kijken. En ik verwoord het natuurlijk weer niet goed. En ik weet, kijk, die theorie is dit. Ik probeer nu woorden te verzinnen.

0: dan ga jij het horen en dat is ook weer ruis. Als ik wat ik bedenk direct in jouw hersenen komt, dan is mijn woordenruis weg en is jouw ruis van het horen is weg. Dat is de theorie. Daar wordt aangewerkt. En dat begint natuurlijk gewoon dat je een brain implant hebt en je computer kan bedienen en computerspelletjes.
1: Wat kan ik dan de hele tijd denken wat jij denkt?
0: Dat is dus de theorie, hè? En in de liefde is dat natuurlijk best wel bizar. Want ja, soms denk jij gewoon niet positief over jouw man, hoop ik. Weet je, want dat is genuanceerd. Weet je, dat is positief, negatief. En zo balanceer je uit als mens. Maar het, nou ja, het dystopische is dat dat soort tech-miljardairs, die denken hier dus aan. Die zijn dus hiermee bezig. En het begin is, wat ik net zei, computer bedienen, spelletjes spelen met een brain implant. Nou, dat is een richting.
1: Ja, hoe snel zou dat kunnen gaan? Want als je even Her neemt, 2013, en we zitten nu.
0: Ik hoop dat dit nooit gaat gebeuren, trouwens.
1: Nee, want dit is wel jouw schrikbeeld.
0: En nu hoopte ik ook dat het nooit gaat gebeuren, is ook gebeurd. Ja. Want je ziet nu de negatieve effecten, dat we geen menselijk contact meer hebben, maar dat we dus onze liefde en onze emoties met een ding, met een chatbot delen. Dat lijkt me is niet zo gezond voor de lange termijn voor je geestelijke gesteldheid. Mm-hmm. Maar goed, dus ik hoop dit ook niet, maar het gaat dus gebeuren. Joh, wat ze nu al doen met brain implants. Kijk, ze kunnen nu al jouw hersenen uitlezen, kunnen ze al. Imprint, dus dat ik iets imprint, dat is nog moeilijk. Maar ik vraag dus aan mensen, die de beste hersenonderzoekers die hiermee bezig zijn, zeggen 5 tot 10 jaar dat we ook imprint kunnen doen. Dus dat we iets kunnen schrijven in jouw hersenen.
1: Zo, dus dan zou jij iets bij mij, als ik zo'n implant heb, dan.
0: Dan kan ik dus iets de inzetten.
1: Ja.
0: Dus dan kan ik beïnvloeden wat jij wil.
1: En als je ziet nu direct, al met AI hoeveel er wordt beïnvloed met desinformatie, dan kan je dus daar dus nog een veel stap.
0: Dit is een dystopisch beeld dat ik nu schets. Want ik schets het beeld wat dus die tech-biljardairs, de theorieën hierover zijn.
1: Ja, maar ze zijn ermee bezig. Dus dat geeft het toch ook aan dat het ook wel een haalbaar scenario is.
0: Met de beginscenario's zijn ze hiermee bezig.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad. Nou, dat is één tak die ik wil noemen. Een andere tak, die vind ik ook heel interessant. Die gaat naar de humanoids. En als je ziet naar wat de humanoids in China. 90% van de humanoids robots robots komen uit China. Waarom? Apple heeft geleerd in China door het maken van die telefoons, die heeft honderden miljoenen Chinezen opgeleid om de allerbeste apparatuur te maken. Dus je haalt alle, over economie en geopolitiek, die hebben al het maakwerk uit Amerika naar China gebracht. In China, die hebben dat dus geleerd. Dus alle elektrische auto's, alle humanoids komen alleen maar uit China.
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn ze ver mee. Echt niet normaal.
1: Hoe gaat dat ons leven veranderen?
0: En dan gaat ons leven veranderen dat het echt je companion is. Dus je weet je, nu heb je, er zijn mensen met seksrobots. Nou, en die zijn natuurlijk allemaal gek en apart, maar die kopen mensen. Dan is het gewoon, die loopt met mij mee. Dus ik, weet je, je kan nu een assistent hebben of die de deur voor je openhoudt. En die loopt de hele dag met je mee. Het is gewoon een companion in huis. En even een hele grappige.
1: Ja,
0: je hebt nu, er is nu Neo, dat is ook dus een robot in huis. Die koop je voor $20,000, dan heb je hem in huis staan. Maar weet je hoe die nu wordt bediend?
1: Nee.
0: 10.000 kilometer verderop heeft iemand een bril op. Ja, met een Quest 3, een virtual reality bril. En die bedient die robot in jouw huis. Dus je zegt, je haal nu even water uit de koelkast. Dan zit iemand 10.000 kilometer verderop met een Quest.
1: Maar waarom zou je dat willen?
0: Nou ja, dat is lekker. Je zit op je bank en iemand anders haalt water voor
1: butler.
0: Je. Je hebt een butler.
1: Ja.
0: Een menselijke butler.
1: Ja.
0: Daarom wil je dat. En dat is dus, waarom doen ze dat? Dat bedienen om world models, om meer data dan alleen maar digitale data, willen ze ook data uit de echte wereld moeten ze hebben. En daarom zijn ze dus dat aan het bouwen.
1: Ja.
0: Er zijn nu factories in China waarbij mensen een GoPro op hebben. Ja, en die naaien de hele dag om data te genereren, zodat straks humanoid robots al die activiteiten voor ons kunnen doen. Het naaien van kleding.
1: Ja, de zorg zou natuurlijk wel.
0: In de zorg.
1: Zou dat heel goed zijn, misschien wel.
0: Bepaalde
1: toch?
0: Elementen nou, rondbrengen van het eten in een ziekenhuis, prima.
1: Ja, ik denk dat de kettingvraag hier uitstekend bij past bij dit blokje van Willem Jonker. Het gesprek met hem trouwens is terug te luisteren via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Dit was zijn vraag aan jou.
2: Ja, mijn vraag aan Ben is als volgt. AI kent een defining moments. Hè? En dat geldt ook in de sport. In 1997 had je het AI-programma van IBM, Deep Blue. En dat versloeg Garry Kasparov. Kleine 10 jaar later, in 2016, had je het Google AI-programma AlphaGo. En daar werd top 2 Go-speler Lee Sedol verslagen. Nou, de vraag aan Ben is nu natuurlijk,

0: van Ben. Wanneer zie jij een AI humanoid robot op klapschaatsen de allround wereldkampioen schaatsen verslaan?
1: Ja, zo goed die vraag. Ja, nee. Schaatsen is zo uniek menselijk, Nederlandse cultuur. Zo apart. Er kan nooit een technologie of een AI ooit een tip. Want je moet namelijk... Nee, kijk, ik vind hem heel moeilijk. Weet je waarom? Het schaatsen is best wel een hele moeilijke beweging. Yeah. En je ziet al... Een paar maanden geleden een marathon gelopen, of een halve marathon, door een humanoid robot. Die zag er heel raar uit. Schaatsen is moeilijk, maar ik moet een getal noemen in 2036.
2: Oké. Terwijl je eigenlijk ook zegt, nou, het is best wel onmogelijk, maar...
1: Ja, het is moeilijk. Maar
2: die verfijning komt wel.
1: Ja, maar ook, schaatsen is ook ethisch. Het moet er mooi uitzien, hè?
2: Ja.
1: Het moet een mooie techniek hebben.
2: Ja, laten we dat en houden, Heel korte vraag aan de gast morgen. Neurowetenschapper, hersenpsycholoog Erik Scherder. Want ik heb nog 16 seconden op
1: de klok. Ik kan heel snel stellen, heel snel. Kijk, Erik Scherder zegt dat artificial intelligence afnemende intelligentie is. Ik ben heel benieuwd, welke element van je intelligentie neemt toe? Bijvoorbeeld je concentratievermogen neemt af. Dat snap ik ook. Niemand kan meer een boek lezen, weet ik. Maar bijvoorbeeld, naar mijn idee, je verwerkingssnelheid... dat is ook een element van je intelligentie, neemt naar mijn idee toe. Dus wat zeg jij, wat neemt allemaal toe? Waar zijn we dankbaar voor dat we AI hebben? Ja. Want dan worden we alleen maar slimmer.
2: Geweldig. Mooie vraag. En kan je nou geen genoeg krijgen van AI? Dan is het zeker een moment om bij te zijn, want jij bent er ook, Ben. 8 juni organiseert BNR namelijk het BNR AI Kennis Festival in Beeld en Geluid. Daar krijg je in één middag grip op AI, wat het ook betekent voor je werk. En wil je meer informatie en tickets van het BNR AI Kennis Festival? Dat vind je, luister goed, schrijf mee, bnr.nl/AI. Alle afleveringen van de Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Ga naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: De Nationale Autoshow.
5: Gaat echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
4: De Nationale Autoshow.
7: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
8: Elke vrijdag om 3:00.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Hij werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. Bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over. En dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
13: In een kamer aan het einde van een lange gang op de IT-afdeling branden aan het einde van de dag nog een paar schermen. Iemand zit achter een bureau waar zij eigenlijk niet hoort. Een USB-stick, die eigenlijk al lang niet meer effectief is, schuift toch in een laptop. Mappen openen zich, data verdwijnt en buiten op de gang klinken voetstappen. Dichterbij, nog sneller, de transferbalk springt naar 100% en precies wanneer de deur opengaat, klapt de laptop dicht. De onbekende vrouw kijkt ontspannen op, glimlacht. Hoi. Drukke dag gehad, ga je zo ook naar de borrel? Mission accomplished. Het klinkt als een filmscène, maar dit gebeurt iedere dag, zo ook bij de Kamer van Koophandel. En over hoe de onderwereld zich naar binnen probeert te solliciteren, gaan we vandaag in gesprek met Carolien van Lieshout, directeur HRM bij de Kamer van Koophandel, en Arthur van Baren, oud-directeur van de Rijksrecherche. Arthur, wat is het meest bizarre wat jij ooit hebt meegemaakt op dit vlak?
14: Iemand die wel 100 van dat soort USB-sticks thuis had liggen.
13: Daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, ASML en TNO blijken ontzettend aantrekkelijke werkgevers te zijn.
15: Ontzettend aantrekkelijk. Ja. Randstad Employer Brand Research deed weer onderzoek onder meer dan 13.000 werkenden, jong en oud door elkaar. En ASML bleek beoordeeld als meest aantrekkelijke werkgever in de private sector en TNO als meest aantrekkelijke werkgever in de publieke sector. En dan vraag jij je natuurlijk af, Nigayo, waarom worden deze werkgevers nu zo goed beoordeeld? Wat een immens goede vraag. Ja. Het ligt voornamelijk in de prettige werksfeer en in de goede werk-privé-mix. Direct gevolgd door de inhoud van het werk. Hoe interessant is die baan nu eigenlijk? En natuurlijk ook de goede voorwaarden. Dus dat is salaris plus secundaire arbeidsvoorwaarden.
13: Maar nu gaat dit allemaal over praktisch interne employer branding. Moeten andere bedrijven die niet nummer 1 zijn geworden nu naar Veldhoven en Delft om op cursus te gaan?
15: Dat is een heel serieus goed advies om daar eens te raden te gaan. Van, joh, hoe doen jullie dat nu zo goed? Want daar is natuurlijk heel veel winst te halen. En de reden ook waarom dat mensen willen switchen van baan, zal dan nog geen verrassing zijn. Dat doen ze voornamelijk als er een slechte werksfeer is en vaak een gebrek aan waardering.
13: Duidelijk. Tekorten in de kinderopvang dreigen nog groter te worden.
15: Ja, een artikel van de collega's van nu.nl. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek dreigen de tekorten in de kinderopvang nog flink groter te worden. Vorig jaar had de sector in totaal zo'n tekort van 7000 mensen. En er liggen natuurlijk al een tijdje plannen om die kinderopvang een stuk goedkoper te maken of soms zelfs gratis. Nou, als dat gebeurt, dan komen er natuurlijk meer kinderen naar die opvang en lopen de tekorten nog verder op tot misschien zelfs wel 24.000 mensen.
13: Hoe komt dit probleem, Arjan?
15: Ja, een groot probleem heeft te maken met het vier-ogen-principe. En dan denk ik even terug aan onze podcastgast van vorige week, rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Die vertelde over al die akelige zaken en kindermisbruikzaken in die opvang. Dus een kind mag nooit alleen bij een begeleider zijn. Er moeten altijd minimaal 2 mensen bij zijn. En vaak hebben kinderopvangcentra een geen mannenbeleid op de groep. Dus worden geen mannen geaccepteerd op de groep.
13: Oké, en het probleem als deze sector stagneert is dat minder mensen hun kind naar de kinderopvang brengen. Die kunnen dan ook niet elders werken.
15: Ja, dat is nog eens een opvolgende uitdaging inderdaad. Dus als die kindjes thuis opgevangen moeten worden, ja, dan moeten pa en of ma kunnen ook niet werken in de sector waar ze eigenlijk zelf willen werken.
13: Nee, valt kinderopvang ook onder de zorgsector?
15: Nou, het is zeker aanpalend in de zorg. Dus,
13: laten we het over de zorg hebben dan.
15: Wat een mooie brug. Ja, want als wij denken dat er alleen problemen zijn in die kinderopvang, dan hebben we het helaas mis. Ruim een kwart van alle zorgmedewerkers die denken eraan om te vertrekken uit de zorg. Dat is echt ontzettend veel. En als reden noemen ze werkdruk, en daar komt weer, een gebrek aan waardering. En dat blijkt uit recent onderzoek van LinkedIn.
13: Daar praten we over met Jan de Vos, directeur van LinkedIn Benelux. Hallo Jan.
16: Goedemiddag.
13: Goedemiddag, fijn dat je er bent. Nu verschijnen er vaak onderzoeken en horen we al jaren dat de zorg onder druk staat. Wat maakt jullie onderzoek zo uniek?
16: Wel, eerst en vooral hebben we gekeken naar de data op ons platform zelf. Dat noemen we platformdata. En we hebben ook beroep gedaan op een extern kantoor om betere inzicht te krijgen in de mensen die actief zijn in de zorgsector.
13: Helder. En wat laat jullie platformdata dan zien wat bijzonder is of wat richting geeft?
16: Wel, onze platformdata laat zien dat de mensen die vandaag actief zijn in de zorgsector eigenlijk jonge mensen zijn. 70% van de mensen die bij ons actief zijn op ons platform en zich definiëren als zorgprofessionals zijn mensen onder de 45 jaar. Dus mensen, millennials en de Gen Z generatie. En op zich is dat niet zo verrassend eigenlijk, want we weten dat die mensen anders naar werk kijken. Zij vinden zingeving heel belangrijk, ze vinden flexibiliteit belangrijk en dat zijn zaken die ze terug kunnen vinden in de zorgsector.
13: En hoe zou je deze groep dan anders moeten benaderen vanuit de zorg? Want feitelijk wil je mensen zo lang mogelijk aan je binden, maar jij zegt eigenlijk, ja, zij kijken permanent om zich heen, want dat hoort bij de generatie.
16: Nee, ze zijn vooral op zoek naar zingeving. Het is een generatie die zich altijd in vraag gaat stellen. Moest ik vandaag in de zorgsector werken, zou ik 2 zaken doen. 1, als je mensen wilt aantrekken, echt spelen op die zingeving. Dat je job echt zin heeft, impact heeft op onze maatschappij. En 2, als je ze hebt, echt op retentie werken. En dan is een heel belangrijke, dat blijkt ook uit ons onderzoek, dat de mensen weggaan omdat ze gebrek aan flexibiliteit hebben en ondergewaardeerd worden. Dus daar zou ik dan op focussen door in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat de mensen inspraak krijgen in hun uurrooster en dat we voldoende waardering tonen, zodat die mensen zich echt gelukkig voelen.
13: En hoe, want nu zit jij op een bak data, hoe kun je als zorgsector of als enkel zorgbedrijf zorgen voor zingeving, waardoor zij dat beter gaan voelen?
16: Nu, we hebben heel veel data, maar ik denk dat de mensen die actief zijn in de zorgverlening daar het beste op kunnen antwoorden. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om altijd een groter verhaal te schetsen waarom je in de zorgsector werkt, wat de impact is van jouw job, 's morgens, 's middags, 's avonds, maar ook 's nachts. En dan ben ik ervan overtuigd dat die mensen langer in de zorg gaan blijven werken. En dat is waar we naartoe moeten gaan. Die mensen echt appreciatie tonen, flexibiliteit tonen. Want uiteindelijk is salaris, dat blijkt ook uit ons onderzoek, niet de number one reason waarom mensen de zorgsector verlaten.
17: Ik vind het wel opvallend, want je spreekt over zingeving en purpose. En dat is zorg natuurlijk vanzelf al een beetje. Hè? Als je zorgt en of in de zorg zit, dan is dit een groot onderdeel, lijkt mij.
16: Dat klopt. Dat is ook de reden waarom jonge mensen, de mensen onder de 45 jaar, echt interesse tonen in die sector. Omdat ze echt zich kunnen associëren met wat het grotere doel is van de zorgsector. En misschien iets minder bij andere sectoren.
17: Jan de Vos, directeur van LinkedIn Benelux. Dank je wel.
10: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
17: Hoe veilig is je organisatie tegen mensen met foute bedoelingen? Zelfs al aan de poort, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Gevoelige informatie kan van binnenuit op straat belanden met hele grote gevolgen. Daar praten we over met Carolien van Lieshout, directeur HRM bij de Kamer van Koophandel, en Arthur van Baren, oud-directeur van de Rijksrecherche. Carolien, ik had het net over, dit gebeurt ook bij de Kamer van Koophandel. Ik zag jou een beetje schudden. Maar hebben jullie hier zelf nu ook last van? Of niet?
18: We hebben er wel last van en wij zijn daar ook goed op voorbereid. Maar wat je beschreef, dat herken ik niet, gelukkig.
15: Dat is iets te filmisch.
18: Ja, dat is erg filmisch. Leuk voor een script. Maar
17: wat zijn dan de incidenten die bij jullie plaatsvinden en waar we het over hebben?
18: Nou, ik kan niet echt de casuïstiek noemen. Ik kan niet echt voorbeelden geven, maar ik kan wel vertellen waar we ons op voorbereiden. We zijn natuurlijk houvast voor ondernemers. We zijn de registerentiteit in Nederland, met niet alleen handelsregister, maar ook UBO en LEI, allemaal belangrijke data, waar wij van willen zorgen dat ze goed zijn, dat ze kloppen en dat ze veilig zijn. En daarvoor moeten we ons, maar vooral onze klanten, de ondernemer, beschermen. En dat doen we. En dat doen we zowel aan de buitenkant, door te zorgen dat met cyberaanvallen, dat we daar veilig voor zijn, dat lukt ons goed. Maar ook van binnen zorgen dat de mensen die je toelaat tot die waardevolle data, dat die gescreend zijn en dat we die ook, voordat we ja zeggen bij aanname, dat we die op dat moment goed in beeld hebben.
17: Ja. En wat voor incidenten hebben dan plaats intern? Is dat datadiefstal of waar moet ik aan denken?
18: Nou, je kunt aan van alles denken. Het is zowel bedoeld als onbedoeld. Hè. Er is ook een groep die gewoon niet bewust is wat ze in handen hebben. Dus we trainen de mensen, we laten ze e-learnings doen. We testen ook, dus we sturen zelf ook wel phishing mail om te kijken van hey,
15: wie hapt er?
18: Ja, die gaat erop in. En dat is heel laagdrempelig gemaakt om te melden. Dus we zien daar een toename in meldingen. Dus mensen worden bewuster. Maar ook als het wel echt fout is en we zijn het niet zelf, dan kun je daar onmiddellijk op ingrijpen. Maar er zijn ook wel mensen die met een bedoeling binnenkomen en we houden ze ook gewoon tegen aan de poort. En het feit dat we nu natuurlijk steeds meer met AI te maken hebben, speelt ook een rol. En mensen kunnen een perfect cv laten maken waar niemand achter zit.
17: Ja. En heb je ook wel eens dat iemand al bij jullie werkt en dat je dan erachter komt van hey, die persoon, die daar speelt iets of daar gebeurt iets wat we in de smiezen moeten houden of wat niet kan?
18: Nou, dat kan in een periode dat iemand bij je werkt ook iets veranderen in iemands positie. Hè? Iemand kan in financiële problemen komen. Dus we hebben een uitgebreid programma over schuldhulpverlening. Iemand kan verslaafd raken. Iemand kan scheiden en problemen krijgen. Dus je moet mensen wel monitoren. En wat we doen is screening bij binnenkomst, maar ook als iemand een andere functie krijgt binnen KVK. We hebben verschillende screeningniveaus, afhankelijk van wat je mag en wat je kunt, de taken die je hebt, word je gescreend.
17: Arthur, wat is gedrag wat je kan monitoren bij mensen, als een KVK of een ander bedrijf, waardoor je weet van hey, daar gebeurt iets wat niet in de haak is?
14: Nou, wat mij betreft zit het eigenlijk al een periode daarvoor. Wat ik doe, ik adviseer organisaties over kwetsbaarheden voor dat soort lekken. En een aantal kwetsbaarheden kwamen al voorbij. Bijvoorbeeld, iemand zit in financiële problemen, iemand heeft relatieproblemen, is verslavingsproblematiek. En dat zijn mensen die gevoelig zijn voor wat ik noem criminelen, die hun proberen zover te krijgen om informatie te lekken. En dat is dan vaak persoonsinformatie, adressen, kentekens en dat soort zaken. Of het een dienstverlening, een productenverlening. Bijvoorbeeld een vals paspoort.
15: Ah ja.
14: Nou, en wat belangrijk is, hè, is dat je los van je harde maatregelen als screening met je mensen in gesprek bent als leidinggevende. Dat je je mensen kent. En dat je daar in die zin ook preventief mee aan de gang kan om die mensen te beschermen. En nou, dat is ook een beetje mijn adagium. Het voelt heel erg als controle door mensen, maar eigenlijk ben je mensen aan het beschermen. Dus we hadden net bijvoorbeeld over het vier ogen principe in het vorige onderwerp. Nou, dat kan erg voelen, want men vertrouwt mij niet. Maar je moet het voelen als ik word beschermd.
17: En hoe doe je dat, waardoor mensen, collega's denken, oh, ze beschermen in plaats van ze controleren?
14: Ja, dat klinkt heel bazaal, maar het is het voeren van gesprekken met je mensen. Het voeren van groepsgesprekken, het geven van dilemma-trainingen. En ook gewoon, de meeste bedrijven hebben of organisaties hebben als regel dat je eens per jaar een jaargesprek voert. Uh-huh. Nou, ga dan ook in op de inhoud. Hoe zit je erbij? Hoe voel je? Ben je wel eens benaderd? Dat er een soort van veiligheid gevoeld wordt binnen die organisatie om ook te melden als het misdreigt te gaan.
17: Want in welke sectoren komt dit het meeste voor?
14: Nou, mijn ervaring is natuurlijk met name bij ambtenaren. Want de Rijksrecherche gaat over ambtenaren. Maar het kan natuurlijk in ieder bedrijf voorkomen die persoonsgegevens hebben. En persoonsgegevens zijn interessant voor criminelen. Dus wat Lisbeth net al zei, of Caroline net al zei, is dat je moet je beseffen dat je bij persoonsgegevens dat een bijzonderheid is. Je moet je beseffen dat dat een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En je moet beseffen dat je interessant bent voor criminelen, want die willen die gegevens hebben.
15: Uiteraard.
17: Nu is er onlangs een 46-jarige ambtenaar in Amsterdam opgepakt. Hoe had de gemeente Amsterdam dit kunnen voorkomen?
14: Nou, dat zit zowel in je processen. Hè? Dus heb je je processen, dat klinkt wat droog, maar heb je processen zo ingericht dat het eigenlijk moeilijker gemaakt wordt om gegevens te lekken. Maar het zit dus ook heel erg in de mensen. En dat is wat ik net al zei. Heb je iedereen in de gaten? Weet je in wat voor situatie je zit? Ben je in gesprek met iemand? Ja, en toch hoort er ook wel weer een stukje controle bij.
17: Had de gemeente Amsterdam dit kunnen voorkomen?
14: Ja, iedereen kan natuurlijk alles voorkomen. Dat weet ik niet over deze specifieke zaken. Want als je het krantenartikel naast leest over die zaak, en dat heb ik ook vaak gezien bij de Rijksrecherche, zijn collega's buitengewoon verrast dat die persoon nou corrupt is.
15: Ja?
14: Dus dat is. Er zitten vaak twee kanten aan de medaille. En één kant is dat iemand er altijd is, populair is, hulpvaardig is, collegiaal is, maar tegelijkertijd dus ook die andere kant heeft. Dat maakt het natuurlijk wel moeilijker.
15: Dus het is niet altijd de usual suspect, zeg maar.
14: Nee, zeker niet. Nee. Zeker
17: maar
14: niet.
17: Het is dus zelfs zo dat ik altijd de leuke, sociale, getapte jongen uithang. Dat ik misschien minder gecontroleerd word. Omdat ja, hij ligt zo goed in de groep. Het is zo'n vriendelijke meneer.
14: Ik weet niet of dat bewust is, maar als je problemen hebt en je zit al verstrikt in het web van corruptie en het leveren van gegevens, moet je natuurlijk extra je best doen op je werk om daar niet in op te vallen. Ik snap wel dat het zo kan werken.
17: Ja. Arjan, je hebt ook een poll uitgezet.
15: Ja, we vroegen eerder deze week op onze LinkedIn-pagina, joh, is ondermijning nu eigenlijk een agendapunt binnen onze organisatie? En die poll die heb ik gedaan omdat ik weet hoe Caroline kijkt naar aandacht voor dit onderwerp. 33% van alle mensen zeggen ja, het is een agendapunt. Dus we hebben een bepaalde manier van bewustzijn. Maar 42% zegt nee en 25% zegt geen idee. Dus dik 2/3 is er eigenlijk helemaal niet mee bezig.
17: Hoe kan dit, Caroline?
18: Nou, helaas, ik herken het. Ik heb natuurlijk wel netwerkevents, ik heb wel peergesprekken. En dan verbaast het me echt wel dat de organisaties, en dan heb ik het vooral over de private sector, dat die soms een scale-up, een prachtig product in ontwikkeling hebben, grote investeringen daarop gedaan worden en dan gewoon iedereen aannemen zonder screening. Dus je bent heel gevoelig voor diefstal van je data, van je uitvinding.
15: Ja.
18: Zeg zoals je het wilt. En dan zijn ze toch heel onzorgvuldig. En als ik dan zeg, ja, maar dit kan echt niet meer vandaag de dag. Waar we 20 jaar geleden spraken over uitzendkrachten met opvolgend werkgeverschap. En dat we daar volledig op gefocust waren. Is nu echt wel de focus wat mij betreft veel meer naar security gegaan. En als het van buiten niet lukt, zeg ik altijd, omdat je goed beschermd bent, probeer het dan van binnenuit. En dat zie ik echt nog helemaal niet top of mind bij heel veel organisaties. Sommigen wel, maar heel vaak kijken ze mij echt aan van nou, dit.
17: Maar het kan ook soms een twist zijn, hè? Want dan ben je die skill-up die heel snel wil groeien met een geweldige innovatie. En dan heb je de beste mensen nodig. En die hebben 10 keuzes. En die kunnen tussen Adyen en Booking en de Kamer van Koophandel kunnen overal terecht. Dan moet je snelheid maken. En misschien is het preventieproces dan wel niet op orde om die snelheid te kunnen waarborgen. Dus dan is het of groeien of achterop raken. Hoe moet je dat dan aanpakken?
18: Nou, dat is echt een hele goede analyse van je. Want dat is precies het spanningsveld waar wij in zitten altijd. Hè, met z'n allen. Aan de ene kant, we hebben een krappe arbeidsmarkt. En zeker als het om technologie of zelfs biotechnologie gaat. Die mensen zijn gewoon niet te vinden.
15: Wil je heel graag
18: ook
15: aannemen.
18: Ook niet meer in Nederland. Daar zit ook een ding. Dan wil je ze aannemen. Je wil snelheid maken. Je wil werven. Versus, ja, maar we gaan eerst screenen. Of misschien wel heel kritisch kijken, waardoor je zegt, ja, maar deze persoon kunnen we gewoon niet binnenlaten, terwijl die op papier een geweldig aanbod doet. Nou, dat merk ik wel. Dat is ook bij ons. 2-3 weken is dan heel erg lang, maar we doen het wel.
17: En wat zijn dan jouw tips? Of misschien, hoe ziet jouw ideale situatie eruit waardoor we dit kunnen versnellen?
18: Nou, toch een soort bewustwording. Misschien kan de overheid daar ook bij helpen en ook voorbeelden geven, want het is echt wel een issue. Om goed te kijken naar wie laat je binnen je bedrijf. Iedereen met een bedrijf, publiek of niet publiek, zal zeggen, ja, waar ik voor sta, daar sta ik voor. En dat vind ik belangrijk. Wij zeggen ook, hou vast voor ondernemers. We vinden het heel waardevol wat we doen. Dus ja, wees daar dan ook heel voorzichtig mee, zou ik zeggen.
17: Ja, ja. Arthur, nu ben ik benieuwd, hoe werven de criminelen deze mensen? Ik zou niet weten waar ik moest beginnen als ik iemand zocht die voor mij ging infiltreren in een bedrijf. Maar hoe doen ze dat?
14: Ja, ik zou het ook niet weten, maar ik heb het wel gezien.
17: Je hebt het onderzocht, neem ik aan.
14: Ja, zeker. Nou, dat is wat er bij de Rijksrecherche gezien is. En dat heb ik later ook wel gezien in mijn advieswerk aan de organisaties. Dat is wat je noemt een informatiemakelaar. En zijn verdienmodel is om informatie te krijgen, vaak van ambtenaren, en die informatie door te verkopen aan criminelen. En je noemde net het voorbeeld van die belastingambtenaar in Amsterdam. Die leverde aan 3 informatiemakelaars, stond in de krant. En die verkopen dat weer door aan criminelen. En in tientallen zaken hebben ze weten vast te stellen dat de gelekte informatie te linken is aan explosies, explosieven aan de deur. Ja. Dus het lijkt heel klein, maar het kan hele grote gevolgen hebben. Wat ik gezien heb, is dat informatiemakelaars een soort van sensor hebben. Van nou, die kwetsbaarheden die bij ambtenaren of bij werknemers zit, en daarop in weken te
15: ja, die schuld of die verslaving of die druk.
14: En op een hele geraffineerde manier in contact komt, het vertrouwen wint. En dat is een heel langzaam proces. Ja, als de eerste informatie geleverd is, of de eerste dienst is geleverd, dan zit
15: hebben ze,
14: hebben ze je. Dan kan je niet meer terug. En dan wordt ook het gesprek onaangenaam. Hè? Dus wat je in de krant las over
17: worden ze dwingend.
14: Ja. Ja, en wat je las over die ambtenaar in de krant, hè, las je dat hij had 150.000 gulden euro gekregen. Ja. Alleen hij had eigenlijk voor 1 miljoen geleverd. Dus hij wordt niet betaald en krijgt daar ook conflicten over. Hè? Dus dan wordt het gesprek anders. Maar ze hebben een soort sensitiviteit voor die kwetsbaarheid en weten daar op een hele goede manier contact in te maken en iemand zover te krijgen.
17: Carolien, nu zit jij bij een heel belangrijk bedrijf. Ik bedoel, het bedrijfsleven van Nederland komt daar samen. Dus dat is waardevolle data. Wat Arthur net schetst, hè, over de benadering van die criminelen. Hoe wapenen jullie de collega's daartegen?
18: Nou, eigenlijk wat ik al zei. Mensen goed bewust worden die er al werken. Goed bewust maken en trainen. En nou, alle mogelijke manieren. Maar ook aan de poort screenen. Goed screenen en bij twijfel niet inhalen. Maar gewoon daar aandacht voor hebben met z'n allen. En het ook benoemen. En als je een keer iets tegenkomt, hè, wat niet klopt, dat je dat ook bespreekt in het team. Als iemand bijvoorbeeld niet zijn eet en belofte wil afleggen als ambtenaar, dan kan die niet starten. Dus daar zijn een aantal no-go's. Dat is echt niet onderhandelbaar. Dat is gewoon hoe we het doen. Dus het is vooral heel veel aan de zachte kant. En natuurlijk je techniek. Je techniek moet kloppen. Maar dat is niet mijn vak. Ik zit aan de mensenkant. Ja.
17: Maar zou een infiltrant ook niet gewoon de eet en gelofte afleggen?
18: Dat wel, maar als je hem screent, en dat doen we niet zelf, dat hebben we uitbesteed aan een bedrijf dat er heel veel van weet, dan komt er echt wel een hoop boven. Nee, daar heb ik wel vertrouwen in.
17: Carolien van Lieshout en Arthur van Baren, dank je wel voor dit fijne gesprek. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan en ik, nooit en niet genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina of naar TikTok, daar zitten we ook. En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Saskia Belleman.
19: En er zijn echt meerdere zaken die ik echt nooit meer kwijtraak, die echt wel onder mijn huid zijn gaan zitten. Dus in die zin schud ik het niet van me af. Maar het is ook niet zo dat ik er wakker van lig.
17: En wat zit er dan onder je huid?
19: Ja.
17: Ja,
19: toch wel de vraag van hoe komen mensen zover dat ze dingen doen waar je je eigenlijk geen voorstelling van kunt maken. De Amsterdamse zedenzaken is er zo één. Verdachte Robert M.
20: Ja.
19: Die baby's en peuters seksueel misbruikte. En dat deed hij dan tot de leeftijd waarop ze begonnen te praten. En als ze eenmaal een beetje begonnen te praten, konden ze hem verraden. En dan stopte hij ermee. En dan verplaatste hij zijn aandacht weer naar andere kinderen. En daar heb ik dingen gehoord waarvan ik dacht, nou, dat iemand zoiets, een babytje aandoet. Ja, ja, gecalculeerd. Ja. En dat deed hij ook door, hij maakte daar opname van. En die verspreidde hij dan weer op het dark web. En dat was allemaal bedoeld om hoger in die hiërarchie van kindermisbruikers terecht te komen.
17: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs. Oh.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: De Nationale Autoshow.
5: Ga echt door een rivier. Mooi, harder. Blijf toch kleine kinderen.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
4: De Nationale Autoshow.
7: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
8: Elke vrijdag om 3:00.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Hij werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. 2 kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. 2 kinderen en 2 volwassenen kwamen daarbij om het leven. 3 andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. Bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over. En dat is de 2e tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
14: Welkom. Fijn dat je weer luistert op deze woensdag 27 mei. De dag dat AkzoNobel alweer een overnameprooi is geworden.
15: AkzoNobel staat helemaal bovenaan het lijstje met zwarte cijferschrijvers. Dat heeft te maken met het feit dat begin deze maand AkzoNobel een miljardenbod afwimpelde.
14: Akzo wil zelf niet, maar de aandeelhouders die willen het wel. Of de directiebedrijf onder druk moet gaan verkopen, dat hoor je zo.
16: En hoor je ook over Flow Traders. Dat float niet zo lekker.
17: Flow Traders gaat hard onderuit op het damrak na een kritisch rapport van ING. De bank denkt dat de huidige strategie van de flitshandelaar niet werkt en wijst erop dat er geen enkel doel uit 2022 nog is gehaald.
16: We gaan straks kijken wat dan een betere strategie voor Flow Traders zou zijn.
14: En Maxime en ik hebben het over nog een overnamebod dat te laag wordt gevonden.
16: De AEX daalde met 0,2% naar 1040 punten. Grootste daler is SBM Offshore met een verlies van 5,2%. En Wall Street staat er bijna onveranderd, maar wel gemixt bij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Imberg van de Aandeelhouders. Welkom.
18: Goedemiddag, mannen.
16: En Jelle, voor we beginnen even iets heel anders.
14: Ja.
16: Als luisteraar heb je misschien gemerkt dat onze collega Jorik de afgelopen tijd niet zo vaak bij Beurs aanwezig was.
14: Nou, niet alleen als luisteraar, dat heb ik ook als collega inderdaad.
16: Ja, inderdaad, we hebben hem gemist en het heeft een reden. Hij was bezig met het maken van een heel erg vette podcast, al zeg ik het zelf, over Moerdijk, dat Brabantse dorp dat misschien wel moet verdwijnen. Moerdijk, dorp van de rekening heet hij. En je kan hem vanaf nu in je favoriete podcast-app beluisteren. De eerste aflevering die staat er. Dus ik zou zeggen, ga dat zeker doen. En dat is dan ook weer fijn nieuws voor ons. Want dat betekent ook dat Jorik binnenkort gewoon weer gezellig bij ons in de uitzending is.
14: Ja, gelukkig. En ik heb hem op de weg hier naartoe geluisterd. Het is echt een heel erg goede podcast. Ja. Oké, genoeg geslijmd nu bij Jorik. Ik wil met iets anders beginnen. Met de staking van het Samsung-personeel. Mensen die werken voor de chipdivisie van Samsung. Die staking is nu definitief van de baan.
18: Unionized workers at Samsung Electronics have approved a highly contentious bonus pay deal, averting a massive 18-day strike. Two unions for the world's largest memory chip makers said Wednesday that 74% of over 62,000 workers who cast their votes had backed the deal. Shares in Samsung surged around 7% in morning trade following the news.
14: Samsung gaat uitdelen en hoe? Het koopt de liefde af van hun werknemers met heel veel geld. Die bijna 80.000 werknemers gaan namelijk een deel van de winst verdelen, waardoor ze per persoon $340.000 krijgen. Dat is 3 keer het jaarsalaris van velen daar. Ook ligt er een plan om aandelen uit te delen aan het personeel, waardoor ze dus gaan profiteren van het succes van Samsung op de beurs. Er is alleen wel een maar. Het personeel van de tak die elektronica maken, dus de televisie zeg maar, die voelen zich nu achtergesteld. Dus mogelijk volgt daar ook nog een staking.
16: Leuk, domino. Perfect. Volgende. Goed, in de afwezigheid van Jorik heb ik wat over zijn favoriete onderwerp gevonden. Niet Moerdijk, maar de overname van Warner Brothers. En nu natuurlijk door Paramount Skydance.
14: Ja.
16: De grote vraag was nog, gaat het door? Of eigenlijk ja, mag het doorgaan van de toezichthouder? Nou, daar gaan we snel een antwoord op krijgen. En alles lijkt erop dat dat een ja wordt. Volgens nieuwsplatform Semaphore gaan toezichthouders er niet voor liggen. Die hebben die toezichthouders een 2 uur durende ontmoeting gehad met Paramount-topman David Ellison, waar die laatste een betoog zou hebben gehouden voor de overname, inclusief beloftes dat ze geen oneerlijke concurrentie gaan voeren met andere filmstudio's en dat Paramount Films naar bioscopen blijft brengen en dus niet alles exclusief voor zijn eigen streamingdiensten houdt. En die beloftes die zouden dus wel in goede aarde zijn gevallen.
14: Heb ik nog een ander Aziatisch aandeel voor je. SK Hynix, de chipmaker, die heeft een bijzondere mijlpaal gehad. Vandaag ging het namelijk door die magische grens van $1000 miljard aan beurswaarde heen. Nou, we hebben het natuurlijk bijna dagelijks in BNR Beurs over die AI-boom. Bedrijven die AI maken, of ermee werken, of ernaar ruiken, die gaan allemaal als een raket op de beurs. Nou, vooral SK Hynix in dit geval. De opmars dit jaar is ongekend. SK Hynix ging 250% omhoog sinds begin dit jaar. Nico, nogmaals goed dat je er bent. SK Hynix is een belangrijke leverancier van Nvidia. Is dat, denk jij, ook de reden dat het aandeel het zo goed doet?
19: Nou, niet alleen Nvidia, maar ze leveren geheugenchips. En daar had eigenlijk niemand aan gedacht toen die hele AI-race begon. Maar er zijn nu enorme tekorten in. Er zijn erachter gekomen dat ze veel meer geheugenchips nodig hebben dan men aanvankelijk dacht. En er zijn eigenlijk maar 3 bedrijven die dingen leveren. Dat is Micron, SK Hynix en Samsung natuurlijk. Dus die vraag is zo groot dat de prijzen van die chips, die zijn echt een aantal keren over de kop gegaan. En effectief kunnen deze bedrijven vragen wat ze willen. Ze zijn de komende jaren uitverkocht, ze gaan uitbreiden. Maar er wordt echt gruwelijk veel geld verdient bij deze bedrijven. En dat, zie je terug in die aandelenkoers. En met name omdat men dat eerst niet in de gaten had, is het nu, zeg maar, het afgelopen jaar zo hard gegaan. Dus een soort inhaalrace. Mm-hmm. Maar ook de moties als het ware hebben, dat zij met z'n drieën die markt verdelen. En je kunt daar wel als andere partij bijkomen. Het kost je een paar jaar om zo'n fabriek te bouwen. Ze hebben wel een soort, de barrier to entry is best hoog hier al. En daar hebben ze voordeel van.
14: Ja, Samsung doet het goed op de beurs. SK Hynix doet het goed op de beurs. De Koreaanse index, om precies te zijn, die steeg dit jaar al bijna 100%. Dat is even net wat anders dan die 9% van de S&P dit jaar. Maak jij je al zorgen?
19: Nee, maak me geen zorgen. Kijk, dit zal er uiteindelijk wel weer uitlopen. Want heel vaak is het zo, en dat heeft natuurlijk te maken met ons systeem van kapitalisme. Als er ergens heel veel geld wordt verdiend, dan komen er andere partijen bij op termijn. Of die bedrijven gaan zelf uitbreiden. En dan worden die dingen vanzelf goedkoper. En dan gaan die koersen weer naar beneden. Alleen voorlopig zijn we daar nog niet. En is het nog steeds nu. Ja, iedereen heeft zijn Ik weet niet of je gisteren gezien hebt met Micron, de Amerikaanse concurrent, maar dat steeg een intraday 16% op een koersverhoging van een analist. Dus ja, en als je kijkt puur naar de koers-winstverhouding van deze bedrijven, dan sta je iets van 6-7 keer de winst. En dat is eigenlijk spotgoedkoop. Alleen die winsten zijn zo enorm, omdat die prijzen van die chips zo hoog zijn. En dat is niet iets wat natuurlijk heel lang gaat duren.
20: Ja, jij noemde Micron al even. Die ging ook door die 1 biljoen dollar grens heen in beurswaarde. Is het eigenlijk nog wel bijzonder om die titel te hebben?
19: Nee. Nee, nou ja, ik denk voor Europese bedrijven wel. We hebben er niet zoveel van mij. We hebben geen enkel Europees bedrijf. ASML is nu bij ons het meeste waard. En die zitten volgens mij rond de 500 miljard. Maar in Amerika is het, ja, met die tech-aandelen. Ik weet niet hoeveel het er nu al zijn, maar ik denk al een stuk of 10, 15. Dus het is niet zo, het is niet zo exclusief meer als dat het begin was.
20: Ja, 530 miljard. ASML trouwens, beurswaarde. Net even opgezocht. Okay. Goed, zometeen de afgewimpelde overname van Akzo Nobel, waar ook nog geklaagd wordt over een bot, is bij Universal Music Group. Dat wil miljardair Bill Ackman met zijn investeringsfonds Pershing Square voor 56 miljard euro eigenlijk wel overnemen. Alleen de groot aandeelhouder Bolloré SE, die is het daar niet mee eens. Dat is een Frans familiefonds dat 18% van de aandelen van UMG heeft. Zij zeggen, we vinden dat bot van Ackman te laag. En ze zeggen, Ackman krijgt veel te veel macht over wat er binnen UMG gebeurt. Omdat Bolloré zo'n groot belang heeft, ja, kan die overname dus nog wel eens moeilijk gaan maken. En dat vinden beleggers niet heel erg leuk. Die zetten het aandeel 2% lager.
14: Straks hoor je hoe Elon Musk de Iran-oorlog handig misbruikt om de winst van SpaceX op te krikken.
20: En we hebben het over de Amerikaanse beurswaakhond. Die wil de regels voor nieuwe beursbedrijven flink versoepelen.
14: Eerst naar de strijd om Akzo Nobel. Dat zit midden in een fusie met het Amerikaanse coatingbedrijf Axalta, maar wordt ineens zelf een overnameprooi.
21: Ze blijken al op 1 mei een overnamebod te hebben gekregen van €74 per aandeel. Dat hebben ze geweigerd. Ze hebben het ook heel goed geheim weten te houden. Maar vandaag komt dus die interesse naar buiten.
14: Maar Akzo moet niks hebben van de Japanse en Amerikaanse interesse en wil niet opgebroken worden. Het vindt het bod te laag, de uitkomsten onzeker en zegt dat de belangen van betrokkenen niet voldoende beschermd zijn. Nou, de twee kapers die bieden, om precies te zijn, €73 per aandeel. Het aandeel sloot op bijna €63, een winst van 19,5%. Begin mei, Nico, werd het bod gedaan. Nu wordt het gedeeld met beleggers. Wat zegt jou dat?
19: Nou, dat is een beetje laat. Ik had het liever eerder gehoord. Dan hadden we er misschien iets mee kunnen doen. En voor Akzo is dit best een lastig verhaal. Want ze waren natuurlijk bezig met die fusie met Axalta, een Amerikaanse verfproducent. En dat hadden ze mooi uitgedacht. Beleggers waren daar, aandeelhouders waren daar niet al te zeer over te spreken, omdat Akzo er eigenlijk een beetje bekaaid afkwam, had men het idee. En als je dan een bod krijgt van €73, dat was een hoop geld, hè? Want het aandeel stond de hele tijd rond de 50, €55.
14: Ja.
19: Dan is dat een heel mooi alternatief. En ja, misschien was het nog wel niet helemaal uithonderhandeld. Misschien willen de Japanners wel naar 75 of €80 in het uiterste geval. Want ze doen het met z'n tweeën, met die Amerikanen erbij. Die verfmarkt is best een goede markt, want er zijn maar een aantal bedrijven die daar actief zijn en die hebben met elkaar die markt in handen, zeg maar. Dus ja, als ze elkaar gaan overnemen, dat is ook de reden van die fusie van Axo met Axalta, dan kan je echt kosten besparen. En daar kan je echt wel wat van maken. Dus ik vond het echt een heel mooi bod. Ik was wel een beetje verbaasd dat dat niet eerder gecommuniceerd is.
14: Ja, en nu zegt die directie dus, we zien het niet zitten, we willen dit niet doen, we vinden het niet van toegevoegde waarde. Kan het zijn dat die partijen nog een keer terugkomen met dus een grote bod ofwel een vijandig overnamebod?
19: Nou ja, ik denk nu dat het nu even geweest is. Ze hebben dus 2 keer een bod gedaan. Daarna zijn ze niks meer van ze laten horen. Kijk, het is nu een beetje aan de aandeelhouders. Want de aandeelhouders die komen nu natuurlijk een beetje in opstand. Dus je ziet vanavond de koers behoorlijk omhoog gaan. Dan denk je, zit toch wel wat in. Wie weet, dan komen ze nog een keer terug. Maar het is met name voor Akzo nu lastig. Want Akzo moet laten zien dat hun fusie met Axalta, waar we aandeelhouders toch al niet zo'n voorstander van waren,
14: nee,
19: dat die meer waarde oplevert dan die €73. En dat lijkt me best een lastig verhaal om dat nu uit te leggen aan je aandeelhouders.
14: In november hebben ze die fusie aangekondigd. Nou, beleggers die lijken helemaal niks te zien in de fusie. Want sinds die aankondiging heel pijnlijk ging de koers naar beneden. Die gaat nu alleen maar omhoog door dit overnamebod. Kunnen ze die fusieplannen dan wel doorzetten op deze manier?
19: Nou ja, Dat kunnen ze alleen als ze heel goed kunnen uitleggen waarom dit zo is. Hè. Moet wel zeggen dat overnames in Nederland is tegenwoordig best wel een lastig verhaal. De overheid die speelt ook een partijtje mee. Die kunnen zomaar zeggen van oké, er wordt een jaar lang niet gepraat over die overnames. Mm-hmm. Wat ze de vorige keer met AXO ook hebben gedaan. Dat was volgens mij in 2017, dacht ik.
1: Klopt.
19: Met
1: PPG.
19: Ja. PPG, in correct Engels. Die boden toen $95 of euro, volgens mij. Maar er zat ook, ondertussen heeft AXO ook een onderdeel verkocht. Dus ja, je moet het een beetje zien als zeg maar vergelijkbaar.
1: Ja.
19: Dat wordt voor AXO wel. Ik ben wel heel benieuwd naar hun echte argumenten. Want je kan je voorstellen dat heel vaak die bedrijven meteen als eerste nee zeggen. En dan kijken wat er dan gebeurt. Maar dit is toch wel een mooi bod, zou ik zeggen, voor aandeelhouders die een paar jaar lang tegen die €50 hebben aangekeken.
1: Precies, en ze moeten niet alleen de eigen aandeelhouders overtuigen. Ze moeten zo meteen ook nog de toezichthouders overtuigen om die fusie rond te krijgen. Gaat dat ze allemaal lukken?
19: Nou ja, die fusie denk ik wel, want dat soort dingen wordt vaak wel goed over nagedacht. Het wordt niet eenvoudig, denk ik, want het is een geconsolideerde markt en het zijn allebei grote spelers. Maar ik denk dat ze met name kijken naar de regio's waar ze actief zijn en de producten die ze leveren. En dan misschien moeten ze wat onderdeeltjes verkopen links en rechts. Maar op zich verwacht ik daar niet heel veel problemen van.
1: Wat is voor jou de beste deal voor beleggers? Is dat die fusie, zoals de directie zegt, of is dat toch dat overnamebod van die Japanners en die Amerikanen?
19: Ja, nou kijk, wat je graag wil als Nederland is dat zo'n bedrijf hier blijft. Hè? Dat ze de beslissingen in Nederland worden genomen, dat het echt een Nederlands bedrijf blijft. Maar dat waren ze toch al niet van plan. Want je weet natuurlijk dat met die fusie met Axalta, dan de eerste paar jaar, dan blijven ze nog hier, maar daarna gaan ze naar Amerika toe. Dus dat was eigenlijk al weg. En dan zou ik zeggen als aandeelhouder, ja, doe mij maar het geld. Die €73 zie ik niet zo heel 1, 2, 3 heel snel op het bord komen door die fusie met Axalta. Dus ik zou zeggen, goed uitonderhandelen en Japanners omhoog trekken naar €80. En dan case closed.
1: Ja, ik moest ook gelijk denken aan 2017. Je zei het al, toen kwam PPG. Ik weet nog wel dat ik toen ook bij BNR werkte. En we hadden het zowat elke dag over die overnamesoap. Die Amerikanen hebben het meerdere keer geprobeerd. Tot vervelend toe, de directie wilde niet. Die haalden op een gegeven moment alles uit de kast. Dus die hebben er de politiek bij gehaald. Die hebben net als KPN toen in het verleden echt zo'n overnamewal gegooid. Die wilden een beschermingsconstructie optuigen. Gaat dat allemaal nu ook weer gebeuren? Gaat ook de politiek erbij komen om deze overname tegen te houden, denk jij?
19: Ja, ik denk wel dat de dynamiek nu iets anders is. Omdat AXO zelf, toen hadden ze geen alternatief eigenlijk. Nu hebben ze zelf ze kwamen eerst zelf met een idee, een alternatief. En nu komt dit er overheen. Dus dit is duidelijk een beter bod. Zeker als ze het bod nog een beetje kunnen optrekken. In 2017 was er niks. Toen ging het er meer om van, ja, we willen ons bedrijf niet verkopen aan een Amerikaan.
1: Ja.
19: Die met een zak geld komt. En we willen hier de beslissingen in Nederland houden. Het hoofdkantoor hier houden. Dat ze hier je belasting betalen. Hier de R&D doen en de beslissingen nemen. Maar ja, dat hebben ze eigenlijk al min of meer weggegeven. Dus ja, gaat het meer om de centen eigenlijk. En ik denk dat de aandeelhouders hier iets meer kans hebben dan destijds.
2: BNR Beurs.
20: Door naar de Flow Traders. Dat gaat juist keihard onderuit. 14% zelfs. Dat gebeurt allemaal na een rapport van ING. Analisten bij de bank die stellen dat de nieuwe strategie van Flow Traders niet werkt. Ze begonnen er 2 jaar geleden aan. En die houdt in geen dividend meer uitkeren. En dat geld daarin plaats van gebruiken om mee te handelen. Maar volgens ING heeft Flow Traders sindsdien alleen maar marktaandeel verloren. En hebben ze ook nog eens geen enkel doel uit 2022 gehaald. Nico, snap jij de zorgen van ING die ze over Flow Traders hebben?
19: Ja, aan de ene kant wel. Kijk, als je dit zo je dat nu opleest, inderdaad. Ja, dat klopt. Er is nog niet heel veel van terechtgekomen. Wat ze hebben gezegd, überhaupt was het al een shock toen ze zeiden van, we gaan geen dividend meer uitkeren. Want het was juist een dividendaandeel met zo af en toe heel veel winst als wat raars gebeurt op de beurs. Maar ik denk, ik kom zelf uit die wereld van de beurshandelaar, en ik weet dat gewoon niet altijd in een rechte lijn gaat. En de ING-analyst heeft het heel erg over marktaandeel en over cijfers achter de komma. Maar op die beurs, daar gaat het de ene keer hard en de andere keer wat rustiger. En dat geldt ook voor Flow. Soms hebben ze hele goede kwartalen en soms gebeurt er niks. En verdienen ze bijna niks. Maar ik moet zeggen, de laatste kwartalen, het is wel wat onvoorspelbaar. Maar ja, ze doen het toch wel redelijk goed. En ik zag dat die analist had voor dit jaar een winst per aandeel ingetekend van €2,20 per aandeel. Nou, ze zitten nu al op de helft. Het eerste kwartaal was 1,15 per aandeel, als ik het goed heb. Dan hebben we nog 9 maanden te gaan. En de beurs is, het is een groot casino tegenwoordig, een groot gekkenhuis. Dus dan moet voor zo'n partij als Flow moet daar toch echt wel geld te verdienen zijn. Dus ik zou zelf, ik heb zelf ook wat gekocht vandaag, moet ik eerlijk bekennen, zou ik heel graag dat aandeeltje hebben rond de €25, €26.
0: Ja, want aan de andere kant kun je dus ook wel zeggen, nou, de afgelopen jaren zijn best wel volatiel ook geweest. We hebben best wel veel grote dingen gehad waardoor die handel heel erg flink was. Maar ze halen dus hun doelen niet van dat netto handelsinkomen van 20% per jaar wordt genoemd. Dat groeit. Ja, waar gaat dat dan mis?
19: Nou ja, ze hebben wel een beetje pech gehad in die zin dat ze hebben ingezet op de bitcoin, op de cryptowereld. Toen ze daar één keer goed in zaten, toen viel die markt een beetje stil. Dus dat valt denk ik aan die kant een beetje tegen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat, kijk, als je het vergelijkt met de hele grote jongens in die markt, als bijvoorbeeld het Nederlandse Optiver, en je hebt Jane Street, Citadel, en er zijn er nog een aantal. Dat zijn echt andere bedrijven, die zijn heel groot. En die pakken heel veel handel weg tegenwoordig. Dus ik onderschrijf ook wel de mening van de ING is dat ze zijn marktaandeel langzaam en zeker verliezen. Maar alleen die geworden. Dus onderschrijf ook wel de mening van de ING is dat ze.

0: investeren in IT en kijk, dit soort bedrijven die maken tegenwoordig hun eigen chips. Dus die zijn echt wel bezig met, in die wereld gaat het gewoon om dat je de snelste bent. En ik weet niet hoe dat bij hun is, maar daar gaat heel veel geld naar IT en R&D. Daar kan je vergif op innemen. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
1: Ja, in feite zou je ook nog kunnen zeggen, goed, die nieuwe strategie die ING dus nu helemaal afbreekt, is misschien ook wel slim. Want ja, je haalt je geld uit die effectenhandel. Als je dan meer geld in die effectenhandel stopt, dan komt er misschien ook meer geld uit. Maar dat wordt dan niet zo gezien?
0: Nou ja, Flo die zei van, we gaan geen dividend meer uitkeren, want het geld gaan we inzetten omdat er heel veel handel is. En dan kunnen we meer handelen. Alleen dat geld, wat ze hebben ook wat toen van mij een lening afgesloten van 25 miljoen. Ja, dat is eigenlijk, als je kijkt naar de hele markt, is dat een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Omdat die andere partijen, die zijn zo enorm groot, dat is voor hun, ja, ze kunnen wel extra geld inzetten, maar dan gaan ze nog niet heel veel marktaandeel winnen. Ik denk dat hij dat ook een beetje bedoelt. En dat is denk ik ook wel zo. Maar ik blijf erbij. Dit is een partij die gewoon hele goede, snelle systemen heeft. Ze zitten goed in de ETF-markt. Nou, ETF's is echt een groeimarkt. Hè. Ze zitten met name ook in de ETF's waar niet zoveel wilde handel in is, maar wel behoorlijke marges zijn. Dus ja, ze verdienen gewoon hun geld. En als ze dit jaar misschien, ik sluit niet uit dat ze 4 euro per aandeel verdienen. Ja, dan sta je 6-7 keer de winst. En dat slaat nergens op.
1: Ja, volgende maand hebben ze nog een aandeelhoudersvergadering. Wat verwacht je daar? Wordt daar dan toch nog naar die strategie opnieuw gekeken?
0: Ja, het wordt wel even leuk, want het is een AFA, maar het is ook een Capital Markets Day.
1: Ja.
0: En die komt op, ik dacht, 23 juni. En kijk, dan is het antwoord een beetje aan hun. Kunnen ze reageren op een, normaal gesproken gaat een bedrijf die gaat niet reageren op een analistenrapport. Vaak is er wel contact met de analist van tevoren, maar ik weet niet of dat hier gebeurd is. Ik heb het vermoeden van niet. Maar dan kunnen ze hierop antwoorden. Kunnen ze laten zien. En het wordt ook wel tijd dat ze wat laten zien. Dat ze dus misschien iets meer uitleggen. Hoe zij de toekomst zien. Er zit ook een nieuwe CEO. Dus die vorige, die Duitse, die is weg. Er zit nou een nieuwe jongen. En wat is die? Spits. Dus die kan dan zijn geloofsbrieven overhandigen. En dan wil het zien.
2: Dus aan de spits om te scoren.
0: Ja, nou die bal ligt op de stip, maar hij moet hem er wel in schieten natuurlijk.
2: We gaan naar Wall Street. De Dow Jones staat in de plus, 0,4%. Alleen de S&P 500 en de Nasdaq staan miniem. Gaat echt om honderdste in de min. De grootste opvaller is de Chinese webshop Pinduoduo. Dat daalt 11%, dat is het moederbedrijf van Temu. Die heeft vorig jaar meer omzet behaald, maar de groei was minder dan waarop was gerekend. En als klap op de vuurpijl daalde de winst. Nou, vliegen we gelijk door naar SpaceX, naar een toch wel mooi en spannend verhaal van persbureau Reuters. Die schrijven namelijk over de spanningen tussen het Amerikaanse ministerie van Defensie en SpaceX. En vooral over de macht die het bedrijf van Elon Musk heeft. Dat zit zo, het Pentagon heeft de satellieten van Starlink nodig. Starlink is dan onderdeel van SpaceX. Satellieten die ze gebruiken in de oorlog tegen Iran. Nou, Musk die weet dat en is daarom meer gaan vragen. Hij vroeg bijvoorbeeld eerst $5.000 voor de communicatie van een kamikaze-drone die het Amerikaanse leger inzet in Iran. Dat heeft hij nu vervijfvoudigd. Het leger moet nu $25.000 dokken. Nou, Pentagon was daarna flink over de zeik, schrijft het persbureau Reuters. Maar ging toch maar akkoord, want, zeggen ze, het Amerikaanse leger wordt steeds meer en meer afhankelijk van SpaceX. Ook omdat er simpelweg geen alternatieven zijn, waardoor SpaceX dus ook meer kan gaan vragen.
1: Ja, over SpaceX gesproken, wat ook in de plus staat, is Tesla. En dat is met 2%. Nadat CNBC de geruchten over een mogelijke fusie tussen de twee bedrijven weer aanwakkert, tussen Tesla en SpaceX dus. Ze hebben bronnen die zeggen die fusie die komt eraan.
3: What we learned is that Elon Musk has engaged in thought experiments around folding Tesla into SpaceX's ecosystem, given the synergistic opportunities. That's according to people directly familiar with the matter. We're told engineers from SpaceX and Tesla often collaborate on solving issues related to energy, GPU constraints.
1: Ja, die bronnen die zeggen dus dat ze al op verschillende vlakken talent uitwisselen. En ook dat er binnen Tesla al wel langer van wordt uitgegaan dat die fusie gaat gebeuren. CNBC sprak trouwens ook nog met juristen. En die zien dan weer geen probleem wat betreft markttoezichthouders. Maar ze zeggen wel, juist aandeelhouders die zouden hierdoor nadelig eruit kunnen komen. Want als Musk bij beide de baas is, dan kan die ook helemaal bepalen hoe beleggers uiteindelijk worden gecompenseerd. En dat kan dat toch misschien wel niet heel goed uitpakken voor die aandeelhouders.
2: Wel voor hem, want hij kan dan nog makkelijk aan die gigantische bonus komen. Heb ik nog meer goed nieuws voor Elon Musk? Want de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, wil de regels voor IPO's versoepelen. Dus voor nieuwe beursbedrijven wordt de rode loop

0: uitgerold. Om te beginnen met de manier van communiceren. Door de huidige regels is het op dit moment lastig voor bedrijven om wat te zeggen tijdens zo'n traject. Nou, die regels zijn al meer dan 20 jaar niet aangepast. Nou, die gaan nu op de schop. En de SEC wil voor een periode van in ieder geval 5 jaar... toekomstige beursbedrijven vrijstellen van bepaalde strenge rapportageregels. Allemaal om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om naar Wall Street te komen.
1: En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de beursdag. En is het dus tijd om vooruit te kijken naar die van morgen.
2: Het is een dag vol aandeelhoudersvergaderingen. Beleggers op het Damrak worden bijgepraat bij Adyen en bij Pharming. Eerst Adyen. Daar zijn die vergaderingen een belangrijk moment sinds een paar jaar. Toen kreeg Adyen de kritiek dat ze niet goed genoeg communiceerden. En nu wordt het weer extra spannend, want investeerders zijn allesbehalve tevreden. De afgelopen 12 maanden daalde de koers met 40%. Ook bij Pharming kan het nog wel spannend zijn. De farmaceut stelde teleur bij de kwartaalcijfers. De omzet uit hun belangrijkste medicijn valt tegen vanwege flinke concurrentie. Al kregen ze deze week dan wel weer goedkeuring voor hun andere beloftevolle medicijn in Europa. Kwartaalcijfers krijg je trouwens ook nog van computer- en servermaker Dell. AI. Beleggers zullen er vast van smullen. En je krijgt tot slot nog een inkijkje in de hoofden van de bestuurders van de Europese Centrale Bank met de notulen van hun laatste rentevergadering.
0: Dit was de BNR Beurs van 27 mei over de flitshandelaar Flow Traders en verfmaker Akzo Nobel. Mooi in de glans gezet door Nico. Dankjewel weer.
3: Heel graag gedaan, man.
0: Nico Inberg van de Aandeelhouder. Je zat lekker in je rol.
1: Ja, mooi dat je er geen lak aan had, Nico. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren.
3: Goed uit de verf.
1: Ja. Oh, zo prachtig. Het was weer gezellig. Morgen is het hopelijk ook gezellig. Als je abonneert of je ons volgt in je podcast-app, dan zien we je morgen weer.
0: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
2: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
1: En naar wat er o zo fout is gegaan.
3: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
1: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
4: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. En geen kopje onder werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0 en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het weer dan nog van Weer Online? Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
8: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over Europese autonomie en soevereiniteit. De oorlog in Oekraïne vormt al meer dan 4 jaar een bedreiging voor de veiligheid van Europa. En de NAVO-top in Ankara komt eraan. Europa gaat volgende week bepalen op wat voor manier we zouden kunnen praten met Poetin. Hoogste tijd dus om te kijken hoe staat Europa eigenlijk in de wedstrijd. In hoeverre staan we achter Oekraïne? Mijn naam is Micha van der Toorn, maar ik ben niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
9: Bonjour.
8: En Luc de Klerk.
10: Hallo.
8: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook nog een cultureel pareltje, maar eerst.
6: The Gradometer.
8: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Luc, jij was in Straatsburg deze week en daar kwam de EU eindelijk tot een akkoord over de implementatie van de handelsdeal met de Verenigde Staten. De onderhandelaar van het Europees Parlement was na een nacht onderhandelen nog best opgewekt en deelde ook nog even een sneer uit naar Donald Trump.
11: And this is, I guess, a big difference to the United States. We are doing this in a democratic way with the European Parliament and the member states. In Europe, there's no decision by only one man, which is totally unpredictable.
8: Nou, dat is echt een Europese sneer. Wat is er nou precies op een democratische wijze afgesproken, Luc?
10: Ja, nou, er zijn dus een aantal waarborgen dat tussen de lidstaten en het parlement overeengekomen. Zogenoemde sunset-clausule, daar ging het de hele tijd om. Dus dat het akkoord dan afloopt eind 2029. Eerder werd er gesproken over misschien in 28. Maar dat lijkt dus wel een soort concessie in zijn gedaan van het parlement naar de lidstaten. En dan zit de termijn van Trump er ook op. Dus dan kun je hopelijk met een nieuwe Amerikaanse president, wie dat dan ook is, weer nieuwe afspraken maken. En als het goed is, zit er dan ook een nieuwe Europese Commissie al. Dus ja, nieuwe mensen die dan opnieuw de balans op moeten kunnen maken. En ook als Amerika zich niet aan afspraken houdt, dan kan de commissie die voorkeursbehandeling die er eigenlijk dus voor de VS nu is, hè, dus 15% heffingen tegen nul, weer terugdraaien. En ja, want de wettelijke basis van de Amerikaanse heffingen, die staan namelijk ook onder druk en ja, lopen ook af. Dus dan is het op zich goed dat je iets hebt om in te kunnen grijpen, mochten de Amerikanen zich dus eigenlijk er toch niet aan kunnen houden. En er kunnen ook onderzoeken worden ingesteld door de lidstaten, de commissie of het parlement zelf, als ze het idee hebben dat deze afspraken een bepaalde sector in Europa ernstig schaadt. Nou, dan kunnen ze dus kijken hoe ernstig is dat en moeten we dan dus ook weer de boel opschorten.
8: Een beetje uitzoomend, waar we deze week naar hebben zitten kijken, is eigenlijk het Europese huiswerk voor de wetgeving hierover is gedaan. Dus ja, daar zijn we mee klaar en nu kunnen we door naar
10: ja,
8: de echte.
10: Nu kan het verder geratificeerd worden en moet dat in Europa en moet het natuurlijk ook weer naar de Amerikanen gecommuniceerd worden, wat wij dus hier nu intern nog weer hebben afgesproken. Ja. En moet nu in het parlement nog wel weer over gestemd worden.
8: Iemand die hier een grote rol in heeft gespeeld is de Duitse sociaaldemocraat Bernd Lange. Die is voorzitter van de Handelscommissie binnen het Europees Parlement. Waarom was hij zo blij? Want hij was heel tevreden, hij had een glimlach op zijn gezicht.
10: Ja, ik zat bij die persconferentie in Straatsburg en we hoorden dus net daar al even een stukje van. Hij was inderdaad erg blij. Hij heeft die onderhandelingen namens het parlement dus geleid. En hij was ook sterk pleitbezorger voor die waarborgen. En daarvoor heeft hij eigenlijk eerst in het parlement zelf een strijd moeten voeren, omdat daar ook niet iedereen dat meteen wilde. Dus bijvoorbeeld de Christendemocraten, de EVP, die zeiden eigenlijk, nou laten we gewoon zo snel mogelijk deze deal doorbrengen. Dat is makkelijk voor iedereen. Dan kunnen we gewoon meteen door. Maar voor hem was het dus wel een persoonlijk succesje dat in eerste instantie natuurlijk al gelukt was, dat die positie van het parlement zo was geworden. En ja, lidstaten zaten er uiteindelijk ook niet allemaal op te wachten op allerlei waarborgen. Die wilden ook snel door. En ja, dus hij heeft het toch voor elkaar gekregen om wel een aantal waarborgen in te bouwen. En, ja,
8: en daarom
10: is hij toch
8: hij
10: zo
8: tevreden
10: in zijn sas. Ja.
8: Was in zijn sas. Stefan, ben jij een beetje in je sas hiermee?
9: Nee, niet echt. Het is een capitulatie aan Donald Trump. Totaal onvoorspelbare, ja, voormalig bondgenoot. In het akkoord staat dat als Amerika zich niet houdt aan de afspraken, dan kunnen we er op een bepaalde manier onderuit. Nou ja, ik zou zeggen dat moment is ongetwijfeld volgende week alweer aangebroken. Amerika houdt zich niet meer aan de afspraken. De deal is niet in het belang van het Europees bedrijfsleven. Het is slecht voor de Europese strategische autonomie die we zo graag willen. En laten we het ook niet vergeten, het is niet in het belang van de Amerikaanse consumenten. Want die zijn uiteindelijk degene die deze heffingen zullen betalen. Ja. Het kent alleen maar verliezers. En wederom, Amerika moet in het knuisje lachen, of althans Donald Trump. Want Europa is er weer niet in geslaagd om te zeggen, wij zijn Europa. Als je met ons zaken wilt doen, graag. En zo niet, dan is daar de deur.
8: Luc, meestal kijken we in deze rubriek naar of Europa great is of niet. Maar dit keer kijken we even naar een persoon, namelijk Bernd Lange. Ja. Great or not so great?
10: Nou, dan toch niet helemaal zo great. Want ik wil Bernd Lange dus best credits geven dat hij dan binnen de EU dit voor elkaar heeft gekregen. Dat hij er iets uit heeft gesleept, die waarborgen. Maar ja, het feit blijft toch, en dat wat Stefan eigenlijk ook een beetje zegt, dat ja, het is niet great dat akkoord dit met de Amerikanen. En daar veranderen die waarborgen dan uiteindelijk ook nog te weinig aan.
6: Make Europe great again.
8: Poetin die wil best met Europa praten over Oekraïne. Moeten we dat wel willen? En op welke manier dan? En heeft de NAVO nog wel tijd om naar Oekraïne te kijken? Of zijn we vooral druk met onszelf? Deze week nemen we de Europese steun voor Oekraïne eens onder de loep. Stefan, jij was deze week in Brussel bij een briefing voor de NAVO-bijeenkomst in Zweden. En Luc, jij hebt de hele week rondgelopen in het Europees Parlement in Straatsburg en je oor te luister gelegd bij de Europarlementariërs. Dus dat is hartstikke goed. Vandaag halen we het net op. Om te beginnen bij jou, Stefan. De NAVO-top komt eraan begin juli in Ankara, in Turkije.
9: Daar ga jij naartoe.
8: Ga ik naartoe, ja, klopt, als het goed is. Ter voorbereiding daarop komen nu de buitenlandministers bij elkaar in Zweden dan weer. En ter voorbereiding daarop, om het even compleet te maken, was jij in Brussel bij de briefing.
9: Ja.
8: Kreeg jij op het hoofdkwartier in Brussel het idee dat Oekraïne speelt bij de NAVO op dit moment?
9: Ja, zeker. Oekraïne blijft absoluut natuurlijk een van de hoofdthema's, ook op deze NAVO-top. De toon is wel veranderd. Hè. 2 jaar geleden ging het vooral over militaire steun en de vraag hoe snel Oekraïne dichter bij de NAVO kon komen. Of zelfs misschien wel in de NAVO. En nu draait het veel meer om uithoudingsvermogen. Wat ik ook interessant vind is dat het afgelopen jaar is gebleken dat Oekraïne eigenlijk het meest geavanceerde leger ter wereld op dit moment heeft. En dat we heel erg afhankelijk zijn gaan worden van de Oekraïnse technologie. Met name op drone-gebied en AI-gebied. Super interessant. En ja, ik zat zelfs met de gedachte te spelen, mocht de Verenigde Staten uiteindelijk toch min of meer uit de NAVO stappen, misschien is dan Oekraïne wel het land dat ons kan beschermen. Maar goed, dat is een heel
8: militaire hypothese. Daar komen we misschien zo op, dat gedachtespinsel. Ja.
9: Maar je merkt natuurlijk dat Oekraïne heel duidelijk de agenda bepaalt in Brussel, bij de NAVO, bij de lidstaten van de NAVO. Tegelijkertijd probeert de NAVO te vermijden dat de komende top helemaal over Oekraïne gaat. Want de alliantie, het is nog steeds een alliantie, wil ook uitstralen. We zijn meer dan alleen die oorlog. Een topdiplomaat in Brussel van de week zei, we moeten in Ankara aantonen dat onze lastige periode, dus daarmee bedoelde hij of zij, de verhouding die eigenlijk heel erg verslechterd is sinds de top in Den Haag, dat we die achter ons laten en dat we nu eigenlijk met hetzelfde optimisme als in Den Haag deze top gaan afsluiten. Ook in Ankara zal het veel gaan over defensieuitgaven, de Europese wapenindustrie, cyberveiligheid en natuurlijk ook de veiligheidsagenda op de langere termijn. Maar ja, achter elk onderwerp staat toch echt wel Oekraïne.
8: Heb jij het idee, die lastige periode afsluiten, dat wijst dus ook op de relatie die we met de Amerikanen hebben. Hoe wil de NAVO dat gaan doen?
9: Ja, daar heb ik deze week geen antwoord op gehoord. Ik zag vooral mensen die zichzelf maar inpraten dat het best goed gaat met die relatie en dat die relatie cruciaal is. Natuurlijk aangevoerd door de secretaris-generaal, die daar nog steeds in gelooft. Ik heb de indruk dat de lidstaten hopen dat ze nog kunnen rekenen op de Verenigde Staten, maar eigenlijk van binnen wel weten dat het voorbij is. Dat zie je ook aan hoe deze NAVO-top zal gaan. Het vindt plaats volgens het Haagse model, kun je het inmiddels noemen. Dus dat betekent een korte top.
8: Ja.
9: Heel concreet, niet eindeloze paneldiscussies waarbij je kans hebt op publieke ruzies of uitglijers van bepaalde lidstaten. Er komt veel nadruk op de gezamenlijke verklaring. Wat ook meespeelt is natuurlijk Turkije als gastland. Want dat land onderhoudt zowel contact met Rusland nog steeds als Oekraïne. Zit niet in de Europese Unie, dus die hoeft zich ook niet aan de sancties te houden. En met Washington en Europa. En ja, misschien is die locatie dan wel een illustratie voor het bruggenbouwen dat de NAVO ook wil doen.
8: Luc, hoe zit het in Straatsburg? Was daar Oekraïne een onderwerp?
10: Nou, het stond niet zo concreet op de agenda deze weken in bijvoorbeeld stemmingen of in debatten in het parlement. Maar het speelt natuurlijk altijd wel. Parlementariërs hebben natuurlijk ook altijd wel actief contact met Oekraïne. En er wordt nog steeds wel gesproken over hoe kunnen we ze het beste blijven helpen. Maar niet zoiets concreets waar ze deze week dan over besloten hebben met betrekking tot Oekraïne.
8: Wat wel op de agenda stond was het SAFE-programma.
10: Ja.
8: Onderdeel van het programma dat we eerst Rearm Europe noemden, maar inmiddels Readiness 2030. Canada doet daar aan mee. Wat heb je daarover gehoord in Straatsburg?
10: Ja, dus daar is over gestemd om Canada toe te laten. En daarmee is Canada het eerste niet-Europese land dat toegang krijgt dus tot SAFE. En dat betekent dat Canadese bedrijven mee mogen dingen naar aanbestedingen die gefinancierd worden vanuit SAFE. En dat is dus de pot van 150 miljard euro die bedoeld is om landen te helpen bij defensieaankopen. Dus eigenlijk Europese landen. En 19 landen hebben dat al aangevraagd. Een verzoek ingediend voor om dat geld te krijgen. Nou, het gaat dus allemaal om leningen. Hele discussie toen nog geweest hebben of je dat nou eurobonds moet noemen, ja of nee. Nou goed, het is in ieder geval een gezamenlijke lening. De commissie leent het geld op de kapitaalmarkten en die leent het dan vervolgens weer aan de landen die dat dan willen. Niet iedereen doet er dus aan mee. Want de EU heeft dus een betere credit rating, dus dan kun je weer makkelijker lenen en is het voor sommige landen voordeliger.
8: Ja, maar dit gaat vooral over onze eigen bewapening. Ja. En wat minder over Oekraïne. Of gaat het daar ook nog wel zijn?
10: Nou, ja, Oekraïne krijgt dus niet direct leningen uit SAFE. Maar Oekraïne kan bijvoorbeeld wel als leverancier dingen aanleveren voor Europese landen. Waardoor een deel van dat geld dat die landen dan uitgeven alsnog wel naar de Oekraïnse economie stroomt. Zoals wat Stefan zei, ja, die hele industrie en zo bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk met drones heel innovatief. Dus daar moeten we zijn om spullen te kopen. En qua steun deze week voor Oekraïne was dan nog wel interessant. Dat staat eigenlijk een beetje los van dit verhaal verder. Maar dat die lening van 90 miljard, die er dus is vanuit Europa. Daar hebben we het lang over gehad. Of die, hoe die moest komen. En dat dat goedgekeurd kon worden met Hongarije dat dwars lag. Maar dat geld staat nog steeds niet op een Oekraïnse rekening. En de Europese Commissie heeft deze week gezegd dat Oekraïne onder andere stappen moet zetten bij het innen van belastingen op inkomen op digitale platforms. En douaneregels moeten wat vernieuwd worden. En dan wordt dat geld vervolgens in tranches aan Oekraïne gegeven. Waarvan de eerste dan, als het goed is, begin volgende maand kan komen.
8: Okay. Maar het komt er wel aan.
10: Ja, dus, maar dat is er dus nog niet. En die 90 miljard, dat is dus fijn voor Oekraïne. Maar volgens de Kiev Independent heeft Oekraïne voor dit jaar nog steeds een gat in de defensiebegroting van bijna 20 miljard euro. Dus als je die lening, en zelfs als je die lening van 90 miljard al meerekent. En de EU moet dus wel naar manieren blijven zoeken om geld vrij te maken als het Oekraïne financieel overeind wil houden. En ja, het zou daardoor dan ook best kunnen dat die discussie over de van de bevoorrechte goede uit Rusland, dat toch weer een keertje op gaat laaien. Ilko Heijn heeft het volgens mij alweer een keer genoemd. Dus het zou maar kunnen dat we daar binnenkort wel weer vaker over gaan praten.
8: Oké, heel goed. Als we dit allemaal even op een hoop gooien, hebben jullie het idee dat er eensgezindheid is op dit moment binnen Europa als het gaat om die steun aan Oekraïne, die lange termijn steun dus?
9: Nou, ik heb de indruk dat de niet 100% eensgezindheid, maar de steun aan Oekraïne blijft breed gedragen eigenlijk. Ik zie weinig verschuivingen daarin. Wat me ook opvalt is dat er nu toch wel heel voorzichtig wordt gesproken over het Oekraïne na de oorlog. Ja. Dus als er vrede is, hoe gaan we dat land binnenhalen in de Europese Unie, in de NAVO? Hoe zorgen we ervoor dat het een werkbare democratie wordt die voldoet aan onze strenge eisen voor het EU-lidmaatschap? Dus die steun, die is er. Tegelijkertijd, is die structureel? Nee, want iedere keer gaan landen weer bepalen hoeveel ze dit jaar zullen geven aan Oekraïne. Ja. Maar mentaal is er nog steeds steun voor Oekraïne.
8: Stefan Poetin wil gaan praten met Europa over Oekraïne, weten we. Europa reageerde daar vorige week op door te zeggen dat ze daar over 2 weken, dat is nu dus, over gaan praten met elkaar. Waarom ligt er nog geen draaiboek klaar?
9: Ja, ik denk omdat Europa eigenlijk sinds het begin van de oorlog heeft gedacht dat dit scenario niet zou komen, of in ieder geval niet op deze manier. Lange tijd werd er natuurlijk alleen gesproken tussen de Verenigde Staten en Rusland en een beetje met Oekraïne, maar Europa had geen plekje aan die tafel. Dat is natuurlijk een beetje gaan schuiven het afgelopen jaar. Ook door de terugtrekking van de Amerikanen in de steun, in ieder geval in verhouding tot de Europeanen. En de aanname was altijd, Poetin wil niet praten, Poetin kan alleen maar vechten. En nu zegt hij ineens dat hij wel wil praten. En dan blijkt dat niemand eigenlijk heeft nagedacht dat een mogelijkheid zou zijn. Dus ja, de vragen zijn, wat zijn de rode lijnen? Wat geef je op? Wat niet? Wie zit er aan tafel namens Europa?
8: Ja, gaan we het over hebben?
9: Ja, dat is allemaal niet uitgedacht.
8: Gisteren was minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen te gast in BNR De Wereld. En Bernd Hammelburg en Gert-Jan Haan die vroegen hem inderdaad naar hoe hij kijkt naar een Europese gezant voor onderhandelingen met Rusland.
12: Kijk, uiteindelijk is het belangrijkste dat het iemand is die door de Europese landen gezien wordt als een vertegenwoordiger met mandaat. Zowel in inhoud als in persoon. Dat is heel belangrijk, want dit zijn echt fundamentele stappen voor de toekomst van ons continent. Ik denk dat de basisvoorwaarden zijn.
13: Kan ik dan tot slot wel stellen dat Nederland en u, dat u voorstander bent van een gezant namens Europa, als we hem zo zouden noemen?
12: Ja, kijk, we hebben grote belangen in dit proces. En als je grote belangen hebt in het proces, kan je beter zo nauw mogelijk betrokken zijn. En dat, tot op heden was dat vanaf de zijlijn. En ik denk dat het altijd goed is dat Europa mee verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van haar eigen continent.
8: Een onderhandelaar met mandaat. Luc, wat merkte jij in Straatsburg? Zijn Europarlementariërs happig op die onderhandelingen überhaupt met Poetin?
10: Nou, volgens mij zijn de meesten het er wel over eens dat Europa hoe dan ook aan tafel moet komen. Dus eigenlijk ook wat Berendsen hier wel zegt. Ja, alleen hoe dan en wanneer, dat blijft toch de vraag. Je hoort in het parlement wel zeggen, ja, we moeten dan eerst wel echt duidelijk hebben wat we precies willen bespreken en wat dan ook de rode lijn is.
8: Ja.
10: Voordat je bijvoorbeeld iemand aan gaat stellen. Want ja, die persoon, dat is natuurlijk ook wel erg bepalend uiteindelijk.
8: Ja.
10: En eigenlijk is iedereen wel over eens, ja, je moet gewoon voorbereid zijn nu dan in ieder geval al. Want je weet ook nog niet eens wanneer dat moment dan precies gaat komen en hoe dat dan precies gaat zijn. Maar het moment, ja, moet er gaan komen, dus wees dan maar voorbereid. En ik was ook bij een persconferentie, dan niet van Europarlementariër, maar de oud-Poolse president en vakbondsleider Lech Walesa. Die was in het Europees parlement voor die Order of Merit ook. En Polen is onder zijn leiding natuurlijk van het communisme afgekomen. En hij zei een beetje met een knipoog, ik kan het wel doen hoor, ik weet wel hoe je met Poetin moet praten. Maar zijn boodschap was ook wel, we moeten dus eerst duidelijk hebben met elkaar wat we dan precies tegen Poetin gaan zeggen. En hij benadrukte eigenlijk ook vooral dat je moet de Russische bevolking proberen te helpen om het systeem in het land te veranderen. Want dat hoorde ik ook nog van een Europarlementariër, dat die zegt, ja, je moet je realiseren dat Poetin nu ook met een reden iets van aanstalten lijkt te maken om te willen praten. Dat is natuurlijk ook omdat hij er niet goed voor staat.
8: Ja.
10: Op het slagveld niet, maar ook in eigen land niet. En dan kom je dus bij wat Lech Walesa zegt, van ja, probeer dus ook die Russische bevolking te helpen om het systeem te veranderen.
8: Stefan, jij zei net al, er wordt een beetje gekeken, er wordt nu voorzichtig gekeken naar het Oekraïne van na de oorlog. Nou, dan hebben we het ook over een EU-lidmaatschap eventueel. Friedrich Merz heeft deze week geopperd om Oekraïne een soort EU-light lidmaatschap te geven. Wat denken jullie? Hoe haalbaar is dat?
9: Ja, ik denk dat dat wel haalbaar is. Maar er zal heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat het zover is. Nederland bijvoorbeeld stelt zich altijd op het standpunt dat als een nieuwe
8: glijdende schaal, toch?
9: Ja, ja, precies. Dat je dus, we hebben die beroemde hoofdstukken waaraan een potentiële lidstaat moet voldoen voordat je bij de Europese Unie komt. Tegelijkertijd zien we dat dat eigenlijk geen garantie is voor dat het goed werkt. Want als je er dan eenmaal in zit, zoals Hongarije of Polen, ja, dan kun je ook al die waarden weer aan je laars lappen zonder consequenties. Dus, maar ik denk dat het een realistische optie is om Oekraïne in ieder geval op zeer korte termijn zicht te bieden op een soort van lidmaatschap light, maar wel als voorbereiding op het totale lidmaatschap. En Oekraïne is al heel ver met de implementatie van alle regels die wij in Europa graag willen zien bij lidstaten. Je moet af en toe niet alleen die stok met die wortel voorhouden, maar ook af en toe een stukje van de wortel geven. Want wat Oekraïne doet is heel lastig in oorlogstijd zich voorbereiden op lidmaatschap van de Europese Unie. Daar moeten ze zoveel mogelijk hulp bij krijgen. En ja, zo'n kandidaatlidmaatschap of lidmaatschap light of een soort, ja, ik weet niet, bij de sportschool heb je ook dat je dan niet volledig
8: basic lidmaatschap of plus.
9: Ja, ja. Ik vind het een heel pragmatisch idee om uiteindelijk het doel te bereiken. En dat is Oekraïne als volwaardig lid van.
8: Wat vind jij ervan, Luc, van dat sportschoolmodel van sportschoolmodel?
10: Nou, ik vraag me wel af in hoeverre het dan dus, Stefan zegt, als er dus heel veel water door de Rijn is gestroomd, dat het dan misschien wel lukt, maar hoe het dan dus allemaal technisch dan uitgewerkt zou moeten worden, want binnen de verdragen lijkt me dit voor nu nog best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen, toch? En dan moet er misschien politieke wil zijn.
9: Ja, maar ja. Het kan wel, hè, want je hebt bijvoorbeeld landen in Schengen die niet in de EU zitten, zoals Noorwegen en Zwitserland. Er zijn landen die de euro gebruiken die ook niet in de EU zitten, dus je kan wel een soort van
10: Extra clubje of rand eromheen weer.
8: EU-lidmaatschap op maat.
9: Ja. À la carte. Ja.
10: Maar dan is het, dan vraag ik me ook wel af, want ik vraag of Oekraïne dat dan zelf ook wil. Zeg maar, zij zeggen natuurlijk zelf, wij kunnen dit ook heel snel doen. Ja. Dus waarom zouden we niet gewoon gaan voor het premium lidmaatschap en niet de basic variant?
9: Ja.
10: Want dan loop je ook weer risico dat je misschien te lang in die basic variant blijft hangen en maar niet naar die premium versie, laat maar zeggen.
8: Even terug naar de vredesbespreking, hè? Want even terug naar die persoon die dat dan moet gaan doen vanuit Europa, de gezant. Poetin zelf heeft Schröder genoemd. Daarvan wordt nu gezegd, dat lijkt ons niet zo'n goed idee.
9: Nee.
8: Angela Merkel is genoemd. Mario Draghi is genoemd. Mm-hmm. Onder andere, we moeten het toch even vermelden, door Geert-Jan Haan in een van de eerste afleveringen van deze podcast. Hoe werd daar in Straatsburg naar gekeken, Luc?
10: Ja, Schröder, dat is iedereen het wel duidelijk over eens dat onverstandig is. En over Kaya Kallas vond ik eigenlijk ook dat ik wel veel kritische geluiden heb gehoord. Dat zij misschien toch ook niet de beste persoon persoon is om dat, dit dan te doen. Niet per se dat zij nou niet functioneert of zo als buitenlandsvertegenwoordiger, maar dat zij dan toch gezien wordt als iemand die dan te hard zich zou opstellen ten opzichte van Rusland, en dat dat dan toch minder verstandig is. Ook over Merkel. Zij was natuurlijk ook in Straatsburg deze week, ook voor die Europese Orde van Verdiensten. Ja. Nou, er was ook heel wat kritiek op dat zij überhaupt die prijs kreeg. Zij liet zich in de speech verder ook niet over uit, maar ja, ze heeft al eerder wel gezegd dat zij eigenlijk dacht dat iemand anders dat maar beter kon doen. En ik denk ook dat veel parlementariërs ook niet per se meteen op haar zitten te wachten. Draghi ligt misschien wat makkelijker. Maar eigenlijk voor hem en misschien voor alle mensen wel. Als je nu al genoemd wordt, is het misschien juist ook niet dat je het uiteindelijk wordt.
8: Nee, het wordt waarschijnlijk iemand anders. Ja, laten we even een kleine conclusie verbinden aan deze aflevering. Stefan, jij mag beginnen. Als je naar de NAVO kijkt deze week, als je kijkt naar de Europese Commissie, hoe goed doen we op dit moment ons best voor Oekraïne?
9: Nou, we doen ons best. Maar ons best doen is niet genoeg. Dat is wel duidelijk. Anders was die oorlog natuurlijk al afgelopen. Maar we zijn het vijfde jaar van deze oorlog ingegaan. Er is bij een aantal lidstaten echt heel veel inzet om deze oorlog tot een einde te komen, om Oekraïne te helpen op heel veel gebieden. In sommige landen leeft het nog steeds niet. Ook het Russische gevaar is heel abstract voor best wel wat lidstaten. Dus we doen ons best. Maar ja, ons best doen. Je hoort het ook vaak in Den Haag van politici. We doen ons stinkende best. Ja, het is niet genoeg.
8: Luc?
10: Nou ja, qua gesprekken met Rusland en zo, ik denk dat er sowieso een moment komt dat je gaat praten. Ik bedoel, een oorlog eindigt toch uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. En Europa zal er toch alles op alles zetten om daar dan ook aan tafel te zitten. En dan is vooral de vraag vanuit welke positie het uiteindelijk is, waar Oekraïne dan zit, waar Rusland dan zit, waar Europa dan in zit. En in welke hoedanigheid dan ook. Of dat nou vanuit de EU over wordt gesproken, vanuit de NAVO, of misschien een coalition of the willing format, de E3, wat dan ook. Wie dat dan ook precies gaat zijn, wie die envoy moet zijn. Ja, Europa moet in ieder geval erop voorbereid zijn. En ja, dat daar zullen ze hopelijk dan volgende week wat meer antwoorden op hebben.
14: BNR's megahit.
8: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Deze week was het de beurt aan Stefan de Vries. Stefan, wat heb jij meegenomen?
9: Ja, ik kon er natuurlijk niet omheen als liefhebber van het Europese Politieke Liedjesfestival.

0: van het Eurovisie Songfestival vorige week. Ik denk dat dat Europa heeft behoed voor een heel lastig diplomatiek schaakspel volgend jaar, als Israël had gewonnen. Ik vind het leuk, het Songfestival.
1: De redding van het Songfestival is dit nummer.
0: En het is maar te bezien hoe het dan volgend jaar verder gaat met deze soapopera, want dat is natuurlijk een beetje aan het worden. Maar in ieder geval Bangaranga, ik denk op alle stranden deze zomer luid en duidelijk te horen.
1: Te beginnen met dit weekend in Nederland,
0: ja,
1: toch?
0: Absoluut.
1: We weten waar we Stefan kunnen vinden dit weekend. Op een handdoek.
0: In mijn tanga danst op Bangaranga.
1: Nee, maar vond je verder het Songfestival een hit dit jaar?
0: Ja, ik vind het altijd leuk, want het is natuurlijk enorme kitsch. En het reflecteert toch ook een beetje de staat van Europa op dit moment. Het is een van de weinige momenten waarop alle Europeanen, althans een heel groot deel van de Europeanen, samen voor de buis zitten. Een soort saamhorigheidsgevoel. Je kan er van alles van vinden. En het is natuurlijk ook bagger. Ik zag een hele grappige fokken en sukken deze week. Dat je vooral het Eurovisie Songfestival en muziek niet met elkaar moet vermengen. Dat is het natuurlijk ook een beetje.
1: We zijn aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Ik ben Micha van der Toorn. Maandag zijn we er niet vanwege Tweede Pinksterdag. Dus dinsdag rond de klok van 4 hoor je ons weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. En geen kopje onder werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de drug ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0 en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het weer dan nog van Weer Online? Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Ruud Oei en Lia van Beckhoven.
5: The ladies not for turning.
6: If you want to go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
7: Are you excited about another election?
5: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
8: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Ruud Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Lia, je riep het direct na de opname van vorige week. Ik had net wel of net niet op stop opname gedrukt. Je wilde het de volgende afleveringen hebben over hoe onbestuurbaar het Verenigd Koninkrijk is geworden. Dus is dat wat we vandaag gaan bespreken. En terecht ook, het sukkelt daar bij jou al jaren voort in de politiek en in het landelijk bestuur. Want Lia, op de schaal van 1 tot 10, in welke mate van bestuurlijke malaise zijn we inmiddels terechtgekomen daar?
9: Wow, ja, is het Verenigd Koninkrijk nog bestuurbaar? Ik herinner me nog dat ik dat inderdaad zei, omdat we het gehad hadden over Keir Starmer vorige week, de 6e premier in 10 jaar. En voor het einde van het jaar heeft het Verenigd Koninkrijk zeer waarschijnlijk een 7e premier. Weet je, en dat, denk ik, doet heel veel mensen hier denken, is het Verenigd Koninkrijk eigenlijk nog bestuurbaar? Kun je niet in één zin doen? Vandaar dus deze podcast daarover, want het is niet een ja en nee. Kijk, het is wel bestuurbaar in de zin van de essentiële diensten functioneren. He, zij het met haperingen. Ik bedoel, er komt water uit de kraan. Oké, niet altijd overal in het hele land. En die geprivatiseerde waterdiensten blijven een gigantisch probleem. De scholen zijn gewoon open. Oké, je zit er met tienduizenden scholieren die gewoon niet komen opdagen en waar niemand iets aan lijkt te doen. Dus dat is wel een probleem. De belasting wordt geïnd. Het vuilnis wordt opgehaald. Behalve als je in Birmingham woont, waar al een jaar lang gestaakt wordt door vuilnisophalersdiensten. Er is geen corruptie in de zin van wat wij verstaan onder corruptie. Maar je hoort het al, Roet. Het is bestuurbaar, maar zelfs aan de essentiële diensten hapert het. Nou, wat je ook heel veel hoort, en dat ben je vast ook al tegengekomen, is, als we het hebben over bestuurbaarheid, de vergelijkingen die voortdurend gemaakt worden met eind jaren 70. En eind jaren 70 toen leek het Verenigd Koninkrijk echt onbestuurbaar. Ik bedoel, er waren eerder mijnstaking geweest, met de gevolgen dat de koolcentrales die nodig waren voor het opwekken van elektriciteit het niet meer werkten, deden het niet meer. Dat betekende dat er 3-daagse werkweken waren ingevoerd. Ik herinner me nog aan het einde van die periode, eind jaren 70, kwam ik naar Londen. In iedere woning lagen er kaarsen in de la, in de keukentafel. En dat was niet voor de gezelligheid, maar die kaarsen waren gewoon nodig, omdat je dus geen licht, geen lampen had, geen licht had. En dan mocht dat de hele tijd was er niet. En omdat je bij kaarslicht moest koken, je huiswerk moest maken. Het vuilnis werd niet opgehaald. Mensen hadden het over ratten als honden zo groot, die door de straten liepen. De doden werden niet begraven. Kijk, dat is onbestuurbaar. En de reactie daarop, bij de volgende verkiezingen, was: we gaan iemand benoemen, iemand kiezen, een buitenstaander die niets te maken heeft met de Britse politiek in Westminster en die radicale vernieuwingen belooft. Treed aan, Margaret Thatcher. Die radicale veranderingen ook uitvoerde.
10: Hebben we dat dan nu weer nodig?
9: Volgens heel veel mensen dus wel. En dat betekent dat het politiek het Verenigd Koninkrijk zeker niet meer bestuurbaar is. Want inderdaad, je zit nu met 5 partijen, die hebben het ook vorige week over gehad, hè, die alle 5 schommelen tussen grof gezegd de 15 en de 25%. En de nieuwe partijen zijn radicaal. De Groenen op radicaal op links en de Reformpartij op radicaal rechts. Dus inderdaad, politiek is het Verenigd Koninkrijk niet langer bestuurbaar. Wat betreft het kiesstelsel. Dus vandaar ook de hang inderdaad naar een radicale leider met een radicale oplossing. Maar dan nog zit je met een probleem, denk ik. Werkt een land als je iedere paar maanden een nieuwe premier nodig hebt? Want wie zegt dat de opvolger van Keir Starmer, of die nu een radicale, uit de radicale hoek komt, zij het links of rechts, of uit de gevestigde partijen, Labour of Conservatieven, er ook niet binnen 2 jaar, binnen 2 maanden uit ligt? Kijk, ik denk dat Keir Starmer gehaat wordt en op zijn retour is, niet omdat hij een slecht politicus is, niet alleen dat, hij is niet goed, maar is ook niet zo slecht dat je moet haten, maar omdat de systemen die nog net functioneren, soms al kapot, soms nog net niet, kwetsbaar zijn, en dat regeringen grote problemen decennia op hun beloop hebben gelaten. Dat ze moeilijke beslissingen voor zich uit hebben geschoven, niet hebben genomen. En dat is, ik weet, er zijn heel veel overeenkomsten tussen waar we het nu over gaan hebben en Nederland. Maar het grote verschil met Nederland is, ik weet het, in Nederland hebben we ook tekorten als het gaat om woningen. We hebben ook wachtlijsten van mensen die mentale zorg nodig hebben en die er lang op moeten wachten voordat ze het krijgen. Maar in de basis is in Nederland geïnvesteerd. We zijn toch meer geneigd om lange termijn te investeren, lange termijn te denken. Dat is niet het geval in het Verenigd Koninkrijk. En daarom voelt het onbestuurbaar. Als je met mensen praat die zeggen hier, niks werkt meer, hè, dan betekent dat dat de doorsneeburger hier, die werkt, die betaalt belasting, die doet wat van hem verwacht wordt. En dan nog is hij aangewezen op de voedselbank. En dan nog is het gas afgesloten. En dan nog kunnen ze kinderen niet mee op schoolreisje, want er is geen geld voor dat beetje extra wat ze die dag nodig hebben. En dan werk je 6 dagen in de week en nog een paar avonden.
10: Ja, maar dat hebben we op zich. Hebben we daar ook groepen van in Nederland die daar ook mee te maken hebben?
9: Maar in Nederland heb je niet 1/3 van de bevolking die niet aan de tandarts kan komen. Je hebt geen miljoen mensen tussen de 16 en de 14. Ik weet niet hoe, in de 24. Ik weet niet hoe groot een deel dat is van de bevolking. Er zijn ongeveer 67 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk. 1 miljoen mensen tussen de 16 en de 24 die geen opleiding hebben, die niet werken, die geen cursus volgen, die thuis zitten.
10: Het vangnet in Nederland is ook beter geregeld dan in het Verenigd Koninkrijk.
9: En dat betekent dat het moeizaam werkt, maar het werkt nog wel in Nederland. Terwijl hier, omdat dat vangnet zoveel gaten heeft, dat het eerder een vergiet is, dat het gewoon vaak niet meer werkt.
10: En die onbestuurbaarheid, hè, die jij nu benoemt, dat is niet zozeer Labour aan te rekenen, toch? Want hiervoor waren de conservatieven jarenlang aan de macht.
9: Ja, ik denk ook dat het niet altijd een kwestie is van partij of van premierschap. Sommige mensen zeggen, kijk, het premierschap in het Verenigd Koninkrijk is gewoon een onmogelijk baan. Zoals je ook zegt, het ging niet altijd om Labour. Het ging ook om de conservatieven en ook niet altijd om de conservatieven. Oké, de politieke leiders van de afgelopen jaren waren niet van het hoogste kaliber. Denk Boris Johnson. Denk aan Liz Truss. Denk nu aan Keir Starmer. Als je met zulke grote meerderheden als Keir Starmer gehad heeft, toen hij 2 jaar geleden nog niet de verkiezingen won, geen harde verandering kan doordrijven, dan is er ook wat mis met jouw leiderschap. Maar daar zit het niet alleen aan. Er zijn nog zoveel andere dingen, denk ik, waar het aan ligt en waarom je het gevoel hebt dat Groot-Brittannië niet langer bestuurbaar is. Ik denk dat de kiezers ongeduldiger zijn. Ik denk dat we nu leven in een cultuur waar de kiezers gewend zijn, hè, met onmiddellijk bevrediging, onmiddellijk alles voor elkaar krijgen. Ik bedoel, je wil iets hebben, je bestelt het nu online, morgen is het in huis. Als een elftal de eerste 5 van de 6 wedstrijden verliest, dan wordt de manager naar huis gestuurd. En ik denk dat ze dat ook laat vertalen in de manier waarop er gekeken wordt naar politiek. Alsof het een soort van politiek songfestival is, waar je ook de leiders die je niet leuk vindt weg kan stemmen en naar huis kan sturen. Media is ook een groot probleem.
10: Heel vaak voedt het een ook het ander.
9: Dat is het. Het een voedt het ander. Sociale media, mainstream, de permanente druk van het 24-uur nieuws. Weet je wel, dat alles wat de regering doet onder een vergrootglas gelegd wordt, wordt afgekraakt. Dat er niet echt tijd is om beslissingen te nemen, problemen te analyseren, rapporten door te nemen. En dan heb je hier ook, vooral ook in het Verenigd Koninkrijk, een media die verslaafd is aan de chaos, weet je wel, aan de spanning van de politiek in Westminster. Dan krijg je die heigerige berichtgeving. En zoals je zegt, het een voedt het ander. Dat, denk ik, destabiliseert het politiek bestuur ook. En over dat tijdgebrek, bijvoorbeeld, ik las laatst ergens dat Margaret Thatcher dagenlang werkte aan een speech van het partijcongres. Niet alleen, ze deed dat met anderen, maar dagenlang. Want zo'n toespraak op het jaarlijks partijcongres, dat was echt het politieke hoogtepunt uit de jaarkalender. En die kon dan ook niet gestoord worden.
10: Moeten we mensen, en zeker politici, en zeker in deze roerige tijden, zowel nationaal als internationaal, moeten mensen toch tijd krijgen? Die ongeduldigheid van de kiezer, dat moet toch ergens aangepakt worden? Want als je iets wil bereiken, dat kan niet allemaal standpeden. En die constante wisseling van de wacht, weer een prime minister. Je gaat steeds 3 stappen terug elke keer als dat wisselt.
9: Ja, dat is ook zo. En dan kan een premier wel zeggen, straks wordt het beter. Heb even geduld. Met inderdaad in zijn achterhoofd wat jij zegt. De kiezers zijn zo ongeduldig. Maar er is hier al zo lang geroepen. Short-term pain for long-term gain. Even de broekriemen strak en dan kan het straks wat losser. Britse kiezers die geloven er niet meer in. En terecht, ik begrijp wel waarom ze er niet meer in geloven. Ze zijn fantastisch gefrustreerd. Ik denk, Roet, dat het altijd al wel geweest is. Maar dat nooit zo erg was, pakweg een jaar of 10, 15 geleden, of 20 jaar geleden, dat was niet meer dodelijk, omdat je als partij kon rekenen op een groep trouwe kiezers die jou gewoon nooit afviel. Ja. Want in een 2-partijensysteem, waar je niet veel meer hebt dan Labour en de conservatieven, ja, dan moet je er niet aan denken dat de ander, de grote tegenstander, de aartsvijand, aan de beurt is als jij het laat afweten. Dus ik denk dat partijleden, kiezers die gehecht waren aan 1 partij, wat ze nu niet meer zijn, nu heb je 7e kiezers, veel door de vingers zagen van de partijleiding. En dat gebeurt nu ook niet meer. Dus ik denk ook, je hebt nu zoveel zwevende kiezers. Er zijn geen kiezers meer die echt trouw zijn aan de partij. En zoals aan een voetbalclub, dat heb je gewoon niet meer. Je hebt in plaats daarvan zwevende kiezers. En om die zwevende kiezer te paaien, wordt hem heel veel beloofd. Je hebt gelijk, het een voedt het ander. Want de kiezer haakt af, die is boos, heeft geen vertrouwen meer in de politiek die al die beloften niet meer nakomt. De partij ziet dat in de peilingen. Die wordt ook rusteloos, vooral de partijfractie. die ziet dat de leider niet voldoet wat betreft de kiezer in de peilingen en is ook de andere leider. En zo is volgens mij de cirkel weer helemaal rond.
10: Maar wat dat betreft is het enige verschil tussen jouw land en ons land de taal. Want hier is precies hetzelfde gaande.
9: Juist, het is een algemeen ding. Het is een algemeen ding. Je ziet het ook in het kaliber van de politici. Dat wordt ook anders hè, door sociale media. En daar hebben wij ook mee te maken in Nederland, zowel als hier. Mensen die vroeger absoluut niet doorgedrongen waren tot de top van een politieke partij, die zijn dat nu wel. Want ze doen het goed, activisten, partijactivisten doen het goed op TikTok, werden vroeger genegeerd en nu worden ze als een held de fractie binnengehaald. Zonder politieke ervaring. En dat zijn geen zwaargewichten.
10: Het klinkt ook wel een klein beetje of de Britse premier, wie het ook wordt, per definitie al op -3 begint. Je doet het bijna nooit goed. Wat kan de volgende premier, wat moet hij dan, of zij, hè, laten we niemand uitsluiten, en wanneer en wie, wat kan diegene dan doen en wat moet hij meenemen naar 10 Downing Street om dat tij te keren en mensen vertrouwen te geven en in ieder geval rust te creëren om ook daadwerkelijk aan die grote dossiers, want die lijken we bijna te vergeten, daar, hetzelfde als in Nederland, we komen er maar niet aan toe, we stellen het maar uit.
9: Ja.
10: Wie gaat dit doen en wat moet je meebrengen?
9: Wat hij niet moet doen, denk ik, want het zal een hij worden, wat hij niet moet doen, een nieuwe premier, is voortdurend naar de peilingen kijken. Naar wat de kiezers willen. En zich daardoor laten leiden. In plaats van het eigen plan uit te voeren. Wat hij wel moet doen is, en daar snakken de Britten naar, in mijn mening, een politiek leider met goede ideeën over wat er schort aan het Verenigd Koninkrijk, hoe die moeten worden opgelost, ook de lange termijn ideeën, en die dat plan kan overbrengen. Dat is absoluut essentieel. Iemand die de discussie over die grote zaken, die dossiers die jij noemt, niet schuwt. Want het is natuurlijk niet alleen een kwestie van een nieuwe leider, een nieuwe persoonlijkheid, hè, die de zaken beter voor het voetlicht kan trekken en die aantrekkelijker communiceert dan één keer Starmer. Het is ook een hele discussie die je moet hebben over wat voor land Groot-Brittannië moet worden. En weet je, ik denk, ik had er laatst over met iemand die dit soort onderzoeken doet, en die zei, kiezers willen dit debat. De kiezers willen horen, wat gaan we doen met de vergrijzing op de lange termijn? Wat, vooral als er zo weinig kinderen geboren worden, wat gaan we daaraan doen? De kiezers willen ook horen, bijvoorbeeld wat er nu gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Iedereen weet, er is woningnood, huizentekort. Een van de redenen trouwens waarom gezinnen veel kleiner zijn en niet aan baby's beginnen. Dus er moeten nieuwe huizen gebouwd worden. Dat betekent dat er nieuwe wijken gebouwd moeten worden. Dat betekent dat er groene regio's moeten worden omgespit. Niet ieder parkje, niet ieder weiland kan blijven. Dat doen wij trouwens in Nederland wel beter. Maar in Verenigd Koninkrijk kun je zeggen als buurtbewoner, ik wil niet weten van nieuwe huizen. Ik teken bezwaar aan, hè, want wie wil een nieuwe woonwijk in zijn achtertuin? En dan wordt via allerlei procedures, dat is niet ingewikkeld, dan wordt zo'n hele nieuwe wijk afgevoerd. Er is geen politiek leider die durft te zeggen, luister, die nieuwe huizen komen er hoor. Je kunt alleen beslissen of je ze daar wil of hier wil. Dat gebeurt niet in het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde met defensie, weten we ook. Als je wil overleven als land, dan doe je wat aan je beveiliging, aan je grenzen. Dat betekent optrekken defensieuitgaven. En dat betekent in het Verenigd Koninkrijk dat je niet als overheid kan blijven uitgeven aan pensioenen die relatief gesproken veel te hoog liggen. Geen politiek leider die dat durft te zeggen. En daar zoek je naar. Dat is het eerste wat zo'n politiek leider moet doen. Die discussie aangaan.
10: Dus jij zou zeggen, hè, eigenlijk weer een beetje terugkloppend naar het begin, die vuist op tafel mentaliteit van Margaret Thatcher, die hebben we nodig.
9: Ja, precies. Maar kijk, Margaret Thatcher was intellectueel, in vergelijking met wat je nu hebt, een zwaar.
10: Die vuist op tafel mentaliteit van Margaret Thatcher, die hebben we nodig.
9: Ja, precies.

0: heel lang heel populair was. En dat is Starmer ook niet. Dus zij kon de zweep erover leggen, over haar partij, en dingen doorvoeren waar in de peilingen mensen bezwaar tegen hadden.
1: Ben jij positief gestemd? Wat betreft opvolging, wat betreft de komende periode? Vanaf nu alleen maar opwaarts?
0: Nee, nu niet. Ik denk dat de Britten nog door een dal moeten. Maar op de langere duur wel. Kijk, je kent de Britse geschiedenis. De Britten hebben vaak echt revolutionaire ontwikkelingen in gang gezet. Industriële revolutie, na de Tweede Wereldoorlog vooral ontstaan van de verzorgingsstaat. En nogmaals, denk aan Thatcher en zo. Je zit nu op de korte termijn, zie je ook dat kiesstelsel. Hè? Dat is dus ook een reden dat het Verenigd Koninkrijk onbestuurbaar maakt. Dat gaat denk ik het eerst op de schop. Dat kan best gaan veranderen. En dat zou betekenen dat er meer samenwerking komt. Meer sprake is van coalitieregeringen. Dat betekent ook dat je op de lange termijn kunt gaan kijken en werken. Omdat je niet meer een situatie hebt waar één partij wint en die tot doel heeft, tot politiek doel heeft, de ander af te slachten. Dus dat zou al, denk ik, voordelig zijn voor het oplossen van die, of het aanpakken in ieder geval van die dossierkwesties. Je ziet dat nu ook al wel gebeuren, hoor, op lokaal niveau, dat er coalities ontstaan, omdat vooral sinds de laatste lokale verkiezingen in april er heel veel gemeenteraden zijn waar je zoveel kleine partijen hebben die met elkaar moeten samenwerken, willen ze ergens een besluit overnemen. Maar soms gebeurt dat weer helemaal niet. Ik zag bijvoorbeeld een verhaal over Worcestershire. Geen enkele partij is daar dominant. Dus Reform en de Conservatieven, die wilden daar samenwerken. Hadden al overleg over bepaalde plannen en zo, die ze samen gingen uitvoeren. Maar beide werden teruggefloten door de partijtop. Samenwerken kan niet. Want dan hou je de eigen partij, de eigen identiteit van de partij niet langer zuiver. Dat ga je dan aanlengen en dat mag niet. En dat bedoel ik goed. Identiteit van de partij boven alles.
1: En dan, Lia, de migratiecijfers. Want die daalden. En ook een significante daling. Maar als we naar de populariteit van Nigel Farage kijken, lijkt juist die daling aan veel mensen te zijn voorbij gegaan. Hoe zit het precies en hoe groot is die daling?
0: Gigantisch. Er zijn vorig jaar 171.000 migranten het land ingekomen. Dat is een daling van 82%. Als je kijkt naar een paar jaar terug. In 3 jaar geleden bijvoorbeeld waren er bijna 1 miljoen migranten die het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen. Dus dat is echt een gigantisch verschil. Dus de Britten zitten nu op het niveau van voor Brexit.
1: Hoe kan het dan dat de perceptie volledig anders is?
0: Het gevoel, hè? De meeste Britten geloven dat de migratie stijgt. En dat migratie blijft stijgen. En heel weinig geloven dat het ook verder zal blijven dalen, waar het wel naartoe gaat. Want ze voelen dat dat het geval is. Het is inderdaad de perceptie. De perceptie is, ik geloof, als ik die bootjes zie landen aan de kust van Kent, dat het aantal asielzoekers bijvoorbeeld hoog is en dat 1/3 van alle migranten asielzoekers zijn. Terwijl in werkelijkheid is het 9%. Maar hoe kan dat, zeg jij? Ik denk als het enige gespreksonderwerp is, jarenlang, hoe je migratie naar beneden kan krijgen, dat migratie slecht is, dat het een probleem is, vooral sinds Brexit, dan denk ik, ja, dan is dat wel begrijpelijk. Dat mensen denken dat migratie nog steeds een probleem is.
1: En dan komen we eigenlijk weer terug op wat we aan het begin bespraken. Dit wordt dus ook gewoon gevoed door politici.
0: Ja, dit wordt zeker gevoed door politici. Kijk, het is niet meer, moet ik zeggen, goed, en dat is wel veranderd. Migratie is niet meer de allergrootste kopzorg van de Britten, weet je wel. Dat is nog steeds kosten van het levensonderhoud en de gezondheidszorg op de tweede plaats, geloof ik, en dan pas migratie. Dus het gaat ook wel, denk ik, door blijven dringen dat op den duur, denk ik, dat het ook tot de Britten wel doordringt dat migratie aan het afnemen is. Het probleem voor de regering is dat het nu zit met, laten we zeggen, de verkeerde migranten. Ik bedoel de migranten die het wil, de migranten die het nodig heeft, omdat dat de mensen zijn die een bijdrage leveren aan de economie. En dan hebben we het over de partners van studenten bijvoorbeeld, die hier komen voor een PhD, een doctorstudie. Je hebt het over de hoogopgeleide werkers. Die wordt het steeds moeilijker gemaakt door de regering, omdat ze die cijfers willen afknijpen, die migratiecijfers. Die heeft het nodig en dat is het aantal dat gedaald is. Terwijl het aantal asielzoekers, die niet mogen werken en dus geen bijdrage kunnen leveren aan de economie. Dat aantal blijft relatief hoog.
1: Weet je nog, tijdens Brexit, of net

0: Brexit. Het gevolg was dat een heel groot gedeelte van de Poolse bewoners van Engeland terugging naar hun thuisland. Corona speelde daar trouwens ook een rol in, hoor. Gevolg was direct te zien aan het distribueren van supermarkten. Het Verenigd Koninkrijk had in één keer een enorm tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Weet je dat nog?
1: Ja, die Polen gingen trouwens ook terug omdat de Poolse economie zo goed aantrok. Ja, hè?
0: Het resultaat was dat we lege schappen hadden, ja. Want we hadden niemand meer voor in de vrachtwagens. En de kans dat we dat straks terugkrijgen, want net als in Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk de piek van de vergrijzing nog niet eens bereikt. AI kan veel, maar niet alle beroepsgroepen vervangen. Hier moeten ze zich toch ook zorgen om maken dat als die cijfers zo dalen, van arbeidsmigranten, mensen die kunnen werken en die dit soort beroepen op zich kunnen nemen, dat dat alleen maar in zulke mate afneemt.
1: Maar dat bedoel ik met die lange termijn problemen. Dat je inderdaad nu zit, dat merk je nu al, een gigantisch tekort in mensen die werken in de zorgsector.
0: En hoe gaan ze het oplossen?
1: Er is nu voorlopig geen oplossing. De hoop is dat inderdaad die miljoen jongeren waar ik het net over had, die vaak niet kunnen werken, maar vaak ook wel, maar die hulp nodig hebben om een baan te krijgen in bijvoorbeeld de zorgsector, dat de nadruk wordt verlegd van het makkelijker maken om aan een uitkering te komen tot het makkelijker maken om aan een baan te komen in plaats van een uitkering. Dat is bijvoorbeeld één reactie. Het gaat alle problemen niet oplossen, maar dat bedoel ik ook met die grote discussie die gevoerd moet worden. Natuurlijk weten de Britten dat als je zegt nee tegen migratie, dat dan niemand in die kassen die aardbeien gaat plukken. En dat je dus met tekorten zit in supermarkten van een aantal fruitsoorten. Dat weten de Britten ook, dat weten wij ook in Nederland. Wat dat betreft zijn de problemen hetzelfde.
0: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over het Engelse voetbal, waarbij Aston Villa en Arsenal feest werd gevierd, werd in Manchester City afscheid genomen van hun Pep. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland, dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
9: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag vanuit activistisch perspectief. Onder de naam The Firewall, opgericht door onderzoeksjournalist Erik Smit. En ook tech-expert en goede bekende van onze show, Bert Hubert, is aan boord. En we gaan ze allebei spreken in deze editie achter elkaar, want er is bijzondere actualiteit om te bespreken en een blik in de toekomst. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
10: En Ben van den Burg.
9: En Ben van den Burg is er ook.
10: Ja,
9: en
10: precies.
9: Hij is er ook elke donderdag, ja. Want dan bespreken we ook nog wat er verder gebeurt in de wereld van tech. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast hebt, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan eerst naar de actualiteit van de week. Misschien wel het nieuws van de week, want het is nog maar kort geleden dat er een streep is gezet door de overname van DigiD-beheerder Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. En met dat besluit heeft staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit het advies opgevolgd van het BTI, Bureau Toetsing Investeringen. Want dat beschreef dat het toch niet zo'n goed idee was als die overname zou doorgaan. Wat dat allemaal betekent, bespreken we uiteraard met onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, aangesloten bij de Firewall dus. Want hij weet hier alles van. Dus dan duiken we er ook maar gelijk in. Bert, laten we het gelijk even groot maken, of juist niet. Is dit een keerpunt in de strijd om meer digitale soevereiniteit in ons land?
11: Ja, dat denk ik wel. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Het besluit dat gisteren is aangekondigd, waarin men zegt, nou, we gaan de overname verbieden. En de staatssecretaris die zegt, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat ga ik doen. Dat klinkt best enthousiast. Maar als je dan kijkt in de achterliggende wet, van joh, op welke gronden hebben ze dit nou verboden, dan kan het of heel groot nieuws zijn, wat invloed heeft op alle andere tech-overnames in Nederland in de toekomst. Of ze hebben iets anders gedaan en op een hele smalle manier alleen dit ene bedrijf uitgesloten.
10: En wanneer is het groot? En wanneer is het alleen maar dit ene bedrijf, is het klein?
11: Nou, echt zo. In die wet die zij gebruiken, de wet ongewenst zeggenschap telecommunicatiebedrijven. Daarin zeggen ze van, nou, we kunnen een overname verbieden als het publiek belang wordt geschaad. Nou, oké, daar heeft de staatssecretaris het ook over. En daarnaast moet de overnemende partij, die moet kan bijvoorbeeld uitgesloten worden als je zegt, joh, het gaat niet goed met de overnemende partij. Dat is al voldoende reden.
12: Ja.
11: Dus als jij zegt van, joh, de overnemende partij heeft zijn boekhouding niet op orde en hun beurskoers stort in. Nou, op grond daarvan zou je ook kunnen zeggen, ik verbied de overname. Nou, dat zou met Kyndryl kunnen, want dat is de overnemende partij, want het gaat helemaal niet goed met hun. Nou, als ze op die gronden het verboden hebben, ja, dan heeft het weinig invloed op andere overnames. Maar dan weten we dus alleen van, nou, als je een Nederlands belangrijk bedrijf wil overnemen, dan moet je beurskoers en je boekhouding op orde zijn. Nou, ja. Dat is de kleine variant.
10: Maar hoe komen we er nu achter of het de grote of de kleine variant is? Want ik ga eigenlijk voor de grote variant.
9: Ja,
10: misschien is het de kleine variant.
9: We hopen dus eigenlijk zeker.
11: Dan laat ik even de grote variant.
10: Ja.
11: Ja, nou, laat ik de grote variant ook nog heel even uitleggen. Dan heb je de overname afgewezen, omdat je feitelijk zegt, Amerikaanse bedrijven met de Amerikaanse wetgeving en bijvoorbeeld de Amerikaanse National Security Strategy gecombineerd, dan zeg je, joh, alle Amerikaanse bedrijven kunnen het gewoon vergeten als ze een Nederlands belangrijk bedrijf willen overnemen, wat het publiek belang kan schaden. En dat is dus heel groot, hè? Want dan zeg je dus, alle Amerikanen kunnen gewoon de boom in. Nou,
9: ja.
11: Hoe gaan we erachter komen welke van de twee het is? Ik weet zeker dat heel veel mensen het gaan vragen aan de minister. Op een of andere manier. Daar weet ik gewoon zeker dat ze dat gaan doen.
9: Ja.
11: En dan kan ze natuurlijk antwoorden van, ja, dat ga ik gewoon helemaal niet zeggen, want dat is allemaal geheim. Dus je moet die vraag zo klein mogelijk maken. Je zegt, joh, hebben jullie de A- en de B-grond gebruikt of hebben jullie de C-grond gebruikt? Nou, als je dan zegt, dat is geheim, dat zou wel heel flauw zijn, maar dat zou je kunnen zeggen. De tweede manier waarop we erachter kunnen komen is, nou, er komt ongetwijfeld een bezwaar en een beroep en een rechtszaak hierover. En ja, in de rechtbank kan je niet zeggen van, ik heb bezwaar tegen dit besluit, maar helaas mogen we niet zeggen wat het besluit is. Of zo. Hè?
9: Ja.
11: Dus dan komen we er sowieso wel achter.
10: Ja, maar het is toch niet zo absoluut? Vooral bij van alle Amerikaanse bedrijven, deed je, dat is een gevaar voor onze samenleving. Ik overdrijf het, maak het heel groot. Dat is toch ook subjectief? Want je kan zeggen, ja, hoeveel is het gevaar? Dus hoe absoluut is dat grote of het kleine?
11: Ja, kijk, in dit geval, de wet is heel flexibel. Die zegt ook van, joh, het kan ook een beetje van dit en een beetje van dat zijn.
10: Ja.
11: Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van, nou, dit bedrijf, ja, we weten dat de Amerikanen best wel foute plannen met ons hebben. Dat hebben ze zelf gezegd. En het gaat ook niet zo goed met de boekhouding bij Kyndryl. En ze hebben daar een schandaal. Dan zou je bijvoorbeeld bij de optelsom kunnen zeggen, nou, daarom valt het voor dit bedrijf verkeerd uit.
10: Ja.
11: Dat zou kunnen. Je moet wel weten, ze hebben 5 maanden over dit besluit gedaan.
9: Ja.
11: Nou, dat betekent dat ze er ook echt wel over nagedacht hebben. Ik ken die ambtenaren wel. Ja, niet specifieke individuele ambtenaren, maar wel zeg maar de mensen die in dat gebouw zitten.
9: Mm-hmm.
11: En die weten ook wel dat er een rechtszaak gaat komen.
9: Ja, het
11: en die weten daarom ook wel, precies. Dus die weten ook wel van, nou, we moeten dit besluit zo waanzinnig goed voorbereiden. Dat als er een rechtszaak komt, dat we dan niet in ons hemd staan. Dus die zullen echt wel een goede uitleg hebben.
9: Ja, nu vind ik het toch wel fascinerend, Bert. Want we hebben jou een tijdje geleden hier nog over gesproken. Toen verwees je al naar het advies van de bureau toetsingen investeringen. BTI komt eraan, dat wordt het moment. Het is dus de kant uitgevallen waar het nu uitgevallen is. In hoeverre lag dat dan toch nog een beetje in de lijn der verwachting? We waren toch allemaal best wel in positieve zin verbaasd. Jij ook, heb je gezegd op BNR. Wat is dan de sleutel geweest in de formulering van het advies en hoe staatssecretaris Aerts dat overneemt, dat het dan, ja, dat er hiervoor gekozen is om die overname te blokkeren?
11: Ja, ik had het echt niet verwacht, gezien de woorden in de wet. Want de wet gaat eigenlijk over China en Noord-Korea en Rusland.
9: Ja, hele nare landen en niet landen die afgelopen tijd pas naar zijn aan het worden.
11: Precies. Dus je zag het niet aankomen. Nou, ik heb wel een klein beetje. Kijk, je ziet, het BTI heeft dus gezegd, wij adviseren het te verbieden. En de staatssecretaris die heeft gezegd, nou, dat advies, daar ben ik heel blij mee. Dat heb ik overgenomen.
9: Ja.
11: Dus daar zit ook wel enig enthousiasme in.
9: Mm.
11: Het is niet dat ze zeggen van, ja, nou ja, goed, ze zeiden dat nou eenmaal. Dus dat,
10: ik moet
9: tegen Amerika
11: heel fijn.
10: Maar de hele Kamer staat ook.
11: Maar nee, je zegt van, nee hoor, ik ben. Maar ik heb wel een cynische theorie.
9: Oh.
11: Ik hoop dat die niet waar is.
9: Vertel.
11: Kijk, Het is inmiddels wel duidelijk dat als Solfinity echt Amerikaans was geworden, dan had de halve Nederlandse overheid aan de bak moeten gaan om nieuwe leveranciers te vinden voor allemaal cruciale dingen. Want het is veel meer dan DigiD. Solfinity inspecteert ieder digitaal berichtje wat het ministerie van Justitie en Veiligheid in- en uitgaat. Dat is een van de hele heftige dingen die ze doen. Dus een cynische verklaring is dat als ze de overname niet hadden verboden, had de Nederlandse overheid jaren moeten besteden aan nieuwe aanbestedingen en migraties. En ja, daar hebben ze gewoon geen zin in.
9: Ja.
11: En dus dit zou ook een Haagse manier kunnen zijn om gewoon met zo min mogelijk gedonder van het probleem af te komen. Want nu hoeven ze niks te doen.
9: Ja,
10: oké.
9: Oké, ja.
10: Dat zou kunnen. Hey Bert, ik heb een andere vraag. Hè. Zie je nu, denk jij dat dit een precedent schept dat we nu de infrastructuur, de digitale infrastructuur, ons hele digitale landschap nu echt serieus gaan nemen? Dat dit de eerste stap is naar van, dit is echt in ons landsbelang en in het burgerbelang? Of is dit maar een steentje in een vijver en verder niks? Of is dit echt wel een orkaan?
11: Ja, nee, ik denk dat dit wel uitmaakt. En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, dit soort gedonden, dat wil ik niet hebben.
9: Ja.
11: Daar heb ik echt geen zin aan. Ja. En dus dan hoef je nog niet eens ineens heel, heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe. En ik denk dat daarmee. En er zijn heel veel fans van geen gedoe in Den Haag.
9: Ja, zeker.
11: Dus ik denk dat de balans dus daarmee wel verschuift naar bijvoorbeeld, moeten we dit wel uitbesteden?
9: Ja.
11: Want als je even goed nadenkt, het was eigenlijk best wel heel raar om te zeggen, joh, we gaan DigiD uitbesteden.
9: Ja.
11: Dat is het meest cruciale, centrale ding wat we hebben. Als er nou nog één ding is wat je zelf zou doen, dan zou dit het zijn.
9: Ja.
11: Dus ik denk inderdaad dat de afweging bij departementen en agentschappen en ZBO's, zelfs andere bestuursorganen, nu meer zal zijn van kunnen we dit toch niet zelf doen, want anders zijn we straks ook een half jaar.
9: Wat is daar dan nog voor nodig, Bert?
11: Ja, ik denk dat we meest rekening mee moeten houden dat we nog even moeten wachten op van wat was nou de werkelijke reden dat deze overname is verboden. Want als het bijvoorbeeld heel specifiek de uitspraak blijkt te zijn, het gaat alleen om Kindrail, want die hebben hun jaarrekening niet op orde.
9: Mm.
11: Dan zegt iedereen, dan zoeken we gewoon een bedrijf dat zijn jaarrekening wel op orde heeft.
9: Ja, ja.
11: Maar blijkt nou dat de uitspraak gewoon generiek is. Van, je moet geen de kern van je overheid niet in Amerika neerleggen. Dan heeft het dus bredere gevolgen. Want dan krijgt iedere ambtenaar dus te horen van, dat moet je dus niet meer doen, dit.
9: Ja. Hey, en tot slot over huiswerk gesproken voor de komende tijd. En voordat we straks naar Erik Smit ook van de Firewall gaan luisteren. Wat moet er nu verder gebeuren? Is het dossier Solfinity voor nu veiliggesteld, zogezegd? En waar vind jij dat jullie ook met de Firewall nu op moeten duiken vol verder?
11: Ja, nou, om te eerst te beginnen, is het nou af? Kijk, Solfinity is een speelbal geweest van deze strijd. En het is niet gezegd dat het bedrijf daar goed uit is gekomen. Dus het kan prima zo zijn dat Solfinity door de afleiding van de overname inmiddels zwaar verliesleidend is geworden. Dat soort dingen gebeuren.
9: Mm.
11: Dus ik sluit niet uit dat Solfinity of snel weer overgenomen moet worden door iemand anders, of dat er misschien zelfs wel een kapitaalinjectie moet gebeuren om die boel overeind te houden. Dus ik denk niet dat je nu zeg maar de doos dicht kunt doen.
9: Oké. Okay.
11: Hierover. Nou, dan is de vraag, wat zou je nou verder moeten doen? Kijk, we blijven natuurlijk in de bizarre situatie zitten dat de Nederlandse overheid zijn BTW wil gaan laten uitrekenen door een Amerikaans bedrijf.
9: Ja.
11: En dat men zegt, we gaan al onze e-mail en al onze documenten onder Amerikaans beheer brengen. En onze overheid gaat compleet tot stilstand komen als ze in Amerika ons even niet leuk vinden. Ja, en dat probleem blijft. En dat is nu, het probleem is nu alleen maar eventjes niet heel veel groter geworden. Laat ik zo zeggen.
9: Ja, ja.
11: Dus de strijd is lang niet over, hoor.
9: Nou, er is nog genoeg te doen en genoeg te bespreken. En wij zijn voorlopig dus ook nog niet uitgepraat. Dankjewel in elk geval. Onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, ook namens de Firewall. Nu dan, een vrij nieuw collectief van onder meer journalisten en andere experts die willen optreden tegen Big Tech. Want onze democratie is acuut in gevaar, argumenteerden ze. En daarom moet er gered worden wat er te redden valt. Dus, handen ineengeslagen, er worden feiten verzameld en er wordt in Politiek Den Haag gelobbyd om het verschil te maken. Dat allemaal onder leiding van Erik Smit, vooral bekend als onderzoeksjournalist, meest recent bij Follow the Money, maar nu ook medeoprichter van de Firewall. Goed dat je er bent, Erik.
12: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
9: Ja, ben jij nou nog vooral onderzoeksjournalist of meer tech-activist aan het worden?
12: Ik ben vooral eigenlijk, denk ik, ondernemer. Als je dit project bekijkt, moet je gewoon al die dingen doen die ik ook gedaan heb bij het begin van Follow the Money. En dat is ondernemen, een bedrijf beginnen. Ja. Het is alleen natuurlijk nu een stichting, dus hangt een bedrijf onder. Maar het is allemaal hetzelfde. En ik denk dat het eigenlijk ook ondernemen kan een daad van activisme zijn als je het inzet voor een maatschappelijk doel. Dus dat is hier aan de hand.
9: Ondernemer voor het maatschappelijk belang, moeten we het zo dan maar noemen?
12: Dat is in feite eigenlijk ook al wat Follow the Money is. Mm-hmm. Want ik zie dat journalistiek een maatschappelijk belang dient. Mm-hmm. Waarheidsvinding in het publieke belang uiteindelijk. En dat doen we hier met een extra klap eigenlijk. Want we gaan, behalve natuurlijk zaken van het donker naar het licht brengen, gaan we ook procederen.
9: We hebben het hier vaak over gehad, Ben. Wij zien het toch ook wel als iets wat een cultureel verschil is. En wat je dus heel moeilijk zomaar kan overbruggen.
10: Het gebeurt hier niet.
12: Op die manier.
9: Ja. Maar we zijn wel dat de globalisering te ver is doorgeslagen om ons daar. Wij waarderen je zaak enorm, hè, want we hebben het hier vaak over. Maar dat het heel moeilijk is om dat met harde klappen vanuit Europa los te maken.
12: Dat het zeker moeilijk is om ons los te maken van big tech. Dat is een ding wat zeker is. Kijk, er is een. Ik denk om te beginnen dat er niet zo'n gesprake is van een cultureel verschil. Het gaat meer om een rechtsstatelijk verschil. We hebben machtsblokken. We hebben democratische rechtsstaten. En je mag nu eigenlijk wel Europa zien als het fort van de democratie in de gehele wereld. Ja. We zien de afgelopen decennia, maar met name de afgelopen 10 jaar... dat overal in de wereld democratie onder druk staat. Dat houdt verband ook met de opkomst van big tech... en ook met name de enorme overmacht die social media hebben gekregen op de informatie, publieke informatievoorziening en de nieuwsvoorziening.
10: En inderdaad, wij spreken hier vaak van je moet handhaven... want die wetten zijn er, maar we handhaven niet. En dat is verschrikkelijk en daar ga je iets aan doen. Je gaat voor het gerecht. Wat je ook ziet, en dat vind ik zo. Zodra wij gaan handhaven, zodra wij boetes uit gaan keren, zodra wij onze regels echt gaan hanteren, dan zeggen ze in Amerika, dan zegt meneer Trump van nou, ik weet niet of ik Europa nog zo gezins ben. En ik denk dat wij. Dan gaat hij maatregelen nemen.
9: Handelstarieven.
10: Dus handelstarieven bijvoorbeeld. Wij durven bijna niet onze wetten te handhaven, want dan wordt meneer Trump boos. Hoe kijk jij daarnaar?
12: Nou ja, dat heb je heel goed gezien. Het is mob rule, zoals ze dat noemen. Het is maffia-tactieken zijn hier.
9: Spelen. Ja, maar hoe doorbreken we dat fenomeen dan?
12: Dat is ingewikkeld om te doorbreken. Want wat het vergt is natuurlijk dat je kracht van binnenuit opbouwt. We zijn natuurlijk op een bepaalde manier afhankelijk. We zijn om te beginnen dus knijterend afhankelijk van big tech. Mm. En we zijn daarnaast natuurlijk ook. Onze defensie wordt gezegd echt heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Ik denk dat dat overigens nog wel meevalt. Maar laten we.
10: Dit terzijde.
12: Denk dat we ons prima kunnen weren op dit moment tegen Rusland, als dat zo zou zijn. Dat is een ander gesprek eigenlijk. Het gaat te ver om dat hier dieper op in te gaan.
9: Ja.
12: De druk die hij uitoefent, die is evident. Hè? Dat gaat zonder blikken of blozen. Intimideert hij Europese politici en zegt gewoon als dit, dan dat.
9: Ja.
12: Dat is gewoon precies wat je op schoolplein zegt. Het gaat puur om macht.
9: Ja. Ja.
12: Keihard macht
10: uitoefenen.
12: Maar
10: als wij dus onze democratische waarden, rechtvaardigheid, wat wij in Europa heel erg belangrijk vinden, maar als de stroom mondiaal is van macht, wat je zegt, pure macht. Ja, dan is het leuk, wij met onze democratische waarden. Maar dan worden we wel overlopen door China en Amerika. Hoe zie jij die verhouding? Nou, want dus dan economisch zijn we dan weg. Dan kunnen we bijna niets meer.
12: Ja, jij zegt eigenlijk van wij moeten hetzelfde worden als de Verenigde Staten.
10: Nee, dat zeg ik niet. Ik wil weten hoe je ernaar kijkt.
12: Dat is de logica die erachter zit. Nou, over my dead body, Ben.
10: Maar accepteer jij dan de consequenties? Stel je voor dat zo is. Even een scenario van, ze pakken alle macht Amerika, China pakt alle macht en wij is eigenlijk niets meer, want wij vinden democratische waarden heel belangrijk. En die boelie in de zandbak, die knalt je gewoon op je gezicht. Accepteren we dan dat we. Dan krijgen wij het economisch minder. Dan staan we echt onder druk. dan moeten we dat als Europa ook accepteren. Hoe kijk je daarnaar?
12: Nou, ik zeg helemaal niet dat we dat moeten accepteren. Ik denk dat we juist op moeten staan. En ik denk wel dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar wat economie is. En ik neem maar een voorbeeld als we het over AI hebben. Dat je niet alleen maar moet zijn, jongens, we gaan datacentrums bouwen. We gaan ook maar knallen met die handel. Nee, we moeten nadenken over wat AI is. Wat het echt voor ons kan betekenen. Ja. Het laden met de waarden en normen die wij hier omhoog willen houden. Dat is ons concurrentievoordeel zometeen. Dat is iets waar, waar iedereen wil wonen.
9: Ja.
12: Europa is het continent waar het aangenaamste toeven is. By far in de wereld. Dus laten we daar vooral trots op zijn. Laten we dat verdedigen. En laten we van onze eigen krachten uitgaan.
9: En die horen we vaker, gelukkig. En dat is fijn dat wij nog in het relatief fijnste deel van de wereld wonen. Waar ik ook even naartoe wil. Jullie hebben verschillende goede bekenden van onze tech-redactie bij de Firewall laten aansluiten. Hoe ziet jullie structuur er dan uit binnen de Firewall? Zijn jullie zeg maar een hyperintelligent tech-praatgroepje die vervolgens naar de rechter stapt?
12: Nee hoor. Nee, de stichting Firewall, het is een stichting. Het heeft inmiddels sinds januari een ambistatus. Heeft een duidelijk inzet door zich voor de rechten van burgers in Europa in te zetten om de problematische macht van Big Tech aan de kaart te stellen.
9: Jullie hebben een website, daar schrijven jullie artikelen voor. Ja. De afgelopen weekend heb ik niets voor jou gelezen over Solvinity en Kindle, komen zo op.
12: Ja.
9: Jullie hebben stel advocaten die jullie moeten betalen met de donaties die jullie ontvangen.
12: Oh ja, zover zijn we nog niet.
9: Okay, maar in elk geval, dat is wat jullie doen, toch?
12: We gaan natuurlijk een onderzoeksteam opbouwen, researchers. We gaan de feiten blootleggen. We gaan samenwerken met andere onderzoeksplatforms.
9: En jullie zijn dan de linchpin in wat door het Nederlandse medialandschap en juristen gedragen moet worden om Big Tech aan te pakken, moet ik het zo zeggen?
12: Dat zou je zo kunnen formuleren, ja. Kijk, welke stap wij gaan zetten is namelijk de stap die zowel de politiek als toezichthouders nalaat te doen. Ben noemde het al, we hebben eigenlijk goede wetten, maar niemand die ze handhaaft. En dat is het grote probleem. Ik was afgelopen april nog in Perugia, waar je elk jaar het International Journalism Festival hebt. En daar hoorde ik ook meerdere sprekers vertellen, met name eigenlijk uit de Verenigde Staten, die wanhopig riepen van: jullie hebben goede wetten hier in Europa, doe er iets mee.
9: Juist.
12: En dat is dan het interessante, dan wordt er eigenlijk heel weinig verteld van: ja, wat gaan we dan doen? Daar is de firewall een antwoord op. Wij gaan iets doen. We gaan waar mogelijk dus, en waar wanneer wenselijk dus daadwerkelijk, die wetten inzetten om overtredingen waar het Big Tech over de scheef gaat aan de kaak te stellen. Je zou je kunnen bedenken dat dat stuk, ik geloof dat het 7 pagina's was in de Volkskrant. Daar zit heel veel in om te zeggen van:
9: juridisch gezien klopt niet.
12: Aangepakt worden.
9: Ja.
10: Even gewoon, dus concreet. De Noorse toezichthouder die pakt dan, wat was Meta uit mijn hoofd, die pakt die dan aan. En dan, eindelijk, want die pakt het dus wel aan. Maar dat is jarenlang is dat procederen. Ze hebben de beste advocaat. En dan krijgen ze een boete van een miljard. Dat schrijven ze af, want dat is een fooi die ze geven als ze een avondje gaan eten. Ja, daar word ik wel persoonlijk treurig van. Dan denk ik van: jongen, weet je, pak het harder aan. En geef die 6% die in de DSA en
12: DMA
10: staat.
12: Je zei voor het programma dat je geen activist was.
10: Ik
12: ben neutraal.
9: Maar waar je naartoe bent.
10: Ik wil er naartoe. Ik zie dat voorland ook voor jou. Weet je, zij hebben de beste advocaten.
9: Die wil ik even aanvullen met een positief voorbeeld. Namelijk de zaak Bits of Freedom tegen Meta. Die het voor elkaar hebben gekregen om bij Instagram de algoritmische tijdlijn eruit te krijgen. Alleen in Nederland. Dus zowel wat het voorbeeld dat Ben geeft met daar is, kost het veel moeite en levert het eigenlijk alleen een boete op. Maar het voorbeeld dat ik geef is: oké, daar is dus wel iets voor elkaar.
12: Sowieso.
9: Halen jullie daar uit?
12: Danny Mekic, die is een eentje.
9: Ja,
12: op de knieën krijgt.
9: Die blijft ook bezig.
12: Die blijft ook.
9: Haal je uit dit soort casi om te zorgen dat je effect gaat bereiken?
12: Nou, dat is dat je uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat Big Tech zich anders gaat gedragen. En dat we jurisprudentie creëren. We hebben wetten, maar die worden amper gehandhaafd. Er worden ze wel amper voor de rechter gesleept. Dus het gebeurt hier en daar in Noorwegen wat gebeurt.
9: Maar ik bedoel, hoe ga je zaken winnen? Zoals
12: heel slim te procederen, door hele goede feiten, harde feiten naar voren te brengen en duidelijk te laten zien in welke mate die regels worden overtreden.
9: Ja. Nou, we gaan het merken. En dus hebben we daarom gesproken met Erik Smit, medeoprichter van de Firewall. En we gaan vast nog veel meer van hem en de andere mensen bij de Firewall horen. Tot zover voor nu in elk geval. Luister de Grote Tech Show. Juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt. En elke donderdag gooi je Ben en mij met onze analyse over over wat er verder speelt in de wereld van tech deze week. Tot de volgende Grote Techshow. Dag.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland, dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
4: Naam van jullie bedrijf?
5: Numbers.
4: De belangrijkste reden waarom klanten voor ons kiezen?
5: Omdat ze hun mensen op nummer 1 willen zetten.
4: Waar ik nog steeds niet heel goed in ben?
5: Oeh, dat is een hele lange lijst. Ik ben eigenlijk nergens goed in.
4: Mijn belangrijkste tip voor mensen die een nieuw bedrijf starten?
5: Zorg dat je weet waar je het over hebt.
4: En, beste Michiel, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
5: Het probleem dat je als ondernemer niet de beste mensen hebt op de beste plek.
4: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Michiel Chavalier van Numbers. Michiel, van harte welkom. Numbers is dan zonder de klinkers erin.
5: Zonder de klinkers, ja.
4: Jij zegt, ik ben eigenlijk nergens goed in. Maar volgens mij doe je jezelf dan toch een beetje tekort. Want voor een bedrijf dat al zo lang achter elkaar zo hard groeit, dan moet je toch wel iets goed doen.
5: Nou, ik denk dat ik wel de mensen in hun kracht kan zetten. Maar ik heb inderdaad rechten gestudeerd. Daar doe ik heel weinig mee. Anders dan af en toe een contract ondertekenen. En ik denk dat het juist echt heel goed is als je als ondernemer niet overal verstand van hebt. Of misschien wel nergens verstand van hebt.
4: Kunnen delegeren.
5: Precies.
4: Ja. 20 jaar geleden begonnen met het bedrijf Numbers dus. Als jij nu terugkijkt op die start. Wat was destijds jouw belangrijkste drijfveer? Want je zegt het al. Je had rechten gestudeerd.
5: Ja. Ja, het was uiteindelijk was voor ons. Ik kwam uit een ondernemersgezin. Mijn ouders, mijn vader had samen met zijn 2 broers een grafisch bedrijf met machines. Grote. De capital waren de machines. Hoe snel kon je printen? Ik was vrij snel overtuigd dat de mensen belangrijker zouden worden. En daarom ben ik het HR-vak ingedoken. En toen ben ik helaas erachter gekomen dat je als je het HR-vak doet, dat je ook iets van salarissen moet weten. En als je daar eenmaal ingerold bent, dan rol je daar nooit meer uit.
4: Ja, en Numbers in die beginjaren, wat leverde je? Want volgens mij cloud, een cloudoplossing, dat bestond nog helemaal niet.
5: Nee. Wij waren, dat zei ik altijd, wij waren de eerste externe personeelsafdeling van Nederland. Dus het was in die tijd was ook wel echt een hoop ondernemers starten. En wisten niet goed, hoe doe ik HR? En dan hadden wij de externe HR-afdeling. We stuurden letterlijk HR-dames langs bij MKB'ers om het HR-gedeelte voor hun op te lossen.
6: En was dat zo breed als welke dienstverlening zat daarin? En was er een bepaalde volgorde of iets waar de grootste pijn zat?
5: Het was echt van personeelshandboeken, beleid, zorgen dat je consistent beleid neerzet. Tot en met inderdaad, omdat dat bij een ondernemer natuurlijk ook speelt, het uitbetalen van de mensen en zorgen dat je dat ook op een goed niveau doet en ja, consistent doet. Dus het was echt een heel pakket van eigenlijk alle HR-zaken die een ondernemer dan tegenkwam.
4: Dat was mensenwerk. Jij leverde in feite handjes en knappe koppen.
5: Precies.
4: Wanneer zag jij, we kunnen een transformatie maken naar een cloud-platform?
5: Ja, ik had dus vanaf het begin bedacht, zeker omdat die ondernemer is natuurlijk een financial driven, moet je echt wel iets weten ook over de centen die je uitbetaalt aan de mensen. Dus salarissen vond ik altijd een onlosmakelijk onderdeel daarvan. En uiteindelijk merkte ik dat dus met name de systemen die je dan moet selecteren, dat zijn HR en salarissystemen die dat samen oplossen, die waren zo old-fashioned en zo gemaakt voor eigenlijk de back-office en niet voor front, dat wij dachten van daar kunnen we een verschil maken.
4: Maar je zegt ouderwets, waar bleek dat dan uit? Heb je een voorbeeld?
5: Nou, er zijn een aantal voorbeelden, die zijn een aantal die nog bestaan, een aantal zijn inmiddels uitgebaseerd. Ja. Maar het was natuurlijk gemaakt voor, ja, vaak door salarisadministrateurs die in Excel iets hadden gefabriceerd en daar een platform voor hadden gemaakt. Echt voor zichzelf. Terwijl natuurlijk het HR-vak, ja, je hebt managers, je hebt medewerkers, je hebt eigenlijk een samenwerking nodig. En daar was natuurlijk met name het internet, zoals we dat toen nog noemden, was daar een uitermate geschikt middel voor om ook die mensen aan elkaar te verbinden.
4: En toen ben je dus een cloud-platform gaan bouwen. Ik zeg het nog maar even, rechten gestudeerd. Dus code kloppen was niet aan jou besteed. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
5: Ja, ik kwam een paar jongens in Delft tegen, waar één Portugees werkte. En met hem had ik een enorme klik. En ik heb hem kunnen overhalen om naar Amsterdam te komen. Dat vond hij ook wel een mooi avontuur. En samen hebben we dat gebouwd. Ik kon inmiddels, omdat ik wel het vak kende, kon ik hem precies uitleggen wat wij wilden hebben. En ik denk dat ik wel weer geluk gehad heb dat deze man wel ook een geniale brein had, die iets kon bouwen waar we nu nog steeds de vruchten van plukken.
6: En hoe ben je dan vanuit die brede dienstverlening naar die wat meer nauwere dienstverlening gekomen? En ook wat was je eerste verdienmodel daarop?
5: Ja, dus wij gingen eigenlijk gingen wij onze diensten leveren aan onze concurrenten. Want tot die tijd waren we gewoon HR-slaars dienstverlener. Nou, daar heb je dan een hoop van, onder andere accountants, maar ook echt dedicated dienstverleners. En wij begonnen opeens te vertellen dat wij tooling hadden die zij konden gebruiken. Dus we hebben echt een hele pivot moeten maken. We zijn gestopt met het zelf dienstverlenen. En we hebben dus in de keten zijn we een stapje naar achter gegaan om die software te ontwikkelen.
4: Dat is met recht een echte business model shift, hè?
6: Met recht, dat vind ik ook wel een goede, ja.
4: Ja. Voor
6: maar
4: iemand
6: moet betekenen ook dat je, want dan heb je ook een keuze, ga ik uitsluitend software ontwikkelen of ga ik het wat je eerder deed al uitbesteden, zodat ik en de software en de dienstverlening kan doen. Hoe heb je dat gedaan?
5: Ja, wij merkten heel snel van, we kunnen het voor onszelf ontwikkelen, maar dan gaat de groei nooit snel genoeg om echt een cloud platform met de schaal die wij wel in gedachten hadden. World domination, riepen ze bij mij altijd op kantoor. Ja, dan moet je specialiseren. Dus we zijn echt teruggezakt naar softwareleverancier. En hebben dus onze concurrenten verteld dat ze vanaf nu ook bij mij konden zijn. Er zijn een aantal, heeft even geduurd voordat ze me daarin vertrouwden. Maar uiteindelijk wisten wij natuurlijk wat hun problemen waren en konden dat fantastisch oplossen.
6: En die zitten nog steeds op je platform?
5: Ze komen nog steeds bij me langs. Ze hebben allemaal enorme groei doorgemaakt en zijn enorm dankbaar dat we dat avontuur met z'n tweeën toen, of met elkaar zijn aangegaan. Ja.
6: Want als ik op de website kijk, zie ik twee klantsegmenten bij jullie. Dus één is zeg maar de bedrijven, de gebruiker, maar ik zie ook accountantskantoren. Zijn dat jullie distributiekanalen?
5: Dat zijn de dienstverleners die onze platform gebruiken. Dus de accountants of echt HR-salaris dienstverleners, dat noemen we het accountsproduct. Maar we hebben ook businessklanten en dat zijn mensen die eigenlijk wat groter zijn, die het niet willen uitbesteden, maar zelf die tooling, de ownership van die tooling willen hebben.
4: Ja. Jij adviseert ondernemers altijd om te starten met diepe domeinkennis, noem ik het maar even. Nou, we hoorden zojuist al, je hebt zelf rechten gedaan. Je hebt je helemaal ondergedompeld in dit HR-vak. Waarom is het zo belangrijk dat je snapt wat dat vak inhoudt en waar jouw klanten zich mee bezighouden, waar ze zich zorgen over maken?
5: Als je het niet helemaal begrijpt en je mastert het niet, dan ben je niet in staat om echt een differentiating een nieuw platform te bouwen, denk ik. Dus je gaat dan kopiëren wat er bestaat en dan doe je het een beetje beter. Maar om echt een significante deuk in de markt te maken, moet je het anders doen dan de bestaande. Dus moet je precies weten wat je aan het doen bent.
4: En betekent dat ook dat jij dan bijvoorbeeld zelf de salarissen moet hebben gedraaid? Omdat je dan weet hoe dat werkt en wat je irritant vindt?
5: Ja, gevouwen, in de envelopjes gestopt.
4: Ja.
5: Ik heb het allemaal gedaan.
4: Ja, was belangrijk dus. Numbers nu dan, want we gingen van dat cloud platform. Nou, dat zijn jullie inmiddels al heel lang. 180 mensen, waarvan 60 in Lissabon. Ja. Is dat de klantenservice of zijn dat de developers?
5: Beide. We hebben
6: de Portugees die.
5: Dus de Portugese roots. Ja, iedereen ging op een bepaald moment Roemenië of naar het oosten of zelfs helemaal naar India. Wij hadden natuurlijk de Portugese roots. Dus dat was voor ons een makkelijke keuze. Plus dat, de pasta de natas in Lissabon zijn ook best lekker. Dus wij zijn naar Lissabon vertrokken. En daar zijn ook een heleboel Nederlanders die daar hun heil zoeken. Dus we hebben daar contact center voor support, sales. En natuurlijk een development center ook.
4: Nou, lekker aan het werken vanuit Lissabon. Dat lijkt me zeker in deze tijd van het jaar allerminst een straf. 15 FD Gazelles hebben jullie inmiddels gewonnen. En dat betekent dat je minimaal 3 jaar achter elkaar met 20% groeit. En dat doen jullie met welgeteld 0 managers in dienst. Ja. Dat traditionele middenkader is blijkbaar niet aan jou besteed.
5: Nee, het is niet dat we dat daar niet echt in geloven. De managers, ik zeg altijd, ik gun iedereen de beste manager in de wereld. Maar dat is wel een geit met 5 poten. En dat is eigenlijk waar we toch tegenaan lopen. Die konden wij in de eerste instantie niet betalen. En we hebben gekeken, van kunnen we die job van een manager eigenlijk op een andere manier invullen? Dus het was nooit zo dat we echt een evangelie nastreefden. Gisteren, vorige week, was er hier iemand die dat toen zei.
4: Ja, Arco van Brakel.
5: Precies. Je hebt echt een aantal evangelies die daar helemaal in geloven. Voor ons was het echt een praktische oplossing om te zorgen dat we daar niet...
4: Maar je hebt het in het begin wel geprobeerd, toch?
5: We hebben ze gehad.
4: Er zijn specialisten uit jouw bedrijf, talentvolle mensen, die zijn doorgeschoven naar de rol van manager. Maar blijkbaar beviel dat niet.
5: Nee, want die waren natuurlijk nooit aangenomen als manager. Dus die hadden hele goede saleskwaliteiten, maar misschien wat minder managerial kwaliteiten. En je ziet dat je dan eigenlijk 2 dingen verliest. Je hebt en niet de beste manager, maar ook een van je beste salesmensen ben je kwijt. Dus dat was voor ons niet de weg. En we zijn toen gaan kijken van kunnen we dat op een andere manier automatiseren. Want zo hebben we het eigenlijk.
4: En hoe werkt dat dan binnen jullie bedrijf? Want als er geen managers zijn, dan... Nou, die vragen zul je vaak krijgen. Hoe zorg je ervoor dat prestaties worden beoordeeld, maar ook dat mensen er niet de kantjes van aflopen?
5: Ja, het is een heel lang verhaal. De basis is uiteindelijk dat je moet gaan voor autonomie. Dat mensen zelf sturend worden. Dat ze zelf het gevoel hebben van ik weet wat ik moet doen. Ik ben een professional, je hoeft mij niet te vertellen. En dat ze ook weten waar het bedrijf naartoe wil. Dus als je dat kunt hebben, dan zie je dat er minder managers nodig zijn. En daarnaast zijn er een heleboel praktische invullingen die je moet doen. Van hoe beoordeel je elkaar. Dus daar hebben we een systeem voor.
4: Hoe dan?
5: Dus je krijgt bij ons 7 peers, die kan je ook zelf selecteren. We geven natuurlijk een voorzetje. En die beoordelen je ieder half jaar op basis van een aantal vaste vragen. Waar ook natuurlijk wel wat ontwikkeling in zit. En op basis van die vragen krijg je je salarisverhoging.
6: Ik merk het ook wel in ons eigen bedrijf dat managers eigenlijk ook een bepaalde rol invullen. Waardoor de anderen ook gewoon dom worden. Of denken, oh, ik hoef er even geen tijd aan te besteden. Voorbeeld. Die gasten kunnen wel allemaal backpacken in Azië. Alleen dan kunnen ze op kantoor zeg maar de dingen niet uitvoeren. Omdat ze denken, oh, dat ligt wel bij iemand anders. Die regelt het wel voor mij.
5: Ja, het is ongelooflijk, maar dat klopt precies. Ja. En je ziet, we hebben heel veel mensen die zeggen, bij ons is het een beetje het midden tussen dat je freelancer bent en je werkt bij een bedrijf. Omdat je echt je eigen domeinkennis en inzet mag doen. Maar je bent echt die verantwoordelijkheid moet je voelen.
6: En wie beslist dan bij jou, want dat was vorige keer ook het gesprek. Dit gaan we nu even niet doen, we gaan nu de andere kant op. Van wie krijgen zij dat te horen?
5: Ja. Ja, dat is natuurlijk het mooie van dit soort podcasts. Wij hebben bij ons bij Numbers ook iedere week een half uur podcast. Waarin ik met anderen of andere mensen praten over waar ze mee bezig zijn, waar we naartoe willen. Dus de wat normale manager doet, hè, die gaat iedere keer de strategie vertellen wat management heeft besloten. Ja, bij ons kun je gewoon een half uur meekijken in de bestuurskamer.
6: Dan weet je de laatste stand van zaken.
5: Weet je waar we heen willen en dan weet je ook van hoe kan ik daaraan bijdragen. Dus dat hebben we, die communicatie kun je natuurlijk heel dicht bij de mensen houden.
6: Ik zie een optie voor ons businessmodel, John.
4: Ja, dat zou wellicht iets kunnen zijn. Maar stel, ik ben 22. Ik heb net mijn studie afgerond. Gesolliciteerd, ga bij Numbers aan de slag. Maar ik weet natuurlijk nog niet zo heel veel. Hoe ga jij ervoor zorgen dat ik niet ga verzuipen?
5: Nee, dat is een van de eerste problemen waar je tegenaan loopt. En ik moet zeggen, we bij ieder interview wat we doen begint met een cultural interview. Pas je bij, kun je het? We hebben mensen die bij ons komen, die echt net beginnen of al heel lang werken, maar gewoon gewend zijn opgedragen te krijgen wat ze moeten doen. En dan verzand je natuurlijk. Dus we gaan ervan uit, als je wordt aangenomen, dat je weet waarvoor je hebt gesolliciteerd. En dat je ook die job kunt. En dat is soms bij junioren natuurlijk best wel lastig. Daar hebben we dan geen managers voor, maar gewoon een begeleider, zeg maar. Iemand die zijn mentor is, die hem echt gaat begeleiden. Maar het is zeker, we gaan echt wel van een zelfstandigheid uit. Dat je zelf gaat onderzoeken, als je het nog niet weet, hoe jij jouw job moet doen.
4: Dus als er 50 mensen bij jou solliciteren, dan vallen er misschien wel 45 af.
5: Ja, ik moet wel zeggen dat het steeds beter wordt. Dus de mensen, de Gen Z's die nu van school komen, die hebben al wel geleerd zelfstandig te werken. Dus de wordt steeds meer eigenlijk die zelfstandigheid die mensen in zich hebben. De backpackers, die allemaal. Je ziet dat die zelfstandigheid zit er bij mensen in. En het is ook niet meer zo.
4: Ik merk dat overigens nog niet bij mijn tieners thuis, hoor. Maar dat even terzijde.
6: Ik dacht dat wanneer komt.
5: Ja. Nou ja, ik heb er ook een paar. Ja. Ik moet zeggen dat. Maar ze lopen natuurlijk vanzelf tegen die muren aan, toch? En dan moet je ze loslaten en dan moeten ze het zelf doen.
4: Ja.
5: Dus je merkt toch dat je moet echt wel aan de slag. Maar het tweede is dat mensen ook vroeger. Ja, was het worden van manager was gewoon wat je wilde. En je merkt nu, de generatie wil gewoon specialist worden. Die hebben gewoon een drive om een vak te leren.
4: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Numbers. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
7: Vandaag gaan we het hebben over Tolaria. Het second brain for the AI era. Ja, als je werkt met AI, dan weet je dat één ding belangrijk is, en dat is het geheugen van jouw AI-systeem. Want als het niet slimmer wordt over tijd, ja, dan blijf je aan het prompten. Maar je wil natuurlijk dat AI jou ook leert kennen, jouw projecten leert kennen, jouw team leert kennen. En dat zit meer en meer in systemen die het zogeheten second brain maken. Voorheen was Obsidian een hele bekende second brain die veel wordt gebruikt door software developers. Maar die had een probleem en dat was dat je niet samen daarin kon werken. Het was eigenlijk alleen een geheugenopslag voor kennis over jou. Maar ja, zodra je met een team ergens aan ging werken en je ging bestanden simultaan overschrijven, ja, dan ging die tool nogal eens in de knoop. Nou, daar komt Tolaria om de hoek kijken. Een gratis toepassing, een gratis second brain voor jouw hele team en ook voor jezelf. En daar kan je dus eigenlijk alles wat je aan het doen bent, over alle gesprekken die je voert, vanuit je meeting note tools, je informatie uit je AI-chatbot naar keuze, of het nou ChatGPT of Claude is. Alles laat je eigenlijk in die tool. Die bouwt als het ware een heel brein om jou heen. En daar kan jij zelf, maar in de toekomst natuurlijk ook jouw AI-agent mee communiceren. Het is gemaakt door één bijzondere man, Luca heet hij. Die heeft ook een nieuwsbrief, dat heet Refactoring. En hij zegt, ik heb dit gewoon voor mijzelf gemaakt. Ik heb een eigen probleem die ik wilde oplossen. Ik moest namelijk 9000 notities moest ik gaan structureren. En ja, ik heb iets gemaakt wat voor mezelf hartstikke nuttig is. En lieve mensen, gebruik dit alsjeblieft. Hij heeft 170.000 newsletter inschrijvingen. En hij verdient gewoon zijn geld op een andere manier. Dus dit geeft hij terug aan de wereld.
4: Remy Gieling was dat van AI.nl. Bij ons in de studio is Michiel Chevalier, de man die Numbers groot maakte zonder ook maar één manager aan te nemen. En daar spraken we zojuist al over. Hoe zit dat met de klanttevredenheid? Merk jij dat die vooruit is gegaan sinds dat jullie op deze manier zijn gaan werken?
5: Het is niet dat we. Het is alweer echt heel lang dat we.
4: Oh, dus die 1-op-1 correlatie kun je moeilijk.
5: Moeilijk maken. Maar het is wel duidelijk dat de mensen die van buiten komen, vinden het altijd lastig om te weten bij wie moet ik nou zijn om een beslissing geforceerd te krijgen. En daar zie je wel eens dat klanten vragen van, joh, ik wil eigenlijk toch even met de directeur spreken. Dus soms zit het wel in de weg, met name om de buitenstaanders te laten weten met wie moet ik schakelen als ik nou echt even bij Numbers iets voor elkaar wil krijgen. Gelukkig hebben alle klanten mijn mobiele nummer, dus dan bellen ze uiteindelijk mij als ze het echt niet meer weten. En dat gebeurt overigens niet zo vaak.
4: Jij geeft al jouw klanten jouw mobiele nummer?
5: Ja.
4: Oké, komen we dit vaak tegen? Want een bedrijf met de grootte van jullie, dat kan ook wel risicovol zijn, dat jouw vrouw in het weekend zegt, word je nou alweer gebeld?
5: Precies, is er iets gaande.
4: Ja.
5: Maar dat is er soms ook, en dan weten ze me te vinden. Maar het is er wordt ongelooflijk weinig gebruik van gemaakt. Alleen als er echt iets aan de hand is.
4: Oh ja.
5: Maar het zijn inmiddels inderdaad 270.000 bedrijven die met ons product werken. Als ze allemaal tegelijk gaan bellen. Dan heb ik wel een probleem.
4: Bellen met Michiel, ja.
6: En de markt voor HR en salarissoftware zit vol met grote giganten. Moordende concurrentie. Wie zie jij als jouw directe concurrenten?
5: Ja, we hebben verschillende concurrenten. Het is zo dat we beginnen natuurlijk in het MKB. Daar zijn we echt marktleider inmiddels. Maar we schuiven steeds op naar wat grotere bedrijven. En daar komen we natuurlijk andere tegen. Bijvoorbeeld AFAS is een klant, of tenminste een concurrent die we veel zien. Bas van AFAS.
4: Ja, is ook, hier ook geweest.
5: Ja, ook 4 dagen aan het werken.
6: Die heeft wel een goede EBITDA, om het zo te zeggen.
5: Fantastische EBITDA, ja.
6: Jij ook?
5: Nee, wij hebben een mindere EBITDA. Maar ja, wij zeggen altijd van... Ik geloof heel erg in dat je ook moet terug investeren in product. En daar probeer ik ook zoveel mogelijk van de investment altijd in terug te doen. Dus EBITDA is niet het grootste belang. Wij willen echt de marktleider nog groter worden.
6: En bij jouw dienstverlening lijkt me het ook moeilijk of je wel of niet gaat uitbreiden. Dus net zei je naar grotere klanten, maar als je uit gaat breiden in functionaliteiten. Ik sprak laatst de oprichter van Pipedrive. En die zei op een gegeven moment, ja, wij zijn van de sales software. Op een gegeven moment ging het ook buiten sales. Dachten we, oh, we moeten weer terug. Hoe kijk jij naar jouw scope van jouw dienstverlening?
5: Ja, we zijn heel helder waar wij beginnen en eindigen. Maar we zijn onderdeel van die Visma-familie. En daar zie je weer een heleboel andere tools die heel mooi aansluiten op ons systeem. En ik geloof er wel in dat wij met elkaar die hele puzzel moeten kunnen invullen op een manier waarop de klanten echt denken, yes.
6: Dan heb je dat op die manier binnen een groep opgelost. Waar begint het en eindigt het voor jou?
5: Echt bij het HR-proces. En de bijbehorende salarisproces wat daarachteraan zit.
6: Dus dat begint bij jou bij het moment dat iemand in dienst komt. Tot en met dat hij weer eruit gaat.
5: Precies. En dan wordt hij ondertussen hopelijk opgeleid. En hij krijgt uitbetaald. En hij krijgt een mooi exitgesprek aan het einde. Ja.
4: Is het wel eens in je opgekomen om het dienstenpakket te verbreden? Zoals bijvoorbeeld AFAS dat ook doet. Dat je steeds meer richting CRM gaat. Want ik kan me wel ergens voorstellen dat die verleiding daar is.
5: Ja, we zijn bouwers. Dus als je niet oplet, dan blijf je altijd bouwen. We hebben heel duidelijk die keuze gemaakt.
4: Ergens voorstellen dat die verleiding daar is.
5: Ja, we zijn bouwers. Dus als je niet oplet, dan blijf je...

0: Even iets wat jij net in een bijzinnetje zei. Je zegt AFAS, hadden we het over, vierdaagse werkweek. Dat doen jullie ook, al noem jij het zelf, net even anders. Want die vrijdag, dat is een dag om aan hobbyprojecten te werken?
1: Ja, je kunt het hobbyprojecten noemen. En dat is soms ook echt zo.
0: De ontwikkeldagen, hè, zei dit.
1: Ja, ja. Dus we hebben sommige ontwikkelaars staan voor de klas. Maar we hebben ook jongens die de AI-projecten op de vrijdag zitten te doen. Maar je mag het zelf kiezen wat je wil. En ook wat bij jou past op dat moment.
0: Het is dus geen vrije dag.
1: Nou, het is voor een aantal, die nemen hem echt wel voor de kinderen. Dus dan kun je wel zeggen dat het een vrije dag ja. is. Maar we zijn er niet zo mee te koop aan het lopen. Omdat we vinden dat het moet niet zo zijn dat mensen bij ons komen werken. Omdat ze zo graag vier dagen willen werken. En het is meer om de mensen de ruimte te geven om rust te pakken wanneer het kan. Maar als het heel druk is, dan zie je dat toch iedereen even een stapje bijzet. En dan komen ze op vrijdag ook gewoon die klanten implementeren als dat moet.
2: En een andere bijzin ging over AI. Wat voor impact heeft dat op jouw business gehad al in de afgelopen periode?
1: Nou, wij waren er door mijn Portugese co-founder was echt helemaal in AI. Dus we waren echt al in, nou ja, volgens mij 2007 begon hij er al over. Dus we hebben echt al heel veel gedaan daarin. Nu wordt het natuurlijk echt real. Zeker de impact voor klanten. Dus wij zien wel dat het onze businessmodel weer helemaal opnieuw moeten we dat uitvinden. Maar wel, dat maakt het ook wel weer heerlijk.
0: Wat is de AI-functionaliteit die nu in het pakket zit, waar jij het meest trots op bent?
1: We hebben natuurlijk een agent in het systeem die de dingen gaat doen die je normaal met het handje deed. Dus het importeren van bekeuringen. Je kunt ze gewoon naar de agent slepen en hij zorgt dat er bij de goede werknemer wordt ingeboekt. Dus je ziet dat steeds meer van de functionaliteit die toch, ondanks dat we hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden, toch soms complex is voor iemand die dat niet iedere dag doet. Om die functionaliteit gewoon beschikbaar te stellen op een hele makkelijke manier. Daar ben ik wel heel trots op dat we dat nu al in het platform hebben draaien. En dat klanten daar ook ontzettend blij van worden.
0: Michiel Chevalier van Dammers. Michiel, dank je wel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we weliswaar af, maar op de podcast praten we nog even door. Patrick, wij zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. En de Noorse koningin Sonja is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is 88 en heeft last van hartproblemen. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vorige week ging ze juist weer aan het werk, nadat ze vanwege diezelfde hartklachten het een tijdje rustig aan moest doen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Lobbypanel. Provincies, gemeenten en het adviesbureau BCG, de Boston Consulting Group, waarschuwen dat Nederland fors meer moet investeren in infrastructuur. En het kabinet trekt omstreden ingrepen in de sociale zekerheid voorlopig in. Vakbonden zijn nog niet tevreden. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Bart Pech is hier van Confederatie Public Affairs. En Jacco Vonhoff, nog heel eventjes voorzitter van MKB Nederland. Maar Jacco, goedemorgen en gefeliciteerd.
8: Dankjewel.
7: Ook alweer een nieuwe baan.
8: Ja, dat gaat
7: vanaf
8: snel,
7: september. Wat ga je doen?
8: Ik word voorzitter van DeltaLinks. En dat is de werkgeversorganisatie. Vereniging in de Rotterdamse haven en omstreken. Ja, hele leuke uitdaging. Zin in.
7: Bart, we beginnen met jouw nieuws. Die eer is er voor de leden van het panel. Wat wil jij onder de aandacht brengen?
9: Nou, ik zou met name stil willen staan bij het nieuws vanochtend van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die hebben onderzoek gedaan onder wat Nederlanders vinden van het klimaatbeleid in Nederland. Interessant daaruit 2 dingen. Enerzijds, de meerderheid staat nog steeds achter de klimaataanpak. En tegelijkertijd zie je een groeiende onvrede over de manier hoe daar te komen. En met name hoe de rekening verdeeld wordt daartussen. Burgers die toch het gevoel hebben dat zij meer betalen dan bedrijfsleven. En het spanningsveld dat daardoor ontstaat. Tegelijkertijd zie je het dilemma, denk ik, ook bij het kabinet, bij de overheden, dat juist de industrie ook zeg maar, onder druk staat van stijgende kosten, concurrentievermogen met andere werelddelen. Juist daarom ook klimaatambities ook enigszins zijn teruggeschroefd in Europa. Nou, hoe breng je dat samen? Ik denk dat een hele mooie dilemma voor dit kabinet is. Ja. In de communicatie naar burgers toe.
7: Ja, want we staan hier bij het lobbypanel van BNR Zaken doen, natuurlijk ook met de vraag hoe dit rapport, deze bevindingen dan gebruikt kunnen gaan worden en hoe dit een verdere weg zal vinden. Wat verwacht jij? Want dit is een rapport met 2 boodschappen die je zelf net ook al helder over het voetlicht brengt. Namelijk enerzijds die steun voor die klimaatmaatregelen en anderzijds het idee dat het niet helemaal eerlijk verdeeld is. Dus wat gaat hier nu mee gebeuren?
9: Nou, ik denk heel interessant. Neem maar 1 stelling uit, maar dat gaat over het compenseren bijvoorbeeld van vervuilende industrie en het verduurzamen daarvan. In het rapport zie je daar best wel veel steun voor. Ook het rapport. Nou, daar gaat ook best veel geld ook vanuit het kabinet naartoe. Nou, hoe compenseert, hoe leg je dat uit op een goede manier? Ik denk dat zeg maar, het belangrijkste is. Want je hebt ook als overheid een hele dubbele boodschap daarin. Je zult toch meer moeten meenemen waarom bepaalde uitgaven nodig zijn om uiteindelijk ook die burgers op een goede manier te helpen in het verduurzamen.
7: Hoe eerlijk of oneerlijk denk jij dat die klimaatmaatregelen en de bedragen die eraan gekoppeld zijn verdeeld zijn op dit moment?
8: Ja, daar hoort volgens mij 1 opmerking bij. Is dat burgers die dan waarschijnlijk reageren als consument, zich moet realiseren dat als je de prijs aan het begin neerlegt bij de bedrijven die het moeten maken, dat die internationaal steeds meer moeite krijgen te concurreren. Maar als het gaat om de kosten van een product, het product gewoon duurder wordt. En dat betaalt uiteindelijk de consument zelf. Dus hoe je er ook naar kijkt, als je denkt dat je ermee wegkomt, dat je zegt van nou, burgers en burgers moeten relatief minder betalen, bedrijven meer. Uiteindelijk vindt alles zijn weg in een prijs. En